0: natuurlijk.
1: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
2: Wilfried Gené.
3: Laatste half uur van deze uitzending. De Friday Move vanuit Barremerken in Amsterdam. En hij is gelukkig, moet ik nu zeggen, nog steeds mijn co-host. Gelukkig ook omdat je me net een verhaal vertelt. Mag ik dat aanhalen, dat verhaal?
4: Ja, zeker. Ja.
3: Ik schrok daarvan. Je vertelt net, je bent hier naartoe op weg. Je loopt hier naartoe.
4: Hier op het Leidseplein.
3: Op het Leidseplein loop jij. Jij steekt over op een fietspad en dan?
4: Toen werd ik met een kilometertje of 60 aangereden door een fatbike. En ik dacht eraan, omdat Ricky het net had over, anders had ik het niet eens verteld. Maar omdat het net over ouderdom ging.
3: Ja.
4: Wat ik eigenlijk, dus het gaat goed met me, weet je wel. Hij ging wel
3: echt een stevige klap.
4: Ja, ik lag echt lang uit. Maar dat was het dus vooral. Dus als je dus spierwit haar hebt, zoals ik, en je ligt lang uit op de straat, weet ik nu, komen er echt 9 of 10 vrouwen op je af die dan aan je vragen of het gaat, meneer.
3: Ja.
4: Dat ik voel mezelf nog helemaal geen meneer, snap je? Maar ik heb dus even gevoeld hoe het is om als 93-jarige daar gewoon keihard, zeg maar, onderuit gereden te worden.
3: Ja.
4: Het was heel eng. Maar het gaat verder, weet je, helemaal goed met me, denk ik. Ik denk, zal morgen wel wat stram zijn. Maar sowieso.
3: Dat is echt een klap, want je draaide die om. Je kon nog net je handen tegen het stuur aan houden, ja, begreep ik.
4: Maar het voelde, ik heb het tot nu toe, dus inderdaad, het is dat jij erover begint. Maar wat. Ik heb er eigenlijk alleen maar positieve gevoelens nu bij. Omdat het ook wel fijn is. Gewoon, je valt niet zo heel veel meer als je, weet je, wel zo, nee, als je 66 bent.
3: Nou ja, en als je dan valt, gaat het vaak mis.
4: Ik lag gewoon echt als een klein kind zo met mijn beentjes in de lucht. Lag ik.
3: Je ziet de charme, de romantiek ervan in bijna.
4: Nou, ik had wel redelijk snel daarna dacht ik van, oh ja, zo werkt dat. Weet je wel, als je als oude lul valt, dan komen er allemaal mensen op je af. En dan vragen ze, gaat het goed met u, meneer Dijk?
3: Ja, net als de jongen die op het stuur zat, toch ook? Die was ook heel vriendelijk.
4: Nee, dat was, die schot me helemaal verrot en daarna reed hij door. Maar ja. Daar verbaas ik me niet echt meer over.
3: Nee. Maar ik zou me rot zijn geschrokken, maar dat ben je ook.
4: Ja, maar dus nooit zou ik gewoon als een slak op mijn buik naar jou toe kruipen als je ergens een show doet. Dat weet je.
3: Dat is gewoon doorgegaan. Ja. Ja, al was het ook voor Dick Maas, neem ik aan. Want
4: Dick Maas.
3: Jij zei straks iets tegen mij over Dick Maas.
4: Ja.
3: Het bijna compromisloze uiten van alles wat hij voelt.
4: Ja, ik bewonder hem gewoon al mijn leven lang. Zeg maar ook de manier waarop hij films maakt en hoe hij ze voor de poorten van de hel wegsleept. Dat vind ik echt prachtig. Ook, ja, weet je?
3: Alsof hij schiet vol. Dat deed hij laatst ook bij een toespraak van Huub Stapel. Dus kan zo weer gebeuren,
4: nou ja,
3: of niet?
4: Huub Stapel trouwens precies hetzelfde. Die twee bij elkaar. Ik zag Huub Stapel van de week ook weer gewoon helemaal losgaan op een paar producenten of zo. Weet je wel? Dus zit ik gewoon zo. Zit ik daar toch enorm van te genieten.
3: Geniet je er zelf ook van, Dick? Dat je eigenlijk geen rem hebt, wat dat betreft?
5: Geen rem heb. Ik heb best remmen. Nou ja, ik kon niet voor Nico kon ik niet remmen. Dus, nee. Maar hij stak plotseling over. Ja, sorry.
4: Ja. Ja, ik zat inderdaad gewoon in een film van jou opeens. Ja, ja.
3: Waarschijnlijk wel, ja.
4: Ja.
5: Natuurlijk heb ik remmen. Maar ja, ik weet niet wat voor. Ja,
3: maar je bent hier wel eens vaker geweest. Je zegt vaak heel vaak wat je denkt. Wat je voelt, wat op dat moment in je opkomt.
5: Ja, ik heb geleerd dat niet altijd te doen. Dat is niet altijd handig, natuurlijk.
3: Heeft je ook wel eens wat gedoe opgeleverd, toch? Althans.
5: Ja, ja. Maar ja, goed. Ik vind ook van Yard moet je geen moordkuil maken.
3: Nee.
5: En, weet je, het is.
4: Precies.
5: Ik zeg redelijk vaak waar het op staat.
3: Ja. Heb je er al spijt van gehad? Zijn er momenten geweest dat je dacht, had ik beter niet kunnen doen, Dick?
5: Nee, tot nu toe niet, volgens mij.
3: Dan is het toch goed?
5: Ja.
3: Nou, dan is het heerlijk.
5: Ik zeg ook niet dat het slecht is. Nee,
3: maar ik bedoel, ik hoorde net iemand zeggen, we moeten er een try-out van maken. We proberen maar een beetje, we zien wat eruit gaat komen.
5: Nee, je hebt meteen gewoon de vol in, volgens
3: mij. Ja, ik zou net zeggen, jij bent er altijd gewoon volle bak in gegaan.
5: Ja.
3: Dat maakt het wel zo overzichtelijk, hè? Toch? Dan, wat je ook roept, dan weet je ook van, dan hoef ik niet op terug te komen meer. Is wel zo makkelijk. Heerlijk. Ben je ook zo Nico? Nee, je bent iets voorzichtig, toch? Of niet?
4: Nou, nee, als ik bij jullie in het programma vandaag in zij zit, geef ik dus volgens mij van mijn hart geen moordkuil.
3: Nee, dan ga je altijd een liedje zingen, een truckerslied. Ik had er nu ook al eentje verwacht eigenlijk.
4: Ja, nee, doei. Naast Dick Maas ben jij belazerd.
3: Nee, geen truckerslied vandaag.
4: Ik ga een Nederlands truckerslied naast Dick. En wat heb je gedaan, Dick, als ik thuis kom? Ja, ik heb een Nederlands truckerslied zitten zingen naast Dick Maas.
3: Maar hoe was het voor jou dat Huub jou zo prachtig toesprak een paar weken geleden?
5: Nou ja, zoals je zegt, dat was heel ontroerend.
3: Ja.
5: Hij had ook een hele mooie speech. En
3: dat was heel bijzonder, ja.
5: Ja, er kwamen wel allerlei anekdotes naar voren die ik niet meer kon herinneren. Maar hij blijkbaar wel.
3: Maar is het alcohol of is het gewoon ouderdom? Wat is dat?
5: Het kan beide zijn, natuurlijk. Ja? Het kan ook nooit gebeurd zijn, weet je. Maar moet nooit een mooie anekdote moet je nooit weer leggen.
3: Never ruin a good story with the truth, hè? Dat is heel
5: precies,
3: belangrijk.
5: Dus dat houden we er gewoon in.
3: Ja. Nee, maar aan de andere kant, het was een oeuvreprijs.
5: Ja.
3: dat lijkt ook alsof je aan bent gewoon bij het laatste station. Zo voelt het ook een beetje, of is dat niet zo?
5: Ja, dat denk je dan wel eens, maar dat dacht ik ook bij toen ik 50 jaar werd. Weet je, dacht ik ook van, jeetje, hey, nu gaat het langzaam weer bergafwaarts, weet je wel. Je bent over de helft of zo. Maar ja, dan moet je je overheen zetten, weet je. Ja,
4: als jij me zou krijgen, Wilfred, dan ben je hem 6 weken aan het vieren. En even de prijs.
3: Ja. Ik reken er stiekem ook nog wel op, eerlijk gezegd. Ja. We moeten nog een paar winnen namelijk. Dus in dat opzicht liggen er nog een paar prijsjes op te halen. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Ben je tevreden over hoe je het gedaan hebt in je leven?
5: Jeetje, wat een vraag. Ja. Ik kan altijd zeggen, het kan altijd beter. Ja, natuurlijk, je maakt allemaal stomme fouten in je leven. Ja, tenminste, vind ik. Maar goed, over het algemeen. Ja, je moet ook niet klagen, weet je wel. Ik klaag ook niet. Ik vind dat ik het behoorlijk ver geschopt heb. voor wat ik vroeger dacht van, weet je wel, welke kant gaat dit op? Ik mag eigenlijk best... het klinkt al meteen zo oud weer, weet je. Als je zegt, ik mag best tevreden terugkijken. Dat is ook zo. Alsof je al 100 bent. Dat ben ik niet. Ik ben wel oud. Ik ben waarschijnlijk de oudste hier. Nee, ik weet niet hoe oud jij bent.
4: Ik ben 66.
5: Oh ja, dan ben ik een stuk ouder dan jij.
4: Ja. Nou, dan word je ook aangereden binnenkort.
3: Maar de film...
5: Ik moet ook oppassen.
3: Je hebt de filmacademie gedaan, toch?
5: Jazeker.
3: Ja, kan je dat nog herinneren? Want ik zat gisteren met César Zuiderwijk. En die vertelde mij dat ze ooit een filmpje van jou hadden gekregen van de filmacademie. En dat was van een man en een vrouw. Althans, een vrouw liep over een perron. En die werd op een gegeven moment verschrikkelijk genomen door een man. Toen trok hij zijn masker af en toen bleek het haar eigen vriend te zijn. En toen zei hij tegen haar, waar doen we het volgende keer? En dan werd de afspraak gemaakt dat het ergens anders zou zijn. Dat ze weer een rol... de trucker en de lifter zouden ze dan gaan spelen. En hij zei, daar waren we zo van onder de indruk van dat filmpje. Toen wilden we Dick hebben ook. Ja, voor de clips.
5: Dat klopt, ja. Je maakt er niet zo'n ander verhaal van. Maar
3: dat
5: klopt wel ongeveer. Ja. En het was ook niet op de filmacademie. Het was 5 jaar na de filmacademie. Nou, okay. 3 jaar na de filmacademie. Ja. Het was voor de VPRO een filmpje gemaakt. Ja.
3: Maar nog wel relatief in het begin van je carrière.
5: Ja, zeker. Nee, het was een van de eerste dingen die ik deed, niet het eerste ding, maar het leuke was dat ik daardoor die clip voor de Ering mocht maken. Twilight Zone.
3: Ja.
5: En dat vond ik echt fantastisch.
3: En hij zegt dat is het begin van een nieuw genre geweest. In Amerika zagen ze dat een soort speelfilmpje in een clip. Dat was tot nu toe nog niet vertoond. En toen zei ze dat in Amerika ook gedaan. Hij beweerde zelfs dat Michael Jackson daar uren en uren naar heeft zitten kijken. En dat hij daar een heleboel op gebaseerd heeft ook.
5: Ja. Nee, dat heb ik ook gehoord.
3: Dat is toch bijzonder?
4: Ja, bijzonder.
3: Echt een geweldige anekdote, vond ik dat.
5: En terecht ook, natuurlijk. Ja, ik weet niet wat hij ervan geleerd heeft, maar...
3: Ja, maar dat is toch wel bijzonder, dat je aanbrekende dingen hebt gemaakt in je carrière. Ja. Ja, je zit erbij alsof je denkt van, we hebben het over een thee met friet of zo, maar het is toch wel bijzonder.
4: Ja. Nou ja, ik heb in ieder geval 1 keer iemand meegemaakt die zijn leven heb je ongeveer verwoest. Hans van der Burg heet hij, van Grupo Sportivo.
3: Ja.
4: Die was, dat is wel, die, ik mocht hem toespreken. Ze bestonden zoveel jaar. Dus het was een en al feest. En wat is Grupo Sportivo fantastisch. En toen had ik geschreven, dat werd volgens mij wel algemeen herkend. Maar gewoon zeg maar, de nagel aan zijn dooskist is natuurlijk gewoon... Als je aan mensen zegt, wie is Hans van den Burg? Ja, dat is die gast die met een hele rare harses opeens als glazenwasser voor het raam verschijnt in een videoclip van de Ering.
5: Ja, Lady Smiles zit hier.
4: Ja, exact, ja. Weet je wel, dus daar is hij beroemd door. En verder kennen niet zoveel mensen. Ja, het is een beetje kult.
5: Nee, maar het is zo grappig. Hij woonde aan de overkant bij Berry in Den Haag. Ja. En dus hij wou op een gegeven moment... zat hij in elke videoclip. Ik geloof dat hij zat in 3 clips, allemaal met een rolletje. En dan werd hij weer doodgeschoten. En dan stoot hij zijn hoofd.
3: Maar het luik toch? Omdat hij met zijn hoofd tot tegen het luik aan stoot.
5: Ja. Zo begon het. Hij zit overal. Ja.
3: En ik begreep ook nog even, en dan gaan we ook naar de musical toe waar je naartoe wil. Dat jij eigenlijk When the Lady Smiles op een slagveld had willen opnemen.
5: Ja, het eerste idee was dat het in een loopgraaf zou zijn.
3: Ja, en dat er overal gevochten werd. En toen had
5: maar dat was een slecht idee.
3: Nee, het was een beetje duur, vonden zij ook. Dan had Barry tegen jou gezegd, sorry Dick, maar dat gaat zoveel geld kosten.
5: Ja, maar het was ook geen goed idee.
3: Nee, geen goed plan?
5: Nee, Paul McCartney kwam daarna met net zo'n soort clip.
3: Ja.
5: Dus het was goed dat we dat niet gedaan hebben.
4: Nee. Ik ken bijna geen enkele andere clip die ook gewoon zo, zeg maar, zo strak en goed gemonteerd is op de muziek.
5: Ja.
4: Dat maakte voor mij zo'n absurde indruk, weet je. Als dus bam en dan bam. Het was
5: dat was echt
4: zo ritmisch
5: gedraaid. Het was echt zo opgenomen ook. Echt op de beats. Hè.
4: Ja, echt waanzinnig.
3: Ja. Zit je nou een beetje trots te zijn hier of maakt het je allemaal niet zoveel meer uit?
5: Ja, nee, maar Nico heeft het goed gezien. Dat was echt wat ik probeerde. Nee, om er een soort choreografie in de beelden van te maken. En dat zag en dat zie je nog steeds niet veel in clips.
4: Nee, dat is raar, hè? Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Dus, maar sinds die gingen ook grote regisseurs clips opeens maken. Terwijl dat tot die tijd not done was, begreep ik ook. Dus je bent een trendsetter geweest. Je hebt een hele nieuwe historische manier van tv of film of clips maken ontwikkeld. Dat is wel bijzonder. Ja. Probeer je een beetje wat veren in je reet te steken. Hè? Weet je wel, ja. Een beetje duidelijk te maken.
5: Moet ik een beetje loskomen of zo?
3: Ja, nee, dat maakt niet uit. Je bent wie je bent. En een musical, word je daar ook heel vrolijk van? Of zeg je nou,
5: daar word ik heel vrolijk van. Ja. Vandaag hadden we de perspresentatie in Barneveld. Heel goed bezocht. We hebben de cast gepresenteerd. En, het wordt
3: was Gert er ook bij, Gert Verhulst?
5: Zeker.
3: Ja, Gert is een goede gozer, hè?
5: Ja, ik ken je.
3: Ja, ik ken hem.
5: Ja.
3: Ik ga nog een nummer met hem opnemen binnenkort. Ja. Café Nol.
4: Nee, wat erg.
3: Serieus waar, ja.
4: Met die hond erbij ook?
3: Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Maar een Belgisch-Nederlandse productie.
5: Ja.
3: Vlodder. Kan dat überhaupt als musical? Ik probeer me er eens bij voor te stellen.
5: Ja, dat is het leuke juist. Ik bedoel, daarom ben ik er ook 13 jaar mee bezig geweest. Een hoop mensen hebben zich daarop stuk gebeten. Ja. Omdat het heel moeilijk lijkt.
3: Nou, dat is het ook wel als je 13 jaar bezig bent, toch? Of niet?
5: Ja, nou dan goed, er waren allerlei... het was heel moeilijk om een soort vorm te vinden. En om niet gewoon louter en alleen een soort... we gaan de eerste film gaan we even nu op het podium brengen. Nee, dat duurde een tijdje voordat we een goede vorm hadden en... Nou ja, dat heeft een tijd geduurd. En het is ook een hele dure musical.
3: Ja.
5: Dus het,
4: en wie heeft de muziek er gemaakt dan?
5: Daar zijn we mee bezig. Dat maken we met z'n allen, zoals dat heet.
4: Ja.
5: Het is zo, ja, kijk, ik vind Vlodder, ja, kijk, persoonlijk hou ik helemaal niet van musicals. Dus... maar wel een musical van Vlodder. Dat leek me hartstikke leuk. Maar er moet ook goede muziek bij zitten. Er moet rock bij zitten. Het moet een beetje de sfeer van Vlodder zijn. En het moet een beetje ongepolijst ook, weet je. En, dus daar zijn we mee bezig. En er zijn een aantal stukken zijn gecomponeerd. En daar zijn we, ja, dat moet nog aangepast. Want het script is ook nog steeds in de ontwikkeling. Maar het is voor 90% af. Dus,
3: maar de mensen kunnen er nu wel naartoe.
5: Nou, je kan kaarten kopen en dan kunnen we over een jaar naartoe.
3: Over een jaar?
5: Ja.
3: Oh, je hebt nog even de tijd.
5: Ja, ik ben een beetje vroeg hier.
3: Het is net... Waarom zit je hier eigenlijk dan? Ik bedoel, ja, te vroeg zit je hier.
4: Ja, de zin zou ik ook zeggen. Ja.
3: Ja. Maar het is naar tevredenheid, want je bent een perfectionist. Dus jij zegt nu wel, ik kan niet meer leven.
5: Ja,
3: dus...
5: nou ja, kijk, ik weet niet of je die Midden-Nederland-hal kent. Van,
3: hele grote is dat,
5: de
3: toch?
5: Studio 100, dat is de grootste... Ja,
3: en ook de hoogste die er is in Nederland, volgens mij.
5: De hoogste weet ik dan niet, maar...
3: Dat zegt John de Mol altijd.
5: Waanzinnige plek om de musical neer te zetten... waar we gewoon kunnen doen wat we willen.
3: Ja.
5: En dat is een auto-achtervolging, of het is de boel in brand steken. Het moet een huis ontploffen, dat moet allemaal in die hal gebeuren.
3: Okay.
5: En dat is eigenlijk de enige plek waar dat zou kunnen.
3: Nou, dat klinkt veelbelovend. Ik moet inderdaad over een jaar jou maar weer uitnodigen dan tegen die tijd.
4: Je houdt het lekker klein.
5: Ja, ik dacht, laat klein beginnen en dan weet je wel, kunnen altijd wat uitbreiden. Nog een schepje bovenop doen.
3: Maar daar wordt het wel al die tijd opgetreden. Daar is het optreden. Het gaat niet ook nog verkassen naar België. Het is alleen maar
5: Nee, voorlopig is het alleen in die hal. En dus, als je de hal kent, weet je, het is met bewegende tribunes en alles. Ja. Het is
3: 45 zitten erin, toch? Of niet?
5: Ja, die wordt vandaag vanavond weer opgestart. Ja.
3: Ja. Nou, klinkt goed. Klinkt wel. Voel jij van Kees Vlodder bij Videoland?
5: Ben ik wat?
3: Kees Vlodder, die serie die ze hebben gedaan bij Videoland.
5: Ja, wat is daarmee?
3: Wat vond je ervan?
5: Ik heb 2 afleveringen gezien.
3: En?
5: Nou ja, dat zegt genoeg, toch?
3: Ja? Ja. Dat klinkt heel genuanceerd voor jou eigenlijk,
4: Wat voelde je daar dan bij?
5: Ik wil er niet te diep op ingaan. Nee. Het is was een gemiste kans. Het is naar mijn idee niet geworden wat het zou moeten. Wat het zou worden. Ze hebben niet echt kunnen kiezen wat ze wilden maken. En daardoor was het ook niet grappig naar mijn idee. Het was niet, ik vond het niet goed.
3: Het was kut.
5: Het was niet goed.
3: Oké, dan was het kut. Oké, goed dat je er was, Dick. Oké, succes met de musical over een jaar.
4: Tot over een jaar.
3: Ja, en dat is tot over een jaar. En staan er nog andere dingen op het programma eigenlijk? Of,
5: Nee, ik heb verder niks te melden. Nee?
3: Nee?
5: Nee, ik ga zo eten. Dus,
3: ja, maar dat nieuwe project dat je zegt, van, daar wil ik nog mee bezig?
5: Nee, op het moment niet. Nee, op het moment, er gaat heel veel tijd zitten in de musical.
3: Oké, maar ze mogen nog altijd bellen?
5: Voor wat?
3: Voor iets nieuws?
5: Voor een abonnement of zo, nee.
4: Dus je spreekt nu vooral met iemand, Wilfred, die zich gewoon sowieso niet kan voorstellen dat hij 1 minuut niks doet.
3: Nee, vind ik lastig, ja.
5: Nee, ik doe graag ook wat. Iedereen mag me bellen, maar Ja. Even kop nemen is een andere.
3: Ja, heel goed, dankjewel, Nick. Goed dat je er was. Okay. Jij ook trouwens, Nico. Over twee weken bij VI, hè?
4: Ja, twee weken bij VI. Pas je ook het theater in, zeg ik ook nog maar even.
3: Ja, wanneer? Hoe,
4: laat ik ook gewoon eens een lekker gewoon... vanaf februari ga ik 6 keer een krankzinnige show doen.
3: NicoDijkzorgen.nl?
4: Nee, dat niet. Nee, maar gewoon... kijk, zoek maar op Nico Dijkzorgen Theater, dan vind je het.
3: Oh, dan gaat het lukken. Pas je een beetje op het oversteken, zo?
4: Ja? Ja. Oké. Okay. Ik zal oppassen, meneer.
3: Zie ik je over twee weken. Volgende week zitten we in het Leonardo Hotel aan het Rembrandtpark, zie ik hier. Met Jochem van Gelder. Nou ja, kijk nou zeg. Tot dan.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee, omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg. Er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. En in Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend 2 jaar geleden. De surfers zouden zich tegen een overval hebben verzet en zijn toen door het hoofd geschoten. De ouders van de Australische broers zaten in de rechtszaal. De straffen worden later bekendgemaakt. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
5: Kees koopt en Harry huurt. 2 min of meer identieke levens. 1 verschil? Het huis van hun ouders. Econoom Jono van Loenen ziet de woningmarkt als dé ongelijkmaker van Nederland. En hij heeft slecht nieuws voor wie denkt dat bouwen alles oplost. De vraag van deze week: hoe heeft de woningmarkt nou zo kunnen ontsporen? En helpt dat nieuwe actieplan van het kabinet? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur 's avonds om 7:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En Maarten Veldser is deze keer mijn co-host. Maarten de Gruiter excuseert zich. Dag Maarten, hoe is het?
6: Fantastisch en wat leuk om in een nieuwe studio te zijn.
5: Ja, mooi is die, hè?
6: Dat is prachtig.
5: Ja, voor iedereen die ook online kijkt of kleine snippets voorbij ziet komen, we hebben een hele mooie nieuwe studio. Dit is heel fijn. En die nieuwe studio is ook bekostigd, net zoals mensen hun leven willen bekostigen. En dus moeten we het weer over box 3 hebben.
6: Ik vrees het.
5: Minister Heijnen kwam met een oplossing. 2 dagen later draaide hij weer bij. Er is veel kritiek. Kun jij nou aan mijn luisteraar nog eens een keer goed uitleggen wat men nu wil en wat de impact is voor de vastgoedsector?
6: Nou, dat goed uitleggen, dat is best moeilijk. En wat men wil inschatten is al helemaal moeilijk. Maar
5: We doen een poging.
6: Allereerst de overstap naar een vermogenswinstsysteem in plaats van een aanwassysteem. Ja. Dat werd als een groot winstpunt voor de VVD gebracht.
5: Ja, kort gezegd, als ik mijn pand van 3 ton verkoop... en ik heb het ooit gekocht voor 2 ton... dan ga ik pas afrekenen over die ton als ik het verkoop.
6: Precies.
5: En nu moet ik elk jaar afrekenen over de waarde.
6: In het oude plan ging het om vermogensaanwas. Dus betaalde je ook over de waardestijging. Overigens niet voor vastgoed, maar wel van je aandelen.
5: Ja.
6: En dat kost geld in de perceptie van de overheid. Wat ik overigens durf te betwisten. Want ik denk het is ook uitstel van geld. Het is niet dat het echt geld kost. Maar goed, omdat het geld te bekostigen hadden ze bedacht, we gaan de heffingsvrije voet naar beneden stellen. Naar 30.000 euro. Bijna een halvering. Waardoor er 800.000 extra mensen box 3 belasting moesten betalen. En dat gaat dan om een euro 400, 500 per jaar.
5: Ja, want de heffingsvrije voet is iets van 60.000 euro. Je brengt het terug naar 30.
6: Ja, dus over dan gaan er mensen. Dus
5: dan vallen er heel veel kleine spaarders vallen dan in één keer in het box 3 regime.
6: De kleine spaarders zijn de klos. En ik denk, ja, dat gaat waarschijnlijk meer kosten om dat uit te voeren.
5: Want je moet wel die handling betalen.
6: Al die handling, 800.000 mensen moeten dat gaan doen.
5: En het gaat de facto over weinig geld, want het gaat over maximaal 30.000 euro.
6: En dat is nog maar de directe kosten, de handling bij de Belastingdienst zelf. Maar al die mensen die dat formulier moeten gaan invullen en moeten gaan opsturen. Nou, als ze dat 2 uur kosten, dat is ook al een enorme kosten voor de maatschappij.
5: Ja.
6: En voor het vastgoed, dat zou heel erg zijn, zou het forfaitair tarief 1,5% omhoog gaan.
5: In 2027.
6: Ja. Eenmalig. En dan heb je het gewoon dat je meer dan 2,5% van de waarde van je pand aan belasting gaat betalen, terwijl vaak de netto huur niet eens zo hoog is.
5: Nee, precies. Dus je moet het in de verhouding zien tot de... want je hebt een forfaitair rendement, dus die 7,5%, dat moet je nemen van de hele waarde van het vastgoed. Daar betaal je 36% belasting over. Ja. Want je telt het op bij je inkomen. En dan zeg je, dan kom je op een percentage wat in veel gevallen dus meer geld is dan dat je met de waarde van zo'n pand aan huurpenningen kunt innen.
6: Zeker.
5: En dit is toch de kern van het uitponden van wat er gebeurt? Waarom?
6: Dat is de kern. Dus vastgoedbelang zegt ook, ja, we gaan, we verwachten weer dat die uitpondgolf nog even aanhoudt op deze manier. En dat is natuurlijk doodzonde. En eigenlijk onbegrijpelijk. Maar ja, ik vind die hele box 3, het lijkt wel of niemand in touch is met de samenleving. Hè, dat die kleine spaarders, daarvan hebben de politieke partijen of zo, dus die niet in het minderheidskabinet zitten, hebben al zo vaak gezegd, ja, dit is onacceptabel, we moeten die kleine spaarden met rust laten.
5: En dan gebeurt het toch.
6: Ja.
5: Vind je het allemaal paniekvoetbal?
6: Ik vind het zeker paniekvoetbal.
5: Maar we zijn deze voetbal al 5 jaar aan het rondtrappen. Maar nu waren we het probleem wat moet worden opgelost.
6: Nu waren we er bijna. Dus volgens mij dat nieuwe systeem wat ze dan bedacht hebben, dat is prima. Ik zou gewoon accepteren dat het op papier in 27 wat minder opbrengt dan gedacht.
5: En
6: ik
5: dat denk, we maar betalen uit de staatsschuld, want die is slechts 45% van de BBP.
6: En mind you, dat ze hadden bedacht dat die wet tegenbewijs, want mensen kunnen natuurlijk al een aantal jaar zeggen, als mijn werkelijke rendement lager is dan mijn echte rendement, dan ga ik een tegenbewijs indienen. Nou, volgens mij is net 1 miljard opgevraagd van de 16,6 miljard die ze gereserveerd daarvoor hadden.
5: Dus een deel van de mensen doet dat niet. De meeste mensen doen dat niet.
6: Merendeel doet het niet.
5: En er is wel voor gereserveerd.
6: Daar is wel voor gereserveerd. Dat potje kan je rustig laten vrijvallen voor 27 en dan ben je ook klaar.
5: Maar dat is interessant, want in de regels, de begrotingsregels staat dat geld wat gereserveerd is, maar niet wordt opgevraagd, toekomt aan, laten we zeggen, het aflossen van de staatsschuld.
6: Prima toch, en dan laat je de staatsschuld een beetje oplopen op de andere kant. Ja, interessant. Maar we rekenen ons continu arm.
5: Ja. box 2, wil men dan wel wat doen om te kijken of mensen dan het vastgoed naar box 2 kunnen overbrengen?
6: Ja, dat vind ik, dat is ook heel interessant in het kader van begrotingsregels. Men wil het box 2 tarief tijdelijk verlagen, ongeveer 1,5% of 1,8%. In de hoop dat mensen dan wat winst gaan uitkeren uit box 2, zodat er incidenteel extra geld binnenkomt. Ik denk alleen, daar hadden we het een tijd geleden ook over. Ja, als je dan zo weinig verlaging doet, dan gaat het ook heel weinig effect hebben. Ik geloof niet dat iemand gaat zeggen, joh, ik ga nu mijn winst maar uitkeren, want nu kan ik het voor 29,2% uitkeren. En eerst was het 31.
5: Ja, je moet het gewoon dan naar 20% terugbrengen.
6: Ja, 25 wat het was.
5: Ja. Nou ja, precies.
6: Want andersom heeft wel gewerkt. Hè. Toen de verhoging ging van 25 naar toen 33, denk ik, of 32. Toen hebben mensen honderden miljoenen winst uitgekeerd. Dan kwam er incidenteel heel veel geld binnen bij de schatkist.
5: Ja, dus als je het terugbrengt naar die 25, dan kan dat ook wel weer gebeuren.
6: Voor een jaartje, zeker, ja.
5: Tot slot nog even ander nieuws. Registerplicht voor makelaars. Daar kwam de minister zelf mee vorige week. Om te zeggen van, nou, we denken dat het nodig is dat er weer een nieuw register moet komen voor de makelaars. Wat we vroeger hadden, rond 2001 afgeschaft. Waarom wil de minister dit?
6: Nou ja, de minister die ziet veel misstanden. En dan heeft ze het over honderden meldingen die bij eigen huis zijn binnengekomen. Ik denk dat die misstanden enorm meevallen. Maar gevoelsmatig vind ik makelaardij wel een beroep waarvoor je een register zou kunnen hebben.
5: Okay.
6: En waar het dan om gaat, dat is interessant. Hè, want het is in 2001 afgeschaft. En onder het mom, dan komt er meer concurrentie en dan dalen de tarieven. Dus nogal wie dus dat de makelaarsverenigingen het graag weer terugdraaien, want die kunnen dan hogere tarieven vragen.
5: Ja, alle beschermde beroepen zijn duur.
6: En nu gaat de discussie erover. Hè, van hoe hoog moeten we die barrière leggen? De makelaarsverenigingen zeggen, nee, dan moet er ook een examen komen, weet ik het allemaal, een opleiding en noem maar op. En de minister zegt, nee, inschrijven is voldoende.
5: Inschrijven is voldoende, maar dan weten we in ieder geval wie het is. En als er dan een klacht komt, dan kun je ultimo kun je iemand, laten we zeggen, aanpakken via dat register.
6: Precies, dan kan je maar
5: iemand geschorst wordt.
6: Ja, want de regels zijn dan bekend.
2: Vastgoed gezocht.
5: €502.000, dat betaalde je begin dit jaar gemiddeld voor een woning in Nederland. Is nogal wat. In 1993 was dat €80.000. Huizen werden ruim 6 keer duurder en stegen daarmee veel harder dan de loonontwikkeling in Nederland. En onze gast stelt dat de woningmarkt daarmee de ongelijkmaker van Nederland is geworden. Met de grootste erfenisgolf erbij wordt dat misschien alleen maar erger. Econoom, columnist en schrijver van het boek Baby Boomer Biljoenen, Jona van Loenen, van harte welkom.
7: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
5: Fijn dat je er bent. Ja, je boek opent dus met, en ik zei het al aan het begin van de uitzending, Kees de Koper en Harry de Huurder. Het zijn twee klonen met dezelfde cijfers, dezelfde baan, hetzelfde salaris. Het enige verschil is, de een groeit op in een koophuis en de ander in een huurhuis. Waarom kies je eigenlijk juist die woningmarkt als startpunt van wat jij erfocratie noemt?
7: Ja, dat is een goede vraag, omdat dat eigenlijk de grote ongelijkmaker geworden is en aan het worden is in Nederland. Dus ik dacht eerst, mijn boek gaat ook niet om rijk versus arm of om ongelijkheid die kleiner moet worden. Ik vind ongelijkheid aan zich niet heel erg wanneer dat gewoon voorkomt uit ondernemerschap of werken. Maar het paradox van de woningmarkt is dat het vaak voorkomt uit een beetje toeval omdat je in die markt hebt gezeten en vervolgens wordt die kloof, en daar gaan we het zo over hebben, zo groot dat Kees de koper eigenlijk rustig achterover kan leunen en Harry de huurder eigenlijk nooit meer een woning kan kopen. En dat is een zeer grote kloof die we volgens mij moeten dichten.
5: Ja, de verschillen zijn ook fors. Hè? Dus een 75-plus huishouden met een koopwoning had in 23 gemiddeld €690.000 netto vermogen. Dat is dan inclusief de waarde van het huis.
7: Ja.
5: Maar dan wel met aftrek van de hypotheek.
7: Ja.
5: Neem ik aan.
7: Ja.
5: En de huurder €50.000. En jij zegt, ja, dat verschil is zo groot, dat gaat een probleem geven in de maatschappij.
7: Ja, en de erfenisschuld moet nog komen. Dus dat probleem wordt eigenlijk nog groter. Dus je had de ESB, die heeft voor de vakantie een studie uitgebracht. Fascinerende studie, heb ik laten zien. Wat is de erfenis? Afhankelijk van of je ouders huren of kopen. En stel je voor, je bent een kind in een huurwoning met ouders met ook een huurwoning, krijg je €18.000 erfenis ongeveer. Stel je voor, je bent met een kind in een koopwoning met ouders ook een koopwoning, krijg je €463.000. Dus bijna een half miljoen meer. En mijn angst is dat we dan niet meer in een meritocratie leven, waarin je werk en ondernemerschap je succes bepaalt, maar een soort erfocratie, dat de bankrekening door je papa en mama wordt bepaald.
5: Ja, maar die kinderen moeten in de toekomst, die moeten wel weer hele dure huizen terugkopen. Dus ja, die moeten alsnog wel gaan werken, toch?
7: Ja.
5: Ik bedoel, het is niet dat ze niet meer hoeven te gaan werken voor hun geld, op een paar uitzonderingen daar gelaten.
7: Nou ja, als de gemiddelde erfenis een half miljoen is ongeveer, dus €463.000, ja, dat is echt een flinke smak geld.
5: Mm-hmm.
7: En dat betekent wel gewoon dat je, weet ik veel, je kan 4 of 3 dagen gaan werken, je kunt een tweede huis kopen. Dus we komen in een soort systeem terecht waarin rentenieren beloond wordt. En dan worden we uiteindelijk dus, daar pleit ik in mijn boek, voor allemaal armer van.
5: Mm-hmm. En als we dan naar de woningmarkt kijken, daar eens even op in zoomen. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen eigenlijk? Want de vraag is, als dat de ontsporing is, hè, maar je zegt het is een enorme waardestijging. Hoe moeten we dat nou verklaren?
7: We hebben het deels aan onszelf te danken eigenlijk. Dus het is niet, we doen het alsof het een soort regenbui is die ons overkomen. We zijn zeik nat geworden. De belangrijkste factor is natuurlijk ook het extreme monetaire beleid van de afgelopen 10, 15 jaar. Als geld spot goedkoop is en we pompen miljarden, biljoenen in de economie. Ja, dat gaat ergens naartoe, dat gaat rendement zoeken in het vastgoed. Maar tegelijkertijd hebben we in Nederland ook nog eens een beetje olie op het vuur gegooid. Dus wij zijn wereldkampioen woningbezit subsidiëren. Dus we willen al heel lang wereldkampioen worden, maar daar zijn we het al vele jaren.
5: Met de hypotheekrenteaftrek.
7: Ja. Ja, dus en je had een heel interessante studie van het Nieuw Instituut voor Publieke Economie. Die had berekend, oké, als je een woningbezitter, alle woningbezitters van Nederland samen, wat die betalen aan belasting over de eigen woning, OZB, et cetera, gecorrigeerd voor wat ze aan fiscale voordelen ontvangen, krijgen ze een subsidie van 3 miljard per jaar. En ik vond het fascinerend om te lezen. Dus je krijgt eigenlijk geld toe op je eigen woning. Natuurlijk dragen ze op andere vlakken heel veel belasting af.
5: Ja.
7: Maar dan is het niet gek als we wereldkampioen woningbezitspier zijn, dat die prijzen hier veel harder stijgen.
5: Ja, de vraag is of je die getallen met elkaar moet vergelijken. Want we willen de eigen woningbezit stimuleren met hypotheekrenteaftrek.
7: Ja,
5: dus die is gelimiteerd over de jaren heen. Want nu is het alleen maar tot de eerste schijf.
7: Hmm.
5: Het was vroeger natuurlijk in de hoogste schijf.
7: Ja. Ja.
5: Hoe luister je naar de analyse, Maarten Veldser?
6: Nou, een paar kanttekeningen. Eén, ik denk dat dat toch ook door de schaarste komt. Hè? Als er veel minder schaarste was geweest, waren die woningen minder waard geweest. En dan waren die erfenissen ook niet zo groot. Twee, ik vind kopen ook niet zaligmakend. Weet je? Ook een huurder kan beleggen en geld verdienen. En natuurlijk heeft hij wat minder fiscale voordelen. Maar vergis je niet hoe de huurwoning in Nederland gesubsidieerd is. Dus ook niet mals. Via huurregulering, lage grondprijzen.
5: Ja, althans de sociale sector.
6: Het is misschien wat moeilijk. Je hebt minder die discipline van de hypotheekbank aan wie je elke maand moet overmaken. Maar je kan natuurlijk prima bij een van de vermogensbeheerders ook maandelijks sparen. En ik vind een aspect wat ook onderschat wordt, is het. Want Kees en Harry die zijn helemaal geraakt.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Zit van het huis, van het vermogen zit in je eigen woning. Dus het merendeel van het vermogen zit in je eigen woning. Ja, daar is dus ook niet belasting over betaald. Heb je niet zoveel voor gedaan. Dat is gesubsidieerd. En dat komt de volgende generatie toe. En ik wil niet meer belasting heffen. De overheid hebben we net al over gehad, is groot genoeg. Maar ik wil eigenlijk kijken, hoe kunnen we de belasting op ondernemerschap en inkomsten fors verlagen? Dan moet volgens mij de belasting op wonen iets omhoog.
3: Er staat tegenover dat en dit is een beetje NS1, maar ik denk dat voor veel mensen geldt. Ja. Mijn ouders zijn babyboomers, bijna 80. Ik ben 48, dus 55. Over 7 jaar komt het.
2: Ja, dan komt het.
3: Nee, want ze blijven nog heel lang bij mij.
4: Ze mogen vastgeven.
2: Ja, je mag 7000 per jaar schenken.
3: Precies. Precies. Ja. Dan zij kochten een huis in 81 in Zoetermeer. Met 12% rente.
2: Ja.
3: Dus zij moesten een enorme stretch doen om dat huis te kunnen kopen. En dat was eigenlijk best wel ingewikkeld. En ze hadden ook heel veel vrienden die dat...
4: Maar dat is interessant. Ik denk dat die stretch in elke generatie hetzelfde is. Maar het is wat Jona zegt. Omdat die rente zo gedaald is door het monetaire beleid... zijn die huizenprijzen zo gestegen.
3: Ja, dus je herkent
4: de generatie van die ouders... Die denkt dat de woonquote ongeveer gelijk was... Alleen nu heb je met dezelfde woonquote... moet je wel 2-3 keer zoveel voor dat huis betalen relatief.
2: Ja. Ja, de woonquote is natuurlijk de afgelopen jaren fors gedaald. Dus het is ook de paradox dat iedereen in de markt eigenlijk minder is gaan betalen. Behalve mensen die buiten de markt zitten.
4: Maar zeg jij ook, Jona, dan in onze samenlevingen. We hadden, geloof ik, 30 jaar geleden was meer dan de helft was huurwoning. Mm. Nu is het veel minder dan de helft. Ja. Meer dan de helft koopt. Maar in jouw ideale samenleving koopt eigenlijk iedereen.
2: Nee, in mijn ideale samenleving heb je een soort geen fiscale discriminatie tussen huurders en kopers. Volgens mij, daar zijn heel veel economen het over eens. Laten we dat fiscaal gelijk trekken, dat het eigenlijk niet heel veel meer uitmaakt. Maar, fiscaal gezien, of je huur of koopt. Maar nu wordt het zo geprikt.
4: Maar fiscaliteit lijkt mij niet de enige trigger. Dan blijf je houden dat mensen die een woning kopen, sparen, gedisciplineerd zijn. Ja. Die elke maand moeten aflossen. In een wereld waar de bevolking groeit en de schaarste toch altijd zal toenemen, denk ik. Waar bouw ook steeds moeilijker wordt. Dus mijn ideaal. Maar ik ben ook liberaal, is toch dat mensen zoveel mogelijk een eigen woning hebben.
2: Ja, ik ben ook liberaal, maar mijn ideaal is dat mensen... Dat is eigenlijk het boek. Mensen moeten van mij rijk worden in een samenleving... door gewoon dingen te doen, dingen te bouwen, te ondernemen...
4: Absoluut.
2: En niet door het bezitten van iets zonder daar verder echt...
3: Ja, want dat hoort er dus heel erg bij... dat je dus gaat zorgen dat werken meer gaat lonen... en dat de inkomstenbelasting dus naar beneden gaat.
2: 1-op-1.
4: Ja. Kijk, mijn theorie is altijd alle belastingen werken verstorend. Hè? Dus BTW verstoort consumptie... Loonbelasting verstoort werken. VPB, vennootschapsbelasting verstoort ondernemen.
3: Ja, hypotheekrenteaftrek verstoort de woningmarkt.
4: Ja, en erfbelasting, dat verstoort doodgaan. En dat is eigenlijk het enige wat je vrij makkelijk niet kan verstoren. Ja, dus ik ben er helemaal mee eens. Maar als de totale belastingpot maar niet omhoog gaat.
2: Absoluut,
4: we moeten naar een kleinere overheid, minder belasting. Ja. En dan is het helemaal niet raar om aan het eind wat minder meer te heffen... en het begin wat minder.
3: En dan nog even in relatie met de schaarste. Want Maarten Veldse, jij zegt een van de redenen... dat die woningprijzen zo hard zijn gestegen in Nederland... is ook de schaarste. Dus het is ook het feit dat er heel veel geld in de markt was... met hele lage rente, maar ook schaarste.
4: Ja.
3: Jona, je bent zelf huiseigenaar... en je verkocht vorig jaar ook een woning met 70.000 euro winst, belastingvrij. Dus jij zegt eigenlijk, die schaarste is voor huiseigenaren helemaal geen crisis. Het is een succes.
2: Ja, dus we hebben het altijd over een wooncrisis. Maar het is alleen een crisis voor de mensen die nog geen woning hebben. De wooncrisis voor mensen zoals mezelf als huiseigenaar is natuurlijk een groot succes. Want de wooncrisis betekent eigenlijk niets anders dan de woningwaardes blijven stijgen. Dus ik word er rijker van.
4: Ja, tenzij je 3 keer zo groot wil gaan wonen.
2: Dan is het probleem. Maar tegelijkertijd is ook, iedereen schreef, er wonen moet betaalbaar worden. En volgens mij moet je dan 3 vragen stellen. Oké, wie wil dat wonen betaalbaar wordt? Dat doe ik wel eens in een zaaltje. Nou, gaan alle handen gaan de lucht in.
3: Ja.
2: Dan vraag ik, wie is woningeigenaar? Nou, dat zit altijd in zo'n zaaltje wel 80-90% woningeigenaar. En dan vraag ik, oké, wie van die woningeigenaren die zojuist hun hand 2 keer opstaken, vindt prima dat zijn of haar woning met 20-30% de waarde daalt. Nou, dan zie je het draagvlak voor je ogen verdwijnen. Maar dat is een beetje wat betaalbaar wonen is.
3: Maar dat is wat er dus dan wel zou moeten gebeuren. De vraag is hoe. Wij hebben te gast Jona van Loenen in onze aflevering van Vastgoed Gezocht. Zoals we er elke week maandag bij je zijn. Zijn boek Babyboomer Biljoenen is net uit. En collega John van Schagen die las hem en haalde er 5 opvallende passages uit over de woningmarkt.
5: 264 pagina's stelt het boek van Jona. En de woningmarkt, die komt dus ook volop aan bod. En met enige regelmaat zit je dan toch behoorlijk te verbazen. Deze bijvoorbeeld. Met een modaal inkomen kon je in 2025 maar...

0: 2,1% van het woningaanbod kopen. In Amsterdam was dat 0,1%. Afgerond dus 0. Of deze. Volgens de OESO krijgen huiseigenaren nergens zoveel fiscale voordelen als in Nederland. 2 keer zoveel als in Chili, bijna 10 keer zoveel als in Frankrijk en Italië. En dan koopwoningen. Die werden tussen mei 2024 en mei 2025 zo'n €47.000 duurder. Het modale inkomen was toen €44.000. Zelfs wie alles spaarde en geen belasting betaalde, raakte dus alsnog achterop. En wat te denken van deze? Het aantal werkende jongeren dat nog bij hun ouders woont steeg tussen 2018 en 2024 met 33%. 624.000 jongeren zijn het inmiddels. Deze is er ook eentje om te onthouden, voor op een verjaardag bijvoorbeeld. Stel nou dat de huizenprijzen met 6% per jaar blijven stijgen. Dan kost een gemiddelde woning in 2056... Nou, wat denk je? Bijna €3 miljoen.
1: Ja, hoe gaan onze kinderen dat allemaal betalen, vraag je je af. Dankjewel, John. Die woningmarkt hebben dus met de beste bedoelingen zelf opgepompt, met hypotheekrenteaftrek, jubeltonnen en startersvrijstellingen. En volgens Jona van Loenen wordt dat met die grootste erfenisgolf die eraan komt alleen maar erger. Ja, Jona, eerst even reactie op die prijs. Dat klinkt dan nu in het huidige tijdsbeeld als heel veel geld. Mm-hmm. Maar toen ik studeerde was een biertje €1,50, €2. Ja. Zegt, als ik ooit €4 voor een biertje betaal, dan zou ik knettergek zijn.
2: Dan ben je nu goedkoop uit.
1: Dan ben je nu zelfs in Amsterdam. Ja. In de meeste steden in Nederland is het gewoon €4, hoor. Maar je moet gewoon niet alles in Amsterdam kopen. Maar daarmee bedoel ik te zeggen, inflatie, ja, voelt voor ons ook iets als, jumpig, wat is het duur geworden. Ja. Maar ik ben ook meer gaan verdienen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Dus we kunnen wel zeggen, ja, dan gaat mijn kind later een huis van 3 miljoen moeten kopen. Maar ja, dat is dan dus de... Waarschijnlijk is dat dan ook de economie waar we in zitten.
2: Ja, maar dat
1: is dat niet een beetje een overdreven manier van dat zo weganalyseren?
2: Nou, het is een perspectief om te geven. En wat in het boek ook staat, dus natuurlijk is er inflatie, maar de woningwaardestijgingen zijn afgelopen jaren veel hoger geweest dan de inflatie. Dus als de inflatie ongeveer 2% is geweest, ja, in de berekening was de gemiddelde woningwaardestijging iets minder dan 6%. Dus dat is bijna 3 keer zoveel geweest. Dus dat perspectief moeten we dan ook wel eerlijk vertellen.
3: Ja, daar moet je wel altijd bij beseffen dat het hebben van een woning ook niet gratis is. Hè? Wat jij per jaar in je eigen woning steekt met schilderen. En een woning van nu is ook niet te vergelijken met een woning van 40 jaar geleden. Ja. Daar zit nu een warmtepomp in, daar zit dubbel glas in, hij is geïsoleerd. Nou, noem maar op. Dus we kijken alleen naar de topline, maar ik denk je moet kijken naar de bottomline van het hebben van een woning. En dan is een woning hebben best een dure grap, hoor.
1: En de woonquote, die gaat naar beneden. Of bevestigt dat juist jouw analyse?
2: Ja, de paradox is dus als je gewoon de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld
1: kijkt. Woonquote is wat mensen gemiddeld van hun inkomen uitgeven aan wonen.
2: Ja, en dat is zowel gedaald voor private huur, sociale huur als koop. Dus juist. Iedereen die al in die markt zit, is minder gaan betalen. Ja. Waarbij vaak de conclusie wordt getrokken, wonen is goedkoper geworden. Dat klopt, maar wel voor de mensen al met een woning. En natuurlijk de mensen die je per definitie niet meeneemt in die data, zijn die mensen die het überhaupt niet kunnen kopen en nog bij hun ouders op de bank slapen. Ja, dan is het logisch dat dat wel daalt.
1: Ja, en als die willen instappen, hebben die een hele hoge woonquote.
2: Ja.
1: Terug naar mijn ouders, die hadden ook een hele hoge woonquote toen zij instapten.
3: Zo is dat.
1: Dus het is ook onderdeel van het model, zou je kunnen zeggen.
2: Het is onderdeel van het model dat je woonquote gedurende je leven altijd daalt. Ja. Maar nu daalt de woonquote volgens mij onder iedereen op dit moment. Maar dat komt omdat als je eenmaal in die markt zit, ja, dan daalt het vrij fors.
1: Ja, oké, maar dan is het dus aan de mensen die niet kunnen instappen om toch te proberen in te stappen.
2: Ja, en dan precies. En wie kunnen nog instappen straks? Dat zijn mensen met rijke ouders met een flinke erfenis. En wie kan niet instappen? Die mensen die er niet hebben. Dan krijg je een soort 2-kastenmaatschappij van zij die voor de rest van hun leven kunnen kopen.
3: Dat vind ik een te passief wereldbeeld. Weet je, als je naar Milton Friedman kijkt, heeft hij veel over geschreven in de jaren en gezegd, vooral op YouTube en zo leuke filmpjes in de jaren 70. Het is natuurlijk ook de ultieme incentive voor mensen om hard te werken, slim te zijn, slim te ondernemen, om wel die woning te kunnen kopen. En natuurlijk willen ze, als ze hem eenmaal hebben, ook het weer doorgeven aan hun kinderen. Want die willen dat ook weer. Dus dat familieaspect, dat vind ik heel belangrijk. En de prikkel om te ondernemen. En andersom, als je een analyse doet van families die heel veel erven, dan zie je dat na 3-4 generaties vaak toch allemaal weg is, die hele voorsprong. Ja, ja. En van de Bilt zijn de meest belangrijke, geloof ik. Die waren van de rijkste familie in de 19e eeuw. Na 4 generaties was het allemaal weg.
2: Ja, maar dus de eerste generatie bouwt het op, tweede generatie bouwt het uit en de derde generatie breekt het af. Volgens mij is dat een beetje de weg.
3: Bij 4 is er niks
1: over. Maar Maarten, ik snap het, hè. Dus vermogen opbouwen als incentive, maar niet iedereen wordt ondernemer. werknemer. Er zijn ook gewoon heel veel mensen met een gewone baan in loondienst. En die, daarvan zegt Jona eigenlijk, ja, die gaan ook een verschil merken. Namelijk, zitten hun ouders in een koophuis of zitten hun ouders in een huurhuis?
3: Helemaal eens, maar dat heeft, daarom vraag ik, van hoeveel koopwoningen moeten er zijn? En moeten we dan niet stoppen met een hele grote sociale huursector te maken? Dan moeten we mensen juist niet prikkelen om sneller te kopen. Want logisch dat modaal niet kan kopen, want de helft van de woningen is koop. Maar en modaal niet, per definitie is de helft.
1: Creëren we dan niet nog een grotere kloof tussen dat percentage wat wel achterblijft, oh, het is een vreselijk woord om te gebruiken, maar zo voelt het dan een beetje, in die huurmarkt?
3: Oh ja, ik denk dat je dan moet zeggen, kijk, als je naar een land gaat waar 80%, 85% gewoon eigenaar is en 15% om allerlei redenen, of omdat ze niet kunnen betalen, of omdat ze flexibel willen zijn, wil huren. Prima, dat is eigen keuze. En dat je 10% van de bevolking helpt in hun leven, lijkt me ook een prima gezonde samenleving.
1: Nou, je kunt ook naar de Duitse samenleving kijken, die veel meer huurwoningen hebben, waar veel meer gewone middeninkomens in een huurwoning zitten. En omdat er een mietspiegel is, die huren redelijk onder controle zijn. En die mensen dus misschien naast het hebben van een huurhuis ook gewoon kunnen beleggen voor hun oude dag. Dus die markt is wel meer in balans, nog los van het feit dat koopwoningen in Duitsland ook goedkoper zijn.
3: Nee, maar eens in Berlijn vragen of die markt in balans is.
1: We moeten niet altijd Berlijn en Amsterdam pakken. Ik heb het over Duitsland.
3: Het grappige is, elk land richt zijn woningmarkt op andere manieren in. En uiteindelijk is de schaarste overal.
1: Ja. Jona van Loenen, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1 uur uit in het plafond van een portiekwoning. Een uur later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijft de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidskabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor Box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En in Brabant heeft de politie gisteravond met snelheden tot 200 km per uur een auto achtervolgd. Die sloeg op de vlucht in de buurt van Den Bosch, maar waarom is niet bekend. De achtervolging eindigde vlakbij Tilburg toen de auto met lekke banden kwam te staan. Er was pepperspray nodig om de bestuurder te kunnen aanhouden. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Cuba is bijna volledig afgesneden van olie. Is dit het begin van het einde voor de communistische machthebbers? Dat vraag ik aan documentairemaker Bram Vermeulen, die er is geweest. Maar nu eerst. Amerika heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis in het Engelse Fairford. Eerder werd die basis vermoedelijk door een aanslag bedreigd.
8: We can confirm our belief that we believe Iran to have played a part.
7: Dat was de Britse premier Andy Burnham tegen de BBC. Het is niet de enige plek in Europa die doelwit is van vijandige mogelijkheden. Denk ook aan de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig in augustus. Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook. Goedemiddag, Martijn.
9: Goedemiddag.
7: Volgens de New York Times wijst Amerika naar de Iraanse revolutionaire garde als het brein achter deze aanslagpoging. Daarom hebben ze vliegtuigen nu weggehaald. Is dat een logische beslissing?
9: Ja, en het verbaast mij eerlijk gezegd dat het nog niet veel eerder is gebeurd. Kijk, ik ken die basis Fairford, ben daar zelf ook al een paar keer geweest. Daar zijn geen bunkers, daar zijn geen harde faciliteiten. Die bommenwerpers staan gewoon in de open, gewoon op een platform. Als je daar rond die basis loopt, je kunt vanaf die weg kun je die gewoon die bommenwerpers zien staan. En ik moest dat meteen denken toen tijdens die Iran-oorlog al aan Operation Spiderweb, hè, we vorig jaar gehad in de Oekraïne van de Oekraïners in Rusland, aanval op 6 strategische vliegvelden, waarvan 5 succesvol. Dus met drones, gewoon aanvallen op strategische bommenwerpers.
7: Ja,
9: zoiets kan natuurlijk ook gebeuren in Engeland.
7: Ja, ik herinner me dat we toen het sommetje maakten dat zo'n bommenwerper, weet ik wat, 100 miljoen kost en zo'n drone, ik geloof, $4000. Dus dat was een hele succesvolle operatie. Maar dit is niet het enige plekje waar Amerikaanse vliegtuigen staan, of ook misschien gewoon andere NAVO-vliegtuigen. Er zijn wel iets van 10 bases in Europa. Zijn dat allemaal ook van die makkelijke doelwitten?
9: Ja, niet alles is een even makkelijk doelwit. Hè. En ook, kijk, Verfort, er is echt wel stevige bewaking. Alleen je ziet ook, die is nu nog verder opgeschroefd. Hè. Nu de Royal Air Force, dus de Engelse luchtmacht, heeft een speciaal regiment voor de bewaking van luchthavens. Die kwamen net terug uit Irak. En daar hebben ze ook heel veel ervaring met drones neerhalen. Dus die zijn nu met al hun antidroonmiddelen zijn die nu ontplooid ook bij Verfort. En je ziet dat wel ook andere bases, bijvoorbeeld, daar zijn bunkers, die zijn wat beter beschermd. Maar Verfort is gewoon een hele open basis, die heel kwetsbaar is. Maar er is wel, het is natuurlijk zo, er zijn meerdere locaties in Europa. Ik las gisteren nog dat die Amerikanen tijdens die Iran-oorlog 5000 sorties hebben gevlogen vanuit Europa.
7: Ja.
9: En daar zijn dus ook kwetsbaarheden.
7: Ja, want die dingen, nou ja, je ziet heel vaak op vliegvelden, elk vliegveld, ook burgervliegvelden, daar staan al die dingen onbeschermd. Er bestaan niet,
9: ja,
7: laten we maar zeggen, enorme hangarcomplexen waar je die dingen in kan parkeren. Dus ze blijven kwetsbaar. Nou zeggen de Britten, er is niks meer aan de hand, het gevaar is weg. Begrijp je niet te min het besluit van de Amerikanen?
9: Ja, nee, wat ik net ook al zeg, ik begrijp dit besluit helemaal. Maar ja, ik snap ook niet dat het niet al veel eerder is gebeurd. Maar het is wel, kijk, wat mij zorgen baart. En nu is het Iran. Maar Rusland kan natuurlijk zoiets ook doen. Hè, en die bommenwerpers zijn wel ook onderdeel van de strategische afschrikking die wij hebben. Het is allemaal wat kwetsbaar geworden. En je ziet nu in Amerika, die discussie is al een paar jaar gaande, Amerikaanse vliegbasis hebben over het algemeen ook weinig beschermde bunkers. En die discussie komt nu ook volop in gang in Amerika zelf. Dus tegenwoordig, je bent gewoon overal kwetsbaar voor een tegenstander, want je hoeft maar een paar drones te hebben en je kan gewoon een mega duur platform uitschakelen.
10: Wat mij nu te binnen schiet, Martijn, elke keer als ik in de Oekraïne kom, dan zijn er steeds meer drone-netten, ook op dit soort plekken. Moeten we zo simpel eigenlijk gaan denken? Niet alles valt met nieuwe technologie te fixen, maar misschien met hele ouderwetse methodes.
9: Ja, kijk, de Oekraïners is natuurlijk het voorbeeld voor mij van dit moment, hoe je met innovativiteit, hoe je met slimmigheden toch een oorlog kunt volhouden en jezelf kunt beschermen. En slimmigheden voor een gedeelte is dat technisch. Hè. Ook Nederland bijvoorbeeld met de Robin Radar, hè, een systeem wat drones kan detecteren. Kijk, dat is ook allemaal. Nu is nu weer het gebruik van lasers, hè, om drones uit de lucht te halen. Ja, dat is allemaal mooi, maar ik denk ook inderdaad basisbescherming met netten, dat is een heel eenvoudig iets waar je al heel snel in ieder geval een eerste resultaat mee kunt bereiken.
7: Ja, je moet ze wel even weghalen als je bommenwerpers gaan opstijgen, maar oké.
9: Okay. Ja, dat is goed. Hè. Maar ik ben zelf 10 jaar militair geweest. Dus wij deden vroeger al met camouflagenetten onze voertuigen camoufleren. Ja. Maar ik ben 1 keer vergeten de netten weg te halen. Toen braken mijn antennes af. Dat is niet zo slim.
7: Nee, precies. Oké. Er zijn, Geert-Jan, een hoop van dit soort dreigende situaties. Heb jij een beetje inzicht in waar?
10: Ja, als je kijkt naar Verfort en wat bij Leipzig is gebeurd, dat zijn hele duidelijke, gevaarlijke of in potentie gevaarlijke situaties. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere incidenten die we allemaal op een hoop gooien onder de term hybride oorlog. Daar komen we later nog over te spreken. Maar om je een paar voorbeelden te geven. Wat als er vliegtuigen worden gejammed bij Finland of Estland? Wat als er cyberaanvallen zijn op vliegvelden van Brussel of Berlijn of Heathrow? Wat als vanuit Belarus er ineens luchtballonnen worden opgelaten die komen in het luchtruim van Litouwen? Ja, wat is dat dan voor soort incident? Is dat een oorlogsverklaring? Is dat een pesterijtje? Dat maakt het zo lastig om dat allemaal te schalen onder dezelfde noemer. Nou, daar gaan we zo over doorpraten, maar ik heb je vast wat voorbeelden dan gegeven. Ik heb wel gelijk een vraag aan Martijn, want wat mij opviel aan Leipzig was de reactie van de Duitsers, die eigenlijk zeiden, Rusland, jij zit hierachter. Maar ze zeiden ook, we hebben eigenlijk niet 100% juridisch waterdicht bewijs. Maar het kan niet anders, op basis van wat we weten, dat het de Russen zijn. En ik vroeg me af, Martijn, is dat ook niet een gevaarlijke manier van beschuldigen? Want wij hebben toch ook bepaalde normen en waarden om aan vasthouden.
9: Ja, maar kijk, ik vond wat de Duitsers nu hebben gedaan is goed. Hè. Het is ambigu. Ze hebben er wel heel lang over gedaan, moet ik zeggen, hè, om met dit statement te komen. Maar dat is ook wel typisch. Je wil gewoon goed uitzoeken wie hierachter is. En het probleem is, en ja, Rusland ontwerpt die operaties ook zo. We hebben wel een vermoeden wie erachter zit. Maar om er precies achter te komen is gewoon heel lastig. En vaak als je er dan eindelijk achter bent, dan is het te laat om nog een zinnige reactie te geven eigenlijk. Anders dan te laten merken dat je weet wie er, of in ieder geval een vermoeden hebt wie erachter zit. Ja, en je kunt natuurlijk wel een reactie gaan geven als dat te vaak gebeurt. En wat we nu eigenlijk aan de hand hebben. Dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen gaan praten over het ophogen van sancties. Ja, niet alleen praten, gewoon vooral ook doen, zou ik zeggen. En andere maatregelen. Maar om echt de dreiging te counteren, dan ben je al dan te laat.
7: Ja. We hebben het voortdurend, het woord viel al, over hybride dreigingen. En we hebben er ook onder elkaar hier op de redactie eindeloos over zitten discussiëren. Maar wat is dat nou precies? Kun je zeggen, zolang er echt gewoon met wapens wordt geschoten door soldaten van het ene leger op het andere leger, dan is het oorlog. Maar allerlei andere vormen van sabotage of van terroristische aanval, dat is dan allemaal hybride. Wat geef jij eens een idee van wat we daar onder dat begrip nou eigenlijk moeten parkeren?
9: Ja, dank je wel. Dat is een heel goede en heel belangrijke vraag ook, Bernard. En je noemt het begrip hybride dreigingen. Maar Geert-Jan, die zei net hybride oorlog. En ik vind hybride oorlog een beter begrip, want dat is waar we mee te maken hebben. Want als we even een stap terug doen. Hè, ja, we hebben hier sabotage. We hebben desinformatie bijvoorbeeld. We hebben manipulatie van migratie, zien we. Hè. Dat soort dingen gebeuren allemaal. Maar het grotere plaatje is dat Rusland een oorlog voert in Oekraïne. Dat is gewoon een echte oorlog, zoals wij die ook herkennen als zijn een echte oorlog. Maar dat plaatje eromheen is dat Rusland vooral bezig is ook om andere landen te verzwakken, om in ieder geval te zorgen dat ze zich er niet mee bemoeien en dat Rusland haar eigen doelen in ieder geval kan realiseren. En als onderdeel van die grotere strategie is hybride oorlogvoering, waarbij je dus in één geval daadwerkelijk een oorlog voert in Oekraïne, maar met zogeheten onconventionele methodes, dus cyberaanvallen, sabotage, maar ook aanslagen, probeert anderen die mogelijk een rol kunnen spelen te destabiliseren en eigenlijk terug te duwen. En dus het is het geheel wat je moet zien. Dus die acties aan zich zijn geen oorlogvoering, maar het geheel past wel binnen een grotere Russische strategie. En de moeilijkheid voor ons is, hè, die acties aan zich, wat ik net zeg, zijn geen oorlog. Dus wij zijn niet in oorlog, gelukkig maar hoor. Maar we moeten het wel in zijn geheel zien. En het maakt zeker wel de onderdeel uit van de totale Russische inspanning rondom Oekraïne ook.
7: Ja, een hele gekke vraag die bij me opborrelt. Was 9-11, was dat hybride?
9: Ja, dat is een mooie vraag. Die term hybride oorlogvoering, zoals we die op dit moment gebruiken, die is ontstaan in 2006.
7: Ja.
9: Die is eigenlijk Frank Hoffman, Amerikaanse wetenschapper, die heeft die gebruikt om de manier van optreden van Hezbollah te beschrijven in het Libanon-conflict in 2006. Hezbollah had een heel adaptieve strategie. De ene moment traden ze op als een guerrilla-leger, ander moment als een gewoon normaal leger. En Israël had het daar heel lastig mee. En daarnaast hadden ze ook nog heel veel communicatie, gewoon via internet, andere middelen. Dus ze legden uit aan de wereld wat er gaande was in hun ogen. En kijk, Al-Qaeda is gewoon echt een terroristische groepering met een terroristische aanslag. Dus dat is voor mij echt terrorisme. Ja. Niet zozeer hybride, maar je kunt, en nu komt de moeilijkheid. Je zou kunnen voorstellen dat een land wel een terroristische groepering aan zich bindt om een aanslag te plegen ergens als onderdeel van een hybride oorlogscampagne.
7: Ja. Ingewikkeld hoor. Dit is BNR De Wereld.
9: Ja, dat is het ook.
7: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martijn Kitse, hoogleraar krijgswetenschappen, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is ook bij ons.
11: Je ziet de afgelopen jaren Rusland deelt van die spelderprikjes uit. Ja. En dan duurt het altijd heel erg lang voordat de EU of de NAVO erop reageert. Hm. Omdat we eerst willen attribueren, heet dat. Eerst zeker weten wie
12: dat
11: dit
12: het
11: heeft gedaan.
12: Ja, precies, ja.
11: Ja, en dat is soms heel erg moeilijk. En dat duurt soms een jaar, omdat Rusland criminelen inhuurt die dingetjes voor hen doen. En dan is het heel moeilijk om die link te leggen. Als je op dit soort dingen niet reageert, denkt Rusland, oh, we hebben vrij spel, we gaan nog veel meer van dit soort dingen doen. Ja. Terwijl als je meteen eigenlijk terugslaat, laat je zien, jongens, dit pikken wij niet, doe dit niet.
7: Nee, dat was onderzoeker Sico van der Meer van instituut Klingendaal, hier op BNR. Martijn, als we niet in oorlog zijn, wat zijn we dan wel?
9: Ja, het is heel digitaal, hè, in onze beleving. We zijn in oorlog of het is vrede. Maar eigenlijk moet je zeggen, wat we nu aangaande is in de wereld. Er is oorlog en er is competitie tussen grootmachten. Hè. De competitie is trouwens ook van alle tijden. Maar die competitie leidt er op dit moment toe dat we niet echt vrede hebben. Hè. We hebben gewoon een actuele dreiging. Hè. Zoals in Fairfort. Kijk, zoiets kan ook hier in Nederland gebeuren, bij wijze van spreken. We hebben Leipzig gezien. Kijk maar door heel Europa heen. Er komen steeds meer voorbeelden. Je ziet dat Rusland die campagne opvoert. En waar het eerst met name cyberaanvallen waren en inmenging in verkiezingen. En hier en daar, denk aan de Novichok-affaire in Engeland. Een liquidatiepoging of een succesvolle liquidatie. Zien we nu ook veel meer fysieke dreigingen. Dus we gaan hier gewoon de komende jaren sowieso nog veel meer last van krijgen en houden.
7: Ja, en wat moeten we doen om ons te wapenen tegen dreigingen in die grijze zone?
9: Ja, dit is precies. Het is de grijze zone tussen oorlog en vrede, waar die Russen zo gebruik van maken. En soms komen ze boven de drempel uit, wat wij als oorlog zien. Maar dan zijn ze hier heel snel eronder en dat is te laat voor ons om te reageren. Dus dat doen ze omdat ze weten dat een conventionele oorlog tegen Europa, die gaan ze verliezen. Daar zijn ze niet sterk genoeg voor. Maar het risico is wel, stel dat wij nu wel eens een keer fors reageren, militair. Stel, er komen groene mannetjes nu een van de Baltische Staten in. En wij reageren daarop als NAVO door bijvoorbeeld ook doelen in Rusland aan te vallen. Ja, dan is het voor Rusland op dit moment is dat een win-win situatie. Want zij gaan uitleggen aan de wereld, kijk eens, de NAVO is hier de agressor. Wij hebben niks gedaan. Hè. Die groene mannetjes waren niet van ons. Dus dat is het hele lastige. En ik denk om hierop te reageren, sowieso de eerste reactie moet niet militair zijn. Dit is het grootste gedeelte. Dit zit onder de drempel van wat wij als oorlog zien. Dus je moet diplomatiek reageren, je moet economisch reageren. Ik had het al over die sancties. Nou, als je kijkt, ik denk daar is echt nog een zee te winnen om die sancties tegen Rusland effectiever te maken. Maar ook de steun aan Oekraïne. Hè. Ook heel duidelijk zijn aan Rusland, als jullie doorgaan met deze campagne, onze steun voor Oekraïne, die wordt alleen maar meer. We gaan Oekraïne alleen maar harder steunen. Ik denk dat twee dingen zijn die je al heel concreet doen. En daarnaast, ik denk dat je ook gewoon actief moet proberen die Russische sabotage of cyberacties te verstoren. En dat kan bijvoorbeeld door zelf cyberacties uit te voeren. Maar ook gewoon goed opletten en snel detecteren en attribueren. Hè. Dat duurt veel te lang. Dus je moet heel snel weten als er iets gebeurt en wie er precies achter zit. En ik denk dat we daar ook onze capaciteiten wat meer op moeten richten.
10: Ja. Martijn, Rusland zegt wel inmiddels, wij zijn in oorlog. He, met ons, met de NAVO-landen. En die Russen hebben ook in hun perceptie en narratief eigenlijk de hele hybride oorlogsfase, die hele grijze zone, overgeslagen. Want het begon in 2022 met een speciale militaire operatie. En nu ineens voeren ze oorlog tegen de NAVO. Hoe verklaar je dat?
9: Nou, ik denk, als je kijkt, de Russische non-lineair warfare of next generation warfare, zoals het in het Engels wordt genoemd ook. Eigenlijk vanaf 2014 zijn ze al actief in Oekraïne, natuurlijk, op de Krim en in Oost-Oekraïne.
10: Dat was hun hybride fase eigenlijk, die MH17
9: ook neergehaald.
7: Ja.
9: Ja, precies. Dus ze zijn al veel langer actief. Dus ze hebben dat niet overgeslagen, dat zou ik zeggen. Dat is echt wel een groot deel van hun campagne. Maar in hun narratief heb je gelijk. Wij zijn in oorlog. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar niet in meegaan in dat narratief. Want zij kunnen zich wel een oorlog met ons beschouwen, maar een oorlog is een gewelddadige strijd tussen twee partijen. En ik denk dat zaak is daar niet in mee te gaan, dat narratief. Omdat dit is precies, je voedt dan eigenlijk een narratief. Het is een soort self-fulfilling prophecy. En wat ik al zei, Rusland heeft een heel sterke cognitive warfare. Hè, en desinformatie, maar ook beïnvloeding over de hele wereld. Bijvoorbeeld, ik heb zelf ook in West-Afrika wel vaker onderzoek gedaan. En mensen geloven gewoon dat Russische narratief, hè, van, ja, ja, we zijn bedreigd door de NAVO en daarom zijn we Oekraïne binnengevallen. Dus als je nu als NAVO zegt, ja, we zijn in oorlog met Rusland, dan in heel veel landen gaan mensen dat zien, ja, zie je wel, die Russen hadden gewoon gelijk. Dus je moet er vooral niet in meegaan op dit moment.
7: Nee, maar het is ook wel een ingewikkelde definitie, want het gaat in feite alleen maar om of je in dit geval of je wapens levert aan een oorlog, aan een land dat in oorlog is. Of dat je misschien, er wordt nu gesproken over licentiebouw van Patriots. Nou, gesteld dat je dat ergens in Polen zet, zodat ze in Oekraïne kunnen gebruiken. Dan hebben die Russen toch wel een beetje een punt. Dat lijkt dan wel heel erg.
10: Maar dan zouden wij toch ook in oorlog zijn met Noord-Korea?
7: Ja.
10: Die steunen
7: nou ja,
10: de Russen.
7: Ja. Maar dat is een wapenstilstand. Hè. Er is ook geen vrede. Is nooit gesloten.
10: Nee.
9: Maar Bernard, jij hebt natuurlijk ook gewoon echt heel veel ervaring in de Koude Oorlog, als ik terugkijk, wat er natuurlijk gebeurde in Afghanistan, de steun door de Amerikanen aan de Mujahideen, maar ook de Russen bijvoorbeeld in Vietnam, of Cubanen, waar jullie zo over gaan praten, in Angola. Dit is onderdeel van competitie. Dit is niet zozeer direct oorlog. Je mag een land in oorlog echt wel steunen. Het wordt wat anders als je rechtstreeks echt militaire acties gaat doen op een ander land.
7: Ja, ik wou afsluiten nog met een themaatje waar eigenlijk iedereen het over heeft. We hebben allemaal een boekje gekregen waarin staat dat je een noodvoorraad, water en blikjes, gaan ze maar door, moet opslaan. En dan is er een hele discussie over voor hoe lang dan? Moet dat voor 3 dagen of voor een week? Of voor mijn part voor een maand of zoiets? Wat is nou echt realistisch om mee te beginnen? En moeten we ons op zo'n manier voorbereiden? En wat moeten we nou precies doen?
9: Ja, ik vind dat een heel goede vraag. Kijk, wat mij altijd opvalt, hè, is als ik uit een conflictgebied terugkom en ik kom hier in Nederland, hoe goed we het hier voor elkaar hebben. En tegelijkertijd zie ik ook dat het is allemaal flinterdun. Het hangt allemaal van elkaar. Je ziet het af en toe als er iets misgaat in een bevoorradingsketen, dan hebben de supermarkten dat lastig. Dus ik denk sowieso dat het gewoon verstandig is om in ieder geval water, maar ook om eten in huis te hebben. En dan hebben we het niet eens over een militaire dreiging, maar stel dat er nu een keer iets uitvalt. Je moet gewoon voorbereid zijn. En er wordt nu gezegd 7 dagen. Ja, ik denk dat altijd goed is om in ieder geval eten in huis te hebben. Maar of dat nu 7 dagen of een maand moet zijn. Nou, ik denk, als ik kijk naar hoe dat meestal gaat, als er een grote verstoring is, dan kun je dat meestal toch wel binnen een paar dagen oplossen. Dus ik denk dat je eerder aan dagen moet denken dan langer.
7: Ja, maar goed. Maar je deelt het idee dat de noodzaak om dat te doen er wel degelijk is. Die onnood,
9: ja, als je kijkt naar ook de grote stroomstoring die bijvoorbeeld in Zuid-Europa was. Wanneer was dat? Was dat deze zomer of inmiddels alweer een jaar geleden? Maar dat toen ook mensen zaten echt een paar dagen zonder stroom. En ja, het liep helemaal vast. Wij zijn zo afhankelijk geworden van het feit dat alles met elkaar verbonden is in onze samenleving. Dus je moet ook op voorbereid zijn voor als dat een keer wegvalt. En dat kan zijn door een natuurlijke ramp. Het kan zijn door een dreiging. En ik denk dat het dus daar geen kwaad kan om je daar in ieder geval al even ook gewoon op voor te bereiden.
7: Oké, we kopen allemaal een knijpkat. Dankjewel, Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1 uur uit in het plafond van een portiekwoning. Een uur later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijft de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidskabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor Box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En in Brabant heeft de politie gisteravond met snelheden tot 200 km per uur een auto achtervolgd. Die sloeg op de vlucht in de buurt van Den Bosch, maar waarom is niet bekend. De achtervolging eindigde vlakbij Tilburg toen de auto met lekke banden kwam te staan. Er was pepperspray nodig om de bestuurder te kunnen aanhouden. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Na Venezuela en Iran heeft Trump het ook gemunt op Cuba. Het land verkeert in een diepe economische crisis nu Amerika de olieimport van Cuba tegenhoudt.
6: There have been no negotiations, nor are there any at this time, nor are there any agendas or roadmaps.
5: Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Cuba via een tolk. Ik praat erover met Bram Vermeulen. Hij is naar Cuba afgereisd voor de driedelige documentaire serie voor Frontline van de VPRO, getiteld Cuba, de prooi. Welkom.
7: Ja.
5: Ja, je bent net terug.
7: Ik ben echt net terug. Ja. Ja. Nee, we zijn als een dolle aan het monteren, maar het komt allemaal net op tijd af.
5: Het komt al heel goed, zo hoort het ook in dit vak. Ja. Wat voor land trof je aan toen je in Cuba
7: was? Nou, ik was nog nooit eerder in Cuba geweest, maar ik dacht wel, we moeten daar naartoe. Het is natuurlijk een van de meest bijzondere plekken ter wereld, want je wordt niet verwelkomd door neonreclames en winkelcentra zoals overal. Maar het gaat wel echt heel erg slecht. Kijk, Cuba heeft al 70 jaar leren leven met een handelsembargo. We kennen al die beelden wel van die afgebladderde muren en die oude Amerikaanse villa's.
5: Amerikaanse auto's.
7: En Amerikaanse auto's, de Chevrolet. Maar nu kom je aan in een land waar de honger echt is toegeslagen. De lichamen knokig zijn. We zijn meteen op de trein gestapt naar het oosten van het land, Santiago. En dan kom je echt aan in een stad in duisternis. Waar echt alleen nog maar kleine lichtjes van een brommetje of zo, als die kan rijden. En dat is het dan. Het water staat aan de lip. Mensen die eerder in Cuba waren geweest, die hadden nog nooit meegemaakt dat er ook gebedeld werd op Cuba.
5: Nee.
7: Heel trots volk. Maar nu kunnen ze niet al.
5: En het zag er ook redelijk gelikt uit in het verleden. Dus vroeger was het een vazalstaat van Amerika onder Batista, dictator. In 1969 was de revolutie van de Castro's.
7: In 1959.
5: Sindsdien heeft het land vastgehouden aan een verouderd communistisch systeem.
7: Ja.
5: Is het land, we komen direct wel over Amerika en de rol van de Sovjet-Unie en zo te spreken. Ja. Is het land door eigen koppigheid ten prooi gevallen aan die Amerikaanse boycott?
7: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is voor Amerikanen is het een open wond dat er zo dicht bij Amerika een socialistische heilstaat door Fidel Castro is gesticht. Ja. En dat hij nog niet op de knieën is gedwongen. Misschien wel als laatste land in de wereld, misschien Noord-Korea, ze scharen we daar nog onder. Maar ja, er zijn heel veel economische keuzes gemaakt die niet leiden tot de welvaart die je bij grote buur Amerika ziet. Van de andere kant ik ben 20 jaar correspondent geweest in Afrika. Ik heb heel lang in steden gewoond met gigantische krottenwijken die wel het neoliberale markteconomie-systeem hebben omarmd, maar weinig kunnen doen aan extreme armoede. Daar is Cuba voor heel lang wel ingeslaagd. Ja. Zo goed dat ze over de hele wereld artsen konden sturen. Ook in Afrika kwam ik ze altijd tegen. Dat hun onderwijssysteem heel goed was. En dat, Bernard, dat laatste, dat is nu echt aan het instorten. Ja. Omdat die staat dus wordt afgeknepen van de olie. Dat zelfs de ziekenhuizen nu al 100.000 operaties niet meer hebben kunnen uitvoeren, omdat ze gewoonweg de middelen niet meer hebben.
5: Nee. Eventjes over ons, westelingen vooral. Decennia lang gingen toeristen naar Cuba. En die kregen dan een heel romantisch beeld. Ja. Wat je al zei, geen reclames en zo, maar wel allemaal van die oude huisjes, mooi opgeknapt, oude Amerikaanse auto's, muzikanten op straat. Ja. En ik heb dat nooit willen doen, omdat ik vind dat apisch kijken.
7: Oh ja.
5: Ja, ja. Dat, was dat ook zo?
7: Ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel, in Zuid-Afrika kun je de township tours doen. Ga je arme mensen kijken. Dat is natuurlijk dat is een beetje dat gevoel dat je kunt krijgen. Ik denk dat Cubanen het zo niet zien, omdat als ik één ding echt wel van de reis meeneem, is de enorme trots die Cubanen hebben, ook op hun eigen verhaal. Dat is natuurlijk deels is dat slogans van de staat. Hè. Wij hebben Batista het systeem verslagen. Wij staan nog steeds overeind. Dat is, is retoriek.
5: De varkensbaai.
7: We hebben ze verjaagd.
5: Hebben ze
7: invasie.
5: Ja, precies.
7: Ook zo. Ja. Ja. Maar Cubanen hebben ook wel echt iets van, wij zijn wel een heel bijzonder land in deze wereld. Dan denk ik even aan iemand die ik sprak in Santiago. Een inmiddels werkloze stadsgids, die ik vroeg, wil je niet vertrekken, zoals 4 miljoen Cubanen al gedaan hebben. Ze zei, nee, ik wil mijn leven in waardigheid blijven leven. Ik wil, en dat kan ik niet als ik nu naar Amerika vertrek. Dan word ik ergens schoonmaker, ben ik het kwijt. Leven in waardigheid.
5: Mensen in het algemeen in de Verenigde Staten, die doen het heel goed.
7: In Florida, zeker.
5: Nee,
7: zeker.
5: Ook elders, ja. Ook in New York, in New Jersey zitten overal. Die doen het goed, hoor.
7: Nee, ja. dat snap ik. Ja. Dat is natuurlijk ook, en die zijn vele malen rijker dan hun oude landgenoten. Maar dat gevoel hebben wel ook veel Cubanen die wij gesproken hebben. De mensen die gebleven zijn, doen dat ook nog wel met een bepaalde overtuiging. Ja. Ook al gaat het niet zo ontzettend slecht. En om terug te komen bij jouw vraag, is het aapje kijken. Ik had zelf als journalist in elk geval heel erg het gevoel, we moeten dit verhaal wel vertellen. Want in het geweld van Oekraïne en de Gaza-oorlog en Iran-oorlog vergeten we een beetje wat er met Cuba nu gebeurt. Ja. Waar een hele bevolking collectief gestraft wordt voor de keuze, de beleidskeuze van de zittende regering.
5: Ja. Het grootste probleem is het gebrek aan brandstof. En dat is voornamelijk het gevolg van het ingrijpen van Trump. Die heeft een deal gesloten met Mexico van, ik val jullie verder niet lastig, op voorwaarde dat je de export van olie naar Cuba stopzet.
7: Ja.
5: En Venezuela heeft die ingepikt, zal ik maar zeggen. Dus daar komt ook geen olie meer vandaan.
7: De president ontvoerd.
5: enzovoort.
7: Ja.
5: Is dat de belangrijkste verandering van de laatste tijd?
7: Nou, dus per decreet heeft hij bepaald dat inderdaad vanuit Venezuela geen olie meer komt. Als Mexico het zou doen, zouden ze gestraft worden met handelstarieven.
5: Ja.
7: Maar betekent ook dat andere boten die met olie rond het eiland of richting het eiland varen, die worden ook onderschept. Hè? Dat is dus afgelopen week nog gebeurd door de Amerikaanse kustwacht. Ja. Wat zij dan nu de schaduwvloot noemen. En wel grappig, wij hebben het altijd over de Russische schaduwvloot. Ja. Bij Cuba heb je dus toch
5: Iran
7: nog schepen.
5: Heeft er ook een.
7: Ja. Iran. En bij Cuba heb je dus nog schepen. Vaak komen die uit Rusland of uit andere Zuid-Amerikaanse landen. En die komen dan toch die olie. En daar grijpen de Amerikanen ook in. Dus ze willen gewoon niet dat de overheid wordt voorzien van olie. Maar nu is het grap. De Amerikanen verkopen nog wel steeds olie naar Cuba. En die is voor de private sector. En daar betaal je 3, 4, soms 10 keer zoveel voor. Maar die handel gaat nog steeds door.
5: Ja.
7: En dat is dat was voor mij bijna niet te volgen.
5: Er zijn in de economie dikke boeken geschreven onder het hoofdstuk handel met de vijand. In de 80-jarige oorlog deed Nederland zaken met Spanje. Maar is dat ook een beetje zo hier? De Amerikanen doen stiekem ook zaken met Cuba.
7: Ja, dus wat ons ontdekt toch een beetje is dat het een soort parallele wereld die er bestaat. Aan de ene kant heb je Amerika en Cuba die elkaar elke dag verrotte vis uitmaken. Hè? Dus Trump zegt Cuba is een nationaal veiligheidsissue voor de Amerikanen. Ze zijn onze vijand en we gaan het regime op de knieën. Aan de andere kant heb je het Cubaanse regime en die zegt alles wat mis is op Cuba, dat komt allemaal door de Amerikanen.
5: Ja.
7: Maar daaronder wordt er nog gewoon handel gedreven tussen deze twee partijen. Ja. En worden er bepaalde mensen ook rijk.
5: Er zit één scène in jouw eerste aflevering die we al hebben gezien. Althans, mochten we even kijken.
7: Ja.
5: En daar komt een Rus in voor waar je toch af voorbij stelt. Dat moet je even vertellen.
7: Ja, nou, dus ik zie een paar schepen in de haven liggen. Ja, waar komen die dan vandaan? Want dat kan dus eigenlijk niet. En dus we zijn naar het havencafé gegaan. En daar stond inderdaad ineens een Russische kapitein. Wat doe jij hier dan? En dat legt hij dan even uit. Ja. Heb je daar een stukje van?
5: Nee.
7: Oké. Okay. Nee, goed. Nou, dat bleek een Russische kapitein te zijn die zowaar een soort pendeldienst runde tussen Amerika en Cuba. Met wat er aan boord zat, dat kon hij niet vertellen. Maar ik zei, maar hoe kan er nou een Rus tussen Cuba en Amerika, het is toch allemaal gesanctioneerd? Ja, zei hij, surprise, surprise, big games are being played here. Met andere woorden, het is niet altijd zoals je het in de krant leest. Nee. Er is nog van alle handen handel gaande. En als je gewoon dollars, Amerikaanse dollars hebt, kun je het op Cuba nog best wel goed hebben. Dus er zijn ook nog steeds luxe restaurants open, terwijl tegelijkertijd mensen aan het verhongeren zijn.
5: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bram Vermeulen, maker van een driedelige documentaire over Cuba voor de VPRO's Frontline.
8: My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba, where the communist regime is under great pressure, the biggest pressure they've ever been under. It's an absolutely failed state.
5: Trump heeft zijn zinnen gezet op Cuba.
7: Ja.
5: Dat hoorden we onlangs bij de Verenigde Naties.
7: Ja.
5: Wat wil hij?
7: Kijk, laten we eerst vaststellen dat Trump wil Cuba, ik denk omdat het een real estate project waiting to happen
5: ja.
7: is. Hij denkt als makelaar. Daar zit Prime Beach Property, al die hotels. Hij ziet het helemaal voor. Kijk, er zit wel een beetje olie op Cuba, maar dat mag geen naam hebben. 30.000 vaten per dag, dat is heel weinig. Daar is het hem niet om te doen. Maar het is in de geschiedenis tussen Amerika en Cuba ook al heel erg lang een verlangen van Kennedy, varkensbaaien, noemden het al, maar ook daarvoor. Als je gewoon de geschiedenisboeken naleest, de Amerikanen willen Cuba al heel erg lang hebben.
5: Ja, sterker nog, de Amerikaans-Mexicaanse oorlog is begonnen met Cuba als aanleiding.
7: Ja.
5: Dus dat klopt.
7: Ja.
5: Dus dat zit al heel lang in hun genen.
7: Het zit al heel lang in hun genen. Ja. En kijk, bijvoorbeeld de slavernij werd afgeschaft in Amerika en de slavenhouders uit het zuiden van Amerika zijn uitgeweken naar Cuba, waar ze nog tientallen jaar door kunnen gaan. Dus inderdaad, de bedrijven, de plantage, de suikerplantage. De Amerikanen hebben daar gewoon een hele grote voet op aarde gehad en zijn daar uiteindelijk verjaagd.
5: Is het zo simpel dat ze die suikerplantages weer terug willen en
7: dat
5: casino's willen bouwen, hotels willen bouwen enzovoort? Kortom, terug naar de Batista-situatie.
7: Het heeft in elk geval te maken met het gevoel van verlies, wat vooral heerst natuurlijk onder de Miami-Cubanen,
5: ja.
7: Die ook op Trump hebben gestemd om die reden. Hij heeft ze beloofd dat hij de ommekeer gaat veroorzaken.
5: Ja.
7: Dus dat is ook een belofte die hij moet inlossen. Ik heb geleerd, alles wat Trump zegt en belooft, dat doet hij ook wel.
5: Ja hoor, dat klopt. En hij en inderdaad, die Little Italy in Miami, dat is één. Maar het is altijd niet alleen Trump hoor, dat zijn altijd Republikeinen geweest.
7: Ja.
5: Al sinds Kennedy.
7: Ja.
5: En alle presidenten nadien hebben beloofd, wij gaan dit regelen.
7: Ja.
5: En Trump probeert het echt.
7: Kijk, wij zijn als de wiedeweergaan aan toegegaan omdat we bang waren dat hij het zelfs nog voor de midterm zou doen.
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Die steunen we dan maar.
3: Nou, kijk, Kanel is. Dat is dus de huidige president, ja. Is niet de man die zij daar willen hebben. Ze willen een andere Castro daar hebben. Wat ik wel merkte, is dat heel veel mensen op camera ook openlijk kritisch durfde te zijn tegen de zittende regering. En dat had ook wel te maken met het feit dat de president geen Castro meer heet. Fidel is al 10 jaar dood. Raúl is ook al 8 jaar geen president meer. Dus het is makkelijker geworden, nu je niet meer over de vader van de natie spreekt, zeg maar, om die kritiek te uiten. Maar deze man heeft heel weinig steun van de bevolking in dat opzicht. Je zou eventueel nog het idee van Cuba kunnen steunen. Dat hebben veel mensen nog wel. Maar voor deze man gaan ze niet meer verder willen leiden.
2: Nee, dat begrijp ik. Even op de vraag die je aan mij stelde, elkaar eigenlijk stelde. Jij zei, zou het nog kunnen gebeuren voor de midterms? Mijn vraag aan jou is, ben je zeker van dat het in elk geval gaat gebeuren? Dat er op de een of andere manier een Trump-ingreep komt?
3: Kijk, dit hangt ook heel erg af van Marco Rubio. Zijn ouders komen van Cuba. Ja. Zijn verjaagd door die revolutie van Castro. En hij praat er bijna dagelijks over. Rubio wordt ook genoemd als mogelijke opvolger van Trump. Dus het kan ook zijn dat het die kant nog opgaat. Maar ja, ik geloof wel dat de Amerikanen echt gaan aansturen op een bepaalde verandering. Of dat inderdaad een nieuwe president wordt, of dat het echt met bommen gaat gebeuren. Ja, dat weet ik niet. Ja, wij zijn wel gaan kijken op plekken bijvoorbeeld van mensen die naast een militaire kazerne wonen. Van, lijkt mij geen fijne plek om te wonen tegenwoordig, denk je? In Teheran of in Caracas in Venezuela. Dit zijn toch wel echt gevaarlijke plekken geworden. En toen kwamen ze in een hele arme wijk terecht, waar die vrouwen zeiden, oh, Amerikaanse bommen. Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Maar die regering, die moet weg. Daar hebben we nu echt meer dan genoeg van. Dus dat is natuurlijk wat de mensen nu het meest voelen. Ze zien gewoon hun situatie verergeren en leggen daarvan de verantwoordelijkheid bij hun eigen regering neer. Terwijl het ook het grotere geopolitiek spel voor sommige mensen een beetje buiten beeld blijft.
2: Verandering komt, maar het moet even wachten tot jouw serie is uitgevoerd.
3: Dat zou wel fijn zijn, ja. Vanavond 8:30.
2: Dank Bram Vermeulen, journalist en documentairemaker bij de VPRO. De driedelige frontlinie-serie Cuba, de prooi, is vanaf vanavond om 8:55. Nog een keer, vanavond 8:55 te zien op NPO 2 en op NPO Start.
4: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump is aan zijn campagne voor de midterms begonnen, maar Republikeinen houden liever afstand.
5: Ja, Trump die zegt heel duidelijk, deze verkiezingen moeten om mij draaien. Ik breng onze kiezer naar de stembus. Dat zei hij bijvoorbeeld op de midtermconventie een tijdje terug.
6: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
5: Ja, I'm on the ballot. Maar op dit moment is hij natuurlijk niet zo populair en zijn beleid ook niet. Dus republikeinse kandidaten doen op dit moment een soort evenwichtsoefening. Die nemen afstand, maar ook weer niet te veel, want ze willen ook geen ruzie met Trump natuurlijk, maar ook niet met zijn achterban. Dus ze proberen er een beetje zo tussendoor te schuifelen. En zij denken ook bij zichzelf, denk ik, ja, Trump die kreeg in het verleden ook nog wel eens gelijk. Die weet toch altijd mensen naar de stembus te krijgen. Dus ja, we moeten echt geen ruzie met hem krijgen.
2: Nee, en hoe doen ze dat nou in de praktijk, dat afstand? Nemen.
5: Nou, meestal doen ze dat voorzichtig. Ze noemen zijn naam bijvoorbeeld niet. Maar bijvoorbeeld ze halen Trumps naam of zijn endorsement wel van hun website af. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Ze komen bijvoorbeeld niet naar campagne-rallies van Trump. Ken Paxton Texas heeft een hele bijzondere methode. Die laat steeds fragmenten lekken, waarin hij zegt van ja, ik kan ook niks aan die oorlog met Iran doen. Dat doet iemand anders. En om de zoveel tijd komt het dan naar buiten. Dan denk je van ja, dit is eigenlijk een manier om ook je kritiek toch wat te laten horen. En Reuters die onderzocht dat, die zei van 62 races in het huis. Ik zeg het even verkeerd. 62 races in totaal, dus in het huis en in de Senaat, dat is het. Waar het spannend is, hebben ze bekeken. En toen zagen zij een paar interessante dingen. Van die 62 kandidaten namen er 41 afstand van Trump. Dus best veel. Maar je ziet ook duidelijker dan dat.

0: voorbeelden. Gisteren kwam dit spotje uit van Mike Rogers, Republikein in een heel spannende strijd in Michigan. En hij zegt nu dat hij tegen de handelsoorlog met Canada is.
1: Drinking a Labatt and watching the Red Wings, man, it just doesn't get any more Michigan than that. And here in Michigan, we know that Canada is not our enemy. We need to end this tariff war now. As Michigan senator, I'll bring both parties together to lower your prices. That's job number one. And Abdul, he wants to hit Michigan families with a $3,000 tax increase, the biggest in history. I'm Mike Rogers, and I approve this message because I'll actually put dollars back in your pocket.
0: Ja, en Abdul Al-Sayed, dat is zijn tegenstander. En hij zegt dus, Canada is not our enemy. Die tarievenoorlog, die heffingenoorlog, die moet stoppen. En dat is wel opvallend, want dit is al zijn tweede breuk met Trump. Eerder vroeg hij nog om een snel einde aan de oorlog met Iran. En ook als het gaat om datacenters is hij al wat tegen Trump aan het ingaan. Dus je ziet daar wel een lijn.
2: Ja, er is nog een opvallende Trump-kritische campagnespot.
0: Ja, dit is Maria Elvira Salazar. En zij komt uit het district in Miami waar ook Little Havana onder valt. Dus je snapt veel Latino's daar. En zij kwam met een spotje waarin ze de president persoonlijk aanspreekt.
3: Mr. President, some of your immigration enforcement efforts have gone too far. In July, 50% of the 50,000 people that were detained had no criminal record. Be careful what your advisors are telling you about immigration policies. The same Hispanics who helped you get to the White House in 2024 feel betrayed today. You can be for immigration what Lincoln was for slavery and Reagan was for communism. I'm not talking about giving them amnesty. I'm talking about giving them a dignified life in this promised land. And only you can do that.
0: Ja, meneer de president, u bent te ver gegaan met uw immigratiebeleid. Ze nam het op voor het Witte Huis. En dat dus in een campagnespotje. Toch behoorlijk directe kritiek
2: ja,
0: op Trump.
2: Ja, een Cubaanse vrouw. We hebben net een heel verhaal gehoord van Bram over Cuba. Dus het past
0: ja,
2: mooi.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus je ziet wie die mensen zijn en hoe politiek bewust. Leuke illustratie daarvan. Hoe reageert Trump hier zelf op deze kritiek?
0: Ja, opvallend mild eigenlijk. Dit weekend deed hij nog iets heel anders. Toen maakte hij zomaar het telefoonnummer openbaar van een Republikein waar hij een meningsverschil mee heeft. Dat doet hij nog steeds, dat soort dingen. Maar hier valt het eigenlijk heel erg op dat hij heel mild is. In het geval van die Salazar zei Trump, ja, ik ben gewoon heel streng. Zij is dat blijkbaar wat minder geworden. En dat was het. En die Mike Rogers uit Michigan net, die aan zijn Canadese biertje zat. Daarvan zei Trump, hij wil blijkbaar ook dat er snel een nieuwe deal met Canada komt. Dus Trump koos echt de meest positieve uitleg van dat spotje die je maar kan verzinnen. En ja, ik denk dat Trump hier ook wel een gevoel en een idee bij heeft. Dit is allemaal voorzichtige kritiek, dat kan hij wel hebben. Hij wordt niet met naam genoemd. Hij weet ook, deze mensen die luisteren verder echt wel naar me. Dus Trump staat dit ook toe. Die denkt ook een beetje tactisch van, die achterban van deze mensen, ik lig daar misschien net even wat minder goed. Ja. Laat dit maar even. Als dit nodig is voor de overwinning, dan sta ik er toe.
2: Nee, ik begrijp het. En hij denkt misschien ook, ondanks kritiek, de achterban van die mensen die kritisch zijn, stemmen nog steeds op de Republikeinse Partij. Dat denk ik, dat hij dat denkt.
0: Ja, dat denk ik ook. Statisch.
2: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijdwerken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken. Maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hegseth zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. En een concert van zangeres Ella Langley is gisteravond geschrapt in verband met de veiligheid. Iemand had de concertzaal in Tulsa, Oklahoma, gebeld met een bedreiging. In de zaal werd niks gevonden, maar er werd besloten om het optreden niet meer te laten doorgaan. Op Instagram zegt Ella Langley tegen haar fans dat het haar enorm spijt. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Bijna 3/4 van de slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer trekt aan de bel. Toch vindt de meerderheid dat er vervolgens te weinig gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat een melding niet in een la verdwijnt? En hoe moet je te werk gaan als werkgever? Daar praten we dadelijk over verder in BNR at Work. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Booking.com die wil werknemers verplichten om 2 dagen per week naar kantoor te komen. Nou, ik weet dat wij een paar weken geleden een trailer zagen van een nieuwe Netflix-serie, een Nederlandse serie. Dat ging en of was gebaseerd op Booking. En dat was zo toxisch dat ik denk, ja, daar wil je nou niet een dag per week naartoe.
5: Ja, en dat was wel een ding inderdaad. En na een heel mooi lijstje van illustre werkgevers zoals ASML, Odido en ABN AMRO Bank heeft nu ook Booking.com gezegd: we gaan van een advies van 2 dagen per week werk op kantoor naar een verplichting. Kom 2 dagen per week werk op kantoor. En de OR was het daar helemaal niet mee eens. En de OR was het daar zo niet mee eens dat ze elkaar gisteren troffen in de rechtbank van Amsterdam. Nou, waarom wil Booking.com het management dat alle mensen minimaal 2 dagen per week naar kantoor komen? Het gemiddelde aanwezigheidspercentage van alle medewerkers zit op zo'n 27%. En dat is niet zo bijster hoog als je een kantoor hebt van meer dan 65.000 vierkante meter.
4: Arjan, als je Booking bent, dan moet je toch gewoon zorgen dat mensen intrinsiek naar kantoor komen. Dan moet je toch zo'n sfeer en zo'n omgeving creëren dat mensen denken, ja, maar daar wil ik 3-4 dagen per week zijn, want dat is mijn prettige werkplek.
5: Dat is 100% waar. Er kan niemand iets tegenin brengen. Echter, stel dat jij een trainee bent of een nieuw in te werken collega en iedereen die je ooit in moet werken of iedereen die je nodig hebt zit thuis achter de keukentafel te werken, dan wordt het toch verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dan word je dan ook niet echt happy.
4: Ik snap ze wel.
5: Ja.
4: Nou, ik hoop dat het ze lukt, deze dwingende maatregel. Zou goede koffie misschien een oplossing voor ze kunnen zijn?
5: Wat een mooie brug.
4: Ja, goede
5: koffie. Volgens een artikel uit Nieuwsblad De Kaap.
4: Nieuwsblad De Kaap?
5: Wie kent het niet? Worden kantoren gepimpt met tafelvoetbalspellen, pingpongtafel, zitzakken en bijzonder hippe yoga-studio's?
4: Lippenstift op een varken.
5: Dat is lippenstift op een varken. Want wat blijkt? Mensen laten nog liever hun gezicht zien op kantoor als er hele goede koffie is. Voor ons natuurlijk een open deur in Igayo. Maar het gaat niet alleen om de koffie, het gaat ook echt over het belang van die gezamenlijke koffiepauze, dat koffiemoment met de collega's en dat lekkere gedoe rondom die koffieautomaat. En ik heb het een nieuwe term geleerd uit dat artikel van de Kaap, en dat is koffiebadging. Ken je het?
4: Nee,
5: dit is echt hilarisch. Ik ga het uitleggen. Koffiebadging, ik ga het ook doen. Dat zijn mensen die komen naar kantoor, die laten even hun gezicht zien, maken een hoop herrie, pakken een bak koffie, slaan hem achterover en die peren weer. Want dan zijn ze toch even geweest.
4: Dan heb je een groen vinkje.
5: Ik was er op deze mooie woensdag. Was ik toch op kantoor. En mijn economieleraar vroeger zei niet van iets: Arjan, er zijn twee dingen, daar mag je nooit op bezuinigen. Dat is een goede accountant en goede koffie.
4: Aha, nou dan gaan we het hebben over Gen Z. Nog nooit was netwerken zo makkelijk en toch durven veel jonge professionals het niet aan.
5: Ja, Gen Z is opgegroeid natuurlijk met social media en staat de hele dag met elkaar in verbinding. Maar als het gaat om professionele contacten slaat de twijfel nog wel eens toe. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat meer dan de helft van die jonge professionals terughoudend is bij het opbouwen van een professioneel netwerk.
4: Ja, hoe dat kan, dat is een interessante vraag. En daar praten we over met Jan de Vos, hoofd van LinkedIn Benelux. Welkom Jan. Jullie hebben onderzoek gedaan naar hoe Gen Z met hun netwerk omgaat.
6: Dat klopt.
4: En wat zien jullie?
6: We zien heel veel. Misschien even kaderen waarom dat we dat onderzoek doen. Ik denk dat we te kunnen concluderen dat de arbeidsmarkt heel sterk aan het veranderen is met AI. We weten nu dat de arbeidsmarkt er volgend jaar gaat uitzien of binnen 18 maanden. Dus wouden we even kijken naar de generatie die eigenlijk op de arbeidsmarkt komt. En dat is de Gen Z. En daar komen toch enkele interessante datapoints uit. Ik denk dat we allemaal weten dat dat de meest connected generaties. Je ziet ze allemaal lopen op hun device, maar als we vertalen aan de professionele, zien we toch dat het heel moeilijk is om dat netwerk dat ze hebben vanuit hun vriendenkring te vertalen naar professioneel netwerk. Mm-hmm. En de redenen zijn eigenlijk divers. Een derde van de mensen die wij bevraagd hebben ziet dat ze vinden dat ze mensen lastigvallen als ze uitreiken naar mensen. Ze zeggen ook dat ze niet weten hoe ze een professioneel netwerk moeten opbouwen.
4: Maar waar komt dat vandaan? Dat ze dan vinden dat zij mensen lastigvallen? Dat is toch juist wat netwerken is, hè, op een nette manier. Waarom zien zij dat zo?
6: Ja, ik heb daar ook over nagedacht toen ik de studie las. En ik denk dat er misschien ook een bepaalde connotatie is rond netwerken. Ik denk dat sommige mensen netwerken als arbeid ervaren, als iets dat ze moeten doen. En ik denk dat die generatie netwerken niet echt definieert zoals wij het definiëren. Zo, waarom hebben we eigenlijk niet echt ondervraagd in onze studie? We zijn vooral gaan kijken waarom we zien dat die mensen vandaag eigenlijk niet het netwerk hebben en dus niet advies gaan vragen aan mensen zoals hier in de ruimte om bijvoorbeeld een introductie te krijgen of gecoacht te worden. En je haalde net het voorbeeld aan, een trainee bij Booking.com, je start daar, je ziet niemand op kantoor. Ja, die mensen hebben eigenlijk mentorship nodig. Yeah. En we zien dat die mensen eigenlijk dan niet gaan uitreiken naar bijvoorbeeld een senior leader om advies te vragen. Ze hebben angst om die vraag te stellen.
4: Hoe kan het dat dus die generaties zo ver van elkaar staan?
6: Dat is een hele goede vraag. Want aan de andere kant, dan de oudere generatie, zien we net dat zij uit ons onderzoek blijkt dat zij heel graag willen helpen. 3 op 4 van de oudere generaties zegt in ons netwerk van ja, we willen heel graag jonge mensen, de mensen uit de Gen Z, gaan helpen. Dus het waarom is een beetje, guessen. Mm-hmm. Wat wij vooral denken is dat de mensen het netwerk dat ze hebben op Instagram bijvoorbeeld, et cetera, dat is een vriendennetwerk en ze dus wel de muscle, de ervaring hebben om te netwerken, maar dat onvoldoende vertalen naar het professionele. Er zit ergens een gap. Ze weten hoe, maar ze doen het niet.
4: Hey, en hoe krijg je deze Gen Z-generatie nu dan aan het netwerk, wat ze dus nodig hebben om met der tijd succesvol te zijn, te worden? Wat moeten ze dan nu doen om dat beter te laten renderen?
6: Ja, ik denk 1, ze moeten niet twijfelen om het te doen. Dus het begint met starten en heel kleine zaakjes gewoon starten. Zeker online. Ze zijn heel gewoon om te liken als een vriendin een bepaalde koffie heeft gedronken in een nieuw koffietentje in Amsterdam. Ik denk dat je net hetzelfde moet doen in je professionele omgeving. Begin gewoon eens een post te liken. Begin eens iets te sharen. Of als je ziet iets op jouw feed van iemand is op zoek naar een job, zorg voor die introductie. Dus het begint eigenlijk met hele kleine stapjes. Dat is 1. Dus doen, maar met kleine stapjes. En 2, begin bij die mensen die je echt al kent. Misschien iemand waarmee je gestudeerd hebt. Mm-hmm. Misschien iemand uit de familie, dus maak het niet te groot. En door die 2 zaken te doen, zien we dat mensen stap voor stap dat professioneel netwerk gaan opbouwen, wat cruciaal is voor hun carrière en ook cruciaal is voor de economie.
4: Maar is het dan ook een soort van angst naar het werkende leven? Want je zegt net terecht, ze zijn de best connected generatie ooit. Ze liken en reposten en taggen, targeten al op Instagram, TikTok en alles wat wij nog niet kennen. Maar dan zakelijk gezien lukt dat niet. Hoe krijg je ze dan in die modus dat ze zich daar ook mee vertrouwd voelen? Want dan heeft het misschien wel met het onderwerp of te maken.
6: Ik denk dat sommige mensen, en dat is een assumptie, dat de Gen Z eigenlijk het voordeel van een netwerk, zoals ze het hebben in hun privésfeer, onderschatten in hun professionele omgeving. Ik denk dat zij, nogmaals, een derde zegt dat ze angst hebben, dat ze om uit te reizen, dat ze niet authentiek kunnen zijn, dat er gejudged gaat worden over hun als ze een vraag gaan stellen. En ik denk dat ze die schroom, die angst achterwege moeten laten en gewoon doen zoals ze het in hun privéleven doen, gewoon ook professioneel gaan doen en moeten beseffen dat het netwerk in belangrijk is in je professionele omgeving. Altijd.
4: Eigenlijk gewoon meer jezelf zijn.
6: Altijd jezelf zijn.
4: Ja. Arjan, hoe kijk jij daar tegen? Want jij doet ook veel voor en met mbo'ers. Jij snapt die doelgroep ook. Mm-hmm. Wat zie jij rondom dit thema?
5: Ja, ik herken het enorm. Dat er echt met afstand naar gekeken wordt. Van, daar post ik iets en dan wordt er iets van gevonden. En het gebeurt natuurlijk in alle generaties. Alleen, ik herken het verhaal van Jan. Van de jonge doelgroep, de next gen, is echt super well connected. Zet het alsjeblieft in voor carrière. Alleen specifiek voor mbo'ers merk ik nog een grotere afstand ten opzichte van hbo'ers en wo'ers, die bijvoorbeeld op LinkedIn echt wel actief zijn. Ook als netwerk. Ik krijg zelf ook connectieverzoeken van jonge studenten. Zeg ook, wil je graag volgen of ik artikelen blijven lezen? Dat zie ik vanuit mbo'ers nog veel te weinig, helaas. Dus daar zit nog een extra stapje.
4: En LinkedIn, Jan, draait om connecties. Maar ja, een netwerk is natuurlijk nog geen relatie. Hoe kun je, als jongeren daar beginnen, hoe kunnen ze dan vanuit zo'n lijst met contacten een waardevol professioneel netwerk opbouwen?
6: Okay, LinkedIn is inderdaad all about niks, connecties en een netwerk opbouwen. Maar ik denk dat er soms iets een mispercepties. Het gaat niet zozeer over hoe groot jouw netwerk is. Het gaat over de juiste mensen kennen en nogmaals, klein beginnen. En om de juiste relaties op te bouwen, is het cruciaal dat je bijdraagt aan jouw netwerk. Mm-hmm. Heel groot voordeel. Stel dat ik jou enkel zou contacteren als ik je nodig heb, dan is de likelihood of de kans dat jij gaat antwoorden heel klein is. Ja. Dus je moet eigenlijk continu jouw netwerk gaan onderbouwen. En dat kan heel simpel op LinkedIn. Nogmaals, met een like, een share. Iemand gaan volgen die jou inspireert. En dan misschien iets beginnen te posten. En dan ga je zien dat je stap voor stap een netwerk uitbouwt van mensen die zien dat jij bijdraagt tot hun succes, die open zijn om jouw advies te geven. En op het moment dat jij hen dan nodig hebt voor het vinden van een job, een introductie voor een lead, dat ze veel open gaan staan en jou gaan helpen in jouw professionele carrière.
4: Jan de Vos, dankjewel voor jouw bijdrage. Dit was Jan de Vos van LinkedIn.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Steeds meer werknemers trekken aan de bel als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar ja, wat gebeurt er daarna? En uit onderzoek van adviesbureau Heiberg blijkt dat bijna 3/4 van de slachtoffers een melding doet, terwijl meer dan de helft ontevreden is over de opvolging. We praten daarover met Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Welkom, Marieke.
7: Henrike.
4: Jarenlang lag de nadruk op melden. En nu blijkt dat mensen juist heel vaak melding maken. Is dit dan nu niet meer de uitdaging, maar ligt het nu meer bij de opvolging?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel gezien hebben dat steeds meer bedrijven procedures inrichten met vertrouwenspersonen binnen HR over wat moet je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag. En ik denk dat uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers eigenlijk helemaal niet altijd gebruik maken van die officiële kanalen. Maar eigenlijk het meest naar hun leidinggevende toe gaan om melding te maken van ongewenst gedrag. En daarvan zien we eigenlijk dat die medewerkers daar helemaal niet tevreden mee zijn of helemaal niet blij zijn met die opvolging. Waarvan wij eigenlijk stellen van je zal als organisatie, als je ook echt de juiste opvolging wil borgen, echt met die leidinggevende in gesprek moeten en met hen moeten kijken van wat hebben zij nodig om voor een goede opvolging te zorgen naar een melding.
4: Want waar schort het aan? Waarom is er die ontevredenheid? Wat mist er aan de opvolging?
7: Ik denk dat er, wat we zien uit het onderzoek, eigenlijk vooral medewerkers niet het idee hebben dat ze echt gehoord worden Dus of een melding wordt niet op waarde geschat. Er wordt heel erg naar een bewijslast gekeken van is het wel of niet gebeurd en wat is dan ongewenst gedrag en is het wel zo erg of erg genoeg. Ja. Terwijl ik denk dat die medewerkers uiteindelijk vaak liever horen van hey, ik hoor je, ik luister naar je en hoe kunnen we nou met jou gaan kijken van ja, wat je nodig hebt om hier weer veilig aan het werk te gaan.
4: Oprechte aandacht.
7: Ja.
4: En waar hebben we het over? Want ongewenst gedrag, daar valt een hoop onder. Kun je ons eens meenemen in wat dat allemaal kan zijn?
7: Ja, ja zeker. Wij definiëren eigenlijk ongewenst gedrag op basis van 5 assen. En we zien dat verbale intimidatie en pesten eigenlijk het meeste voorkomen. 1 op de 10 medewerkers heeft dat over het afgelopen jaar ervaren. En daarnaast hebben we het over discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysieke intimidatie. En die zien we dat minder voorkomen, maar nog steeds 1 op de 20 daarvan zegt dat ze dat hebben meegemaakt.
4: En als je een bepaald protocol hebt voor de melder, wat is dan, hoe moet je met de even tussen haakjes dader omgaan? Want je hebt vaak dat nu dus uit jouw onderzoek blijkt dat melders vinden dat de opvolging onvoldoende is. Ik hoor ook wel eens geluiden dat dan tussen haakjes de daders denken van ja, er is een melding en in één keer word ik als een soort paljas de tent uitgejaagd. Hoe houd je dat in balans? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen zich dan gezien en gehoord voelen?
7: Ja, ik denk dat dat eigenlijk over 2 assen gaat. En aan de ene kant gaat het zijn er inderdaad situaties waar het inderdaad over ernstig ongewenst gedrag op de werkvloer gaat. En waar je denk ik als organisatie ook wel rigoureuzere maatregelen moet nemen om daar opvolging aan te geven en op te lossen. En tegelijkertijd gebeurt er ook heel veel in de onderstroom. Er gebeurt er heel veel wat gaat over opmerkingen die echt als vervelend worden ervaren. Of grapjes die vaker voorkomen waarbij iemand op een gegeven moment denkt van oh ja, 1 keer is een grapje.
8: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Het is al best wel ver op orde, hè? Want op het moment dat ik hier tegen Arjan durf te zeggen van Arjan, hoe jij je altijd gedraagt ten aanzien van mijn accent en mijn culturele achtergrond in de kantine, dat vind ik niet fijn. Dan ben je ook al een toporganisatie, want ik voel me vrij om dat te doen.
2: Absoluut.
1: Maar stel dat iemand melding maakt, wat is dan in die zin de houding of de rol, want je hebt het net over de leidinggevende, die de leidinggevende moet aannemen om zo'n veilige cultuur dan wel een veilig proces te faciliteren?
2: Nou, ik denk dat daar het vaak dus stokt, hè? Want precies wat je zegt, als je het al durft uit te spreken naar elkaar,
1: Arjan en ik zeggen alles.
2: Jullie zeggen alles. Ik heb het net al gehoord.
3: Ja, dus, ik heb ook gewoon alles. Ik neem ook alles op. Ja, ik stuur voice memo's.
2: Nee, duidelijk. Maar je wil daarin als leidinggevende en een voorbeeldfunctie zijn. Dus ook zelf eigenlijk die voelsprieten uit hebben van hey, er zijn nu een paar keer grapjes gemaakt, wat vinden we daarvan? Proactief misschien met medewerkers ook in gesprek gaan van hey, wat voel je, wat ervaar je? Ik zag dit een paar keer gebeuren, is dat voor jou oké? En naast dat voorbeeldgedrag ook zelf degene zijn die af en toe iemand aanspreekt. Maar zeker als er bij jou als leidinggevende melding wordt gemaakt, ook daar echt serieuze opvolging aan geven. En opvolging hoeft niet altijd te betekenen iemand op staande voet ontslaan. Of met HR een zwaar traject in te gaan. Maar wel het gesprek te faciliteren en te openen over nou ja, hoe gaan we met elkaar om.
1: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
3: Ja, waar ik met name van schrok in het onderzoek was wat ik nooit verwacht had. Wat ik echt nooit verwacht had, is dat er meer procent mannen last van hebben van ongewenst gedrag dan vrouwen. Dus in mijn hoofd zat dat vrouwen daar veel last van hadden. Ja. Jullie zeggen ook, het type ongewenst gedrag onder vrouwen is vaak seksueel. En bij mannen zit dat veel meer op intimidatie inderdaad en op pesterijen. Ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel een van de uitkomsten is uit het onderzoek waar we zelf ook het meest naar kijken van wat betekent dit nou? Hè? Wat is hier ook de impact van? En eigenlijk wat we in de praktijk zien. En ik denk dat daarom die boodschap van mannen ervaren eigenlijk, hè, net zo vaak of inderdaad op bepaalde fronten net of meer ongewenst gedrag op de werkvloer dan vrouwen, maakt het ook wel echt een probleem van iedereen, om het maar zo te zeggen. Hè? Het zijn niet alleen maar vrouwen die bepaald gedrag vervelend vinden of niet tegen grapjes kunnen of een veranderende status quo neerzetten. Het is echt iets wat ons allemaal aangaat en waar we ook, nou ja, als organisatie zijn er voldoende aandacht aan moeten geven om een sociaal veilige werkcultuur te creëren.
1: Jullie hebben hier nu onderzoek naar gedaan en je zegt eigenlijk van ja, er verandert weinig. Het is wel steeds een groter thema, er komen protocollen. Mensen willen zich prettig en veilig voelen op hun werkplek. Wat is jullie advies ten aanzien of voor werkgevers van ga je nu eens echt mee aan de slag waardoor het ook verandert? Want dat gebeurt niet.
2: Ja aandacht verandert nog geen gedrag.
1: Nee,
2: en ik denk
1: wat stel
2: dat
1: je voor?
2: Ja, dat dat het wel daarmee begint. Hè? Dus als organisatie je ogen durven openen, zien dat het ook in jouw organisatie speelt en ook niet bang te zijn om daar het gesprek over aan te gaan. En dat zit op zowel directieniveau, managementniveau als een organisatie, als bij individuele teams. Dus als leidinggevende, kijk morgen eens met andere ogen naar je team als je in een meeting zit. Wie spreekt er, wie spreekt er niet? Welke grapjes worden gemaakt? Wat gebeurt er op de borrel? Kan je daar allemaal met je eerlijk in de spiegel aankijken van dat je met dat gedrag accepteert of niet? En durf daar al eens het gesprek over aan te gaan. Ik denk dat dat echt de eerste stap is.
1: Henrike, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Ja, en dan staat er weer een aflevering klaar van het meest beslissende carrièremoment. En dit keer van ondernemer Alice Roeleveld.
3: Ja, was leuk, hè?
1: Was heel leuk, ja. Wat vond je het leukste aan het gesprek met Alice?
3: Wat ik zo stoer vond van Alice is na zo'n mooie corporate carrière. Hij had echt corporate carrière bij Deloitte en bij de ING-bank. Wist ze dat ze een nieuw product in de lingerie zou gaan ontwikkelen. En dan gaat ze even een jaar in de lingeriewinkel werken om alleen maar met die doelgroep in contact te zijn. Dat vond ik echt top.
1: Ja, en ook vertelt ze hoe ze mee wilde doen in een accelerator-programma waarbij het criterium was dat je een co-founder moest hebben. Maar die had ze niet.
4: Nou, toen dacht ik, oké, best wel moeilijk om daarin te komen. Ik was alleen. Dus ik dacht, ik kan nu eerst een co-founder erbij zoeken en dan erin komen. Maar ja, wat als ik er niet in kom? Hoe dan verder? En dit kost heel veel tijd. Die tijd heb ik niet. Dus toen heb ik inderdaad op papier een co-founder erbij geschreven die nou heel goed bij mij paste. Want

0: die kwam uit de mode en ik kom niet uit de mode. Ik dacht, ja, dat is wel heel handig.
1: Jij de business en je co-founder
0: de
1: fashion. Ja.
0: Ja, heel mooi profiel. En ja, toen kwam ik in die bootcamp. Toen was ik een van die 20 en toen had ik geen co-founder. Inderdaad.
2: Maar wat ging er toen door je heen? Want dan dacht ik, nu moet ik toveren. Hoe?
0: Ik dacht, oh shit, waar ga ik deze co-founder vandaan halen? Maar ik was wel zo van, oké, die gaat er komen.
3: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze social media pagina's en volg BNR at Work en praat mee over deze onderdelen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En orkaan Isaias heeft het vasteland van Amerika bereikt. In Florida wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen bij de Golf van Mexico, maar ook landinwaarts. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom door de orkaan. De meesten in Florida, maar ook in Alabama, Georgia, Mississippi en Louisiana. Het weer van Weer Online? Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van vrijdag 9 oktober. Buiten is het guur. Hoe is het in Den Haag?
5: Nou, niet gezellig.
4: Nee, wat voor weer zou het zijn?
5: Het miezert in Den Haag.
6: Miezert, ja. En wel grauw.
4: Grauw, ja. Ik had het idee dat het misschien wel... Het voelt een beetje crisisachtig al.
6: Oh. Oeh, dat zijn wel weer grote woorden.
4: Ja, dat is misschien een beetje heftig om te zeggen. Maar
6: de zon is niet aan het schijnen.
4: Nee, omdat alle partijen... omdat er niet heel erg één lijn zit in wat er allemaal gebeurt. Omdat er wel hele grote problemen binnen een paar weken opgelost moeten worden. Maar iedereen zoekt de confrontatie op in plaats van de oplossing.
5: Precies. Ik moet eerlijk toegeven dat ik erg somber begin te worden over of het allemaal wel of niet gaat lukken rondom dat belastingplan.
4: Maar meer dan alleen het belastingplan ook. Ik heb het idee dat de VVD campagne aan het voeren is weer. Er zitten natuurlijk verkiezingen aan. Er zitten altijd verkiezingen aan te komen.
5: Er moet beweging komen in Den Haag. En de wens, en dat hoorden we vorige week minister Heijnen bij de inloop van de ministerraad ook zeggen, dat wat betreft het belastingplan dan even, dat rechts dat ook gaat steunen.
4: Mm-hmm.
5: Die route is zo onneembaar bijna en zo ver weg om ook rechts te betrekken bij een groter deal waarin het belastingplan door beide kamers gaat komen. En als dit een harde eis is van de VVD, dan kan het nog wel eens een heel, nou, over weer gesproken, maar een heel
4: onstuimig
5: najaar worden.
4: We hadden ook heel anders kunnen beginnen. We hadden kunnen zeggen, deze week is het dan toch eindelijk gelukt dat ze op woensdag gezellig met z'n allen aan tafel gezeten hebben. De vakbonden en de werkgevers en het hele kabinet. En het was één grote vrolijke sessie. We kunnen ook heel vrolijk beginnen.
6: In feeststemming, ja.
4: In feeststemming, ja, de taart was vorige week.
6: Hans Spekman had ook al over. Hij was ontzettend feestelijk toen hij woensdag het katshuis binnenliep. Maar daar kun je ook gelijk weer heel cynisch over zijn. Want
4: dus
6: ik waren inderdaad met z'n allen aan tafel voor het eerst constructief. Want natuurlijk, voor de zomer hing daar die grote bezuinigingsopdracht. En ook de grote eis van de vakbonden, die moet van tafel. En nu deze week zagen we, we gaan nu echt beginnen. Maar nog steeds is er stiekem natuurlijk een bezuinigingsopdracht. Hij is dan wel geparkeerd bij een ander ministerie, maar de haast zit er nog steeds in. En daar denken die vakbonden heel anders over.
4: Ja, want nou, misschien kunnen we dan meteen een fragmentje van twee ministers die allebei in talkshows hele andere dingen zeiden daarover. Dit is een moment om even te luisteren naar Dylan Jezugus en Hans Veilbrief.
7: Heel echt serieus. Ja,
8: jullie wilden bezuinigingen op de sociale voorzieningen.
7: Het is niet weg, het is geparkeerd. Werkgevers en werknemers komen hopelijk nu eindelijk aan tafel. De werkgevers willen al vanaf het begin. Ik hoop de FNV en de CNV ook. En die gaan dan zeggen, oké, hoe jij het had bedacht, dat vond ik niet goed. Moet zo. Als het niet gebeurt, komt het alsnog weer terug in de boeken.
9: Minister-president en ik hebben gezegd, als we nou één ding hebben afgesproken met elkaar, is dat we die bezuinigingen weghalen. Die zijn ook weg. Er zijn geen fantoombezuinigingen die weer terug kunnen komen op een raadselachtige wijze. Die zijn weg.
10: Het zijn twee ministers van hetzelfde kabinet. En de ene denkt dat er geen bezuinigingen zijn en de andere denkt van wel.
6: Ja.
5: Ja, en dit is op dezelfde avond.
10: Niet in hetzelfde programma. Bij talkshows. Ja, andere talkshows.
5: Ja, zitten ze toch een ander verhaal te vertellen. En het kabinet spreekt hier niet met één mond. En dat zal vaker terugkomen in de podcast.
10: En weer met Jezilkes trouwens.
5: Ja, want het heeft toch echt met beeldvorming en frame te maken. En Dylan Jezilkes zat bij Vandaag in Sight. En die had het ook steeds over frames. Links vertelt dat ze gewonnen hebben. En dat alle bezuinigingen van tafel zijn. En dat aan al hun eisen is voldaan. En zij probeert het te bestrijden van nee, we hebben helemaal geen handreiking naar links gedaan. In ieder geval, we hebben niet gezegd alle bezuinigingen zijn van tafel af. Er moet nog steeds hervormd worden. Dat moet nog steeds geld opleveren. En minister Vuilbrief, succes daarmee. Maar uiteindelijk moet het bonnetje ergens betaald gaan worden.
10: Maar dat bonnetje ligt toch nu bij een heel ander ministerie. Dus dan is dat probleem toch van tafel gehaald?
5: Ja.
10: Nee, wie van deze twee heeft feitelijk gelijk? Maar is het een betere, neutralere vraag?
6: Nou ja, wat je ziet is, die begroting die moet altijd rond zijn. Dus daarom is deze bezuiniging ergens anders geparkeerd. Maar wel met het idee, rondom de richting de voorjaarsnota moeten we dan wel weten of die hervorming van het sociale stelsel, in zoverre dat je kan zeggen dat zoiets kan in een paar maanden, tot een half jaar.
10: Ja, een mens mag dromen.
6: Een mens mag dromen, maar daarvan horen we ook gewoon van de vakbonden. Als je echt wil kijken naar die via, dat is een groot probleem. Daar is iedereen het over eens. We hebben 900.000 mensen die nu deze uitkering krijgen. Er moeten dingen anders. Je moet sneller niet geheel arbeidsongeschikt worden, maar terug via coaching naar een andere baan. Daar liggen een heleboel maatregelen voor, maar dat kost aanvankelijk eerst geld. En het duurt ook gewoon een tijd om zoiets te hervormen. Maar goed, zoals je Dion Jess ook al zou horen zeggen, die bezuiniging, die moet er ook nog steeds komen. En ze hopen dus als kabinet dat het snel iets gaat opleveren.
10: Ja.
6: Ja.
5: In zekere zin heeft Dylan Jezilkes dus wel gelijk. Want het is geparkeerd bij financiën. En als je het strikt genomen bekijkt, op het moment dat ze niet tot een hervorming komen waar ook geld, waar dat ook geld oplevert, dan is er een dekking. Alleen D66 is het zelf niet eens met die dekking. Dus D66 zegt, ja, op het moment dat die kaasschaven over die begrotingen gaan, ja, onderwijs, 1,5 miljard, dat gaan we gewoon niet doen. Dus leggen ze eigenlijk zelf de dekkingsvraag weer terug bij het sociaal domein en bij Hans Vuilbrief. Want dan moet het toch wel echt wel daar vandaan gaan komen. Op het moment dat D66 zou zeggen, nou ja, prima, als het niet lukt, dan hebben we een ander voorstel liggen waar we het ook mee eens zijn, dan zou Dylan Jezilkes geen gelijk hebben. Dus ja. In zekere zin heeft Dylan Jezilkes wel gelijk.
10: Dus behalve als D66 ergens in de kast nog een stiekem een plan B heeft liggen.
5: Ja.
10: Het zou kunnen, dat weet je natuurlijk niet of ze er een stapje vooruit gedacht hebben.
6: Ja, daar lijkt het voorlopig nog niet op.
10: Nee. Dat is ook niet handig om dat nu alvast te laten zien. Van, nou, als jullie er niet uitkomen, hebben we nog wel iets anders waar we op kunnen bezuinigen.
6: Nee, precies. Dan maar als je inderdaad Vuilbrief hoort zeggen van, hey, er is geen fantoombezuiniging of hoe die het noemt.
10: Ja.
6: Ja, die oplossing ligt er inderdaad wel, maar die gaat wel pijn doen.
10: En sowieso, elke bezuiniging gaat altijd ergens pijn doen.
6: Ja.
10: Het zou ook in een extreem geval bij Defensie, waar ze toch het geld niet kwijt kunnen op het ogenblik. Ik bedoel, ze hebben heel veel geld extra en dat is heel moeilijk om dat uit te geven. Je kan ook zeggen, nou, dan doen we dat een jaartje later. Dan lossen we het zo even op.
6: Ja, dat wil het kabinet dus niet.
10: Nee, dat wil niemand.
6: Nee.
10: Maar het gaat altijd ergens pijn doen, bedoel ik maar te zeggen.
6: Dat is zeker zo. En dus even terug naar het katshuis waar ik woensdag stond. Het is een startpunt. Hier vandaan gaan ze met elkaar praten. En dan zie je dus ook wel dat iedereen ook weer verschillende eisen heeft. Dus we hebben het nu over wat het kabinet wil. Vakbond wil inderdaad hervorming. Maar wel op een manier dat het daadwerkelijk ook beter wordt voor de mensen en de UWV. En de werkgevers zitten juist meer op die loondoorbetaling.
10: Ja, dus die zeggen, we willen dit best oplossen, maar dan moet dat andere ook opgelost worden.
6: Precies, dan willen wij niet 2 jaar verplicht door moeten betalen als onze werknemers ziek zijn.
5: Ja, ja, en daar zit wel de crux. Want eigenlijk zeggen de vakbonden, FNV voorop, die hervormingen op de WIA, daar willen we best over praten. En daar is wel een uitweg te vinden. Maar je moet het niet ingewikkelder gaan maken. En wat gebeurt er op het moment dat je het gaat hebben over de doorbetaling ziekte? En je verkort die duur, dan komen er ook weer meer mensen eerder in de WIA terecht, is de angst. En dan wordt het een moeilijker gesprek. Want ergens moet het betaald gaan worden.
10: Ja, en je hoeft die dingen ook niet te koppelen, toch? Dacht ik toen ik de werkgevers dit hoorde doen. Ik snap wel dat ze het proberen. Maar je hoeft niet per se de hervorming van de WIA, dus dat is voor de mensen die langdurig ziek zijn, te koppelen aan loondoorbetaling voor bedrijven in de eerste 2. Dat kan je ook zeggen. Nou ja, dat is misschien ook een probleem, maar dat gaan we dan los van elkaar oplossen.
5: Ja,
6: ja, maar ze willen er 1 groot, breed, nieuw sociaal akkoord van maken. Dus daar moeten dan al die verschillende wensen in worden gevat.
10: Ja, maar dat zou je misschien is dat niet handig, denk ik dat ik dan zeg.
5: Nou, over de loondoorbetaling bij ziekte, dat eigenlijk een veel groter probleem is voor MKB'ers, voor kleinere bedrijven, dan dat het is voor grote bedrijven. Ja. Dus MKB Nederland en VNO-NCW zitten hier, naar verluidt, ook niet helemaal op 1 lijn. Omdat bij grote bedrijven, op het moment dat mensen eerder in de WIA terechtkomen of in een ander stelsel, dat is een collectieve verzekering, daar betalen de werkgevers aan mee. Ja.
6: Premies.
5: De premies betalen ze daaraan mee. En op het moment dat er dus daadwerkelijk een grote doorstroom komt naar die collectieve groepen, dus dan moeten er ook meer premies betaald gaan worden. En die rekening komt dan voor een deel ook bij,
10: die komt weer terug,
5: bij de werkgevers. Ja. En daar hebben de grotere werkgevers meer last van dan die kleine MKB'er die direct geholpen is op het moment dat dat ene personeelslid bij hem met een bakkerijtje met 3 mensen die daar rondlopen langdurig in de ziektewet terecht of de loondoorbetaling moet krijgen.
10: Ja, en zelf uitleggen als het nu nodig heeft, suggereert al dat het ingewikkelder wordt.
5: Ja.
10: Toch, dat is het. Maar is dit nou, is de polder weer genezen? Is het weer hersteld? Of is het eigenlijk gewoon, hebben we een mooi toneelstukje gezien en is iedereen weer teruggegaan naar zijn loopgraaf?
6: Nou, ik beproef wel een gezamenlijke wens om eruit te komen. Alleen is er gewoon veel oneenigheid over wat dan het juiste tempo is.
5: Ja, en dat is wel belangrijk.
6: Ja, heel belangrijk.
5: We horen namelijk hier ook weer over het kabinet met 1 mond. In de brief die gestuurd is, waarin verteld werd, nou, nu gaan we dit parkeren. Daar staat eigenlijk heel duidelijk dat het in het voorjaar opgelost moet worden. Maar Hans Veilbrief sprak ik vorige week vrijdag na de ministerraad. En hij zegt, ja, dat staat wel in die brief en zo kan je dat lezen. Maar als er meer tijd nodig is, dat hele akkoord hoeft nog niet in kannen en kruiken te zijn. Als dat een flink deel op weg is, is dat goed genoeg in het voorjaar. Dus ook hier weer wordt er binnen het kabinet en binnen de coalitiepartijen wordt er heel anders over gedacht. En als we dan bijvoorbeeld kijken gewoon in de Kamer, de 2 partijen waarmee zaken gedaan moet worden, die lijnrecht tegenover elkaar staan, Pro en de VVD, en legt daar de vraag neer van, is het eigenlijk wel mogelijk om in korte tijd zo sterk te hervormen dat het ook geld gaat opleveren? Dan zeggen ze bij Pro, nou, dat zien we gewoon niet gebeuren. Tuurlijk gaan we over hervormingen praten, we vinden dat allemaal heel erg belangrijk. Maar of dat op korte termijn veel geld gaat opleveren, wij zien dat niet gebeuren. En het is ook eigenlijk ons probleem niet echt. En als je dan je oren te luisteren legt bij de VVD, daar zeggen ze, ja, kan makkelijk opgelost worden. Dat moet in het voorjaar moet dat lukken. En dat gaat wel degelijk heel veel geld opleveren. Zo lastig is het allemaal niet. Dus ja, het is, het duurt nog wel eventjes voordat we hieruit zijn.
10: Het voelt niet als 1 kabinet wat er zit, hè?
5: Nee. Goed, Pro zit niet in het kabinet. Nee. Maar ook binnen het kabinet voelt het niet als 1 kabinet, nee.
6: Ja, en als we het even hebben over die tv-optredens van deze week. We zagen natuurlijk het fragment dat we zojuist hoorden, dat was van Dylan Jessogus bij VI. Daar zat ze natuurlijk ook niet voor niks. En dat past denk ik ook wel bij wat we nog meer hebben gezien deze week. We horen dat de achterban van de VVD zich roert. Want ze zeggen, onze partij, de VVD, die zijn natuurlijk de verkiezingen ingegaan met de belofte, wij gaan geen zaken doen met Pro. Pro is zo anders. Pro is radicaal links. En aan die verkiezingsbelofte, daar zitten ze natuurlijk nog steeds vast. Dus ook als we kijken naar de andere thema's die nu de komende weken snel moeten worden opgelost. Als je kijkt naar dat belastingplan, dan wil de VVD graag over rechts. Maar dat blijkt in de Eerste Kamer nu best wel lastig te worden. We hadden dinsdag, Leendert, jij was erbij,
5: ja,
6: in de Eerste Kamer de algemene politieke beschouwingen. En die weg over rechts, waar natuurlijk dus toch wel over werd, op werd gehoopt, die blijkt wat lastiger te zijn dan ze misschien vooraf dachten. Omdat je de BBB heel duidelijk dat belastingplan hoort koppelen aan het stikstof. En Ilona,
10: weer zo'n plek waar twee dingen aan elkaar gekoppeld worden die niet gekoppeld hoeven te worden.
6: Nee, dat
10: ze maken het zichzelf echt ingewikkeld in Den Haag.
6: In de politiek is dat op dit moment heel erg populair. Ja,
10: ja, een stukje laten horen van mevrouw Lagas die dat doet.
11: Met de stikstofbrief die nu op tafel ligt kan de BBB niet akkoord gaan. Dat zal niet vreemd zijn. Dit kabinet beweegt op bijna alle dossiers om begrotingen rond te krijgen, dan zal het toch ook voor ons een belangrijk stikstofdossier bewogen moeten worden. Dan hebben wij ook eens een feestje. Voor de BBB is de stikstofbrief onlosmakelijk verbonden met het belastingplan, evenals alle overige begrotingen.
10: Ze wil ook een stukje taart.
6: Ja, ze hebben ook een feestje.
10: Ja, ik gun het ze van harte, maar ik
5: kan wel voor een deel meekomen in de gedachtegang.
10: Ik snap het politiek handig het is, maar het is ook maatschappelijk voor het landsbelang, wat eigenlijk nooit bestaat, maar hier misschien toch een beetje, dat je oplossingen weet te verzinnen waar een meerderheid voor is. Dus je gaat zeggen, ja, maar we willen wel een oplossing waar een meerderheid voor is, maar dan willen we ook iets anders waar geen meerderheid voor is. Ja. En dat willen we dan meenemen.
5: Ja, maar er gebeurde iets heel geks in de Senaat. Dat aan de ene kant heeft Lagas een punt. Zo van, nou, op andere terreinen wordt er ook bewogen richting partijen. Dus wijzen op Pro. En Pro heeft het voor elkaar gekregen om de hele hervorming van de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid te krijgen. Voor steun. En zij heeft zoiets van, ja, als wij steun willen gaan geven aan het belastingplan, dan moet dat bij ons ook gebeuren. Zit hier wel een denkfout in? Want de SZW-begroting wordt nu gesteund door Pro, maar ze steunen nog steeds het belastingplan niet. Omdat ze zeggen, ja, de lasten moeten eerlijker verdeeld gaan worden. Dus wat dat betreft is de steun aan de SZW-begroting niet gekoppeld aan het belastingplan. Dat heeft Pro niet gedaan. En zij koppelen dat hier wel aan. En we hebben het nu over de begrotingen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd en het belastingplan. Dat zijn wetsvoorstellen. De Eerste Kamer, hun taak is om te kijken of die wetgeving deugdelijk in elkaar zit. Dus dat wordt dan naar de Eerste Kamer wordt dat gestuurd. Maar er ligt nu geen wet voor op dit moment rondom het stikstofbeleid. Het stikstofbeleid, daar is een brief over. Ja. Dat moet nog in wetgeving gegoten worden. Dat gebeurt in het najaar. Maar daar spreekt de Eerste Kamer niet over. En dan gaat het over het politiek maken van de Eerste Kamer. Daar was veel kritiek op en daar is veel kritiek op. En dat gebeurt hier. Hier zie je het gebeuren dat de Eerste Kamer echt, en bij monden van de BBB, politiek wordt. Ja. Want in plaats van dat ze gaan kijken naar wat heeft het politieke proces in de Eerste Kamer opgeleverd, en die wetten die daaruit voortvloeien, die gaan wij beoordelen op, nou ja, is het deugdelijke wetgeving, is het uitvoerbaar? Nou, waar de Eerste Kamer voor bedoeld is, gaat ze nu duidelijk zeggen, nee, er komt nog wetgeving in de toekomst aan. Dat koppelen wij nu aan het belastingplan. En ook daar verbinden we ook onze steun aan. Dus de primaire taak, ja, van de Eerste Kamer.
10: Daar is heel veel discussie over in de afgelopen 100 jaar. En ik denk dat we dat ook in deze podcast wel eens vaker besproken hebben. Er zijn ook mensen die zeggen, ook de Eerste Kamer is een politiek instituut. Ik ben meer van die stroming. Daar zitten gewoon politici. En die hebben een belang en die proberen iets te bereiken. En als je dat kan, nou, dan kan dat. En als het niet lukt, dan heb je pech. Maar de Eerste Kamerleden zijn ook politici.
5: Ja, maar er gebeurde dus wel iets heel interessants.
10: Dus die kritiek vind ik niet helemaal terecht.
5: Nou, op het moment dat de fractievoorzitter van de VVD, Tanja Klip-Martin, haar bijdrage deed, kwam ze met Lagas in debat. En zij deelde een gesprek. En dat gesprek hadden ze gehad voordat de APB begon in de Eerste Kamer. Mm-hmm. En zij hadden met elkaar gedeeld, we vinden eigenlijk onzin dat dit hier gebeurt. Want wij zijn hier eigenlijk helemaal niet voor om hier algemene politieke beschouwingen te doen. Lagas was het daarmee eens. En op het moment dat je het er eigenlijk mee eens bent dat algemene politieke beschouwingen niet thuis horen in de Eerste Kamer, omdat dat heel erg politiek is.
10: Dat is niet consequent. Als je zegt, ik vind dat we het niet politiek moeten maken, maar ik ga het nu toch doen.
5: Ja,
10: dat is niet logisch.
5: Nee. En dan wil ik nog iets anders noemen over inconsequentie. We hadden het 2 weken geleden over dat de Rekenkamer zo belangrijk was geworden voor BBB.
10: Ja.
5: Deze week bleek ook dat voor BBB de Raad van State ineens een heel belangrijk. En
10: alle instituties zijn belangrijk. Ja. En processen moeten zorgvuldig doorlopen worden.
5: Ja. We hebben de box 3 novellen hebben we ook nog. Eerste Kamer maandag over gesproken. Dat is nu naar de Raad van State zonder dekking gestuurd. En daarvan zei BBB, ja, dat kan eigenlijk niet.
10: Nee.
5: We kunnen niet wetgeving nu...
10: Want dan nemen we de Raad van State niet serieus.
5: Precies.
6: Ja, en dat is niet eens, dat is niet het enige. Want daar werd maandagavond in het debat over box 3 in de Eerste Kamer ook over gesproken. Je toetst dan altijd... De Eerste Kamer toetst inderdaad op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid, juridische houdbaarheid. En nu zei bij monden van Ilko Ehrenberg, die zei heel erg duidelijk, wij kiezen nu bewust voor snelheid. Want dat is een breed gedragen wens in beide kamers, dat we naar die vermogenswinstbelasting in 2028 gaan. Met als consequentie dat we dit allemaal nu heel snel moeten gaan doen. Want we koppelen het aan het belastingplan. Dus 12 november wordt daar al over gestemd. Dat is echt straks een kwestie van weken. En wat is dan de consequentie? A, het ligt nu bij de Raad van State, maar zonder dekking. En daardoor gaat het hierna, als er uiteindelijk misschien die dekking wordt gevonden, hebben we niet de tijd om het nog een keer naar de Raad van State te sturen met dekking. Dus echt goed advies uitbrengen.
10: Er is, niet zorgvuldig, er is bewust gekozen om het niet zorgvuldig
6: precies
10: te behandelen.
6: Ja. Ja.
10: Oké, okay, dan weten we dat voor als de parlementaire enquêtecommissie later een keertje komt.
6: Nee, dat is dat precies is... wat Vert Kroonen van de senator zei. Die zei, als hier een parlementaire enquêtecommissie over komt, weet dan dat ik het heb gezegd.
5: Ja, ja. Maar wat zeggen ze nou? Dat zei de minister-president daar nog maandag over. Want de vraag was inderdaad nog een keer, kan dat niet alsnog naar de Raad van State als er deugdelijke dekking is? Daarop zei de minister-president, nou, het gebeurt wel vaker dat wetten naar de Raad van State gaan. Die worden vervolgens helemaal kapot geamendeerd. Even mijn woorden. Waarbij ook de dekking verandert. En dat sturen we ook niet nog een keertje terug naar de Raad van State voordat er hier in de Eerste Kamer over gestemd wordt.
10: Er is wel eens een amendement los naar de Raad van State gegaan. Tijdens de Schoof, denk ik dat was. Maar dat was dus één amendement waarvan ze zeiden, we willen weten wat het effect hiervan is.
5: Dat zou op
10: ik
5: asiel geweest zijn.
10: Ik weet waar het over ging. Ja, dat was ongetwijfeld asiel.
5: Maar daarmee maak je de Raad van State, hè, dat belangrijke instituut, vindt D66 ook. Eigenlijk zeg je hier, nou, als we in het vervolg rommelige wetgeving opsturen, dat is niet erg. Want over het algemeen maken wij het daarna nog zoveel rommeliger dat ze überhaupt advies dat ze gegeven hebben niet meer zoveel voorstelt.
10: Fantastische omkering. Dat is BBB nu zegt, instituties moeten we serieus nemen. D66 zegt, mag wel een beetje minder.
5: Ja, dat is dat wel wat mooi gebeurd is. Ja.
10: We moeten het zo meteen hebben over de herfst van 2013. Denk ik, Sophia?
6: Ja.
10: We moeten het zo nog eens hebben over konijnen. Dat is absoluut over regenboogvlaggen. Gaan we allemaal doen nadat we wat reclame hebben aangehoord. Dus tot zo in Studio Den Haag, het tweede deel met Leenert, met Sophia. Ik ben Mark.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag. In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
13: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
12: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
14: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
12: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En orkaan Isaias heeft het vasteland van Amerika bereikt. In Florida wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen bij de Golf van Mexico, maar ook landinwaarts. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom door de orkaan. De meesten in Florida, maar ook in Alabama, Georgia, Mississippi en Louisiana. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Daar gaan we weer. Studio Den Haag. We zitten op vrijdag de 9e oktober in het jaar 2026 met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark. We hebben nog een heleboel losse trefwoordjes op mijn scherm staan waar we nog langs moeten. Ik noemde net al de konijnen en het jaartal 2013. Laten we daar beginnen.
6: Ja,
4: 2013.
6: Ja,
4: wat gebeurde er in de gure herfst van het jaar 2013?
6: Nou ja, we hadden het natuurlijk net al over de Eerste Kamer. En over het politiseren van de Eerste Kamer. Want wat er eigenlijk, ja, zeg je, nee, ik zag al dat jullie hier net verschillend over denken, maar zeg je, wat is de taak van de Eerste Kamer? Is dat het toetsen van die wetten op, nou ja, de drie criteria die ik net al noemde? Ja. Of zijn het ook politieke actoren en heb je eigenlijk dan dus een soort Tweede Kamer in het klein?
4: Ja, toen dacht de meeste mensen vinden wat Leendert vindt, daar ben ik me zeer van bewust, hoor.
6: Maar toen dacht ik, hoe lang loopt deze discussie al?
4: 100 jaar.
6: 100 jaar. Maar het is ook 13 jaar geleden, het jaar 2013. Toen zaten we in het kabinet Rutte 2, PvdA, VVD. En had je de constructieve 3, waaronder D66. Alexander Pechtold, die toen zei, ja, maar onze Eerste Kamerfractie, die mag ook gewoon politiek bedrijven. En dat vond ik wel weer heel erg ook opvallend, dat nu de rollen eigenlijk omgedraaid zijn. We hebben nu D66 als grootste partij in de regering, afhankelijk van de Eerste Kamer en dus van een BBB die politiek maakt van dingen zoals het belastingplan. Ja, dus welke conclusie verbind je aan? Het is meer dat ik dacht,
4: het lijkt heel erg op toen en het is
6: lijkt
4: omgekeerd.
6: Heel erg op toen. Ja.
4: En toen waren ze ook bezig met een sociaal akkoord, net als nu. Dus wat dat betreft is er, ja, het lijkt echt heel erg op nu.
6: En ik ging als echte nerd nog wat filmpjes opzoeken van Alexander Pechtold met uitspraken van die tijd. En ook dat hij zei, ja, en we wachten maar, en we wachten maar. En het kabinet komt er niet uit.
4: Hey, en wij het zijn lijkt hier echt heel erg op nu.
6: Ja, en toen dacht ik, nou jeetje, zijn we nou zoveel verder?
4: Nou ja, 13 jaar zijn we verder. Ja,
5: toch de afdronk van die dinsdag, de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer, daar heb ik woensdagochtend op zender van gemaakt. Rechts drijft kabinet in armen van links.
4: Ja.
5: Daar waren ze het bij de VVD niet mee eens.
4: Nee, natuurlijk is dat onhandig om dat zelf te zeggen.
5: Maar het is wel wat er nu gebeurt. De route over rechts, want in de Tweede Kamer kan je met ja 21, als dat al lukt, en de SGP tot een meerderheid komen. Dus dan kan je het belastingplan in ieder geval doorsturen naar de Eerste Kamer.
6: Maar SGP koppelt er ook weer politiek
4: aan. Ja, precies. En ze doen het allemaal.
5: Ja.
6: Daar is het ook bij. Wij stemmen tegen het belastingplan als er niet iets verandert op abortus.
4: Ja. Terwijl belastingheffen en abortus heeft echt heel weinig met elkaar te maken in het dagelijks leven.
6: Ja, dat hoop ik wel.
4: Ja. Precies.
5: Ja, maar partijen kunnen amper in de Eerste Kamer in de buurt komen met z'n tweeën richting een meerderheid. Daar heb je over rechts, als je dat wilt doen, echt over rechts. Dus niet een soort van, we gaan eigenlijk met pro wat middenpartijen en misschien een rechtspartijtje, als je 50 plus daarbij rekent, gaan we een afspraak maken en dat doen we alsof het ook over rechts is. Nee, als je echt over rechts wil, dan zou je die 11 zetels van BBB mee moeten krijgen. En daar lijkt echt niet te gaan gebeuren. En bij de VVD,
4: Dat kan ook haast niet, hè, want ze hebben pro nodig voor hun stikstofplannen.
5: Ja.
4: Pro zegt, we gaan de stikstof niet aanpassen. BBB zegt, zonder aanpassingen gaan we niet steunen.
5: Precies.
4: Dus op het moment dat je die stikstofplannen belangrijk vindt, en dat vindt dit kabinet, dan zit je vast aan
5: pro. Dan kan je niet zonder
4: en dan,
5: pro.
4: Dan heb je dus daarmee BBB, ja, die hebben zichzelf dan buiten de discussie geplaatst, want die willen dan niet meer meedoen.
5: Ja, En wat dat betreft is het wel interessant om gewoon even de hele uitzending van Vandaag in Sight met Dylan Jezogus terug te kijken. Want daar maakt zij nog een opmerking. En dat is een opmerking zoals je die in de wandelgangen bij de VVD veel meer hoort, maar ook bij D66. En ook in mindere mate bij het CDA. Vaak niet bij het CDA. Dat is, knappe jongens als ze zo meteen tegen het belastingplan daadwerkelijk durven te stemmen. Het is bluffpoker. Want als ze tegen het belastingplan stemmen, dan wordt de benzine wordt duurder, dan wordt het vliegen wordt duurder.
16: Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zegt dan de Nederlandse uitdrukking. Dus de VVD handelt op die manier, denk ik dan, als ik dit hoor.
5: Dylan Jessugus zei dat letterlijk. Die rechtse partijen gaan echt zo meteen niet tegen het belastingplan stemmen, waardoor zo meteen het tanken een tientje duurder wordt. Elke keer dat je bij die tank staat. Knap als ze dat op hun geweten willen hebben. Alleen als je nu naar Henk Vermeer luistert en als je naar Lagast luistert, dan dat optimisme of die hoop dat het allemaal wel goed komt op het moment dat het pistool op de borst wordt gezet. Ik weet niet waar ze het vandaan halen. Maar bij de VVD zijn ze er in ieder geval van overtuigd dat het er wel gaat komen. En ook dat er nog wel wat handreikingen richting BBB gedaan kunnen worden. Zolang het beleid op papier maar niet afgezwakt wordt. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, die rekenkundige ondergrens die ze zo graag willen, dat gaan we naar voren halen. Daar gaan we eerder mee beginnen of zo. Zo'n soort handreiking. Mm-hmm. Of de kritische depositiewaarde halen we eerder uit de wet. Maar de minister zegt, dat kunnen we pas doen als er geborgde maatregelen genomen zijn.
16: Ach,
5: dat
16: hebben we helemaal niet. Geborgde maatregelen. Ik had het al helemaal verdrongen.
5: Ja, en wat er dan ook gebeurt binnen de coalitie, box 3 is een van die grote heikele punten. Want links zou dan SZW krijgen, rechts zou box 3, en dan zou het belastingplan er wel doorheen komen. Alleen box 3 heeft geen dekking. En daar is een motie over ingediend, over die dekking, door de ChristenUnie, Pieter Grinwis uiteraard, die dat gedaan heeft, waarin die op diezelfde dinsdag waarbij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer bezig waren, ook de pijn binnen de coalitie bloot heeft gelegd. Want er moest over gestemd worden, gaan we papieren schenkingen wel of niet belasten?
16: Wat zijn papieren schenkingen?
5: Nou, wat je kan doen is tot bijna 160.000 euro kan je op papier schenken. Dat blijft dan. Hè? Dus Mark, jij bent mijn vader, jij schenkt mij dat. Dat blijft.
16: Nou, zoon.
5: Dat geld blijft bij jou.
16: Ja.
6: Voor dus op een later papier. Moment.
5: Maar jij bent vanaf dat moment wel verplicht om 6% rente over die lening bij mij te betalen. Want je hebt dat geld eerst aan mij gegeven, maar ik laat dat bij jou. Dat wordt een lening.
16: Oh ja.
5: En dan krijg je ook nog, elk jaar krijg je 6% rente over die lening. Dus je betaalt en geen belasting over die schenking. En je krijgt nog eens een keertje rente uitbetaald op de lening die je dan bij je ouders hebt.
16: Grinwis zei, als we dat nou eens anders gaan doen, want dit is natuurlijk heel oneerlijk voor arme mensen.
5: 100 tot 200 miljoen kan het opleveren, maar, en vorige week zei ik het in de podcast, dit kan interessant worden, want CDA en D66 wil wel kijken naar erfenschenkbelasting en naar schenken, maar de VVD niet. De VVD gaat dit niet laten gebeuren, zoals ze dat daar zeggen.
16: Nou ja, de VVD heeft toch geen meerderheid?
5: Nee.
16: Of is dit een van de onbenoemde heilige huisjes die ze in de campagne waren vergeten te benoemen?
5: Dit zijn een van die heilige huisjes.
16: Maar dat, als nou er gewoon een kamermeerderheid voor is, dan gaat de VVD.
5: Er is nu een kamermeerderheid voor.
16: Ja, maar dan gaat de VVD hier toch de regering niet op laten vallen?
5: Maar de motie roept het kabinet
16: maak
5: het
16: maar
5: op.
16: Even heel scherp. Hè?
5: Ja. Maar het is een oproep, die motie, om dit als serieus dekkingsvoorstel te overwegen. Dus dat moet nog gewogen worden in de coalitie.
16: Maar we weten het al, want die stemming is er geweest. De VVD zegt nee, D66, CDA zegt ja.
5: Ja, maar bij het CDA en bij D66 zeggen ze ook, het is wel een beetje een new problem aan het worden, dat hele box 3 verhaal, beste VVD. Want uiteindelijk,
16: een new problem. Ja. Dat is een nieuw woord voor mij.
5: Jullie willen naar zo snel mogelijk naar vermogenswinst toe. Wij willen daar best aan meewerken. Daar moet dekking voor komen. Wij hebben tal van voorstellen om dat te doen. Binnen het eigen domein. Dus het binnen het domein vermogen.
16: Ja. En in al die oplossingen willen ze niet.
5: Allemaal is niet. Het mag niet met het huis gebeuren. Het mag niet met erfenschenkbelasting gebeuren. De VPB moet ongemoeid blijven. Dat is dan het brede vermogensdomein. Rekening mag niet bij grote bedrijven, want dan gaan ze weg. Het enige waar ze nog aan denken zijn verbelastingverlagingen in box 2. Om sneller dat belastinggeld naar voren te halen.
16: Waardoor je ook niet meer belasting ophaalt, maar minder. Maar dan nu eventjes wat meer.
5: Ja. En bij,
16: op de korte termijn.
5: Dus de twee andere coalitiepartijen zeggen, we staan open voor alles. Komt u maar met uw dekking.
16: Okay, maar dus ze leggen dus gewoon het probleem nu heel erg bij de VVD. Jullie willen dit snel.
6: Ja.
16: Jullie willen dit niet op logische plekken waar wij aan kunnen denken. Dus kom dan maar zelf met je oplossing voor je het gaat betalen.
5: Ja.
16: Of niet, hè? Want dat kan natuurlijk ook zeggen dat de VVD, we hebben er nog eens over nagedacht. We willen de box 3 eigenlijk pas over een jaar oplossen. Want al die andere dingen willen we. Nee, maar ze moeten toch, de VVD zal toch ergens een keer moeten kiezen.
6: Ja, maar we horen nu van de VVD, we horen van Heijnen dat ze echt dat er druk gepuzzeld wordt.
5: Ja,
6: dat ze dat leuk vinden. En we verwachten in ieder geval nog steeds dat dat binnen op korte termijn allemaal naar buiten komt. Wat dan de oplossing is. Wat mij wel dinsdag opviel, want dat is dan het moment tussen het vragenuur en de stemming als alle Kamerleden naar de plenaire zaal lopen. Toen kwam net het nieuws over deze motie en dat stemgedrag. En de gehele parlementaire pers rende op Ruben Brekelmans af om te vragen: waarom houden jullie vast aan dit heilige huisje? Waarom stemt de VVD zo? En is er nu openlijk ruzie binnen de coalitie? En daarvan wil ik wel nog even zeggen: op zich mag de VVD natuurlijk stemmen zoals ze willen.
5: Ja.
6: Een fractie in de Tweede Kamer, als dat in hun gewoon in hun verkiezingsprogramma staat, als dat, en het is nog geen coalitiebeleid, dan mogen zij natuurlijk op hun punt, hoeven zij zich niet per se te verklaren voor hun politieke standpunt.
5: Nee, maar het staat ook niet in het coalitieakkoord. Ze mogen ook niet van D66 en CDA eisen dat die zich nu maar even aanpassen aan het verkiezingsprogramma van de VVD.
6: Nee, maar andersom.
5: En andersom ook niet.
6: Andersom ook niet.
5: Nee.
6: Want in feite hebben we hier drie verschillende partijen.
5: Ja, maar als je zegt, wij laten dit niet gebeuren, dan eis je dus wel van CDA en D66 dat die zich aanpassen aan het VVD-verkiezingsprogramma.
6: Nou ja, daarvan moeten we dus nu zien wat er vervolgens met deze motie gebeurt. Maar even één stap terug naar dat stemgedrag.
5: Ja.
6: Vind ik dat
5: het
6: eigenlijk niet eens zo
5: de VVD was niet zo logisch, nee. Want die vinden dit gewoon, en dat hadden we zelf al kunnen bedenken dat ze dit vinden.
6: Ja, en dan vind ik dus de vraag: waarom houd je vast aan dit heilige huisje niet helemaal terecht?
5: Nee, maar aan de andere kant, als je het wel, want we hebben het hierover omdat we het over box 3 en de financiering daarvan hebben, de problemen. Je kan natuurlijk niet, ja, we willen dit en we willen dat en we willen dat en we willen dat en we willen dat. En ja, maar ergens op een van die 5 of 10 dingen zit misschien de oplossing. Ja, maar dat willen we toch. Ja, dan kan je het bij de VVD niet oplossen.
6: Nee, maar dat weten we nog niet. Dus het is nog wachten op.
5: Ik ben
17: op de burelen van het CDA en D66 gooien. Dit is nu een politiek probleem. En daarbij bedoelen ze, dit is oplosbaar. Het gaat voor een groot deel over geld.
5: Ja, geld is altijd oplosbaar, zeggen ze.
17: Ja. Box 3 is daar dus een goed voorbeeld van. Je kan genoeg dekkingsvoorstellen, kan je vinden. Er ligt nog een hele lijst aan fiscale maatregelen die ondoelmatig zijn en ondoeltreffend. Waarvan de erfgenschenkbelasting bijvoorbeeld er ook eentje is. Hè?
5: Ja.
17: Ja. De hypotheekrenteaftrek is er eentje van. Nou, je kan ze zo opnoemen, waar je naar kan kijken, waar CDA en D66 best naar willen kijken. Alleen, politiek gezien wil de VVD er niet aan. En dan wordt het wel, op het moment dat je dat echt niet meer wil, en we horen ook Dylan Jezugus zeggen, ja, wij gaan niet tekenen voor een linkse agenda, maar je kan met rechts ook niks meer, dan begint toch wel echt de vraag op te doemen: waar is het geitenpaadje? Hoe gaan ze hier in hemelsnaam uitkomen? Want het wordt wel
5: een beetje groter. Ik dacht, waarom zit de VVD nog in dit kabinet?
17: Nou, dat is een andere manier om het zelf te zeggen, denk ik.
5: Want als je het niet wil met de coalitiepartners waar je het mee moet doen.
17: Maar de VVD heeft in de verkiezingscampagne zich afgezet tegen pro. Daarbij is ook bij het electoraat een idee ontstaan van, maar dat betekent ook dat er niet samengewerkt gaat worden. Terwijl dat er in eerste instantie gezegd werd, we gaan niet in een kabinet met pro. Mm-hmm. En samenwerken gebeurt natuurlijk altijd in de Tweede Kamer. Want ja, als er nou eenmaal goede plannen liggen, waarom zou je daar niet voor stemmen als het een goed plan is?
5: Ja.
17: Dat wat jij ongeveer 2 weken lang betoogd hebt.
5: Ja, dat wil ik best toch een keer zeggen.
17: Ja. Maar de VVD zegt, als wij nu een linkse agenda gaan uitrollen, kunnen we de partij opdoeken.
5: Ja.
17: Dus dat gaan we gewoon niet doen.
5: En dat snap ik ook. Van de week hebben we bij Nieuwsuur werd het inzichtelijk hoe de VVD zich vorige keer toch weer staande heeft gehouden bij de verkiezingen. Want eerst waren ze heel veel zetels
17: kwijt.
5: Ja. En vervolgens kwamen er, en dat was richting linkse partijen, dat die afdaalden. En daar kwam van rechts kwam daar wat bij. Dus de partij moet met z'n allen naar rechts opschuiven om de volgende keer de verkiezingen weer een beetje te overleven. En je ziet nu ook in de peilingen dat helemaal niet zo makkelijk is om de VVD op 20 zetels in de buurt daar te houden.
17: Nee, het zijn er nu 12.
5: Dat is natuurlijk, dan snap je ook dat de VVD campagne aan het voeren is. Want ik zei dat in het begin een beetje verwijtend. Is het
16: het ook. Maar het is ook wel verklaarbaar dat dat gebeurt. Want misschien moeten we namelijk ook even naar dat andere relletje van deze week. Dat we ineens in oorlog... Nee, we zijn niet in oorlog. Maar toch, een beetje. Ja, met Rusland. En dat sowieso... Dat zeggen... ik vind dat een hele dappere keuze om tegen Rusland te zeggen... jullie zijn onze vijand. Want misschien dat zij ons nu ook zou gaan behandelen.
6: Is ook niet de minste, ja.
16: Nee, en die zijn al aan het opstoken in allerlei Europese landen. En beeld ze af en toe kleine dingetjes misschien. Maar misschien dat we nu gewoon daadwerkelijk een doel gaan worden. Wie zal het zeggen? En dat je dat dan ook niet overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken... die eigenlijk deze opmerking had moeten maken... als Nederland deze opmerking had willen maken.
6: Ja, want niet even de minister voor de context, van Defensie. Dit gebeurde gisteren, dus donderdag, tijdens de... begrotingsbehandeling van Defensie. Zat Dylan Jessogus in de zaal. En die las ook voor van een papier. Dus dat laat ook wel zien. Het was nog geen slip of de tong. Waarin zij zei: Rusland is nu onze vijand. En in principe is dat. Beleid, dat ligt bij Buitenlandse Zaken. Ja. En dus bij Tom Berendsen. Ja.
16: En Jessogus heeft dat. Niet eens met hem afgestemd. Die heeft dat gewoon gezegd.
6: Nee, want we begrepen later dat Berendsen nog niet op de hoogte was... van haar voornemen
16: van
6: om dit uit te spreken. En de oppositie moest er echt flink op aandringen... voordat hij hier zelf zich ook achter deze woorden schaarde.
17: Ja, en dan de manier waarop hij dit ook deed... hij zei, Rusland vertoont in die context vijandig gedrag... en is dus onze vijand. Dus hij moest ook nog een soort bezweringsformule moest hij daarvoor...
16: Hij heeft het een beetje afgezwakt, ja.
6: Ja, en om nog even de significantie van deze woorden ook te belichten... we hadden het hier voor de uitzending even over met Geert-Jan Haan natuurlijk.
16: Ja,
6: en die zei ook, precies. En die zei, er is maar alleen Donald Tusk heeft dit eerder gezegd. En dat was echt een aanleiding voor, hij zei...
17: drones.
6: Dat waren toen met drones.
16: Ja, in Rusland. Uit Rusland in Polen.
6: Precies. Ja.
16: En dat hebben wij nu niet?
6: Dat hebben wij nu niet. Er is natuurlijk wel hybride oorlogsvoering. Dat zei je al. Ja, we hebben met schepen op de Noordzee en met cyber. Natuurlijk, er gebeurt.
16: Oh ja, wij leveren voor miljarden aan wapens. Nou, Nederland doet dat niet, maar de landen om ons heen halen af en toe Russische olietankers van de Noordzee af. Omdat dat tegen de sancties ingaat die wij hebben bedacht hier. Dus wij voeren wel strijd tegen Rusland op een bepaalde manier.
6: Ja, maar
16: niet militair, maar wel op allerlei economische manieren bijvoorbeeld.
6: Ja, en Rusland dus ook hier met desinformatie. En dat gebeurt, maar een directe aanleiding is er niet. En
16: dus waarom deed ze het dan? Dat deze dit om gewoon vanwege die 12 zetels?
6: Nou ja, dat... Ja,
17: your guess is as good as mine.
16: Ja, dan wil ik de vraag hebben opgeworpen. We hoeven hem niet te beantwoorden.
6: Ja, maar nog eens dan. Het woord vijand is daadwerkelijk anders dan agressor.
16: Ja.
6: En het woord vijand is dus verder ook nog niet gebruikt. Niet door de Duitsers, niet door de Britten, niet door de Fransen. En we zagen, nou ja, dan kun je zeggen, de Russische ambassade is wel vaker boos op Nederland. Maar we zagen gelijk een reactie vanuit de Russische ambassade. En de consequenties kunnen dus wel vergaand zijn.
16: Ja, is het omdat zij een straatvechtertje is en geen diplomaat? Want een straatvechter is ze absoluut. En de vorige verkiezingen heeft ze natuurlijk fantastisch teruggevochten. En toch weer naar grofweg die 20 zetels gebracht. Is het misschien gewoon een karaktereigenschap waardoor ze... ik ga het gewoon benoemen zoals het is.
6: Het is in ieder geval niet de eerste keer. Want we zagen ook na de aanval in Iran... dus dat was in maart dit jaar... dat zij zich als eerste naar Twitter, naar X bewoog... om daar een reactie te plaatsen. Terwijl daarmee gaat ze in feite op de stoel zitten van... de minister van Buitenlandse Zaken. En daar dan komen we ook...
16: En die laat het ook gebeuren.
6: Nou ja, dan komen we ook weer terug op het punt van... het kabinet moet met één mond spreken. En het lijkt nu redelijk normaal te zijn geworden... dat we vanuit het kabinet verschillende mensen horen... die verschillende dingen zeggen.
16: Maar de Berendsen is toch gewoon... die zegt, oké, nou ja, dan zoek ik een formulering... die heel dicht bij wat Jules zei, maar net iets minder heftig is.
6: Dus, ja, maar ze heeft hem daarmee in feite wel in een moeilijke positie gebracht. Want,
16: ja, want hij wil
6: als
16: wel
6: zij iets zegt, dan is het daarmee... namens het kabinet, want het kabinet moet met één mond spreken. Hij kon ook moeilijk iets anders door dan nu te zeggen... nee, ik ben het niet met haar eens of dit is niet het woord dat ik kies.
17: Nee. Ik liep gisteren vorige week naar de uitloop van de ministerraad... en toen dacht ik, de vergelijkingen en de parallellen met het kabinet Schoof... beginnen steeds duidelijker te worden. En ook richting het einde van het kabinet Schoof.
16: Dit is waarom ik helemaal in het begin zei... Ja. Wat voor weer is het in de naam? Ja. Zeiden jullie guur? Dat is dit.
17: Want waar hebben we het nou elke keer over bij zo'n uitloop van zo'n ministerraad? En later ook met de persconferentie met de minister-president... over een kabinet waar niet met één mond gesproken wordt. Vorige week ging het natuurlijk over minister Letschert en minister Heijnen, waarbij gezegd werd, nou, we moeten op onderwijs gaan bezuinigen. En we hebben het steeds over niet problemen die voor het land zijn opgelost, maar problemen die binnen de coalitie met elkaar zijn opgelost. Ja, en dat gebeurde ook steeds bij het kabinet.
16: Dat was ook zo'n mantra van de VVD. De vorige keer, we moeten niet met onszelf bezig zijn, maar met de problemen voor de mensen in het land.
17: Ja.
16: Hey, we hebben nog een paar problemen voor de mensen in het land.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist, Travel Essence.

I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op Travel Essence.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jesselkus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. Het is nog niet zeker dat Amerika echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger staat in december voor het vuurpeloton. Hij kreeg de doodstraf omdat hij jaar geleden 13 ongewapende Amerikaanse militairen heeft doodgeschoten op een legerbasis in Texas. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vallen in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
5: The ladies not for turning.
6: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
7: Are you excited about another election?
8: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
9: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk met Lia van Beckhoven, niet in Londen, maar vanwege de theatertour. Wederom gezellig in de studio bij BNR. Ik ben Conor Clerks. Dag Lia.
10: Hey Conor.
9: Een paar shows in Brabant gehad de afgelopen dagen. Toch een beetje een thuiswedstrijd volgens mij. Waren ze lief voor je?
10: Ja, ik heb geweldige reacties gehad. Echt, de reacties zijn zo leuk. En de zaal is enthousiast, er wordt heel goed geluisterd. Dus ik vind het zelf ook steeds leuker. Wordt tijd natuurlijk, dat je het zelf ook leuk gaat vinden. Maar ik vond in het begin vooral dood en doodeng. Ja. Maar, en natuurlijk heel leuk, maar vooral spannend. Maar nu vind ik het eigenlijk vooral leuk en minder spannend.
9: Ah, heel goed. Deze week in het VK. Andy Burnham die heeft met één speech zijn Labour-partij op zijn kop gezet. Na een aantal grijze, pessimistische jaren hebben ze er weer vertrouwen in. Maar vooral ook, ze hebben er weer zin in. Lia, Burnham sprak op het Labour-congres. Wat hij zei is belangrijk, maar zeker ook hoe hij het zei.
10: Ja, die toespraken op die jaarcongressen van die partijen... dat zijn echt, wat ze in Engeland noemen, big set pieces. Ja. Er wordt weken, soms maanden aan gewerkt. En niet alleen door degene die het uitspreekt, de leider... maar natuurlijk ook door daarnaast de medewerkers, de woordvoerders... noem maar op, hele batterij aan... beleidsontwikkelaars, maar deze toespraak was echt geschreven door Andy Burnham zelf. Had je het gevoel, het was heel erg zijn toespraak, zijn man... en vandaar ook, denk ik, dat iedereen er zo op aansloeg. Natuurlijk ging de zaal uit zijn dak, dat verwacht je ook niet anders. Dit is een Labour-partijcongres.
9: Dat hoort, ja.
10: Dat hoort. De zaal ging uit zijn dak om verschillende redenen. Op de eerste en belangrijkste plaats omdat Andy Burnham geen Keir Starmer is...
9: Ja.
10: Dat telt, dat is heel belangrijk. En vorig jaar, zoals je zei, zat Labour in een depressie. Keir Starmer lag onder vuur. Ook hadden ze net de verkiezingen gewonnen met een geweldig grote meerderheid. De stemming was er niet naar. Ze hadden de hoop al een beetje opgegeven. Dat het goed zou komen met het Verenigd Koninkrijk en met de Labour-partij de komende periode. Ze waren bang namelijk voor Nigel Farage. Dus kandidaten begonnen zich toen al warm te lopen. Dus je zag de partij om Keir Starmer op te volgen. Dus de partij was al verdeeld. Dat voelt ook niet lekker in zo'n zaal. En nu was er feest. Ik bedoel, iedereen eensgezind achter Burnham. Die triomfeert in de peilingen sinds hij in juli de nieuwe partijleider en premier werd. Het gevoel ook, en dat schreven de polls ook aan, dat Farage echt gepiekt heeft. Bovendien, wat maakt een goede toespraak? Daar moest ik even aan denken. Waarom is het? Ik heb verschillende gehoord. En er is één toespraak gehouden in begin jaren 80. Ik pin me niet vast op een jaartal. Maar ik weet zeker begin jaren 80. En die was van Neil Kinnock. En die was toen partijleider. En dat was een toespraak. Nou, je krijgt nog kippenvel als ik eraan dacht. Echt geweldig, geweldig als ik eraan denk. Maar deze was ook goed. En wat maakt een goede toespraak? Net als destijds met Neil Kinnock. Daagt hij uit, enthousiasmeert hij, omdat hij bevlogen is. Hij is geëmotioneerd, hij laat heel veel van zichzelf zien. En het was ook een hele serieuze toespraak, waarin hij niet bang was om gevechten uit de weg te gaan. Dat was destijds Neil Kinnock helemaal niet. Dat maakt het ook zo spannend. Maar Andy Burnham doet dat ook niet. En hij gooit met nieuwe onderwerpen waarvan je denkt, wauw, daar hebben ze nog niet over nagedacht binnen de partij. Daar komen we straks op.
9: Jazeker. Ja, ik wil het niet te veel over Keir Starmer hebben, want dat hebben we al heel vaak gedaan. En die man is met pensioen en het gaat allemaal goed. Maar het contrast was wel groot en daar spreken mensen ook veel over. En
10: heel erg.
9: Zeker ook op de, niet alleen op het feit dat Andy Burnham een goede speecher is en met veel elan en energie daar staat. En Keir Starmer deed dat niet zo. Maar zeker ook het feit dat hij dus een ideeënstrijd aan wil gaan. Hè, waar Keir Starmer eigenlijk hem een beetje dook. Hij wilde niet debatteren, hij wilde gewoon zijn plannen uitvoeren. Show, don't tell, zei hij, maar dat is toch niet helemaal hoe politiek werkt.
10: Precies, en Burnham laat ballonnetjes los. Hè, voortdurend, op de een naar de ander. Kijk hoe ze vallen en wil daar dan aan de slag. Dat hoor je ook van mensen die met hem samenwerken. Het is een heel ander soort van regering, een heel ander soort van kabinet. Hij wil praten over politieke en beleidsonderwerpen.
9: Ja.
10: Dat is nieuw. Dat zag je ook in deze toespraak. Hij is niet echt een fantastische spreker, Burnham. Hij is wel een hele goede verhalenverteller. Begrijp wat ik bedoel? Hij had het bijvoorbeeld in die toespraak over zijn vader. Die had hij net begraven. Hij had het over het Verenigd Koninkrijk dat zijn vader nog kende, waar zijn vader aan hechtte, de waarde van dat Groot-Brittannië. Nou, zo'n Groot-Brittannië wilde Burnham ook. Dat was het ideaal voor hem voor ogen stond. Hij is niet bang voor nostalgie, Burnham. Het was ook heel erg zoals je hem zag staan, Andy Burnham. Meestal heb je dan die grote toespraken die worden gehouden achter een lessenaar. Helemaal niet. Hij stond daar en hij liep over het toneel. Het was alsof hij het uit de losse pols deed. Natuurlijk niet, weet je wel. Gigantisch grote teleprompters en zo. Maar ook geen stropdas aan, geen sprekersstoelte. Want dat is dan toch weer een scherm tussen jou en de afnemers. En hij had, behalve emoties, ideeën, sprak je eigenlijk weinig over massamigratie, weinig over AI, weinig over high-tech, weinig over China. Dat zijn namelijk onderwerpen waarin hij niet geïnteresseerd is. Dus hij liet hij echt helemaal liggen. Het ging des te meer over hoe Groot-Brittannië bestuurd wordt. En dat was in naam van het gevestigd belang en niet in naam van het algemeen belang, het publiek belang. Het verhaal te veel macht in te weinig handen. Het was allemaal de schuld van, ik exageer enigszins, het was allemaal de schuld van Thatcher. 40 jaar geleden waren de Britten verkeerde weg ingeslagen. Het moest allemaal anders, gedecentraliseerd, meer devolutie, meer macht naar de regio's. Dat hele verhaal vertelde hij ook opnieuw. Maar je had ook heel duidelijk het gevoel, hier staat een leider. En niet alleen een leider, maar hier staat een man die zijn bestemming gevonden heeft. Vergeet niet, nooit vergeten, maar Andy Burnham heeft er 15 jaar over gedaan om deze plek te bereiken.
9: Ja.
10: Hij heeft ze 3 keer opgeworpen als leider van de partij. Op een gegeven moment zei zijn vrouw ook, waarom zou je het nu voor de 3e keer weer proberen de afgelopen zomer? Ze hebben 2 keer gezegd dat ze je niet willen. Maar goed, Burnham is gedreven. En niet alleen denkt hij dat hij het kan en dat hij het beter kan. Hij weet dat hij het beter kan. Hij weet wat er verkeerd is, haarscherpe diagnose. En hij weet wat de oplossing is, de prognose. En ja, dat betekent ook dat hij heel nadrukkelijk overtuigend is. En dat hij daar ook staat en dat hij ook dingen zegt die hem aangaan, die voor hem belangrijk zijn. En wat dat betreft is hij authentiek. Hij heeft een eigen stem, wat Trump ook heeft. Hmm. Weet je wel, wat Thatcher had, om bij het Brits te blijven, wat Tony Blair had, die mensen, en wat Boris Johnson had, die mensen zijn wie ze zijn. Die zijn niet anders in de kroeg dan op dat toneel.
9: Ja.
10: Begrijp je? Dus ik zat natuurlijk naar die toespraken te kijken live. En ik kreeg echt berichtjes van vrienden. Die zeiden, ik zit met, twee in ieder geval, ik zit met de tranen in mijn ogen te kijken. Andy Burnham zelf had ook moeite hoor, ja, met zijn emoties. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar hij moest even slikken, hè, toen hij het had over zijn vader. En toen kwam er helemaal niks. En hij stond zo met gebogen hoofd naar beneden te kijken. En de zaal ging toen maar klappen om hem over dat moment heen te helpen. Mm. En toen pakte hij de draad weer op en ging hij weer verder. Maar het is ook een speech, een goede speech is ook, ja, je hebt lef in zo'n speech, weet je wel. Je toont emotie, maar ook lef en goed spa. En natuurlijk optimisme in het geval van Burnham, want hij is een optimist. Niet dat hij niet weet hoe enorm de structurele problemen zijn. Die al zijn voorgangers hebben weggetrapt en hebben verstopt. Dat zei hij ook, hè. Ik wil sociale zorg eindelijk op poten hebben. Ook al kan mij dat de politieke kop kosten.
9: Ja.
10: Al zijn voorgangers, er zijn heel veel geweest de afgelopen 10 jaar, 6. En de meeste, eigenlijk allemaal, hebben ze het allemaal weggetrapt. Hè? Die sociale zorg die eigenlijk er bijna niet is in het Verenigd Koninkrijk. Waar we het eerder over hadden. Je moet je huis opeten voordat je aan een oudere woning of zorg, een verzorgingstehuis komt. Nou, dat moet allemaal anders geregeld worden. Dat hebben anderen wel geprobeerd, maar die hebben dat meteen weer vergeten. Die hebben dat nooit echt doorgevoerd. Want de kritiek uit de media daarop, op hun plannen, namelijk extra belastingverhoging om zoiets door te voeren, was gigantisch. Maar Burnham zegt, kijk, ik ga dat toch doen. Ook al kost me de politieke kop.
9: Ja.
10: Dat wordt ook gewaardeerd natuurlijk.
9: Het viel mij vooral op dat hij de slogan van de Brexit-campagne jatte. Dat hij eigenlijk zei, overigens ooit, volgens mij heeft hij de Conservatieve Partij niet genoemd. Hij heeft zeker hij heeft geen namen genoemd, reform ook niet genoemd. Maar hij zei wel, ze zeiden take back control, hè, maar we moeten ze niet laten vergeten, nooit laten vergeten, dat degene die de controle uit handen gegeven hebben
10: aan de markt,
9: dat waren de conservatieven. En dat vond ik mooi om zo eigenlijk tegelijkertijd een breuk te maken dus met de afgelopen jaren en het toch ook weer rond te breien naar, ja, het is eigenlijk allemaal de schuld van Thatcher en we gaan dat allemaal terugdraaien. Want dat zegt hij tussen de regels door wel, hè?
10: Ja, ja, maar je hebt helemaal gelijk. Dit is Andy Burnham ten voeten uit. Hij heeft het over zaken die hij van belang vindt. Zo regeerde hij, zoals je wil, ook bijna 10 jaar lang de regio Manchester. En hij noemt zijn tegenstanders gewoon niet. Hij negeert ze. Hij heeft het er niet over. Het is ook interessant, zo reageert hij volgens mij ook.
9: Ja, het is best wel gek eigenlijk dat dit dus een contrast is met bijna al zijn voorgangers van de afgelopen jaren. Maar dat zijn sterke punt op dit moment lijkt te zijn dat hij een idee heeft over hoe het moet en dat hardop zegt. Dat is weer nieuw.
10: Ja, ja. En dat vonden ook zijn critici geweldig. Ik bedoel, er zijn conservatieven, je weet hoe gepolariseerd, hè? Het Verenigd Koninkrijk is van oudsher, zeker al vanuit de media. En het viel mij op dat echt conservatieve analisten, ook van rechtse kranten, ook zeiden, dit is een één keer in een generatie toespraak.
9: Ja.
10: Omdat hij dus, om al die redenen die ik net gaf. Ik moet je zeggen, ik was niet helemaal overtuigd.
9: Waarom?
10: Ik vond het toch te wazig. Te weinig puntjes op de i, eerlijk gezegd. Ik begrijp dat Labour helemaal wegloopt met zo'n toespraak en dat ze ook in de roes van die ene week van dat congres willen blijven. Want binnenkort gaat het allemaal veel negatiever, veel heftiger, veel slechter gaan. Hè? Economisch staat het Verenigd Koninkrijk, net zoals de rest van de westerse wereld, heel veel te wachten en allemaal negatief. Dus ik begrijp wel waarom ze in die roes willen blijven en waarom ze alles aangrijpen om zo'n toespraak nog meer te verheffen en nog warmer te ontvangen dan ze al doen. Maar ik vond het ook, ja, ik hou toch niet zo van dat nostalgische. Mm. Dat is ook ingesleten bij die Britten. En eerlijk gezegd, Burnham heeft er ook een handje van. Dat weet je, het is voor mij al snel te sentimenteel.
9: Ja.
10: Nogmaals, het was allemaal oprecht, zijn emoties. Maar ik vond het een beetje riskant. En nogmaals, het idee dat hij dus alleen sprak over zaken waar hij iets aan doet en waar hij iets om geeft. Dat hij dus AI bijvoorbeeld uit handen geeft aan zijn ministers en wel weet ongeveer welke richting hij in wil, maar de minister moet het allemaal uitvoeren. Vond ik een zwakte bot, eerlijk gezegd. Migratie vooral. Energiecrisis. Technische revolutie. Ik wil dat toch wel horen wat de leider van een land daar potom over te zeggen heeft.
9: Ja,
10: niet
9: ja.
10: Andy Burnham.
9: Kan ik me voorstellen. Hij noemde wel op de inhoud twee punten die toch die kun je baanbrekend noemen.
10: Helemaal, absoluut. Eén, hervorming van het kiesstelsel.
9: Ja.
10: Wow. Kijk, dat is natuurlijk het makkelijkste. Dat kan verwezenlijkt worden. Daar heb je geen geld voor nodig, hè? Voor de rest wel. Wat hij dus gaat doen, is hij gooit er een commissie op. Wat voor kiessysteem zou dit huidige first past the post moeten vervangen? Hij is altijd iemand geweest die geloofd heeft dat dit huidige Britse kiesstelsel niet eerlijk is.
9: Hm.
10: Hij is niet de enige. Heel snel even, je weet, bij landsverkiezingen heb je 650 kiesdistricten en daar moet één kandidaat van één partij gekozen worden.
9: Ja.
10: En dat betekent dat alleen de koploper, de kandidaat die wint, die wordt afgevaardigd naar het Lagerhuis. En als dan Britten op andere kandidaten gestemd hebben, dan tellen die stemmen gewoon niet. Dus winner takes all. Alleen de winnaar wordt afgevaardigd en de rest van de stemmen gaan verloren.
9: En daardoor kun je dus, als je een beetje een versplinterd veld hebt, kun je met bijvoorbeeld 20% van de stemmen kun jij de enige zijn. En dan is 80% dus van de mensen die gestemd hebben op jouw verkiezing, die hebben het nakijken.
10: Precies. Stel dat van de 650 kiesdistricten de 649 stemmen op allerlei verschillende partijen. Maakt niet. Sorry, dat zeg ik anders. Het beste voorbeeld vind ik nog steeds. Ik geloof dat het 2014, 2015 was. Toen waren de algemene verkiezingen. Reform, de partij van Nigel Farage. Misschien dat hij toen UKIP heette. Maar in ieder geval, Nigel Farage, de partij, die kreeg 5 miljoen stemmen. 0 zetels in de

0: Tweede Kamer, het salarenhuis. De SNP haalde 1 miljoen stemmen, dus veel en veel minder, en kwam met een buit van 55 of 56 zetels.
1: Ja.
0: Omdat bijna overal in Schotland de Schots-nationalisten op de eerste plaats stonden.
1: Mm.
0: En bij Nigel Farage's partij, die had een heel veel zetels. Honderden zetels kwamen ze op, misschien wel meer. Kwamen ze meer dan 100 zetels? Kwamen ze op de tweede plaats, of op de derde plaats, op de vierde plaats? En die stemmen tellen niet.
1: Ja.
0: 2/3 van de Britten brengen stemmen uit die niet geteld worden. Dus begrijpelijk dat Andy Burnham dit systeem gaat veranderen. Maar is dat handig als je kijkt naar het partijbelang? Is dat niet een kwestie van kalkoenen die voor de kerst stemmen?
1: Ja.
0: Want het winner-takes-all, first-past-the-post-system, het huidige stelsel, daarbij zijn alleen de twee grote partijen gebaat. Dus als Labour één van die twee grote partijen is, ja, dan handhaaf je dat toch. Maar, Connor, ik denk dat Burnham andere overwegingen heeft. Ik denk dat hij gelooft dat als hij een soort van evenredig kiesstelsel kan doorvoeren, dat vanaf dat moment Groot-Brittannië gedomineerd zal worden door coalitieregeringen waar het centrum en centrum-links dominant zijn. En dat ze voor altijd rechts en extreem rechts, bedoelt Nigel Farage en de conservatieven, voor altijd uitsluiten. Ja. Ik denk dat dat erachter zit.
1: Oké, okay, ja, Farage kan ik helemaal volgen, maar de conservatieven, in dat scenario gaan we ervan uit dat de conservatieven doorgaan met hun koers steeds verder de flanken in die ze nu handhaven. Maar in principe is het niet ondenkbaar dat we over een paar jaar weer, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, een normale conservatieve partij hebben. Daarmee bedoel ik een conservatieve partij die dichter bij hun traditionele standpunten staat.
0: Ik weet het niet. Gaat het volgende week over hebben.
1: Ja.
0: Want de conservatieven zijn bezig met hun congres. Ja, congres as we speak. En ik vind het wel interessant hoe die leider Kayleigh Badenoch ook zich heeft ontwikkeld. Echt, ik vind het een fascinerende vrouw. Maar ja, daar gaan we het over hebben. Maar misschien heb je gelijk. Ik weet het niet. Wat ik denk wel dat dit het denken is binnen Labour. En zeker binnen Labour links. Kijk, ja. Labour is nu helemaal verenigd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat steeds meer mensen aan de linker- en centrum-linkse kant van het politiek spectrum in het Verenigd Koninkrijk weer naar Labour opschuiven. Vluchtelingen uit de Groene Partij. Daar gaan we het ook volgende week even over hebben. Uit de Liberaal-Democraten. Die stevenen allemaal meer en meer af.
1: Ja.
0: Toch op Labour. Dus ik denk dat dit het denken is van de Labour-partij. Dat, oké, misschien kan het in eerste instantie wellicht de nadelen zijn van ons om het kiesstelsel te veranderen. Maar we zitten dan wel met, zolang je kunt kijken in de toekomst naar centrum-linkse coalities.
1: Ja.
0: En je hebt dan rechts voor altijd buitengesloten. En ook Brexit.
1: Ja, dat was het tweede grote opmerkelijke onderwerp in zijn speech. Hè. Hij zet de deur open voor iets wat onder Starmer echt absoluut ondenkbaar en onbespreekbaar was. Hè. Een potentieel terugkeer naar Europa.
0: Absoluut. En dit was, kijk, als een aspect van een goede toespraak is dat je met een verrassing komt, alstublieft. Wat zei die? Andy Burnham zei, Brexit heeft meer kwaad dan goed gedaan. Ja, denken wij dan, hallo, dat tell me something.
1: Niet controversieel, ja, maar vertel eens iets zegt wat ik nooit wist. Iemand hè, ja. In het Verenigd Koninkrijk,
0: precies.
1: In de politiek.
0: En daar ging het om. Natuurlijk weten de Britten dat, maar het hardop uitspreken als politiek leider, als premier, dat is een tweede. En het was voor het eerst dat een leider, dat Burnham, dat zei. Nou, niemand wist dat hij dat ging zeggen. Want waarom is het zo belangrijk? Waarom sloeg het in als een bom? Omdat je daarmee de deur opengooit naar hertoetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie. Want, zei hij later, dat lichtte hij ook toe bij interviews later, dat inderdaad alle opties op tafel liggen. Inclusief dus hertoetreding. Waarmee hij het hele Brexit-debat weer heeft opengegooid. Oh.
1: Ja. Ja, was er een andere optie?
0: Niemand had het verwacht. Dat vind ik zo interessant. Niemand had het verwacht.
1: Nee.
0: Ik bedoel, je kon de kaken open horen vallen van al die ministers die op de eerste rij zaten. Wat zegt hij nou? Minister van Buitenlandse Zaken wist nergens van. Zijn kabinet, nooit hiervan gehoord. Wisten het echt niet.
1: Zorgt dat niet voor spanning, denk je? Frictie?
0: Het ligt wel aan waar hij mee komt. Ik denk in eerste instantie meer eensgezindheid. Want nogmaals, ik ben nu heel opportunistisch, maar ik denk dat Labour opportunistisch is. En als je dan kijkt naar de peilingen, dan zie je dat Labour meer kiezers trekt uit andere linkse hoeken als ze bij de volgende verkiezingen een mogelijke terugkeer of een referendum over Brexit en het neersabelen daarvan opneemt in het kiesprogramma. Dus dit is aantrekkelijk, het de deuren opengooien voor mogelijke terugkeer. Dit is aantrekkelijk voor links in het Verenigd Koninkrijk.
1: Hmm. Ik heb echt geen zin in een nieuw referendum.
0: Oh, daar weer twee moet je jaar aan over denken. Niet weer. En ik denk heel veel Britten ook niet, eerlijk gezegd. Maar ik begrijp wel waarom er over gepraat moet worden.
1: Ja.
0: Want Brexit, zoals het nu is, werkt niet. Het Brexit van Keir Starmer, die ook probeerde, net zoals Boris Johnson en de partijleiders, premiers daartussenin, die probeerden allemaal er iets van te maken.
1: Ja.
0: Het beste te maken uit de hele keiharde Brexit-overeenkomst die ze hebben met de Europese Unie.
1: Ja.
0: Maar al die babystapjes van toenadering op bepaalde landbouwgoederen die dan niet door de douane hoeven geïnspecteerd te worden en zo, dat zet economisch geen zoden aan de dijk.
1: Nee, en de denken was een beetje zo van, dan stoten we niemand voor het hoofd en we gaan gewoon zo door. Maar het heeft ook niemand blij gemaakt. En dat als niemand er blij mee is, dan doe je het dus voor jou met een korte achternaam.
0: Juist. Dus niemand is er blij mee. Wat doen we nu? Nou, we door te zeggen, niemand is er blij mee en dat hardop te zeggen. Dat toe te geven, dat het niet werkt. Alleen als je dat doet, kun je beginnen met veranderingen. Hè? Zoals iemand zei, het is een diagnose, maar dat is geen strategie. En dat klopt natuurlijk. Dus het is een beetje als toegeven dat je heel graag naar pakweg Tanzania wil. Maar niet aangeven wanneer en hoe je daarheen moet. Dus dat doet Andy Burnham ook een beetje. Hij komt niet verder dan het einddoel is ergens in Afrika en de rest gaan we over nadenken, vul maar in.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast niet, daar praten we door over de mysterieuze situatie rond luchtbasis Fairford. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in je podcast-app of in de BNR-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer je wil.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Luister straks na Pleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister na Pleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com. Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait. Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
2: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
5: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
6: Voor ieder begin, ABN AMRO.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessel Kus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. Het is nog niet zeker dat Amerika echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger staat in december voor het vuurpeloton. Hij kreeg de doodstraf omdat hij jaar geleden 13 ongewapende Amerikaanse militairen heeft doodgeschoten op een legerbasis in Texas. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
10: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is ook zo wanneer je met je bedrijf een maatschappelijke missie hebt. De ondernemers van vandaag willen eenzaamheid bestrijden. En dat doen ze door soep en maaltijden bedacht en gemaakt door ouderen te verkopen. Hoewel dit in Nederland een goed recept is, krijgen ze over de grens de deksel op de neus. Welkom Max en Martijn.
11: Dankjewel.
12: Dank.
10: Max, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Ja, wij zijn dus Max en Martijn en wij hebben Oma Soep als sociale onderneming. We zetten ons dagelijks voor in en wij verkopen verse soepen en maaltijden naar recept van oma. En gebruiken de helft van de winst om in heel Nederland ouderen blij te maken.
10: Martijn, waar hebben jullie het goed gedaan?
12: Ja, het concept zelf is gewoon heel goed. Dus met verse soep en maaltijden die super lekker zijn. En daarmee ook nog eens eenzame ouderen blij maken door heel Nederland. Ja, dat werkt gewoon heel goed.
13: Max, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
11: Ja, veel dingen, maar vooral onze intentie om uit te breiden naar Frankrijk.
13: Ik ben benieuwd. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Oma Soep. Bekend merk, volgens mij, voor heel veel mensen. Wanneer is dit gestart, Max?
11: 2017 begon ik echt met ouderen helpen. Maar dat was meer een buurthuis in Amsterdam. Maar sinds 2019 dat we de supermarkt in gingen.
13: En je zei het net al, jullie verkopen verse soepen. Kan ik het merk, het logo, hoe ziet de brand eruit?
11: Een schattig omaatje eigenlijk. Oma Soep, wat erboven staat. En het geeft een gevoel van ambachtelijk, schattig, lekker. Ja. Proberen we.
13: En de bestseller, eventjes, wat verkoopt het beste?
12: De tomatensoep met verse basilicum. Dat is wel de knaller.
13: Ja.
12: En de rendang, trouwens ook.
11: Ja.
12: Gaan 1-1.
13: En waar zijn jullie te koop?
12: We zijn te koop in meerdere supermarkten, waaronder Albert Heijn, Picnic, Flink, Plus, Jumbo. En daarnaast ook in bedrijfskantines, bedrijfscatering. Daar zijn we ook te koop.
13: Ja, kortom, all over the place zijn jullie met je oma's soep. Is het, want de doelgroep zijn niet oma's, heb ik het gevoel. Toch, Max?
11: Nee, het zijn meer jong werkende of jonge gezinnen, studenten. Die wel meer.
13: Ja, en waarom die doelgroep?
11: Nou, wij helpen al die ouderen via studenten. Dus op die manier gaat het mond tot mond. En ik denk ook onze producten zijn best wel gericht op gezondheid. En dat past ook goed bij de wat jongere generaties. En ook zijn jongere generaties wat drukker, die koken weinig. Dus dat is ook een goede match.
13: Ja, want we hadden het er net al even over. Jullie doen heel veel voor eenzaamheid onder ouderen. Hoe groot is het team dan? Kun je daar iets over zeggen?
12: We hebben een team van 12 tot 15 mensen die op ons hoofdkantoor zitten in Amsterdam.
13: Mm-hmm.
12: Maar we hebben heel veel studentenbesturen in de 14 steden waar we activiteiten organiseren met ouderen. Dus ja, dat zijn 8 per bestuur. Dus dat zijn er meer dan 100 die zich minimaal een dag per week inzetten voor, wow, voor de stichting. Die we hebben, ja.
13: Ah, er is dus echt een stichting Oma Soep of zo? Hoe heet de stichting?
11: Ja, stichting Oma Soep tegen eenzaamheid.
13: Ah, ja. Maar dan heb je dus echte clubs van studenten die daar zeggen, ik sluit me aan bij Oma Soep om activiteiten te organiseren.
11: Ja, die doen dat eigenlijk een jaar lang en dan wisselt het bestuur weer. Maar dat bestuur zelf in die stad werven ook honderden vrijwilligers gedurende zo'n jaar.
13: En wat doen ze dan allemaal?
11: Het voornaamste wat ze doen is langs de ouderen thuis gaan en een soepje brengen. En dan komen ze eigenlijk voor een praatje, gaan de studenten in groepjes van 2. En dan probeer je dat ze elke week weer naar dezelfde gaan om echt die eenzaamheid tegen te gaan.
13: Ja, en waarom doen studenten dit?
11: Ja, ze vinden het toch belangrijk om hun steentje bij te dragen. En ze doen ervaring op, zowel op het gebied van ondernemen, maar ook impact maken.
13: Ja, ja.
11: Dus dat raakt aan twee kanten.
13: Is het zo dat die studenten af en toe ook weer bij jullie dan later in het soepteam aan het werk gaan, of niet?
12: Ja, dat zou wel het ideale scenario zijn natuurlijk. En dat gebeurt ook wel eens, inderdaad. Dat ze daarna op het hoofdkantoor of een stage lopen of komen werken. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En ze zijn echt onze ambassadeur. Ze vertellen het verhaal wat zij zelf meemaken met de ouderen natuurlijk door aan alle anderen.
13: Ja, ja, interessant. Ja. Zeg, en die winst is dus, begrijp ik, de helft gaat naar deze stichting om ouderen te helpen.
11: Ja, zeker. En die winst gaat dan, want het zijn weer 14 lokale stichtingen. En dat verdelen we dan op die manier. Plus de mensen die op het hoofdkantoor echt volledig op de stichting richten.
13: Even terug naar het begin. Want jij zei 2017, 2019 de Oma Soep echt opgericht. Wat was dan het begin, zeg maar, van Oma Soep?
11: En het begin was het echt soep maken in buurthuizen in Amsterdam. En dan als die soep gemaakt was, namen we die pannen mee naar een soort van afhaalwinkeltje. Een ijskuipje die dan in de winter een soepafhaalwinkeltje werd. En vanuit daar verkochten we soepen. Maar de ene keer was de soep heel lekker, de andere keer zaten de haren in of de peper. Dus dat was nog niet heel efficiënt, omdat we alles uit de verschillende buurthuizen.
13: Ja, ja. En wanneer ben jij er dan? Want je zit dan nog steeds te voetbal. Jij vertelt in de auto die enthousiaste verhalen. En wanneer kom jij er opeens dan bij?
12: Ja, we wilden inderdaad sowieso. We waren tegelijkertijd klaar met studie en we wilden samen ondernemen. En toen wilden we eigenlijk eerst iets doen in een sport. Met tennis of squashvelden verhuren, dat ging niet zo goed. En toen daarna, ik moest gewoon geld hebben, eigenlijk. Dus ik zei, ik moet gewoon nu een baan vinden als we niet een ander idee hebben. En toen kwam Max met het idee van Oma Soep. En zijn idee was om inderdaad ouderen in een fabriek te laten werken van 9 tot 5 soep maken. En dat zag ik niet echt zitten. Dus daar had ik zo mijn vraagtekens bij. Toen zei ik, nou, ik ga gewoon maar ergens beginnen aan de slag.
13: Ah, jij was niet meteen enthousiast over het hele idee?
12: Nee. Dus ik ben toen als bedrijfsjurist aan de slag gegaan. En Max heeft toen Oma Soep opgezet met iemand anders. Met een andere vriend van hem die geneeskunde studeerde. Dus meer een beetje in die hoek. En toen na 2 jaar ben ik met hangende pootjes teruggekomen.
13: Oh ja?
12: Ja.
13: Want toen, hoe heb jij toen gereageerd? Kom binnen of zei je van eerst moet je een hele middag I told you so zeggen?
11: Nee, ik was wel lang blij dat er eindelijk iemand naast mij kan staan die enigszins structuur heeft en daarnaast ook creatief is. Dus ik dacht wel meteen van dat kan elkaar heel goed aanvullen.
13: Ja, jij zei wel meteen we moeten af van die buurthuizen, begrijp ik.
12: Nee. Ja, dat daar soep maken inderdaad. Nou, ja. Het was inderdaad wel, ik zei wel, wat Max ging af en toe na voetbaltraining, ze gingen we terug in de auto van Den Haag naar Amsterdam. We kwamen om, denk ik, 11:30, 12:30 nog thuis. En dan moest hij nog soep maken voor de dag daarna.
11: Ja, dat was een beetje heftig misschien.
12: Ja, dus dat, toen zag ik wel van, joh, zodra we dat soep maken hebben uitbesteed, dan is voor mij, denk ik, het beste moment om in te starten. En dat was eigenlijk toen we de Albert Heijn Product Pitch hadden gewonnen.
13: Ja, want dat is natuurlijk het hele punt. Altijd met dingen in de supermarkt brengen. Je moet volume kunnen maken, maar je moet ook klanten kunnen hebben. En dat kan je natuurlijk niet met een klein winkeltje doen. Dus ergens is de sprong gekomen bij Albert Heijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
11: Ja, we deden met de Albert Heijn Product Pitch. Dat organiseerden ze toen nog. En toen had ik eigenlijk oma Loekie mee. En die deed eigenlijk, dankzij haar wonnen we vooral. Dus zij kon heel goed laten zien wat het haar bracht, oma Soep. En hoe blij ze was dat ze sinds oma Soep heel vaak bezocht werd. En weer wat meer zelfvertrouwen kreeg. En ze was ook lekker bij de hand. Dus zij blies die jury helemaal omver. En toen kregen we, dus je battelde eigenlijk tegen 20 andere kleine start-ups.
13: Mm-hmm.
11: En omdat we wonnen, kregen we de kans in 100 filialen bij Albert Heijn. En dat ging eigenlijk supergoed vanaf de start. En,
13: had je toen ook wel de productie op orde dat je die 100 filialen kon servicen?
11: Nee, we hadden dus je wint die prijs. En dan hadden we eigenlijk nog een half jaar de tijd voordat we in de schappen kwamen.
12: Ja.
11: Dus toen ging ik met de pet rond langs allemaal samen eigenlijk langs fabrikanten, productielocaties. En hadden we op een gegeven moment een deal met eentje en gingen we produceren. Ja.
13: Ik kan me wel voorstellen, want je hebt dus een maatschappelijke missie. De helft van je winst gaat naar de stichting om deze eenzame ouderen te helpen. De allereerste aflevering van Bloed, Zweet en Zaken was met Tommy Tomato.
12: Ja.
13: En die hebben het heel lastig gehad, die zijn zelfs failliet gegaan. Omdat die zegt, ja, het is best wel moeilijk om die balans te bewaren tussen de missie en commerciële impact. Merken jullie dat ook, of niet?
12: Ja, zeker. Je moet altijd zoveel mogelijk winst maken, in ons geval, om ook echt onze stichting te financieren. Dus inderdaad, als je moet kijken van ja, wat brengt je bedrijf verder, zodat je meer producten kan verkopen. Daar moet je af en toe in investeren door bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuwe producten. En dat kost natuurlijk geld. Maar dan moet je altijd rekening houden dat je wel genoeg winst over moet houden. Dus dat uiteindelijk.
13: En je hebt twee operaties te runnen. Je hebt de vrijwilligers te runnen.
12: Ja.
13: En je kunt nu die oma's opeens even een jaartje niet bezoeken.
12: Ja.
13: Maar je moet ook investeren in marketing, productie, et cetera.
12: Klopt.
11: Ja. Alleen waar een volledig commercieel bedrijf kan zeggen, we maken even 2 jaar geen winst en we gaan volle bak investeren, kan dat bij ons wat minder makkelijk inderdaad. En ook heb je wat minder soort van, hoe noem je dat, venture capitalists of investeerders die zeggen, oh joh, ik geef jullie wel een zak met geld en helemaal prima dat de helft van de winst naar een sociaal impact gaat.
13: Ja, en dan ben je succesvol. Ja. Dan draai je lekker. Hoeveel omzet draai je per jaar nu?
11: We zitten nu stevig af op iets van 5,5 miljoen.
12: 6, denk ik.
11: Eindelijk 6? Nou, dat is
13: lekker.
11: Maar afstandig. Hij is nu de optimist. Ja, mooi.
13: Oké. Maar 6 miljoen, dat is een behoorlijke sizable impact natuurlijk.
12: Ja.
13: Ik kan me wel voorstellen, ik zag jullie al in de schappen liggen natuurlijk in voorbereiding op deze uitzending. En ik dacht, precies zo dat emmertje en dat, weet je, laten we zeggen, precies zo die verpakking. Die je denkt, hey, dat zie ik nu ook terug in andere merken, huismerken, et cetera. Heb je daar niet last van?
11: Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk dat verse soepschap bij heel veel supermarkten gebouwd, want dat bestond nog niet echt. En ze zagen dat succes en zijn dat allemaal eigenlijk al die smaken ook gaan namaken en ook gaan uitbreiden. En ook nog eens zijn er een aantal die het elke week in de bonus zetten. Dus dat is wel lastig concurreren. Wij zeggen dan van, nou, mogen wij dan ook elke week in de bonus? Maar dat gaat dan niet zomaar. Dus nee, dat is wel lastig. Maar gelukkig zijn er ook nog wel genoeg klanten die zien van, wij zitten heel erg op die kwaliteit, hoog in kruiding. En je helpt ouderen door ons soepje te kopen. Dus we hebben zeker nog meer dan genoeg fans. Maar dat het lastig maakt, is zeker waar.
13: Ja, ook wel een beetje gek, hè? Dus je komt binnen, je doet een pitch. Je wordt succesvol, ja. Maar daarna hetzelfde bedrijf gaat dan zeggen, wacht even, dat kunnen wij ook wel.
12: Ja, klopt. En we waren toen echt, toen hebben ze dus de supermarkt probeerde het zelf ook met verse soep. Dat is toen niet gelukt. En eigenlijk hebben wij, sinds wij dat hebben gedaan, hebben we een beetje dat schap gebouwd. Ja. Dus, ja, en dan begrijp ik ook wel dat je zegt, nou, als dat werkt, dan gaan wij dat ook doen.
13: Ja.
12: Maar de concurrentie moet natuurlijk wel eerlijk blijven.
13: Ja. Ik wilde naar waar het fout ging. Jullie hebben ook geprobeerd om dit in Frankrijk uit te rollen.
11: Ja.
13: Laten we even naar, waarom dachten jullie Frankrijk goed idee?
12: Ja, waarom dachten we dat? Eigenlijk hadden we gewoon een potentiële klant in Frankrijk. Die gewoon super, meerdere klanten eigenlijk, die super enthousiast waren over het concept. En we dachten ook, Frankrijk, dat is ook een land waar de familie centraal staat. En waar ze dan ook onze sociale impact omarmen.
11: Mm-hmm. Ja, en we, misschien goed om te zeggen, wij werden benaderd ook door een distributeur, of noem je dat?
12: Ja.
11: Die zei van, joh, we kunnen met jullie hebben zo'n mooi concept. Dat kan ook in Frankrijk. En daar zijn we ook een beetje ingestonken.
12: Ja.
11: Dus die moesten we echt bergen met geld betalen. En die beloofde toen allemaal listings bij grote Franse retailers.
13: Ah, ja. Wat je denkt, oké, dus iemand komt naar je toe, die zegt, joh, Frankrijk. En dan denk je, oké, Frankrijk, dat is een veel grotere markt.
11: Ja.
13: Let's go. Toch?
12: Ja, dat
13: heb,
12: is,
13: je,
12: ja.
13: Heb je wel, de, zeg maar, je doet dan wel een beetje marktonderzoek van, zijn die Fransen zo soepig en ja, vinden ze oma's belangrijk? En...
11: Klopt, dat deden we ook wel. En dat hebben we ook in Engeland gedaan, wat meer voor de hand ligt. Dus dat zijn we tegelijkertijd ook wel gaan proberen. Maar ja, we waren iets te enthousiast geraakt ook door de verhalen van die distributeur.
12: Ja.
11: En we zagen ook wel voorbeelden van, wat was het ook alweer? Oatly en nog een aantal merken.
12: Tony's volgens mij, toch?
11: Tony's ook. Een aantal merken die hard waren gegroeid in Frankrijk. Ja, en als zij dan zeggen duizenden winkels, ja. Wij hadden tot nu toe ook bij elke supermarkt waren geslagen. Dus we dachten, nou ja, laten we het gewoon proberen. Ja. Why not?
13: Maar laten we proberen, dat is dus wel investeren, kan ik me zo voorstellen.
12: Ja, ja, we moesten een flinke som geld betalen om ze maandelijks aan de slag te zetten. Om die listings te regelen. Het werd maar uitgesteld en uitgesteld. En uiteindelijk hadden we volgens mij 3 listings beloofd. Dus bij, dus,
13: wat zijn listings precies?
12: Ja, dat je gewoon een plek wordt beloofd in de schappen.
13: Oh, ja.
12: En echt bij grote supermarkten daar. Van 3 grote supermarkten. Dus toen dachten we al van, nou ja, en inderdaad wat Max zei, ja, tot dan ging eigenlijk alles alleen maar in een stijgende lijn. Toen dachten we eigenlijk van, ja, de negatieve kanten, die hebben we nog niet eens gezien. Dus het kan alleen maar...
13: Het kan alleen maar goed gaan.
12: Ja,
13: kan
12: alleen maar goed gaan.
13: Famous last word.
12: En toen zeiden we, ja, oké. Okay. Toen zijn we daar volgens mij bij eentje gestart.
11: De kleinste ook, want die 2 grote, de Carrefour ging niet meer door.
12: Nee, de vraag is überhaupt nog of die anderen wel geïnteresseerd waren, vragen we ook nog. Dat het gewoon een praatje was. En zijn we bij de kleinste gestart, waar totaal niet onze doelgroep was. En wat ook in winkels lag, een beetje in het platteland inderdaad.
13: Ja.
12: Waar mensen zelf soep maken. En ja, dat werd helemaal niks.
11: Het is ook eigenlijk best groot deel van het jaar best wel warm in Frankrijk.
12: Ja.
11: Dat is ook niet echt
13: je wil, maar even voor mij, het investeren is het. Dan moet je oma soep. Dus wat werd de merknaam dan?
12: Soupe de la grand-mère.
13: De soep de la grand-mère, dat klinkt toch heel goed.
12: Ja.
13: En wat moet je dan nog meer investeren? Moest je ook productie in Frankrijk regelen?
11: Nee, dat hebben we wel gelukkig nog. Dat was nog wel oké, slim. Dus we deden wel expres de productie nog in Nederland. Met ons huidige producent. Omdat we wisten van, als het dan mislukt, dan hebben we niet enorme investeringen gedaan. Maar die distributeur was wel echt prijzig. Hè?
12: Ja, de distributeur was prijzig. En je moest ook je soepen daar op voorraad zetten. Dus je moest gewoon daar je voorraden neerzetten. En ja, als dat niet leeg loopt, dan moet je weer een nieuwe voorraad neerzetten. En
13: omdat het natuurlijk is dan bederfelijke waar natuurlijk.
12: Ja, dus het is inderdaad vers gezond. Ja. Dus het is allemaal super.
13: Oh, dan gaat het ook nog heel hard uiteindelijk.
12: Ja, dus je kan niet zomaar even je voorraad leeg verkopen. Op een gegeven moment gaat het over datum. Dus dan moet je weer nieuwe neerleggen. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis.
13: En je werkkapitaal zit dan ook helemaal vast, toch?
12: Ja,
13: als je het een beetje te groot maakt.
12: Ja, dus dat was even...
13: Wanneer wist je dat je denkt, fuck, dit gaat helemaal niet lopen?
11: Oh, dat weet je altijd met introducties heel snel, eerlijk gezegd. Dus dat weet je dan al na 2 weken van, oh, het zou zoveel verkopen, maar het gaat ver onder die prognose.
12: Ja.
11: Dus toen wisten we al wel snel. En ook het aantal winkels wat was toegezegd bleek in de praktijk. Dat zeiden we, ze starten wel in 150 winkels. Maar dat was ook een soort, klopte ook niks van. Ja. Starten we maar 50 winkels.
12: Moeilijk is dat je er dan op een gegeven moment dusdanig geld in hebt gestopt. Dat je denkt van shit, er zit nu al zoveel in. Het zou zonde zijn om er nu de stekker uit te trekken. Ja. En dan ga je er nog, misschien nog wel meer in stoppen. Om het ook wat meer te activeren in de winkels. Maar ja, op een gegeven moment dachten we echt van nou, dit is niet meer levensvatbaar.
13: Ja, wanneer was dat moment dat je denkt, ja, dit is niet meer levensvatbaar?
12: Ja, dat we hadden echt alles geprobeerd om het ook te activeren in de winkels. En toen de verkoop niet omhoog ging, dachten we echt, elke cent die we nu nog uitgeven is er eentje te veel. Dus toen moesten we er gewoon een stekker eruit trekken. En die supermarkt zelf zei trouwens zelf ook van, jongens, dit werkt niet meer, toch? Of...
11: Ja, zeker.
13: Wat hebben jullie geleerd?
12: Daarvan? Nou, ja. Dat je niet zomaar in een ander land je product in de schappen kan zetten en dat het dan in één keer automatisch gaat lopen. Dat lukt niet.
13: Nee.
14: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday brengt

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Daar opzet eerst en zorgt dan in Londen met ouderen koken, daarna Oxford.
2: Ja, ja, dus eigenlijk een beetje van, dus een beetje van het geld dat je in Nederland verdient, ga je in Londen een stichting opzetten.
1: Ja.
2: Zodat daar al het verhaal echt wordt geladen van we zijn ouderen aan het helpen.
1: Ja.
2: En daarna ga je die soep introduceren.
1: Ja.
2: Ja, dat is het idee.
3: We halen daar dus ook in Engeland dus ook voor de stichting geld op om sowieso de stichtingactiviteiten op te zetten en de ouderen daar alvast te helpen.
2: Ja.
3: Dat doet inderdaad heel goed.
2: En maar die concurrentie is natuurlijk groot. De Engelsen zijn wel soepeters, volgens mij, toch?
1: Ja, ze zijn by far het grootste verse soepland.
2: Ja, eerlijk zeg.
1: Ja, mooi.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er of heel veel zelf maken, dus dat dat ook concurrentie is, of inderdaad al die merken die misschien niet een social impact hebben, maar best lekkere soep maken. Dus de vraag is, gaan mensen die premium, of een switchen van een merk vanwege deze social impact? Heb je dat onderzocht?
1: Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat we heel erg gaan moeten zorgen dat we al bekender worden voordat we dat schap ingaan.
2: Ja.
3: Ja. En daarom zijn dus inderdaad diezelfde manier hoe we dat in Nederland hebben gedaan is belangrijk. Dat je eerst gewoon wat awareness van je merk en van wat je sociale missie wat meer verspreidt daar.
2: Ja.
3: En dat heeft eventjes tijd nodig. En als ze dan onze soep hebben gegeten, ja, dan zijn ze binnen. Want het is de lekkerste soep natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. En is het, heb je al een distributeur? Of zeg je, nou, dat naar Frankrijk gaan we even rustig aan doen. Dat komt wel als we zover zijn.
1: We zijn nu wel echt meer zelf aan het doen. We hebben wel een soort van logistieke distributeur, maar die doet niet je sales en zo.
3: Nee.
1: Dus we hebben alle vertrouwen in dat we dat samen met Hanna daar...
3: Er is echt een Nederlandse werknemer zit daar in Engeland.
2: Ja.
3: Die dat voor ons opzet.
2: Snap ik. Ja, prachtig. We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid, die moet er zijn. Wat zou een tegeltjeswijsheid kunnen zijn? Heb je het erover gehad?
1: Oh, we zijn wel echt doeners, niet veel van het vergaderen. Dus misschien niet lullen, maar poetsen.
2: Ja? Ja, mooi.
3: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. En dan gewoon een beetje lekker bij jezelf blijven. En niet gaan zweven, dat vind ik ook wel altijd belangrijk.
2: Het klinkt heel mooi. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar die klinkt ook heel Rotterdams.
1: Rotterdams,
2: ja. Heel prima. Vind ik goed. Dankjewel. Max Kranendijk en Martijn Kanters van Oma's Soep. Dankjewel voor mooie verhaal. Ook in dit seizoen vertellen we weer heel veel inspirerende ondernemersverhalen. Met dank aan onze nieuwe sponsor Jort. Ben je nou ook ondernemer? Heb je de nodige bloed, zweet en tranen in je bedrijf zitten? Stuur dan even een mailtje naar bzz@bnr.nl. bzz@bnr.nl. En natuurlijk abonneer je op onze podcastfeed Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcastkanaal. Of gewoon even in de BNR-app. Tot de volgende keer. Dag.
4: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassie. Wellbeing that works.
2: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
5: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. VVD-leider Jessel Kus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban, bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. En president Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet op Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
10: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
11: Maxime van Mil en Jorik Simonides.
12: Welkom, we ronden de beursweek voor je af op deze vrijdag 9 oktober. Een dag die Apple niet zo leuk zal vinden.
13: De verkopen van de iPhone 18 Pro vallen tegen. En daarom schroeft Apple de bestellingen bij leveranciers terug. die hoeven tot wel 15% minder te maken dan eigenlijk gepland.
14: Ja, hoe pijnlijk is dat voor het aandeel? Dat hoor je in deze aflevering.
15: En we hebben het over OpenAI, want de omzet valt er tegen, of toch niet?
16: Volgens de Financial Times zou de omzet op jaarbasis in september op $50 miljard uitkomen. En volgens Bloomberg is de doelstelling voor eind dit jaar nu in ieder geval op $70 miljard gezet.
15: Ja, we zoeken zo uit of OpenAI nou een goed of een slecht jaar gaat draaien. We gaan de beursweek en ook de beursdag doornemen. En dat doen we samen met Bob Homan van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
17: Ja, dankjewel.
18: Ja, fijn dat je er bent, Bob. Ja, Jorik, ik moet toch even beginnen. Gisteren heeft Jelle Maasbach enig commentaar gegeven op mijn kledingkeuzes en de winkel waar ik dat koop.
15: Is dit een nieuwe broek?
18: Dit is zeker de nieuwe broek. Uniqlo, jongens.
15: Uniqlo.
18: Ja, ik vind hem hartstikke mooi.
15: Nou, ja, je kan hem net niet zien, de camera.
18: Nee, maar nog een keer?
15: Ja, bruin met streepjes.
18: Prachtig. Ja, dan kunnen we door. Dan kunnen we beginnen aan de beursdag. En ik wil beginnen met een alarmerend rapport, toch wel, van het Financial Stability Board. Dat kijkt naar de stabiliteit van ons financiële systeem. En ze vellen er een niet al te best oordeel over. Bijna geen enkel land voldoet aan de criteria voor een stabiel systeem, zeggen ze. Alleen Hongkong, de VS en Japan en het VK wel. En in de EU zijn we zelfs materially non-compliant. Dus echt niet goed voorbereid. Want het kan snel gaan, zeggen ze. En daarbij wijzen ze naar het geval Credit Suisse, dat een flink reddingsplan door UBS nodig had. Autoriteiten moeten van tevoren veel beter kijken waar geld vandaan kan komen, mocht er een plotseling financieel gat zijn, zegt de FSB. Wat denk jij, Bob? Zijn we hier voorbereid in Nederland op het omvallen van een bank? Laten we niet bedenken welke bank dat dan zou zijn.
15: Ik hoop niet die van jou.
17: Nee, ik denk dat
18: tenzij je nog iets te melden hebt.
17: Hè? Nou, daar hoef je denk ik niet bang voor te zijn. Maar ik denk dat de Nederlandse bank altijd wel plannen klaar heeft. Maar wat je denk ik in het verleden wel gemerkt hebt, pas als er echt iets gebeurt, wordt er heel hard gezocht. Dus ik denk dat waar hierop geduid wordt, dat in Hongkong, Amerika, die plannen echt al klaar liggen. Jij gaat dan dit doen en of gezamenlijk doen de banken iets. Terwijl hier pas gezocht wordt als het zover is. Maar op dit moment lijkt er ook helemaal geen reden om daar heel actief mee te zijn. Maar kan nooit kwaad om een plan te maken.
15: Dan naar een bedrijf dat wel op omvallen staat, bussenbouwer Ebusco. Het houdt niet op met de malaise daar, want Ebusco heeft alweer nieuw geld nodig. Een groot aandeelhouder die helpt vast, die stort vast 6 miljoen bij, maar dat is niet genoeg.
19: Als er komende weken geen financiering komt voor de operationele kosten, dus van dag tot dag, dan is het niet zeker of het bedrijf kan blijven voortbestaan. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen die brachten de bussenfabrikant eerder ook al in de financiële problemen. Doordat er telkens net op tijd geld vrij kwam, lukte het Ebusco om overeind te blijven. En nu is de toestand dus opnieuw kritiek.
15: Ebusco dropte dit nieuwtje vlak voor de aandeelhoudersvergadering. Daar stond ook nog een ander heikel punt op de agenda. Want aandeelhouders mochten er stemmen of Ebusco mag overstappen op een nieuwe accountant. Want de huidige EY vond de jaarrekening tot twee keer toe zo'n puinhoop dat ze er geen oordeel over wilden geven. Nou, nu wil Ebusco dus een nieuwe accountant. Het doet het aandeel allemaal niet heel lekker vandaag voor wat er nog van over was van dat aandeel. Het stond op het dieptepunt wel 20% lager vandaag.
18: Ja, maar dat gaat ook snel als je aandeel een paar cent kost.
15: Dat is waar.
18: Ja, een aandeel dat iets duurder dan is, dat van SpaceX, dat is hard bezig om een internetprovider ook te worden. Het koopt namelijk de rechten voor een flinke bandbreedte in de VS. Allemaal voor het succesvol maken van SpaceX Mobile.
20: Elon Musk saying that this is the last piece of the critical puzzle for SpaceX to give major, you know, phone coverage all across America. We can see her SpaceX up in pre-market. But on the flip side, this has sent ripples all across the telecom sector, even in Europe. Declines for a lot of its competitors, so from Verizon to T-Mobile to AT&T, all down quite a bit this morning.
18: Ja, beleggers bij concurrenten die zien de buiten zal hangen. Ook in Nederland, KPN stond ook een paar procent lager. Denk je dat SpaceX hier een serieuze concurrent kan worden voor de Ziggo's, de Odido's en de KPN's?
17: Nou, op korte termijn denk ik niet. En want dan is het met Starlink en zo nog duurder. Maar met die frequentie die hij aangekocht heeft, kan hij met die satellieten wel gewoon de huishoudens door dikke betonnen muren en dergelijke heen. Dus op termijn kan het echt een serieus concurrent worden. Dus ik snap de koersreacties wel. Ja.
15: Ik heb iets ontdekt, Maxime.
18: Oh?
15: We hebben het al meer dan een week niet over president Trump gehad.
18: Echt?
15: In het programma. Ja, dat is een unicum. Het is een record, denk ik.
18: Ongelooflijk!
15: Ja, ik moet het record verbreken, want midden in een week, ja, het kan natuurlijk niet. Op een gegeven moment moeten we het er toch weer over hebben.
18: Had het nog niet gedaan.
15: Ja, sorry, maar het moet. Met een vredesbericht.
18: Oh, wat fijn. Nou, dat hoor ik graag aan.
21: President Trump suggests that there will not be fresh strikes against Iran before the midterm elections on November 3rd. He has repeatedly said that the war won't come to an conclusion until after the midterms are over, and has repeatedly said that when that time comes, whatever it is, he does expect oil prices will move lower.
15: Trump gaat de verkiezingen dus niet in de weg zitten met aanvallen in Iran. En dan was er ook nog nieuws over Trumps eigen beleggingsgedrag. Moet hij elke maand namelijk met een paar maanden vertraging openbaar maken hoe hij gehandeld heeft. En dat geeft elke maand wel weer een bijzonder inkijkje. In augustus kocht hij voor miljoenen aan aandelen van onder meer Meta, Microsoft en zijn lievelingsbedrijf, McDonald's. Ja, tot zover relatief onschuldig. Maar Trump kocht ook obligaties in SpaceX. En de timing daarvan was wel opvallend. Namelijk vlak voordat Trump het ruimtevaartbeleid van de Amerikaanse regering flink versoepelde.
18: Interessant. Nou, ik had het net al over de stabiliteit van banken. Er is één bank die de hele sector op zijn kop wil gaan zetten. Revolut komt namelijk met een grote ambitie. Ze willen concurreren met JP Morgan. Dat zegt topman Nick Storonsky in gesprek met Bloomberg. En ik waarschuw je alvast, deze man is niet bepaald de beste spreker van het boekje.
0: Is the strategy in the US about, is it about winning and dominating?
1: I mean, everywhere we want to go, we want to dominate. Otherwise, what's the point?
0: Jamie Dimon has spoken admiringly about you and about Revolut, the CEO, of course, of JP Morgan. Are you coming for his lunch?
1: For his dinner.
18: Ja, een man van niet al te veel woorden. We wensen hem succes. Ze hebben een voorwaardelijke vergunning om in de VS actief te zijn als bank. Ze zijn trouwens nog niet beursgenoteerd, maar ook op dat vlak een ambitie. Want ze willen een dubbele notering, zowel in de VS als in Londen.
15: Straks hebben we het over OpenAI. Want gaat het bedrijf nou een dramatisch jaar draaien of eigenlijk wel een prima jaar? Ja, de meningen verschillen erover.
18: En je hoort over de treurige beursweek van Bezi en of het nu klaar is met de miserie daar. Maar we gaan eerst naar Apple. Het lijkt erop dat ze het voorlopig moeten doen met het succes van vorig jaar op het vlak van de iPhone. Want de nieuwe 18 Pro en 18 Pro Max die lopen een stuk minder goed dan hun voorgangers. Zo matig zelfs dat ze aan leveranciers de opdracht al hebben gegeven om minder te produceren. Apple heeft de producenten de opdracht gegeven tot wel 15% minder te maken, meldt Nikkei Asia. Door de hoge prijzen van geheugenchips moesten ook de prijzen van die telefoons omhoog. Maar het lijkt nu allemaal toch net wat te veel te zijn geworden voor consumenten. Is dat een dikke tegenvaller voor Apple, Bob, als die productie al 15% naar beneden wordt geschroefd? Lijkt me niet heel prettig nieuws.
17: Zeker een tegenvaller. Ik denk dat je het wel mocht verwachten, hè, want die dingen zijn veel duurder geworden, omdat de inputkosten, vooral met geheugenchips, die prijzen zijn keer 10 gegaan. Dus die telefoon moet ook duurder worden. En dan duurt het gewoon langer voor een gemiddeld iemand zijn oude iPhone inruilt voor een nieuwe.
18: Ja,
17: dus dat is uitstel, geen afstel, denk ik. Maar natuurlijk is dat op korte termijn een tegenvaller.
18: Ja, en het was al, geloof ik, het jaar vorig jaar was een soort jaar waarin heel veel mensen sowieso een nieuwe iPhone misschien wel wilden kopen. Ja. Dus dit was al geen al te best jaar. Komt dit er nog eens bovenop? Is het dan gewoon klaar dit jaar voor die iPhone verkopen?
17: Nee, want ze kunnen denk ik nog wel een hoop doen, hè? Inruilacties, deals, goedkopere modellen misschien maken. Dus dat gaan ze vast ook allemaal proberen om er toch nog wat van te maken. Maar je merkt gewoon dat men dacht bij iPhones vaak, er is helemaal geen prijselasticiteit, hoe duur ze ook maakt. Ze worden toch wel verkocht, maar dat blijkt niet zo te zijn.
18: Ja, want jij zegt dan deals en acties en dergelijke, dat is dan misschien nog een oplossing om hem wat te slijten. Maar ja, dan ga je ook weer aan je marges zitten vreten. Ja. Dat vinden beleggers denk ik ook niet echt leuk.
17: Nee, ik denk dat het voor beleggers gewoon geen goed nieuws is. Ik denk dat Apple een prima bedrijf is, maar ja, het is ook niet goedkoop. Nou ja, groei is er dan niet of nauwelijks. Want het is toch echt afhankelijk van die iPhone verkopen nog steeds heel erg. Dan wordt het gewoon een wat matiger jaar voor de aandeelhouder.
18: Ja, nou heeft Han Dieperink hier wel eens gezegd van Aureus. Die zei, eigenlijk moet Apple is al een soort luxe product. Eigenlijk moeten ze daar misschien wat meer in leunen. Moeten ze proberen echt die luxe kant op te gaan. Dus is de prijs verder verhogen misschien dan nog een oplossing?
17: Nee, dat denk ik niet. Dat zie je nu al. En je ziet toch ook wel, ondanks dat Apple natuurlijk die hele sfeer eromheen heeft, waardoor je er, als je eenmaal in het Apple
18: The Walled Garden
17: zit, dan kom je er niet meer uit. Maar andere merken maken telefoons die dezelfde toepassingen en kwaliteit hebben.
15: Ja, er komen wel nog wat nieuwe producten aan volgende week. Ze gaan zich weer helemaal richten op de thuisproducten. Dus de slimme deurbellen, camera's, speakers, dat soort dingen. Wat verwacht je daarvan?
17: Nou, op zich is denk ik goed, hè, want daar loopt denk ik Apple iets wel achter. En ook met AI-toepassingen lopen ze wel achter. Dus het is goed dat ze er wat omheen doen. Maar dat gaat het niet volledig helpen. Er komt natuurlijk ook nog die dat duo-ding, hè, dat open
18: die klaptelefoon.
17: Nou ja, misschien is dat nog een gadget, maar ook die zal last hebben van die hogere prijzen.
15: Ja, kan dat misschien die tegenvallende iPhone-verkoop nog een beetje in balans brengen, die iPhone Duo?
17: Ja, je zou zeggen van niet.
15: Nee, ik ben wel benieuwd naar die producten van volgende week. Ik zit al heel lang op een nieuwe Apple TV te wachten, maar die zitten ze dus steeds uit te stellen.
18: Die komt er ook bij.
15: Dat is, nou ja, dat het gerucht gaat, ja, maar ja. Dat kwam er steeds niet van, omdat ze die slimme Siri nog niet klaar hadden. Nee. Dat is ook wel treurig, toch?
17: Nou ja, daar lopen ze denk ik wel achter, dus daar is het denk ik eerder een beetje bijpikken dan dat ze daar nou echt op gaan vooruitlopen. Dus ook daar.
18: Maar is het dan wel waard om daar echt nog zo voor te gaan als ze nu pas met allemaal thuisassistenten echt uitgebreid gaan komen?
17: Dat denk ik wel hoor, want het merk is op zich wel sterk genoeg. Dus men loopt dat achter. Maar dat is absoluut niet katastrofaal.
18: Nee. Ja. Halen ze wel het maximale uit die andere producten nu, denk je?
17: Nou ja, ik denk als je AI-toepassingen en dergelijke in zo'n Siri beter hebt, dat je er meer uit kunt halen.
15: Er komt ook nog een nieuwe chef fusies en overnames is vandaag aangekondigd. Wat zijn ze daar van plan, denk je, in de top van Apple?
17: Nou ja, ik denk ze hebben een traditie van kleinere overnames. Hè. Dus iets heel groots zie ik nu niet gebeuren. Maar iets in de AI, iets in de gezondheidszorg, hè, digitaal dan eromheen. Dat soort dingen zou heel goed kunnen.
18: Ja. Zou je iets kunnen noemen? Bijvoorbeeld bedrijf. Een interessant bedrijf?
17: Nou nee, daar heb ik niet zoiets in mijn hoofd. Nee.
15: Maar wearables, dat soort dingen.
17: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
2: BNR Beurs.
15: Door naar OpenAI. Daar is paniek namelijk. De Financial Times kwam met een verontrustend bericht. Want de omzet van OpenAI gaat volgens die krant 20 miljard lager uitvallen dan beleggers hadden verwacht. Dus doken Amerikaanse techfondsen gisteravond omlaag. Maar toen was daar Bloomberg om de paniek te sussen.
3: Bloomberg understands OpenAI is expecting to reach or exceed $70 billion in annualized revenue by the end of the year. Driven largely by growth in its enterprise business. We're told the company shared the numbers with investors as part of discussions for its latest effort to raise $30 billion or more.
15: De markt ging uit van 70 miljard omzet voor OpenAI in 2026. Volgens de Financial Times wordt dat slechts 50 miljard. Maar Bloomberg zegt nu dus dat OpenAI dat gaatje in de laatste maanden van dit jaar nog wel even inloopt. Wie heeft er gelijk, denk je?
17: Nou, ik denk dat Bloomberg toch iets meer gelijk heeft. Want het is ook een beetje vergelijkingsbasis, hè, waarbij ze cloud of diensten die op andere cloud zijn gedaan wel of niet meetellen. Dus het is ook een beetje discussie. Zitten ze nu wel op die 70 en die 50? En die groei is zo hard. Hè, dus je moet nog 40% groeien dit jaar. Ja, tot nu toe ligt dat groeitempo zo hoog.
15: Ja.
17: Dus ze zouden dat ook met de nieuwe boekhouding, zeg maar, moeten kunnen halen. En je ziet ook het aantal, als je de grafiek ziet van het aantal gebruikers, aantal tokens wat gebruikt wordt. Ja, dat is gewoon een logaritmische exponentiële grafiek.
18: Ja, want het zou dus ook gaan om een soort manier van rekenen waar bijvoorbeeld ze meer op Anthropic zouden willen lijken, waardoor het opeens anders uit zou vallen dan.
17: Ja. Klopt.
18: In die laatste maanden gaat die groei, want je zegt die logaritmische grafiek, gaat die groei echt nog zo hard nog steeds? Is daar echt nog steeds een versnelling te zien?
17: Ja, er is nog steeds een versnelling te zien inderdaad. Het is echt zo'n exponentiële kromme die bijna rechtlijnig omhoog gaat.
15: Waar komt het meeste geld van OpenAI nu vandaan? Waar verdienen ze hun geld mee, voornamelijk?
17: Ik denk met tokens.
15: Ja.
17: Ja, en want voor de rest is het, ik geloof dat ze ook wat iets aan advertenties doen, maar dat is
15: ik zie er wel steeds meer
17: miniem aan de opbrengsten daarvan ten opzichte van daar
15: komt het geld niet
17: die tokens.
18: En die beursgang die blijft ook maar, is ook meer uitgesteld. Ze zeggen nu toch wel echt vrij duidelijk, dit wordt wel echt volgend jaar. Is dat nou slim? Want ja, goed, als je kan laten zien, maar ja, die groei is nog steeds in een soort zieke versnelling. Is ook misschien wel een moment om te zeggen, nou jongens, let's go.
17: Ja, of dat slim is. Ik denk wel dat op dit moment toch een beetje het sfeertje heerst. En ik denk niet dat het terecht is. Van, goh, het is wel heel erg hard gegaan, hè, met al die waarderingen van AI-achtige aandelen. Wordt het niet eens wat? En verstoren we dan met zo'n grote emissie niet de markt, waardoor je zo'n World Online momentje krijgt? Hè? dus misschien dat men daar een beetje bang voor is. Maar ja, ik zou het een best een geschikt moment vinden.
15: Ja, we zagen in de VS toch nog wel een bescheiden koersreactie op dat bericht van de Financial Times. Toen was de nuance van Bloomberg er nog niet. Nvidia stond een beetje lager bijvoorbeeld. Ja. Kan het een probleem worden voor dat soort bedrijven als OpenAI inderdaad minder gaat verdienen?
17: Nou ja, als ze echt minder gaan verdienen wel. Maar ja, ik zie het niet. Nee.
18: Nog geen wolkje aan de hemel bij meneer Homan. Ondertussen is er ook iemand die nog altijd heilig ervan overtuigd is dat zijn investeringen bakken met geld gaan opleveren. En dat zijn ook grotendeels investeringen in OpenAI, kunnen we je vertellen. Topman Masayoshi-san van SoftBank die zoekt namelijk naar $100 miljard extra vanuit het Midden-Oosten om te investeren in, ja, AI-bedrijf.
4: Masayoshi-san is looking to raise some $100 billion from investors in the Middle East. Again, bolstering that narrative that we have been hearing that has been propelling the tech trade so far.
18: Is hij dapper of is hij doorgeslagen, Bob?
17: Ja, op zich denk ik om te investeren in die golfstaten is denk ik wel slim. Hè. Er is veel kapitaal. Ze hebben een lange beleggingshorizon over het algemeen. En ze willen diversificeren vanuit olie. Dus ja, ik denk dat het wel een goede omgeving is om daar wat te doen.
18: Dan gaan we nog even door de afgelopen beursweek heen wandelen. De laatste voor de regen aan kwartaalcijfers begint. En voor nu is het slecht nieuws voor jou, Jorik, want het is voorbij.
5: And finally, it has happened. The acquisition of Paramount to buy Warner Brothers Discovery Skydance is down 2%. So it finally closed just moments ago.
15: Ja, ik moet op zoek naar een nieuwe hobby, misschien een andere overname, want Akzo Nobel wil fuseren met Axalta. Maar voordat zover is, gaat het eerst nog een deel van de Aziatische activiteiten verkopen.
22: We hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard, dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht.
18: Geen beursweek zonder AI-nieuws natuurlijk. Dat kwam onder andere van het Chinese DeepSeek.
4: We are seeing that they are raising at least $12 billion. So significant investor appetite for AI and tech.
15: En ook SpaceX zoekt naar geld, $40 miljard om precies te zijn. Daar willen ze chips van kopen.
23: Well, it's interesting that after such a massive IPO that they go to the debt market now in another part of the capital structure to look for cash.
18: Ja, de Nederlandse overheid die doet het andersom. Dat wil cashen bij ABN AMRO.
24: De Nederlandse staat gaat het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van 20,7 naar 10,5%. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht. En sindsdien bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
18: Maar het was vooral de week van Basie. Of ja, Basie had hem denk ik liever overgeslagen deze week. De analisten van Bank of America, UBS en Deutsche Bank zijn minder enthousiast over de chipmachinemaker. Bank of America haalde het aandeel Basie van de kooplijst. Net als UBS. En het zorgde ervoor dat het aandeel flinke klappen kreeg. 12% ging er vanaf in 5 dagen tijd. Bob, analisten vrezen voor de concurrentie van ASML. Dat zou zich ook met dat hybrid bonding bezighouden. Zou daar ook een machine voor willen maken. Is die zorg terecht?
17: Ja, ik denk het wel. Die verhalen zijn er inderdaad. En misschien vertelt ASML daar woensdag wat over, als ze de cijfers publiceren. En tegelijkertijd, dat hybrid bonding wil ook nog minder dan eerder gedacht, omdat met de huidige vlakke chips ook nog weer meer efficiëntie kan worden bereikt. Dus het duurt allemaal in ieder geval langer en komen ook concurrenten. Nou, je noemt ASML, dus ja, het wordt echt wel wat spannender voor het aandeel.
18: Ja, dus is het ook hoe langer het duurt dat het ook gevaarlijker wordt voor die hybrid bonding techniek, omdat andere bedrijven misschien denken, oh, maar zij doen het al heel lang. Misschien is het eindelijk voor ons een moment om daaraan te gaan beginnen.
17: Ja, dat is precies, dat je er hele lang een voorsprong heb gehad, maar op het moment dat het echt gebeurt, dat je ingehaald wordt.
18: Lijkt me wel gevaarlijk voor Basie, ook omdat dat aandeel, ja, is toch wel een stukje goedkoper geworden. Sommige bedrijven waren een tijd terug al bezig over dat het dan misschien wel in overnamegesprekken dat ze daarmee zouden voeren. Is dit echt een prooi?
17: Ja, die chipbedrijven zijn intussen zo rijk. Hè? Nou, je hoorde wat Samsung verdiende, TSMC. Dus ja, het kan wel. Het is te betalen voor dat soort bedrijven.
18: Ja.
17: En je ziet ook bijvoorbeeld een bedrijf als Nvidia is zich ook echt wel aan het verbreden met hun activiteiten. Dus het speelt wel in die sector. Het kan.
18: Ja. Zou ASML dan, in mijn hoofd lijkt dat dan een soort logische stap als zij met hybrid bonding bezig gaan. En als zij in een Nederlandse chiptechnologie ook kunnen inlijven. Zouden zij mogelijk hiervoor gaan?
17: Durf ik echt niet te zeggen, maar ik snap je speculatie.
18: Okay.
15: Er waren ook nog wat overnamegeruchten dit voorjaar van 2 Amerikaanse partijen. Daarna niet zoveel meer over gehoord. Ja, wat denk je daarvan? Loopt dat op? Gaan we er ooit nog iets van horen? Of is dat?
17: Het wordt natuurlijk een stuk goedkoper. Ja. Het aandeel is intussen bijna gehalveerd vanaf het hoogtepunt. En buiten dat, die nieuwe technieken met hybrid bonding verdienen ze evengoed gewoon hun geld. Hè. Dus ze zijn er niet volledig van afhankelijk. Maar goed, het was gewaardeerd op heel veel toekomstmuziek. En dat is er nu een beetje uit. Dus het wordt interessanter, zeker.
15: Ja. Ja. Richard Blikman wil misschien ook wel een keer met pensioen.
17: Ja, ik weet niet hoe oud hij is, maar die is intussen wel op leeftijd, geloof ik. Hè?
6: Ja, die is ergens in de 70. Ja. Ja, goed, en Applied Materials is het, geloof ik, die dat lang al heeft. Dus wie weet dat we daar nog iets van gaan horen. Tot die tijd moet Besi de aandeelhouders en beleggers overtuigen van de eigen kracht. Dat ze ook die voorsprong hebben, want dat is natuurlijk wel. Ze waren er heel vroeg bij, dus ik neem aan dat ze ook iets van een voorsprong hebben op de rest. Ja. Hoe kunnen ze dat nou doen? Hoe blijven ze aan beleggers de boodschap geven van het komt wel goed?
17: Nou, dat is best lastig, hè? Want je bent echt afhankelijk van die partijen die het gaan doen. Dus ja, dan moet je een verhaal hebben van goh, ze moeten straks wel gaan chips gaan stapelen. Want anders redden ze die efficiëntie niet meer. Maar goed, de andere chipbedrijven zullen misschien zeggen nee, we kunnen nog wel voorlopig wel even verder. Ik vind hem lastig.
15: Dan zit de beursweek erop. Staat nog één ding op mijn to-do-list en dat is jou vertellen wat er volgende week gaat gebeuren. Het is de week van de kwartaalcijfers, dus ga er maar even goed voor zitten, want hier komen ze. Op dinsdag kun je je opmaken voor de Amerikaanse bankreuzen. Die trappen het cijferseizoen af met Goldman Sachs, Citi en JP Morgan. Die openen de boeken. Allemaal banken die de afgelopen tijd bakken met geld verdiend hebben op de beurs. Het is alleen de vraag of ze al die hooggespannen verwachtingen een beetje kunnen waarmaken. En dan komt woensdag Nederlands trots ASML met de cijfers. En vrijdag komt er trouwens ook een prachtige podcast over uit. Onze ASML, een nieuwe BNR-podcast. Abonneer je alvast. En donderdag krijg je dan weer de cijfers van Fastnet en TomTom. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, komen er ook nog macrocijfers aan uit de VS. Halverwege de week krijg je de hypotheekaanvragen, het inflatiecijfer en dan komt de Fed ook nog met zijn beige boek. Een rapport waarin ze vertellen hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie.
6: Dat dus allemaal volgende week, met natuurlijk het hoogtepunt vrijdag, de lancering van onze ASML. Ja.
15: Jij kent hem al, maar ik ben benieuwd hoor.
6: Ik heb hem al deels gehoord, voor zover dat hij klaar is.
15: Luister het hip-hop. Maxime heeft een hele vette podcast gemaakt. Althans, dat zegt hij zelf de hele tijd. We gaan het vrijdag meemaken.
6: Hij weet het
15: over
6: nog niet.
15: ASML.
6: De trailer staat online. Ik zal de feed alvast een linkje in de show notes zetten voor de mensen die hem vorige week niet gehoord hebben.
15: Trailer is al heel gaaf.
17: Luisteren.
6: Jij dus vorige week niet naar BNR-beurs geluisterd, want toen zeiden we dat. Ja, kijk, daar ga je al. Goed, dat is de leuke tip. En we krijgen ook nog, daar kunnen we je ook nog aan tippen, een uitgebreide vooruitblik op de ASML cijfers. En dat is zondag ook weer met Bob Homan van ING Investment Office. Dank voor nu.
15: Een grote ASML-week. Zondag zijn we er dus weer met Bob, met ASML. Voor nu dank voor het luisteren. Abonneer je ook even hier, dan mis je helemaal niks. En dan spreken we je zondag weer.
6: Ja, tot zondag.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
7: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
10: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
11: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiedirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
12: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Jij onderneemt. Wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. VVD-leider Jessel Kurs wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban, bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. En president Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet op Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Make Europe great again.
15: Geert-Jan Haan.
16: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de worstelingen van Europa en kijken naar ons streven naar Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over de zieke man van Europa en op dat moment is dat toch echt Frankrijk. Het land is al jaren in verval, economisch, politiek. En de scholieren hebben daar nu ook genoeg van. Zij zijn in actie gekomen. En een ziek Frankrijk heeft ook impact op de rest van de gezondheid van Europa. Bij mij zijn Michal van der Toorn en Stefan de Vries.
17: Bonjour.
18: Bonjour.
16: Welkom. En aan het eind van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
19: The Gradometer.
16: In Make Europe Great Again volgen we dus de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Wat gaat snel, wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou opgevallen deze week?
18: Wil ik toch even in het binnenland blijven, namelijk dit.
20: Het gaat niet langer over Oekraïne of Litouwen, maar over ons land. Niet langer alleen over afschrikken en voorkomen, maar over afschrikking plus kunnen vechten. En Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Iets dat mevrouw Bikker ook zo sterk benadrukte in haar inbreng. Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg. In de verschillende tinten van de grijze zone tussen vrede en oorlog kleurt het palet in West-Europa steeds meer richting antraciet.
18: Ja, we horen hier defensieminister Jesselgus in de Tweede Kamer die Rusland als de vijand bestempelt. Lange tijd werd er natuurlijk wel diplomatieker gesproken over Rusland als agressor bijvoorbeeld. En vandaag is er discussie in de ministerraad, want niet iedereen is het hierover eens. De buitenlandminister Tom Berendsen heeft het helemaal niet over de vijand. Die zegt we moeten gewoon veiligheidsdreiging zeggen, de grootste veiligheidsdreiging. Dan ben ik toch ook wel eventjes benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Jesselke zegt, we zijn niet in oorlog en voor beleid betekent het niet. Alleen, je kunt je afvragen of dit nou slim is om dit zo te benoemen.
17: Ja, maakt het iets uit hoe je Rusland benoemt? Vraag ik me dan ook
18: ja,
17: af.
18: Ja, dat is ook de volgende vraag.
16: Willen jullie nog iets zeggen over of dit Europa great of minder great maakt?
18: Je kan eigenlijk twee kanten op denken. Of je denkt, het is niet per se nodig om hier nou echt iets van, om dit nou echt als, om Rusland echt als vijand te bestempelen. Want we weten allemaal wat Rusland doet. We stellen sancties in als Europa. Steunen Oekraïne. Dat is misschien genoeg zonder dat je dat nou echt zo hoeft te benoemen. Als er inderdaad niet een acute dreiging is geweest. Zoals bij Tusk was. Aan de andere kant. En dat horen we bijvoorbeeld vanuit de Baltische Staten. Is het ook belangrijk om het beestje bij de naam te noemen. Dus ik denk dat het meer zin heeft om specifiek te zijn. Wat zij bijvoorbeeld doen is gewoon zeggen, er zijn deze en deze sabotageactie, of hier is een geval van desinformatie. Ik denk dat het meer zin heeft voor Europa om gewoon specifiek te zijn over wat er gebeurt en wat je daaraan doet, zodat iedereen in Europa een beetje dat op dezelfde manier doet.
2: Make Europe great again.
21: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous, élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens. Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
22: Rétablir, remettre un peu tout ça en ordre, à sécuriser le personnel enseignant, à revaloriser leur salaire.
21: Nous avons le devoir de les écouter. Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant soutenir leur engagement que partager avec eux les difficultés, mais aussi les contraintes.
16: Fiasco, échec, catastrophique, désastreux, horrible, déconfiture, zijn allemaal woorden die we op de huidige staat van Frankrijk kunnen plakken. Alles gaat mis in het land van de Van, Pen en Boursin. En deze tekst is door AI geschreven, want ik heb allemaal drie trappen. De scholierenprotesten deze week zijn daar exemplarisch voor wat er misgaat in Frankrijk. Dit alles is ook slecht voor Europa, dus hoe kunnen we Frankrijk redden? Ook in ons eigen belang. Michal en Stefan zijn dus hier.
18: Ja, klopt.
16: Ik ga jullie aan het begin van deze uitzending gelijk benoemen tot president van Frankrijk.
18: Oh, wij.
17: Eindelijk.
18: Een duo-presidentschap. Ja. Ik zat hier al een tijdje op te wachten.
16: We hebben oplossingen nodig. Ja. En de problemen zijn zo groot dat we twee presidenten nodig hebben. Ja. In het belang ook van Europa.
17: Dan ben je bij Michel en mij aan het goede adres natuurlijk.
16: En dan beginnen we met de problemen. En de erfenis van Macron, die op zijn laatste benen natuurlijk staat. President Michel van der Toorn. Welke problemen erf jij van Macron en waarom is dat relevant voor Europa?
18: Ja, ik ga gelijk eerlijk zijn als president. Het is een flinke kluif wat we hebben georven van Macron. Dus ik ben blij dat we daarmee aan de slag kunnen gaan, Stefan. Ik ben blij dat we zijn gekozen. Een heel scala natuurlijk. Politieke instabiliteit, en ik hou het nu een beetje kort, want we gaan hier zo meteen, denk ik, dieper op in. Al een tijdje wordt de politieke besluitvorming gekaapt door extreem rechts. Macron, mijn voorganger, heeft zelfs verkiezingen opnieuw, snap elections gehouden. Nou, dat was niet heel succesvol, dus dat gaan wij denk ik zeker nooit doen. Dat is natuurlijk belangrijk voor de EU, want een instabiel land waar geen keuzes gemaakt kunnen worden, dat is niet fijn binnen de Europese Unie. Economische problemen, de recordstaatsschuld van Europa, 3,6 biljoen euro. Waarover ook nog eens een keer steeds meer rente betaald moet worden. Volgend jaar is die rente de grootste uitgavenpost. Groter dan het onderwijsbudget in Frankrijk. Daarover gesproken, en dat is natuurlijk ook een beetje de aanleiding dat we het over Frankrijk hebben. Er zijn protesten, scholierenprotesten. Ook andere economische problemen. Enorme pensioenlasten, gecombineerd met vergrijzing. Dat lijkt me een nogal giftige cocktail. Werkloosheid is heel hoog. En algehele ontevredenheid met dit alles, maar ook de hoge pief in Parijs.
16: En president Stefan? Waar hebben wij Frankrijk in Europa voor nodig?
17: Ja, ik ben blij dat ik zo'n kundig conseur heb in dit toch wel zware presidentschap. Waar we Frankrijk voor nodig hebben. Ja, eerst even een disclaimer, toch? Als president kan ik dat zeggen. Ik generaliseer soms in dit gesprek, maar dat maakt het makkelijker voor het debat. Dat ten eerste, maar ook omdat ik Frankrijk natuurlijk ontzettend goed ken. En dat het me ook aan het hart gaat wat daar gebeurt. Dus,
16: een president met gevoel?
17: Een president met gevoel, absoluut. En nu ik samen met Michal Hooft ben van dit land, kan ik misschien eindelijk eens wat doen. Ik heb meer dan de helft van mijn volwassen leven in Frankrijk doorgebracht. Dus ik heb wel wat papieren om de president te worden. Ik heb ook half Franse kinderen. Dit gezegd hebbende, waar ons land van Michel en mij heel goed in zijn in de geschiedenis, is uitvindingen. De fotografie, de cinema, de fiets, de balpen, de bikini. En niet vergeten, ja, bij BNR hebben we de slogan blijf scherp. Nou, die slogan hadden we niet kunnen hebben als daar niet de puntenslijper was uitgevonden. Heel belangrijk. Mm-hmm. Dus het land is ontzettend creatief in de geschiedenis. Maar helaas moet ik ook zeggen, das war einmal. Het komt er allemaal niet zo uit. Er zijn veel slimme koppen, theoretisch opgeleid, maar de praktijk is altijd wat lastig. Waar we wel natuurlijk iets aan hebben, in ieder geval in geopolitiek opzicht nu aan Frankrijk, is dat Frankrijk nog steeds de enige kernmacht is in de Europese Unie. Ja. Dat had te maken met de koers van generaal de Gaulle, die onafhankelijk wilde zijn van de Verenigde Staten, al heel lang geleden, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus die ontwikkelden hun eigen kernmacht. En ja, als je een kernmacht hebt, dan heb je dus kennis op het gebied van atomen en dus atoomenergie. En dat is een andere. Je zou het een sterk punt kunnen noemen. Inmiddels blijkt het toch niet zo sterk te zijn als het lang gepresenteerd is. Maar dus de kernwapens en de kernenergie, die hebben met elkaar te maken. Zonder het een was er niet het andere. Het is inmiddels enorm duur. Frankrijk, het grootste deel van de elektriciteit in Frankrijk komt van kernenergie. Je zou kunnen betogen, dat is schone energie. Daar is ook discussie over. Maar nu blijkt het ontzettend duur te zijn om al die kerncentrales af te breken en weer nieuwe te bouwen. Maar goed, die kennis op het gebied van atomen, die heeft Frankrijk. Daar kunnen we misschien iets mee in Europa. En dan ook veel in de debatten natuurlijk, de AI. Er is een Europese LNM, dat is Mistral. Die vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Inmiddels ook een Europees dimensie, omdat bijvoorbeeld ASML heel groot belang daarin heeft genomen. Dus ja, kortom, de theorie, daar zijn de Fransen wel goed in. De praktijk, daar schort het aan. Eén ding dat Michal en ik meenemen van onze voorganger Emmanuel Macron is denk ik toch de term strategische autonomie. In 2017 gemunt tijdens een speech in de Sorbonne. Ja, dat is toch wel gemeengoed geworden bij alle Europese leiders, dat men de overtuiging heeft dat zonder dat we het met Europa moeten doen. En misschien toch ook nog wel, ja, het is natuurlijk geen lichtpuntje als je op metaniveau bekijkt, want het gaat over oorlog. Europa heeft Frankrijk nodig voor defensie. Als wij nou allemaal Franse wapens kopen, dat Emmanuel Macron heel graag had gewild, dan blijft Frankrijk en de Franse industrie op de been. Het is natuurlijk geen lange termijn oplossing, want als mijn partner Michal en ik voor vrede zorgen op dit continent, ja, dan heb je die defensieindustrie ook minder nodig. Maar in ieder geval, ja, op dit moment kernenergie, kernwapens en defensie. Niet heel vrolijk.
16: Toch nog even die economie, want dat is eigenlijk ook het gevaar voor Europa, Michal.
18: Ja, klopt. En ook natuurlijk een van de bronnen van politieke problemen is dat die begroting de hele tijd maar niet rondkomt. En dat heeft te maken dus met de economische problemen die, schets ik net ook al een beetje, de hele hoge staatsschuld. Gewoon heel veel kostenposten. Bijvoorbeeld de pensioenen is natuurlijk een goed voorbeeld. Een goed Frans voorbeeld. En de staatsobligaties van Frankrijk, die zijn ook steeds minder populair. Want men heeft niet zoveel vertrouwen in de Franse economie. Ze worden zelfs al een tijdje minder goed gewaardeerd dan de Griekse. Wat wel een teken aan de wand is. Er is ook veel of weinig politieke ruimte om te bezuinigen. Ik zei net al, het wordt vaak geblokkeerd door radicaal rechts. Maar ook de bevolking wil bijvoorbeeld niet dat je aan de pensioenen komt. Er is veel, de werkloosheid is ook heel erg hoog. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor de economie. Loopt dit jaar op tot 8,6%. Hoogste niveau sinds 2019. En dat is ook dat is ook een klap voor Macron, omdat hij van juist het oplossen van van het werkloosheidscijfer zijn paradepaardje had gemaakt. Hij wil naar 5% brengen, wat alsnog hoog is, want in Nederland is op dit moment 4%. Nou, waarom is dit belangrijk voor Europa allemaal? Omdat dit, als het misgaat in Frankrijk, dan moet natuurlijk de rest van Europa daarvoor opdraaien. Dat is eigenlijk het belangrijkste waarom het een probleem kan zijn voor Europa. Een voordeel is dat de meeste schulden die Frankrijk heeft binnenlandse schulden zijn. Dus in theorie zouden we er weinig last van moeten hebben. Maar ja, als het echt misgaat en ze gaan failliet, dan moeten we natuurlijk helpen, want ze zitten in de EU. Nog iets anders is dat de financiële markten zich ook af en toe wel een beetje zorgen maken. Ik noemde die obligaties. Je hebt de rentes die enorm oplopen. Je hebt de spread, de beroemde verschil, renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland. Ja, daar zijn ze ook ontevreden over. Er is gewoon weinig vertrouwen echt in de Franse economie. En dat kan dan weer leiden tot überhaupt minder interesse in de euro. Dus voor de eurozone is het wel degelijk een probleem. Ondanks dat dus de schulden binnenlands zijn.
16: Oké, een eerste schets van de problemen. We gaan zo naar de oplossingen. Daarom zijn jullie een duo presidentschap.
18: Ja. Wij gaan het doen.
16: Maar zeker. Stefan, ja. Wat wil het volk?
17: Wat wil het volk? Ja, je bedoelt in het algemeen of het Franse volk? Of
16: het Franse volk. Ja, en wat is de vraag richting de politiek?
18: Ja, dat wil ik nou ook wel eens weten.
17: Ja, nou ja.
16: Je wrijft nog eens in je ogen.
17: Ja, het volk. Ja, moeten we daar naar luisteren? Het volk wil, denk ik, net als ieder ander normaal mens, een relaxed leven hebben met een optimistische toekomst, zonder al te veel zorgen. Ik denk dat uiteindelijk ieder volk wel wil. Dat is in Frankrijk wat lastiger misschien dan in andere landen, omdat het vertrouwen in de toekomst ongelooflijk laag is, vergeleken met veel andere Europese landen. Ook het vertrouwen in instellingen is laag, het vertrouwen in elkaar is laag en het vertrouwen in zichzelf is erg laag. Dus
16: maar Fransen kijken toch altijd heel erg op naar leiders en er is hiërarchie en een soort piramidemodel.
17: Dat is precies het probleem. De Fransen denken in piramides. Je had eerst de koning, de kerk, heel dominant. Nu de president of op je werk de chef. Er wordt altijd vanuit een centrum naar beneden geredeneerd. En van die ene man, helaas zijn het bijna altijd mannen, want ook daar nog een groot glazen plafond voor vrouwen. Van die ene man wordt alles verwacht. En gaat het dan mis, dan is hij ook de schuldige.
16: Michal, Stefan, we hebben in het eerste deel gesproken over hoe het zover heeft kunnen komen, politiek, economisch, cultuur.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Het is natuurlijk ook welvarend in bepaalde contexten, maar een dynamisch, succesvol land. Dat is het niet. Vanwege allerlei foute keuzes die gemaakt zijn in het verleden, vaak op het gebied van de economie. Maar waar Michal de econoom is, speel ik in deze even de psycholoog. Ik denk dat er iets structureel moet veranderen in de mentaliteit van de Fransen. Fransen hebben heel weinig vertrouwen in de toekomst. Ik zei het net ook al, maar ook in elkaar. Er moet iets gebeuren op het gebied van vertrouwen. Dat mensen elkaar vertrouwen. Dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. Vertrouwen ook in de globalisering. Want de Fransen zien de globalisering.
2: Ja, weet je het Frans? Kan je misschien even in het Frans doen?
1: Dat is misschien makkelijker. La globalisation is voor de Fransen een bedreiging. Daar waar bijvoorbeeld in Nederland en ook in andere Europese landen dat gezien wordt als een kans. Er is een structurele negativiteit in Frankrijk. Die ik zelf ook in mijn ex-aangetrouwde familie zie. De eerste reactie op welk voorstel dan ook is non, c'est pas possible. Het kan niet. En dan, ja, hoezo niet? Je moet het gewoon doen. Ja, maar als je het dan gaat doen, dan kom je dit tegen, dat en zus, en heb je daar wel aan gedacht. En het uitgangspunt is non. En ik denk, als je dat kan veranderen, maar dan moet je dus eigenlijk een heel nieuwe software installeren in al die breinen van Frankrijk.
3: Je moet ze resetten.
1: Je moet ze resetten. En dat begint al op de kleuterschool eigenlijk. Want daar gaat het al mis. Dat heb ik gezien aan mijn eigen kinderen. Ja. Hoe ze daar geïndoctrineerd worden met falen. Je wordt toch niks. En je kan het toch niet. En ik denk dat daar, als dit toch een duobaan is, dan doet Michal even de macro-economie, doe ik de psychologie.
3: Oké, kunnen wij iets doen? Kunnen we vanuit Europa helpen? Ja, vanuit sterk Europa. Frankrijk maakt een sterk Europa, et cetera.
1: Ja, ik zou zijn voor het ingrijpen door een Europese taskforce. Nou, dat is natuurlijk ontzettend omstreden. Maar je moet denken aan de trojka in Griekenland, bijvoorbeeld. Nou, daar zijn de ervaringen niet heel erg positief mee geweest. Feit is wel dat Griekenland de economie het goed doet. De staatsfinanciën zijn ook goed op weg om gezond te worden. Daar hebben de Grieken natuurlijk een hoge prijs voor betaald. Maar ik zie het met ledenogen aan. Deze hele eeuw is er eigenlijk niemand in Frankrijk geweest die het land beter heeft kunnen maken. Ik concludeer daaruit dat de Fransen het niet kunnen. En aangezien Frankrijk een regio is in Europa, in de Europese Unie, en daarmee dus een slecht Frankrijk ook slecht is voor Europa, zouden we moeten ingrijpen. En dan het land opnieuw ontwerpen. En vanaf de kleuterschool, wat ik net ook al zei, andere software.
3: En welke hefbomen hebben we dan?
1: Nou ja, kijk, dit gaat te ver wat ik zeg. Dat weet ik ook wel. Frankrijk is te groot om te redden, te groot om te laten vallen. Maar Europa kan bijvoorbeeld via de ECB de rente op de Franse schuld drukken. Dat is dan weer lastig voor een land dat de begrotingsregels al bijna de hele eeuw aan zijn laars lapt. Dus dan moet je ook harder optreden. Echt. Meteen dreigen met sancties en eigenlijk niet alleen dreigen, maar alle instrumenten gebruiken die je wil. Het risico daarvan is natuurlijk weer dat je het volk tegen je keert. Dat de mensen, de Fransen zijn nog geen fan van Europa. Wat ook zou kunnen is in deze oorlogstijd het defensiegeld via Europa laten lopen en niet meer via Parijs. Maar dan wel een grote investering doet in de Franse oorlogsindustrie, defensieindustrie. Dat maakt Parijs heel afhankelijk van Brussel. En misschien meer geneigd te hervormen. Maar ja, wat we kunnen doen in deze huidige context. Het is behoorlijk weinig.
2: Ja, dus we hebben wat economische instrumenten. Dat is het eigenlijk.
1: Ja.
3: Maar eigenlijk is dus samengevat ook cultuur het allerbelangrijkste.
2: Ja, cultuur is denk ik het allerbelangrijkste. En misschien zou je ook in Brussel met Franse bedrijven kunnen praten om hen meer te laten samenwerken. En inderdaad meer die afhankelijkheid met andere Europese bedrijven, zodat Frankrijk wat minder. Dat is een begin om Frankrijk wat minder op zichzelf, ook economisch naar zichzelf te laten kijken, maar ook wat meer naar de rest van Europa. Wat meer buiten de grenzen te kijken. Ja. Dus dat zou misschien ook nog, als je goede lobbyisten hebt, een optie.
3: En haakt Europa af in de strijd met China en de VS als Frankrijk ziek blijft?
1: Het is

0: groot risico. Afhaken, daar, dat denk ik niet. Ik ben optimistisch. Maar ja, Frankrijk moet beter worden. En dat geldt voor ons allemaal. Het probleem is ook in Frankrijk dat als je dit gesprek zou hebben met Fransen en hun duidelijk maakt dat die pensioenleeftijd bijvoorbeeld, maar ook de staatsschuld, dat is geen Frans probleem. Dat is een Europees probleem. En de Europeanen draaien op voor die lage pensioenleeftijd. Dat snappen ze niet. Ze zien die link absoluut niet. Zij zien Frankrijk niet als Europees land, maar Europa moet wel Frans zijn.
1: Ja, het is voor Europa belangrijk, denk ik, om hier wel iets aan te doen. Al is het maar omdat het niet geloofwaardig is, ook bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne met Rusland, dat Frankrijk wel de Coalition of the Willing voorzit. Heel vaak op de trom slaat hoe belangrijk het wel niet is om Oekraïne te redden, maar vervolgens niet zo heel veel aan Oekraïne geeft. Ook binnen de NAVO worden ze daar toch wel steeds meer op aangekeken. Ja. Dus het is wel, er is ons wel veel aan gelegen om Frankrijk een beetje te redden, maar ze moeten het ook zelf doen.
2: Oké, ik kijk uit naar jullie daadwerkelijke presidentschap. En ik wil jullie danken voor de wijsheid die jullie nu hebben ingebracht. Vive la France.
0: Vive la France.
3: BNR's megahit.
2: Ja, tijd voor BNR's megahit. Een cultureel pareltje muziek, film, cultuur. Stefan, je hintte al op Omar Sy.
0: Oui, Omar Sy, de hoofdrolspeler uit een hele leuke serie. Iets opbeurends dus, uit Frankrijk.
4: On m'a piégé.
5: On a un nouveau Lupin.
6: Petit génie du hacking.
4: On a affaire à un copycat.
6: C'est plutôt flatteur.
4: L'imitation est la plus sincère des flatteries, hein.
0: Ja, dit is de trailer. Misschien heb je het herkend, Geert-Jan, van Lupin.
2: Jazeker. Ja. Ik heb de eerste delen gezien.
0: Ja? Jij ook, Michal?
1: Nee.
0: Oh, nou, dan, dat is leuk.
1: Maar het lijkt me echt wel leuk. Ik ga het kijken.
0: Het is de succesvolste Franse serie ooit op Netflix. En laat een ander Frankrijk zien. Het gaat over een zoon van een Senegalese migrant die de held is in de straten van Parijs. Als een gentleman, oplichter, meester.
2: Superdief.
0: Superdief, ja, heel sympathiek. Het geeft wel een rooskleur beeld van Parijs dan het in daadwerkelijk is. Maar het is een ontzettend leuke en spannende serie. Prachtig gefilmd, goed geacteerd. Op 23 oktober is het nieuwe seizoen beschikbaar op Netflix. Dus Arsène Lupin. En ik denk dat ja, na een uitzending vol puinhoop en misère is dit een leuk voorbeeld van hoe fantastisch Frankrijk toch ook wel kan zijn.
2: Ik denk dat ik nu ook weet wie die schatkist heeft leeggeroofd.
1: Ja.
2: Gaat hij hem nog terugbrengen, denk
1: Gaat
2: je?
1: Gaat hij hem nog terugbrengen? Gaat hij dat kort een beetje dichten? Ik hoop het. Ik ga eerst de goal kijken en dan daarna Lupin.
0: Ja, veel culturele pareltjes.
1: Ja, ik heb veel te doen.
0: Frankrijk.
1: Genoeg te doen.
0: Nu de economie nog.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
5: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
2: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
7: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
8: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
6: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
7: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
8: En sla je slag.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
13: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en Oorschot. De weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten. En daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende sus door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
17: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt dit jaar flink toe. Dat meldt de vereniging Aanpak Tellerfraude aan ons. Wat is er aan de hand?
18: Het is niet geheel onverwacht. Want ook Duitse tellerstanden zijn tegenwoordig bekend in Nederland. En wij geven de laatste tips hoe je zelf je teller kan terugdraaien. Gewoon praktische tips.
17: Verder een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. We spreken zo de directeur van Volkswagen over die gloednieuwe ID. Tiguan. Maar eerst
15: het autonieuws.
17: Wouter, de BMW iX4 is nu officieel onthuld. De iX3, maar dan als coupé eigenlijk, toch?
18: Ja, ik zag hem op zich niet aankomen. Ik had niet bedacht dat ze die ook nog zouden doen. Want de huidige X4, die is er ook. Nou, ik had niet het idee dat klanten daar nou zo heel warm voor werden. Maar goed, ze hadden hem toch bedacht. Dus we doen
17: het. Ja, maar kennelijk hadden ze een auto nodig die toch nog net iets verder zou kunnen komen op een volle accu dan de iX3.
18: Met elektrische auto's zijn SUV-coupés opeens alweer iets logischer. Want ze zijn in principe gestroomlijnder. Zeker op hoge snelheid. En hij komt dus inderdaad ook verder dan de iX3. Laten we vooral even de dikke versie pakken. Die haalt 828 kilometer als iX4. En dat is 23 kilometer meer dan de iX3. Nee, en ik denk serieus op hoge snelheid.
17: Dat is dan de 50X-Drive.
18: 50X-Drive, ja. En we hebben ook nog een 40X-Drive. Die haalt 638 kilometer.
17: Dat scheelt bijna 200 kilometer. Dat is best veel.
18: Is dat niet de 40S-Drive, zit ik net te denken? Volgens mij wel. Ja, want bij de i3 is dat een 40X-Drive. Vreemd genoeg. Ga jij het maar even opzoeken, redacteur Nout.
17: Zet hem aan het
18: kennis. Ja, ik weet alles hier.
17: En gelijk ook nieuwe topversies voor zowel de iX3 en de iX4.
18: Ja, de M60. Nou, zo heel dik met een 6 liter motor. Ook X-Drive, 612 pk, 3,9 seconden naar de 100. En die heeft dan wel minder actieradius. Want sportieve sportbanden en breder, noem maar op. Nog steeds 777 kilometer. Dus komen we nog wel een redelijk mee uit.
17: Vorige week was je voor een ander bekend Duits premium merk.
18: Ja, het is wel de Duitse autoshow.
17: Colorado.
18: Colorado
17: met Mercedes.
18: Ja, Mercedes. Was heel
17: gezellig. Daar mag je eindelijk meer over vertellen.
18: Ja, ik heb gereden met GLE en GLS'en. Waaronder ook AMG-versies. AMG-versies mag ik nog niet vertellen hoe ze rijden.
17: Hoe rijden ze?
18: Harder dan de normale versies. Dat kan ik al wel verklappen. Met de GLE 450e. Die dan in Amerika weer 500e heet. Want daar heeft hij een 5 liter motor. En hier maar een 4,5 liter motor. Plug-in hybride. Tegenwoordig weer 6 in lijn terug. Hè, want de Duitse premiummerken dachten, nou weet je wat, 4 cilinder met een beetje elektropower, dat pikken onze klanten wel. Bleek toch niet zo te zijn.
17: Ja, Nout heeft toch op jouw verzoek even zijn
18: staat
17: werk
18: in het persbericht. Ja, maar volgens mij is het
17: BMW
18: niet waar.
17: BMW iX440X-Drive.
18: Ja. Maar bij de iX3 is het wel een S-Drive, volgens mij. Ik ga even voor je zoeken.
17: Nou, we gaan even zoeken. Dan ga ik
18: deze bitchfight gaan we gewoon mee door.
17: Een video van die GLE 450e is te zien op autoblog.nl.
18: Ja, zeker. Zeker. Ik was helemaal naar Colorado gevlogen om daar mee te filmen.
17: Kijk, zelfs daar kan die het.
18: Ja, precies.
17: Ja, voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast. Dan gaan we het hebben over Type 01.
18: Jack. It's a Jack. Met schootjes.
17: Live. Met schootjes, aan de achterkant.
18: Hoe dat precies zit?
17: Horizontale schootjes.
18: Horizontale schootjes. Dat is voor de mensen die. Dat is voor premium huizen en premium auto's. Die hebben horizontale schootjes.
17: En voor mensen met een premium abonnement op onze podcast.
18: Ja, precies. En we hebben het strategisch plan van
17: niet.
18: Porsche. Ja, dat komt nog.
17: Oh ja?
18: Ja, zeker. Net zoals Porsche heeft ook een plan, wij hebben ook een plan.
17: Oké. Nou, tot die tijd kun je gewoon elke woensdagochtend gratis online onze podcast in de podcastfeed vinden.
18: Ja.
17: Abonneer je even.
18: Ja, dat zou ik wel doen. Ik ben ondertussen. De iX3 is inderdaad een achterwielaandrijver, dat sowieso. Het is de vraag of de iX4 dan wel een vierwielaandrijver is in die versie. Ik durf het te betwijfelen. Maar goed, ik ga het nazoeken.
15: De Nationale Autoshow.
17: De Volkswagen ID Tiguan is onthuld. Het nieuwe elektrische model volgt de ID4 op, of die ID4. Ja?
18: Denk ik wel. Het is komende week een van de belangrijkste primeurs op Autosalon van Parijs.
17: Ja. En bij
18: wat
17: ons
18: eigenlijk wel gênant is. Want, nou ja, voor
17: Duitse,
18: de Fransen.
17: Een Duitse auto.
18: Ja, vind ik. Maar goed, daar gaan we het.
17: Ook omdat ze zelf weinig te melden hebben, de Fransen,
18: ja,
17: bedoel je?
18: Ja, daar wil ik. Weet je, dit is wel een dingetje om het over te hebben. Maar dat doen we dan volgende week nog wel. We gaan nu leuk over de ID4.
17: Ja, want onze gast Tiguan is Rienke van Keimperma. Hij is directeur van Volkswagen Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
19: Ja.
17: In ieder geval een naamswijziging, hè? Dat is wel duidelijk.
19: Zeker.
17: Waarom geen ID4 meer?
19: Nou, volgens mij volgt de fabriek nu met de ID Tiguan de lijn van de ID Polo. En het mag, en het is denk ik een groot compliment voor de ID Tiguan dat die ID Tiguan mag heten.
18: Ja. Het is eigenlijk weer een echte Volkswagen, hè?
19: Het is zeker een echte Volkswagen. Ja. Dus wij zijn
17: wat maakt
19: bijzonder
17: een echte Volkswagen?
19: Nou, ik denk als je hem ziet. Nou ja, volgens mij, Wouter, je hebt hem al gezien.
18: Ja, ik heb erin gereden.
19: Je hebt er zelfs al in gereden. Ja. Nou. Ja, het is gewoon een echte Volkswagen. Je ziet hem, en het is net zo met de ID Polo. En zo ziet die ID Tiguan er ook uit. Dus ik denk dat je daar goede voorstelling mee hebt. Mooi design, goed interieur. Knoppen weer terug. Dus,
18: Er stond zelfs gewoon een alinea in het persbericht over de bediening van de ramen. Daar stond gewoon eens expliciet bedoemd. Ja, daar hadden ze natuurlijk iets bijzonders mee gedaan met de ID3, ID4 en ID5. Maar was het ook nodig om zeg maar die slinger zo te geven, om toch weer terug naar het echte Volkswagen te gaan?
17: Ik denk het wel.
19: Fijn dat je mij
17: toch.
19: Dan zijn het daarover
17: in koor bijna. Nee, ja, maar dat is toch ook
19: maar
17: gewoon zo.
19: Laten we niet, daar we niet moeilijk over doen. Het was nodig. En, waarbij ik moet zeggen, de ID4 heeft ook ontzettend goed gedaan. Hè. Als je ziet, er zijn ook bijna 1 miljoen auto's van verkocht.
18: 900.000 stond er nog in mijn persbericht.
19: 9,5 afgerond naar boven is 1 miljoen. Wat, dus dat is een hele getallen, moeten we praten.
18: Ja.
19: Dus ik denk, die heeft het ontzettend goed gedaan. Maar nu weer terug naar de echte Volkswagen, de ID Tiguan. Ik denk dat we daar heel blij mee zijn. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee. En ik hoop het publiek ook. Want 60% van de verkochte auto's in Nederland is een SUV.
18: Ja.
19: Dus ik denk dat we daar een heel mooi antwoord op hebben.
17: Een nog belangrijker model dan de ID Polo. Hè? Want de ID Polo was natuurlijk echt wel een belangrijk model. Turbulent.
18: Het is nog steeds een belangrijk model.
17: Nee,
18: ze hebben
17: net
18: gelanceerd.
17: Ja, dat is ook zo. Maar goed, bij de lancering. Wij lopen natuurlijk een beetje altijd voor de rest van het volk.
19: Ik denk als je gaat kijken, als je nu met de ID Polo die we nu hebben. En daar ben ik ook echt heel bijzonder trots op. Dat had ik niet gedacht. We zitten al bijna op de 7000 verkochte auto's. Dus ik denk dat dat bijzonder goed is. Het is zo goed dat we al in 27 aan het verkopen zijn.
18: Ja.
19: Dus gaat in heel Europa heel goed, gelukkig. Dus dat, daar zijn we blij mee.
17: Maar je zegt net, ID4 heeft het goed gedaan. Hè? Gaan deze auto's dan daar nog overheen? Gaat de ID Tiguan daar overheen, omdat het weer meer Volkswagen is?
19: Ik denk dat hij er sowieso overheen gaat. En daar is natuurlijk een andere reden voor. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Die hele markt in Nederland gaat vanaf volgend jaar veranderen. Ja. Door de pseudo-eindheffing. Dan gaan we naar de 70-80% elektrisch, denk ik. Dus die aantallen gaan sowieso heel erg omhoog, zeg maar, van de elektrische auto.
18: Ja, maar en gaan jullie het, zeg maar, groter deel van die koek ook nog pakken, procentueel gezien?
19: Daar gaan we voor.
18: Daar ga je voor.
19: Daar gaan we voor. Ja. En ik denk, als je het even in verhouding, ik denk als we samen meteen met de ID Polo en de ID Cross samen, die twee pak ik even samen, in het A0 segment, dan hoop ik dat we ongeveer op dezelfde aantallen gaan uitkomen als een ID Tiguan. Want dat zou moeten kunnen met een markt wat ongeveer 60% SUV is. En dan valt hij natuurlijk helemaal precies middenin met een prijs van rond de 40.000. Ja. Dus ik denk een hele mooie propositie.
17: Ja. Want als we kijken nu naar de ID Polo, hoe gaat het daar nu mee?
19: Ja, super. Supergoed, echt boven verwachting. Dus je ziet het ook in heel Europa. Natuurlijk gedreven door de benzineprijzen. Want dit had ook in Wolfsburg eigenlijk niemand verwacht dat het zo'n succes zou gaan worden. Maar het is natuurlijk wel een beetje geholpen door die benzineprijzen. Als je kijkt ook in Duitsland.
18: Dat is wel mooi. Want de ID3, dat werd een nieuwe Golf en Kever. Ik weet nog bij die lancering misschien. Maar ik weet niet of jij daar ook bij was.
19: Daar
18: was
19: ik zeker bij.
18: Ja,
19: alleen,
18: maar dat is niet helemaal. Dat is niet geworden zoals het zo is nu.
19: Maar ook gedreven auto. Maar ik denk ook gedreven door die elektrische ontwikkeling. Hè?
18: Ja.
19: Die is natuurlijk ook niet zo snel gegaan als oorspronkelijk voorspeld was. Hè?
18: Nee.
19: Er zijn natuurlijk ook andere maatregelen getroffen, waardoor dat ook weer een beetje gedempt is.
18: Ja.
19: Als je nu naar een ID3 gaat kijken, de ID3 Neo, wij zijn ook verbaasd hoe goed die auto het doet.
18: Ja.
19: Dus ook daar met dat nieuwe design en die facelift die het gekregen heeft, weer met de echte knop in het interieur.
17: Want dat blijft dan wel de ID3,
19: dat blijft
17: maar dan met
19: de
17: Neo
19: ID3
17: er weer bij.
19: Nou, en ik denk, laat eerlijk zijn, als wie weet is de volgende de ID Golf.
17: Ja,
19: Dus dan weet je ook ongeveer hoe dat eruit gaat zien.
17: Balletjes opgegooid.
19: Dus dat is natuurlijk.
18: Die Passat kunnen we ook nog doen.
19: Precies. Dat kunnen we nog even doorgaan.
17: Ik hoor je allemaal argumenten geven waarom deze auto's het goed gaan doen. Hè? Maar die argumenten liggen allemaal buiten Volkswagen. Hoge benzineprijs, pseudo-heffing.
19: Nee, maar ik denk dat is een deel door absoluut volume. Ik denk, wat zeker binnen Volkswagen ligt, is gewoon hoe de auto's eruit zien, het design. Ja. Het design van de auto, het interieur van de auto. Ik denk ook de prijzing van de auto. Ik denk dat dat allemaal argumenten zijn om voor een Volkswagen te gaan.
17: Ja, ik wil niet per se de PR voor jullie doen, hè, maar ik rijd deze week even met die ID Polo, zodat ik ook weet waar ik het over heb, wat voor product jij over praat. Ik vond het wel grappig, het is wel bijzonder dat ik denk wel 5 mensen naar me toe zeggen, oh, is dat de nieuwe Polo?
19: Ja.
17: Dus die zeggen dat ID daar helemaal niet erbij.
19: En dat is denk ik het grootste compliment wat je kan hebben. Ja. Het is gewoon een Polo.
17: Ja.
19: Maar dan elektrisch.
17: Ja. Dus moet je dat ID er nog wel voor hebben dan?
19: Ja, ik denk ook dat de ID, het is natuurlijk een beetje de heritage van die modellen. Dus ik vind die combinatie op zich wel heel slim gevonden om dat ID niet helemaal aan de kant te zetten en dan gewoon een ID Polo van te maken. Want weet ook iedereen meteen dat het een elektrisch is.
18: Dat is waar. Maar toch, de breuk met het verleden was ook wel nodig. Hè? Dus nu met ID gewoon even die streep in het zand zetten.
19: Ja, ik denk dat de modellen waar we mee begonnen waren, die waren hun tijd misschien een beetje ver vooruit. Laten we dat zo even zeggen. 5 jaar geleden, toen we met de ID3 kwamen.
18: Ja, we zijn nooit bij die tijd gekomen dat witte stuur daadwerkelijk leuk was.
19: Nu, als je sommige modellen ziet die er net zo uitzagen als toen, die er nu zo uitzien zoals toen de ID3 eruit zag, want er zijn best veel modellen die hetzelfde interieur hebben, met heel weinig knoppen. Dat is allemaal. Maar de consument vraagt toch om echte knoppen.
18: Ja.
19: En gelukkig is die slag gemaakt. Ja. En hebben we nu gewoon echte knoppen terug.
18: Dit is geen Volkswagen probleem. Deze week in wat andere Duitse, wat duurdere auto's. En ik heb al een lijstje gemaakt van de knoppen die ik toch nog mis in sommige auto's.
17: Zoals het al is?
18: Ja, achteruitverwarming, gewoon direct een knop.
17: Tuurlijk.
18: Geheugen plaatsen van de stoel. Want dat is natuurlijk vaak. Ik kan zeggen, ja, je kan je aan je telefoon koppelen, maar niet iedereen wil dat. En ik als journalist wissel continu van auto. Maar ik merk gewoon van, joh, er zijn een paar knopjes erbij en dan is het gewoon compleet. Dus ik eigenlijk moet gewoon een keer de lijst maken van, joh, dit zijn gewoon de knoppen die ik in het interieur wil hebben. Ook een knop het volgende nummer en het vorige nummer wil ik, want ik ben een zepter.
17: Geef dat nou even niet weg voordat Karsen en Schut Consultancy, Automotive Consultancy in de lucht. Je bent dan gewoon weer gratis weg aan het geven.
18: De eerste snuif krijgen ze altijd gratis, hè?
19: Nee, deze conclusie van jou, Wouter, is natuurlijk ook getrokken door onze fabrikant. Dus Volkswagen heeft dit ook gehoord en heeft dat gewoon weer teruggebracht. En daarom zie je in die modellen als een ID Polo en een ID Tiguan dat gewoon de knoppen weer terug zijn. Ik denk dat we er blij mee moeten zijn.
18: Nee, supergoed. Het is de opvolger van de ID4, hè, de ID Tiguan. Je zegt al van rond de 40.000 euro zeg maar starttarief.
19: Ja.
18: Heb ik dan al een beetje fatsoenlijke auto zeker? Wat is dan de actieraad?
19: Heb je zeker een fatsoenlijke auto? Nee joh, de ranges die gaan, de eerste versie waarmee we komen is tot 600 kilometer.
18: Ja, maar dat is niet die van 40.
19: Nee, die zal iets rond de 450, 500 gaan hebben. Hangt er even vanaf de omstandigheden, hè, zoals jullie dat weten.
18: Ja.
19: Maar wat ik erbij wil zeggen, trekgewicht van 2000 kilo.
18: Ja.
19: En ik denk dat dat ook een hele belangrijk item is in deze tijd.
18: Ja.
19: Dat je ook nog wat kunt trekken. En dan komt er volgend jaar nog een versie met 700 kilometer en 700 kilometer range en 2200 kilo.
18: Okay.
19: Dan trekgewicht. Okay. Dus ik denk dat dat best mooie getallen zijn.
18: Yeah.
19: En efficiënt, hè? Want ik weet niet, heb je de ID Polo ook de efficiëntie even gekeken?
17: Ja,
19: ik heb de getallen van de Tiguan nog niet. Maar de Polo rijden mensen met 12,5 kilowattuur. Dus ik denk dat dat.
17: Ja, dat was ik niet. Ben jij het gemiddelde van deze Polo weer wat omhoog getrokken? Maar,
18: ik heb het getest met de lancering van ID Polo. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd.
17: Ik heb het wel getest met de RAV4.
19: Maar we hebben 12,5 kilowattuur. En ik denk dat dat bijzonder efficiënt is.
18: Zeker.
17: Ik heb wel getest met de RAV4. Natuurlijk eigenlijk het boertje van Cupra.
19: Ja, klopt.
17: Maar daar kwam 14 uit. Was ik ook zelf al best wel trots op.
19: Op zich is 14 toch ook een heel net getal.
17: Ja, nee, zeker,
19: als je dat zou hebben. Dus ik denk dat daar een hele mooie slag mee geslagen is. Vooral in deze tijd is dat denk ik bijzonder mooi.
18: Aan de andere kant drink in deze tijd. Kijk, IDT gewoon 400 volt accu platform. Hè, 165 kilowatt snelladen. Het is allemaal niet slecht. Maar het is niet 800 volt. En het is niet 400.
19: Misschien gaat het allemaal nog komen. Maar hier beginnen we mee. En ik denk dat dit ook meer dan voldoende is voor het gebruik.
18: Nou, snelladen kan nooit snel genoeg gaan.
19: Nee, dat klopt. Maar hoe
18: goed. Maar consultancy in de bocht.
19: Nee. Maar dat is leuk van de consultancy. Maar dan moet je ook bij zeggen, hoe vaak sta je aan de snellader? Ik sta bijna nooit aan de snellader, want dat hoeft helemaal niet meer.
18: Nee.
19: Als je een goede range hebt,
18: ik gooi
19: en dagelijks
18: in
19: gebruik.
18: Hoeveel stoelen heb je aan je eettafel thuis, Rinke? Hoeveel stoelen heb jij aan
19: Zes.
18: Je... Zes. Met zoveel zijn jullie thuis?
19: Nou, vaak met 6.
18: Vaak met 6. Dan ben je de uitzondering.
19: Oh, okay.
18: Nee, maar dus heel veel mensen hebben belogeerkamer, dingen. Nee, dus je kan zeggen,
19: Wanneer doe je niet? Nee, maar het dan is gewoon het fijn een dat item. Het kan, maar dan nog kun je relatief snel laden. Dus weet je, jongens, tuurlijk...
17: Maar wat is relatief snel laden? Hoeveel minuten zit je op de 80%, van 10 tot 80%?
19: 20 minuten, denk ik.
17: Oké.
19: 20, 25 minuten moet je dat in ieder geval kunnen redden. Dus dat is een mooie tijd voor een pauze, een kopje koffie. En dan weer door. Koffie, en dan heb je weer genoeg range.
18: Wij drinken ergens te komen. Italiaanse koffiezetters, die zijn drinkbaar. Het is niet van die Duitse...
19: duurt altijd even voordat ze klaar zijn.
18: Maar ze zijn wel meteen weggooien. Duitse koffie is al, die maken de koffie al te warm. Moet je wachten tot die afkoelt.
19: Precies.
18: Dus dan kan je die...
19: Kijk, daar is gewoon over nagedacht.
18: En drie aandrijfvarianten direct. Hè? Dus die, de compactere accu. En dan twee met een grotere accu. Waarvan één dan met vierwielaandrijving.
19: De eerste 58 kilowattuur, dan die 77. En die komt er ook in een four-wheel drive. Dus een four-motion.
18: Okay. Wat ga je het meest verkopen?
19: Ja, ik denk toch dat die 77 kilowattuur accu, de grote accu, dat zal de meest verkochte zijn. Ja,
17: dan met de achterwielaandrijving.
19: Met de achterwielaandrijving 600 kilometer range. Dat zal de mix gaan worden.
18: Ja. En dan, er is niks overgebleven van het verhaal met kleine accu's. Hoe vaak moet je nou... Iedereen wil gewoon grotere accu's.
19: Klopt. En dat is toch... Ik denk dat het hele thema range anxiety toch best wel is gaan liggen. Daar hoor je bijna niemand meer over. Maar als je dan een keuze hebt en het past... En ik denk als je gaat kijken voor de pricing die we hebben... en voor het geld wat je daarvoor hebt... dan ga je denk ik toch voor die 77 kilowattuur accu... met die 600 kilometer. En dat is toch net even wat lekkerder.
18: Ja, dan hoef je ook door de week minder aan te laden.
19: Dan hoef je precies wat ik zeg. Dan hoef je een paar keer te laden in de week... en dan is het helemaal prima.
18: De plug-in hybride Tiguan, wat eigenlijk een compleet andere auto is... in ieder geval qua platform, maar ze zijn qua uiterlijk wel dicht op elkaar. Die blijft gewoon
19: dus, leverbaar. En dat is ook een belangrijk deel, hè, want 30 tot 40% van de verkopen van de Tiguan... dus van de gewone benzine Tiguan, is ook gewoon particulier.
17: Ja. Dus die denk je in Nederland ook nog wel te gaan verkopen?
19: Zeker. En ik denk ook denk even aan die mensen die met een caravan erop uitgaan... en die denken van, nou, met een elektrische auto en een caravan... lijkt me niet het beste idee.
17: Ah ja,
19: en
17: als je 2200 kilo trekgewicht...
19: Ja, dan kom je ook
17: ik heb er niet zoveel verstand van.
18: Maar is het natuurlijk je spaanplaat en een matrasje. Ja, toch?
19: Ik hoor ook steeds mensen die moeten, als ze gaan laden... de caravan afkoppelen om te gaan laden bij een laadstation. Niet of dat allemaal nu heel erg fijn is.
18: Zekerheid neem ik gewoon geen caravan mee. Hoef ik hem ook nooit af te koppelen.
19: Dat kan ook. Alleen, daar is die gewone, of de Tiguan plug-in... waar je 130 kilometer elektrisch mee kan rijden... is natuurlijk een ideale oplossing voor als je een caravan hebt... of dat je gewoon niet elke keer wilt laden.
17: Oké, maar die plug-in hybrides voor de particuliere markt... maar zakelijk is die natuurlijk uitgespeeld na 1 januari.
19: Ik denk na 1 januari, dan wordt er geen zakelijke auto meer ingezet... niet zijnde vol elektrisch.
17: Nee, want pseudo-eindheffing.
19: En daar hebben we het vaak over gehad. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Van de week kwam er een studie uit van Aval. Dat 60% van de bedrijven nog steeds niet weten wat de pseudo-eindheffing is.
18: Nee.
19: Nou, dat baart mij wel zorgen, want... Even een ander onderwerp.
18: Dus,
19: maar,
18: voor de mensen die luisteren, denk ik, pseudo-eind, heb ik nooit gehoord.
19: Ik zou het even googlen.
18: Extra bijtelling op 12% op je fossiele auto.
19: Precies.
18: En de grap is, daar zag ik laatst weer een artikel over... ook als jij wel allemaal elektrisch hebt... moet je alsnog natuurlijk administratie bijhouden... om dat aan te tonen dat je voldoet aan die regeltjes en zo. Dus het is weer zo'n draak van een regel.
19: Ik wil iedereen oproepen, als je nog niet weet waar het over gaat... verdiep je erin, want je kunt nu nog schakelen. En je kunt nu nog...
17: Ik las wel in dat voorraad.
19: Als je snel bent, hebben we nog een paar.
17: Ik las in dat rapport ook wel dat er genoeg bedrijven zijn... die gewoon kijken... de actie die ze wel ondernomen, wat voor wagenpark heb ik eigenlijk?
19: Precies.
17: En wanneer lopen de contracten af? En dat op basis daarvan ook heel veel bedrijven zeggen... ja, voorlopig is het bij ons nog niet aan de orde. Of ik heb alleen maar elektrisch.
19: Maar
17: dus,
19: ik ken ook bedrijven die zeggen... we geven de mensen nog even een kans. Als in het eerste kwartaal van 27 je auto uitloopt... mag je eerder vervangen als je toch nog de keuze wilt maken... voor een plug-in en nog niet voor elektrisch. Dus weet je, daar moet iedereen zijn keuze... maar je moet wel weten dat je de keuze hebt.
18: Ja. Nou, je hebt nu nog heel even de keuze.
19: We hebben nog een kwartaal de keuze. We hebben nog een kwartaal en dan moet je snel zijn. Ja. En dat is wel wat ik iedereen oproep. Van kijk er wel naar je wagenparkbeleid.
17: Ja, want jij hebt dus wel met Duitsland gebeld. Stuur even wat extra plug-in hybrides voor het laatste kwartaal.
19: Er zijn er nog een paar, dus...
18: Ja, verwacht je ook een verkooppiek, een plug-in hybrides richting eind van
19: het jaar? Nou, we hebben het interessante is, ik denk dat de grote bedrijven al geschakeld hebben. Dus we zagen in het begin van dit jaar in de totaalmarkt een hoger plug-in aandeel. Je ziet dat de aandeel teruglopen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat er nog wel iets gaat gebeuren. Maar ik denk namelijk nu dat de push aan het einde van het jaar op elektrisch groter wordt in verband met de 2%. Ja. Van de 18 naar de 20. Ja. En ja, het hangt er eigenlijk een beetje vanaf hoeveel mensen worden nog wakker om die toch nog besluiten om een plug-in te nemen. Ja. En die vind ik best lastig inschatten.
18: Ja, want het is dus niet bekend genoeg, ondanks dat wij iedere week roepen.
19: Wij doen er veel aan. We organiseren veel sessies, informeren onze klanten, we informeren onze dealers.
17: Het is ook wel allemaal het is ook een hele lastige termijn,
19: ja, maar het is ook een hele lastig om te snappen wat gebeurt hier nou. En je wordt als bereider niet direct geraakt, zeg maar, in je portemonnee. Je hebt alleen geen keuzevrijheid meer.
18: Nee.
19: Want je moet. Het wordt gewoon elektrisch. Ja. Dus de werkgever moet hier en in de lead zijn.
17: Het is wel logisch dat die hele grote de corporates, dat die dit begrijpen, die hebben daar mensen speciaal voor.
19: De grote corporates hebben al elektrisch.
17: Het gaat om de MKB-bedrijven.
19: Het gaat om die MKB'er, die misschien een kleine wagenpark
17: heeft. Extra last, dus, niet alleen maar financieel, maar ook administratief.
19: Zeker weten, dus. Oké, okay. Hey,
17: de ID Tiguan, terug naar het hoofdonderwerp, staat komende week op de autobeurs van Parijs.
19: Zeker.
17: Als bijzonder in een Franse salon staat hij daar lekker Duits te shinen waarschijnlijk. En wanneer komt hij dan naar Nederland?
19: Hij gaat in februari, staat hij in de showroom en gaan we de eerste auto's ook al uitleveren. En vanaf volgende week al bestelbaar.
18: Zo, okay.
19: Dus dat gaat heel snel.
17: We hebben uiteraard veel meer besproken. Veel meer dan in een radio-uitzending past.
18: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed en vergeet je vooral niet te abonneren.
17: En zometeen, Wouter.
18: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt flink toe en je hoort zo waarom dat is.
17: En we hebben een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. Tot zo.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
21: Luister straks Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
22: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
25: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
26: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
27: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
28: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
30: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
31: Nou, ik.
30: Vrijwillig?
31: Ja, zelfs de voetnoten.
30: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
31: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
30: Voetnoten is een podcast van Energeia.

0: BNR Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort West staat 2 kilometer file. En de vertraging is inmiddels een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama stad gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende sus door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
4: De krachtigste Mini Cooper van dit moment is de John Cooper Works Electric. En daar stuurden we Wouter mee de weg op. Straks meer in de rijimpressie. Maar eerst...
5: Ja, het aantal meldingen over teruggedraaide tellerstanden is dit jaar al met bijna een kwart gestegen. Nee. Oh nee, de hele wereld gaat naar de kloeten. Bij het meldpunt van de vereniging Aanpak Tellerfraude komen honderden nieuwe gevallen binnen. Dat valt me eigenlijk nog mee met honderden gevallen. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Nieuwe gevallen.
4: Ja, voorzitter is Martin Huisman. Welkom. Leuk dat je er bent.
6: Dankjewel.
4: Kijken jullie ervan op eigenlijk? Is het meer dan verwacht?
6: Nou, wij hadden wel een stijging verwacht. Zeker omdat er tegenwoordig ook buitenlandse standen op het RW-voertuigrapport staan en gedeeld worden met Nederland, uit Duitsland en uit België. Dus het wordt ook wat beter inzichtelijk als een auto teruggedraaid is. Dus we hadden wel iets extra klachten verwacht. Niet 25%.
5: Nee? Want er worden zoveel auto's geïmporteerd. Worden meer auto's geïmporteerd dan dat we nieuwe auto's verkopen. Dus...
6: Ja, volgens mij een aantal maanden achter elkaar is dat voor het eerst wel gebeurd.
5: Ja, dus er zijn honderdduizenden auto's, fabrieksnieuwe auto's met garantie en blablabla. En teruggedraaide teller komen uit Duitsland en België.
6: Ja, wij zijn een heel atypisch land. Wij importeren bizar veel gebruikte auto's.
4: Ja. Maar is dat dan de volledige verklaring? Hè? De Duitse tellerstanden sinds februari worden die in het kentekenregister opgenomen. Is dat dan de volledige verklaring voor deze stijging?
6: Nou, wat bekend is, is dat een auto die geïmporteerd is, die is gevoelig voor tellerfraude. Omdat de historie gewoon moeilijker na te trekken is. En omdat Duitsland ook geen RDW-achtig register heeft. Dus dat er sowieso heel veel auto's uit het buitenland zijn die makkelijker teruggedraaid worden, is altijd zo. En je kan het nu ook beter zien, omdat de laatste TÜV-standen, de APK-keuringsstanden van Duitsland, die worden meegegeven aan de RDW bij import. En die staan dan ook op dat RDW-voertuigrapport.
5: Ja. Maar je zegt, Duitse, er is geen RDW-achtige instantie die het bijhoudt, maar er zijn wel kilometerstanden in Duitsland. Dus is het er nou wel of niet? Of ja, is het een beetje half zwanger deze keer weer?
6: Ja, nou, ze verstrekken het in ieder geval niet aan de consumenten. Dus nee. Datenschutz, zoals ze dat noemen. Ja. Ze zijn Europees gezien sinds een aantal jaren wel verplicht om de APK-standen op te nemen. Dus dat doen ze wel. En via een internationaal verdrag is nu voor het eerst dat die ook uitgeleverd worden aan Nederland. Maar in Duitsland zelf kan je die standen niet opvragen.
5: Nee, dus je kunt beter een Duitse auto in Nederland kopen dan in Duitsland. Want dan hier zie je de kilometerstanden dan opeens tevoorschijn komen.
6: Exact. Daar moet je afgaan op een digitaal serviceregister of op facturen of op boekjes of op andere tekenen.
5: Oh, ja, maar
4: hoeveel geïmporteerde auto's heb jij eigenlijk?
5: Eén.
4: De 911.
5: De 911 is geïmporteerd. Ja.
4: Ik heb die van mij in Nederland gekocht.
5: Ja, maar die heeft ook een onlogisch oordeel. Want die kan maar uiteindelijk ook een keer in Duitsland. Ja.
4: Ik heb alleen maar geïmporteerde auto's.
5: Ja. Nee, ik heb één origineel Nederlandse auto.
4: Ik uit Zweden. Ja. Zweden. Hebben we daar ook al een verdrag mee met Zweden?
6: Ja, Zweden is een heel mooi land. Ik had toevallig
4: prachtig land aan
6: de lijn.
4: Oh.
6: Ja, maar die zijn heel open met data.
4: Okay.
6: Daar kan je gewoon online kan je alle kilometerdata inzien.
5: Ja.
6: Dus auto importeren uit Zweden. En dan, als die terugrijdt, zie je dat eigenlijk gelijk.
5: Ja. Heb je het al een keer gecontroleerd, Meijnert? Nee. Is dat leuk om te controleren? Live nu een uitzending. Ja,
4: zullen we dat gewoon eens doen?
5: Ja, nou ja, het is wel leuk om te kijken. Want Martin, jij zegt, ja, heel makkelijk te controleren. Maar de vraag is hoeveel mensen dat ook daadwerkelijk doen. Want ook Meijnert, onze autogoeroe, die ik echt heel hoog op zitten, die wist dat niet eens, dat je dat in Zweden gewoon kan opvragen.
6: Ja, en het probleem van het controleren in Nederland is wel dat je in bezit moet zijn van de auto zelf. Dus als je een auto gaat kopen, dan moet je dus de verkoop om een RDW-voertuigrapport te vragen. En dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld.
5: Ja, ja. Want je moet op basis van chassisnummer of kenteken, wat heb je nodig om het op te vragen?
6: In Nederland moet je met je DigiD inloggen bij de NW. En dan moet je het kenteken invoeren.
5: Ja. Ah ja, maar stuur gewoon even je DigiD inloggegevens. Dan kan ik even controleren of je auto of je kilometerstand wel klopt. Dat is ook niet een vraag die je stelt. Hè? Als je op een autoscout of marktplaats een auto aan het kopen bent. Jullie hebben meer meldingen dit jaar bij het meldpunt. 24% meer. Wat voor soort meldingen zijn dat überhaupt? En van wie komen die dan?
6: Nou, dit zijn vooral gewoon particuliere autokopers. Die een gebruikte auto kopen. En vaak is die tussen de 3 en de 10 jaar oud.
5: Ja.
6: En op het moment dat die geïmporteerd is en je koopt die bij een andere particulier of bij een autobedrijf die niet aangesloten is bij de BOVAG, dan moet je opletten, want dan heb je het risico dat je een probleem hebt. Dus dat moet je goed controleren.
5: Ja.
6: Je kan ook moeilijker terug. En ik zeg het expres, hè, want de
4: bedoel je kunt moeilijker terug?
6: Nou, als je een auto koopt bij een particulier, is al wel een rechtszaak geweest waarbij de rechter heeft gezegd de koop moet teruggedraaid worden. Want eigenlijk wil je als een auto die een ton meer heeft gelopen, als je die koopt, wil je die teruggeven.
4: Mm-hmm.
6: Die heeft een ander onderhoudspatroon, die is eigenlijk veel minder waard.
4: Ja, logisch.
6: Nou, zit je dan bij een bovenbedrijf, je bemiddelingsbureau, breng je die auto terug, weinig problemen. Er gebeurt trouwens zelden dat wij klachten krijgen van bovengeleden. Vooral van niet-bovengeleden en heel veel van particulieren. Dus die stijging van 24% is echt groot deels particulier.
5: Yeah.
6: En dat is gewoon ingewikkeld. En wij hebben ook al de eerste rechtsbijstandverzekeraars. Die zeggen, joh, als je niet bij een bovenaangesloten bedrijf hebt gekocht, dan help je ook niet meer in de rechtsbijstand. En heel vaak zijn dat ook, er zijn een aantal reguliere gebieden in Nederland waar het vaak fout gaat. Apeldoorn, Rotterdam, Spaanse Polder. En als je daar een hele mooie website ziet met een hele mooie auto, dan adviseren we echt gewoon even heel goed op te letten.
5: Ja. Je hebt een mooi voorbeeldje meegenomen. Wel geanonimiseerd, dus we weten niet welk kenteken deze Suzuki Swift Sport heeft. En daar zie je inderdaad Bondsrepubliek Duitsland, mooie kilometerstanden. En dan de laatste is 179.000 en een beetje in 2025 in Duitsland. En dan in Nederland gaat hij weer verder met 86.000. Dus daar zijn wat kilometers verdwenen. Er
4: zijn bijna 100.000 vanaf.
5: Ja.
4: 90.000, laten we het daarop houden.
6: Ja, dat klopt. En wij berekenen ieder jaar ook gemiddeld wat zeg maar de schade is. Hè. Dus je hebt natuurlijk heel veel pieken en dalen, maar er worden ook vaak nog zelfs hele kleine auto's teruggedraaid. Toyota Aygo's en dat soort dingen die uit de verhuur komen. Dus ook daar moet je op letten.
5: Ja.
6: Maar het gemiddelde schadebedrag van een auto is zo minimaal €2500. Wat die auto eigenlijk minder waard is als die teruggedraaid is.
5: Ja.
6: En hij is ook veel moeilijker te verkopen. Je bent als je het weet, en je moet het ook weten, als verkoper ook weer verplicht om het te vertellen. Anders is het oplichting.
5: Ja.
6: En er staat ook al gewoon terugdraaien zelf, staat ook gewoon ook een jaar gevangenisstraf op.
5: Jo, een jaar gevangenisstraf.
6: Ja.
5: Maar is dat ik zou zeggen fysiek terugdraaien, maar dat is natuurlijk niet meer fysiek. Hè? Dus digitaal zeggen, ik haal het eentje ervoor weg. Dat is een jaar, dat is dus strafbaar met een jaar. Maar je hebt ook van die hele mooie apparaten. En dan gaat je kilometerstand loopt niet op als je rijdt. Of hij gaat trager. Dus er komt er maar een kwart bij. Mm-hmm. Dus iedere kilometer die je rijdt, maar 250 meter erbij heb je kilometerteller. Is dat ook strafbaar of is dat het grijze gebied wat wel mag?
6: Nou, die zijn zelfs nog strafbaarder.
5: Dus nog strafbaarder.
4: Hoeveel jaar krijg je daarvoor?
5: Nog meer zwanger hebben we nu.
6: Even letterlijk, het doen veranderen van een tellerstand. Dat is wegenverkeerswet 70M. Dat is gewoon sowieso. Dat mag niet. Je mag niet met je vingers aan een tellerstand zitten. Nee. Ook niet als die een nieuwe motor heeft en dat soort dingen. Heb je een auto in bezit die teruggedraaid is, dan is dat niet strafbaar. Hè, want er kan een keer eerder gebeurd zijn.
4: Ja.
6: Het in bezit hebben van een auto met een tellerblokker, want daar heb je het dan over. Dat is gewoon verboden. Dus je bent gewoon strafbaar als je in een auto rijdt waar zo'n blokker in zit.
4: Okay.
6: Ja. Okay. Gewoon niet.
5: Ja.
6: Maar net zoals vroeger een radardetector.
5: Ja, maar het is ook nu, zoals nu een fatbike met een gashendel of een fatbike die harder dan 25 km per uur. Nou ja. Dat is ook verboden, mag ook niet.
4: Het gaat natuurlijk om handhaving. Wat gebeurt er? Hoe groot is de kans dat je gepakt wordt?
5: Bedankt dat ik deze inleiding mocht geven. Nee, dit is de precieze vraag.
4: Ik kop hem wel in hoor.
5: Ja, ik kop hem. Gebeurt daar? Is er een beetje justitie en politie aandacht voor? Of is dit...
6: De tellerblokkers heeft wel het een en ander in gang gezet. Die tellerblokkers zijn natuurlijk vervelend. Hè? Die tellen 10% of 20% minder, maar je snelheidsmeter doet het nog. Ja.
5: Het is mooi, hè? Je ziet er allerlei verschillende standen hebben die vaak. Dus je kan hem of helemaal dat hij nul, maar dan doen vaak ook je assistentiesysteem het niet. Ik zag dit voor een BMW. Ja, ik heb hem niet besteld. Maar en als je hem op de helft laat lopen bijvoorbeeld, dan doen al je dingen doen het gewoon nog. Dus dan gaat die auto ook niet in storing. Maar ja, goed, dan heb je gewoon de helft minder kilometers. Maar daar zitten nog wel wat variaties blijkbaar. Het is een complexe digitale omgeving natuurlijk een auto. Dus er zijn wat varianten.
6: Ja, correct. We hebben er 8 jaar geleden al voor het eerst eentje gekocht. Wij laten ze van Marktplaats afhalen als ze aangeboden worden. Want je mag ze eigenlijk gewoon niet verkopen.
4: Maar gebeurt dat veel? Staan ze veel op Marktplaats?
6: Wij halen er elke maand wel een advertentie af, ja. En in eerste instantie hebben we het wat stiller gehouden. We hebben toen ook die wetgeving gemaakt dat het überhaupt verboden is om zo'n tellerblokker te hebben, die ze gelukkig doorheen gekomen. Maar uiteindelijk is dat apparaat ook ingewikkeld te stoppen. En we zagen ook dat juist politie nu interesse heeft in tellerfraude en met name die tellerblokker. Omdat het toch ook wel heel vaak gebruikt wordt bij of hele dure auto's of in het criminele circuit. Nou, dat is natuurlijk gewoon heel kwaad.
4: Maar even, jullie halen die advertentie eraf. Hoe werkt zoiets? Dan nemen jullie contact op met Marktplaats dan?
6: Ja, wij scannen Marktplaats op advertenties. Daar zien wij.
4: Maar doen ze dat zelf niet dan?
6: Nee, je moet dat bij Marktplaats aangeven.
4: Maar het is toch een beetje raar eigenlijk dat op Marktplaats gewoon illegale dingen worden aangeboden. En het zal ongetwijfeld op andere sites ook gebeuren.
6: Het is niet
4: de bedoeling om Marktplaats nou hier neer te sabelen. Maar het is wel een beetje gek.
6: Nee,
4: wat zeggen zij daarover dan?
6: Ik zou het liefst hebben dat ze inderdaad vanzelf eraf haalden. De praktijk is, en ik kan me dat ergens ook wel voorstellen, dat zij niet iedere advertentie controleren op...
4: Met AI kun je dat toch heel makkelijk doen tegenwoordig?
6: Ik ga ze het vragen.
4: Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja.
5: Ook als je bijvoorbeeld op kilometercorrectie zoekt, dan vind je ook nog wel altijd weer wat dingen. En dan is natuurlijk, stel dat je teller van je auto kapot is gegaan en je krijgt een nieuwere teller met een lagere kilometerstand, dan wil je hem natuurlijk aanpassen naar de correcte stand. Ja, dat is ook een van de toepassingen van dat soort software of diensten.
6: En we hebben ook wel eens een mailing gehad en dan staat erin: ik kom voorrijden helemaal legaal in een busje zonder letters in de avond en dat soort dingen. Dus
5: het
6: is gewoon keihard strafbaar.
5: Ja.
6: En de clubs zoals jij nu opnoemt, die kennen we. Daar hebben we trouwens ook recent aangifte.
4: Maar je kunt natuurlijk afvragen: waarom doen partijen dit? Mensen, partijen? Dat gaat natuurlijk om geld. Scheelt dat zo ontzettend veel?
6: We hadden net al even over de tarieven. Dus gemiddeld 2500 levert het op. Nou, het terugdraaien kost tussen de 300 en de 500 euro. Je moet wel weten dat je dan echt iets heel strafbaars aan doen bent. Dus dat lijkt me absoluut onverstandig. Maar zolang het geld oplevert, zullen er altijd mensen zijn die dat interessant vinden.
5: Ja.
6: En vooral mensen met grensverkeer. Dus een auto die geïmporteerd wordt, die wordt 2 of 3 keer verhandeld. En dan loopt een auto het risico om teruggedraaid te worden.
5: Ja. Nou, maar ik ken ook de voorbeelden van mensen die gewoon voor iedere grote beurt hun kilometerteller terugdraaien. En in dit geval was volgens mij een Opel. En dan bij de Opel dealer: oh, nou, weer 10.000 kilometer gereden dit jaar. Meneer, het valt wel mee. Ja, dat was het natuurlijk niet. Hey, doe toch maar olie. Ja. Weet je, dus, eigenlijk is daar bijna niks tegen te doen. Behalve zorgen dat die apparaten niet op de handel in de handel komen. Maar ja, ze zijn er toch.
6: Klopt, en er komt wetgeving aan. En die wetgeving is al van toepassing in België. Die komt ook Europees. En dat is dat alle auto's die connected zijn, dat zijn ze straks natuurlijk ook allemaal,
5: ja,
6: dat daar de fabrikant van één keer per maand de stand moet doorgeven aan een overheidsinstantie zoals nu de EDW bij ons. En dan sluit het net zich. En dan kan je maar één maand met de standen frauderen.
5: Ja, kan je iedere maand met de standen frauderen. Of die kilometerblokker die zorgt dat hij die stand niet oploopt. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Hoe digitaler, hoe moeilijker.
4: Ja,
5: en tegelijkertijd ook weer makkelijker.
4: Ja, precies. Een goede hacker die kan hier misschien nog wel iets van maken.
6: Wij zijn enorm blij met die stand uit Duitsland. Dat is echt een enorm grote stap. Dat doet echt heel veel. En het feit dat de politie nu ook aandacht heeft voor het probleem met die blokkers, dat is ook gewoon heel goed. Dus wij maken iedere maand maken wij een top 10 van bedrijven waar het meeste klachten over hebben. En je kan natuurlijk niet gewoon qua capaciteit alles aanpakken wat je tegenkomt. Maar die top 10 die pakken we structureel aan.
4: En hoe doen jullie dat dan?
6: Diverse mogelijkheden. Het is van aangifte doen. Het is van het betreffende bedrijf een brief sturen om te waarschuwen dat we iemand in de gaten hebben. Het is het opzeggen van een lidmaatschap. Het kan van alles zijn wat nodig is om zo'n bedrijf te stoppen.
5: Ja. Maar geen naming en shaming, gewoon een lijstje bij jullie op de website waar die top 10 in staat? Of?
6: Ik hoor dat jouw suggestie was om een zwarte lijst te maken. Die hebben we gelijk al in de ideeënbus gepopt.
5: Ja. Nou ja, weet je, kijk, als consument, je hebt een kennisachterstand. En ik bedoel niet om minor af te vallen, maar zelfs ik wist het ook niet, hè, dat je in Zweden gewoon die gegevens op kan vragen, weet ik veel. Blijkbaar, mensen weten het niet. Ja, en dat is ook logisch. Je gaat gewoon lekker je nieuwe auto kopen. En het is dan misschien het is niet de beste buurt waar je die auto koopt. Maar ja, het is wel een goede deal. Nou ja, eigenlijk weet je dan natuurlijk al genoeg. Maar ja, je wil eigenlijk gewoon nog meer informeren tot het zeg maar, probleem eigenlijk de wereld uit is.
6: Nou, meestal komen mensen bij ons op de site die al een probleem geconstateerd hebben. Dus wij proberen mensen ook altijd van tevoren te waarschuwen via allerlei kanalen. Van als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn. Een kilometerstand.
5: Ja.
6: En gemiddeld als een auto gewoon 20 jaar oud is, dan heeft hij gewoon gemiddeld 200.000 kilometer gereden. Ja. Als dat anders is, dan moet je wel even gaan zoeken.
4: We hebben uiteraard veel meer besproken. Veel meer dan in een radio-uitzending past.
5: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed. En vergeet je vooral niet te abonneren.
0: De rijimpressie.
4: Wouter test de Mini Cooper Works Electric.
7: Zo, we dachten, we gaan eens een keer wat leuks rijden. Ja, weet je, er zijn natuurlijk een heleboel elektrische auto's. En een heleboel zijn heel, weet je, braaf, degelijk, value for money, veel ruimte. En eigenlijk is dat ook weer niet anders als je dat vroeger met benzineauto's ook had. Hey, je kunt ook iets leuks kiezen. Hot hatch, cabrio's. Nou, dat is wat lastiger overigens met elektrische auto's. En deze Mini Cooper Electric JCW. Ja, dat is een voorbeeld van een, laten we zeggen hot hatch, maar dan elektrisch. Dit is overigens de tweede generatie elektrische Mini. Van de vorige generatie was er ook al een eigenlijk omgebouwde auto met verbrandingsmotor. Heel klein accupakketje erin.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Minder, het kruipt richting 300 kilometer. Maar dan wordt het niet winter, wind tegen, heel koud, winterbanden. Dan gaat het natuurlijk allemaal toch tegen wat. En dat maakt het natuurlijk niet een auto waarmee je makkelijk lange afstanden aflegt. En het maakt het ook niet een auto waarmee je dan zegt, ah ja, ik kijk wel even wanneer ik er weer een keer oplaad. Nee, die auto's zijn er ook. Ook binnen het concern BMW, iX3, 800 km range, i3, 900 km range. Allemaal theoretisch, hè. Dan hoef je dus maar twee keer zo weinig te laden als met deze auto. Meer dan twee keer zelfs. Dus nou, dat houdt niet over. Snel laden, houdt eigenlijk ook niet over. 95 kilowatt DC snelladen, 10 tot 80%, dat is een beetje het referentiepunt om te pakken. Doet hij dan 35 minuten over, dat is gewoon best wel lang. Ja, qua elektrische aandrijflijn, 258 pk, 330 Nm aan koppel. En eigenlijk hier gaan we een beetje omhoog. Laat ik eens even afremmen. En we zouden een sprint naar de 100 kunnen doen. Dat moet je in 5,9 seconden halen. Ga ik zeker weten niet halen op dit natte wegdek. Want misschien horen jullie het. Ik voel het in ieder geval in mijn stuur. En hij slaat ook echt alle kanten op. Continu ESP ingrepen. Tractiecontrole die een wiel afremt omdat er wielspin ontstaat. Dan krijgt het volgende andere wiel weer wielspin. Hij heeft echt serieuze tractieproblemen die verholpen worden elektronica. Dat is dan ook wel weer zo. Ja, dat is toch aan boord. Maar die 5,9 seconden naar de 100, we komen niet eens in de buurt met dit weer. En je merkt ook gewoon, dat je even afremt. We remmen gewoon weer even netjes af naar, vind ik veel, 50. En je gaat dan vol op het gas. Bijvoorbeeld omdat je hem wil inhalen. Dat je dan ook meteen weer wielspin hebt. Een hobbelen van die auto. Nou ja, boven de 70, 75 kilometer per uur. Dan is het op een gegeven moment wel klaar. Dan heeft hij gewoon tractie. Mwah. Het is wel, weet je, wel des minis. Een beetje torx, de steer. Redelijk hard onderstel. Het is natuurlijk sportief, hè, om het zo maar te zeggen. Het voegt wel wat beleving toe, maar ik denk dat het vandaag echt wel eigenlijk een beetje te glad is om echt te genieten van die auto. Ik merk ook in bochten dat ik denk, ik weet het niet.
2: Ja, Wouter, ja. De Mini John Cooper Works Electric. Is dit de elektrische Mini die je wel wil, zal ik het zo zeggen?
1: Ja, kijk, het is een heel sympathiek merk. Deze is heel duur. Het is een prijzig apparaat. En dat zie je natuurlijk altijd met die John Cooper Works versies. Het is eigenlijk te veel geld voor wat je echt ervoor krijgt. En je kan alle uiterlijke goodies kan je natuurlijk al krijgen. Het is wel een sympathieke auto. Maar je ziet wel dat Mini zit een beetje in de gevarenzone. Ik vind het qua technologie, qua accu, et cetera. Het voelt niet heel erg state of art. Qua range ook niet.
2: Nee.
1: Dus denk ik, zij zitten een beetje in een lastig pakket. Daar moeten weer gewoon grote stappen worden gemaakt.
2: Het is ook wel een beetje stil bij Mini.
1: Ja, het is heel erg. Ja. Ja, ook in de showrooms bij Mini.
2: Oorverdovend.
1: Oorverdovend stil. Nou, nee, er zijn nog steeds liefhebbers. Alleen, het is gewoon wel lastiger voor ze geworden.
2: Ik word toch nog meestal wel blij als ik een Mini op de weg zie. De meeste Minis. Niet alle Minis, maar de Minis waar ik wat minder blij van word zijn ook niet heel erg Mini.
1: Nee, dit is het lastige. Eigenlijk zeg maar, de drie deurs Mini.
2: Ja.
1: De Mini.
2: Ja.
1: En de Mini Clubman, zoals je vroeger met de deurtje.
2: Vond ik ook wel geinig.
1: En de Mini Cameo.
2: Ja. Ja.
1: En dat is allemaal leuk.
2: Ja.
1: Ja, en dan gingen ze grotere apparaten maken. Ja, maar ja, goed, je hebt het wel nodig. Want anders is je merk te klein. Dus die zitten enorm in een spagaat. Je wil, de Aceman en de Countryman zijn op zich geen slechte auto's. Alleen ik zie ze ook. Je denkt, koop dan gewoon een BMW crossover als je zo graag iets wil. Ja. De markt is er deels wel. Er zijn wel mensen die, zeker de vorige Countryman, heb ik gevoel bij dat was al net even een wat vriendelijker maatje. Dat daar toch wel een hoop mensen, ik wou zeggen dames, maar

0: bullshit. Maar gewoon, weet je, die uit de mini komen, dan een stap willen maken, ietsje groter, dat dat wel past.
1: Ja.
0: Maar goed, nee, niet makkelijk voor ze op dit moment.
2: Nee, de John Cooper Works Electric, wat mag dat kosten?
0: Ik heb er geen idee uit mijn hoofd. Is dat heel belangrijk?
2: Nou ja,
0: als je moet vragen wat het kost, dan...
2: Kun je het niet betalen?
0: Nee, precies.
2: Nee, zo is dat. Nou, dan vraag ik het lekker niet. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Je luister je terug als podcast. En als je echt wil weten hoeveel die mini kost... Nou, check gewoon het internet. Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, precies.
2: Je hebt vast wel het antwoord.
0: Ja, precies. Abonneer je op ons feed. Volg ons op de socials.
2: Ik ben Meinert Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
0: Doei.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
8: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort-West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En president Zelensky is boos dat Rusland diesel mag leveren aan Amerika en andere landen. President Trump heeft de sancties tijdelijk opgeheven. Zelensky noemt dat een investering in een oorlog. Trump wil op weg naar de verkiezingen in Amerika de dieselprijzen voor boeren en truckers omlaag brengen. En wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravelrijden geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
16: In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven hangen sinds dit voorjaar camera's boven een aantal bedden op de verpleegafdeling. En met die camera's worden vitale functies zoals de hartslag en de ademhaling van een patiënt de hele dag door gemeten, maar dan wel in stilte. Dus als er iets mis is, dan krijgt het zorgpersoneel een melding zonder dat er allerlei piepjes of irritante alarmen afgaan in de patiëntenkamer. En ook het Erasmus MC is bezig met nieuwe manieren van stille monitoring. En dat doen ze op de intensive care en ook monitoring na afloop van een IC. Opname met een speciaal armbandje. Daar ga ik allemaal over praten met mijn gasten. Gijs van Steenbergen, dus arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. Gijs, welkom.
17: Dankjewel, Nina, dankjewel.
16: En Dirk Rommers op afstand, intensivist en hoofd van de intensive care in het Erasmus MC. Niet via in de studio dus bij ons, maar wel in beeld bij ons. Heel fijn, Dirk. Fijn dat je er bent.
18: Goedemiddag.
16: Gijs, jij werkt als arts op de afdeling cardiologie. Correct. Er zijn nu dus een aantal kamers, camera's boven de bedden gehangen. Klinkt heel erg Big Brother-achtig. Alsof je gewoon vol in beeld bent de hele dag bij het ziekenhuispersoneel. Is dat ook zo?
17: Ja, nee, dat is niet helemaal wat de situatie is. Het is wel, ik moet al meteen zeggen, het is een onderzoeksproject. Dus er hangen inderdaad een aantal patiëntenkamers, camera's boven de televisie. Gericht op het bed van de patiënt.
16: Ja.
17: En ja, daarmee zijn patiënten dag en nacht worden die in die zin gemonitord. Dus een camera die onttrekt een hartslag en een ademhalingsfrequentie en zendt dat achter de schermen naar een soort dashboard. En daarmee krijgen zorgmedewerkers een soort signaal bij veranderingen.
16: Ja.
17: Dus het is niet zo dat patiënten continu in beeld zijn.
16: Nee, precies. Nee. En we hebben het hier over een verpleegafdeling, niet IC. Hè, want bij IC lig je aan allerlei snoertjes en wordt dat sowieso de hele dag gemonitord. Maar dit is dus echt gewoon een verpleegafdeling.
17: Ja.
16: Het gebeurt normaal toch gewoon handmatig dat de verpleegster iedere x aantal uur komt en je ademhaling, saturatie, et cetera, checkt?
17: Correct. In de normale situatie komt de verpleegkundige, denk ik, 3-4 keer per dag om die metingen te verrichten. En nog wat meer metingen dan alleen de hartslag en de ademhalingsfrequentie, maar dat is waar we nu mee beginnen.
16: Ja, maar dat is toch genoeg, zou je zeggen? Waarom moet dat ineens 24 uur per dag?
17: Ja, dat. In die zin is dat op zich genoeg. Of geeft in ieder geval heel veel informatie. Maar we weten ook dat er liggen heel veel patiënten op een verpleegafdeling.
16: Ja.
17: En verpleegkundigen kunnen niet op elk moment op dezelfde plek zijn. En zeker na bijvoorbeeld een operatie kunnen patiënten toch een klinisch zieker worden of een complicatie krijgen. Daar wil je op tijd bij zijn.
16: Ja.
17: En we weten al uit onderzoek uit het verleden dat het continu monitoren van patiënten ons in staat stelt om zo'n klinische verslechtering eerder te detecteren en ook vroeger op in te grijpen om de impact wat te minimaliseren.
16: Oké. En jullie camera's, het is een proef, zeg je al. Wat meet die precies? Hij ziet de hartslag. Moet je straks maar even uitleggen hoe je dat in vredesnaam in de camera
17: kan
16: zien.
17: Ja.
16: Het hartslag en saturatie ook? Dat kan niet, lijkt me.
17: Ademhalingsfrequentie.
16: Gewoon ademhalingsfrequentie. Ja. Dat zijn de enige twee dingen die continu meet.
17: Dat zijn de twee dingen die continu meet. Maar dat voedt hij aan een algoritme. Wat tegelijkertijd ook een analyse doet van wat het hartritme bijvoorbeeld is.
16: Ja.
17: En die kijkt naar trends en naar pieken en dalen. En vergelijkt dat met het normale range eigenlijk wat bij die patiënt past.
16: Mm-hmm.
17: En bindt daar ook een conclusie aan over de klinische toestand van de patiënt. Op basis van die metingen samen nog met andere data die we al in het patiëntendossier hebben.
16: Ja, dus stel ik ga heel snel ademen als ik daar lig.
17: Ja.
16: Dan wordt dat meteen gedetecteerd. En dan gaat er toch even een melding naar een personeelslid.
17: Ja, dan verbinden we daar dan. Dat wordt dan aan een algoritme gevoed. En die rekent dan uit wat een soort kans om dat jij klinisch verslechtert of een complicatie hebt naar een ingreep of een behandeling. En geeft een signaal inderdaad aan een zorgmedewerker. Dat is de opzet.
16: Oké. Diederik, als je dit zo hoort, wat vind je daarvan?
18: Ja, nee, absoluut. Proberen wij ook in het Erasmus. Omdat je merkt, is dat in de nacht zeg maar vaak twee verpleegkundigen die voor 36 patiënten moeten zorgen, ja, die kunnen niet alles overzien. Dus ja, die technische innovaties zijn er. Alleen nu moeten we ze goed testen om te kijken of het ook echt van meerwaarde is en hoe we ze al of niet moeten aanpassen, zodat de verpleegkundige ook niet overspoeld wordt door allerlei alarmen. Want ja, dan wordt het als het ware, geeft het nog meer stress.
16: Ja, nee, want ik zou denken, Diederik, op de IC, hè, wat ik al zei, hangt elke patiënt aan de monitor. Voegt het echt wat toe om dat op een verpleegafdeling ook te doen? Of krijg je dan inderdaad alleen maar meer meldingen de hele tijd?
18: Ja, nou ja, kijk, de patiënten worden steeds complexer. Hè, want wat we vroeger opnamen in een ziekenhuis gaat tegenwoordig in dagbehandeling. En wat we hebben is, we hebben eenpersoonskamers met een dichte deur in het kader van privacy.
16: Oh ja.
18: Dus als verpleegkundige heb je ook niet echt zicht op je patiënt. Maar je wil wel weten of het goed gaat met hem. En daardoor is het meten van vitale functies eigenlijk een oplossing.
16: Ja, interessant dat je dat zegt. Want Gijs, inderdaad, het stukje sociale controle, ja, wat mensen meestal vreselijk vinden, is op zaal liggen.
17: Mm-hmm.
16: Ik heb er zelf ook wel eens gelegen. Mm. Tussen drie snurkende oude mannen,
17: ja,
16: met alle respect. Ja, ja, dat is vervelend, ja, als je daar moet slapen. Maar dat geeft ook een stukje sociale controle van,
17: ja, correct.
16: Ik weet niet of het goed gaat met die meneer of mevrouw.
17: Ja.
16: Ik bel wel even. Ja. Dat is natuurlijk weg bij zo'n eenpersoonskamer.
17: Ja, en wat dat betreft ben ik het heel met Diederik eens. Dat zeker op zo'n vierpersoonskamer, zeker overdag, denk ik dat de huidige manier van werken op dit moment nog prima gaat. Maar dan is het tegelijkertijd ook zo dat, en dat is denk ik ook wel wijd bekend, dat we best wel personeelstekort hebben in het ziekenhuis. Dat we soms bedden moeten sluiten omdat we geen voldoende verpleegkundigen hebben om alle patiënten, als we helemaal op volle capaciteit zouden draaien, kunnen verplegen.
16: Ja.
17: En dan wil je toch dat de mensen die er zijn en het zorgpersoneel wat dan aan het bed van de patiënt staat, toch zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteedt om ook aandacht aan de patiënt te besteden.
16: Ja.
17: En als we dan wat van die druk en die taken kunnen verlichten door continu monitor, of in ieder geval monitoring uit handen te nemen, zodat het geen handeling voor de verpleegkundige is.
16: Mm-hmm.
17: Dan zien we daar al veel waarde van.
16: Ja, ja, want ik zat inderdaad na te denken over die meerwaarde. Je hebt het nu bij 6 bedden.
17: Ja.
16: Normaal doe je dus 3 tot 4 keer per dag zo'n handmatige,
17: ja,
16: meting.
17: Ja.
16: Oké, okay, op 6 bedden, 4 metingen per dag. Nou, dan ga je toch al gauw naar de 24 handelingen per dag,
17: ja,
16: die je dus niet meer hoeft te doen.
17: Ja.
16: Laat staan als je het verder uitbreidt.
17: Exact. Ja.
16: Dit gaat wel schelen. Aan de, ja, andere kant gaat het ook ten koste van contact, direct menselijk contact met de patiënt.
17: Ja, dat zou je denken, maar het is niet zo dat dit een vervanging is voor een verpleegkundig eigen klinische blik. Want het is wel natuurlijk de bedoeling dat verpleegkundigen nog steeds
16: bij
17: patiënten aan het bed komen. Ja, zeker. Geven we, doordat we die monitoring doen zonder dat zij die handeling hoeven te verrichten, meer ruimte voor de verpleegkundige om met de patiënt gewoon zelf in gesprek te gaan en een,
16: ja,
17: ja, op een andere manier naar patiënten te kijken. En dat doen ze nu ook nog steeds. Alleen, ja, nu komen die handmatig uitgevoerde metingen daar nog bovenop.
16: Ja, ja, ja. Diederik, is dat iets waar jij ook, nou ja, waar je dan bang voor zou kunnen zijn als ziekenhuis? Van, goh, je hoeft dus niet automatisch meer op dat moment bepaalde handelingen te verrichten. Dat misschien toch die verpleegster uiteindelijk minder tijd doorbrengt aan het bed bij de patiënt?
18: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is het zeker niet. Hè? Want je wil ook gewoon, die patiënt wordt gewassen. Je wil hem eten brengen, kop koffie, als dat mag.
16: Ja.
18: Maar het geeft ook vanuit de patiënt een soort veiligheid. Hè? Het is niet alleen vanuit die verpleegkundige. Maar de patiënt voelt zich ook fijner als hij het idee heeft, ik word goed in de gaten gehouden.
16: Ja, ja, ook al is het dan door Big Brother de camera's, zeg maar.
18: Ja, ja,
16: ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het wel wat doet met de privacy. Ik ben eerst even heel benieuwd, Gijs, hoe dit precies werkt. Want hoe gaat een camera dan mijn hartslag checken?
17: Ja,
16: hoe dan?
17: Dat is super interessant. Dat is echt heel leuk. Want onze hartslag, bij elke hartslag die ons hart maakt, eigenlijk is er een bepaalde bloedkolom die door een bloedvat stroomt. En dat veroorzaakt een soort ritmische doorstroming van dat bloedvat. En dat kan je als het ware zien als een soort microblozen.
16: Ja.
17: Dus elke keer als er bloed door dat bloedvat heen stroomt, in het gezicht bijvoorbeeld, of eigenlijk overal op de huid kun je dat wel zien, dan zie je echt op bijna pixelcelniveau kan je dan die doorstroming zien.
16: Ja.
17: Net als dat wij heel erg zenuwachtig zijn, onze huid helemaal rood wordt, dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen, maar dan voor ons oog zichtbaar.
16: Mm-hmm.
17: Maar op hartslagniveau kan je dat ook heel klein zien. En dat is wat de camera zowel dag en nacht kan meten en kan detecteren.
16: Een soort microscopische camera.
17: Ja,
16: maar zoomt
17: wel.
16: Die dan in op wat voor lichaamsdeel?
17: Nee, die zoomt in principe niet in. Dat is een camera die echt boven de televisie van in de patiëntenkamer hangt. Dus echt op afstand. Ik denk een meter of 3-4 op afstand van de patiënt.
16: Dus valt niet op?
17: Dus valt eigenlijk helemaal niet op. En dat algoritme wat we daaronder hebben ontwikkeld is echt zo gevoelig dat die, ja, wat ik zei, op pixelniveau die verschillen in ja, kleur en intensiteit kan detecteren.
16: Maar hij filmt je wel helemaal dan? Dus hij heeft je de patiënt in beeld?
17: Ja, de patiënt in beeld, ja. Ja. Maar zoals ik zei, dat beeld komt dus niet op een beeldscherm zoals dat wordt getoond in de verpleegpost bijvoorbeeld. Dus dat wordt achter de schermen allemaal uit dat algoritme daar de metingen uit. En die metingen die komen bij de zorgverlener terecht.
16: Ja, oké. Okay. Dus dan eigenlijk als ik patiënt zou zijn, dan zou ik als eerste willen weten, ben ik herkenbaar in beeld?
17: Nee.
16: Voor wie dan ook?
17: Nee, je bent in principe niet herkenbaar in beeld. Nee.
16: Want jullie maken mij tot een soort pixelverhaal. Leg ik het zo goed uit?
17: Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het algoritme je reduceert tot op pixelniveau. Ja, jouw data is natuurlijk 1 en 0 en dat is ook een camerabeeld. Is dat
16: ja,
17: ook?
16: Ja, ja, ja, maar het is best moeilijk uit te leggen, denk ik, aan een patiënt. Van, ja, nou, er staat een camera op u, maar ja, u bent niet in beeld. Maak u geen zorgen, u kunt gewoon in uw neus peuteren, we zien het niet.
17: Ja, het is wel wat die er ook een beetje zijn, want dit was ook precies onze vrees. Hè, dat patiënten dit eigenlijk misschien wel als een soort Big Brother van privacy inbreuk zouden ervaren. Maar patiënten zijn eigenlijk heel tevreden hierover, omdat zij zien ook dat verpleegkundigen heel erg druk zijn en dat er niet continu toezicht is. Mm-hmm. En die camera geeft in die zin toch enige zekerheid dat er monitoring is, ook als er geen verpleegkundige is die op dat moment in de kamer aanwezig is.
16: Ja, ja.
17: Dus die privacy, ja, dat is ook zeker iets waar wij in dit onderzoek heel veel aandacht voor hebben en waar verpleegkundige specialisten ook heel veel onderzoeksvragen naar uitwerkt. En dat is ook heel belangrijk om continu in oogschouw te houden. Want het gaat niet alleen over de patiënt die op de kamer is, maar ook familie, kennissen, vrienden, de verpleegkundige zelf natuurlijk, die ook zo nu en dan in beeld komt.
16: Ja.
17: Je moet dat goed blijven uitleggen, goed blijven toelichten dat beeld dus niet echt in beeld is.
16: Nee, nee. Diederik, werken jullie bij jullie wel op de afdeling al echt met camera's, met dit soort cameramonitoring?
18: Nee, we hebben gekozen voor een band rond de bovenarm die dan dezelfde metingen doet, maar alleen dan anders. Hm. Omdat bij ons in die eenpersoonskamers kan je ook naar het toilet of douchen. En dan kan je die band omhouden. Maar dan ben je uit zicht van die camera. Ah. En soms vinden wij patiënten dat ze in elkaar gezakt zijn, juist op die toilet of tijdens dat douchen. En dat willen we ook in de gaten houden. Dus wij hebben bewust een andere keuze gemaakt.
16: Ja, en dan heb je dus niet een camera, maar een band. Gijs, ik kan me voorstellen dat jij daar ook de meerwaarde van ziet, dat je iemand inderdaad buiten het bed eigenlijk wel zou willen monitoren.
17: Ja, ja, nou, die überhaupt de cameratechnologie te onderzoeken, moet je echt een stapsgewijs proces door. Dat begint bij de hardware, bij de camera, de opstelling, de lichtval, het type camera wat je gebruikt, het algoritme volgens ontwikkelen, dat valideren en vervolgens in de kliniek toepassen en kijken, zoals Diederik in het begin al zei, eigenlijk valideren dat je ook daadwerkelijk klinische verslechtering of een complicatie kan voorspellen en dat als je dat al kan doen, dat je ook daadwerkelijk impactvol kan ingrijpen en iets anders doet dan dat je nu met de huidige manier van werken doet.
16: Mm-hmm.
17: Er liggen dus heel veel hypotheses onder waar we echt in geloven dat dat een impact kan hebben, maar goed, dan gaat over de tijd gaat dat blijken of dat ook zo is.
16: Ja. En of je dat dan wil uitbreiden naar of de hele kamer? Of...
17: Precies, ja, want we hebben nu dus 6 kamers voor dit onderzoek, maar eigenlijk wil je dan natuurlijk in elke patiëntenkamer dan zo'n camera ophangen en die monitoring doen, zodat je ook echt impact kan hebben en de hele verpleegkundige team eigenlijk kan ontlasten.
16: Precies. Dat, en dit zijn natuurlijk maar 2 onderdelen die je dan meet. Ja. Uiteindelijk kan dat waarschijnlijk ook allemaal uitgebreid worden.
17: Ja, misschien wel.
16: En
17: ja,
16: interessant, Gijs, de volgende stap is het voorspellen. Want het is, je krijgt zicht in een patiënt, je krijgt zicht in een hele populatie aan patiënten die je uiteraard geanonimiseerd, waar je alle data van hebt.
17: Ja.
16: Wat houdt het in? Wat zou jij willen kunnen voorspellen aan de hand van het cameratoezicht?
17: Ja, ik zie 2 toepassingen eigenlijk voor de cameramonitoring technologie zoals we die nu onderzoeken en ook denken willen toe te passen. En heel overkoepelend abstract gezegd is dat we gepersonaliseerde zorgpaden willen ontwikkelen voor verschillende behandelingen. En ik denk dat je daarvoor 2 patiëntengroepen moet kunnen identificeren. De ene groep hebben we het al over gehad, de mensen die dus klinisch zieker worden of een complicatie gaan krijgen, die wil je vroeg detecteren, de impact kunnen minimaliseren.
16: Sneller ingrijpen,
17: juist, correct. En de andere groep zijn, en dat is gelukkig de grootste groep patiënten die wij opereren of behandelen, zijn de mensen waar het na die behandeling eigenlijk, zoals we dat noemen, volgens het boekje verloopt.
16: Ja.
17: En mensen die goed reageren op een behandeling en die vlot herstellen na een operatie. Die wil
16: wegwezen,
17: ja,
16: uit
17: die
16: het
17: wil
16: ziekenhuis
17: je ook kunnen identificeren, zodat je daar een echt een passend, misschien wel voor kort zorgtraject voor kunt ontwikkelen, waar je thuismonitoring, vroege follow-up kan organiseren, zodat je mensen niet misschien die 1 of 2 extra dagen ter observatie hoeft opgenomen te houden.
16: Nee, het is voor de patiënt fijn en voor de kosten natuurlijk ook heel erg fijn, want je hebt ook weer vrije bellen dan.
17: Ja, ook dat.
16: Oké, dus dat zijn interessante vervolgstappen. Diederik, een algoritme dat inderdaad een complicatie gaat aankondigen, geloof jij daarin?
18: Ja, absoluut. Ik bedoel, we zien nu dat we bijvoorbeeld bij de IC-patiënt dat we 130.000 datapoints per dag hebben. En daar kan je natuurlijk absoluut met data-analyses en prognostische waarden en met de AI mee aan de slag. En daar zijn echt studies al gedaan dat aan de hand van je verandering van bloeddruk, van je ECG, van je saturatiemeter, zoveel informatie zit in die veranderingen dat je kunt voorspellen of een patiënt wel of niet de komende half uur stabiel is, dan wel onderuit gaat. En dat is eigenlijk wat je wilt doen. Dus je wil voorkomen dat iemand in een reanimatiesetting komt. Daarvoor hebben we al die scores bedacht. Maar het continu meten van die data, als dat zeg maar goed gebeurt, ja, dat gaat ons mogelijk helpen om dingen te voorspellen.
16: Ja, nou, dat is dus wat jullie proberen nu met die slimme armbanden. Je zegt al om de bovenarm. Wat meten die armbanden bij jullie precies?
18: Ja, eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus de hartfrequentie, ook wel de saturatie. Dus hoeveel zuurstof zit er gebonden aan je rode bloedcellen. En de huidtemperatuur. En ook de ademhalingsfrequentie. Maar die ademhalingsfrequentie, die is eigenlijk meest voorspellend. Hè. Die, als mensen sneller gaan ademen, als ze geen activiteit vertonen, dan is die voorspellend of een patiënt achteruit gaat. Oh, ja. Meer dan het hartritme. Maar de ademhaling is wel het meest moeilijke om te meten. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Dus doet de apparaten wat ze beloven te doen. En dat is ook belangrijk dat we dat goed in kaart brengen.
16: Ja, want wat zie jij nu? Is de kwaliteit van de meting net zo goed als bijvoorbeeld jouw IC-monitoring?
18: Nee, zeker niet. Maar dat moeten we ook. We willen altijd technisch dat het 100% is. Maar het is geen intensive care patiënt. Hè. Je ligt op de afdeling omdat je gelukkig hersteld, minder ziek ben dan op de intensive care. Dus je hoeft ook niet iedere seconde, iedere minuut in de gaten gehouden worden. Dus het gaat veel meer dat je een aantal metingen doet en dat de slechte metingen weggelaten worden, maar de goede metingen, dat die zeg maar in kaart gebracht worden en dat je dan de trend volgt. Maar dat mag rustig iedere 5 minuten of ieder kwartier zijn. Ja. Want nu, wat Gijs net uitlegde, nu doen we het 3 keer per dag. Ja, dan gaan we straks naar 4 keer per uur of 6 keer per uur of 10 keer per uur. Dat is nog veel minder dan op de intensive care, maar het is ook niet nodig.
16: Nee, precies. Gijs, hoe zit dat bij jullie? Hoe betrouwbaar is jullie meting ten opzichte van de handmatige metingen eerst door verplegend personeel?
17: Ja, nou op zich voor hartslag en voor ademhalingsfrequentie best wel betrouwbaar. Het klopt helemaal wat Diederik zegt, is je die camera die meet wel echt continu. Dus er is echt een continue stroom aan datapunten. En daar moet je eerst een soort kwaliteitsslag overheen doen om de meest
16: zeer hoogstwaarschijnlijk.
17: Nou, ook dat, maar ook de zeer hoogstwaarschijnlijk foutmetingen eruit te filteren. Want je wil niet dat er een trend wordt ingeschat over de tijd of een gemiddelde, waar heel veel uitschieters ook impact hebben op dat gemiddelde. Want dan heb je een niet betrouwbare trend die je vervolgens weer gaat gebruiken om een advies te geven over iemands of voorspelling te doen over iemands klinische toestand.
16: Nee.
17: Ik herken dat wel. Dat een belangrijk. Dat is belangrijk dat je goede kwalitatieve meting hebt.
16: Ja, precies. Ja. Diederik, hoeveel patiënten dragen nu zo'n armband bij jullie op de verpleegafdeling?
18: Nou, we hebben zeg maar een studie gedaan eerst bij de afdeling van de hematologie. Maar daar liepen we er toch wel tegenaan dat verpleegkundigen op de afdeling niet gewend zijn om naar al dit soort getallen te kijken, naar een scherm te kijken. Hè. Dat doe je wel op de operatiekamer en op de intensive care. Maar we merkten eigenlijk dat we dus meer nog onderwijs moesten geven. En nu hebben we gezegd, oké, maar het is ook niet nodig om bij alle patiënten in je ziekenhuis te doen. Dus we gaan nu een studie starten om het bij alle patiënten die van de intensive care weggaan, om die te vervolgen in het ziekenhuis.
16: Ja. En dan zijn we het over honderden, neem ik aan, hè, in totaal, over een periode van tijd.
18: We nemen ongeveer 3000 patiënten op per jaar. Dus het zijn heel wat patiënten, maar we zullen de eerste 100 doen in de studie en dan kijken of de resultaten naar wens zijn en dan bouw je dat verder uit.
16: Concluderend, jullie zijn natuurlijk allebei, jullie zitten in een testfase, dat snap ik, maar jullie zijn in de basis enthousiast over wat dit doet voor zowel de patiënt als voor het personeel. Want uiteindelijk moet dit gewoon een verbetering zijn.
17: Ja.
16: Is het een zware investering, zo'n armband voor iedereen? Weegt dat op tegen de baten?
18: Nee, maar dat is natuurlijk ook. Dat moet je meenemen in je onderzoek. Hè. Zo'n band kost gauw 200, 300 euro. Of een plakker of wat een device je ook gebruikt. Mm-hmm. Dat moet dan wel kosteneffectief zijn. En het gaat er eigenlijk om, wat Gijs ook straks ook zo zei. We willen heel graag dat we die zorg kunnen blijven bieden. Hè. Dus die zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn in Nederland. En als we die zorgvraag te groot wordt, moeten we met andere oplossingen komen. Dus als je met zo'n monitoring 2 dagen eerder het ziekenhuis uit kan, kunnen we weer iemand anders opnemen. En dat, ja. Dus zo moet je eigenlijk naar die kosten kijken.
16: Ja, ja. En die armbanden die zijn gewoon reusable. Dus als ik hem heb gedragen, kan Gijs hem daarna om?
18: Ja, afhankelijk van welke firma je koopt. Maar in ons geval zijn ze reusable.
16: Ja, dat is fijn voor de duurzaamheid en voor de prijs natuurlijk. Ja. Gijs, die camera's, ook denk ik best een investering. Maar die hoef je dan niet te vervangen. Of in elk geval, daar hoef je er niet heel zoveel van te hebben als die armbanden.
17: Nee, correct. Die camera die hangt er en in principe, er zit natuurlijk wat onderhoud aan en technisch onderhoud, maar in principe schaf je die aan en dan hangt die camera daar. Ja. En ik geloof erin dat het uiteindelijk, wat Diederik ook zegt, kosteneffectief is. En dat is ook onderdeel van dit onderzoek. Ja. Want ik denk dat we inderdaad een deel van de patiënten eerder kunnen, misschien eerder naar huis kunnen laten gaan en anders kunnen opvolgen via thuismonitoring, via digitale follow-up. Nauw contact met de patiënten via een app of anderszins. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt kosten bespaart en mogelijkheden geeft voor de zorg om toch toegankelijk en ook betaalbaar te blijven in de toekomst.
16: Veel dank aan jullie allebei en heel veel succes met de testfase. We zijn heel benieuwd wat er uitkomt. Gijs van Steenbergen was hier, arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. En Diederik Rommers, intensivist en hoofd van de IC in het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je verder luisteren naar de toekomst van de ziekenhuismonitoring. Luister verder via bnr.nl/beter of in de BNR-app of een andere podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende business.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
6: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
7: En sla je slag.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat zo'n 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En president Zelensky is boos dat Rusland diesel mag leveren aan Amerika en andere landen. President Trump heeft de sancties tijdelijk opgeheven. Zelensky noemt dat een investering in een oorlog. Trump wil op weg naar de verkiezingen in Amerika de dieselprijzen voor boeren en truckers omlaag brengen. En wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravelrijder geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
10: Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Op dag 1 krijgt hij zijn laptop en op de laatste werkdag levert hij die weer netjes in. Nou, dat klinkt allemaal simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we in deze aflevering met Victor Dick van Workwise. Victor, van harte welkom.
14: Yes, dankjewel.
10: Het probleem dat jij oplost voor jouw klanten, welke is dat?
14: Heel simpel gezegd, wat wij eigenlijk oplossen voor klanten is dat laptops op dag 1 aankomen, niet na de eerste dag, en dat de laptops ook terugkomen. En dat doen we vooral voor bedrijven die in meerdere locaties zitten, meerdere geografieën, en daardoor vaak moeite hebben om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen.
10: En dat zijn de laptops die de medewerkers gebruiken?
14: Precies, ja.
15: En dan zegt John altijd van ja, maar hoe leg je dat op een verjaardag uit? En je zei voorafgaand aan de uitzending dat het ook wel een moeilijk verhaal is op verjaardagen.
14: Ja, want het is niet een sexy onderwerp. Dus als iemand aan mij vraagt, hey, wat doen jullie nou? Wij zorgen ervoor dat laptops op dag 1 aankomen en op de allerlaatste dag terugkomen. En IT-teams daar geen tijd aan besparen, dan is het vaak snel afgelopen, het gesprek.
15: En dan zegt iemand, ik ga nu even naar het toilet. Of...
10: Ja. Dat is de aanleiding van een mooi gesprek. En Patrick, jij noemt dit instappen op een non-core business, maar wel essential.
15: Ja, dus als je core business bijvoorbeeld bij, neem het voorbeeld Coolblue is, dat je vietgoed bijvoorbeeld aan de man brengt, dan zijn eigenlijk alle processen die daaromheen zitten niet het core proces. Alleen wel essentieel. Maar dat betekent wel voor een bedrijf als een Coolblue dat het natuurlijk heel moeilijk is om zo'n proces te optimaliseren. Want ik weet nog goed toen ik bij Anderson ooit werkte als consultant. We gingen van de een op de andere dag over naar Deloitte. We werden overgenomen. Toen moest ik met de leaseauto naar Eindhoven rijden. En er werd dan in één zaterdag en een zondag werden al die laptops allemaal omgeruild. Het was echt een mega operatie. Maar dat krijg je als bedrijf nooit goed als dat niet je core business is.
10: En zo weet ik nog dat ik mijn carrière ben begonnen bij Metro, de treinkrant destijds nog. Het duurde geloof ik anderhalve week voordat ik mijn eigen laptop had van de zaak. Dus voor die tijd moest ik het een beetje zelf zien uit te vogelen. Ja. Dat is ook wel vrij herkenbaar, toch?
14: Ja, precies. Allebei de voorbeelden die benoemd worden gebeuren nog steeds bij bedrijven.
10: Ja. Dit bedrijf, Workwise dus, dat is begonnen tijdens de coronacrisis. Wat zagen jullie toen als probleem dat jullie wilden oplossen?
14: Ja, het was eigenlijk, tijdens zo'n crisis dan verandert er veel. En de manier van werken veranderde vooral. Dus het hybride werken. Mensen werkten vanuit huis. En wat we zagen is dat bedrijven toen dachten, hey, als ik mensen thuis kan laten werken, dan kan ik ze ook ergens anders eigenlijk aannemen. Dus opeens waren veel meer bedrijven internationaal. Moesten ze opeens in plaats van iets op kantoor te regelen, direct naar een huis toe regelen. En daar waren alle leveranciers ook niet op ingesteld. Dus toen dachten we, dat kunnen we eigenlijk samenbrengen in één platform. Alle leveranciers daarin. Maar eigenlijk ook alle administratieve handelingen die moeten gebeuren.
10: Neem mij eens mee, want dan jij hebt dit opgericht samen met een compagnon.
14: Ja, met Sebastian, Michiel en Dirk.
10: Ja, jullie waren met z'n vieren. En waren jullie dan zelf in een soort Teams call? En dat jullie zeiden tegen elkaar, nou jongens, het is crisis in Nederland, maar wij zien een
15: kans. We gaan iets seksies doen, ja. Ja.
14: Nee, inderdaad, dit klinkt heel pessimistisch hoe Michiel en ik elkaar toen eigenlijk ontmoeten. Ik was aan het eten bij Michiel en toen hadden we het over hoe de wereld zou veranderen en dat er best wel wat problemen zouden kunnen zijn met hoeveel geld er de economie in ging, terwijl er eigenlijk ook niet heel veel tegenover stond. En toen kwam het ook op neer, dat levert heel veel kansen op. En toen zeiden we, eigenlijk als je nu kijkt naar het hybride werken, dan zie je het ook al bij onze eigen teams. Dus Michiel moest zelf een team uitbreiden. Nou, die merkte al meteen dat die mensen kon aannemen in Frankrijk, Duitsland. Maar bij mezelf, ik zat bij een grote corporate en daar zag je ook dat niemand eigenlijk wist, wat moeten we nu doen? En ik kreeg toen heel veel verzoeken van andere bedrijven of wij hun konden helpen met eigenlijk meer de accessoires ernaast.
10: De bureaustoelen.
14: De bureaustoelen, de laptopstands, de headphones, noem het maar op.
15: Maar waar begin je dan? Want waar ben je begonnen?
14: We begonnen dus eigenlijk, was het als volgt. We hadden Michiel ging zoveel mogelijk leveranciers opbellen. Van, kunnen jullie spullen leveren? En kan dat eigenlijk naar één persoon? En ik ging dan uitrekken naar allemaal HR-bedrijven. Van, is dit een probleem op dit moment voor jullie? Dus dat was in de avonduurtjes.
15: Het was parallel probleemvalidatie. En ja. Parallel al de oplossingen bouwen.
14: Ja, precies. Ja. En toen kregen we eigenlijk in de belletjes die we deden, kregen we heel snel van mensen dit is echt best een groot probleem voor ons. En ook leveranciers die zeiden, dit is een probleem voor ons om eigenlijk te kunnen leveren. En toen dachten ze, top, dat klinkt als iets om op te lossen. Toen kwam Dirk erbij en toen hadden we ook nog iemand technisch nodig, een echte WizKid. En toen kwamen we met Sebastian in contact en zo zijn we echt begonnen. En vooral, we zijn echt begonnen met, we deden alsof we het platform hadden. Zeiden we, dit is ons platform.
16: Heerlijk. Hier hou ik van.
14: En toen,
16: net doen alsof je al echt een groot bedrijf bent en heel veel klanten.
14: Het
15: systeem ligt eruit.
14: We deden niet, we zijn een groot bedrijf, maar dit is wat we hebben. En ja. Dit was ook wat we voor ogen hadden om heel snel te gaan ontwikkelen.
16: En jouw verdienmodel toen? Bedoel, was het leverde jij de apparatuur en de bureaustoelen en had je daar marge op? Of hoe werkte dat?
14: Ja, dus eigenlijk wat we deden was inderdaad, we zeiden dan heb je hier een bureaustoel en daar pakten we dan een marge op. En dat onderhandelden we eigenlijk met de leverancier. Daar begon het echt mee. Maar dat was ook een soort van een transactie. Het was gewoon, dit leveren en that's it. En toen begon het zich eigenlijk te ontwikkelen naar, maar je hebt het geleverd, maar wat als iemand weggaat? Wat doen we dan? Hoe krijgen we het vervolgens terug? En toen zijn we overgestapt eigenlijk ook op een abonnementsmodel.
16: Laten we daar zo meteen nog even over kletsen. Maar eerst die beginperiode. Het was natuurlijk corona. Het was sowieso al een hele rare periode. Dan heb je 4 jongelui die een bedrijf aan het bouwen zijn. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring, zeg ik dan eventjes gekscherend. Wat zou je, als je nu terugkijkt op die periode, anders gedaan hebben? Want je was een first-time founder.
14: Ja, heel veel dingen die anders. Maar ik denk vooral de focus op begin. Op het begin wil je eigenlijk alles doen. En dan doe je alles een beetje half. Dus vooral echt de focus eigenlijk hebben. Dus meer op één ding zitten. We hebben al wel heel snel eigenlijk met z'n 4 dingen verdeeld. Van jij gaat sales doen. Jij gaat meer op de vendoren zitten. Maar op het begin doe je alles. En je bent niet goed in alles.
15: Want als je daarmee begint, ik stel me zo voor dat je dan een bedrijf hebt die dan ook die laptops moet regelen. Dan zijn er eigenlijk een aantal zaken die voorbij komen. Dus één is, je hebt het stukje hardware en dan krijg je natuurlijk de vraag, gaan jullie dat afrekenen en voorschieten of is dat voor het bedrijf? Nou, daarna krijg je de software. Gaan jullie dat installeren of doet het bedrijf dat? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
14: Ja, het was eigenlijk met de we zorgden er eigenlijk voor dat met de vendoren we een betalingstermijn hadden die net wat langer was dan onze klanten hadden. Waardoor we dan wel eigenlijk dat niet hoefden voor te financieren. Want dat geld hadden we niet. En qua de software, dat kwam toen echt dat we zeiden, we zouden dan wel willen dat je dat een jaar van tevoren doet. Want we weten dan als we gewoon een jaarcontract eigenlijk hebben, dan hebben we de voorspelbaarheid erin. Dus dat is hoe we het op het begin hadden ingesteld. En toen we hebben het eigenlijk altijd nog steeds zorgen ervoor dat het niet op onze balans staat. Want dat wordt uiteindelijk heel veel, vooral met het aantal medewerkers wat we bedienen nu.
15: Want dat is wel een interessant gegeven. Want we hebben in het begin eigenlijk in onze uitzending ook Everphone voorbij gekregen. Het was van origine een Duits bedrijf. En die doen DaaS, dus Device as a Service.
16: Onze 33e uitzending zag ik vanmorgen.
15: Dat
16: is alweer een poosje geleden, 2021.
15: En zij zeiden van, wij kunnen dat dan uit handen nemen. En dan heb je natuurlijk een ander businessmodel waar je met restwaarde zit en verbruik. Maar dat hebben jullie dus niet. Jullie financieren het wel voor uiteindelijk.
14: Ja, dus eigenlijk voor de klant inderdaad wel. Want die bestelt en die krijgt van ons een invoice aan het einde van de maand. En die betaalt dan vervolgens 15, 30 dagen later. Maar we hebben dan weer een betalingstermijn met de vendoren. Dus inderdaad, en we krijgen wel de vraag van mensen die zeggen, kunnen we het ook niet maandelijks doen, dat we ook voor de apparatuur maandelijks betalen. Maar eigenlijk als we dan altijd een berekening samen maken, zeggen maar je gaat het weer hergebruiken, je zorgt ervoor dat je het weer hergebruikt, is het beter om eigenlijk te gaan kopen. Dus dan valt die vraag vaak weg, tenzij het echt om een stukje cashflow gaat.
16: Ik probeer er wel even achter te komen. Je hebt grote klanten, mensen, of wat zeg ik, bedrijven als Adyen, Netflix, HelloFresh. Wat lever je nou concreet voor hen?
14: Ja, dus eigenlijk kan je het zo zien. Je hebt dus inderdaad die 3 bedrijven. Dat zijn internationale bedrijven, veel verschillende offices. Die hebben een IT-team en die zit niet overal. Dus die zitten in misschien 3 kantoren, maar niet in alle 20 die ze hebben. Wij zorgen ervoor dat er eigenlijk vanuit één plek alle laptops automatisch, als iemand een HR-informatiesysteem binnenkomt, krijgt een contract, automatisch een laptop naar hem toe wordt gestuurd, dus dat die voor dag 1 er is. En op de allerlaatste dag, als het contract eindigt, de laptop ook weer terugkomt naar bijvoorbeeld een van onze warehouses of een office, zonder dat een IT-team erbij bezig is en dat het dus automatisch gebeurt.
16: En daarmee neem je enorm veel gedoe uit handen dus van hen. Dat is jouw belangrijkste verkoopargument.
14: Ja, dus voor de IT-manager zeker. Dat is het belangrijkste verkoopargument voor hen. Want zij spenderen er heel veel tijd aan. Maar voor een CIO of een CFO, ja, die zeggen, ja, maar ja, uiteindelijk moeten mensen er tijd aan spenderen. Gaat het vooral omdat je met een kleinere, je hebt minder laptops nodig. Want je gaat een beter overzicht hebben. Het gebeurt automatisch. Automatisch heb je je voorraden. Dus je zorgt ervoor dat je minder laptops nodig hebt en daardoor minder spendeert. Maar ook dat de laptop sneller weer in gebruik gemaakt.
15: Ja, dat hoorden we destijds bij Everphone, dat ze zeiden, er zijn zoveel telefoons die in de lade verdwijnen, die eigenlijk niet geregistreerd zijn en waar niemand zich om bekommert. Als je kijkt naar de website, dan kun je ook zien wat het kost als je het niet goed organiseert. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor zo'n business case?
14: Ja, dus het eerste is de operationele kosten. Dus dat is vooral de tijd die je eraan spendeert als team zijnde. En ook wat je qua misschien cross-border shipment doet. Dus wat je naar het buitenland stuurt, wat weer geld kost. Dan heb je het tweede punt, is eigenlijk de fleetkosten. Dus het totaal aantal laptops wat je hebt. En dat je alle laptops terugkrijgt. Dus met een kleinere voorraad werkt. En de allerlaatste is eigenlijk de productiviteit. En dat is als mensen, nou ja, zoals je zei, je wacht anderhalve week op een laptop. Je wordt al betaald, maar anderhalve week kan je niet werken. Nou, en als je dan 10 mensen per maand hebt die dat hebben, kost dat redelijk wat.
15: Ja, en ik denk ook dan dat het dan niet een core business is, dat je daar ook niet de juiste systemen voor hebt. Dus je gaat misschien een keer iets versturen met DHL, maar heb je geen vaste workflow voor om dat goed te organiseren natuurlijk.
14: Precies, dat wordt weer allemaal bijgehouden dan in een Excel. En dan, ja, dat raakt dan na een maand, is dat alweer niet up-to-date.
16: En jij rekent met jouw eigen klanten, die grote bedrijven, dus af via een abonnementsmodel?
14: Ja.
16: Ja, nou, Patrick, de voordelen van een abonnementsmodel, die kennen we. Voorspelbare inkomsten, beter schaalbaar. Past ook in dit geval, denk ik, bij wat klanten willen. Wat zijn nou de voorwaarden als je zo'n businessmodel wil laten vliegen?
15: En dan bedoel je een abonnementsmodel?
16: Een abonnementsmodel. Dus in dit geval hanteren zij dat. En je moet ervoor zorgen dat jouw klanten ook elke maand weer bereid zijn om dat bedrag over te maken. Dan moet je iets voor ze doen.
15: Ja, dus als je kijkt naar een transactiemodel, als je het daarmee afzet, dan is een transactie, je verkoopt het en je hoort eigenlijk nooit meer terug. En ook in zo'n abonnementmodel, ja, dan moet je het wel elke maand weer opnieuw verdienen. Want die klanten moeten wel blij en tevreden zijn.
16: Ze moeten dus continu moeten ze dat voordeel ervaren.
15: Ja, kijk, en dat betekent ook dat je in je systemen ook moet weten als John zo'n laptop heeft afgenomen, waar die laptop dan gebleven is. En ja, als het een transactie is, dan denk je, nou, John heeft hem gekocht. Misschien zit hij nog een keer in het systeem, krijgt een keer een nieuwsbrief. Dus dit is wel echt een heel andere constructie. Dus je betekent dat je je klantdata in je, als je het vergelijkt met je BIS-model, dan moet je heel goed weten waar het zit. En in dit geval wordt het voorgefinancierd. Dus het is ook wel fijn om te weten waar die assets dan zitten. Het zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld van een swapfiets, als je dat zelf eigenaar bent en je gaat het uiteindelijk verhuren, dan moet je ook een stuk financieringen doen. Dat hoeft dan in dit geval niet. Maar dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van zo'n model.
16: Het kunnen schalen. Dus feitelijk, laten we zeggen, de operatie kunnen schalen zonder dat je kosten ook evenredig hard meegroeien.
15: Ja, ik denk dat dat specifiek voor dit model van Workwise juist van belang is. Want een klant zal altijd afwegen, ik weet wat een laptop kost. Ik weet wat het sturen van die laptop kost. Dus je kunt daar niet transparant zijn in de marges die voorbij komen. En als je het niet goed kunt organiseren, en er komt dan een Netflix voorbij, ja, dan heb je 2 mensen, 3 mensen zitten die de hele dag bezig zijn met het verschepen van die laptops. En dat wordt natuurlijk een groot drama.
16: Een start-up bouwen, grote klanten binnenhengelen en nu dus naar Amerika. We praten zometeen verder met Victor Dick van Workwise, maar eerst even dit. Elke vrijdag dan duiken we in onze update, die is nooit langer dan 10 minuten, in het domein van start-ups en scale-ups. Maxime Lubbers is deze keer te gast en zij vertelt over een nieuw onderzoek van TNO. Want wat blijkt, in de Verenigde Staten zet bijna 40% de stap van Series A naar Series B. Een investeringsronde dus. In Nederland is dat maar 24%. Dat is tamelijk weinig. En zij heeft wel een idee hoe we dit kunnen veranderen.
17: Nou, ik denk dus ook het stuk mindset. Dus Constantijn zei het ook sinds dag 1 van in Nederland denken we gewoon te klein. En het andere stuk is denk ik toch kapitaal. Als wij echt willen als land dat dat talent hier blijft, moeten we daar gewoon echt in investeren. En daar zouden ook pensioenfondsen, daar zouden ook grote corporates een rol in kunnen spelen.
16: De hele update met Maxime duurt zo'n 9 minuten. En je vindt hem in de podcastfeed van dit programma. Terug nu naar Workwise. Zij beheren de IT-hardware voor grote bedrijven als Adyen en Netflix. Dus niet waar je gemiddelde verjaardag heel veel enthousiaste mensen hoort, maar het is wel bijzonder succesvol. Victor Dik is een van de founders. En jouw bedrijf haalde eerder dit jaar nog 12,6 miljoen euro op. Bedoeld om het platform.
18: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: En dat is een significant getal als elke laptop €2000 kost en je er 5000 hebt.
2: Ja, dat zijn mooie cijfers. En als je hen daarvan hebt weten te overtuigen, dan gaat zo'n IT-manager, neem ik aan, naar de Chief Technology Officer van de onderneming. En dan mogen jullie daar ook nog een keer dit presenteren. En gaat dan al vrij snel, wordt die handtekening dan gezet? Of duurt dat meestal een poosje?
1: Nee, eigenlijk gaat eigenlijk heel snel. Vooral voor de contractwaardes waar we in zitten. Dat duurt ongeveer 3 maanden duurt het in totaal. En eigenlijk is vooral het proces daarvoor. Met de IT-manager, die IT-directeur, dat is het langste stuk. Want dan moeten we eigenlijk alles gaan uitvinden hoe het op dit moment werkt. En de business case samen maken. Maar als we dan eenmaal presenteren, dan gaat het eigenlijk heel snel. Ik denk dat dat een maandje duurt ongeveer.
3: En waar je het begin over had, over focus. Als je nu kijkt naar je dienstverlening, doe je dan op een gegeven moment ook wel of niet telefonie, of doe je wel of niet die accessoires? Wanneer stopt het bij jullie?
1: Ja, eigenlijk, kijk, de partners waarmee wij werken, die kunnen sowieso al wel die accessoires eigenlijk leveren. Ook de mobiele telefoons, swapfiets, daar leveren we bijvoorbeeld ook wat van de scanners, volgens mij, die ze zelf gebruiken. Oh ja. Dus het heel veel kan, maar het gaat uiteindelijk wel om oké, wat wordt vaak verzocht. Want kijk, als we een bepaalde server krijgen, ja, dan doen we het niet. Want die heb je ook niet elke keer, elke maand weer nodig. Dus het gaat er vooral om, wat heb je elke maand nodig voor al je medewerkers?
2: Dat is de voorwaarde dus. Jullie zijn inmiddels dus ook een flink aantal jaren bezig. Ik ben ook nog wel even benieuwd. Stel, Patrick en ik beginnen morgen een bedrijf en we gaan al zo'n raket. Over een jaar hebben we al 200 mensen hebben wij in dienst. En we denken, leuk, Workwise. Zij moeten dit probleem voor ons gaan oplossen. Wat dan? Worden dan alle laptops, gaan die naar jullie warehouse toe? Of hoe gaan jullie dat organiseren?
1: Ja, dus alle laptops die je op dat moment hebt, die, ja, er zijn twee manieren wat kan. Die kunnen of naar ons warehouse toe gaan. Dat is wel een voordeel, want dan vanaf dat moment kunnen wij het eigenlijk allemaal doen. En staat het ook echt in ons systeem. Maar het kan ook in je eigen office blijven. En dan wachten we totdat dat allemaal eigenlijk opgelost is en uitgestuurd is. Geven wij de notificaties over, moet je het wel in de office doen. En dan vervolgens laten we alles weer terugkomen als iemand weggaat naar onze warehouse. En sturen we het eigenlijk verder uit.
2: Veel regelwerk en daar hebben we tegenwoordig ook AI voor. Jullie platform heeft ongetwijfeld al de nodige artificial intelligence componenten in zich. Dat kan niet anders.
1: Ja, yes, nee, zeker. Want we hadden het over tijdsbesparing. Ik denk tijdsbesparing is een belangrijk ding. Maar ook de manual errors die eruit gehaald worden. En daar is AI denk ik heel goed voor. Dus wat wij nu eigenlijk hebben is, we hebben bijvoorbeeld dat je nu gewoon eigenlijk een zin kan typen in Workwise van, hey, ik wil als iemand in Duitsland wordt aangenomen, wil ik dat deze laptop verstuurd wordt zoveel dagen van tevoren. En als diegene weer weggaat, dat het naar deze warehouse of naar deze office gaat. Dus dat hoef je niet meer zelf eigenlijk in te regelen in het platform. Dat kan eigenlijk allemaal door een simpele prompt.
2: En daarmee verminder jij de foutgevoeligheid.
1: Precies dat. Ja. Maar ook alle verschillende, je hebt vaak verschillende situaties wat een IT-manager wilt. En die kan je eigenlijk allemaal neerzetten zonder dat je daar urenlang een developer voor nodig zou moeten hebben. Want je geeft het een prompt en het wordt gegenereerd en dan runt het elke keer op dezelfde manier.
2: Ja, dankjewel Victor van Workwise dus. Voor de radio ronden we nu af, maar op de podcast praten wij nog even met elkaar door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.
6: Yeah.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Unbelievable.
8: Unique. What? Yes,
7: incredible.
9: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
10: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Ja, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Soms beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en veel loodgieters gaan met pensioen. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: zo'n tijdslijn maken. Heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken. Dat heeft heel goed gewerkt. Er gaat niets boven heel precieze nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
16: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over zaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lammers, naast me, zoals u gewend bent, Christian Vlokstra, advocaat. Chris, welkom.
17: Dankjewel, Wout.
16: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, we gaan het vandaag hebben over geld.
17: Ja.
16: Ben jij een beetje thuis in de wereld van geld? Ben jij een geldmannetje?
17: Nou, als advocaat valt dat wel mee eigenlijk.
16: Ja?
17: Daarom heb ik ook geen civiel recht gekozen.
16: Jij schrijft de bonnetjes niet met een vork?
17: Nee, dat sowieso niet. Nee, okay. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, maar kijk, we gaan het vandaag hebben inderdaad over een financiële strafzaak.
16: Heb jij wel eens financiële zaken gedaan?
17: Ja, zeker, zeker. Het is niet mijn core business, zeg ik er gelijk bij. Maar ja, je komt ze wel eens tegen.
16: Maar hoe gaat dat dan bij jou? Dus dan heb je het dossier en dan heb je daarnaast denk ik de zakjepanner, hè, de rekenmachine.
17: Altijd de zakjepanner.
16: En dan zit jij die bonnetjes na te rekenen en te doen dan de vroege uurtjes van de ochtend?
17: Nou, absoluut niet. Oh. Ja, kijk, waar het vaak om gaat, hè, in dit soort zaken, hè, gaat om ja, wat meer frauduleuze delicten, valse inschriften, fraude, oplichting, witwassen, ja. Overtreding van belastingwetten, noem het allemaal op.
16: Ja, ik vind altijd hele Nederlandse zaken.
17: Nou, ik weet eigenlijk niet of het zo'n Nederlands is.
16: Hollanderig.
17: Nou ja, ik denk dat in Amerika ook heel hongerige mensen wonen. Nee, maar kijk, het zijn wat meer technisch ingestoken zaken.
16: Ja.
17: De onderzoeken worden vaak verricht door de FIOD. Dat is de speciale afdeling van de Belastingdienst. Ja. Die dit soort type zaken...
16: De geldpolitie eigenlijk, hè?
17: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En dat zijn andere type dossiers. Ja. De vervolging wordt vaak gedaan door het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Maar misschien wel het belangrijkste, maar dat gaan we horen vandaag... Het type cliënt is wat anders vaak dan de cliënt die je bijstaat in reguliere strafzaken.
16: Meneer Vlokstra, het is een groot misverstand wat er hier aan de hand is. De mensen op de hockeyclub spreken er schande van. Ik heb in de krant gestaan. Hoe gaan we dit oplossen?
17: Nou, kijk, de hockeyclub speelt vaak een rol, laat ik het zo zeggen, in dit soort type zaken.
16: Oké, we gaan naar de zaak en dat is een serieuze zaak.
17: Zeker.
16: Op 17 mei 2004 wordt vastgoedondernemer en tevens bankier van de onderwereld Willem Enstra doodgeschoten voor zijn kantoor in Amsterdam. In de nasleep van die moord gaan de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie achter het vermogen van Enstra aan. In de zoektocht die volgt komt een voormalig zakenpartner van Enstra in beeld. Het gaat om zakenman en Quote 500 lid Klaas Hummel. Hummel is samen met de erfgename van Enstra eigenaar van een vastgoedproject, GoPlanet Enschede. In het pand zitten onder meer een bowlingbaan, een discotheek, een speeltuin en een kartbaan. Volgens de Belastingdienst zou Hummel het vastgoedproject voor een veel te lage prijs hebben verkocht aan zijn ex-partner, die het vervolgens weer voor een veel hogere prijs heeft doorverkocht. En daarmee zou hij opzettelijk de Belastingdienst en de erfgename van Willem Enstra hebben benadeeld. Klaas Hummel wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Dian Brouwer. Dian, welkom.
18: Dank.
16: Jij bent al jarenlang advocaat. Je doet gigantische financiële strafzaken. Maar daarnaast ben je ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En daar geef je het vak verdediging in strafzaken, over de taak en de rol van advocaat in strafzaken. Waarom lesgeven? Waarom ligt je hart daar?
18: Lesgeven.
19: College. Ik noem het college.
16: Ja.
19: Ik heb het altijd gedaan. Na mijn afstuderen ben ik ook 7 jaar bij de Universiteit in Groningen gebleven. En heb daar lesgegeven en mijn proefschrift geschreven.
16: College.
19: Gegeven. Ja, daar gaan we weer. Ja. Het is leuk om mensen, anderen zeggen kwartjes te laten. Bij mensen kwartjes te laten vallen. Ja. Dat ze doorkrijgen hoe dingen werken. Dat ze doorkrijgen hoe het systeem in elkaar zit. En wat de rol van de advocaat is daarin.
16: Nou ja, als ik college kreeg, dan... Ik kan me colleges herinneren, dan zat ik de spotjes in het plafond te tellen. En ik kan me colleges herinneren waarbij ik ademloos zat te luisteren naar degene die mij van alles vertelde over waar het college over ging. Hoe hou jij je studenten een beetje bij de les?
8: Ik geef werkgroepen.
19: Ja.
8: Dus dat zijn kleine clubjes van 20, 25 man hooguit. Ja. En ik probeer dat zo interactief mogelijk te maken. Met veel praktijkvoorbeelden. Veel ook ethische dilemma's die in de praktijk kunnen voorkomen.
19: Af en toe een spannend verhaaltje ertussen.
8: Af en toe een spannend verhaal.
17: Mag ik vragen, Dian? Hè, want jouw kernthema is verdediging in strafzaken. Wat is eigenlijk de belangrijkste les die we nu en de komende jaren, zeg maar, hè, als het gaat om verdediging in strafzaken, die een advocaat in zijn oren moet knopen wat jou betreft? Of is dat een te moeilijke vraag?
8: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik denk uiteindelijk dat we in de komende jaren moeten overstappen naar een andere manier van communiceren met elkaar, met onze cliënten. Omdat het verschoningsrecht eigenlijk technisch gezien compleet wordt uitgehold.
19: Ik ga even bellen. Het verschoningsrecht, dat is eigenlijk het recht dat je niks hoeft te vertellen, toch?
8: Dat je geheim mag houden wat je met je cliënt bespreekt en ja, wat je onderneemt ten behoeve van de verdediging in de strafzaak.
19: Ja.
8: En we werken nu heel veel met e-mail, met digitale stukken. En juist in dat domein is er een tendens om eerst door opsporing eerst te laten kijken en pas in uitzonderlijke gevallen een rechtercommissaris erbij te laten bij te betrekken om daar een oordeel over te geven.
17: Dat speelt natuurlijk ook met name in die financiële praktijk. Als daar in beslagnames worden gedaan, ja, dan worden er allerlei gegevensdragers, worden in beslag genomen, laptops, harde schijf, noem het maar op. En daar kan natuurlijk heel vaak communicatie met een advocaat op staan. En dan krijg je problemen in de opsporing. Ja, ga je eerst kijken of die communicatie er is en of dat als geheimhouderscommunicatie kan worden aangemerkt. Of moet je dat eigenlijk al in een veel eerder stadium doen? Dat is eigenlijk een beetje de problematiek die nu speelt.
19: Dian, de zaak Klaas Hummel. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
8: Ja, Klaas had een advocaat en die advocaat die overleed. En dat was een voormalig kantoorgenoot van mij, mijn oude baas.
19: Ja.
8: Via een andere kantoorgenoot van mij werd ik gevraagd of ik een gesprek met Klaas zou willen hebben. Op basis van de stukken die er al lagen, want die zaak die liep dus al.
17: Sinds wanneer, mag ik vragen?
8: Die zaak die liep sinds 2012. En ik heb in begin 2014 mijn eerste gesprek met Klaas gehad.
19: En hoe ging dat? Wat voor iemand kwam daar binnen?
8: Een reizige man, breed.
19: Ja,
8: imposant wel, indrukwekkend wel.
19: Hij is een lange man.
8: Een lange man, maar toch iets van onzeker. Want ja, hij zat in een zware strafzaak en hij had geen advocaat meer. En hij zocht iemand.
19: Ja.
8: En hij wilde wel weten of ik slim genoeg was om zijn zaak te kunnen doen.
19: Ja, is natuurlijk in die zin ook ergens een soort atypische verdachte natuurlijk. Hè?
8: Ja. Ja.
19: Een slimme zakenman die gehaaid is in het doen van deals. En weet je wel, dat lijkt me een ander soort cliënt dan de typische strafzaakcliënt.
8: En vooral dit type cliënten die zijn gewend om te werken met adviseurs. Dus die schakelen heel makkelijk met adviseurs. Die kunnen dat aannemen, die kunnen je aanhoren. En die kunnen dan vervolgens ook hun eigen plan trekken. Wel of niet met je meegaan in je advies. Maar die nemen verantwoordelijkheid ook voor hun eigen zaak.
19: Hoe ging het op dat moment met Klaas Hummel? Want die had op dat moment een stevige strafzaak boven zijn hoofd hangen.
8: Hij had al een verklaring afgelegd, vrijwillig, schriftelijk. Had hij die al ingezonden. Daar werd door justitie niets mee gedaan. De getuigenverhoren die liepen al. Die getuigen werden bij de rechtercommissaris gehoord. Want het waren accountants en fiscalisten. En die willen niet vrijwillig meewerken met een opsporingsonderzoek. Dus die moeten naar de rechtercommissaris. En ik stapte dus eigenlijk midden in dat proces in. En ik stapte bij het kabinet rechtercommissaris binnen. Van ja, hallo, ik ben het nieuwe.
19: Ja, ja. Wat belangrijk is in deze zaak is eigenlijk een stuk context. Hè? Ik noemde het net ook al even in het begin. Klaas Hummel die was jarenlang de zakenpartner geweest van Willem Enstra. Willem Enstra die raakte in opspraak omdat hij zaken deed met criminelen. En die werd de bankier van de onderwereld genoemd. Vervolgens wordt Enstra vermoord en gaat de staat een onderzoek doen naar zijn vermogen. Hoe zit dat met die geldstromen? Toen is er een claim eigenlijk op zijn nalatenschap gelegd, toch?
8: Precies.
19: De staat wilde 50 miljoen van Enstra hebben. Dat geld moest ook ergens vandaan komen. Onder andere uit een onderneming die Enstra met Hummel had. Zeg ik het zo goed?
8: Precies. Je moet je zo voorstellen dat die vijf erfgenamen van Enstra, die moesten samen 50 miljoen ophoesten. En het enige vermogensbestanddeel van enige waarde wat ze eigenlijk hadden was 50% van de aandelen in Museum Vastgoedgroep.
19: Ja.
8: En de andere 50% was van Klaas Hummel.
19: Ja.
17: En in die Museum Vastgoedgroep, waar ze allebei 50-50 in zaten, hoeveel vastgoed zat daar überhaupt in?
8: Veel. Dan heb je het over iets van 60, 70, 80 miljoen.
19: Ja. Aan vastgoed, ja.
16: Even voor de leek die het ook allemaal duizelt met dit soort bedragen en dit soort panden. Wat was er nou volgens het Openbaar Ministerie gebeurd? En wat was nou de precieze verdenking aan het adres van jouw cliënt?
8: Er zat in, nou ja, niet eens een museum vastgoedgroep, maar in de vennootschap die daar dan weer onder hing, zat een object in Twente. Dat was een leisure project en dat was structureel verlieslatend. En Hummel wilde daarvan af en heeft het verkocht. Geparkeerd, als het ware, bij zijn ex-echtgenoten. En die ex-echtgenoten bleek 9 maanden later dat object voor een veelvoud van de prijs te kunnen doorverkopen.
16: Over welke bedragen hebben we het dan?
8: Nou, de verkoop aan de ex-echtgenoten ging voor ongeveer 500.000.
16: Ja.
8: Maar dat moet je zo zien, dat die prijs was samengesteld uit enerzijds het object, het vastgoedobject zelf.
16: Ja.
8: Iets van 2,3 miljoen voor dat vastgoedobject, maar daarnaast een badwillvergoeding, dus dat is het omgekeerde van een goodwillvergoeding. Een vergoeding voor de toekomstige verliezen die in die exploitaties werden geleden, die daar werden gevoerd. Dus als je die twee bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt, kwam je op ongeveer 500.000 uit. En 9 maanden later heeft ze het kunnen doorverkopen voor 8 miljoen aan een stel Twentse ondernemers.
16: Daarvan denk ik ook gelijk, hey, dat is raar met mijn leken breintje. Dan denk ik zo, laat mij maar eens even zo'n pandje voor 500.000 kopen en voor 8 miljoen doorverkopen. Dat is makkelijk verdiend.
17: Dat is een flink rendement.
16: Dat is een rendement, daar zou ik wel blij van worden. En dat is ook waarom ik altijd een beetje jaloers ben op die vastgoedtypes. Want die komen altijd dit soort deeltjes tegen en ik nooit.
17: Nee, precies. Nee, ik ook niet hoor.
16: Nee.
17: Hoeveel geld had Hummel dit project überhaupt ooit zelf gekocht? Of laten nou, ontwikkelen?
8: Dat is dus heel interessant. Hè? Als je alleen kijkt naar die twee datapunten die we net genoemd hebben. €500.000 naar de ex-echtgenoten. En dan 8 miljoen doorverkopen aan de Twente. Dan denk je van, hé, daar is iets raars aan de hand. Maar als je uitzoomt en meer datapunten erbij betrekt. Dan is het object gesticht voor €29 miljoen. Is binnen een jaar failliet gegaan. Is voor 5,5 miljoen doorgezet door ABN AMRO in de stroppenpot naar Hummel. Hummel heeft vervolgens, of museum vastgoedgroep moet ik eigenlijk zeggen.
17: Dat hij op dat moment samen met Enstra
8: had. Daar is jaar op jaar verlies op geleden op dat object. Er is voor veel geld nog verbouwd om het lopend te krijgen. Dus het was een zwaar verlieslatend object. En dat verklaart de lage prijs waarmee hij het afgestoten heeft richting zijn ex-echtgenoot.
16: Ja, want kijk, ik bedoel, ik snap wat je net allemaal zegt. Maar ik denk ook van, ja, hij heeft het aan zijn ex-echtgenote gegeven. Dat vind ik ook wel een soort, dat ik denk, nou, dat is niet zomaar aan, helaas niet aan Wouter Laumans.
17: Wouter Laumans.
16: Nee, maar dat is
17: Wouter Laumans groep.
16: Dus je zou kunnen beargumenteren, ja, misschien is dit wel een soort, weet ik veel, alimentatie onder de tafel door. Om het zo,
8: dat is precies de verdenking die opkwam. En die leidend is geweest in dat onderzoek.
16: Want wie zou Klaas Hummel daarmee benadeeld hebben met die deal?
8: Normaal gesproken in dit soort zaken zie je dat als de verdenking is dat een directeur groot aandeelhouder een object, of het nou een auto is of een huis of een boot, te goedkoop uit zijn vennootschap heeft verkocht aan zichzelf.
16: Ja, dan is gewoon het bedrijf aan het leegvreten.
8: Dan is die het bedrijf aan het leegvreten, wordt dan gezegd. Maar hoe dat strafrechtelijk wordt opgepakt is door te zeggen, die man heeft eigenlijk zichzelf een dividend uitgekeerd.
16: Ja. En eigenlijk zichzelf geld gegeven.
8: Uit het vennootschap. Dus je moet dividendbelasting daarover betalen. En je moet daar ook inkomstenbelasting over betalen. Dus de normale manier waarop dit soort zaken worden aangevlogen is fiscale strafzaak.
16: Ja, de belastingdienst die een blauwe envelop in je brievenbus propt.
17: En naheffing.
16: Kan ik even vangen.
8: Precies.
16: Ja.
8: En hier was het opmerkelijke dat, en als gezegd, ik stapte op een rijdende trein. Hier was het opmerkelijke dat het dossier helemaal was toegeschreven op de benadeling van de mede-aandeelhouder.
16: De familie Enstra. De erfgenamen van Enstra.
8: En dat was heel atypisch en ik begreep dat niet.
16: Hadden die erven van Enstra, hadden die aangifte gedaan? Van, hey, wij zijn getild door deze Klaas Huma.
17: We zijn opgelicht.
8: Nee, want het is gestart als een fiscaal onderzoek. Het is dus opgekomen vanuit de Belastingdienst. Ja. Dus de klantcoördinator van Hummel.
16: Ja.
8: En Museum Vastgoedgroep en de vennootschappen die daaronder hingen. Die constateerden dit. En die begon zelfstandig een eigen onderzoek.
16: Chris, even voor jou. Ik heb eigenlijk bij die witte boordenjongens altijd een beetje het gevoel van, die komen overal mee weg. Die betalen een boete. En dan, of die betalen wat belasting. En dan is het dan weer opgelost. Wat voor straffen hingen deze Klaas Hummel boven het hoofd. Wat kun je hier voor straf voor krijgen?
17: Nou ja, kijk, het punt is, wat Jan net beschrijft, is eigenlijk een fiscale kwestie.
16: Ja.
17: Waar een fiscale naheffing komt. In normale gevallen. Kijk, het wordt anders. Kijk, als je het in strafrechtelijke context trekt, hè, zo'n kwestie. En, en bijvoorbeeld zegt, hey, jij hebt verkocht, hè, voor 5 ton. Het is getaxeerd op 2,3 miljoen in eerste instantie. Maar die taxatierapporten die deugen niet. En dat wist jij. En toch heb je ze ingebracht. Nou, dan heb je een valse tegenschrift te pakken. Als je vervolgens het Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat zeg maar bewust is doorverkocht voor een veel hoger bedrag. Eigenlijk zeg maar om dat geld te onttrekken aan die vennootschap. Ja, dan heb je ook over een oplichting dan wel witwassen te pakken. En je moet er natuurlijk aangifte inkomstenbelasting over doen of winstbelasting. Als je vervolgens dan ook nog zegt, daarmee heeft u de andere aandeelhouders, de Erve Enstra, benadeeld, dan is dat oplichting eigenlijk van die Erve Enstra. Wat Jan denk ik omschrijft, is dat een fiscaal punt wordt eigen strafrecht ingetrokken. Ja, en dan kun je daar best wel forse straf voor krijgen. Ja, plus dat je natuurlijk uiteindelijk moet betalen als je een strafrechtelijke veroordeling aan je broek krijgt.
16: Ja, want dat heb jij natuurlijk Klaas Hummel uitgelegd. Van, nou ja, als het allemaal niet loopt zoals ik wil dat het loopt, was de strafbedreiging.
19: Ja, de strafmaxima, daar moet je het hebben over 6 jaar, 8 jaar. Maar dat wordt zelf opgelegd.
16: Maar dat is dus wel stevig. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel waar je rekening mee moet houden.
19: Er gaan mensen de gevangenis in voor fiscale strafzaken. Ja.
16: Ja. Die zaak Enstra, die hing daar eigenlijk de hele tijd een beetje achter, hè, Jan?
19: Ja.
16: Dat is een verhaal. Eigenlijk apart, hè? Want Willem Enstra als vastgoedmagnaat zou die zich hebben opgeworpen als bank van de onderwereld. Die zou van iedereen, Jan en Alleman, zou die drugsgeld hebben aangepakt. Dat zou die hebben geïnvesteerd in vastgoed. Uiteindelijk is hij afgeperst. Willem Holleder, die is daarvoor veroordeeld. Had jij je al helemaal in die Enstra-zaak verdiept voordat je hiermee begon?
19: Nee. Sorry, dat is niet mijn type zaak.
16: Nee.
19: En het was ook helemaal niet van belang. Wat van belang was, is dat de staat der Nederlanden zei, meneer Enstra heeft heel veel geld verdiend en daar heeft hij nooit belasting over betaald. Kom je weer bij de belastingen. En de staat der Nederlanden heeft dus gezegd, we leggen nog belastingaanslagen op aan meneer Enstra. En toen meneer Enstra werd doodgeschoten, lagen die belastingaanslagen er dus. En die erfden dus de erven Enstra ook. Dus de staat wilde 50 miljoen belasting innen bij de erven Enstra. En dat aspect van de Enstra-zaken, dat was heel hoogst relevant voor mijn zaak.
17: Ja. Maar zag je ook toen je begon aan deze zaken, en dan ga je met Hummel praten, je gaat je inlezen, hè, je loopt eigenlijk RC-verhoren in. Zag je al snel bevestiging voor dat idee? He, dus dat zeg maar de relatie tussen de erven Enstra en de overheid, dat eigenlijk doorvloeide in deze strafzaak en de vervolging van jouw cliënt Hummel?
19: Nee, dat kwam pas toen wij de dataroom van de Fiat ingingen.
17: De dataroom van de Fiat?
16: Ik wil ook even mee de dataroom in, Jan.
19: Je moet je voorstellen dat de Fiat, als ze zoekingen doen, digitaal en fysiek, dan nemen ze verhuiswagens aan materiaal mee.
16: Ja.
19: Heel veel fysiek materiaal, maar nog veel meer digitaal materiaal. En maar een fractie daarvan selecteren ze als relevant.
16: Ja.
19: En stoppen ze in het strafdossier.
16: Ja.
19: Maar al het andere materiaal, wat ze dus wel in beslag hebben genomen, maar als niet relevant terzijde hebben geschoven, dat is nog wel beschikbaar. Ja. En de verdediging kan dus ook bij dat materiaal, mag daar doorheen snuffelen en mag daar uitvissen wat de verdediging zelf relevant vindt en dat laten toevoegen aan het dossier.
17: Zit je daar dan een dag of 2 dagen? Hoe moet ik dat voor me zien?
19: Nou ja, je loopt een kamer in van 5 bij 10 en dat staat chockvol met stellingkasten. Die staan chockvol met materiaal. En er staat een tafel met een computer. En daar staat de digitale weergave van 10 servers.
16: De situation room.
19: En dus daar kun je dagen in rondsneupen. Ja. Maar het interessante was wat we daar aantroffen. En dat vind je niet in veel zaken. Dat was het journaal van het belastingdienstonderzoek. Normaal gesproken wordt dat buiten de strafzaak gehouden. Hè? Dan wordt dat weggehouden.
17: Het zijn gescheiden trajecten eigenlijk.
19: Ja. Maar hier had de Fiat dat journaal gekregen en daarop doorgeborduurd. En daar zagen we dus.
16: Wacht, heel even, voor mijn beeld. Wat is een journaal? Want ik ken wel de dagjournalen van de recherche. Een soort dagboek, een logboek.
19: Dat is precies hetzelfde.
16: Waarin ze dus bijhouden van, nou, we zijn dinsdag, 10 augustus zijn we daar geweest. Daar hebben we die gezien, hebben we dit gezien, dat gezien. Het zijn nog niet echt processen verbaal, maar het zijn een beetje de
17: logboek
19: van alle onderzoekshandelingen.
17: En bevindingen daarvan, toch?
19: En dat is dus ook in gewone fiscale onderzoeken is het goed gebruikt dat zo'n belastinginspecteur die
8: is met die praat en even dat uitzet en dat materiaal binnenharkt, dat die verslag doet van al die stappen in een soort lopend memo, wat dus 2, 3, 4, 5 jaar beslaat.
16: Straks in Napleiten hoor je meer over de zaak tegen Quote 500-lid Klaas Hummel, die verdacht werd van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van het grote plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 2 uur gewoon eens de radio aan op BNR.
1: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
3: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
4: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
3: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
6: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 12:50 op BNR of in je podcast-app.
7: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en veel loodgieters gaan met pensioen. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
11: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Dian Brouwer.
12: Dat is heel interessant.
11: Dat was hartstikke interessant.
12: Want wat las je daar?
13: Nou ja, daar las ik als eerste dat de klantcoördinator van Museum Vastgoedgroep en Klaas Hummel, die dus het onderzoek was gestart, ook de klantcoördinator was van de RVNstra.
11: Wacht even, wat is een klantcoördinator? Ik ga even bellen, want
14: die hebben de meeste mensen niet. Nee,
13: als je een grote belastingplichtige bent, en dan niet fysiek groot, maar een belastingplichtige die veel belasting moet betalen, ja, en dus een complexe administratie heeft, een complexe fiscale positie heeft, dan krijgt die meer aandacht. En dan wordt er dus iemand bij de Belastingdienst neergezet die zegt van, deze belastingplichtige, dat is jouw account.
11: Een privéambtenaar.
13: Dus, nou ja, ho. Shell zal het ook hebben.
11: Ja, nee, die hebben ook een privéambtenaar. Ja, dus als je maar, ik vind het ook niet erg, maar het is, ik wist helemaal niet van het bestaan van dat soort dingen.
14: Nee.
11: Ik ben natuurlijk maar een kleine krabbelaar.
14: Ja, maar dat is op zich heel handig, toch? Dat je iemand hebt.
11: Ja,
14: die
11: zeker een aanspreekpunt.
14: Een aanspreekpunt.
13: Ja. En die meneer die heeft als getuige gehoord, natuurlijk heeft hij gezegd, ja, ik ben de spin in het web van alles wat fiscaal te maken heeft met meneer Hummel en Museum Vastgoedgroep.
11: De allesweter dus.
13: De allesweter, maar hij was tegelijkertijd ook de allesweter van de Erve Enstra. En dus ook de man die de taak had om 50 miljoen te incasseren bij de Erve Enstra.
14: Maar zag jij daar een probleem in?
13: Nou, dat...
14: En zo ja.
11: Welk probleem?
14: Welk probleem?
11: Nou ja, Jan begint al te gniffelen.
13: Ja, natuurlijk, want als je weet als belastingambtenaar dat het enige vermogensbestanddeel wat verhaal biedt bij de Erve Enstra 50% is van de aandelen van Museum Vastgoedgroep. En dat de enige ter wereld die genoeg zou willen bieden om die aandelen te kopen en dus geld zou willen betalen voor die aandelen, de andere aandeelhouder in Museum Vastgoedgroep is, dan Klaas Hummel. Dan zit je dus als klantcoördinator ten behoeve van je ene account druk te zetten op je andere account. Want je hebt een incassobelang bij de een, en de ander moet betalen.
11: Dit zeg jij nu, Dian. En je bent me heel even kwijt. Want ik denk van, hoe, dus je hebt die belastingcoördinator. Die is eigenlijk bezig met van, hoe kunnen we die boete, of die achterstallige belasting van die Enstra's, kunnen we dat innen?
13: Precies.
11: Nou, dat kunnen we het makkelijkste innen als de andere aandeelhouder zijn deel betaalt. Is zeg ik het zo goed? Of?
13: Nee, nog iets scherper.
11: Zeg jij het nog iets scherper?
13: De enige manier waarop wij de belasting van Enstra kunnen innen,
11: ja,
13: is als Klaas Hummel de aandelen koopt. Dus als Klaas Hummel betaalt. En wij incasseren als staat maximaal als wij Klaas Hummel dwingen om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen.
11: En hoe kan je hem dan dwingen?
13: Door hem met civiele procedures, met strafrechtelijke procedures, strafrechtelijke onderzoeken, onder druk te zetten, het leven zuur te maken, publiciteit te genereren, artikelen over hem in het FD.
11: Waarom moet dat door Klaas Hummel betaald worden?
13: Ja, als je 50% koopt van de aandelen in een vennootschap, dan heb je geen zeggenschap. Dan heb je alleen maar een financieel belang.
11: Ja.
13: En je stapt in bij een vennootschap waar Klaas Hummel de andere eigenaar is. En Klaas Hummel had nog altijd de geur van Enstra om zich heen.
11: Ja.
13: Dus welke investeerder is bereid om 50% van die aandelen in Museum Vastgoedgroep over te nemen?
11: Ja, dus hij was de enige.
13: Dus de enige die reëlerwijs die aandelen zou willen en kunnen kopen was Klaas Hummel zelf.
11: Ja, maar dan zet je hem onder druk. Hè, dus met een strafrechtelijk onderzoek. Dan kan je ook zeggen, dan loop je dus ook het risico dat iemand zegt, ja, ik doe even helemaal niks meer. Toch? Dat is ook een risico wat je toch loopt.
13: Ja, maar natuurlijk loop je dat risico dat je pressie uiteindelijk niet tot resultaat leidt. Maar dat risico lopen we allemaal.
14: Maar bleek nou uit het journaal van de Belastingdienst of later in het onderzoek dat zeg maar een strafrechtelijk onderzoek naar Hummel doelbewust is ingezet met het doel om hem onder druk te zetten die 50% van de aandelen in die BV van de Erve Enstra over te kopen? Of was dat het idee dat bij jullie leefde?
13: Ik heb geen hard bewijs gezien van een hele bewust misbruik van het strafrechtelijk project. Ik heb wel gezien een onverklaarbare blindheid voor ontlastende feiten. Een onverklaarbare blindheid voor alternatieve scenario's. Die heel snel tot een hele harde tunnel hebben geleid. Waarin dat fiscale onderzoek werd opgewerkt tot een strafrechtelijke verdenking.
11: Ja, want het beeld was natuurlijk, hè, bij de overheid was natuurlijk, ja, die Klaas Hummel die heeft jarenlang geld verdiend met die foute Enstra. En op het moment dat die Enstra in de pers komt, dat hij gefotografeerd wordt samen met Willem Holleder, dan springt die Klaas Hummel er tussenuit. maar toch blijft staan dat ze jarenlang samen geld hebben verdiend. Is dat niet, dat was een beetje het beeld toen. Inmiddels is dat bijgesteld, maar dat was toen wel het beeld, kan ik me herinneren.
13: Toen was Klaas besmet door zijn associatie met Enstra.
11: Ja.
13: Dat klopt. Ja. En in mijn eerste gesprek met Klaas, dat herinner ik me nog, had ik wat stukken gelezen, had ik wat verbalen gelezen, die geschreven waren ook allemaal door één man bij de Fiat, ook heel raar. Ik zei tegen Klaas, weet je, die man van de Fiat, dat is een groot wildjager. Die loopt met zijn tropenhelm en zijn korte broek en zijn olifantengeweer, loopt hij door het oerwoud en denkt van, ik ga nu eindelijk Klaas Hummel.
11: In die tijd was die verwevenheid tussen boven- en onderwereld was een heel, heel heftig thema. Dus je kan je er ook wel iets bij voorstellen dat je als overheid, als staat zegt van, ja jongens, dan gaan we even de onderste steen boven halen. Hè, hoe dat precies zit. En dan gaan we mee aan de slag.
13: Ja, maar dit onderzoek waar Hummel uiteindelijk aan onderworpen is, had niets te maken met verwevenheid met onderwereld en bovenwereld. Dat ging alleen maar om een vastgoedtransactie.
11: Ja.
13: En die vastgoedtransactie is opgewaardeerd tot een strafzaak die gebruikt is om Hummel onder druk te zetten om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen. Want over de incasso bij Enstra is op het ministerie van Financiën tot een hoogste regionen vergaderd. En alle informatie uit de strafzaak GoPlanet werd ook gedeeld. Het team wat de incasso op Enstra moest doen.
11: Dat is best wel gek, toch, Chris?
14: Nee, maar goed, kijk, wat Jan hier volgens mij beschrijft zijn gewoon de grotere dynamieken die spelen. Je hebt dynamiek 1, namelijk het belang om 50 miljoen bij de erven Enstra te halen. Dynamiek 2, of althans factor 2, Klaas Hummel moet eigenlijk die aandelen van erven Enstra overkopen, hè, ten einde die erven in staat te stellen die miljoenenclaim af te lossen. En ja, we halen een project eruit waar we fiscale vraagtekens bij hebben. Dat is wat Dian zegt, hè? Niet wat ik zeg. Maar dat gebruiken we dan als een strafrechtelijk onderzoek om hem onder druk te zetten datgene te doen, namelijk die aandelen overkopen. Wat ik me daar nog bij afvroeg, Dian, was Klaas Hummel überhaupt niet bereid dan om die aandelen van de erven Enstra over te kopen? Was die druk dan nodig die jij veronderstelt eigenlijk?
13: Nou, een transactie op zichzelf had best gekund. En daar was hij ook wel toe bereid, alleen wat Hummel de hele tijd zei van, sorry, ik ga niet de hoofdprijs betalen voor die aandelen, want weet je wel hoeveel schade de naam en het handelen van Enstra mij persoonlijk heeft toegebracht? Ik wil een soort van compensatie voor die schade. Dus hij wilde wel kopen, maar niet tegen het bedrag wat de Staten Nederlanden wilden dat hij zou betalen.
14: Oké, dus dit was de grote context, dynamiek. Als we kijken even naar de strafzaak zelf, weer die doorverkoop van het project. Wat ben jij gaan doen? Wat was je strategie samen met Hummel?
13: De tijdslijn gaf uiteindelijk de duidelijkheid. Er zaten allerlei aspecten in die verdenking en die omschrijving van de strafrechtelijke casus zoals de Fiat die had gemaakt. Waarbij je, als je heel goed en heel scherp naar de tijdslijn ging kijken en heel goed heel scherp ging kijken wat de betrokkenen nou precies hadden verklaard over op welk moment ze wat gedaan hadden, dan was helder, of voldoende helder, dat de beslissing om te verkopen aan de ex al eind 2006, begin 2007 was gemaakt. Dat de zakelijke gronden daarvoor waren dat de accountant dwars lag. Die zegt van, dit gaat niet goed met dat object en we onthouden nu de goedkeurende verklaring voor deze vennootschap. En mogelijk komt de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel wel in het gevaar, omdat het zo'n slecht lopend
14: is. Omdat die waardedaling zo enorm is.
13: Die exploitaties die in die GoPlanet zaten, die exploitaties die waren slecht gemanaged. En daar ontstonden kastekorten en daar was dus geen goedkeurende verklaring voor die onderliggende vennootschap. En mogelijk zou dat dus de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel in gevaar brengen. Nou, als je één ding niet wil als Klaas Hummel, terwijl je de geur van Enstra om je heen hebt en de banken over je schouders meekijken, is dat je je goedkeurende verklaring kwijtraakt. Ja. Want dan springen de banken op je nek en dan ben je weg.
14: Maar kijk, de vraag die de luisteraar denk ik ook heeft, al zou je aannemelijk maken of kunnen vaststellen, die verkoop aan de ex, daar was op zichzelf niks mis mee.
13: Ja.
14: Dan blijft natuurlijk wel de vraag, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat het project even later voor 7,5 miljoen meer wordt verkocht? Ja. Althans, dat denk ik dan even.
13: Ja. Ja, ik moet dan even een aanloopje nemen. Namelijk, dit project staat naast het stadion van FC Twente. En de businessclub van FC Twente, die kijkt elke dag, elke wedstrijd kijken ze uit op dat object. En wow, groot pand, veel vierkante meters. En dan loopt er een beetje een loesje makelaar loopt er rond. En die gaat mensen lopen opgeilen. Zo, kijk, gaaf. Wil je dat niet hebben? Is dat niet wat voor jou? En die vindt dan een paar mensen en gaat daarmee in gesprek. En die zegt van, nou, als je kijkt naar de vierkante meters, zou het vast wel iets van 12 miljoen waard zijn. En die latere kopers krijgen op dat moment, in maart 2007, dus al een idee in hun hoofd van, nou, als we dit voor 8 miljoen kunnen kopen, dan zijn we spekkoper.
14: Hoe moet ik dat dan zien in het licht van die eerdere taxatie, dat het hele ding 2,3 miljoen euro waard was? Hoe kan dat zo?
11: Die Twente hebben gewoon een kat in de zak gekocht, toch, die hand?
14: Nou, hoe kunnen die taxaties zo verschillen?
11: Die zijn in het pak genaaid.
13: De lagen voor de verkoop.
11: Hij knikt, hoor.
13: Twee taxaties van een zeer goede taxateur. En die zegt van, ja, je moet naar dit object kijken als een leisure object. Je mag volgens het bestemmingsplan helemaal niks. Je mag er alleen maar een kartbaan aan de ballenbak hebben.
14: Ja.
11: Weet je hoeveel kartrondjes je moet rijden om dat geld terug te krijgen?
14: Nee, zeker heel veel.
13: En als er geen winstgevende exploitaties in dat object mogelijk zijn, dan komt er geen huurstroom. En als er geen huurstroom koopt, is het niks waard.
11: Nee.
13: Dus daar zijn die taxaties van 2,3 miljoen op gebaseerd. En dan komt er vervolgens een neus in Twente die zegt van, nou weet je, het is zoveel vierkante meter en een kantoorpand hier doet zoveel per meter. Nou, A maal B is zoveel en dat is het 12 miljoen waard. Dat het geen kantoorpand is en dat je het niet als kantoorpand mag verhuren, daar wijst hij dan niet op.
11: Dus die Twentse taxateur die heeft gezegd, dit is 12 miljoen waard, waarop die Twente denkt, nou, 8 miljoen voor iets wat 12 miljoen waard is, dat is een mooie koop.
13: Ja.
11: En dan kopen ze de kat in de zak.
13: Dan kopen ze voor 8 miljoen.
11: En dan kopen ze de kat in de zak, toch?
13: Dan kopen ze een vreselijke kat in de zak. Want het sterkste aspect hiervan nog is dat zij vervolgens, nadat ze een eerste indicatieve bod van 8 miljoen hadden neergelegd, zelf het object ook hebben laten taxeren.
11: En wat zei die taxateur?
13: Die taxateur zei van, nou, als je het allemaal helemaal verhuurd krijgt en het is helemaal picobello, dan is het 10 miljoen waard. Maar in de staat zoals het er nu bij staat, 1,2.
11: Oh.
13: Hoe kan dat?
11: Ja.
13: Die Twenten wilde 8 miljoen bij elkaar halen en wilde dat de bank dat zou financieren. Dus zij wilde een hoge waarde in een taxatie hebben om daarmee naar de bank te gaan en te zeggen, leen mij 8 miljoen, want dan kan ik het kopen.
11: Elke luisteraar die wel zijn verbouwing heeft gefinancierd, die snapt dit, want die denkt van, ja, ik moet hoog taxeren na verbouwing. Dat zijn dus allemaal mensen die een eigen woning hebben, die snappen dit allemaal. Want dit is wat ongeveer half Nederland doet wanneer ze een eigen pand gaan verbouwen.
14: Maar kijk, zoals je het nu schetst, in dit scenario zouden er geen strafbare feiten van Klaas Hummel zijn te ontdekken. Hoe heb jij geprobeerd in jouw verdediging dit scenario aannemelijk te maken?
13: We hebben heel veel aandacht besteed aan taxaties. Het object is een aantal keer getaxeerd, ook door de Belastingdienst zelf. Hè. Die kwam dan weer op 7,5 miljoen. En we hebben vanaf het allereerste begin, zelfs voordat ik erbij betrokken was bij die zaak, is al aan de field, aan het Openbaar Ministerie, erop gewezen dat die taxatie er lag van die Twente, die op 1,2 miljoen uitkwam. Daar hebben we nooit antwoord op gekregen. Dat is nooit geregistreerd. Pas 2 weken voor de zitting kreeg ik voor het eerst antwoord van het Openbaar Ministerie op die lage taxatie. We hebben dus vooral getuigen gehoord in de taxatiesfeer.
14: Ja.
13: Taxatiedeskundigen. Hoe moet je zo'n object taxeren? Welke taxaties zijn er allemaal? Wat zijn de grondslagen geweest van al die taxaties? En zijn die taxaties eigenlijk wel met elkaar vergelijkbaar? Dus als je een taxatie hebt voor de verkoop op 2,3 miljoen... zijn die uitgangspunten die daarin liggen, zijn die nou hetzelfde of vergelijkbaar met de taxatie door de Belastingdienst na de verkoop die uitkomt op 7,5 miljoen?
14: Ja.
11: En?
14: Ja.
13: Nou, dat uiteindelijk was dat natuurlijk niet zo. Elk van die taxaties ging uit van zijn eigen bijzondere uitgangspunten, zijn eigen waardebegrip en zijn eigen dynamiek en methodiek.
11: Wat mij opviel bij het inlezen in deze zaak is hoe lang dit allemaal duurt, man. Je bent 7 jaar bezig geweest. En eigenlijk voordat je definitief de inhoudelijke behandeling gaat doen. Hè?
13: Ja.
11: Is dat normaal in dit soort zaken? 7 jaar, Chris.
13: Dit, ja, het is
11: mijn minute.
13: Ja. Deze heeft vrij lang geduurd, maar het is niet eens uitzonderlijk lang.
11: Nou, oké, en dan denk ik ook even aan de belangen van Klaas Hummel. Die is 7 jaar lang, hangt dit natuurlijk wel boven je hoofd.
14: Dat is zelfs langer al, toch dan?
11: Ja.
13: Ja.
11: En die had natuurlijk al wat averij, maar dit is natuurlijk wel, het is wel lang.
13: Inclusief het fiscale onderzoek, wat natuurlijk ook al een paar jaar daarvoor liep, en waar hij ook een vragenbrief over gekregen had, heeft hij toch inderdaad wel 10, 11 jaar met deze zaak geleefd. Hij zegt, veel erger is wat er met taxateurs is gebeurd. Die taxateurs die dus voor 2,5 miljoen hebben getaxeerd.
14: Bedrijf die verkocht aan zijn ex, ja.
13: Voordat hij het aan zijn ex had verkocht. Die werden in één keer beschuldigd dat zij in opdracht van Klaas Hummel een valse taxatie, van een veel te lage taxatie, zouden hebben opgemaakt.
14: En die werden ook vervolgd in deze
13: zaak. Die hebben dus 7 jaar lang niet kunnen en mogen taxeren. Die zijn dus 7 jaar lang kalp gesteld. En hebben hun werk niet mogen doen.
11: Die inhoudelijke behandeling. Wat herinner jij nog van die zitting? Zijn dat zaken waar nou heel veel pers op afkomt en dat soort dingen? Of...
13: Er zat behoorlijk wat pers in de zaal. Okay. Ik geloof dat...
11: FD?
13: Nee, Telegraaf.
14: Ah. Ja, maar Enstra, Klaas Hummel, dat waren natuurlijk bekende figuren in...
13: Hij zit nu bij, die journalist zit nu wel bij het FD.
11: Bart Mos, die kent hem niet.
13: Ik benoem hem verder niet. Maar wat opviel was dit, dat de rechtbank aan het Openbaar Ministerie dezelfde vragen stelde die wij al 7 jaar stelden. Namelijk, waarom is die taxatie nou precies vals? Waar zit nou de valsheid precies in die taxaties? Waarom is die taxatie nou vergelijkbaar met die taxatie? Of waarom is die niet? Heeft het Openbaar Ministerie überhaupt verstand van taxaties?
14: Werd die vraag gesteld?
13: Die werd gesteld aan het Openbaar Ministerie. Zeggen, nee, we hebben eigenlijk helemaal geen verstand van taxaties.
14: Jij zat tijdens die inhoudelijke behandeling, zat jij er best, nou, zoals je er nu bij zit, ontspannen bij wellicht, of niet?
13: Nou, ik heb mijn pleitnota nog even teruggelezen en ik heb de inhoudelijke behandeling toen daar geduid als een smeltende sneeuwpop. Die hele strafzaak die smolt weg omdat de moeilijke vragen die de verdediging de hele tijd naar voren had gebracht en waar nooit serieus naar gekeken werd en nooit een serieus antwoord op was geformuleerd, nu door de rechtbank werden gesteld en nu dus niet beantwoord konden worden door het Openbaar Ministerie. En dan, dat is eigenlijk de deconfituur.
11: En hoe zat Klaas Hummel erbij? Ik kan me voorstellen dat dit ook zo'n soort catharsis voor hem is geweest.
13: Ja, maar goed, weet je, hij was niet bij het requisitoor aanwezig. Want zo'n requisitoor in zo'n soort zaak, bij die zaak met name was dat te verwachten. Dat is dan toch al snel een aaneenschakeling van beschuldigingen en verwijten en misschien zelfs wel beledigingen.
15: Dus... Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamheid...

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Witwassen.
1: Dat is wel even, dat, als je dat hoort eisen, 2 jaar in de gevangenis, dat is wel even stevig.
4: Ja, en dan kun je nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen verhaal. Je kan nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen zakelijk correcte handelen. Je kan misschien zelfs nog zoveel vertrouwen hebben in je advocaat. Maar het blijft natuurlijk altijd ontzettend spannend.
5: Want ja, je weet niet wat
4: je rechtbank gaat doen.
5: Nee. Hoe heb je daar gepleit?
4: Met heel veel plezier. Want ik had natuurlijk een dijk van een zaak. Het was, als je die tijdslijn bekeek, als je de deskundige verklaringen over al die taxaties erbij pakte, als je de taxateurs van de Belastingdienst die dus het object hadden getaxeerd, als je die verklaringen bij de rechtercommissaris er nog bij pakte. Het was voor mij een bijna niet te verliezen zaak. Dat pleit ontzettend lekker.
5: Ja, dat pleit ontzettend lekker. Wat ik me daarbij wel nog even afvraag, hè? Juist omdat dit zo lang heeft gespeeld. En dat onderzoek, hè, dat vordert en het vordert. En er komen nieuwe verklaringen bij. Is er nou nergens een moment geweest dat het OM of de Belastingdienst, maar in ieder geval het OM, naar jou is toegegaan en net zegt, hey, kunnen we dit anders oplossen nog of niet? Of staat het er echt totaal niet zo in?
4: Nee. In dit soort zaken doe je heel veel schriftelijk. Hè? Ik heb in 2015 al een tijdslijn geschreven van 30, 40 pagina's en toegestuurd aan het Openbaar Ministerie. Kijk, dit is mijn tijdslijn zoals ik die uit het dossier haal. En volgens deze tijdslijn is er niks aan de hand. Ik heb er nooit reactie op gekregen. Nee. Dus er is nooit een serieuze, zoals de Duitsers zeggen, auseinandersetzung geweest tussen het Openbaar Ministerie en het dossier of het Openbaar Ministerie en de verdediging.
6: Dan komt het vonnis. Was dat een spannend moment? Toch nog?
4: Ja, natuurlijk.
6: Terwijl je dacht, als kat in het bakkie?
4: Nou, ik dacht niet kat in het bakkie. Ik dacht, ik heb gelijk en het zal me hooglijk verbazen als ik ongelijk krijg. Maar nogmaals, ze zeggen, een kameel is een paard. Dat is ontworpen door een commissie. Nou ja, een rechtbank bestaat is een commissie van 3. Dus je weet nooit wat eruit komt. Die onzekerheid heb je altijd. Maar toch een ontlading. Toch een ontlading.
6: Wat werd het?
4: Het werd een integrale vrijspraak voor iedereen.
6: En toen? Ben je toen in geheel in vastgoedstijl de champagnekurken gaan laten knallen? Of heb je het bescheiden gevierd?
4: Mag ik me op een verschoningsrecht beroepen? Nee, het was ook voor Klaas een enorme ontlading. En er ontstond dus een spontaan feestje bij een café in Zuid. Waar ook de familie en vrienden langs kwamen. Ja. En op schouders werd geslagen.
5: Ja. Had je nog angst van, nou, dat Openbaar Ministerie staat er zo hard in, die zullen wel in hoger beroep gaan?
4: Ik verwachtte niet dat ze in hoger beroep zouden gaan. Juist omdat tijdens de behandeling ter zitting al bleek dat ze eigenlijk niet goed wisten waar ze stonden. En eigenlijk daar toch wel flink door het ijs waren gezakt. En dat bleek ook wel een juiste inschatting. Want binnen 3 werkdagen kwam het bericht dat het Openbaar Ministerie berustte. En dat de zaak zo echt helemaal afgedaan was.
6: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
4: Het is een zaak waarbij blijkt dat aandacht voor het detail werkt. Zo'n tijdslijn maken, heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Ja. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken, dat heeft heel goed gewerkt. En er gaat niets boven heel precieze, nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
5: Dat je kansloos bent.
4: Ja, dat is het gewoon.
6: Dion Brouwer, bedankt voor dit verhaal. En voor je komst naar onze studio.
4: Tot genoegen.
6: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast. Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Volgende week zijn we er een weekje tussenuit. En de week daarna zijn we er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe zaak. Tot dan!
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
7: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
8: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Nadervesting en Blaringum is een vrachtwagen gestrand met pech. Eerste rechterrijstrook dicht en de vertraging tijdde 10 minuten. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 20 minuten. Dit gaat zeker tot vanmiddag 12 uur duren. En een korte file tenslotte op de A58 van Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. En er staat een kleine 6 kilometer file met 5 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. In Oekraïne zijn zeker 8 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Onder de doden zijn 3 kinderen. Er zijn ook bijna 20 gewonden. Reddingswerkers zoeken in het puin nog naar meer slachtoffers, want er worden nog mensen vermist. De aanval was in de regio Zaporizhia, waar ook een kerncentrale staat. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.

0: een slaapliedje voor Europa, gezongen door 100% Amerikaanse AI. Een Europees alternatief kon ik namelijk niet vinden. Bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde over het scenario dat Europa de slag om AI verliest. Met mede-auteur van dat scenario getiteld Europe 2031, onderzoeksdirecteur van de denktank ARK Foundation in Brussel, Daan Juin.
1: Dank voor de uitnodiging.
0: Daan. Misschien om te beginnen, waar zitten we in jullie scenario, zeg maar, technologisch, wat betreft AI, wat het kan en wat de impact daarvan is? En hoe zie je dat dan verder gaan?
1: Toen we het scenario uitbrachten, kregen we vaak de reactie van, nou, dit wat jullie hier opschrijven gaat wel heel snel. Zo snel zal het toch allemaal niet lopen met die technologische vooruitgang. Die vaardigheden van AI zijn heel afhankelijk van de data waarop de modellen getraind worden. Er zit allemaal limieten aan. Ik denk dat het wat langzamer gaat duren. Wat we nu zien, eigenlijk in het afgelopen half jaar sinds het scenario uit is gekomen, is dat het nog sneller gaat dan wij opschrijven. Ja. Een aantal ontwikkelingen die we beschrijven in 2027 zijn eigenlijk nu al gaande. We beschrijven bijvoorbeeld in het scenario dat in april 2027 er open source modellen uitkomen met dezelfde cybervaardigheden als Cloud Mythos, dat model dat afgelopen zomer voor heel veel oproer zorgde. Daar zijn we eigenlijk nu al.
0: Daarna komt in het boek een grote ransomware-golf. Hè? Dus dat is wat misschien aanstaande is.
1: Ja, worden deze week nog dat een amateur in zijn eentje met behulp van een Chinees AI-model een Koreaanse bank gehackt heeft. Dus ik denk dat we inderdaad in het begin van die golf zitten.
0: Ouch. En misschien dus, daarna wordt het natuurlijk speculatief, maar hoe zie je dit misschien nog ietsje verder in de toekomst verder gaan? Want het wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht. Er zijn zelfs mensen die zeggen, ah, die large language models, dat zijn helemaal verkeerde technologieën. Je moet het aan andere dingen zoeken. Kan ook.
1: Ik denk dat het heel hard gaat. Vooral omdat AI-systemen steeds meer gebruikt worden om de ontwikkeling van AI te versnellen. Ja. Je ziet dat de leidende AI-labs, OpenAI en Anthropic, enorm inzetten op AI's die excelleren in programmeren, in wiskunde, in het type skills dat je nodig hebt om AI-onderzoek te doen. OpenAI bracht deze week 722 wiskundepapers uit met bewijzen voor belangrijke openstaande problemen. Ja. Daarmee zijn in één nacht 90 van de belangrijkste 500 wiskundeproblemen ter wereld opgelost. Dus dat gaat enorm hard. In de VS heb je een onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat heet MIDER. Dat test de modellen van OpenAI en Anthropic. In hun meest recente rapportage zeggen zij, bij Anthropic leidt dat gebruik van AI al tot een toename in de snelheid waarmee die systemen beter worden van 50%. En onderzoekers die dicht op die technologie zitten, die denken dat dat nog flink kan oplopen de komende tijd.
0: Ja. En waar gaat dat dan heen in een paar jaar tijd? Waar moet ik me daarbij
2: voorstellen? Waar kun je ermee?
1: Op dit moment is het allemaal nog op een computer voor taken die vooral nuttig zijn voor AI-onderzoek. Wat ik verwacht in de komende jaren is dat we de stap naar de fysieke wereld gaan zien. Anthropic zet bijvoorbeeld vol in op AI voor biologie en geneeskunde. Daar verwachten mensen grote doorbraken. Ja. Materiaalkunde, het uitvinden van nieuwe innovatieve materialen, ja, is een gebied waar AI heel veel kan betekenen. We zien het ook gewoon in kantoorwerk, dat AI-agents steeds autonomer taken kunnen uitvoeren waar in het verleden mensen echt in de loop nodig waren en nu steeds minder. Over een jaar of 5 denk ik dat de robotica-revolutie echt gaat losbarsten.
0: Nou, heel positief allemaal eigenlijk. Hè?
1: Dat is allemaal heel positief.
2: Ja. Nou ja, je hebt het net ook al even gehad over de hacks die je kunt uitvoeren. Dat lijkt me nou niet heel erg positief. En bovendien, als een land dominant wordt op AI-gebied, en dat, je moet straks maar even vertellen of je denkt dat Amerika dat is dan wel blijft. Dan kan dat land natuurlijk ook niet-AI-landen ongehoord onder druk zetten. Dus er is echt wat aan de hand wat dat betreft.
1: Ja, dat klopt.
2: En ook op militair gebied heeft AI enorme consequenties. Omdat je gewoon naar gerobotiseerde, autonome systemen gaat, waarbij je echt de mens helemaal uit de loop haalt. Dat kan niet anders. De mens gaat gewoon uit de loop. Dus je krijgt geautomatiseerde oorlogsvoering. Nou, de vraag is of je dat wil. Maar de vraag is ook eigenlijk helemaal niet of je dat wil. Dat gaat gewoon gebeuren.
3: Maar kan je met AI ook niet jezelf beschermen tegen zo'n ransomware wave waar je het over had?
1: Dat is zeker mogelijk. En dat is ook wat overheden nu steeds meer oproepen. Van het bedrijfsleven, lokale overheden, ga vooral AI-systemen inzetten om je digitale infrastructuur te versterken. Het probleem is dat heel veel van die partijen gewoon relatief langzaam zijn in de adoptie. Mm. Dus ook al is het mogelijk om je te beschermen met AI, wordt het in de praktijk soms niet gedaan.
2: Criminelen rennen door de bankroon wel sneller dan overheid. Ja. Mm. Ja.
0: En die andere vraag van Rob, dus over één land dat misschien dan gewoon de race wint en dan de rest kan domineren. Ik denk dan Amerika of China. Hè?
1: Dat wordt zeker Amerika of China. En dit is eigenlijk het thema van het boek. Ik denk dat er op dit moment twee grote problemen zijn in AI. Eén is de veiligheid van deze systemen. Kunnen we de systemen onder controle houden? Kunnen we voorkomen dat ze gebruikt worden voor hacken of het creëren van biowapens? Het tweede is machtsconcentratie. Het beeld dat we schetsen in als Europa verliest is een wereld waarin een handjevol mannen in Silicon Valley, Washington en Beijing eigenlijk de toekomst van de mensheid bepalen. En dat kan heel, heel slecht uitpakken voor Europa.
2: Wat is nou het grote verschil op dit ogenblik? Want voor ons is die uitslag natuurlijk wel heel erg belangrijk in Europa. We hebben, ja, we kunnen niet meer goed door één deur met Trump, maar misschien wordt dat ooit wel een keer beter. Maar met China zullen we nooit goed door één deur kunnen gaan, omdat het namelijk een heel ander land is met een totaal ander waardepatroon. Waar zit nu het grote verschil in? Zit dat bijvoorbeeld in de rekenkracht? Want ik heb gezien dat bijna 80% van alle rekenkracht zit in de Verenigde Staten. Wij hebben 5% of zo.
1: We hebben zo'n 5% op dit moment.
2: Dus ik weet ook dat de Chinezen behoorlijk bezig zijn om enorme centra op te richten. Volgens mij gaat er nu ook een komen bij de grens van Mongolië. Dus dat is echt gigantisch wat daar gebeurt. Is dat nou het grote verschil? Of zit hem met in de performance van de modellen? Waar zit het eigenlijk in?
1: Die twee die zijn heel erg gelinkt. Dus het trainen van die modellen vereist enorm veel experimentatie en dan vervolgens hele grote training runs. Dus dat zijn, het zijn een soort van. Je hebt een datacenter met heel veel chips en je voedt het model enorm veel data en het wordt beter door te trainen op al die data. Dus je hebt die grote datacenters nodig om goede modellen te trainen en om heel veel onderzoek te doen. In Europa hebben we heel weinig van die infrastructuur. We hebben ook weinig bedrijven die echt aan die frontier van AI zitten. Dat is een probleem, want dat betekent dat zij veel minder geld hebben om te investeren in die grote datacenters, om die ze huren van Google en Amazon, et cetera. Dus die twee die houden heel erg verband met elkaar. Waar China door belemmerd wordt, is dat er al een aantal jaar geleden exportcontroles door de VS en Nederland zijn ingesteld op machines van ASML, waar chips mee geproduceerd kunnen worden, en op de AI-chips van onder andere Nvidia. En dat is de enige reden, denk ik, dat China nu nog achterloopt op de VS. Want inderdaad, zoals je zei, andere terreinen doen ze het fantastisch.
2: Ja, doen ze. Liggen ze gewoon voor. Ja. Als je gewoon echt naar de kritieke technologieën kijkt, dan liggen ze by far voor op de Verenigde Staten. Dus dit is volgens mij gewoon een kwestie van tijd. Dat kan nog even duren. Maar over een paar jaar zijn ze gelijk getrokken. En ik heb ook al gezien dat zeg maar, de kwaliteit van die modellen. Er is, volgens mij, doet Harvard het niet? Jij weet het denk ik beter. Die houdt dat ook bij van hoe die verhouding ligt tussen China en de Verenigde Staten. Dat scheelt maar een paar procent in kwaliteit. Dat is helemaal niet zo gigantisch. Alleen het probleem zit hem precies in de punten die jij net noemde.
1: Wat de meeste mensen doen is ze proberen die achterstand van China op de VS te vatten in hoeveel maanden ze achterlopen. Want het is moeilijk om te zeggen, het is zoveel procent minder goed.
2: Ja, dat is dus niet jaar, hè? Dat is wel even.
1: En het wordt meestal gemeten in maanden,
2: ja,
1: inderdaad.
2: Ja. Dus ik bedoel, waar hebben we het nou eigenlijk
1: Ik zou zelf zeggen een maand of 9 op dit moment.
2: Ja.
1: De hoop bij de Amerikanen is dat ze hun voorsprong in AI kunnen gebruiken voor die positieve feedback loop die ik net beschreef. Dus AI-systemen gebruiken om nog betere AI-systemen te trainen en daarmee hun vooruit.
2: Maar betekent dat dan dat eigenlijk het unieke punt van de Verenigde Staten gewoon rekencapaciteit is op dit ogenblik? Is dat het allerbelangrijkste?
1: Ja.
2: Ja, dat gevoel krijg ik dus ook, ja.
3: Speelt Rusland nog een rol in dit geheel? Kan je op een laag niveau met AI ook nog nare dingen aan doen bij defensie?
1: Je ziet natuurlijk,
2: dat gebeurt ook,
1: in Oekraïne enorm veel gebruik van drone-technologie.
3: Ja.
1: Waar AI de softwarecomponent in speelt. Dus dat is iets waar Rusland
2: targeting
1: inderdaad
2: is AI. Ja. Gewoon ook in Israël, in Gaza, is targeting AI.
3: Ja.
2: Dus je kan dat gewoon doen. Maar de grote vraag is hoe geavanceerd die modellen daarvoor moeten zijn.
1: Precies. In die drones wil je vaak snelle, lokale, kleine modellen draaien. Dat is een hele andere technologie eigenlijk dan die enorm grote datacenter modellen van OpenAI en Anthropic die zoveel compute, zoals het heet, nodig hebben.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
5: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met AI-adviseur Daan Juin over een duistere toekomst voor Europa. Dat is eigenlijk elke aflevering van dit programma. Ja. Maar hier een duistere toekomst voor Europa door AI.
0: In plaats van dan door Poetin of door Trump. Het is gewoon echt een variatie op een thema wat we hier te pakken hebben. Daan, in jullie scenario zie je een irrelevant Europa op dit terrein. Maar het gaat nog veel verder. Eigenlijk leidt ertoe dat Europa in zekere zin uit elkaar kan vallen. Hoe kom je daar vanuit die irrelevantie naar echt dit soort gevolgen die het zou kunnen hebben?
1: Wat we beschrijven is een toekomst waarin Europa klem komt te zitten tussen de VS en China. De VS en China raken verzand in die AI-wapenwedloop. En ze proberen niet per se directe schade aan Europa toe te brengen. Maar Europa wordt een soort collateral damage. En ik kan een aantal manieren beschrijven waarop dat gebeurt. Eén is bijvoorbeeld dat Amerika na een tijdje besluit, wij hebben heel veel van die rekenkracht die ook gebruikt wordt om gebruikers te bedienen in Europa, hebben we voor onszelf nodig. Mm-hmm. Wij hebben die rekenkracht nodig voor onze eigen economie, voor onze eigen militaire toepassing. En we gaan nu een cap zetten op hoeveel van die rekenkracht naar Europese klanten mag gaan.
2: In wezen is dat toch al gebeurd?
1: En we zien daar de eerste tekenen al van. Deze zomer heeft de Amerikaanse overheid inderdaad gezegd, het beste model van Anthropic toentertijd, Cloud Meetles, mag niet beschikbaar zijn voor Europese organisaties.
2: En wat was daar de directe, de wet gezegd heeft nationale veiligheid. Maar wat denk jij dat de onderliggende reden daarvan is?
1: Het is moeilijk om te zeggen wat precies de onderliggende reden daarvan is. Ik denk dat er heel veel paniek op dat moment was over hoe gevaarlijk is dit model echt als het in handen komt van andere organisaties waar we niet veel transparantie in hebben. Ik denk dat een heel groot deel ook opportunisme was. Gewoon de NSA die zei, wij willen deze vaardigheden voor ons afhouden.
0: Ja. Hey, maar dus dit soort beperkingen kan je krijgen. En uiteindelijk wordt Europa zeg maar economisch uitgekleed door bedrijven die dan wel die rekenkracht hebben uit Amerika.
1: We kunnen niet meer concurreren met bedrijven die wel toegang hebben tot die technologie.
2: Dat is het probleem wat we nu hebben. Onze concurrentie wordt nu aangetast door de hoge energieprijzen.
3: Je zou een film kunnen maken over hoe nu Anthropic CEO en de Amerikaanse regering met elkaar omgaan. Het zou een fantastische film zijn. Hè? Anthropic is woedend. Anthropic wil wel exporteren. Die moeten gewoon geld verdienen. Die hebben enorm geïnvesteerd. Toch werken ze nog samen op defensie. Wij moeten proberen echt een branch van Anthropic hier te krijgen. We moeten die wedge erin doen, de wig, toch?
1: Ik denk dat hoe meer onderzoekers van Anthropic in Europa actief kunnen zijn, hoe beter dat inderdaad is. Je ziet dat Anthropic een groot onderzoeksbureau in Londen heeft opgericht. Er gaan 700 mensen werken. We zouden dat in Nederland ook op iets kleinere schaal moeten proberen, wat mij betreft.
2: Nou, heb je dan ook daadwerkelijk de technologie in handen? Heb je dan echt een mogelijkheid om je te kunnen verweren tegen wat Amerika op dit ogenblik aan het doen is?
1: Nee, het is allemaal marginaal.
2: Dat is wat ik bedoel. En als iets marginaal is, dan moet je het misschien nog wel steeds doen. Maar dan heel veel effect heeft het niet.
1: Het is zeker niet een oplossing voor de problemen die in het boek staan.
2: Nou, wat is dan wel de oplossing?
1: Een van de dingen die extreem belangrijk zijn, is om gewoon veel meer van die datacenters voor AI op Europese bodem te hebben.
2: En dan heb je dus het volgende probleem waar ik naartoe wil, want ik dacht wel dat dit antwoord zou zijn. Dan heb je het volgende probleem. Want dan hebben we het not in my backyard principe.
0: We hebben geen stroom.
2: Dus die datacenters, die komen er niet.
1: Dat is ook mijn angst.
2: Niet. Dat is jullie conclusie ook in het boek, of niet?
1: Zonder een grootschalige verandering in de politieke wil en het besef onder stemmers dat dit noodzakelijk is, zie ik dat niet gaan.
2: Exact, dus nog meer dozen erbij. Dat willen we dus niet. Want daar komt het feitelijk op neer. We hebben toch al een dozenhekel in dit land, maar ook elders begint dat te komen. Het slokt schaarse ruimte op. Dat is wat we niet willen. Het slokt een hele hoeveelheid energie op die we eigenlijk niet hebben. Want we hebben net congestie in dit land. Dus hier kun je het wel vergeten. Maar het geldt ook voor andere landen. Dan heb je inderdaad een heel somber scenario voor ogen.
3: Maar Amerika heeft dus ook een dozenhekel, om het zo maar eens te zeggen. Daar is ook grote. Dus daar kunnen we nog een beetje gebruik van maken misschien.
1: Precies, ik denk dat het voor die ontwikkelaars van die datacenters steeds interessanter wordt om in Europa te gaan proberen te bouwen. En dat ze ook steeds meer concessies willen doen. Ja. Dus bijvoorbeeld financiële compensatie van lokale omwonenden. Of dozen die meer opgaan in de natuurlijke omgeving.
2: Of onder de grond zitten.
1: Of misschien zelfs onder de grond.
0: Maar dat zijn dan dus Amerikaanse dozen, want dat is dan weer Microsoft die dat gaat doen, toch?
1: Idealiter heb je zoveel mogelijk van die datacenters in handen van Europese partijen. Ja. En daar kunnen overheden heel erg bij helpen.
2: Maar het moet toch niet onoverkomelijk zijn om dat soort datacenters, centra in dozen te bouwen? Dat moet er toch wel kunnen betalen, of kunnen we dat ook niet?
1: Die datacenters zijn extreem duur.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Dit jaar gaat er 1 biljoen worden geïnvesteerd door Amerikaanse partijen in datacenters. En vooral dus op Amerikaans grondgebied.
2: Ja, maar dat is dus 1% van ons totale bruto binnenlands product binnen de Europese Unie.
1: Ja, maar toch, het is een moeilijke sell op het moment dat je Frankrijk bent en al een begroting.
2: Daar ben ik volstrekt met je eens.
5: En nog even op dit punt, want jullie hebben het er ook over in het boek, maar je hebt dus China maakt open source modellen. Die dus, dan heb je gewoon het systeem zelf in handen, kun je het lokaal draaien, heb je die datacenters helemaal niet nodig. Kan het ook een afslag nemen waarbij die open source modellen, de Anthropics en de ChatGPT's gaan verdringen en dat dit eigenlijk een irrelevante kwestie wordt?
1: Ik denk dat er een aantal redenen zijn om daar sceptisch over te zijn. Allereerst worden ook die open source modellen steeds groter. Kan je die vaak al niet meer op je eigen laptop draaien? Heb je daar gespecialiseerde grootschalige infrastructuur voor nodig? Ten tweede is het onduidelijk of de Chinese overheid het toe zal blijven staan dat die bedrijven deze modellen open source. Je ziet nu al dat die Chinese modellen gebruikt worden om bijvoorbeeld een Koreaanse bank te hacken. Het zou heel goed kunnen dat er op wordt ingegrepen. Ten derde zijn die Chinese modellen nog steeds kwalitatief minder goed dan de Amerikaanse modellen. En ik verwacht dat dat gat alleen maar gaat toenemen in de toekomst. Dus als je,
2: waarom?
1: Omdat de Chinese bedrijven dus een tekort hebben aan rekenkracht. En omdat het een heel slecht businessmodel is.
2: Oké, dus dan zitten we niet op 9 maanden, maar we zitten op 1,5 jaar.
1: Ja.
2: Maar en?
1: Ik denk dat dat in de nabije toekomst heel veel uit gaat maken.
2: Wat maakt het dan uit?
1: Je ziet dat nu al in cybersecurity. Waar als je een model voor je cybersecurity wil gebruiken als 15 maanden oud is, dan is het volstrekt nutteloos. Volstrekt niet afdoende om te verdedigen tegen de AI-systemen van vandaag de dag. Dat geldt breder voor militaire toepassingen. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor wetenschap en R&D. Zo'n model van OpenAI dat de wiskunde op zijn kop zet, dat kunnen die Chinese modellen nog niet. En dat gaat nog een hele tijd duren.
2: Zitten, want ik hoorde laatst wiskundigen zeggen van, nou, we moeten toch maar eens even kijken of het allemaal wel klopt.
1: Er zullen ongetwijfeld wat fouten in zitten. Ja. Maar je kan niet zeggen dat dit niet echt een doorbraak is.
5: Ik denk dat het meest plausibele wat ik in het boek lees in het scenario is de Europese beleidsreactie. Namelijk die is traag en verdeeld en versnipperd. En er is onvoldoende geld en er zijn te veel regels en te veel NIMBY. Noem het maar op. Want ja, nou, 100% zeker dat het zo zal gaan. Zo gaat het ook op andere terreinen.
2: Maak je vraag even. Nee. Want daar kan ik wel wat op tegen inbrengen.
5: Nee, ik zat gewoon wat te mopperen. Ik had eigenlijk.
2: Maar dat doe je wel vaker deze studio. Dat is ook heel lekker.
5: Zie je op dit terrein wel beweging in Brussel? Dat dus dit scenario, zoals jullie het hebben geschreven, is behoorlijk aangekomen, begreep ik, in de beleidskringen daar. Zie je dat daar toch echt iets van nieuwe beweging ontstaat?
1: We zien zeker beweging. En een stuk meer beweging dan een maand of 6 geleden. We denken niet dat het voldoende is. We hebben dit boek geschreven omdat we ons zorgen maken, maar ook niet compleet fatalistisch zijn. We denken dit is niet 100% zeker de beleidsreactie. We denken nog steeds dat Europa wakker kan worden en een grootschalige mobilisatie op AI tot stand kan brengen. We hebben dat gezien toen de energiecrisis losbarstte, dat er LNG-terminals uit de grond werden gestampt in een kwestie van maanden. COVID hebben we hetzelfde gezien.
2: Vaccins. Maar we hebben het ook gezien met Defensie. Laat ik wat positiefs proberen te zeggen. Wat heel ongebruikelijk is. Maar bij Defensie hebben we dat ook gezien. Er is gewoon een algemene opinie in Europa dat hoge defensiebudgetten nodig zijn. En waarom? Er is iets heel vervelends gebeurd en dat heet Rusland. Wat moet er nou gebeuren, in jouw optiek, om een dergelijke situatie te krijgen zoals we die hebben gezien met COVID, vaccins, nu dan met Defensie. Wat heb je nodig om deze vaart erin te krijgen?
1: Mijn zorg is niet dat we niet die vaart erin gaan krijgen. Mijn zorg is dat we laat starten.
2: Maar we starten altijd te laat. Maar dat hoeft ook niet, want dat hebben we met COVID ook niet gedaan. Maar wat voor een incident is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?
5: Moeten misschien ook eerst doden vallen, net zoals bij COVID?
1: Ik denk dat als we echt die grootschalige hacks gaan zien, en dat ook bijvoorbeeld ziekenhuizen daar slachtoffer van worden, dat een enorme landverschuiving in de politiek teweeg zal brengen. Ook gewoon puur de vaardigheden van AI-systemen. En het zien dat het tot wetenschappelijke doorbraken kan leiden. Ja, dat systemen niet meer niet kunnen concurreren. Maar ik denk dat het moet vooral iets heel, heel tastbaars zijn.
2: Ja,
1: en het
2: dus
1: moet
2: ook
1: pijn doen, denk ik, voor dat.
2: Dus die wetenschap, dat de meeste mensen hebben niks met wetenschap. Dus dat is geen enkel probleem volgens mij. Maar hacks zou inderdaad een geweldig probleem kunnen zijn. Of wanneer er bijvoorbeeld een En kleine confrontaties met Rusland. En er wordt AI ingezet en we worden binnen een half uur van tafel gespeeld. Dat zou er ook in kunnen zijn. Dus dan, maar de mensen moeten zich gaan realiseren dat dit echt serieus is. Maar je ziet natuurlijk wat Draghi, die heeft natuurlijk ook gezegd van er moet iets gebeuren met concurrentievermogen. Nou, dit is essentieel voor het concurrentievermogen en onze nationale veiligheid. En ik denk dat dat het interessante is van die AI-discussie. Hier loopt alles in elkaar over.
3: Ja. Ja. En nog maar 15% van het Draghi-rapport is geïmplementeerd. Hè. Dat is ook, daar word ik niet vrolijk van. Le Pen stelde gisteren voor om de pensioengerechtigden weer te verlagen naar 60.
2: Ja, die zijn gek.
3: Die is gewoon echt gek.
1: Ja.
3: En de ECB moet een deel van de Franse schuld afschrijven. Het zou inderdaad, wat jij zegt, een hek van een Frans ziekenhuis in Parijs, dat zou Le Pen ook een beetje...
2: Het
5: is goed dat we nu echt in oplossingen zitten.
2: Ja, er moet echt een geweldige knal. Wat je gewoon in de internationale politiek, maar ook in de nationale politiek ziet, is dat men er tegenaan loopt te hangen. En dat de wal schip keert. Dat is gewoon internationaal en nationaal is dat vaak zo. Anders komen mensen niet in beweging. Dus politici roepen altijd van moeten anticiperen. Nou, dat, als ze iets niet kunnen, is het dat wel. En dus krijg je het wel een schip scenario.
5: Ja, maar is er dan, kan het dan,
2: en dan
5: niet
2: dat het
5: op een gegeven moment
2: precies zegt
5: dat het dan te laat is?
1: Ja. Ja, dat is een van mijn zorgen. Een andere zorg is dat we in beweging komen maar het verkeerde doen. Dus ik denk dat een mogelijke reactie hierop is zeggen: oké, we moeten dus nu zelf deze systemen gaan bouwen. Maar dat de politiek volledig onderschat hoeveel kapitaal en talent daarvoor nodig is. En dat we halfslachtige initiatieven krijgen waar wel politieke wil in gaat zitten, maar die uiteindelijk niet de resultaten
2: maar opgeven. Dat zou er toe kunnen leiden dat je dus moet zeggen van we hebben een Europese oplossing hiervoor nodig. Hou op met dat nationale gedoe. We pakken een deel van het budget van de Europese Unie die we daarvoor gaan gebruiken. Er wordt nu gesproken over 60% ophogen van het bestaande budget. Nederland wil dat niet. Maar als je een deel van dat budget zou kunnen gebruiken voor nieuwe datacenter, en dan maakt het ook helemaal niet meer wat mij betreft uit waar dat komt. Als je het maar doet, ja, dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.
1: We hebben precies hiervoor gepleit, zo'n 2 jaar geleden. Toen hebben we een aantal rapporten uitgebracht met het idee om een CERN voor AI op te stellen op Europees niveau. Wij dachten toen de tijd dat je voor met een budget van zo'n 30 miljard echt een goede start kon maken en een goede kans kan hebben. Die bedragen om mee te doen in AI, die lopen zo snel op dat je het nu hebt over honderden miljarden om mee te kunnen spelen. Dus dit wordt met de dag moeilijker om te realiseren.
3: Je beschrijft in het boek ook hoe gevaarlijk het is om dus subsidie te verlenen zomaar aan bedrijven. In China, las ik, is er moordende concurrentie tussen Chinese bedrijven. Dat moet je in Europa ook krijgen. Die concurrentie hebben we ook nodig voor het beste.
1: We hebben op dit moment eigenlijk 1 AI-lab in Europa dat enigszins mee kan doen. Dat is het Franse Mistral.
3: Ja.
1: Dat loopt achter op de Chinese bedrijven. Ik denk meer dan een jaar achter op de Amerikaanse bedrijven. En we hebben eigenlijk niet een tweede speler die concurreert met Mistral. Ook niet in die Europese soevereine markt.
3: Jammer.
5: Met de woorden van Arjan, dat is jammer. Ronden we af. Althans op de radio en de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinenwijk.nl en word lid van BMW Plus. Daarmee was dit weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arjan Boekestein op de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Daan Juin. Europe 2031. Als Europa verliest in het Nederlands, vind je in de boekhandel. Fijn weekend.
2: Ja. Toch wel.
5: We toch nog even proberen na dit alles, weet ik niet. Maar.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast. Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
6: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
7: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
10: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
11: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
12: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
11: Hopelijk, zegt u dan.
13: Maar mag dat?
11: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartier. En de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Bavel en Knooppunt Galder 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. In Oekraïne zijn zeker 8 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Onder de doden zijn 3 kinderen. Er zijn ook bijna 20 gewonden. Reddingswerkers zoeken in het puin nog naar meer slachtoffers, want er worden nog mensen vermist. De aanval was in de regio Zaporizhia, waar ook een kerncentrale staat. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar. Ben, koffie, thee, limo?
17: Water maar gewoon.
4: Dat was niet een van de opties.
17: Oh ja.
4: Water, water. Ben ja. Heb jij wel eens iets niet durven zeggen op je werk?
17: Oh, heel veel dingen. Ja, ja. Nee, er zijn, ja. Oeh, dat is een goeie. Maar ja, als je echt iets heel stoms doet bijvoorbeeld, heb ik al eens gedaan, dat je
4: wat,
17: dat allerlaatste moment dat je erachter komt dat iets wat je hebt geschreven, dat het toch heel anders zit. En dan op het allerlaatste moment dat je net voordat je op de sendknop drukt, dat je erachter komt van verdorie, maar klopt het echt wel? Dan ga je checken en dan ben je toch nog anderhalf uur langer bezig, omdat je stuk toch helemaal opnieuw op de kop moet.
4: Ja.
17: Het wordt ons gezegd, je moet een goed verhaal niet doodchecken.
4: Mm-hmm.
17: Maar ja, in mijn werk, als je zegt, ik wil zo graag evidence-based werken, dan moet je ook, als er bijvoorbeeld een heel leuk psychologisch effectje wordt gevonden,
4: moet je
17: toch kijken van, ja, maar is er geen onderzoek dat eigenlijk dit ontkracht?
4: Ja.
17: En soms dan vind je het zo leuk, dan ja, op de een of andere domme manier, dan heb je het al 100 keer gedaan en vergeet je dat toch weer. En het stom is altijd, dan word ik dus heel, heel boos op mezelf.
4: Ik heb wel eens in een team gezeten met werk. Daar durfde ik niets te zeggen. Ik durfde geen kritiek te hebben, maar niemand durfde dat daar.
17: Ja.
4: En dat was echt, als je iets zei, dan was je echt het haasje. Dan kreeg je de baas tegen je.
14: En dat was, om het even heel modern te zeggen, een heel erg onveilige werkomgeving.
17: Ja.
14: En daar gaan we het over hebben, Ben. Want het is een mooi onderwerp voor deze aflevering, namelijk psychologische veiligheid.
18: Dit is de Ben Tichelaar podcast. De leukste manier om de schijn op te houden dat je precies weet waar je mee bezig bent. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
17: Psychologische veiligheid.
14: Het is volgens mij een van de meest populaire managementbegrippen van de afgelopen 10 jaar. Wat is het nou precies?
17: Ja, nou, er zijn allerlei definities in omloop, maar degene die het echt op de kaart heeft gezet, dat is Amy Edmondson. Dat is een psychologe die aan Harvard verbonden is. En zij zegt, het is een gedeelde overtuiging dat je in een team, dus het speelt op teamniveau, veilig risico's kunt nemen in het contact met anderen. Dus iedereen vindt dat, is een gedeelde overtuiging. Het gaat erom dat je risico's kunt nemen, niet zomaar risico's, maar in het contact met andere mensen. Dus je durft op een gegeven moment wel je fouten te vertellen. Of je hebt een idee wat nog niet af is. En dat deel je gewoon.
14: Ja.
17: Je denkt, nou, dit kan toch echt beter. En dat zeg je dan ook gewoon. Nou, al die dingen die je nou ook net noemt, zeg maar.
14: Maar je zou denken, al heel snel, het gaat over dat we gewoon allemaal heel aardig doen tegen elkaar en dat we conflicten vermijden.
17: Ja, maar dat is het dus niet.
14: Nee,
17: want als iemand dus... maar goed, daar komen we later misschien nog wel over te spreken. Maar Amy Edmondson zegt ook, als iemand het voor andere mensen onveilig maakt, dan moet je er juist hard in gaan als leidinggevende.
14: Ja.
17: Dan moet je dus zeggen, joh, zo gaan we hier niet met elkaar om. Ga jij maar even koffie halen.
14: Maar het gaat dus om een veilige omgeving waar je durft te zeggen wat je wil.
17: Ja.
14: Nou, je kijkt naar iemand, ik werk al mijn halve leven in Hilversum. Daar hebben we nogal wat ervaring met.
17: Ja, er zijn hele boekwerken over geschreven.
14: Onveilige situaties. Ik noem maar even DWDD, NOS Sport destijds, om maar een paar dingen te noemen. Veel mensen durfden daar niet aan de bel te trekken. Overigens, sommigen wel, moet ik er even bij zeggen.
17: Ja, en hoe liep het daarmee af?
14: Nou, niet altijd even goed, kan ik je melden. Ja, en dat is natuurlijk. Dat is wel veranderd hoor.
17: Dat versterkt het effect natuurlijk wel. Hè. Mensen schatten. Kijk, psychologische onveiligheid, daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar het is niet zo dat mensen laf zijn in de regel. Maar we maken allemaal heel snel vaak in sociale situaties een inschatting van, ja, kan ik dit hier wel of niet zeggen? Heb ik er iets aan als ik het wel of niet zeg? Nou, heel vaak is de inschatting, nou, niet slim.
14: Ja. Laten we van DWDD naar een iets grotere ramp gaan. Die met in 2003, met de Space Shuttle Columbia.
17: Ja.
14: Dat is een mooi voorbeeld. Wat leren we daar van de risico's? Eigenlijk van een cultuur waarin mensen zich niet durven uit te spreken.
17: Ja, nou eventjes gewoon, ik ken het natuurlijk niet van dichtbij, dit verhaal. Amy Edmondson, die ik net noemde, die onderzoekster, die heeft het helemaal in kaart gebracht. Ik heb een keer een seminar met haar mogen doen. Dan was ik dagvoorzitter en heb natuurlijk heel goed opgelet. En ja, dat is altijd mooi.
14: As you do.
17: Ja, nee, ik vond het fascinerend. En blijkt dat er bij die lancering van die Space Shuttle ging er iets mis. Er gingen wat stukjes los, zeg maar, van die Space Shuttle. Die kwamen tegen de vleugel aan. Of eigenlijk van een grote brandstoftank, daar vloog iets vanaf. Dat kwam tegen de vleugel aan. En toen ging het om de vraag, hoe risicovol is het om dat ding te laten terugkeren als hij door de dampkring dan weer komt. Hè? Dan wordt het allemaal ontzettend heet en zo. En er was een ingenieur, Rodney Rocha.
14: Ja?
17: Ik dacht later ook, ja, Russia, dat is wel een beetje...
14: Russia.
17: Dat is misschien een risicootje, ook als je bij de NASA werkt met zo'n naam. Maar goed, even heel flauw hoor. Maar die had wel het gevoel van, nou, dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Dus begon dat tegen collega's te zeggen. En zijn directe bazen verboden hem toen om contact op te nemen met mensen hoger in de hiërarchie. Dus hij wist, of dacht eigenlijk al, van dit gaat niet goed. En achteraf natuurlijk ongelooflijke spijt dat hij niet harder hierover aan de bel heeft getrokken.
14: Want wat gebeurde er?
17: Bij terugkerende dampkring is dat ding verpulverd met de mensen erin. He, dus het was inderdaad wat hij dacht, van die bescherming van die vleugel tegen de hitte is niet goed genoeg meer. Dus misschien moeten we een andere manier zien te verzinnen om ze terug te krijgen.
14: Maar hij durfde, of hij mocht het niet eens vertellen.
17: Ja, het is een kwestie van mogen en durven. Want er zijn natuurlijk, op een gegeven moment kan iemand jou verbieden, jouw directe baas kan jou verbieden, joh, ik wil niet dat je hiermee de organisatie ingaat. Maar misschien denk je wel van, nou ja, what the heck.
14: Ja, ja.
17: Ook al kost het mijn carrière. Het gaat wel om de levens van die astronauten. Dus later heeft die Rodney Rocha ook best wel wat kritiek gekregen. Ook van binnen de NASA. Ja, maar had je toch je rug recht moeten houden. Ook tegen zo'n baas. Maar ja, dat is natuurlijk wel makkelijk praten achteraf.
14: Ja, ja. Maar dat is nou het extreme voorbeeld van psychologische onveiligheid.
17: Ja.
14: Lijkt mij zo.
17: Ja.
14: Dus je zou kunnen zeggen, we weten nu hoe het niet moet. op deze manier.
17: Ja.
14: Maar jouw Amy Edmondson die ontdekte dat, een mooi voorbeeld, de beste ziekenhuisteams, want we hebben het nu over hoe het dan wel moet, de beste ziekenhuisteams maken ogenschijnlijk de meeste fouten.
17: Ja, dat was eigenlijk, dat is wel grappig, dat is echt pionierswerk van haar geweest. Dat is ook het leuke bij dit soort onderzoek. Zij ging echt zitten bij vergaderingen van medische teams. Dat is in midden jaren 90 was dat ze dat onderzoek deed. En keek wat er eigenlijk gebeurde. Gewoon observeren. Hoe gaan die mensen met elkaar om? En ze kenden natuurlijk ook de statistieken van die teams. Dus wat er voldoende wordt bijgehouden bij operatieteams. Dat noemen ze dan post-operatieve complicaties. Hè? Dus na een operatie, hoeveel complicaties worden er gemiddeld gescoord? En ook hoeveel fouten worden er gemeld? En een van de dingen die ze constateerde was dat in teams waar die eigenlijk zeg maar heel goed scoorden wat betreft complicaties, werden ook heel veel fouten gemaakt. Dat je denkt, hé, maar hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En ja goed, het ligt natuurlijk voor de hand, omdat we nu over dit onderwerp praten, dus je raadt het al.
14: Ja.
17: Dat in teams waar dus weinig fouten ogenschijnlijk werden gemaakt, ja, daar werden ze gewoon onder het vloerkleed gevlogen.
14: Ze werden wel gemaakt, maar
17: ze werden gewoon gemaakt.
14: Ze werden niet gemeld.
17: Ze werden niet gemeld, ja.
14: Ja. Grappig.
17: Geveegd. Ze werden onder het vloerkleed geveegd. Ja.
14: Maar dit, weet je, dit is natuurlijk heel fijn als die psychologische veiligheid er is. Want dat betekent dat iedereen zich vrij voelt en goed voelt.
17: Ja, ja.
14: Maar wat heeft, even denken vanuit een werkgever, wat heeft een onderneming eraan?
17: Nou, nogal wat. Het blijkt dat wanneer mensen door die psychologische veiligheid, er zit een soort tussenstapje, meer informatie met elkaar gaan delen, eerder aan de bel trekken, sneller ideeën delen, dan zie je eigenlijk op twee fronten zie je voordelen. Eén is gewoon meer in de sfeer van betrokkenheid. Ik voel me meer thuis bij deze organisatie. Dat betekent minder verloop, leukere samenwerking. Nou, dat is sowieso goed. Maar ook keihard bewezen, dat is grappig, dat is ook een groot onderzoek van Google geweest. Er komen ook echt meer innovaties uit zo'n team. Dus gewoon goede ideeën waar je gewoon geld mee kunt verdienen. Heel hard.
14: Het is ook tegelijkertijd ook zo logisch ook allemaal, toch?
17: Ik bedoel,
14: als je ergens vrij voelt. Ik bedoel, neem naar ons. Wij kennen elkaar nog helemaal niet zo heel lang.
17: Ja.
14: Maar ik voel me erg op mijn gemak. En dan gaat het toch ook. Dan wordt het product ook beter, lijkt mij.
17: Dan wordt het product beter. Dan durf je ook dingen te zeggen. Soms dan durven we te veel. Dan knippen we er gewoon uit. Hè. Dat kan ook. Ja. Ja, maar het mag is. Kijk,
14: en dat weet
17: een
14: luisteraar lekker niet.
17: Ja. Het is niet zo, want dat wordt natuurlijk vaak gedacht, hè, dat er bazen zijn die psychologische onveiligheid veroorzaken. Maar het begint al veel eerder. En dat is ook wat Amy Edmondson vaststelde. Dit ontwikkelen mensen al op de basisschool. Op de basisschool leer je al gewoon, hè, als je zo een beetje richting de 12 jaar gaat zeker, dat sommige dingen kun je beter niet zeggen.
14: Ja.
17: En bepaalde kleren kun je ook beter niet aantrekken. Het is eigenlijk een beetje triest, maar we leren elkaar eigenlijk al heel jong dat psychologische veiligheid, nou, dat heb je thuis misschien een beetje. Nou, dat moet je ook maar hopen.
14: Ja.
17: Maar op het schoolplein bestaat het zeker niet. Zeker als de juf of de meester er niet bij is, dan is die psychologische veiligheid er niet. Dan gaan we ons conformeren aan de rest. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, komen mensen binnen in hun werk met die bagage al. Dus je moet eigenlijk het moet gewoon reparatiewerk worden gedaan, kan je zeggen.
14: Jij zei net, Google heeft dus onderzocht wat echt succesvolle teams nou anders maakt.
17: Ja, dat is een heel groot project geweest. Dat heette Google Aristoteles of Google Aristotle, hè, zoals het dan op het Amerikaans heet. En het grappige is, kijk, dat werk van Amy Edmondson, dat was al in de jaren 90 gedaan. En toen op een gegeven moment ging Google dat zo midden in de jaren 2010, gingen ze dat onderzoeken.
14: Ja.
17: En er was een hele bekende journalist, iemand die in de managementwereld heel bekend is, Charles Duhigg, die schrijft voor de New York Times. En die schreef over dat onderzoek van Google een heel groot artikel. En daar ging de hele wereld over. Ik heb het ook gezien.
14: Mm-hmm.
17: Ik heb er vervolgens weer een stukje over geschreven voor NRC destijds. Dus dat werd verspreid. En het belangrijkste punt bij Google was, je moet allemaal dingen goed doen als team, allemaal heel belangrijk. Hè, dus structuur en helderheid en allemaal dat soort dingen, belangrijk. Maar de absolute nummer één, het ding dat alle andere dingen doet werken, is die psychologische veiligheid. En hup, in één keer was Amy Edmondson wereldberoemd. Want daarvoor kenden alleen academici dat verhaal een beetje. En in één keer ging dat de hele wereld over.
14: Maar dat gaat dus over dat je je veilig voelt en vrij voelt. En dat je daardoor dus als team heel goed presteert.
17: Ja. En bewezen dus ook binnen Google, wat het nog steeds natuurlijk een toonaangevend techbedrijf is. Ja.
14: En wisten jouw vier dochters dit niet al lang, toen zij vroeger naar die show op televisie keken over samenwerken?
17: Ja, ik heb er toen een stukje over geschreven. Er was een populaire animatieserie, die heette Wonderteam. Ja. En er werd gezegd, wat maakt ons sterk? Teamwerk, ja. Ja, is een beetje,
14: maar ik zie zo die kleine tegelaartjes zo rondrennen. Papa, papa, wat maakt ons sterk? Teamwerk.
17: Ja, nou, ze vonden dat heel leuk. Het was een heel schattig, leuke, vriendelijke kinderserie. En op een gegeven moment, toen was een beetje de vraag bij Google, van hoe creëer je een wonderteam? Nou ja, in het echte wonderteam zat er een eend, een cavia en een schildpad. Dus wel een hele, qua diversiteit wel een heel goed, heel goed team. Maar goed, in ieder geval, ja, en die redden allerlei andere dieren. Ja, wat was heel, en dan zongen ze een liedje over. Heel mooi.
14: Even voor de helderheid. De dochters Tichelaar zijn volwassen vrouwen geworden inmiddels.
17: Ja, dus een oude serie, jongens. Ja.
14: Even nog één ding, want het kan ook doorslaan, psychologische veiligheid. Ik had het hier met een vriendin over en die vertelde mij, dit is echt waar, op haar werk werd het eigenlijk tegen haar gebruikt. Zij is een van de directeuren. Iemand namelijk, een werknemer, had geen zin in feedback van haar.
17: Ja.
14: En die zei toen, ja, sorry, ho, stop. Als je zo tegen me praat, dan voel ik me niet veilig.
17: Ja. Ja, nou, er zijn ook onderzoekers die zien dat ook. Hè, dat mensen zich als het ware, dat te veel consensus komt. Dat mensen niet meer kritisch op elkaar durven te zijn. En er wordt een soort theatervoorstelling, wordt het dan. Hè, dan ben je niet meer echt met elkaar in gesprek.
14: Mm-hmm.
17: En het kan ook een excuus zijn voor mensen die eigenlijk gewoon lousy werk leveren. Om gewoon die feedback buiten de deur te houden. Dus eigenlijk zeggen bedrijfskundigen, dat zegt trouwens EBM zelf ook. Je moet het wel combineren met heldere afspraken en hoge standaarden. Je moet ook wat van elkaar verwachten. Het is niet alleen maar lief zijn voor elkaar.
19: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
17: Ja, nou, heel leuk rapport. Al wel weer een paar maandjes oud in de wereld van AI, want daar gaan we het over hebben. Gaat het natuurlijk wel heel snel, maar dit gaat minder over AI misschien zelf dan over de mensen die AI gebruiken. En volgens mij veranderen die niet zo snel. Een mega grote studie van KPMG in de Universiteit van Melbourne. Hebben ze 48.340 mensen ondervraagd over de hele wereld. Nou, waanzinnig veel. En dan gaat het over AI-gebruik. Nou, wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt, maar 42% van de mensen die AI gebruiken, ja, verzwijgt dat soms tot erg vaak op hun werk. Dus heel veel mensen gebruiken AI stiekem. En dat zijn dus volwassen mensen die gewoon volwassen werk doen. En bijna 40%, 39% het onderzoek, die heeft AI-gegenereerde content wel eens gepresenteerd als eigen werk. Ja, dus het zijn niet alleen maar studenten doen dat nog veel meer. En dat zag ik ook in het onderzoek, echt nog veel meer. Maar ook gewoon volwassen collega's, hè, gewoon 4 op de 10 die AI gebruikt, heeft wel eens gezegd, ja, heb ik gewoon echt zelf helemaal zelf bedacht. Ja.
14: Terwijl je toch veel beter kan zeggen, nee, ik heb AI laten meedenken, daarna als input voor mijn creativiteit, ja, dan ben je er gewoon gelijk vanaf.
17: Het is ook tegenwoordig de norm op heel veel plekken. Hè. Dus ook op werkplekken, ook bij onder journalisten, dat je moet transparant zijn over de manier waarop je AI gebruikt.
14: Ja,
17: dat lijkt
14: precies.
17: Me heel goed.
14: Is het eigenlijk is het een soort AI-schaamte, zou je kunnen zeggen?
17: Ja, ik denk het wel inderdaad. Dat mensen dus eigenlijk ook wel een beetje eigenlijk ben je ook vaak een beetje teleurgesteld in jezelf. En dan maak je iets, denk je, nou, best een leuk mailtje. En dan laat je chat of Gemini of what you have, laat je er even naar kijken. En, ja, en dan wordt het zoveel beter dat mensen denken, oh, ben ik ook een sukkel.
14: Hey Ben, laten we het hebben over de moeder aller kwesties. Want hoe creëer je nou die sfeer waarin mensen eerlijk durven te zeggen wat er echt speelt?
17: Ja.
14: Amy Edmondson heeft het over de leiders.
17: Ja, de leiders en dan niet de leiders aan de top van de organisatie. Die zijn natuurlijk ook wel best belangrijk. Maar degene met de meeste invloed is eigenlijk de teamleider. Want het blijkt namelijk dat binnen organisaties de psychologische veiligheid per team enorm kan verschillen. Zo grappig, als je grote organisaties met elkaar vergelijkt, dan zijn ze allemaal zo'n beetje gemiddeld. Ik zal wel ergens rond de 7,5 weer zijn, zoals bij alles. Maar als je binnen een organisatie kijkt, dan blijkt het dus per team enorm te verschillen. En dat, ja, is ook wel herkenbaar, toch? Een ene clubje waar je vergadering mee hebt, is het leuk en gezellig en iedereen durft alles te zeggen.
14: Zeker. Ja, zeker. Ik heb op heel veel redacties gewerkt, werk nog steeds op redacties, en het verschilt zo erg wie daar de manager is, wie de leider is, wie de eindredacteur is.
17: Precies. Ja. Dus die teamleider heeft een heel grote invloed.
14: Ja,
17: precies.
14: Zeker.
17: Ja, ja.
14: En wat zegt zij daar dan over?
17: Ja, zij raadt eigenlijk drie stappen aan. Zoals dat vaak in managementboeken gebeurt. Hè, er worden altijd dingen in drie stappen aangeraden. Hm. Ze zegt, je moet, om het even heel snel neer te zetten, je moet de toon zetten. Dat is eigenlijk gewoon de dingen voorbereiden, goede afspraken maken. Dan moet je participatie stimuleren. Dat doe je dus ook echt gewoon in vergaderingen. Mensen gewoon vragen stellen. En je moet, als mensen met iets komen, productief reageren. Die drie stappen, daar kun je natuurlijk wel meer over vertellen. Maar dit zijn die drie dingen moet je weten.
14: Daar komen we zo meteen wel iets verder over te spreken. Maar even, als psychologische veiligheid, als dat met name ligt aan het gedrag van leiders van een team, dan moet je ook natuurlijk weten wat voor fouten maken die leiders heel vaak. Want dan kunnen ze daarvan leren.
17: Ja, zeker weten. Ja. Het probleem is vaak dat leidinggevenden denken dat iedereen wel weet hoe het hoort. Nou, dat is wel misschien een eerste fout. Dus je moet gewoon, dat is die stap 1, de toon zetten. Je moet heel duidelijk aangeven, luister, zo gaan we hier met elkaar om. En dan moet je blijven herhalen. Want er zijn ook vaak weer nieuwe mensen bij. En nieuwe mensen, of tijdelijke mensen, die blijken zich psychologisch vaak nog onveiliger te voelen dan de gewone teamleden. Mm-hmm. Dus telkens als er weer nieuwe mensen zijn, maar ook gewoon als je terug bent van vakantie. Het is 3 weken geleden dat je voor het laatst vergaderd. Blijf gewoon iedere keer herhalen van hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe gaan we om met fouten? Als iemand een fout maakt, dan zeggen we niet tegen elkaar, hoe kon je zo stom zijn? En dan zeggen we tegen elkaar, oké, dat is interessant. Nou, slikken. Misschien kunnen we er iets van leren.
14: Ja, maar dat is wel echt een hele cruciale, hè?
17: Ja,
14: want volgens mij is dat toch een, tenminste, ik denk even aan mijn eigen arbeidsverleden, dat gebeurt toch best vaak dat de eerste reactie is van, nou, in dit geval bij mij eindredacteuren, wie heeft dit gedaan?
17: Ja, wie heeft het gedaan? Naming en blaming, hè? Dat is en shaming vervolgens. Ja.
14: En dat komt er dan hop, flopt er zo uit. Ja. Waarschijnlijk. Maar jij zegt, je moet eigenlijk meteen zeggen, oké, dit is gebeurd. Maakt niet uit wie het heeft gedaan, maar wat kunnen we ervan leren?
17: Ja, en dat is natuurlijk tegennatuurlijk voor de meeste mensen. Want in eerste instantie denk je, wat ongelooflijk stom. En inderdaad, wie heeft dat gedaan? Maar de kunst is, en daarom moet je die spelregels ook telkens blijven herhalen, zijn een soort gedragsregels die je eigenlijk neerzet. Zeg maar, we zitten hier op. Bijvoorbeeld als je, je hebt het over een redactie, om iedere week een beter programma te maken. Of iedere week een beter tijdschrift.
20: De strategie ligt er. Tijd voor actie.

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Jij kent de namen beter. Daniel Kahneman.
2: Ja.
1: Die adviseert om vergaderingen te beginnen met een minuut stilte.
2: Ja, dat komt uit zijn boek Thinking Fast and Slow. Dat is een heel beroemd boek, hè, Ons Feilbare Denken. En daarin zet hij allerlei dingen op een rijtje, maar ook soms hele leuke tips. Kijk, je wilt uiteindelijk, dat is die tweede stap van Amy Edmondson, dat je zorgt dat iedereen participeert. Je wilt dat als je een team hebt van zeg 10 mensen, en er zitten wat introverte mensen bij die ook heel slim zijn, en er zitten extraverte mensen in die vaak als eerste spreken, is het risico dat als je iets belangrijks bespreekt, dat die extraverte types, die steken direct een hand op, die beginnen, en voor je het weet zit je met z'n allen in één tunnel die door zo'n extravert persoon bedacht is.
1: Ja.
2: Als je dat wil voorkomen, als je betere beslissingen wilt nemen, zegt Kahneman, die heeft het dan niet zozeer over psychologische veiligheid, maar over besliskunde of beter beslissen. Laat dan iedereen eerst een minuutje in stilte opschrijven wat ze belangrijk vinden rond een specifiek thema. Maak dan als voorzitter van de vergadering de ronde. Haal even bij iedereen op, misschien wel van jong naar oud of van introvert naar extravert. Haal dan op, wat vinden mensen belangrijk? Noteer dat. En dan heb je een overzicht. En dan is er het risico van tunnelvisie, zal ik maar zeggen, wordt dan enorm verkleind. Maar het is tegelijkertijd een manier om te zorgen dat iedereen mag meedoen.
1: Ja, want dat gebeurt zo vaak. Degene met de grootste bek krijgt gewoon meteen alle aandacht. En daar blijft het dan een beetje bij hangen.
2: Ja. Of mensen die emotioneel enorm betrokken zijn met een bepaald onderwerp, die gewoon niet kunnen wachten tot dat agendapunt komt. En dan barsten ze los. Ja, dan is de hele discussie eigenlijk. Dan is de diversiteit in de. En dan bedoel ik vooral de intellectuele diversiteit. Dat mensen echt ook verschillend over dingen kunnen denken. Dat is dan al gewoon een gepasseerd station.
1: Er was ook nog een laatste stapje, Ben.
2: Ja, dat is dat je als teamleider productief reageert. Maar heel kort maar even. Kijk, je kunt de schijn, als iemand iets zegt wat 90% dom is, dan kan je de schijnwerper richten op die 90% of op die 10% die wel goed is. En als teamleider moet je jezelf af en toe een beetje forceren. Je moet waarderend kijken.
1: Ik moet hierom lachen. Dat vind ik grappig. Ja, ik denk ook heel vaak wat jij nu zegt. Niet jij, hè?
2: Nee, maar goed, ja.
1: Niet jij, maar gewoon thuis denk ik dat. Wat je nu zegt is voor 50% dom.
2: Ja, precies. Ja. Nou, maar toch, als je de relatie goed wil houden, ga je voor die andere 50%, denk ik. Ja.
1: Heel herkenbaar. Juist.
3: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
1: Kijk eens hoe laat het is.
2: We moeten naar de tips.
1: Tijd voor de tips. Tip 1.
2: Leer beter reageren op slecht nieuws. Dus ja, je moet echt jezelf erin trainen. Dingen zeggen als dankjewel dat je dit zegt. Hoe kunnen we helpen? Ook al is het in het begin even moeilijk je strot uit. En dit moet je gewoon oefenen. Dat is het eerste.
1: Tip 2.
2: Leer betere vragen stellen. Dus vragen stellen is essentieel voor een goede leidinggever. Die moet dingen vragen als wie ziet het anders? Wat missen we nog? Wat zie ik over het hoofd? Je moet ook een soort intellectuele bescheidenheid gewoon tonen als leidinggevende.
1: Laten weten dat je het niet altijd zelf weet.
2: Precies, ja. Ook al denk je van wel, dan doe je maar alsof. Ja.
1: En tip 3.
2: Ja, dat is dat je psychologische veiligheid moet combineren met hoge standaarden. Dus het betekent dat je moet alles kunnen zeggen tegen elkaar en het werk serieus nemen.
1: Zoals wij dat doen, Ben.
2: Precies.
1: Gezellig en eerlijk. En op hoog niveau.
2: Dat laatste ook vooral.
3: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waarin gewoon alles gezegd kan worden. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen het grote plaatje.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
1: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
0: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Nu, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
5: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
6: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
4: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
5: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
6: En sla je slag.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
7: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste plekken rijden prima door deze zaterdagochtend. Een paar bijzonderheden. De A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort-West is een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurt nog wat vroeg een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht, vertraging een half uur. De A59, Den Bosch richting Knoopend Zonzeelver, Hooipolder, 10 minuten oponthoud. Dan de N62, de Belgische grens richting Borselen. Daar is in de Westerschelde-tunnel 1 rijstrook dicht richting Borselen door een pechgeval. Er staat zo'n 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En het is druk op de N273 Maaseik richting Venlo. Voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In de loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. In Amerika is kritiek op het plan van president Trump om diesel uit Rusland te halen. Dat levert Rusland geld op wat kan worden gebruikt voor de oorlog tegen Oekraïne, vinden critici. Onder meer in Trumps eigen partij zijn ze kritisch. Het ondersteunen van de Russische oorlogseconomie is verschrikkelijk, zegt een republikein. En wielrenners hebben actie gevoerd bij de start van de Ronde van Lombardije. Ze bleven 5 minuten stilstaan. De renners vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun veiligheid. Er waren deze week ongelukken tijdens koersen in Italië en eerder overleed een renner door een aanrijding. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
15: Als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Maar er is een enorm verschil.
16: En het is spannend dat er dus ook ergens een soort van wantrouwen vanuit een overheid richting een bedrijfsleven is. Want daarmee maakt het ook moeilijker om een investeringsklimaat te creëren.
17: Als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
18: Beeld je even het volgende in. De Nederlandse economie als een voetbalteam met één wereldspeler en de rest eredivisieniveau. Dan kun je het goed doen op eindtoernooien, maar als de sterspeler opeens vertrekt, dan heb je wel een groot probleem. De Johan Cruijff van de Nederlandse economie heet ASML. En dat vertrekken, dat is geen fantasie, want 2 jaar geleden liet ASML doorschemeren dat een buitenlandse transfer geen gekke gedachte was. En daarom trok het toenmalige kabinet alles uit de kast om het bedrijf hier te houden. Dat is niet gek, want de Nederlandse economie is zeer afhankelijk van ASML. Het Centraal Planbureau rekent voor 2027 op een economische groei van 1,4%. En ongeveer 1/3 daarvan komt direct of indirect voort uit de bedrijfsvoering van ASML. En eigenlijk is dat een hele ongezonde situatie, want je moet niet leunen op één sterspeler, maar op een heel sterrenteam. De vraag is, hoe bouw je die? En kan die topvoetballer die andere spelers een paar goede trucjes leren? Nou, met die vraag kwam het kabinet uit bij de oud-topman van ASML, Peter Wennink. En hij kwam met die bekende 51 aanbevelingen om het toekomstige verdienvermogen veilig te stellen. Nou, het kabinet is inmiddels met het advies aan de slag. Maar een sterrenteam bouw je natuurlijk niet in één transferperiode. Er zijn heel wat obstakels, stikstof, een overvol stroomnet, trage vergunningen, tekort aan handen. Dus nog een hoop slagen te slaan. Wil Nederland ook over 20 jaar welvarend zijn? En dus is de vraag, hoe raken we nou klaar voor de toekomst? En wat kunnen we leren van ASML? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
19: Dag Rens.
18: En macro-econoom en belegger bij Hofbos Edin Mujagic. Dag Edin.
20: Dag Rens.
18: Welkom allebei. Mijn naam is Rens de Jong. Han, moeten wij ons zorgen maken over het toekomstige verdienvermogen van Nederland?
19: Ja, je moet je altijd zorgen maken. Je moet geïnteresseerd zijn en je moet gericht zijn op je toekomstige verdienvermogen. En wat we dus op het ogenblik hebben, en je beschreef dat heel mooi in je inleiding, is eigenlijk een grote afhankelijkheid van onze chippers. Maar onze chippers bestaat voor pak een beet 70% uit ASML.
18: Ja. En als we het dan over toekomstig verdienvermogen hebben, even wat praktischer, wat is dat dan eigenlijk?
19: Nou ja, je moet natuurlijk bedrijven hebben in je land die waarde kunnen creëren. Mm-hmm. En uiteindelijk eet iedereen daarvan mee. Ja. Hè? Als je nou naar de regio daar waar ASML gevestigd is. Als je daar gaat kijken, daar wonen mensen, zowel Nederlands, maar ook heel veel niet-Nederlanders, die verdienen een hoog inkomen. En die doen boodschappen, die gaan daar naar de kapper, die moeten daar brood eten. Dus ook als je daar niet werkt, dan profiteer je daar toch van mee. En eigenlijk verspreidt dat zich over onze hele economie. Dus het is belangrijk om dat soort bedrijven die hoge toegevoegde waarde creëren, om die binnen je landsgrenzen te hebben. Ja.
18: Edin, kun jij iets zeggen over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie?
20: In de eerste plaats dat ik me daar inderdaad ook in toenemende mate zorgen over maak. Kijk, als je naar een economie kijkt, kun je eigenlijk vergelijken met een soort vliegtuig met 4 motoren. Een economie groeit als de huishoudens meer gaan uitgeven, als bedrijven meer gaan investeren. Economie groeit ook als de overheid meer uitgeeft. En de winst die je maakt in de handel met de rest van de wereld. Nou, van die 4 motoren zijn er toch 2 motoren die net iets belangrijker zijn in mijn optiek. Mm-hmm. Waar je altijd op wilt vliegen. En dat zijn de uitgaven van huishoudens en investeringen van bedrijven.
18: Ja.
20: En als ik naar de ontwikkeling van die 2 motoren kijk, en als je alles wat zich zeker in ons land afspeelt, als je daarover nadenkt wat de effecten daarvan op die motoren zijn, ja, daar maak ik me wel grote zorgen over. Want het wordt voor steeds meer huishoudens moeilijker om meer uit te geven. En investeringsklimaat in Nederland is ook niet wie ooit is geweest.
1: En als je nou, stel je voor, Edin, je mag een paar miljard stuk slaan op dat toekomstige verdienvermogen van Nederland. Waar zou jij je geld op inzetten?
20: Ik ben ondertussen steeds meer een voorstander van hoe Singapore ooit rijk is geworden. Singapore begon het leven als een onafhankelijk land. Ja, ze waren gewoon straatarm. Ze hadden bijna niks. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben allerlei delegaties de wereld ingestuurd om te gaan kijken, wat vinden wij belangrijk, waar willen we goed in zijn, en zijn er andere landen die daar nu al goed in zijn, en ga daar kijken van waarom zijn ze daar goed in. Nou, ik zou heel veel geld nu uitgeven aan mensen uit Nederland of naar die landen sturen, of mensen uit die landen naar Nederland halen om ons te vertellen. En ik gebruik vaak het voorbeeld, waar het ook de laatste tijd veel over gaat, het onderwijskwaliteit in Nederland is echt ondermaat. Ja, ik vind het toch altijd verbazingwekkend dat een land als Finland op al die lijstjes over kwaliteit van onderwijs scoren ze gewoon ontzettend goed, vaak nummer 1. En ze geven veel minder geld uit per leerling dan wij. Dus
19: ja. Je kunt ook meer, wordt dit. Ja.
20: Je kunt gewoon meer uit elke euro halen.
1: Ja. Han, wat zou jij van onze gast willen weten?
19: Ja, we hebben een hele goede gast natuurlijk, die alles van ASML weet en hoe dat allemaal zo gekomen is. En weet je, laat ik zeggen dat ASML een waanzinnig bedrijf, waanzinnig succesvol, echt ongelooflijk. Als je dat vergelijkt met Cruijff, dan is dat misschien nog wel een onderschatting.
1: Zo, het
19: is Cruijff en Maradona samen.
1: Ja,
19: zoiets.
1: Okay, wauw.
19: Wat ik van haar zou willen leren is, in hoeverre is dat nou toeval geweest dat we dat bedrijf in onze landsgrenzen hebben, en in hoeverre is dat een gevolg geweest van overheidsbeleid? Hè? Want we op het ogenblik is een hele discussie van we moeten het overheidsbeleid, en dat hele Wenningrapport ook allemaal overheidsbeleid. Maar ik heb een beetje het gevoel, en misschien gaat ze mij op andere gedachten brengen, dat het toch in zekere zin meer geluk dan wijsheid is geweest.
1: Dat zou wel frustrerend zijn, want dat geeft dus aan dat het allemaal niet zo heel maakbaar
19: is.
1: Nou,
19: weet je weet dat ik in Ierland woon, en daar is een belangrijke strategie, is trying to be lucky.
1: Oké. En Edin, wat zou jij willen weten van onze gast?
20: Ik sluit me helemaal aan bij Han, als hij zo lyrisch is over het bedrijf ASML. Dat is ook meteen een zorg, want de kans dat er een nieuwe Johan Cruijff wordt geboren is natuurlijk heel klein. En dan weer in hetzelfde land. Dus dat we weer een ASML gaan krijgen, die kans achter klein. En we zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in, wat hebben we nou goed gedaan als land om ervoor te zorgen dat we ASML hebben? Nou, Hans zegt heel terecht, dat lijkt gelukt te zijn. Ik heb begrepen van onze gast gaat ons daar veel meer over vertellen, dat er niet een soort blauwdruk bestaat van dit. Wat ik graag zou willen weten is, als je niet kunt zeggen wat je wel moet doen, kun je in ieder geval aangeven wat je niet moet doen.
1: Dat vind ik al een originele vraag. Nou, onze gast staat te popelen. We hoorden haar al een beetje. Onze gast voor deze aflevering is Suzanne van der Velde. Zij is directeur van LifePort Semicon. Dat is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen voor de halfgeleiderindustrie in de regio Arnhem-Nijmegen. En promoveerde op het innovatie-DNA van ASML. En schreef daar ook een boek over. Lessons Learned from ASML. Suzanne, van harte welkom.
21: Fijn om te zijn.
1: Leuk dat je er bent. Heb je nou echt 10 jaar lang onderzoek gedaan naar ASML?
21: Nee, 15.
1: Oh my god. Maar dat is wist je in die tijd dat jij bent begonnen, wist je al dat het bedrijf zo groot zou worden of niet?
21: Zo groot niet. Op het moment dat ik begon was ASML al wel 6-7 jaar de wereldmarktleider. En ze waren wel gestaag aan het groeien. Ze waren ook wel inmiddels al dominant, maar het was nog voor de tijd dat EUV, de technologie waarmee ze nu die monopoliepositie hebben, op de markt hadden gebracht.
1: En had je toen het idee van, oh, dit kan wel heel groot gaan worden, of zat dat er, droopt dat niet van de muur af?
21: Nou, ik was jong en naïef en ik heb gewoon op de vraag van een oud topman van ASML over, er moet een boek komen over de bedrijfskundige geschiedenis van ASML, heb ik ja gezegd. Mijn promotor zei, daar maak je dan je proefschrift van. Toen heb ik ook geen nee gezet, toen ben ik ook doorgegaan. En zo ben ik er een beetje ingerold. Ik dacht, ik doe dit er wel even bij. Daarom heeft het ook 15 jaar geduurd.
1: Ja, interessant. Laat meteen het hete hangijzer. Is het toeval of beleid geweest van de overheid?
21: Beide.
20: Echte economen.
1: Wetenschappelijk antwoord.
21: Nee, maar we hebben een specifiek hoofdstuk in het boek gewijd aan toeval. En geluk. Aan random chance, zullen we maar zeggen. Dus die factor zit er zeker in. Ik heb veel gehad en ook inmiddels ben ik goed bevriend met Gerald Smit, de eerste CEO van ASML. Zijn memoires over het avontuur van ASML uit de vroege jaren heet ook Chance and Necessity. Dus daar zit echt wel een toevalstrefferachtig idee in. Hij benoemde ook, als je het over Johan Cruijff hebt, zijn oprechte ambitie voor het bedrijf was om het te organiseren zoals het Cruijffiaanse voetbal. Dus met heel veel vlucht, heel veel aanvallen, heel veel vrijheid in het spel. Daar heeft hij hele verhandelingen over gehouden.
1: Ja.
21: Tegelijkertijd denk ik wel dat ASML was niet geboren als economische zaken niet net zo lang had doorgedrukt op Philips dat ze met ASM International, ASMI, ASM tegenwoordig in zee zouden gaan om deze joint venture te starten. En er zijn ook echt tijden geweest dat 50% van het innovatiebudget van EZ is opgegaan aan één bedrijf, namelijk ASML. Dus in de vroege jaren 90 is er wel degelijk.
19: Daar laat je ook wel meteen de naam van een bedrijf vallen, dat ook cruciaal is natuurlijk eigenlijk in onze hele economische geschiedenis, Philips. Als je nagaat wat er allemaal niet voortgekomen is uit het Philips Natlab.
21: Ja.
19: Echt, nou, dat is zo indrukwekkend. Het is niet te geloven.
21: Ja.
1: Maar wat zeg je daar dan mee? Is dat toch terugkomt op de vraag toeval of niet? EZ pompt dus soms de helft van het hele innovatiebudget in één bedrijf. Dat is interessant sowieso. Hè? Ja. Sommige economen zouden zeggen, de overheid kiest geen winnaars uit. Hier werd toch duidelijk geïnvesteerd in een toekomstige winnaar.
19: Ja. Nou ja, wat ik ermee wil zeggen, ik ken de geschiedenis van het Philips Natlab niet. Maar volgens mij is dat gewoon voortgekomen uit een visie binnen de familie Philips. Dat ze breed algemeenachtig onderzoek moesten doen. En daar is heel veel uitgekomen. Ik heb een aantal jaar geleden, een hele poos geleden hoor, was ik bij dat gebouw waar vroeger Philips Natlab in zat.
21: Ja.
19: En dat is nou, weet ik veel, een bioscoop of zo. Ik ben met mijn vrouw naar de film geweest. En vond dat eigenlijk wel tijdens die hele film
2: heb je daar niet
19: nee,
2: al
19: alleen maar aan kunnen denken.
2: Zal ik te kniezen.
19: Wat is dit toch jammer.
3: Ja, dat dit niet meer is. Ideeën zijn hier allemaal geboren in dit gebouw. Ja. Ja.
1: Maar goed, oké, de vraag. Dus jij zegt, er is veel toeval geweest, maar er is ook omdat een visie geweest omdat iemand een bedrijf inricht op een manier waardoor er veel innovatie kan floreren. Maar er is ook bij EZ zijn er mensen geweest die vroeg hebben gezien, hiermee kunnen wij een markt domineren, laten we hier veel geld in steken.
21: Ja.
1: Ja. Is het zo dat we iets kunnen leren van ASML? Of is het toch ook een soort van, ja, nou ja, wat Ede zegt, één keer wordt Johan Cruijff geboren. Door allerlei omstandigheden wordt dat een van de beste voetballers ter wereld. Maar denk nog niet dat we dan een soort academy kunnen oprichten en zeggen, nou, we duwen er even wat een Johan Cruijff uit.
21: Ik denk zeker dat er iets van te leren valt. Anders had ik ook niet nog even als hobby dit boek erbij geschreven. Maar ik denk dat het, en ik vind dat ook een onderbelichte factor in het debat wat we nu vaak hebben. Ik denk dat er veel van in ASML te leren valt over hoe zij de organisatie hebben ingericht. En dat dat echt altijd gedreven is geweest om te innoveren, om je klant zo concurrerend mogelijk te maken, om met die klant, met je supply chain, met iedereen in extreme mate samen te gaan werken om hele complexe dingen te doen. En ik stelde die vraag ook tijdens de boeklancering aan Frits van Hout, voormalig boardmember van ASML, met oprecht. Ik wist ook niet wat hij ging antwoorden van, ja, zijn die lessen overdraagbaar of niet? En hij zei, ja, zeker wel. Want het is voor iedereen een goede les om te weten dat als je heel goed naar je klant luistert en daar alles voor doet.
1: Maar geef eens aan, waar zit dat DNA in dat samenwerken dan? Geef eens een voorbeeld.
21: Dat DNA in dat samenwerken zit, dat ze redelijk snel de conclusie al trokken, midden jaren 80, dat bijvoorbeeld hun machines zo complex zijn, die kun je niet gedebugd krijgen in de fabriek in Veldhoven. Die moet je zo snel mogelijk het veld insturen, terwijl ze nog niet af zijn, om samen met je klant zo snel mogelijk een leercurve aan te gaan om die machine, ja, aan het werk te krijgen, rendabel te krijgen. Dat is een bepaalde mate van kwetsbaarheid tonen die de Japanse concurrenten nooit zijn aangegaan. Want die hadden ook een tak van sport waarbij ze consumentenproducten leveren. En je kunt niet een consumentencamera half af in de doos stoppen en dan zeggen, succes ermee, zullen we maar zeggen. Dus ik denk ook de manier van samenwerken met de hele supply chain. In het begin was het ook echt gewoon met de blote knietjes smeken of die toeleveranciers aan ze wilden leveren. Nou, daar zijn wel banden uit gesmeed.
19: Maar dat klinkt als heel erg als cultuur, bedrijfscultuur.
21: Ja.
19: En bedrijfscultuur hangt sterk ook af van de persoonlijkheden in het senior management. Is dat ook iets dan wat jij concludeert?
21: Ik denk wel degelijk dat er ook echt hele talentvolle mensen hebben gezeten met een breed, dus niet alleen pure technologen, maar wel echt mensen die beseften, als het enkel de technologie was geweest, dan was het vanuit NatLab bij Philips ook wel gelukt. Hè? We hebben juist een ander businessmodel, een andere manier van omgaan met de markt en met onze leveranciers nodig om dat te realiseren.
1: Geef eens een voorbeeld dan, wat je zegt, hè, ze leverden dus producten die half af waren, die we dan nog beter gaan maken bij de klant zelf. Hè? Ja. Dus ik neem aan dat zij dus ook bij de TSMC's van deze wereld ASML-mensen neerzetten. Ja. Zo, nou, we gaan hem proberen weer aan de praat te krijgen. Wat zijn dan andere samenwerkingsverbanden die je ziet? Ja, die zie je gewoon nergens in de wereld. Geef eens een voorbeeld.
21: Nou, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de relatie met onderzoeksinstituut IMEC in Leuven, dat is ook in 1984 ontstaan. En dan niet in de eerste jaar, maar later zijn die gewoon ook heel hun roadmap op elkaar af gaan stemmen. Hè? Dus de ontwikkelroadmap van ASML werd ook leidend voor de programma's van IMEC. Als je kijkt naar de bijzondere partnership tussen ASML en haar grootste leverancier Zeiss, welke ze om ook governance technische redenen nooit helemaal hebben kunnen overnemen vanuit de Duitsers. Ja, dat zijn hele bijzondere samenwerkingsrelaties.
19: Het is grappig dat je Leuven noemt en niet de high-tech campus in Eindhoven.
21: Ja, maar dat is een andere relatie. Dat is toch nog steeds een moeder-dochterrelatie, zullen we maar zeggen. Dus dat daar afstemming tussen was, is wel redelijk organisch gegroeid en gebleven.
1: Ik heb wel eens gelezen dat in het boek van Mark Heijink, die ook natuurlijk een boek heeft geschreven over ASML, over het samenwerken, dat je soms aan een vergadertafel bij ASML niet kon zien of iemand van ASML was of van een toeleverancier. Herken jij dat beeld niet?
21: Ik denk wel dat er heel innig en nauw is samengewerkt en dat voor iedereen ook de gelden in dat soort overleggen. In ieder geval van spreek je uit. Hè, want wat we aan het doen zijn is zo complex, dus we moeten het van de scherpe argumenten hier hebben.
1: Ja, ja. Oké, dus het antwoord op de vraag, is het toeval een beetje?
21: Nou, daar zitten ook wel serieuze componenten in. Ik bedoel, het feit dat, dus een fundamenteel ding is dat ASML is ontstaan in Nederland, ver weg van welk interessant centrum in de semiconductorindustrie dan ook. Alleen, het maakte ze wel neutraal. Dus als je kijkt, er was een grote economische oorlog tussen de VS en Japan in de jaren 80. Dus de VS was heel blij dat er een niet-Japans alternatief was. Zeker nadat hun eigen lithografie-industrie redelijk snel bergafwaarts ging naar een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren 80. En daarnaast ook de Koreanen die kwamen op. Nou, Korea en Japan lagen ook al eeuwen met elkaar overhoop. Die waren blij dat er iets anders was dan Japanse apparatuur. En het feit dat Philips 28% van de aandelen van TSMC in handen had in de jaren 80, heeft ook wel een zetje in de
1: Philips ook kunnen redden, zeg maar.
21: Ja, dus, als je het nou hebt over een aandeel van Philips niet had moeten verkopen.
19: Maar dat is dus ook wel being at the right place at the right time.
21: Ja.
19: En ja, dat is toch wel een klein beetje.
1: En interessant, had ik me niet gerealiseerd dat het niet voor het eerst is dat geopolitiek de economische groei dus beïnvloedt.
19: Ja.
1: Ik kende dit verhaal helemaal niet over Japan en Amerika. Als we dan kijken naar ASML als sterspeler, als Johan Cruijff van de Nederlandse industrie. Han, leunen wij inderdaad te veel op ASML?
19: Ja, in mijn optiek dus wel. Als je gewoon naar de meest recente cijfers kijkt, en ik heb dat onlangs op de achterkant van een sigarendoos een beetje uitgerekend, en jij refereerde daar in je inleiding ook aan. Maar de verwerkende industrie is ongeveer 10% van onze economie. Als je kijkt naar de groei daarvan, het laatste cijfer is echt ongelooflijk. Het laatste groeicijfer van de verwerkende industrie in Nederland, jaar op jaar, is 9%. In de landen om ons heen is dat rond de nul. En ik moet ook zeggen, de maanden voor juli was het 4 à 5. Maar als je dan de onderverdeling gaat kijken, het CBS die cijfers publiceert, die zetten altijd in die publicatie waarin ze die cijfers toelichten, dan geven ze de groeipercentages van de 8 grootste sectoren in ons land. Daar staat de machinebouw, en daar zit dit in, staat bovenaan. En daar zit in de volumegroei, het laatste cijfer, 35%. En bij die andere 7 sectoren van de 8 grootste ligt het eigenlijk allemaal, nou, zitten er meer in de min dan in de plus. En als je dat dan terugrekent, als je nou eens zegt dat de industriële productie dit jaar 5% gaat groeien, dat eigenlijk hoofdzakelijk bij de chippers zit, en dat dus 10% van onze economie is, dan is het 0,5% BBP-groei.
1: Ja, ja. En dus een derde van.
19: En dus een derde van onze economische groei.
1: Maar de vraag is dat problematisch?
19: Nou ja, dat maakt je natuurlijk heel erg kwetsbaar. En je zou natuurlijk. Kijk, als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken. Dan denk je: oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Ja. Maar er is een enorm verschil. Er is er dus één tak, één sector, één subsector moet je zeggen. Waar het helemaal tierenlier gaat. En de rest allemaal het
1: maskeert,
19: problematisch.
1: Het maskeert eigenlijk onze problemen.
19: Het maskeert het probleem een beetje. En het doet een beetje denken aan wat economen de Dutch disease noemen. He, toen wij in de jaren 50, 60 aardgas gingen produceren. Toen werd op basis daarvan de gulden sterker. En dat bracht de concurrentiepositie van onze industrie eigenlijk in de problemen. En iets vergelijkbaars, niet helemaal hetzelfde hoor, maar iets vergelijkbaars zie je dus nu. Dus als je naar het totale cijfer kijkt, dan denk je: Nederlandse industrie, nou, dat gaat hartstikke goed. Maar jongen, ga eens in de chemie kijken.
20: Ja. Het maskeert dus ons probleem. En als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
1: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan Suzanne van der Velde, directeur van Liveport Semicon en de auteur van het boek Lessons Learned from ASML. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Tot zo in de podcast of tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
5: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
10: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort Noord staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. Ja, dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Oude Rijn. De weg richting Utrecht is helemaal dicht door een ongeluk met een spookrijder. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem Hilversum over de A12, de A27 en de A1. En tenslotte valt op de A76 Geleen richting Aken. Richting de Duitse grens staat 2 kilometer file met een kwartier op onthoud.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In de loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. In Amerika is kritiek op het plan van president Trump om diesel uit Rusland te halen. Dat levert Rusland geld op wat kan worden gebruikt voor de oorlog tegen Oekraïne, vinden critici. Onder meer in Trumps eigen partij zijn ze kritisch. Het ondersteunen van de Russische oorlogseconomie is verschrikkelijk, zegt een republikein. En wielrenners hebben actie gevoerd bij de start van de ronde van Lombardije. Ze bleven 5 minuten stilstaan. De renners vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun veiligheid. Er waren deze week ongelukken tijdens koersen in Italië en eerder overleed een renner door een aanrijding. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
15: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben.
16: Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen.
15: Mark, we need to talk. The Americans are coming.
17: 11 jaar geleden begon hij met een platform om campers met elkaar te delen. Via een flinke kapitaalronde en de overname van een failliete concurrent kwam er uiteindelijk een bijzondere kans voorbij. Een fusie met een branchegenoot in Frankrijk. De grootste uitdaging van dat proces? Cultuur. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Mark de Vos van GoBooney. Die vertelt over de deal van zijn leven.
15: Ja, de deal van mijn leven was uiteindelijk de fusie met het Franse camperplatform Yescapa. In 2023. We waren destijds heel groot in Noord-Europa. En een heel klein beetje op weg om groter te worden in Zuid-Europa. En zij precies andersom. Groot in Zuid-Europa en een beetje op weg om groter te worden in Noord-Europa. En samen, we kenden elkaar al eigenlijk 7 weken nadat we GoBooney hadden opgericht. Kenden we ze al. Echt letterlijk, dus persoonlijk gesproken. En toen was het tijd om samen de grootste te worden.
17: Het allerbelangrijkste wat je van dat proces geleerd hebt, Mark?
15: Het allerbelangrijkste is dat ik zelf extreem let op de cultuur binnen een bedrijf. Dat moet echt een entrepreneurial, ondernemende club zijn. En ik dacht dat dat bij de Fransen ook wel zo was. En dat we het wel konden buigen naar net hoe wij het hadden georganiseerd.
16: Ja.
15: We
16: konden heel goed opschieten.
15: Omdat we ook wel echt heel goed konden opschieten met de oprichters. En we veel mensen hebben gesproken. En ja, zware onderschatting van de Franse cultuur. Ondanks dat we er veel over gelezen hadden. Het boek van...
16: Want waar komt dat op neer?
15: Maaier hadden we goed doorgeplozen. Ja, de Fransen hebben echt een hele fundamenteel andere manier van leven. Op heel veel manieren prettig, maar waar die met name wringt is zelfs bij een start-up en een scale-up kijkt uiteindelijk toch iedereen naar de baas.
16: Ja.
15: En als we één ding binnen ons bedrijf voor elkaar hadden, is dat iedereen scheid had aan wat de baas vond als ze vonden dat ze gelijk hadden. Want dan gingen ze hem gewoon overtuigen. En dat is ook hoe het moet werken, denk ik, in een entrepreneurial spirit business.
17: Daar ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf, hè, deze fusie. Jouw bedrijf, GoBooney, een deelplatform voor campers. Even in een notendop, hoe werkt het precies?
15: Ja, het is puur Airbnb, alleen dan met rijdende huizen. Dus ze hebben 4 wielen in plaats van dat ze ergens staan. Dus over het algemeen huur je een Airbnb ergens ver weg waar je naartoe reist. En een camper huur je vooral vaak om de hoek, omdat je er daarmee van huis vandaan vertrekt. Om lekker whatever te doen.
17: We wilden het eigenlijk gaan hebben over het rondje crowdfunding. Maar hij vertelt mij net dat jouw allereerste investering is eigenlijk gekomen nadat jij bij BNR te gast bent geweest. Dus ja. Jij zegt, hey, deze studio die ken ik.
15: Ja, ik zat hier met Koen van Polar Steps. Toen uiteraard nog ook onbekend. Ja, en we zaten precies alle
17: succesvol.
15: Twee in dezelfde fase. Het allereerst begonnen en... Het voelde een beetje competitief. Want we moeten alle twee ons best doen om een verhaal te vertellen. En alle twee hebben we daar succesvol de vruchten van geplukt.
17: Je mocht pitchen bij het programma Zaken doen.
15: Ja.
17: Overigens, die pitchrubriek heb ik destijds bedacht. Dus,
15: Dank je.
17: En de volgende ochtend?
15: Ja, er zat een mailtje in mijn inbox van de Nederlandse Kampeerautoclub. En die zeiden, we willen wel investeren. Nou ja, dat is een vereniging, ja. Dus je denkt, nou, misschien kennen ze wel een rijke camperdealer of zo. Maar Stan, de directeur, bleek al snel binnen een week dat hij heel serieus was. Dat hij gewoon 2,5 ton erin wilde steken zelf als vereniging.
17: 2,5 ton, en dat heb je dan even voor elkaar door een paar minuten op BNR.
16: Wanneer was dit?
15: 2015, eind 2015.
16: Want hoe ben je gestart hiermee?
15: We zijn gestart in 2 januari 2015 zijn we gaan zitten, Fop en ik. En 18 april waren we live. We hadden Nico, onze ultieme 10x-developer die nu met de AI100x-developer is. Die wist het voor elkaar te krijgen om in 10 weken tijd een complete Airbnb te bouwen. Wij gingen live 18 april in de Telegraaf. En dag erop eerste boeking.
16: En had je meteen funding nodig?
15: En wij stopten er zelf geld in. Dus we moesten Nico betalen en nog wat mensen. We hadden wat stagiaires. Een klein anti-kraakkantoortje. En ja, we keken het van kwartaal op kwartaal. Boekingen kwamen binnen. Nou, nog maar weer geld investeren. Wat een grote verrassing was, was dat het de marketing geld opleverde. Want wij waren bang dat de marketing euro niet een euro winst opleverde. Maar dat leverde die hier ruim wel op. Dus we konden wel door. Maar we hadden wel absoluut geld nodig. Dus toen zijn we eerst volgende in de zomer van 2015 beginnen met kijken waar we investeerders vandaan konden krijgen. En nou, dat was.
16: Hoe heb je dat aangepakt?
15: Gewoon echt, we zoeken naar clubjes. Zoeken naar individuen. Veel clubjes waren er toen al wel.
16: Het netwerk of ook breder?
15: Nee, wel heel veel ook. Gewoon wat er destijds gewoon echt online al beschikbaar was van allerlei clubjes van banken die iets faciliteerden of wat rondging op internet. Dus overal op de zeepkist.
16: Hoeveel je nodig had op dat moment?
15: Dat is een goeie. Wat wilden we toen? Ik denk dat we toen voor 500.000 of zo gingen.
17: Ja, want rond 2017-18 deed jij ook een rondje crowdfunding. En volgens mij als we dan even een sprongetje maken. In 2021 kwam jouw eerste, ik noem het maar even, echt grote deal. Toen haalde je 6 miljoen euro op bij No Such Ventures. Ja. En ook een handjevol informals. Ja. Veel moeten pitchen?
15: Ja, zeker. En nou moet ik eerlijk bekennen dat veel ondernemers vinden het pitchen helemaal niet leuk. En ik heb er altijd erg van genoten. Het scherpte altijd mijn eigen blik op de wereld aan. Want ik snapte wel vaak waar mensen voor gingen. Maar ik kon niet altijd overzien welke kritische noot ik wel weer kreeg uit een onverwachte hoek. Omdat ik zelf gewoon niet het hele spectrum kan overzien. Dus mensen kwamen echt met hele onverwachte kritische noten. En dat vond ik wel heel erg interessant.
16: Ja, dus nog even terug naar die crowdfunding. Want dat vind ik best een interessant middel eigenlijk voor ondernemers om funding op te halen. Omdat ik denk dat daar een interessante marketingcomponent aan hangt. Kun je eens vertellen hoe je dat hebt gedaan? Hoe dat werkt en wat het je heeft opgeleverd?
15: Ja, we hebben destijds Douwe & Coren ingehuurd. Bestaat niet meer, maar de jongens wel, Douwe en Hugo. Hele goede marketeers die snappen hoe je een community kan bouwen. En daar hebben we binnen onze eigen community, want we hadden natuurlijk huurders en verhuurders. En met name verhuurders vormen toch een community op je platform. Daarmee zijn we nadrukkelijk in gesprek gegaan om eigenlijk een marketing concept voor het crowdfunden te bouwen. Dus aan de ene kant help je dan je eigen verhaal scherp te stellen. En aan de andere kant trek je gewoon mensen naar binnen voor het verhaal. En dus onze eerste crowdfunding campagne draaide louter en alleen om verhuurders. Nou, daar hadden we binnen no time €50.000 opgehaald om de app te bouwen.
16: En wat kregen die verhuurders die meededen?
15: Dat was een converteerbare lening. Dus ze konden achteraf beslissen of ze het uitbetaald wilden hebben.
16: Kun je uitleggen hoe dat werkt? Want je krijgt een rentepercentage.
15: Ja, ja, dus ik denk dat je destijds
16: 6%?
15: Ja, dat zou kunnen. Ja, en dan na een paar jaar loopt die af. En dan kan je kiezen of je de opgebouwde rente en het oorspronkelijke bedrag uitbetaald wil worden. Of dat het omgezet wordt in aandelen. In zo'n overeenkomst staat overigens altijd dat het bedrijf mag beslissen om het om te zetten in aandelen.
16: Ja.
15: Wij waren een van de allereerste startups die ze de kans gaf om ook uitbetaald te worden. Heb ik later begrepen dat het bijna nooit of niet zelfs voorkwam.
16: Dat stond in jouw document.
15: Maar dat was in de ronde met No Such Ventures. Dat we met elkaar besloten van laten we ze dat gewoon bieden. Waar niet? Ik denk dat 20% van de mensen er gebruik van maakt.
16: En heb je dan ook veel klein aandeelhouders op dit moment?
15: Uiteraard hebben we een stak met 200 man erin. Ja. Want na die ronde van €50.000 hebben we een veel groter bedrag opgehaald. Ik denk bijna €700.000 in een tweede ronde. Die we niet alleen onder verhuurders deden, maar onder het hele Nederlandse publiek.
17: Laten we even een klein sprongetje in de tijd maken. Het is 2023 inmiddels. Jouw bedrijf draait lekker. Alleen op dat moment zie jij een van jouw concurrenten, Camp2, het moeilijk hebben. Sterker nog, ze gaan failliet. En jullie nemen dan het IP over, zodat de huurders en verhuurders ook kunnen overstappen. Hoe kwam die kans precies op jouw pad? Weet jij nog hoe dat ging?
15: Dat weet ik heel exact. Ik was in Italië met mijn hele team. Wij gingen elk jaar een week met het hele team naar de camping om te werken. En dat was de eerste keer dat we dat in het buitenland deden. En we waren net de eerste dag of zo. En een van de investeerders van Camp 2, iedereen kent elkaar natuurlijk. We hebben innig contact altijd met Camp 2 en ook met Escapa en ook de andere platformen in Europa gehad. En je market is helemaal mis. We moeten praten. En het bleek inderdaad dat ze hadden het financieel niet meer op orde. En toen zijn we snel gaan schakelen. En snel gaan overleggen van oké, hoe zit het precies in elkaar? Welke tijdslijnen zijn er nog? En wat is de nood? En in eerste instantie zouden we een overname doen. Maar dat is gewoon niet gelukt. Daarvoor was het...
18: Het schip was al echt aan het zinken.
15: De financiële hoorde was echt te hoog. Onze aandeelhouders en ook onze banken wilden daar niet in mee.
18: Zo'n overname uit een faillissementsboedel, dat werkt natuurlijk net even anders dan een reguliere deal. Je hebt dan bijvoorbeeld ook veel minder tijd om na te denken, toch? Ik bedoel, dat moet allemaal heel snel.
15: Ja, maar dat is niet zozeer het probleem. Je kan in een half uur wel bedenken wat je wil. En dan kan je er nog 3 dagen over rekenen of het nog 1, links een eentje erachter komt of niet.
18: Wat is dan wel de uitdaging?
15: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Want niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben. Dus de inschatting zit hem op, maar hoe rekent iemand anders?
16: En leg even uit, Mark, iedereen wil het hebben. Het gaat om onderdelen van dat bedrijf, toch? Waar je op...
15: Ja, en nou zitten wij in een markt waar natuurlijk weinig spelers zijn. Maar er zijn altijd spelers die denken... Hey, dat is toch een mooie manier om... Camp 2 en wij zaten in Nederland en België en Engeland als enige. Dus... voor iedereen was het duidelijk, en er waren toen nog wel wat spelers in de markt, is nu steeds minder, als niemand anders het kocht en wij het wel kochten, dat wij herenmeester in die 3 landen zouden zijn.
16: Ja.
15: En ja, dan zijn er wel een stuk of 4 partijen die dat misschien ook wel willen.
18: En dan gaat zo'n bedrijf failliet. Hoe werkt dat dan? Jij bent dan, neem ik aan, in gesprek met de curator.
15: Zeker. En je moet een bod neerleggen bij de curator. Zij geeft aan, in dit geval een dame. Zij geeft aan welke onderdelen ze te koop heeft. Dus zij beslist in welke onderdelen ze het opknipt. En vraagt je dan om een bod neer te leggen per onderdeel.
18: En het contact met zo'n curator, is dat prettig? Is dat...
15: Innig, ja, dat zal van de curator afhangen. Bij ons was het uitstekend.
18: Oké. David, de grote verschillen eigenlijk, als je nou iets overneemt uit zo'n failliete boedel ten opzichte van de reguliere deals die wij vaak in dit programma bespreken?
16: Bij een reguliere deal is het vaak een transactie waarbij je de aandelen van het bedrijf overneemt. En aan die aandelen, aan zo'n vennootschap, hangen allerlei contracten met leveranciers, met de medewerkers. En dan neem je eigenlijk een running business over. Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen. Normaal gesproken spreek je iets af over garanties, over vrijwaringen. Dat is hier ook een stuk ingewikkelder. Dus het is eigenlijk in heel veel opzichten totaal niet te vergelijken. En het staat allemaal ook nog onder een zekere tijdsdruk.

0: Na deze kapitaalrondes en het overnemen van de failliete boedel maken we opnieuw even een sprongetje. In Frankrijk is er al jarenlang een concurrent actief, Yescapa. Mark kent de oprichter en vanaf het moment dat Gobouni actief wordt, zijn er al gesprekken achter de schermen. Over een mogelijke fusie dus.
1: Benoit, de oprichter van toen nog Je Louais Mon Campingcar. .fr.
2: Oh, vind je goed hoor.
0: D'accord.
1: Belde letterlijk mij 7 weken nadat we Gobouni hadden opgericht. Ik dacht dat nog niemand ooit van ons gehoord had, maar hij had ons al gevonden.
0: En dat was in 2005?
1: Dat was in 2005. En hij zei, Mark, we need to talk. The Americans are coming. En we hebben altijd contact gehouden. We hebben elkaar vaak bezocht. We spraken ook wel over de markt natuurlijk. Dus het was al wel een beetje... We keken veel naar elkaar. Af en toe vroegen ze ook, hoe krijgen jullie dit en dat voor elkaar? En dan vertelden we het meestal niet, of anders.
0: Er was een soort informeel contact.
1: Zeker, zeker. En in 2018 hebben we al een keer geprobeerd te fuseren. Dat is niet gelukt, omdat de Franse investeerder het risicovol vond. En nu, wij zijn in 2022, toen we de NSV-investering hebben opgehaald, toen zeiden we van ja, we willen gewoon beweging in die markt krijgen.
0: NSV, No Such Ventures.
1: No Such Ventures. We willen beweging in die markt krijgen. Iedereen zit te veel stil. Wij gaan gewoon absoluut vol gas geven in Duitsland en Frankrijk. En we gaan Paul Kemper in Duitsland en Yescapa in Frankrijk uit hun tent lokken. En dat is gelukt. Want ja, op een gegeven moment zeiden de Fransen, we moeten praten.
0: We need to talk again.
2: Maar was de bedoeling ook dat ze jou, of dat je samen zou gaan, of zou je anders zelf van start gaan in Frankrijk?
1: Nee, we waren van start in Frankrijk, absoluut. Ja. Alleen, ja, dat duurt wel een tijd voordat je zo'n markt opbouwt. Dus je hebt wel een lange adem nodig. Maar het was niet, absoluut niet onmogelijk om dat gewoon op te bouwen. Dus het alternatief was ook gewoon dat we het zouden opbouwen. Maar de wens was er wel om te kijken of we een van de twee partijen uit hun tent konden lokken. Ja. Wat wij niet wisten was dat op dat moment Paul Kemper al in vergevorderde gesprekken was met de Australische club. Ook allebei redelijk ter ziele gegaan. Paul Kemper is overgenomen door de Australische club. De Australische club is gemarginaliseerd, zeker in Europa.
2: Dus daar heb je op het juiste paard gewed.
1: Ja, of misschien was het anders gegaan als wij waren ingegaan met Paul Kemper.
2: Grote kans.
1: Maar
0: dan ga je dus met elkaar in gesprek.
1: Wij gaan met elkaar in gesprek en
0: dan?
1: Wij hebben eigenlijk, Benoit was er uitgestapt. Er was een nieuwe, hij was er nog niet helemaal uit, maar er was een nieuwe to become CEO in het bedrijf. Wij ontmoetten hem in Amsterdam. En we hebben toen al bij die eerste ontmoeting het letterlijk op het klassieke servetje opgeschreven wat we wilden doen. Dus we waren het al meteen eens.
2: En hoe zag dat eruit, wat jullie wilden doen?
1: Nou, de basis was, we zullen misschien net niet helemaal even groot zijn, maar we willen absoluut een equal fusie. Dus als je een overname wil, omdat zij net iets groter waren, het was fractioneel als je naar omzetten keek en dat soort dingen. Rendement waren wij wel een stuk beter, maar we maakten ook wel hogere kosten. Dus bottom line waren we niet beter, maar de marge was wel veel beter. Als je een overname wil, prima, maar dan moet je ons uitkopen. En als je dat geld niet voor hebt, dan gaan we liever een fusie aan met elkaar.
2: Als je het samen wil doen, wordt het 50-50.
1: Dan moet het een equal deal zijn. Dus daar lag ook meteen de grote uitdaging. Want fusies zijn natuurlijk 100 keer moeilijker dan een overname.
0: Ja, want?
1: Omdat je 100.000 keer meer dingen moet gaan regelen met elkaar. Met name ook, als dit een overname was geweest, dan had het Franse bedrijf het Nederlandse bedrijf gewoon opgeslokt. Wat daar dan het succes van is, is altijd de vraag natuurlijk. Je weet.
3: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: We zijn echt wel bouwers, initiators. Dus we zeiden nou, om dan in ieder geval enige leverage op controle te houden, willen we de holding wel in Nederland hebben.
2: En dat vonden ze in Frankrijk in eerste instantie niet een heel goed idee.
1: Nou, überhaupt het idee dat opperde.
2: Dat überhaupt mogelijk, dat een mogelijkheid zou kunnen zijn.
1: Ja, dat was toch wel, hè? Nee, maar dat kan toch niet? Dus toen, ja, als je vanuit fiscaal perspectief kijkt en met name ook juridisch perspectief, is Nederland wel een iets logischere keuze dan Frankrijk. Ik heb wel geleerd dat Frankrijk wel echt anders is dan we misschien klassiek het beeld hebben. Dus Frankrijk heeft op zowel juridisch vlak als fiscaal vlak wel degelijk veel ingehaald.
3: En waar zijn jullie op uitgekomen?
1: Ja, het staat hier in Amsterdam.
2: Ja, uiteindelijk toch. Uiteindelijk
1: ja,
2: toch.
1: Ja, maar David, dat is wel absoluut de langste, ja. Het langste discussiepunt geweest. Franse investeerders hadden geen bedrijf in Nederland. Dat staat gewoon niet.
2: Want zij moesten dat. Oh, vandaar natuurlijk.
1: Dus hoe gingen ze dat aan hun bord uitleggen?
2: Ingewikkeld.
1: Nou, wij gaven ze de uitdaging van, dat is toch mooi. Ben je vanaf nu internationaal.
2: Zo is dat. David, ben jij wel eens betrokken geweest bij onderhandelingen over een fusie? En hoe werkt dat dan?
3: Ja, ik vind het ook wat complexer dan bij een volledige exit. Zeker als een volledige exit eruit bestaat dat die founder ook op een gegeven moment gewoon weggaat en zijn bedrijven overdraagt. Want nu moet je inderdaad alle gesprekken over de rol, de zeggenschap, dat is best heel ingewikkeld. En in dit geval, denk ik, heb je ook een soort aandelenswap gedaan naar een nieuwe bovenliggende holding. En dat betekent dat je de bedrijven ten opzichte van elkaar moet gaan waarderen. Ja, je vindt toch altijd je eigen bedrijf wat aantrekkelijker dan dat van de ander. Dus je zult daar ook op waarderingsvraagstuk wat discussiepunten hebben. En dat zul je dus ook moeten onderzoeken. Hè? Dus je zult ook over en weer toch een soort boekenonderzoek DD willen doen om te kijken of wat zij je verteld hebben, of dat klopt. En of jij je aandelen in een bepaalde verhouding met ze wil ruilen. Of eigenlijk op één hoop gooien.
2: En we hebben ook wel gezien dat dit soort trajecten, althans bij Nexit, dat het soms ook nog wel een beetje kan, er stevig aan toe kan gaan.
3: Kijk, als je van
2: dat
3: tevoren.
2: Dat lijkt me nu wel ingewikkeld.
3: Ja, kijk, hier hebben we het vaak over gehad. Kleinere fusies, ook in Nederland, of overnames, dan heb je al culturele verschillen. Maar als je zegt, we gaan met twee volledig zelfstandige bedrijven, eentje Frans, eentje Nederlands, fuseren, en je bent zo eigenwijs als Mark, ja, dan weet je één ding zeker. Je krijgt een heleboel gesprekken en ook wel wat taaie gesprekken,
2: maar
3: vermoed ik.
2: Maar dan kun jij er als adviseur toch ook niet met gestrekt been in? Ik bedoel, je moet toch na het huwelijk, als het eenmaal gesloten is, ja, dan moet het toch iedereen moet weer met elkaar door één deur kunnen?
3: Ik denk dat je in dit geval hele duidelijke afspraken moet maken en de nodige hijsessies, maar ik ben zo wel benieuwd hoe jullie dat hebben gedaan, Mark. Niet alleen ten aanzien van de verhoudingen nu en de zeggenschap zo direct, maar met name wat het gemeenschappelijke doel is waar je voor gaat. Want stel nou dat je zegt, we willen met z'n allen binnen 3 jaar naar een nog grotere exit toewerken. Dan kun je een hoop ongemak in die samenwerking wegslikken, omdat je weet je, we lopen daar naartoe. Dus afspraken maken over wat je gezamenlijke plan wordt, is denk ik heel erg belangrijk dan.
1: Ja, dat lijkt dat als je dat hebt, dat het dan is opgelost. Het wordt er ongetwijfeld makkelijker van. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld. En er zitten voor- en nadelen aan fusie of overname.
3: Ga je het nog een keer doen?
1: Zeker wel.
3: Okay.
1: Ja, zeker. Oh, absoluut. Ik heb er zo ontiegelijk veel van geleerd. Ik moet ook zeggen, ik hou wel van hoogtepunten. En die kunnen alleen maar ontstaan als je ook dieptepunten hebt. Alleen hoge pieken bij diepe dalen. Maar het is ongelooflijk interessant. Het leert je zoveel over mensen. Dat is, ja, onmetelijk. maar dat wat ik wou zeggen is, als je een fusie doet, wij hebben een fusie met twee platformen. Die platformen die zijn niet eventjes over te schakelen. Daar doe je even over. Als je dan ook niet geen business wil verliezen. En als je een ingreep in je product doet, dan ga je eerst altijd business verliezen voordat je gaat groeien, welk product je ook hebt. Dus ons ingreep in ons product moest geleidelijk gaan. Dat geeft je de ruimte om ook de ingreep in de organisatie geleidelijk te doen. Als het een overname was geweest, dan raak je gewoon ook hele goede mensen kwijt, omdat daar gewoon geen ruimte voor is om die te ontdekken. En wat wij vrij snel

0: een gegeven moment ontdekte, als je tegenover elkaar zit en ik schrijf een 6 op de tafel, dan zie jij een 9. En wij hadden niet door dat de ander een 9 zag als jij een 6 opschreef. Dus het is zo ongelooflijk ingewikkeld om te snappen dat die ander het heel anders ziet. Terwijl hij dat niet uitlegt, omdat hij iets heel duidelijk ziet. Dus om te ontdekken wat nou waar je elkaar niet begrijpt, dat was ongelooflijk moeilijk. Ondanks dat we ons echt verdiept hadden in elkaars cultuur, en ondanks dat je eenzelfde businessdoel hebt, de manier waarop je daar komt, is dan zo vanzelfsprekend voor ieder vanuit zijn eigen standpunt, dat het heel moeilijk is om er vragen over te gaan stellen.
1: En dat zei Mark de Vos van GoBooney over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, kapitaal wilt ophalen of overweegt te fuseren met je grootste concurrent, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
2: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
8: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
9: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
8: Nigaio Wijnen
9: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
8: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
10: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volgt Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Horen richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat de mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden 2e en 3e. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet. Waaronder de McLarens, die op elkaar botsten. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De campagne voor de tussentijdse verkiezingen is nu echt losgebarsten. Donald Trump is begonnen aan de moderne versie van een whistle-stop-tour. Maar volgens de peilingen ziet het er steeds meer naar uit dat zijn partij kan fluiten naar de winst. Zelfs in het republikeinse bastion Texas rukt de kleur blauw op. En dus speelt de president Sinterklaas en haalt alles uit de kast. Goedkoper diesel, $5000 voor iedereen als de republikeinen beide huizen behouden. En als cadeautje of argument niet genoeg kan zijn, dan komt hij altijd nog wel met een wat hardere toon.
1: Just get out and vote. If you do that, we're gonna win and we're gonna win big. And we're gonna shove it up their ass, okay? I like that they continue to fight, because as long as they do, they can't win elections. They're a bunch of dumb son of a bitches.
0: Zo, ja, de beschaving zelf. De Republikeinen hebben inmiddels door dat er iets moet veranderen. Ze focussen daarom meer op immigratie en criminaliteit. Maar een nieuwe boodschap alleen is niet genoeg. Ook de campagnekas moet eraan geloven. De Republikeinen hebben ongeveer 2 keer zoveel geld als de Democraten. Maar geld alleen poetst de slechte peilingen niet weg. Dit is aflevering 367 van Amerika Podcast. Ik ben Bernard Hammelburg. In de studio in Amsterdam, met koffie, onder het wakend oog van Almar en Luc.
2: Ah, ik ben Jan Posma vanuit Washington DC. Klinkt gezellig daar, Bernard. Ik zit hier alleen met mijn kopje koffie. In de campagne koorts, kan ik wel zeggen. Hoe is dat daar in de studio? Zit je ook weer in die mooie nieuwe studio?
0: Ja. Het blijft echt geweldig. Het is heerlijk werken, maar het ziet er ook zo fantastisch uit. Enfin, ja. We hebben het al een paar keer gezegd en ik ben ook bereid om het nog een aantal keren te herhalen. Dat de Almar die hier staat, die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dus die mogen ook wel eens wat horen. He, toch?
2: Ja, precies. Ja. Hey, en wat viel je op deze week, Bernard?
0: Ja, een verhaal dat zelfs, ik dacht geloof ik vandaag, op de website van een van de kranten, van Washington Post of New York Times, helemaal naar de top is gekomen. Het plan van Trump om in Palm Beach een van zijn 3 golfclubs aan te bieden om een nieuw Camp David van te maken.
2: Ja.
0: We hadden vorige week nog een luisteraar die vroeg naar Camp David. Daar hebben we over gesproken. Dat is dus het officiële presidentiële buitenverblijf. En dat is in de bossen in Maryland. Eerlijk gezegd, de ene na de andere president heeft er een beetje de hekel aan. Want het zijn blokhutten in een oerwoud. De meeste mensen zijn toch beter gewend. En ze vinden het in het algemeen niet echt een feest. Ik geloof dat... Dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik geloof dat Bill Clinton er een hekel aan had, omdat hij een beetje allergisch was. En daartussen die bomen werd hij. Stond hij alleen maar te snotteren. Maar
2: in elk geval,
0: het verhaal is interessant. Want het voordeel van Camp David is natuurlijk dat je dat per helikopter kunt bereiken vanuit het Witte Huis. Het is in Maryland, maar het is een vluchtje van, ik denk, 25 minuten of zo. Dan ben je van de een op de andere plek. En voor anderen ook, ministers, bezoekers, die komen toch altijd meestal naar hotels in Washington en kunnen in plaats daarvan dan naar Camp David. Dus het is dat is wel heel praktisch.
2: En dat afgelegen, hè, waar die presidenten over klagen, dat is ook een voordeel, toch? Ik moet aan de Camp David-akkoorden denken.
0: Want je kunt daar echt. Ik heb daar met enige regelmaat voor het hek gestaan. Dat is echt zoals je. Het enige wat je ziet is een gigantische oprijlaan. Maar je kunt helemaal niets zien van die blokhutten en wat er allemaal gebeurt. Dus het is een mooie plek ook goed af te schermen voor media. Als ze dat willen, als er geheime dingen gebeuren. Goed te bewaken, gemakkelijk te bewaken. Maar in afval Trump zegt: ja, maar het is niks. Doe nou maar. Jullie mogen een van mijn golfclubs in Palm Beach hebben. En dan de voorwaarde is dat een stuk daarvan eigendom wordt of onder beheer komt van de Rijksoverheid, zouden wij zeggen. Dus van de federale regering. Dat kan niet anders. En de rest houdt hij dan. En dan mogen oud-presidenten, geloof ik, die krijgen een gratis lidmaatschap van
2: de golfclub.
0: De rest van de golfclub die er nog staat. Dus het is een komisch verhaal, maar het is toch wel. Er wordt in elk geval serieus over gesproken. En nogmaals, het is natuurlijk idioot. Want hoe kom je daar? Iedereen moet dan naar Palm Beach vliegen.
2: Ja.
0: Bezoekers en ga zo maar op. En ministers. En dan krijg je dat, het is veel ingewikkelder. En ik denk ook kostbaarder. Maar goed, het is typisch een Trump-idee.
2: Ja, precies, want Trump die ziet hier ook een verdienmodel in, toch? Een van zijn plekken wordt dan een soort van club voor oud-presidenten en huidige presidenten. Ja. Dat ziet hij wel zitten, ja. Maar ik denk dat buiten hem hier niemand intrapt, toch?
0: Ik denk het ook niet, maar, nee. Maar je weet het nooit. En,
2: hij probeert het toch even.
0: Hij probeert het toch, en je moet hem nageven, Jan. Hij komt altijd weer met iets origineels. Eerlijk is eerlijk.
2: Jan,
0: wat is jou opgevallen?
2: Nou, dat heeft hier eigenlijk mee te maken met dat uitproberen. Ik liep gisteren even langs het Witte Huis. En daar hebben heel lang echt in de wijde omtrek hekken gestaan. En die hekken zijn ietsje dichter naar het Witte Huis gekomen. Dus je kan nu aan één kant, aan de kant van de Mol, kan je weer op de oorspronkelijke plek kan je naar het Witte Huis kijken. Daarvoor was die hele ellips, daarvoor dat was helemaal afgesloten. En ook vanaf andere kant, Lafayette Park, daar kan je ook wel dichterbij komen. Dat parkje is nu weer half open, nog niet helemaal. Maar toch, dus ik was wel even benieuwd van, hoe ziet het er nu uit? Zijn er veel toeristen? En wat mij toen opviel, en dat is goed nieuws denk ik voor iedereen die een reisje naar Washington heeft gepland, want je kan dus dichter, je kan weer wat van het Witte Huis zien. Dat wou ik eerst maar eventjes zeggen. Maar wat me opviel, die ballroom. Die wordt echt gigantisch. En ze zijn al behoorlijk ver. Ik was echt de vorige keer dat ik er was, dan kon je wel zien dat ze aan het bouwen waren. Maar je zag nog niet echt wat ze aan het bouwen waren. En nu steken er echt grote betonnen pilaren steken uit de grond. En ja, ik denk een beetje dat dat misschien de liftschachten zijn of zoiets. Het is nog niet de buitenmuren, maar je ziet hoe hoog het gaat worden. Er staan 3 grote kranen omheen. Er wordt ook geheid nog steeds, of tenminste zo klinkt het. Het is heel luid in ieder geval. En als je dan ziet, dan wordt ook meteen weer duidelijk, dit ding is er gewoon al. Er lopen nog zaken, het Hoge Rechtshof heeft hier iets over gezegd, maar er lopen nog steeds rechtszaken, mensen proberen het nog steeds tegen te gaan. Maar Trump heeft gewoon gedacht, ik probeer het, ik doe het gewoon. En we zijn nu zover, die ballroom, die staat er bij wijze van spreken al half, die komt er gewoon.
0: Ja, het is een voldongen feit, zeg jij.
2: Ja, dat ding is er al. En ik bedoel, daar horen we vaak over. Maar toen ik nu zag hoe ver ze waren, dacht ik echt, ja, dit ga je niet meer afbreken. Dat ding is gigantisch.
0: Ja. En kon je ook een beetje in de kuil, in de bouwput kijken, of niet? En ik vraag het daarom, omdat dat hele verhaal erover gaat. Het verhaal gaat dan, daar komt dan een soort ziekenboeg, en er komen nog andere faciliteiten. Ja. En ga zo maar door.
2: Nee, zo dichtbij kan je er niet komen. Je kan het van een afstandje, zeg maar vanaf de weg, kan je het nu wel goed zien. En het lijkt erop alsof ze die laag, in ieder geval de betonlaag daarvan, dat ze dat gebouwd hebben. En dat ze nu verder de lucht in gaan, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus maar details kan je
0: echt
2: niet
0: zien. Echt al een heel eind, dus.
2: Ja. En je zag ook, vond ik ook, want toeristen zijn natuurlijk blij dat ze weer wat te zien hebben. Dat is sowieso leuk. Je kan weer het Witte Huis bekijken. Nog niet helemaal zoals het was, maar toch. Maar je zag ook wel mensen een beetje van, oh jemig, dit is wel echt iets. Het steekt daar gewoon tussen het Witte Huis. En wat is dat? Financiën zit daarnaast, geloof ik.
0: Ja.
2: Ook zo'n mooi oud gebouw. Daar steekt het zo erbovenuit.
0: Poeh. Ja, het is wat. Ik ben benieuwd. Maar goed, we zullen er klaarblijkelijk aan moeten wennen. En dat doen we natuurlijk ook als het er helemaal staat. Maar
2: het kan niet anders.
0: Nee. Maar leuk. En trouwens, je ziet, het is goed om een wandelingetje te maken daar, hè? Dat blijkt elke keer weer. Want je doet het nooit zonder dat je met een verhaal thuis komt. Is je dat wel eens opgevallen?
2: Ja, klopt. Nee, het is ook mijn favoriete tussen de middag loopje. Want je ziet altijd wat, inderdaad. Ja, heel leuk. Ja.
0: Hey, Jan, even naar de serieuze dingen trouwens. Dit is ook serieus, hoor. Maar we zitten dicht tegen die midterms aan. Die zijn op 3 november. Dus het is al binnen een maand. Dus het komt allemaal een beetje in een stroomversnelling. En er wordt steeds gesproken over de positie van de Democraten. Trump was deze week heel veel op pad om campagne te voeren. En daar heeft hij alle reden toe, want de Republikeinen staan er niet zo best voor. Laten we eerst eens kijken, Jan. Wat zeggen de peilingen op dit moment?
2: Ja, ik merk trouwens, merk jij dat ook? Zowel in Amerika als in Nederland, iedereen wordt wakker. Hè? Dit is het moment dat hij denkt, wacht even, die verkiezingen komen eraan.
0: Ja, maar dat komt omdat het is nu, nog geen 4 weken meer van ons verwijderd. En dan lijkt het dus ook een beetje op, laten we maar zeggen, de Nederlandse verkiezingscampagne. Want die duurt meestal zo ongeveer een week of 4 of 3 of zo. Dus het is nu in een stadium dat het ook herkenbaar wordt voor ons.
2: Ja, dat is waar. Hier in Amerika zien we dat dan als de eindsprint. Maar dit is echt campagne. Ja, en die peilingen die zijn wel echt heel interessant. Met altijd de kanttekening erbij. Hè, dat het zijn maar peilingen. Het ligt allemaal dicht bij elkaar, dus wees vooral voorzichtig. Maar wat je nu ziet is dat het er wel steeds beter voor Democraten uitziet in die peilingen. Het huis, Democraten hebben daar 3 zetels nodig. Op dit moment, ik volg even de Cook Political Report. Die zeggen er zijn 43 districten waar het spannend is. En Democraten staan er daar echt wel duidelijk beter voor. Nou ja, 3 zetels, dus daar is maar weinig voor nodig. Ik zou daar wel geld op durven te zetten. De Senaat dan.
0: Even onderbreken. Luc, wil je hier een aantekening van maken? Luc schrijft het op.
2: Jan zet geld op. We willen straks weten hoeveel.
0: Zo is dat, ja.
2: Nou, daar gaan we. Ja. Ik ga snel dan maar door. De Senaat, want dat is iets waarvan we altijd hebben gezegd dat is lastig. Blijft ook lastig, hoor. Maar als je daar kijkt, daar ziet het er ook steeds beter uit voor Democraten en slechter voor Republikeinen. Democraten die moeten daar 4 Republikeinse staten winnen. En dan dus eigenlijk Republikeinse zetels flippen. En dan mogen ze zelf niets verliezen. Dus geen democratische zetel kwijtraken. Nou, dat is normaal gesproken heel lastig. Maar als je nu kijkt naar de peilingen, dan staan Democraten vrijwel gelijk, of soms zelfs een beetje voor, in een hoop staten waar normaal gesproken echt Republikeinen alleen maar winnen. Dus daar zou het dus gewoon kunnen gebeuren. En dan is het echt wel een rijtje. Ohio, Texas, Iowa, Alaska, Kansas, Maine, North Carolina, dat zijn allemaal staten waar Democraten in ieder geval een goede kans hebben op dit moment. Dus dat is echt, dan heb je best een breed pad. Ja. Er staat tegenover. Ja. Zeg ik ook meteen er maar even bij. Ze kunnen ook zelf nog een zetel verliezen in bijvoorbeeld Michigan, Georgia of New Hampshire, waar hun eigen zetels op de tocht staan. Dus dat speelt ook. Dan moeten ze dus een Republikeinse staat extra pakken als zij er eentje verliezen. Maar ja. Het is best mogelijk.
0: En zet je hier ook al een klein bedragje op in, Jan, of niet?
2: Poeh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben een voorzichtig iemand, zoals je weet. Ik zet er dan een heel klein bedragje op.
0: Ja, ja. Nou ja, maar het is, we maken er grappen over, maar het is echt wel het zou een heel belangrijk moment zijn, hoewel we moeten altijd voorzichtig blijven. Hè. We wijzen elke keer, als we hierover praten, op bijvoorbeeld Obama of bijvoorbeeld Clinton, die ook de midterms verloren na hun eerste 2 jaar en daarna nog 6 jaar president zijn gebleven. Dus het zegt niet zoveel als we denken, maar het is wel heel belangrijk.
2: En ik wil toch eventjes, waarom het maar een klein bedragje is wat ik hierop zet, die peilingen, het ziet er dus steeds beter uit, maar in heel veel staten ligt het heel dicht bij elkaar. En je moet daar gewoon heel voorzichtig mee zijn, want het kan ook net de andere kant opvallen. En je ziet toch dat Trump het vaak uiteindelijk veel beter doet op verkiezingsdag dan in de peilingen. En het is Trump uiteindelijk die hier ook op de ballot staat, zoals hij zelf ook zo graag wil. Alhoewel de kandidaten ook meetellen, hoor. Maar de verschillen zijn zo klein, en dan moet ik meteen even de laatste presidentsverkiezingen denken, waarbij we ook steeds zagen van, het zit allemaal dicht bij elkaar in die swing states, en dat Trump eigenlijk het merendeel van die swing states pakte. Dus ja, we moeten voorzichtig zijn.
0: Ja, ja, nou, de statistische norm is altijd plus of min 3%. Hè, dat is de marge. Dat betekent bij elkaar moet het verschil tussen kandidaten in een peiling meer dan 6% zijn om echt te zeggen die gaat waarschijnlijk winnen. Mm-hmm. En dat, volgens mij zit het er allemaal bijna allemaal binnen. Dus het is allemaal een beetje. Oké, okay. Wij nemen een slag om de arm.
2: Ja, zeker, dat ook. Maar dat beeld, de trend zien we. Ja. En Bernard, jij nam al een beetje een aanloopje. Historisch gezien, een zittende president heeft het altijd moeilijk tijdens die congresverkiezingen. Is dat nu ook de grootste factor van het is nou eenmaal altijd moeilijk, of die dingen waar we het ook zo vaak over hebben, benzineprijs, dat soort dingen. Wat telt hier het zwaarste?
0: Ik denk dat, eerlijk gezegd, gewoon de statistische, historisch-statistische gegevens het zwaarst tellen. Sinds 1938 hebben alle zittende partijen bij de midterms verloren. Altijd. En dat is ook logisch, want ik zeg, we hebben het al eerder over gehad, maar als er nu in Nederland verkiezingen zouden komen, dan zouden D66 en de VVD en waarschijnlijk ook het CDA ook stemmen verliezen. Dus zittende partijen die zijn altijd kwetsbaarder bij verkiezingen. Dus dat is het belangrijkste. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen als de brandstofprijs. Daar komen we direct nog wel even over te spreken. Maar dat blijft volgens mij het allerbelangrijkste onderwerp. En ik denk dat ongeveer tegen elkaar opweegt. Dus allebei even belangrijk. Statistisch is het zo. Maar ook gewoon de politieke aanleiding om je af te keren als republikein van de Republikeinse Partij. Die is wat groter dan die was. Laten we even kijken naar één van de staten die doorslaggevend kan zijn, Jan, voor de strijd om de Senaat. En dat is Texas. De democraat James Tallarico staat daar voor in de peilingen tegenover de republikein Ken Paxton. Dat is een omstreden kandidaat, maar zelfs de vrouw die van hem gescheiden is, die steunt hem nu.
3: In a general election, it's not as much about the individual players on the team. It's about getting the whole team across the finish line. Either we hold every Republican seat or we hand the future of Texas to the other team. That's why I'm voting for the Republican ticket on November 3rd.
0: Ja, opmerkelijk.
2: Ja, groot enthousiasme hoor. Ja,
0: van zijn ex, die zit overigens zelf ook in de politiek. Dus het is ook de overtuiging dat de staat republikeins moet blijven. Maar de laatste keer dat de Democraten een senaatszetel wonnen in Texas was in 1988. Dat was Lloyd Benson. We vragen het ons eigenlijk bij elke verkiezing af, maar is er een kansje dat Texas nu op zijn minst blauwer kleurt?
2: Ja, de manier waarop jij de vraag stelt, daar zit al een deel van het antwoord in. Elke keer was dit de vraag. En ik moet ook dan zelf meteen denken aan Beto, die kandidaat in 2018, die toen bijna Cruz versloeg voor de Senaat, maar net niet. En ik hoorde al hier iemand zeggen, dit is eigenlijk de witte walvis voor Democraten. Texas is de white whale uit Moby Dick. Hè? Ze zitten er altijd achteraan en het lukt nooit. Een obsessie. En ondertussen denk ik ook, hè, je hebt gewoon een republikeinse gouverneur nog steeds. Die Ted Cruz die zit er nog steeds. Het is echt een rode staat. Maar de gedachte is ook wel, de democraten hebben een soort perfect storm nodig. Een soort perfecte omstandigheden om Texas te kunnen winnen. En dan zou het kunnen. En die is er nu wel, denk ik. Trump is niet populair. Het leven is duur. Dat merken mensen elke dag. Die Paxton is een slechte kandidaat. Tallarico is echt een goede kandidaat. En als je die dingen bij elkaar optelt, ja, het hoeft niet te gebeuren. Maar als het een jaar zou kunnen, en dit hebben we ook al vaker gezegd, dan zou het dit jaar zijn,
0: ja,
2: denk ik.
0: Ja, zet ze even neer, die twee mannen. Vooral eerst even Paxton, want die heeft allerlei vlekjes op zijn naam, zal ik maar zeggen. Hè?
2: Ja, die Paxton, dat is echt ik noem dit Trumps wraakkandidaat. Want eigenlijk was John Cornyn, dat was de senator voor Texas. Trump vond hem niet loyaal genoeg en heeft toen eigenlijk deze Paxton naar voren geschoven in de primaries van jij moet het maar gaan doen, want jij luistert wel goed naar mij. Die man is 63... een soort van minister van Justitie van Texas, zeg maar, de Attorney General. Echte loyalist voor Trump. En omstreden, want hij heeft al eens wat corruptiebeschuldigingen tegen zich gehad en een impeachment zelfs door het Huis van Afgevaardigden in Texas. En daar waren Republikeinen toen de baas, dus dat zegt wel wat. Tijdens die impeachmentprocedure, hij is uiteindelijk niet afgezet, maar tijdens die procedure kwam ook aan het licht dat hij dus een relatie had met iemand anders. Wat zijn vrouw natuurlijk niet leuk vond, die heeft toen gezegd, wij gaan scheiden op bijbelse gronden. Je hoorde net het spotje, ze staat dus wel achter hem, maar dat is alleen voor het team, niet om hem persoonlijk. Ze noemt hem niet eens bij naam. Dus dit is iemand die echt meerdere vlekjes heeft inderdaad. Ja. En ik hem gisteravond nog even bekeken. Weinig charisma, Bernard. Hier zou ik niet voor naar een zaal komen.
0: En hij ziet er ook niet uit. Slecht gekleed en verslordig.
2: Je klinkt nu net als Trump.
0: Ja, hij loopt ook altijd in het precies. En even in twee woorden te leren.
2: Ja, dat is veel jonger, 37, is een afgevaardigde in Texas, zet zichzelf neer als christelijk progressief. Dus hij levert eigenlijk juist ook kritiek op Trump en christelijk rechts en dat christelijk nationalisme. Hij heeft er wat meer menselijkere kant wil hij uitdragen. En zijn campagne draait vooral om betaalbaarheid. Dus dat is iets wat heel belangrijk is. En dit is iemand waar democraten dus wel heel enthousiast van worden. En zijn religie gebruikt hij eigenlijk als een soort bruggetje naar die bijvelende, misschien wel ex-republikeinse kiezer. Ja. En dat lijkt dus een klein beetje te werken op dit moment. Ja, dat is heel interessant.
0: Oh ja, nou, Trump doet zijn best, eerlijk is eerlijk. Volgens NBC gaat hij in 30 dagen 36 evenementen in 17 staten bezoeken. Overigens petje af, hè, voor een man van 80.
2: Nou,
0: dat mogen we even vaststellen.
2: Nou, liever dan ik.
0: Komt hij nou op de plekken die echt tellen?
2: Ja, ik vond het wel opvallend. Hij begon in Oklahoma, hij begon in Alabama, die rode staten. Daarna is hij ook wel naar Ohio geweest. Hij is ook in Texas dus geweest. Dus ook wel staten waar het wel gebeurt. Je hoort ook wel, hij kiest die staten zelf. Dus het is dan een beetje de vraag ook van, hè, waarom doet hij dat dan? Waarom ga je naar een staat waar het eigenlijk al gelopen is, waar je sowieso wel gaat winnen? Nou, ik denk dat dat is, en volgens mij denk jij dat ook, die beelden zijn natuurlijk heel mooi. Hij wil die beelden van volle arena's, dat die verspreid worden over het internet, dat je die overal op tv ziet. Zodat mensen denken, oh, die man is nog heel populair. Al dat gelul over peilingen, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.
0: Ja, en nou ja, en hij geeft cadeautjes weg. Toch?
2: Ja, precies. Hij had het weer over die $5,000. Hè, een soort winstuitkering als Republikeinen de verkiezingen in beide huizen zouden winnen. En hij tekende ook een decreet voor goedkopere diesel.
1: Tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
2: Ja, Bernard, als jij op de trekker stapt, hè, ben je hier dan blij mee? Gaat dit stemmen trekken?
0: Ja, jawel. Nou ja, goed, wat hij dus zegt, red diesel, rode diesel, daar zit gewoon een beetje verf in. Hè? Het is alleen een kleurstof. En waarom zit hij erin? Omdat hij eigenlijk die is bestemd voor beroepsverkeer. Dat is wat rode diesel is. En dus ook voor agrarische doeleinden. Alle machines die worden gebruikt. En die geeft hij dus nu ook vrij voor de algemene consumptie. Dus ben ik daar blij mee? Ja, daar ben ik wel blij mee. Ook als ik boer ben. Want het netto zou, als Trumps redenering klopt, zou de prijs moeten zakken. Ik voorspel je nu al dat het niet gaat gebeuren, want dat wordt bepaald door de wereldprijs. Maar hij doet in elk geval enorm zijn best om daar de nadruk op te leggen. En nou, dat spreekt de mensen aan, vandaar dat gejuich. Dus dat snap ik wel.
2: Is het dan ook om te kunnen laten zien, ik doe wat? Want het is geloof ik een kwartje op iets van $6,5 dat nu een gallon is. Maakt er niet zoveel uit, toch?
0: Nee, maakt niet zoveel uit. Dat is wat hij zelf ook steeds zegt. We moeten het allemaal niet overdrijven. Maar goed, Eén dingetje nog, Jan. Hij voert vooral campagne in Republikeinse staten. En dan gaat hij sowieso winnen. Waarom zou hij dat doen?
2: Ja, ik denk dus om te laten zien, ik ben nog populair. Hij heeft het zelf ook nodig. Dat speelt mee, denk ik. Hij hoort graag dat gejuich. Hij wil dat graag zelf ook voelen. Maar hij wil ook dat die kiezer dat voelt. En die kiezer die hoort natuurlijk allerlei verhalen over peilingen die niet goed zijn. Die horen allerlei verhalen over die hoge benzineprijs. Trump denkt, dit wil ik draaien. Ik wil dat zij horen en zien dat ik nog steeds de populairste politicus van Amerika ben. En dan ga ik naar een rode staat waar mensen nog voor mij juichen. En dan kunnen ze dat ook aan alle kanten zien hoe ik word toegejuicht.
0: Ja, en eerlijk is eerlijk. Ik keek vannacht even naar CNN, had ik niet verwacht. En die zonden zo'n hele rally uit. Dus hij heeft nog gelijk ook.
2: Ja, daar ga je al.
0: Ja, zometeen in de Amerika-podcast. De Republikeinen hebben bijna 2 keer zoveel geld in hun campagnekas als de Democraten. Waarom zijn die gouden bergen waarschijnlijk niet genoeg voor een overwinning? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk met een spookrijder is de A2 van Utrecht naar Amsterdam voorlopig dicht bij Breukelen. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En door de afsluiting van de A2 bij knooppunt Het Vonderen is de N276 extra druk van Brunsum naar Maasbracht. Tussen Geleen en Sittard 10 minuten extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat de mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden tweede en derde. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet. Waaronder de McLarens, die op elkaar botsten. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
13: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
14: Trump deed tijdens zijn campagne rallies een heleboel opmerkelijke uitspraken. Eentje over Iran deed toch wel het meeste stof opwaaien.
15: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay.
14: Wordt gejuicht.
12: Oef, ja.
14: Ja, dus hij zegt, weet je wat, laten ze Los Angeles en San Diego maar plat gooien. Inmiddels is daar heel veel over te doen. Nee, zoals niet bedoeld, maar dat weten we niet.
13: Ja, of toch weer wel.
14: Ja, wat gebeurt hier, Jan?
13: Ja, Trump die zegt hier dus eigenlijk van, ik ben die oorlog met Iran gestart. Want Iran mag geen nucleair wapen en Iran mag ons niet aanvallen. En dan noemt hij deze voorbeelden, deze democratische steden. Alleen dan, ja, geen enkele speechschrijver zou het zo opschrijven. Dan doet hij eigenlijk een beetje de suggestie van, nou ja, hè, als die democraten zo tegen die oorlog met Iran zijn, laat Iran dan maar komen. Pak dan maar even LA aan, pak San Diego maar even aan. Zo zegt hij dat. En dan wordt er dus hier gejuicht door die republikeinen. Want wat hier ook gebeurd is, Trump die zet natuurlijk constant democraten neer als mensen van de andere kant, tegenstanders, niet echte Amerikanen. En dat doet hij hier eigenlijk ook. En het publiek reageert daarop.
12: Ja.
13: En dan, wat ook wel interessant is, wat we zo vaak zien, dan zegt het Witte Huis, nee, maar zo bedoelde hij het natuurlijk niet. Waar jij ook op doelt. Maar gisteravond het was in Texas, zei hij weer iets soortgelijks.
12: Ja. Ja.
13: Dus hij blijft het wel zeggen. Ja, wat moet je hier nou mee?
14: Ja, hetzelfde. Ze zeggen dat dit was een soort metafoor. Maar je kan maar wat als je zegt in een toespraak, als de Iraniërs aanvallen, laten ze dan twee steden in Californië platgooien. Dat is zijn grootste vijand. Politiek, Californië. Het idee al van Californië, daar krijgt hij de kriebels van over zijn rug.
13: Dat zijn de communisten.
14: Dat zijn de communisten en ook niet een paar. Ik geloof 45 miljoen mensen. Dus het zijn er echt een hoop en hij haat ze. Dus ik neem het serieuzer dan het Witte Huis het nu probeert af te doen.
13: En denk je dat het werkt? Want je hoort dus gejuich, maar ik denk in die zaal dan hoor je ook altijd, hè, dan is het, niet iedereen hoort helemaal wat er gezegd wordt. Wat denk je? Als mensen dit thuis op tv zien, republikeinen, denken ze, lachen ze er een beetje om of schrikken ze ook een beetje?
14: Ik denk dat ze er een beetje om lachen. Omdat ze weten dat de kans dat Iran die twee steden platgooit nou niet echt heel groot is. Dus dat weten ze ook allemaal wel. Maar het idee van het belachelijk maken van die staat, dat spreekt heel veel van mensen in de MAGA-beweging wel degelijk aan. Dus ik denk dat het wat dat betreft best past in wat ze verwachten. Maar we gaan het even hebben over geld, Jan. Kissinger heeft ooit gezegd, als je niet beschikt over, weet ik wel, toen 50 of 100 miljoen dollar, en dat was dus in de jaren 60, 70, dan kun je Amerikaanse verkiezingen niet winnen. Dat heb ik nooit vergeten. Ja, nou, inmiddels praten we in miljarden. Republikeinen hebben het lastig, omdat de komende verkiezingen gaan over de economie, en dat willen ze liever niet. En dus kiezen ze voor andere thema's, law and order, immigratie. Daar hebben ze het nu ook weer over. De opdracht aan ICE om nog veel meer mensen te arresteren. Slaat dat aan, Jan?
13: Ja, ik denk voor Trumps achterban, want daar denkt hij natuurlijk altijd aan, daar zal dit wel helpen. Want ik denk dat Trump ook denkt van, wacht eens even, wat is nou een onderwerp waar ik het liever over heb dan de economie op dit moment? Nou, dan is het immigratie en criminaliteit. En voor Trump is dat eigenlijk één onderwerp. Law and order is ook strenge immigratie. En ik denk dat inderdaad, dat werkt altijd. Dat is ook een onderbuikonderwerp. Dat is iets wat bij zijn achterban aanslaat. Maar ik vraag me ook wel af, omdat we nu ook in een situatie zitten natuurlijk, dat mensen dagelijks merken, of in ieder geval wekelijks merken, dat die benzineprijs zo hoog is, dat die hoge prijzen in de supermarkten nog zijn. Daar word je steeds aan herinnerd. Dus ik denk dat dat nog steeds wel het belangrijkste onderwerp blijft. Maar ik heb wel het gevoel, als er nou een onderwerp is waarmee je als Trump de boel kan afleiden, dan is het wel immigratie. En ik zag afgelopen week alweer een bericht op Fox News dat er een immigrantencaravaan richting Amerika gaat. Ik kreeg daar een déjà vu gevoel van.
14: Ja.
13: Want dat is elke keer rond de verkiezingen. Ja. Maar op die manier werkt het dus wel. Maar ik denk ook, ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Er zijn ook Latino's die een beetje afhaken bij Trump vanwege dat strenge immigratiebeleid. Dus ik denk, het is ook wel een klein risico
14: ja,
13: voor
14: dat,
13: hem.
14: Ja, dat denk ik ook. Kijk, de Latino's zijn altijd republiek in het algemeen behoorlijk pro-republikeins geweest. En zeker de mensen van Cubaanse...
13: allemaal altijd, hè? Maar die Cubanen zijn heel conservatief.
14: Die
13: inderdaad.
14: Zijn heel conservatief, maar onder Latino's is altijd wel een grote groep geweest die, laten we zeggen, anti-immigratie was. Omdat die zeggen, wij zijn hier allemaal gekomen keurig netjes volgens de regels. We hebben een groene kaart aangevraagd. Daar hebben we heel lang op moeten wachten, heel veel voor moeten betalen. En vervolgens zijn we als immigranten gekomen en staatsburger geworden. En we betalen belasting en we zorgen dat onze kinderen worden geschoold. En er komt zo'n stelletje schurken illegaal de grens over. En die, nou, Nederlandse tekst zeg ik altijd, ze pikken onze banen en ze pikken onze huizen. Dat zeggen ze daar ook. Dus ja. Latino's hebben daar moeite mee. Dus die vinden op zichzelf hard optreden tegen, nou ja, illegale. Dat spreekt ze wel een beetje aan. Alleen, alles heeft zijn grens. En als je nu zegt, de ICE moet wat was het ook weer, Jan? Het moet het
13: 3000 per dag.
14: Ja, 3000 mensen per dag in plaats van de huidige 1500 of 1000.
13: Ja, zoiets.
14: Ja, ja, nou, dan denk ik dat ook bij Latino's denken, ja, maar er is toch een grens aan dit soort dingen. Hè?
13: Ja, want daar zie je ook wel de pijn op het moment. Hè? Als Trump zegt criminelen worden opgepakt, daar kunnen heel veel mensen achter staan, ook veel Latino's. Maar op het moment dat de tuinman, de schoonmaakster, een vriendin wordt opgepakt, ja, dan verandert alles.
14: Ja, en al die couriers in New York, al die couriers die een maaltijd komen brengen of pakjes of noem het allemaal maar op. Dat zijn voor een groot deel Latino's.
13: Ja. Ja, het zijn clichés, maar het is ook waar. De economie draait op deze mensen.
14: Is ook zo. En in Californië draait de landbouw op die mensen. Hè? Je moet om aardbeien te oogsten, heb je echt een hoop mensen nodig. En dat zijn heel vaak mensen uit Zuid-Amerika, die daar al of niet legaal zijn, meestal niet. Maar die boeren die komen echt in moeilijkheden als die mensen allemaal weg worden gehaald. Trump vindt dat prachtig. Want elk probleem dat hij Californië aan zal doen, zal hij proberen. Dus wat dat betreft, daar zal hij zich niet zoveel van aantrekken. Maar het is wel een feit, want daardoor worden die aardbeien onbetaalbaar in de supermarkt, in de rest van Amerika. Dus het is allemaal niet zo simpel. Nee.
13: Hey Bernard, terug naar dat geld. Hè. Ja. Die Republikeinen die hebben voor de laatste maand zo'n 1 miljard dollar tot hun beschikking. De Democraten hebben daar ongeveer de helft van. Hoe groot is dat voordeel? Kun je daarmee die verkiezingen ook omdraaien, ombuigen, zeg maar?
14: Ik betwijfel het, omdat zoals jij zelf aan het begin dat overzichtje gaf, het begin van de podcast, over het aantal zetels, vooral in het huis dat op het spel staat, en de kaarten die echt heel goed zijn, en Jan Posma die daar een enorme hoeveelheid geld op zet, omdat hij denkt, dat komt wel goed met het Huis van Afgevaardigden. En misschien zelfs bij de Senaat. Ja, daar bewijs je dat geld niet altijd helpt. Wel vaak hoor, want je kunt, maar niet altijd. En ik moet altijd denken aan de strijd tussen Bush 1, Bill Clinton en Ross Perot. Dat was een derde kandidaat. Die man was schat hemelrijk en heeft een vermogen uitgegeven aan een campagne. En toch verloren. Dus je kunt het presidentschap of het congreslidmaatschap op een senaatszetel, die kun je niet kopen. Al doe je nog zo je best. Dus je kunt heel veel campagnespotjes en zo maken. Maar en dat is waar die strijd dan mee wordt geleverd. Maar uiteindelijk denk ik dat mensen toch ook letten op waar je het net over had. Gewoon over de prijs in de supermarkt en ga ze maar door.
13: Ja, hoe groot en duur je megafoon ook is, je hebt een boodschap nodig.
14: Dat
13: heb ik geleerd van de Bloomberg-campagne. Ook zo'n rijke man die het niet redde.
14: Nee, dat is waar. Inderdaad. Iedereen toen die in de race stapte, aan de democratische kant, dacht ik, hè, Ja. Toen dacht iedereen, nou, dan kunnen de anderen wel inpakken. Want die man die koopt, die is zo verschrikkelijk rijk. Het maakt, de anderen kunnen daar niet tegenop. En die was binnen de kortste keren afgeserveerd. In de voorverkiezingen, dat is waar. Even Jan nog, we hebben het over geld. Trump heeft campagnespotjes betaald met belastinggeld. En vanaf nu gaat zijn super PAC dat weer betalen. Dus die nemen de kosten daarvan over. Maar Trump betaalt het geld, dat het belastinggeld dat is uitgegeven, niet terug. Krabbelt Trump nu een beetje terug door te zeggen, oké, vanaf nu betalen we het weer zelf, of niet?
13: Ja, ik heb wel het gevoel dat hij terugkrabbelt. En ik denk dat we hier ook weer terugkomen op het eerdere thema bij Trump. Ik probeer het gewoon even. Hij heeft het gewoon geprobeerd. Hij heeft nu, ik geloof voor 10 of ik heb ook ergens 12 miljoen spotjes. Ja. Zijn er uitgezonden. Er is heel veel over te doen geweest. Dus iedereen heeft die spotjes gezien. Ook als je helemaal niet letterlijk op dat moment tv keek. Dus hij heeft denk ik al gekregen wat hij wilde. En hij dacht gewoon, wat is het ergste wat kan gebeuren? En dit is een beetje speculeren, maar ik denk dan dat ze toch hebben gedacht van, ja, juridisch staan we niet heel sterk. Als er een rechtszaak komt, zou dat wel eens een probleem kunnen worden. Dus dan krabbelen we wel even terug. Maar we hebben eigenlijk al een beetje bereikt wat we wilden. En wat ik ook wel bijzonder vond, want inderdaad, dat geld betaalt hij niet terug. En die spotjes waren begin van de week hier ook nog op televisie te zien. Ook nadat hij zei, het stond er ook nog achter, paid for by the government. Dus ik ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen. Ja. Maar ja, de hele idee natuurlijk dat dit een soort wat de mededelingen van algemeen nut waren en geen campagnespotjes, zoals Trump zegt, compleet belachelijk. Dat is gewoon echt niet zo.
14: Ja, postbus 51. Stem Republikeins.
13: Ja, dat was de enige boodschap.
14: Ja, dat is natuurlijk heel. Het lijkt mij aanvechtbaar. En er kan nog steeds iemand naar de rechter stappen. Aan de andere kant, ja, dat klinkt ook bizar dat we het zo moeten uitdrukken. Maar 12 miljoen op de zeg maar miljarden waarmee wordt gesmeten in zo'n race, is natuurlijk ook weer niet zo heel veel geld. Hè? Dus misschien laat ze het gewoon lopen.
13: Ja, denk ik ook. Hey, tenslotte Bernard, als we het op een rijtje zetten. Ik zie eigenlijk best wel op punten. Als we even die senaatsraces eruit pakken, dan doen democraten het best wel goed op races waar ze ook een goede kandidaat hebben. Dus ik heb het idee dat al die dingen waar we het over hebben gehad tellen wel mee, maar het gaat ook toch wel om de kandidaten. En dat zij het juist goed doen waar republikeinse kandidaten wat minder zijn, zoals bijvoorbeeld in Texas. Maar als ik dan kijk hoe eigenlijk alle seinen op groen zouden moeten staan voor democraten, vind ik dat ze er nog niet heel overtuigend uitkomen. Maar misschien ben ik nu te kritisch. Zie jij dat?
14: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En het is ook zo, het is op zichzelf goed als je op winst staat, omdat je tegenstander het niet goed doet. Daar kun je mee winnen. Maar het staat niet helemaal vast. Bovendien is een factor, we hebben het al eerder over gehad, moet er toch nog één keer op wijzen. Het feit dat bijvoorbeeld een kandidaat, zoals we net zeiden, in Texas, die gaat niet zo goed en het loopt niet zo mooi. En dus heeft de Democrat een grotere kans. De vraag is uiteindelijk wat de kiezer in het stemhokje doet. Of per post. En het feit dat je kritisch bent op de kandidaat van jouw partij wil niet zeggen dat je niet op hem stemt. En dat is een factor die vind ik nergens terug in peilingen. De vraag wordt nooit gesteld van u bent niet gelukkig met deze kandidaat. Maar als u voor de keuze staat, stemt u dan toch op hem? Of steekt u over naar de andere partij? Of stemt u
13: of
14: niet?
13: Blijft u thuis?
14: Of blijf je thuis? En dat zijn de antwoorden die we willen weten. En dat is waarom wij, vind ik gewoon, met ons journalistieke geweten ook, echt een stevige slag om de arm moeten houden. Dus even snel, wil je dat geld weer terughalen? Het kan, het kan hoor.
13: Ja. Nou, thuis durf ik wel te laten staan. Vooral omdat we er nog geen bedrag aan hebben gekoppeld. Dus, maar maandag hebben we een extra aflevering. Hè? Laten we het anders over geld hebben. Ik ben benieuwd waar jij je geld ook op zet.
14: Zo is dat. Dat gaan we doen. Oké, Jan, we gaan de luisteraars vragen. Ja. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
13: Ja, en ik zeg het nog maar een keer, vanaf komende maandag elke week een extra podcast over de midterms. Dus heb je specifieke vragen over die midterms. Het gaat steeds meer over die midterms ook natuurlijk. Stel ze dan alvast, dan nemen we mee wat we meenemen kunnen. Sowieso leuk als je reageert. Iemand die in ieder geval al reageerde met een ingesproken vraag was Daan van der Ven.
16: Een paar jaar terug was ik veel in de States voor mijn Amerikaanse ex-vriendin. En als het over het Amerikaanse leger ging, dan kreeg je echt met geen mogelijkheid meer stil. Haar oom had ook in het leger gezeten. Nou, mede daardoor was hij echt de held van de familie. Maar ook bij sportwedstrijden en concerten viel het op dat deze vaak meerdere keren werden onderbroken om soldaten en veterans te eren. Nou, zeker vergeleken in Nederland lijkt dat dan best wel extreem. Dus mijn vraag aan jullie, waar komt die idealisering van het leger in Amerika nou eigenlijk vandaan?
14: Ja, ik wil er best iets... Er zijn een paar dingen. In de eerste plaats speelt de krijgsmacht door de hele Amerikaanse geschiedenis een enorme rol. Meestal om de eenheid te bewaren, maar soms in de burgeroorlog ook om tegen elkaar te vechten. Dus de krijgsmacht heeft altijd een enorme rol gespeeld. Het is gewoon een onderdeel van de samenleving.
13: Ook de mythe van de onafhankelijkheidsoorlog.
14: De mythe van de onafhankelijkheidsoorlog. De twee wereldoorlogen die ze hebben helpen winnen. Dus wat dat betreft, ze hadden en hebben, maar hadden zeker toen een goede naam. Wie niet altijd een goede naam heeft, is de president of de commandanten. Want achteraf kun je zeggen, ja, hadden we dat nou ooit moeten doen? Hadden ze aan Afghanistan moeten beginnen? Nou, eigenlijk niet, want hebben ze verloren. Maar dat kunnen die soldaten niet helpen. Nu is er een breekpunt geweest. Het is een hele tijd na de Vietnamese oorlog, een hele periode lang, werden veteranen met de nek aangekeken. Die kwamen dan terug uit Vietnam, hadden vaak de meest vreselijke dingen meegemaakt. En vervolgens werd er op ze gespuugd, werden ze nagejouwd als ze terug waren in de Verenigde Staten. En op een bepaald moment heeft Ronald Reagan, die toen president was, ingegrepen en die heeft in een toespraak, misschien een State of the Union, dat weet ik niet meer, het gewoon benoemd en gezegd, je kunt het eens of oneens zijn over de politieke dynamiek in militaire conflicten. Maar denk er goed om, de soldaten die wij waar dan ook heen sturen, dat zijn helden. Dat zijn mensen die hun leven in de waagschaal leggen om ons land te verdedigen of onze belangen te verdedigen. En toen is er echt een omslag gekomen. Dat heeft echt geholpen. En wat ook geholpen heeft, is het Vietnam-monument in Washington, waar alle namen van al die 58.000 omgekomen soldaten staan. Dat wordt enorm veel bezocht. En ook dat heeft de sfeer enorm omgedraaid. Er is echt een campagne gevoerd, eigenlijk gestart door Reagan, om de twijfel aan de krijgsmacht, om die zoveel mogelijk weg te nemen. Er is nog een factor die een rol speelt. En dat is dat dit een van de weinige onderdelen is van de Amerikaanse samenleving waar eindelijk, moet ik zeggen, want het is nog niet eens zo lang, het racisme is verdwenen. Er zijn heel veel minderheden, heel veel zwarte soldaten. En die krijgen door de achtergrond die ze vaak zelf hebben ook daar aanzien door. Dus ook dat speelt een rol. Dit is allemaal, ik zal maar zeggen, het is geen wetenschappelijk verhaal hoor, maar dit zijn waarnemingen die ik gewoon zelf heb.
13: Ja, en ik vind wat Daan ook omschrijft, dat is in het voelt als Nederlander een beetje overdreven vaak. Ja, hè? Als je naar een theatervoorstelling gaat, heb ik wel eens gehad dat alle veteranen op moesten staan. En dan sommigen zijn ook wel een beetje ongemakkelijk. Niet iedereen vindt het even leuk dat het elke keer dan weer gebeurt. Maar die oorlogen, eigenlijk elk decennium was wel een grote oorlog zo'n beetje.
14: Ja.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dankjewel, doei.
2: Hoi, gaan Jan.
3: Ja, superleuk.
2: Ja, leuk, hè?
3: Ja, sowieso, dat vind ik echt mooi dat iemand Nederlands leert, verbetert. Want ze kan het duidelijk al heel goed.
2: Nou.
3: Met onze podcast, heel cool. Ja. Leuk, Stephanie.
2: Ja.
3: En ze stuurt ook een foto mee. Ziet er fantastisch uit. De bladeren zijn er al aan het verkleuren. Staat op een steen, een rots in een mooie kreek daar in New England. Ik moet meteen denken aan iets van dat leaf speaking. Dat is natuurlijk nu gaande. Dat alles zo mooi die herfstkleuren krijgt in de bossen. Dat is heel mooi, maar dat heeft ze duidelijk al ontdekt. Ik moet denken aan Newport, Rhode Island, The Breakers. Die grote. Dit is dan het huis van de Vanderbilts wat daar staat. Maar dat staan allemaal van die grote mansions uit de Gilded Age. Fantastisch om te bekijken. Dus wat minder natuur dan die bossen. Maar daar zou ik heen gaan.
2: Ja, helemaal mee eens. Het is inderdaad, dat is een prachtig stukje. Ik haak even in op wat ze zelf zegt en wat jij ook zegt. Namelijk die kleuren, die eigenlijk alleen in de maand oktober. Kun je dat goed zien, die verkleuren van de bladeren. Dat wordt foliage genoemd in het Amerikaans. En de mooiste plek bij mijn weten is de Berkshires in Massachusetts.
3: Mm.
2: Dat gedeelte, dat is echt schitterend. En je rijdt door een schilderij of je loopt door een schilderij. Maar misschien weet Stephanie dat al. Maar dat is iets wat ik echt zeer van harte aanbeveel.
3: Ja, leuk. Ik ben er wel eens geweest, maar niet in de herfst. Dus dat is ook een mooie tip voor mij.
2: Ja.
3: Laten we eens even kijken. Kunnen we nog even Dirk van Oorschot meepakken? Nou, laten we dat gewoon doen.
2: Ja.
3: Bij een campagne horen sponsoren gulle gevers. En die verwachten allemaal iets terug. Wij zijn nu halverwege de tweede termijn van Trump. En ik vroeg me af wie van de sponsors kan tevreden terugkijken en heeft voor zijn geld waarvoor zijn geld gekregen, moet ik zeggen. En wie zeker niet. Ja, die laatste is ook een mooie vraag.
2: Waar ik onmiddellijk aan denk, is de hele tech-sector.
3: Ja.
2: Want die zijn allemaal achter Trump gaan staan. En hebben enorm veel bijgedragen. Gewoon echt vermogens en mannen. Al die techbazen. Dus daar kijk ik. Dat is volgens mij. Daar draait hij zijn hele presidentschap op.
3: Ja, ik moet denken. Die zaten allemaal vooraan bij de inauguratie.
2: Ja.
3: Ik moet ook denken aan Peter Thiel, die ook in dat rijtje past, van Palantir. En die volgens mij ook echt veel grote overheidsopdrachten binnen heeft gehaald. Ik moet ook denken aan Palmer Luckey. Die naam is wat minder bekend, maar die heeft ook een groot soort tech-defensiebedrijf. Ook grote opdrachten binnengehaald. De mensen waarvan ik denk, hebben die nou gewonnen of verloren? Ik denk Elon Musk, wat denk jij? Die heeft uiteindelijk volgens mij wel gewonnen.
2: Ja hoor.
3: Want die heeft gewoon zijn aandelen zijn omhoog gegaan.
2: Ja.
3: Hij heeft ook opdrachten. Hij heeft ook ruzie gehad, maar hij is weer in beeld. Hè. Hij gaat ook meewerken aan de modernisering van het Pentagon. Van Defensie, dus hij die wint ook wel. Maar er zijn wel een paar mensen. Dit moest ik eventjes een beetje zoeken. Maar zo'n Miriam Adelson, die ken je ook wel. Hè? Zo'n
2: zeker
3: hele
2: wel.
3: Grote, hele rijke vrouw.
2: Ja, de weduwe van die enorme.
3: Ja, Sheldon Adelson, dacht ik.
2: Ja.
3: Nou, dat soort mensen die hebben ook veel geld gegeven, maar die hebben op de beurs dan weer veel verloren. Onder andere door die importheffingen. Dus dat zijn misschien een beetje de verliezers.
2: Ja.
3: Maar ja, relatief gezien, hè?
2: Ja. Ja.
3: Zullen we hem daarmee afronden dan, Bernard?
2: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl... of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app... of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet weer zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
3: Ja, en Bernard, maandag zijn we er alweer, hè? Extra aflevering. Ik heb er zin in.
2: Ik ook. Tot maandag.
3: Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassie. Wellbeing that works.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
9: Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken en volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren en tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. Volgens bronnen rond president Trump ligt het aan president Zelensky dat Rusland weer diesel mag exporteren. Trump zou teleurgesteld zijn dat Zelensky niet stopt met het bombarderen van Russische raffinaderijen. Met meer diesel op de markt gaat de prijs omlaag. En zo wil Trump iets doen voor de gewone Amerikaan op weg naar verkiezingen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app
13: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
15: Welkom, we ronden de beursweek voor je af op deze vrijdag 9 oktober. Een dag die Apple niet zo leuk zal vinden.
16: De verkopen van de iPhone 18 Pro vallen tegen. En daarom schroeft Apple de bestellingen bij leveranciers terug. Die hoeven tot wel 15% minder te maken dan eigenlijk gepland.
15: Ja, hoe pijnlijk is dat voor het aandeel? Dat hoor je in deze aflevering.
17: En we hebben het over OpenAI, want de omzet valt er tegen of toch niet?
18: Volgens de Financial Times zou de omzet op jaarbasis in september op $50 miljard uitkomen. En volgens Bloomberg is de doelstelling voor eind dit jaar nu in ieder geval op $70 miljard gezet.
17: Ja, we zoeken zo uit of OpenAI nou een goed of een slecht jaar gaat draaien. We gaan de beursweek en ook de beursdag doornemen. En dat doen we samen met Bob Hooman van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
19: Ja, dankjewel.
15: Ja, fijn dat je er bent, Bob. Ja, Jorik, ik moet toch even beginnen. Gisteren heeft Jelle Maasbach enig commentaar gegeven op mijn kledingkeuzes en de winkel waar ik dat koop.
17: Is dit een nieuwe broek?
15: Dit is zeker de nieuwe broek. Uniqlo, jongens.
17: Uniqlo.
15: Ja, ik vind hem hartstikke mooi.
17: Nou. Ja, je kan hem net niet zien, de camera.
15: Nee, maar. Nog een keer?
17: Ja, bruin met streepjes.
15: Prachtig. Ja. Ja, dan kunnen we door. Dan kunnen we beginnen aan de beursdag. En ik wil beginnen met een alarmerend rapport, toch wel, van het Financial Stability Board. Dat kijkt naar de stabiliteit van ons financiële systeem. En ze vellen er een niet al te best oordeel over. Bijna geen enkel land voldoet aan de criteria voor een stabiel systeem, zeggen ze. Alleen Hongkong, de VS en Japan en het VK wel. En in de EU zijn we zelfs materially non-compliant. Dus echt niet goed voorbereid. Want het kan snel gaan, zeggen ze. En daarbij wijzen ze naar het geval Credit Suisse, dat een flink reddingsplan door UBS nodig had. Autoriteiten moeten van tevoren veel beter kijken waar geld vandaan kan komen, mocht er een plotseling financieel gat zijn, zegt de FSB. Wat denk jij, Bob? Zijn we hier voorbereid in Nederland op het omvallen van een bank? Laten we niet bedenken welke bank dat dan zou zijn.
17: Ik hoop niet die van jou.
19: Nee, ik denk dat.
15: Tenzij je nog iets te melden hebt.
19: Hè? Nou, daar hoef je denk ik niet bang voor te zijn. Maar ik denk dat de Nederlandse bank altijd wel plannen klaar heeft. Maar wat je denk ik in het verleden wel gemerkt hebt, pas als er echt iets gebeurt, wordt er heel hard gezocht. He, dus ik denk dat waar hierop geduid wordt, dat in Hongkong, Amerika, die plannen echt al klaar liggen. Jij gaat dan dit doen en of gezamenlijk doen de banken iets. Terwijl hier pas gezocht wordt als het zover is. Maar op dit moment lijkt er ook helemaal geen reden om daar heel actief mee te zijn. Maar kan nooit kwaad om een plan te maken.
17: Dan naar een bedrijf dat wel op omvallen staat, bussenbouwer Ebusco. Het houdt niet op met de malaise daar, want Ebusco heeft alweer nieuw geld nodig. Een groot aandeelhouder die helpt vast, die stort vast 6 miljoen bij, maar dat is niet genoeg.
20: Als er komende weken geen financiering komt voor de operationele kosten, dus van dag tot dag, dan is het niet zeker of het bedrijf kan blijven voortbestaan. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen die brachten de bussenfabrikant eerder ook al in de financiële problemen. Doordat er telkens net op tijd geld vrij kwam, lukte het Ebusco om overeind te blijven. En nu is de toestand dus opnieuw kritiek.
17: Ebusco dropte dit nieuwtje vlak voor de aandeelhoudersvergadering. Daar stond ook nog een ander heikel punt op de agenda. Want de aandeelhouders mochten er stemmen of Ebusco mag overstappen op een nieuwe accountant. Want de huidige EY vond de jaarrekening tot twee keer toe zo'n puinhoop dat ze er geen oordeel over wilden geven. Nou, nu wil Ebusco dus een nieuwe accountant. Het doet het aandeel allemaal niet heel lekker vandaag voor wat er nog van over was van dat aandeel. Het stond op het dieptepunt wel 20% lager vandaag.
15: Ja, maar dat gaat ook snel als je aandeel een paar cent kost.
17: Dat is waar.
15: Ja, een aandeel dat iets duurder dan is, dat van SpaceX, dat is hard bezig om een internetprovider ook te worden. Het koopt namelijk de rechten voor een flinke bandbreedte in de VS. Allemaal voor het succesvol maken van SpaceX Mobile.
21: Elon Musk saying that this is the last piece of the critical puzzle for SpaceX to give major, you know, phone coverage all across America. We can see her SpaceX up in pre-market. But on the flip side, this has sent ripples all across the telecom sector, even in Europe. Declines for a lot of its competitors, so from Verizon to T-Mobile to AT&T, all down quite a bit this morning.
15: Ja, beleggers bij concurrenten die zien de bui dus al hangen. Ook in Nederland, KPN stond ook een paar procent lager. Denk je dat SpaceX hier een serieuze concurrent kan worden voor de Ziggo's, de Odido's en de KPN's?
19: Nou, op korte termijn denk ik niet. Want dan is het met Starlink en zo nog duurder. Maar met die frequentie die hij aangekocht heeft, kan hij met die satellieten wel gewoon de huishoudens door dikke betonnen muren en dergelijke heen. Dus op termijn kan het echt een serieus concurrent worden. Dus ik snap de koersreacties wel. Ja.
17: Ik heb iets ontdekt, Maxime.
15: Oh?
17: We hebben het al meer dan een week niet over president Trump gehad.
15: Echt?
17: In het programma. Ja, dat is een unicum. Het is een record, denk ik.
15: Ongelooflijk!
17: Ja, ik moet het record verbreken, want midden in een week... Ja, het kan natuurlijk niet. Op een gegeven moment moeten we het toch weer over hebben.
15: Hadden we nog niet gedaan.
17: Ja, sorry, maar het moet. Met een vredesbericht.
15: Oh, wat fijn. Nou, dat hoor ik graag aan.
1: President Trump suggests that there will not be fresh strikes against Iran before the midterm elections on November 3rd. He has repeatedly said that the war won't come to an conclusion until after the midterms are over, and has repeatedly said that when that time comes, whenever it is, he does expect oil prices will move lower.
17: Trump gaat de verkiezingen dus niet in de weg zitten met aanvallen in Iran. En dan was er ook nog nieuws over Trumps eigen beleggingsgedrag. Moet hij elke maand namelijk met een paar maanden vertraging openbaar maken hoe hij gehandeld heeft. En dat geeft elke maand wel weer een bijzonder inkijkje. In augustus kocht hij voor miljoenen aan aandelen van onder meer Meta, Microsoft en zijn lievelingsbedrijf, McDonald's. Ja, tot zover relatief onschuldig. Maar Trump kocht ook obligaties in SpaceX. En de timing daarvan was wel opvallend. Namelijk vlak voordat Trump het ruimtevaartbeleid van de Amerikaanse regering flink versoepelde.
15: Interessant. Nou, ik had het net al over de stabiliteit van banken. Er is één bank die de hele sector op zijn kop wil gaan zetten. Revolut komt namelijk met een grote ambitie. Ze willen concurreren met JP Morgan. Dat zegt topman Nick Storonsky in gesprek met Bloomberg. En ik waarschuw je alvast, deze man is niet bepaald de beste spreker van het boekje.
2: Is the strategy in the US about, is it about winning and dominating?
22: I mean, everywhere we want to go, we want to dominate. Otherwise, what's the point?
2: Jamie Dimon has spoken admiringly about you and about Revolut, the CEO, of course, of JP Morgan. Are you coming for his lunch?
22: For his dinner.
15: Ja, een man van niet al te veel woorden. We wensen hem succes. Ze hebben een voorwaardelijke vergunning om in de VS actief te zijn als bank. Ze zijn trouwens nog niet beursgenoteerd, maar ook op dat vlak een ambitie. Want ze willen een dubbele notering zowel in de VS als in Londen.
17: Straks hebben we het over OpenAI. Want gaat het bedrijf nou een dramatisch jaar draaien of eigenlijk wel een prima jaar? Ja, de meningen verschillen erover.
15: En je hoort over de treurige beursweek van Besi en of het nu klaar is met de miserie daar. Maar we gaan eerst naar Apple. Het lijkt erop dat ze het voorlopig moeten doen met het succes van vorig jaar op het vlak van de iPhone. Want de nieuwe 18 Pro en 18 Pro Max die lopen een stuk minder goed dan hun voorgangers. Zo matig zelfs dat ze aan leveranciers de opdracht al hebben gegeven om minder te produceren. Apple heeft de producenten de opdracht gegeven tot wel 15% minder te maken, meldt Nikkei Asia. Door de hoge prijzen van geheugenchips moesten ook de prijzen van die telefoons omhoog. Maar het lijkt nu allemaal toch net wat te veel te zijn geworden voor consumenten. Is dat een dikke tegenvaller voor Apple, Bob, als die productie al 15% naar beneden wordt geschroefd? Lijkt me niet heel prettig nieuws.
19: Zeker een tegenvaller. Ik denk dat je het wel mocht verwachten, want die dingen zijn veel duurder geworden, omdat de inputkosten, vooral met geheugenchips, die prijzen zijn keer 10 gegaan. Dus die telefoon moet ook duurder worden. En dan duurt het gewoon langer voor een gemiddeld iemand zijn oude iPhone inruilt voor een nieuwe.
15: Ja.
19: Ja, dus dat is uitstel, geen afstel, denk ik. Maar natuurlijk is dat op korte termijn een tegenvaller.
15: Ja, en het was al, geloof ik, het jaar. Vorig jaar was een soort jaar waarin heel veel mensen sowieso een nieuwe iPhone misschien wel wilden kopen. Ja. Dus dit was al geen al te best jaar. Komt dit er nog eens bovenop? Is het dan gewoon klaar dit jaar voor die iPhone verkopen?
19: Nee, want ze kunnen denk ik nog wel een hoop doen. Hè? Inruilacties, deals, goedkopere modellen misschien maken. Dus dat gaan ze vast ook allemaal proberen om er toch nog wat van te maken. Maar je merkt gewoon dat, men dacht bij iPhones vaak, er is helemaal geen prijselasticiteit, hoe duur ze ook maakt. Ze worden toch wel verkocht, maar dat blijkt niet zo te zijn.
15: Ja, want jij zegt dan deals en acties en dergelijke, dat is dan misschien nog een oplossing om hem wat te slijten. Maar ja, dan ga je ook weer aan je marges zitten vreten. Ja. Dat vinden beleggers denk ik ook niet echt leuk.
19: Nee, ik denk dat het voor beleggers gewoon geen goed nieuws is. Ik denk dat Apple een prima bedrijf is, maar ja, het is ook niet goedkoop. Nou ja, groei is er dan niet of nauwelijks. Want het is toch echt afhankelijk van die iPhone verkopen nog steeds heel erg. Dan wordt het gewoon een wat matiger jaar voor de aandeelhouder.
15: Ja, nou heeft Han Dieperink hier wel eens gezegd van Aureus. Die zei, eigenlijk moet Apple is al een soort luxe product. Eigenlijk moeten ze daar misschien wat meer in leunen. Moeten ze proberen echt die luxe kant op te gaan. Dus is de prijs verder verhogen misschien dan nog een oplossing?
19: Nee, dat denk ik niet. Dat zie je nu al. En je ziet toch ook wel, ondanks dat Apple natuurlijk die hele sfeer eromheen heeft, waardoor je er, als je eenmaal in het Apple
15: The Walled Garden
19: zit, dan kom je er niet meer uit. Maar andere merken maken telefoons die dezelfde toepassingen en kwaliteit hebben.
17: Ja, er komen wel nog wat nieuwe producten aan volgende week. Ze gaan zich weer helemaal richten op de thuisproducten. Dus de slimme deurbellen, camera's, speakers, dat soort dingen. Wat verwacht je daarvan?
19: Nou, op zich is denk ik goed, hè, want daar loopt denk ik Apple iets wel achter. En ook met AI-toepassingen lopen ze wel achter. Dus het is goed dat ze er wat omheen doen. Maar dat gaat het niet volledig helpen. Er komt natuurlijk ook nog dat duo-ding, hè, dat
3: openklapscherm.
19: Ja. Nou ja, misschien is dat nog een gadget, maar ook die zal last hebben van die hogere prijzen.
17: Ja, kan dat misschien die tegenvallende iPhone-verkoop nog een beetje in balans brengen, die iPhone Duo?
19: Ja, je zou zeggen van niet.
17: Nee, ik ben wel benieuwd naar die producten van volgende week. Ik zit al heel lang op een nieuwe Apple TV te wachten, maar die zitten ze dus steeds uit te stellen.
3: Die komt er ook bij.
17: Dat is, nou ja, het gerucht gaat, ja, maar ja. Dat kwam er steeds niet van, omdat ze die slimme Siri nog niet klaar hadden. Nee. Dat is ook wel treurig, toch?
19: Nou ja, daar lopen ze denk ik wel achter, dus daar is het denk ik eerder een beetje bijpikken dan dat ze daar nou echt op gaan vooruitlopen. Dus ook daar.
3: Maar is het dan wel waard om daar echt nog zo voor te gaan als ze nu pas met allemaal thuisassistenten echt uitgebreid gaan komen?
19: Dat denk ik wel hoor, want het merk is op zich wel sterk genoeg. Dus men loopt dat achter. Maar dat is absoluut niet katastrofaal.
3: Nee. Ja. Halen ze wel het maximale uit die andere producten nu, denk je?
19: Nou ja, ik denk als je AI-toepassingen en dergelijke in zo'n serie beter hebt, dat je er meer uit kunt halen.
17: Er komt ook nog een nieuwe chef fusies en overnames is vandaag aangekondigd. Wat zijn ze daar van plan, denk je, in de top van Apple?
19: Nou ja, ik denk ze hebben een traditie van kleinere overnames. Hè. Dus iets heel groots zie ik nu niet gebeuren. Maar iets in de AI, iets in de gezondheidszorg, hè, digitaal dan eromheen. Dat soort dingen zou heel goed kunnen.
3: Ja. Zou je iets kunnen noemen? Bijvoorbeeld een interessant bedrijf?
19: Nou nee, daar heb ik niet zoiets in mijn hoofd. Nee.
17: Maar wearables, dat soort dingen.
19: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
4: BNR Beurs.
17: Door naar OpenAI. Daar is paniek namelijk. De Financial Times kwam met een verontrustend bericht. Want de omzet van OpenAI gaat volgens die krant 20 miljard lager uitvallen dan beleggers hadden verwacht. Dus doken Amerikaanse techfondsen gisteravond omlaag. Maar toen was daar Bloomberg om de paniek te sussen.
5: Bloomberg understands OpenAI is expecting to reach or exceed $70 billion in annualized revenue by the end of the year. Driven largely by growth in its enterprise business. We're told the company shared the numbers with investors as part of discussion for its latest effort to raise $30 billion or more.
17: De markt ging uit van 70 miljard omzet voor OpenAI in 2026. Volgens de Financial Times wordt dat slechts 50 miljard. Maar Bloomberg zegt nu dus dat OpenAI dat gaatje in de laatste maanden van dit jaar nog wel even inloopt. Wie heeft er gelijk, denk je?
19: Nou, ik denk dat Bloomberg toch iets meer gelijk heeft. Want het is ook een beetje een vergelijkingsbasis, hè, waarbij ze cloud of diensten die op andere cloud zijn gedaan wel of niet meetellen. Dus het is ook een beetje discussie. Zitten ze nu wel op die 70 en die 50? En die groei is zo hard. Hè, dus je moet nog 40% groeien dit jaar. Ja, tot nu toe ligt dat groeitempo zo hoog.
17: Ja.
19: Ze zouden dat ook met de nieuwe boekhouding, zeg maar, moeten kunnen halen. En je ziet ook het aantal, als je de grafiek ziet van het aantal gebruikers, aantal tokens wat gebruikt wordt. Ja, dat is gewoon een logaritmische exponentiële grafiek.
3: Ja, want het zou dus ook gaan om een soort manier van rekenen waar bijvoorbeeld ze meer op Anthropic zouden willen lijken, waardoor het opeens anders uit zou vallen dan.
19: Ja. Klopt.
3: In die laatste maanden gaat die groei, want je zegt in de logaritmische grafiek, gaat die groei echt nog zo hard nog steeds? Is daar echt nog steeds een versnelling te zien?
19: Ja, er is nog steeds een versnelling te zien inderdaad. Het is echt zo'n exponentiële kromme die bijna rechtlijnig omhoog gaat.
17: Waar komt het meeste geld van OpenAI nu vandaan? Waar verdienen ze hun geld mee, voornamelijk?
19: Ik denk met tokens.
17: Ja.
19: Ja, en want voor de rest is het. Ik geloof dat ze ook wat iets aan advertenties doen, maar dat is.
17: Ik zie er wel steeds meer.
19: Miniem aan de opbrengsten daarvan ten opzichte van.
17: Daar komt het geld niet vandaan.
3: En die beursgang die blijft ook maar. Is ook meer uitgesteld. Ze zeggen nu toch wel echt vrij duidelijk: dit wordt wel echt volgend jaar. Is dat nou slim? Want ja, goed, als je kan laten zien, maar ja, die groei is nog steeds in een soort zieke versnelling. Is ook misschien wel een moment om te zeggen: nou jongens, let's go.
19: Ja, of dat slim is. Ik denk wel dat op dit moment toch een beetje het sfeertje heerst. En ik denk niet dat het terecht is. Van, goh, het is wel heel erg hard gegaan, hè, met al die waarderingen van AI-achtige aandelen. Wordt het niet eens wat? En verstoren we dan met zo'n grote emissie niet de markt, waardoor je zo'n World Online momentje krijgt? Hè? dus misschien dat men daar een beetje bang voor is. Maar ja, ik zou het een best een geschikt moment vinden.
17: Ja, we zagen in de VS toch nog wel een bescheiden koersreactie op dat bericht van de Financial Times. Toen was de nuance van Bloomberg er nog niet. Nvidia stond een beetje lager bijvoorbeeld. Ja. Kan het een probleem worden voor dat soort bedrijven als OpenAI inderdaad minder gaat verdienen?
19: Nou ja, als ze echt minder gaan verdienen wel. Maar ja, ik zie het niet. Nee.
3: Nog geen wolkje aan de hemel bij meneer Homan. Ondertussen is er ook iemand die nog altijd heilig ervan overtuigd is dat zijn investeringen bakken met geld gaan opleveren. En dat zijn ook grotendeels investeringen in OpenAI, kunnen we je vertellen. Topman Masayoshi-san van SoftBank die zoekt namelijk naar $100 miljard extra vanuit het Midden-Oosten om te investeren in AI-bedrijf.
6: Masayoshi-san is looking to raise some $100 billion from investors in the Middle East. Again, bolstering that narrative that we have been hearing that has been propelling the tech trade so far.
3: Is hij dapper of is hij doorgeslagen, Bob?
19: Nou ja, op zich denk ik om te investeren in die golfstaten is denk ik wel slim. Hè? Er is veel kapitaal. Ze hebben een lange beleggingshorizon over het algemeen. En ze willen diversificeren vanuit olie. Dus ja, ik denk dat het wel een goede omgeving is om daar wat te doen.
3: Dan gaan we nog even door de afgelopen beursweek heen wandelen. De laatste voor de regen aan kwartaalcijfers begint. En voor nu is het slecht nieuws voor jou, Jorik, want het is voorbij.
7: And finally, it has happened. The acquisition of Paramount to buy Warner Brothers Discovery Skydance is down 2%. So it finally closed just moments ago.
17: Ja, ik moet op zoek naar een nieuwe hobby, misschien een andere overname, want Akzo Nobel wil fuseren met Axalta. Maar voordat zover is, gaat het eerst nog een deel van de Aziatische activiteiten verkopen.
8: We hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard, dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht.
3: Geen beursweek zonder AI-nieuws natuurlijk. Dat kwam onder andere van het Chinese DeepSeek.
6: We are seeing that they are raising at least $12 billion. So significant investor appetite for AI and tech.
17: En ook SpaceX zoekt naar geld, $40 miljard om precies te zijn. Daar willen ze chips van kopen.
23: Well, it's interesting that after such a massive IPO that they go to the debt market now in another part of the capital structure to look for cash.
3: Ja, de Nederlandse overheid die doet het andersom. Dat wil cashen bij ABN AMRO.
24: De Nederlandse staat gaat het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van 20,7 naar 10,5%. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht. En sindsdien bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
3: Maar het was vooral de week van Besi. Of ja, Besi had hem denk ik liever overgeslagen deze week. De analisten van Bank of America, UBS en Deutsche Bank zijn minder enthousiast over de chipmachinemaker. Bank of America haalde het aandeel Besi van de kooplijst. Net als UBS. En het zorgde ervoor dat het aandeel flinke klappen kreeg. 12% ging er vanaf in 5 dagen tijd. Bob, analisten vrezen voor de concurrentie van ASML. Dat zou zich ook met dat hybrid bonding bezighouden. Zou daar ook een machine voor willen maken. Is die zorg terecht?
19: Ja, ik denk het wel. Die verhalen zijn er inderdaad. En misschien vertelt ASML daar woensdag wat over, als ze de cijfers publiceren. En tegelijkertijd, dat hybrid bonding wil ook nog minder dan eerder gedacht, omdat met de huidige vlakke chips ook nog weer meer efficiëntie kan worden bereikt. Dus het duurt allemaal in ieder geval langer en komen ook concurrenten. Nou, je noemt ASML, dus ja, het wordt echt wel wat spannender voor het aandeel.
3: Ja, dus is het ook hoe langer het duurt dat het ook gevaarlijker wordt voor die hybrid bonding techniek, omdat andere bedrijven misschien denken, oh, maar zij doen het al heel lang. Misschien is het eindelijk voor ons een moment om daar aan te gaan beginnen.
19: Ja, dat is precies, dat je er hele lang een voorsprong heb gehad, maar op het moment dat het echt gebeurt, dat je ingehaald wordt.
3: Lijkt me wel gevaarlijk voor BC, ook omdat dat aandeel is toch wel een stukje goedkoper geworden. Sommige bedrijven waren een tijd terug al bezig over dat het dan misschien wel in overnamegesprekken dat ze daarmee zouden voeren. Is dit echt een prooi?
19: Ja, die chipbedrijven zijn intussen zo rijk. Hè? Nou, je hoorde wat Samsung verdiende, TSMC. Dus ja, het kan wel. Het is te betalen voor dat soort bedrijven.
3: Ja.
19: En je ziet ook bijvoorbeeld een bedrijf als Nvidia is zich ook echt wel aan het verbreden met hun activiteiten. Dus het speelt wel in die sector. Het kan.
3: Ja. Zou ASML dan, in mijn hoofd lijkt dat dan een soort logische stap als zij met hybrid bonding bezig gaan. En als zij in een Nederlandse chiptechnologie ook kunnen inlijven. Zouden zij mogelijk hiervoor gaan?
19: durf ik echt niet te zeggen, maar ik snap je speculatie.
3: Oké.
17: Er waren ook nog wat overnamegeruchten dit voorjaar van twee Amerikaanse partijen. Daarna niet zoveel meer over gehoord. Ja, wat denk je daarvan? Loopt dat nog? Gaan we er ooit nog iets van horen? Of is dat?
19: Nou, het wordt natuurlijk een stuk goedkoper. Ja. Het aandeel is intussen bijna gehalveerd vanaf het hoogtepunt. Dus ja, en buiten dat, die nieuwe technieken met hybrid bonding, verdienen ze evengoed gewoon hun geld. Hè. Dus ze zijn er niet volledig van afhankelijk. Maar goed, het was gewaardeerd op heel veel toekomstmuziek. En dat is er nu een beetje uit. Dus nou ja, het wordt interessanter, zeker. Ja.
17: Richard Blikman wil misschien ook wel een keer met pensioen.
19: Ja, ik weet niet hoe oud hij is, maar die is intussen wel op leeftijd, geloof ik. Hè?
3: Ja, die is ergens in de 70. Ja. Ja, goed, en Applied Materials is het, geloof ik, die dat lang al heeft. Dus wie weet dat we daar nog iets van gaan horen. Tot die tijd moet Besi de aandeelhouders en beleggers overtuigen van de eigen kracht. Dat ze ook die voorsprong hebben, want dat is natuurlijk wel. Ze waren er heel vroeg bij, dus ik neem aan dat ze ook iets van een voorsprong hebben op de rest. Hoe kunnen ze dat nou doen? Hoe blijven ze aan beleggers de boodschap geven van het komt wel goed?
19: Nou, dat is best lastig, hè? Want je bent echt afhankelijk van die partijen die het gaan doen. Dus ja, dan moet je een verhaal hebben van goh, ze moeten straks wel gaan chips gaan stapelen, want anders redden ze die efficiëntie niet meer. Maar goed, de andere chipbedrijven zullen misschien zeggen nee, we kunnen nog wel voorlopig wel even verder. Ik vind hem lastig.
17: Dan zit de beursweek erop. Staat nog één ding op mijn to-do-list en dat is jou vertellen wat er volgende week gaat gebeuren. Het is de week van de kwartaalcijfers, dus ga er maar even goed voor zitten, want hier komen ze. Op dinsdag kun je je opmaken voor de Amerikaanse bankreuzen. Die trappen het cijferseizoen af met Goldman Sachs, Citi en JP Morgan. Die openen de boeken. Allemaal banken die de afgelopen tijd bakken met geld verdiend hebben op de beurs. Het is alleen de vraag of ze al die hooggespannen verwachtingen een beetje kunnen waarmaken. En dan komt woensdag Nederlands trots ASML met de cijfers. En vrijdag komt er trouwens ook een prachtige podcast over uit. Onze ASML, een nieuwe BNR-podcast. Abonneer je alvast. En donderdag krijg je dan weer de cijfers van Fastnet en TomTom. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, komen er ook nog macrocijfers aan uit de VS. Halverwege de week krijg je de hypotheekaanvragen, het inflatiecijfer en dan komt de Fed ook nog met zijn beige boek. Een rapport waarin ze vertellen hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie.
3: Dat dus allemaal volgende week met natuurlijk het hoogtepunt vrijdag, de lancering van onze ASML. Ja.
17: Jij kent hem al, maar ik ben benieuwd hoor.
3: Ik heb hem al deels gehoord, voor zover dat hij klaar is.
17: Luister tip op. Maxime heeft een hele vette podcast gemaakt. Althans, dat zegt hij zelf de hele tijd. We gaan het vrijdag meemaken.
3: Hij weet het
17: over
3: nog niet.
17: ASML.
3: De trailer staat online. Ik zal de feed alvast een linkje in de show notes zetten voor de mensen die hem vorige week niet gehoord hebben.
17: Trailer is al heel gaaf.
19: Luisteren.
3: Maar dan heb jij dus vorige week niet naar BNR Beurs geluisterd, want toen zeiden we dat. Ja, kijk, daar ga je al. Goed, dat is de leuke tip. En we krijgen ook nog, daar kunnen we je ook nog aan tippen, een uitgebreide vooruitblik op de ASML cijfers. En dat is zondag ook weer met Bob Homan van ING Investment Office. Dank voor nu.
17: Een grote ASML-week. Zondag zijn we er dus weer met Bob, met ASML. Voor nu, dank voor het luisteren. Abonneer je ook even hier, dan mis je helemaal niks. En dan spreken we je zondag weer.
3: Ja, tot zondag.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
10: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
11: De Nostradamus van Kaap komt hier even met een voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
10: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings.
11: Nederland.
10: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
12: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. Dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
10: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
1: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
28: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
2: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
13: Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn door een ernstig ongeluk verderop bij Breukelen. Voorlopig kun je het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1, want het gaat lang duren daar. Verder vielen op de A12 Duitse grens Arnhem-Bijkduiven. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de N276 Maasbracht-Brunsum bij Koningsbos ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2 bij knooppunt Het Vonderen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken en volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. Veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren en tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. Volgens bronnen rond president Trump ligt het aan president Zelensky dat Rusland weer diesel mag exporteren. Trump zou teleurgesteld zijn dat Zelensky niet stopt met het bombarderen van Russische raffinaderijen. Met meer diesel op de markt gaat de prijs omlaag. En zo wil Trump iets doen voor de gewone Amerikaan op weg naar verkiezingen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
20: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
21: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Er komt een tweede kans voor mudjeans. De duurzame spijkerbroekenmaker ging failliet, maar maakt nu een doorstart met de nieuwe eigenaar, ondernemer Nick de Hondenbresser. Hij kent dit soort klussen, want eerder blies hij ook het schoenenmerk Van Lier nieuw leven in. Makkelijk wordt het niet, want duurzame modemerken moeten nog altijd opboksen tegen goedkope fast fashion die zwaar drukt op mensen en milieu. Ik hoop dat de Europese regels hem een handje gaan helpen, zodat we steeds verder richting recycling en verduurzaming gaan. En daar heeft Mudjeans met 14 jaar ervaring een flinke voorsprong. En wat dacht je hiervan? Een soort airco zonder stekker. Spaanse onderzoekers hebben een dun laagje ontwikkeld dat daken koelt zonder dat er stroom aan te pas komt. Materiaal kaatst het meeste zonlicht terug en straalt de opgevangen warmte ook nog weer uit. Bij een test op een dak in Madrid op een bloedhete zonnige dag bleef het behandelde dak bijna 13 graden koeler dan een gewoon dak. Nou, daar zie je natuurlijk meteen mogelijkheden op daken en gevels, maar ook in auto's en elektronica. En dat is zeker geen overbodige luxe, want wereldwijd gaat nu al bijna een vijfde van alle stroom op aan airconditioning. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Ik weet niet of je zelf een groot liefhebber bent, Nicky, maar je wil het hebben over wijn. En met name over de fles. Want een Nederlandse wijnproducent wil af van de wegwerpwijnfles.
4: Jazeker. Nou, ik ben zeker wel een liefhebber, maar vooral van verantwoorde wijn. In dit geval gaat het om het bedrijf Wijnschenk. Zij verkopen biologische wijn in speciale herbruikbare flessen met statiegeld. Mm-hmm. Nou, de bedenker is Tim Wijnschenk, mooie naam. En volgens hem is het eigenlijk heel logisch. Een wijnglas gooi je tenslotte ook niet weg na één keer gebruik. Dat zou gek zijn. Dus deze flessen die worden na inlevering weer gereinigd en opnieuw gevuld in de eigen bottelerij van het bedrijf. En de speciaal ontworpen flessen kunnen volgens Wijnschenk minstens 20 keer worden hergebruikt. Dus zo besparen ze 70% aan CO2 vergeleken met gewone wijnflessen. Mm-hmm. En dat is echt wel mooi meegenomen, want in Nederland, en nou, daar dragen wij ook aan bij, worden jaarlijks meer dan 600 miljoen wijnflessen weggegooid.
21: Onvoorstelbaar. Die wijn ligt nu bij winkels als Odin en Ecoplaza en is ook verkrijgbaar in de horeca. En in zo'n hervulbare fles smaakt die net nog even wat lekkerder. En het is goed om hardop te zeggen, glas wordt in heel Nederland succesvol gerecycled, al jarenlang, maar het kost heel veel energie om van oud glas weer nieuw glas te maken. Dus zo min mogelijk doen.
5: The Green Quest.
21: Op sociale media vliegen de klimaatfabels je om de oren. Eén man blijft die online brandjes onverstoorbaar blussen. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans. Maarten, fijn dat je er bent.
6: Dag Arme.
21: En als je even terugkijkt, hoeveel jaren ben jij nu al bezig om iedere keer die klimaatontkenners weer tot de orde te roepen? Dat is onvoorstelbaar lang. Waar haal je die energie vandaan?
6: Sinds de late middeleeuwen, denk ik. Zo ongeveer. Ja, het is echt wel heel lang.
21: Toen de korte ijstijd begon, toen begon jij ook.
6: Precies, ja. Nee, je rolt erin. Ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk telkens weer omdat ik uit een soort burgerplicht gevoel. Je moet je voorstellen, ik ben al heel lang een wetenschapsjournalist. Ik schrijf veel over controversiële dossiers. Stikstof, maar ook dus klimaat. Virussen, noem het allemaal op.
21: En dat doe je heel goed, daar komen we straks op. Dat is heel serieus werk. Ja. En dan heb je zo'n reaguurkanaal als X. En als je daar een post op doet, deed het ook nog wel eens, dan word je bedolven onder een tsunami aan vervelende dommigheid en agressie. Waarom blijf je dat doen?
6: Nou ja, eigenlijk om die burgerplicht te reden. Ik denk van ja, ik heb die informatie heb ik gewoon beschikbaar vaak. En ik vind het ook wel belangrijk om gewoon toch dat het een genuanceerde geluid ook ergens te zien is en te horen is.
21: Dan zit jij daar lekker in. Als je dan kijkt, zie jij patronen die bij klimaat desinformatie steeds weer omhoog komen. Wat zijn de leading dingetjes?
6: Ik heb een soort bingo-kaart die ik wel eens rondstuurt met de altijd weer terugkerende verhalen. Het komt niet door de mens. Het klimaat verandert altijd. De middeleeuwen was het veel warmer. De Romeinse tijd was het veel warmer.
21: Zonnevlam.
6: Het komt door de zon. Ja. Het komt door de vulkanen. Nou ja, noem het maar op. De gekste dingen hoor je altijd.
21: En dat is wat rondgepompt wordt in de algoritmes en wat iedereen die dat wil in zijn bubbel krijgt en dan onthoudt en dat dan vertelt.
6: Ja, precies. Dit gaat. Nou ja, je hebt natuurlijk ook best wel een hele actieve desinformatieindustrie in Amerika. Sites die echt heel bewust gewoon desinformatie rondpompen.
21: Is dat ook waar dat sommetje vandaan komt? Waarom zouden we 28 miljard uitgeven voor 0,00036 graden minder opwarming? Nee, dat zie je permanent overal.
6: Dat sommetje klopt. Dat sommetje is gewoon gebaseerd op het feit dat Nederland gewoon maar een heel klein deel is van de werelduitstoot. Mm. Ja, als alleen Nederland het hele klimaatbeleid zou moeten uitvoeren van de hele wereld, dan zou dat natuurlijk niet lukken.
21: Maar niet 0,00036 graden.
6: Dat is... Ja, nee, dat klopt. Dat klopt, absoluut.
21: Maar ja, dan heb ik altijd het Marjan Minnesma-verhaal achter de hand. Hè? We zullen wel moeten. We zijn in de top 10 van uitstoot. We zijn in de top 5 van landen die er het meeste last van krijgen.
6: Nou ja, het is veel simpeler. Kijk, zo'n CO2-molecuul houdt zich niet aan de landsgrenzen. En klimaatbeleid is gewoon een wereldding. We moeten het met z'n allen doen.
21: Je zal wel
6: en er
21: moeten.
6: Zitten heel veel kansen in. Dat is ook wel iets wat ik altijd benadruk.
21: We gaan even naar jouw enorme staat van dienst. Kijk, in 2023, dat is eigenlijk wel jouw meest extreme voorbeeld, komt er een serieuze ontkendocumentaire uit, Climate the Movie, van de Brit Martin Durkin. En dan maak jij, als we het zo kunnen noemen, een draadje van 50 punten met de tekst It's full of crap, en dan begin je. Dat kost uren werk.
6: Ja, daar ben ik wel even voor gaan zitten, moet ik je zeggen.
21: Waarom?
6: In vrije tijd. Nou ja, de verontwaardiging. Je ziet dat die documentaire werd gepusht. Werd op allerlei kanalen werd die onder de aandacht gebracht. En ja, je hebt toch een hele hoop mensen die zien dan zo'n documentaire. En als je een documentaire van een uur ziet, dan ga je er ook een beetje in mee. Hè?
21: Zal het wel dus waar zijn, toch? Ja.
6: Het was ook een deel target practice. Al die grafiekjes die er langskomen, die er reuze wetenschappelijk uitzien, die ben ik gewoon eens één voor één gaan bekijken van waar komen ze vandaan? Wat is de bron? Klopt het eigenlijk al? Wat vertellen ze niet, is het vooral. Hè?
21: Het was jouw wetenschapsjournalist eer te na om dat te laten gaan.
6: Ja, ik vond het ook leuk hoor, voor een deel. Anders zou ik er natuurlijk niet zo al die tijd in stoppen. Maar het is ook wel gewoon vanuit oprechte verontwaardiging. Jongens, kom op te zitten.
21: Maar hoe oud ben je nu?
6: Ik ben 58.
21: Ja, dan denk je dan, nou, get over. over it. Nou weten we dat jij niet. Jij blijft gewoon verontwaardigd.
6: Ja.
21: Het grote publiek kent jou vooral van de manier waarop jij de coronacrisis versloeg. Dat lever je de titel Journalist van het Jaar op in 2021. En ook toen stond je tussen de desinformatie en een beetje de twijfelaars en de intwijfeltrekkers.
6: Ja.
21: Zie je daar een raakvlak tussen coronatwijfel en klimaattwijfel?
6: Ja, in de coronatijd is eigenlijk gewoon heel veel samengekomen. Allerlei reactionaire bewegingen die er al waren in de samenleving. Mensen die gewoon dingen hetzelfde willen houden.
21: Mm.
6: Dat is allemaal best wel samengekomen in dat gevoel wat in de coronatijd was van jeetje mine, we moeten van de overheid ineens thuis blijven. We mogen niet eens meer onze ondernemingen runnen. Want het mag niet van de overheid. En dat gevoel is gaan gisten. En dat heeft, het zijn niet echt meer mensen geworden die zo in de contramine zijn. Maar ze hebben elkaar wel allemaal gevonden in een heel ecosysteem van websites.
21: En versterkt daarin ook.
6: En versterkt,
21: ik.
6: Ja, klopt. Ja.
21: Ja, en dat is heel kwalijk. En het is heel goed dat je dat dan aan de orde stelt. Hè?
4: Ja, maar als ik dit zo hoor, word jij dan uiteindelijk meer gedreven door desinformatie bestrijden? En kan het dus eigenlijk elk onderwerp zijn? Of is er wel iets specifieks aan klimaatverandering wat je trekt? Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt van, het is zo'n groot probleem en dat moet aangepakt worden. Dus daarom ga ik hier specifiek de desinformatiestrijd aan.
6: Dat eerste, ik ben absoluut geen klimaatactivist. Ik ben niet iemand die op de snelweg zit. Ik vlieg gewoon, ik eet vlees, ik rij auto. Ja, sorry dat ik het hier gewoon mag zeggen in de Green Quest.
21: Ja, dat mag gewoon. Maar komen hier op terug.
6: En het is ook zo dat ik ook desinformatie aan de kant van de activistische zijde, daar zie ik ook veel desinformatie. Mm. Dat ga ik gewoon ook tegen. Dus.
21: Ja. Maar niet het klimaat toch, omdat daar veel aan de hand is. En het is een belangrijk onderwerp dat het toch bij jou een streepje voor heeft. Dat je daar extra op let.
6: Kijk, het is gewoon mijn portefeuille. En het is wel, ik vind het is een hele belangrijke ding, klimaatverandering. Mm. En het is ook wetenschappelijk een heel belangrijke proeven. De wetenschap heeft dit gewoon heel erg goed in kaart gebracht.
4: Ja.
6: De wetenschap is eigenlijk min of meer er wel uit, weet je wel. Ja. Dus het is min of meer af, we snappen het wel. En toch heb je mensen die gewoon maar zeggen van, bekijk het maar.
21: Een mening, en ik heb eigen wetenschap. En
6: dat vind ik fascinerend ook wel.
21: Dus als je dat bij klimaat goed doet, kan je dat eigenlijk extrapoleren naar heel veel andere.
6: Ja, ik vind het ook gewoon interessant. Wat beweegt mensen om dat zo hard te ontkennen? Waar komt dat vandaan, hè? Ja.
21: Nou weet jij dat zo langzamerhand, Maarten. Ja. Hoe voer je überhaupt een gesprek met iemand die zegt, ik geloof niet in klimaatverandering? Is er een truc?
6: Ja, die truc, ik noem het geen truc. Ik denk, het begint eigenlijk mee dat je die mensen niet wegzet als gekkies of dwazen of idioten. Dat doe ik overigens wel bij de mensen die de desinformatie echt aansturen.
21: Ja, ja. De veroorzakers wel, maar
6: geld mee verdienen, zal ik maar zeggen.
21: Ja, ja.
6: Maar gewoon de meeste mensen, die hebben gewoon volkomen een begrijpelijke terechte zorgen. Die vinden het gewoon dat het heel hard gaat. En die denken van, ja, leuk, al die klimaatmaatregelen. Maar straks zit ik met een windmolen in mijn achtertuin en kan ik in mijn auto niet meer rijden, mag ik geen vlees meer eten, ik mag niet meer vliegen. Hoe moet dat nou verder?
21: Mm-hmm.
6: En die zorgen, die zijn oprecht, terecht, daar moet je oog voor hebben. En ik denk dat elk gesprek met klimaatontkenners begint ook met gewoon eens even luisteren. Wat bedoelt die figuur nou eigenlijk?
21: Ja. En zit er ook nog een authentieke kern in? Of is het allemaal nagepapegaai? En
6: vaak helpt het heel erg. Vaak begin ik zo'n gesprek ook gewoon wel met de erkenning van, joh, ik ben geen klimaatactivist. Ik ben voor welvaart, ik ben voor economische groei, ik ben voor ondernemen. Ik ben helemaal voor.
21: Ja.
6: En dan heb je al vaak een soort common ground om op te gaan.
21: Wat natuurlijk ook ingewikkeld is. Maar dat moeten we hier niet gaan doen, die hele discussie. Maar als je wetenschapsjournalist bent, dan weet je ook wetenschappelijk dat er aangetoond is dat we van 4 planeten naar 1 moeten en dat de welvaart behoorlijk onder druk kan komen te staan.
6: Dat daar begint het al een beetje twijfelachtig
21: te worden. Nee, dat geloof ik toch. Dat is de volgende uitzending. Dan neem ik mijn wetenschappelijke bewijsvoering.
6: Het is heel simpel, hè? Het is heel simpel. We hebben maar 1 planeet en we hebben er geen 4 en toch leven we allemaal nog. Dus dat bewijst al dat het niet echt helemaal waar is.
21: Je komt een Jaws achter muziekje onder en hoor je mij zeggen, nog wel.
6: Nicky's ogen vlammen, dus.
21: Helpt het trouwens, als je zo'n gesprek voert? Is er wel eens iemand van het tegendeel overtuigd door jou?
6: Ja, ik merk dat achter het schermen vooral. Kijk, weet je, de gestaalde klimaatontkenners, die gaan echt niet om, hoor. Die krijg je niet mee.
21: Nee.
6: Maar gewoon de mensen die een beetje twijfelen, die vinden het gewoon interessant om erover na te denken. En iedereen ziet gewoon wel, je hoeft maar uit het raam te kijken, je ziet dat het klimaat gewoon verandert.
21: Is ook.
6: Wanneer we voor het laatst een Elfstedentocht gereden, zeg ik altijd.
21: Ja, en het feit dat je ze vanaf het begin serieus neemt en ook geïnteresseerd bent in ze, is misschien een goede basis voor een gesprek.
6: En ik kan iedereen gewoon echt in 5 minuten uitleggen van waarom het klimaat ook echt door de mens verandert. Want dat is ook nog iets, een verdediging. Linie is tegenwoordig van, het klimaat verandert, maar het komt niet door de mens. Het is puur natuur. Dat is het niet, want op basis van puur natuur zou het nu iets koeler moeten worden op aarde, en dat wordt het niet.
21: En op rechts is het nu gewoon, het is zo. Er is toch niks meer aan te doen. Maakt helemaal niet uit of wie het komt. Of, dat is nu 180 graden omgedraaid.
6: Dat vind ik ook. Hè. Kijk, klimaatwetenschap geeft niet het antwoord op wat voor beleid we moeten voeren. Klimaatwetenschap zal nooit zeggen van, we moeten morgen stoppen met uitstoten van CO2. Dat is politiek. En dat is geen wetenschap.
21: Nou ja, er kan natuurlijk wel een soort sturend advies komen uit de wetenschap.
6: Nou ja, je moet altijd gewoon politiek ruimte houden om te kunnen zeggen van ja, luister, naar onze zonvloed. Ik vind het prima zoals het gaat. Ik wil niets veranderen aan de huidige wereld. En ja, dan zeg ik altijd van ja, betekent dus wel dat wij gewoon over een paar eeuwen misschien Nederland uit moeten. Omdat de zeespiegel gewoon omhoog.
21: Je bent echt zeldzaam, Milton. Ik zou zeggen over 35 jaar, maar af. Ik wil nou een ander concreet
6: Als Rotterdammer denkt dan altijd van ja, dan komt Amsterdam onder water te staan. En dat
21: hoor je mij klagen?
6: Ja, gerust.
21: Ik ga op de 16e verdieping zitten in de kop van Zuid en ik zit goed. In 2024 ging jij bij de Nieuwe Wereld in debat met Peter Baten. Die schrijft op Clintel. Dat ging over het boek Onbeslist van Stephen Koenen.
6: Ja.
21: En toen kreeg je behoorlijk op je sodomieten. Want iedereen zei, je moet dat soort dingen en mensen het podium niet geven. Ja. Waarom doe je dat wel?
6: Nou ja, het is een deel van de werkelijkheid ook dat dit soort mensen er zijn. En ik vind dat je ook deze mensen zou je mee moeten nemen. Je kunt gaan zitten wachten met je klimaatbeleid tot iedereen links is en links stemt of zo. Maar dat gaat nooit gebeuren, kan
21: nooit.
6: Ik zeggen.
21: Nee.
6: Dus je zult gewoon, ja, weet je wel, dit verhaal moet je gewoon breed maatschappelijk bespreken. Want het gaat ons allemaal aan.
21: En werkt het dan? Of wordt het toch, want daar ben ik altijd zo bang voor tegenwoordig, worden je woorden dan toch weer uit verband geknipt, letterlijk?
6: Ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk altijd mensen die heel boos op me zijn. En die blijven gewoon in die boosheid zitten. Dat gebeurt altijd. Maar zo'n gesprek met die Peter Baten. Ik merk ook dat mij dat gewoon wel goodwill oplevert bij mensen die toch zeggen van oh, die Keulemans is eigenlijk wel niet zo linksdraaiend.
21: Oké, je kan het ook nog een beetje voor je eigen voordeel gebruiken.
6: Ja,
21: los van je kennis.
6: De andere kant is overigens, want dat zou je bijna off-meld laten, maar ik heb dus ook heel veel gedoe met klimaatactivisten die heel boos op mij zijn, omdat zij vinden dat ik het gewoon helemaal niet serieus genoeg neem. Dat ik het probleem wegbagatelliseer.
21: Ja, ik zit er nu al tegenaan te schuiven af en toe. Maar en plus dat jij dan ook zegt, kernenergie kan je niet zonder.
6: Ja.
21: En dat vind jij ook ver gaan naïef en dan zijn ze daar weer boos over.
6: Klopt, klopt.
21: Dus je merkt dat er overal.
6: Ja, je ziet, kijk, weet je, dat verwijt ik de klimaatbeweging ook altijd wel. Van ja, luister, ik zeg altijd, hey, hallo klimaatbeweging. Jullie nemen klimaat helemaal niet serieus. Want jullie gaan alleen maar uit van jullie eigen oplossingen. Het moet allemaal duurzaam op de linkse manier, zal ik maar
21: zeggen. Het is ook
6: allemaal rechtvaardigheid zo.
21: Ja.
6: Ik denk, nee, klimaatverandering is echt zo'n groot probleem. Daar moeten we gewoon nu mee aan de bak.
21: En veel breder kijken. En het is niet ook alleen maar uitstoten. Het is veel breder.
6: Klopt.
21: Dus,
6: ja,
4: want ja, wat je net eigenlijk al op hintte, dat je soms, er zijn ook gewoon mensen die, ja, die blijven jou niet geloven of die vinden jou misschien niet goed werk doen. Je krijgt best wel wat naar je hoofd soms is ook geslingerd. Bisschop van de Klimaatkerk. en ook vast nog veel ergere dingen.
6: Ja.
4: Ja, hoe gaat dat? Hoe is dat voor jou persoonlijk?
6: Nou, kijk, weet je, ik besef heel goed dat die mensen mij niet persoonlijk op de korrel nemen. En dat het hun gaat om het instituut, de Volkskrant, om de journalistiek die ik vertegenwoordig. En ja, die mensen kennen mij niet persoonlijk. Ik ken hun niet persoonlijk. Dus ik kan dat prima hebben, hoor. Hoort ook gewoon een beetje bij journalistiek, denk ik.
21: Als in deze tijd.
6: Niet alleen deze tijd. Was al toen ik in de jaren 90 begon in de plaatselijke journalistiek, stond er ook iemand met een honkbalknuppel bij de balie van de krant.
21: Wat leuk. Oh, dat doe je werk wel goed.
6: Nee, ja. Dat hoort er gewoon bij. En ik denk van, je moet mensen hun emoties gunnen. En ik vind het ook logisch. Wij journalisten, wij beweren dingen. Ja, daar vinden mensen wat van. En dat mag ook. Dat vind ik normaal.
21: En als je in deze tijd dan even het net omhoog haalt, je weet hoe groot het probleem is, hoe urgent het ook aan het worden is. Wat draagt wat jij doet dan bij aan een beter begrip van wat er aan de hand is? En levert dat dan uiteindelijk ook concretere handelingsmogelijkheden op? Of zeg je, ja, dat is helemaal mijn taak niet?
6: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, weet je, handelingsmogelijkheden, dat is leuk voor de service rubrieken en voor de mensen die meer bezig zijn met wat kunnen we, hoe kunnen we ons handelen verduurzamen.
21: Mm-hmm.
6: Ik ben wetenschapsjournalist. Ik ga gewoon om echt best wel het beschrijven van wat staat er in de laatste Nature Climate Change.
21: Sure, maar hoe dicht zit jij op de bal? Dat je denkt, dan gaan we links weer aanpakken en dan we rechts weer. En dan is het klimaat er soms weer wat anders. En dan kunnen we ook lekker kritisch op zijn.
6: Daar
21: word je ook moe van. Je wil af en toe ook zeggen, ik ben nu 58, ik bouw ook mede op.
6: Ja, nee, maar zo denk ik eigenlijk helemaal niet, weet je. Ik denk dat, ja, wat ik al zei, iedereen moet dat gewoon voor zichzelf uitmaken. En ik maak mijn keuzes en andere mensen maken hun keuzes. En dat moeten we een beetje van elkaar respecteren. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we gewoon het debat erover voeren, met z'n allen. Dus ook met de mensen die er niet in geloven, met de mensen die op de A12 zitten. Die moeten het allemaal met elkaar in gesprek.
21: In een open samenleving in debat.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
21: Na een zomer vol hitte en lage rivieren zou je denken dat klimaat bovenaan ons lijstje staat. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de urgentie die mensen ervaren juist gedaald. En groeit de ergernis over alle aandacht voor het onderwerp. Maarten Keulemans is hier, Volkskrantjournalist, en Nicky Trip als ons groene geweten. Maarten, dat SCP-rapport, laten we het zo maar noemen, Klimaat en Samenleving 2026 is dat genaamd. Heel dubbel beeld. Een meerderheid vindt de klimaataanpak belangrijk, maar een groeiende groep is boos over alle aandacht.
6: Ja, grappig, hè?
21: Hoe verklaar je dat?
6: Nou ja, dat heeft te maken met mensen vinden... Als je het gewoon vraagt aan mensen van, goh, vind je het klimaat erg? Dan zegt iedereen, ja, nee, het klimaat verandert. Ik vind dat heel erg, maak me er zorgen over. Maar als je vervolgens vraagt van oké, wat ben je bereid er zelf voor te doen? Dan komt een andere zorg naar boven. En dat is de zorg dat mensen hier ontzettend voor moeten gaan betalen.
21: En mensen, of misschien nog dieper, dat die toekomst zo onzeker wordt op allerlei fronten, dat we daar niet aan willen.
6: Nou ja,
21: dan gaan we toch terug naar vroeger.
6: Het is natuurlijk toch wel, klimaatbeleid is heel erg in het teken komen te staan van allemaal dingen die niet mogen. Degrowth, hè, zoals dat een beetje het heersende paradigma in het klimaat.
21: In ieder geval post-grow.
6: Ja, we moeten allemaal geld afstaan aan landen die het moeilijker hebben dan wij. We moeten allemaal dingen mogen niet meer. Terwijl ik denk juist van ja, wacht even, je moet ook nadenken over wat biedt klimaatverandering voor extra mogelijkheden. Nou ja, we hadden het net al eventjes over wijnflessen. Wijnteelt in Nederland, zag Christen toevallig.
21: Ja, ik zag het ook. Ja.
6: Hartstikke leuk.
21: Door een non. Dat was toch wel
6: door een non. Extra hoop. De nonnen winnen de wereld.
4: Ja, check. Nou, eigenlijk, ik denk dat het nu al een paar keer terugkomt, is dat je ook realisme wel belangrijk vindt. Dus je kijkt zowel naar links als naar rechts en naar de klimaatbeweging die voor het bestrijden van klimaatverandering is en de mensen die misschien sceptischer zijn. Is taal ook daarin heel belangrijk? Of spreek jij bijvoorbeeld over klimaatprobleem of klimaatcrisis?
6: Ja, dat is een debat wat we bij de krant wel hebben. Je hebt inderdaad mensen die maken zich grote zorgen en die willen graag klimaatcrisis als het woord hebben.
4: Mm-hmm. Ja.
6: Ik heb het altijd gewoon over opwarming van de aarde, klimaatopwarming, klimaatverandering. Omdat ik dat neutralere termen vind. En klimaatcrisis, ja, weet je, een crisis is op het moment dat er een bom op je kop valt. En weet je wel, Gaza, dat is een crisis.
21: Dat je acuut moet handelen.
6: Ja, dat je acuut moet handelen.
21: Het moet eigenlijk wel, maar niet zo acuut.
6: Binnen en dit ging helemaal mis, weet je wel. Dat is met klimaat, ja, natuurlijk moet dat ook. Maar het is een wat geleidelijkere crisis. Het gaat een stuk langzamer. En dat is wel, ja, ook bij alle nadigheid die er is dat wel een voordeel, dat het gewoon wel geleidelijker gaat. We kunnen er ons altijd nog wel op aanpassen.
4: Maar
6: ja,
4: wel ook een beetje als kikkers misschien die langzaam gekookt worden en ineens zijn we gekookt.
6: Nee, want die kikkers die gekookt worden, die gaan dood op een gegeven moment. En de mens overleeft dit wel. Dat is gewoon wel duidelijk. Een soort die met
4: die van deel miljard van de mensen.
6: Nou nee, een soort die met 7 miljard op de planeet is, die krijg je niet zomaar weg.
21: Dat is een mooi bedoel. Wel in VN-rapporten nu al openlijk op pagina 36 staat dat rond 2100 4,4 miljard mensen helaas afscheid hebben moeten nemen door klimaatverandering. Ja, dus nee, het is onzin. Nee, dat staat nu letterlijk.
6: Ja, dat klopt. Maar dit soort berekeningen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat de wereld is zoals nu is.
21: Ja.
6: Dat mensen niet van plek veranderen, dat mensen niet weglopen als de zeespiegel ineens
21: stijgt. Nee, dat wel, maar het wordt een redelijke penibel situatietje. Maar wel mooi dat jij ook vanuit je wetenschapsjournalistieke ervaring dingen ook echt onzin noemt en weet hoe het zit. En dat vind ik wel mooi.
6: Nou, het zwakke punt van de klimaatprognoses van ook het IPCC is gewoon dat ze gewoon niet goed innovatie hebben meegenomen in hun denken.
21: Wat ook moeilijk is natuurlijk. Maar
6: dat is heel moeilijk. Niemand kan voorspellen wat voor innovatie we krijgen. Niemand had AI kunnen zien aankomen. Niemand had kunnen zien aankomen dat zonnepanelen zo snel zouden gaan.
21: Klopt. Daarom ga ik altijd van de grondstoffen schaarste uit. En dat je voelt dat daar zitten toch enorme bottlenecks waar we doorheen moeten.
6: Ja.
21: En daar zijn we nog niet uit. Opvallend vind ik ook interessant om jou te vragen is dat mensen regelmatig roepen dat grote vervuilers worden ontzien en dat de rekening bij de gewone man, de gewone huishoudens terechtkomt.
6: Ja.
21: Hoe kijk jij daarnaar?
6: Ja, ik vind dat een heel moeilijk debat. Ik zie dat ook wel gebeuren. Ik zie inderdaad ook wel dat we gewoon, weet je wel, de mensen, de haves worden voorgetrokken boven de have-nots. Ik zie het
21: lijkt in ieder geval zeker zo. Ja.
6: Ik woon zelf in een arbeidersbuurt en je ziet dat gewoon, ja, de mensen met het geld die gaan dan, weet je wel, een elektrische auto kopen. Die krijgen dan een laadpaal voor de deur. Die parkeerplekken die komen dan, die worden dan ontrokken aan het geheel.
21: Mm-hmm.
6: Waardoor de buurman die met een wit busje naar zijn werk moet, die kan daar zijn auto niet meer zetten.
21: Nee.
6: Dus ja, dat is een fundamentele onrechtvaardigheid.
21: Dus op het allerkleinste niveau is het al ingewikkeld.
6: Ja, klopt.
21: Zullen we naar het grotere plaatje kijken? Ik heb even een klein verhaaltje voor je. De wereld is chaos. We hebben klimaatdreiging, oorlogsdreiging. Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze zitten allemaal in hun angstzaaiende algoritmebubbels. In de verkiezingscampagne van Trump zat al $72 miljoen... helemaal speciaal apart gezet voor transgender-bashing. Met de achteraan de LBT-groep. Nieuwe zondebokken, nieuw verdeel en heers samen met Orbán en Poetin begint nu steeds duidelijker te worden. We worden uit elkaar gespeeld door een paar witte mannen. De democratie staat onder druk. Vrouwen terug naar het aanrecht. Klimaatontkenning en herbewapening zitten allemaal in hetzelfde verhaal. En wat moeten we eraan doen?
6: Nou, je bent wel bezig geweest, zeg.
21: Ja, ik dacht van, nu krijg ik een deskundige aan mijn tafel. Dat ga ik even voorleggen. Ja, hoe kijk jij naar dat grotere geheel?
6: Ja, kijk, dat grotere geheel, daar val ik eigenlijk wel terug op dat SCP-rapport. Dat vind ik wel erg interessant. Het blijkt namelijk gewoon dat mensen vinden het klimaat een zeer serieus probleem. Maar als je dan gewoon vraagt aan mensen van buitenaf van wat vind je nou eigenlijk het grootste probleem? Nou, dan komen ze met woningnood, met levensonderhoud, met normen. normen en waarden, met criminaliteit, met zorg, met een heel waslijstje andere dingen. Mm-hmm. Dat vinden ze belangrijkere problemen dan klimaat.
21: Ja.
6: En dat is natuurlijk wel een beetje waar klimaat ook onder leidt. Het is niet zo'n heel zichtbaar probleem. Ja, het is zichtbaar op het moment dat het keihard regent of dat er een bosbrand is.
21: En misschien dus wel degelijk zaak om die grotere samenhang steeds duidelijker te maken, ja, dat we ook snappen hoe het in elkaar haakt en hoe we met elkaar eruit kunnen komen.
6: Ja, maar het zit niet zo heel direct in de belevingswereld van mensen. Dus.
21: En daarom ben jij nodig, Maarten.
6: Geweldig.
21: Kan mij niet direct genoeg zijn. Laten we met elkaar meer energie steken in het blootleggen van hoe de verderfelijke krachten op de achtergrond een nieuwe wereld bedreigen. En ik denk dat Maarten Keulemans ons daarbij gaat helpen. Ik ga je enorm bedanken. Elke week delen we in dit programma ook een...
0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove
2: is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app.

0: op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten!
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten!
6: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
7: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
6: Hopelijk denkt u dan:
8: maar mag dat?
6: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
4: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Den Bosch-Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Je kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Dat was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden, het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. Kinderen onder de 15 in Turkije mogen vanaf 1 november niet meer op social media. Die moeten daar streng op controleren, want anders krijgen ze een boete of mogen ze geen reclames meer laten zien. En er komen ook beperkingen voor kinderen van 15, 16 en 17. Zo staan hun accounts automatisch op privé. De kwalificatie voor de Formule 1-race in Singapore is met een half uur uitgesteld naar 3:30. Komt door de sprintrace eerder vandaag. Die begon door hevige regen ook een half uur later. En door de kwalificatie op te schuiven hebben de teams genoeg tijd om de auto's klaar te maken. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen. Het weer nog van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S Middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden. En dit was het ANP-nieuws.
4: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
17: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is ook zo wanneer je met je bedrijf een maatschappelijke missie hebt. De ondernemers van vandaag willen eenzaamheid bestrijden. En dat doen ze door soep en maaltijden bedacht en gemaakt door ouderen te verkopen. Hoewel dit in Nederland een goed recept is, krijgen ze over de grens de deksel op de neus. Welkom Max en Martijn.
18: Dankjewel.
19: Dank.
17: Max, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Ja, wij zijn dus Max en Martijn en wij hebben Oma Soep als sociale onderneming. Zetten we ons dagelijks voor in en wij verkopen verse soepen en maaltijden naar recept van oma. En gebruiken de helft van de winst om in heel Nederland ouderen blij te maken.
17: Martijn, waar hebben jullie het goed gedaan?
20: Ja, het concept zelf is gewoon heel goed. Dus met verse soepen en maaltijden die super lekker zijn. En daarmee ook nog eens eenzame ouderen blij maken door heel Nederland. Ja, dat werkt gewoon heel goed.
17: Max, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
18: Ja, veel dingen, maar vooral onze intentie om uit te breiden naar Frankrijk.
17: Ik ben benieuwd. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Oma Soep. Bekend merk, volgens mij, voor heel veel mensen. Wanneer is dit gestart, Max?
18: 2017 begon ik echt met ouderen helpen. Maar dat was meer een buurthuis in Amsterdam. Maar sinds 2019 dat we de supermarkt in gingen.
17: En je zei het net al, jullie verkopen verse soepen. Kan ik het merk, het logo, hoe ziet de brand eruit?
18: Een schattig omaatje eigenlijk. Oma Soep, wat erboven staat. En ja, het geeft een gevoel van ambachtelijk, schattig, lekker. Ja. Proberen we.
17: En de bestseller, eventjes, wat verkoopt het beste?
20: De tomatensoep met verse basilicum. Dat is wel de knaller.
17: Ja.
20: En de rendang, trouwens ook.
18: Ja.
20: Gaan één op één.
17: En waar zijn jullie te koop?
20: Wij zijn te koop in meerdere supermarkten, waaronder Albert Heijn, Picnic, Flink, Plus, Jumbo. En daarnaast ook in bedrijfskantines, bedrijfscatering. Daar zijn we ook te koop.
17: Ja, kortom, all over the place zijn jullie met je oma's soep. Is het, want de doelgroep zijn niet oma's, heb ik het gevoel. Toch, Max?
18: Nee, het zijn meer jong werkende of jonge gezinnen, studenten. Ja, die wel meer.
17: Ja, ook en waarom die doelgroep?
18: Nou, wij helpen al die ouderen via studenten. Dus op die manier gaat het mond tot mond. En ik denk ook onze producten zijn best wel gericht op gezondheid. En dat past ook goed bij de wat jongere generaties. En ook zijn jongere generaties wat drukker, die koken weinig. Dus dat is ook een goede match.
17: Ja, want we hadden het er net al even over. Jullie doen heel veel voor eenzaamheid onder ouderen. Hoe groot is het team dan? Kun je daar iets over zeggen?
20: We hebben een team van 12 tot 15 mensen die op ons hoofdkantoor zitten in Amsterdam.
17: Mm-hmm.
20: Maar we hebben heel veel studentenbesturen in de 14 steden waar we activiteiten organiseren met ouderen. Dus ja, dat zijn 8 per bestuur. Dus dat zijn er meer dan 100 die zich minimaal een dag per week inzetten voor, wow, voor de stichting. Die we hebben, ja.
17: Ah, dat is dus echt een stichting Oma Soep of zo? Hoe heet de stichting?
18: Ja, stichting Oma Soep tegen eenzaamheid.
17: Ah, ja. Maar dan heb je dus echt clubs van studenten die daar zeggen, ik sluit me aan bij Oma Soep om activiteiten te organiseren.
18: Ja, die doen dat eigenlijk een jaar lang en dan wisselt het bestuur weer. Maar dat bestuur zelf in die stad werven ook 100 vrijwilligers gedurende zo'n jaar.
17: En wat doen ze dan allemaal?
18: Het voornaamste wat ze doen is langs de ouderen thuis gaan en een soepje brengen. En dan komen ze eigenlijk voor een praatje. Gaan de studenten in groepjes van 2. En dan probeer je dat ze elke week weer naar dezelfde gaan om echt die eenzaamheid tegen te gaan.
17: Ja, en waarom doen studenten dit?
18: Ja, ze vinden het toch belangrijk om hun steentje bij te dragen. En ze doen ervaring op, zowel op het gebied van ondernemen, maar ook impact maken. Ja, ja. Dus dat raakt aan twee kanten.
17: Is het zo dat die studenten af en toe ook weer bij jullie dan later in het soepteam aan het werk gaan, of niet?
20: Dat zou wel het ideale scenario zijn natuurlijk. En dat gebeurt ook wel eens, oh ja? Inderdaad. Dat ze daarna op het hoofdkantoor of een stage lopen of komen werken. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En ze zijn echt onze ambassadeur. Ze vertellen het verhaal wat zij zelf meemaken met de ouderen natuurlijk door aan alle anderen.
17: Ja, ja, interessant. Ja. Zeg, en die winst is dus, begrijp ik, de helft gaat naar deze stichting om ouderen te helpen.
18: Ja, zeker. En die winst gaat dan, want het zijn weer 14 lokale stichtingen. En dat verdelen we dan op die manier. Plus de mensen die op het hoofdkantoor echt volledig op de stichting richten.
17: Even terug naar het begin. Want jij zei 2017, 2019 de Oma Soep echt opgericht. Wat was dan het begin, zeg maar, van oma's soep?
18: En het begin was het echt soep maken in buurthuizen in Amsterdam. En dan als die soep gemaakt was, namen we die pannen mee naar een soort van afhaalwinkeltje. Een ijskuipje die dan in de winter een soepafhaalwinkeltje werd. En vanuit daar verkochten we soepen. Maar de ene keer was de soep heel lekker, de andere keer zaten de haren in of de peper. Dus dat was nog niet heel efficiënt, omdat we alles uit de verschillende buurthuizen...
17: Ja, ja. En wanneer ben jij er dan? Want je zit dan nog steeds te voetballen. Jij vertelt in de auto die enthousiaste verhalen. En dan, wanneer kom jij er opeens dan bij?
20: Martijn? Ja, we wilden inderdaad sowieso... We waren tegelijkertijd klaar met studie. En we wilden samen ondernemen. En toen wilden we eigenlijk eerst iets doen in de sport. Met tennis of squashvelden verhuren. Dat ging niet zo goed. En toen daarna, ik moest gewoon geld hebben eigenlijk. Dus ik zei, ik moet gewoon nu een baan vinden. Als we niet een ander idee hebben. En toen kwam Max met het idee van oma soep. En zijn idee was om inderdaad ouderen in een fabriek te laten werken van 9 tot 5 soep maken. En dat zag ik niet echt zitten. Dus daar had ik zo mijn vraagtekens bij. Toen zei ik, ik ga gewoon maar ergens beginnen aan de slag.
17: Ah, jij was niet meteen enthousiast over het hele idee?
20: Nee. Dus ik ben toen als bedrijfsjurist aan de slag gegaan. En Max heeft toen oma soep opgezet met iemand anders. Met een andere vriend van hem die geneeskunde studeerde. Dus meer een beetje in die hoek. En toen na 2 jaar ben ik met hangende pootjes teruggekomen.
17: Oh ja?
20: Ja.
17: Want toen, hoe heb jij toen gereageerd? Kom binnen of zei je van eerst moet je een hele middag I told you so zeggen?
18: Nee, ik was wel lang blij dat er eindelijk iemand naast mij kan staan die enigszins structuur heeft en daarnaast ook creatief is. Dus ik dacht wel meteen van dat kan elkaar heel goed aanvullen.
17: Ja, jij zei wel meteen we moeten af van die buurthuizen, begrijp ik.
20: Nee. Ja, dat daar soep maken inderdaad. Nou, ja. Het was inderdaad wel, ik zei wel, wat Max ging af en toe na voetbaltraining, gingen we terug in de auto van Den Haag naar Amsterdam. We kwamen om, denk ik, 11:30, 12:30 nog thuis. En dan moest hij nog soep maken voor de dag daarna.
18: Ja, dat was een beetje heftig misschien.
20: Ja, dus dat, toen zag ik wel van, joh, zodra we dat soep maken hebben uitbesteed, dan is voor mij denk ik het beste moment om in te starten. En dat was eigenlijk toen we de Albert Heijn Product Pitch hadden gewonnen.
17: Ja, want dat is natuurlijk het hele punt. Altijd met dingen in de supermarkt brengen. Je moet volume kunnen maken, maar je moet ook klanten kunnen hebben. En dat kan je natuurlijk niet met een klein winkeltje doen. Dus ergens is de sprong gekomen bij Albert Heijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
18: Ja, we deden met de Albert Heijn Product Pitch. Dat organiseerden ze toen nog. En toen had ik eigenlijk oma Loekie mee. En die deed eigenlijk, dankzij haar wonnen we vooral. Dus zij kon heel goed laten zien wat het haar bracht, oma soep. En hoe blij ze was dat ze sinds oma soep heel vaak bezocht werd. En weer wat meer zelfvertrouwen kreeg. En ze was ook lekker bij de hand. Dus zij blies die jury helemaal omver. En toen kregen we... Dus je battelde eigenlijk tegen 20 andere kleine start-ups. Mm-hmm. En omdat we wonnen, kregen we de kans in 100 filialen bij Albert Heijn. En dat ging eigenlijk supergoed vanaf de start. En,
17: had je toen ook wel de productie op orde dat je die 100 filialen kon servicen?
18: Nee, we hadden dus je wint die prijs. En dan hadden we eigenlijk nog een half jaar de tijd voordat we in de schappen kwamen. Ja. Dus toen ging ik met de pet rond langs allemaal samen eigenlijk langs fabrikanten, productielocaties. En hadden we op een gegeven moment een deal met eentje en gingen we produceren. Ja.
17: Ik kan me wel voorstellen, want je hebt dus een maatschappelijke missie. De helft van je winst gaat naar de stichting om deze eenzame ouderen te helpen. De allereerste aflevering van Bloed, Zweet en Zaken was met Tommy Tomato. Ja. En die hebben het heel lastig gehad, die zijn zelfs failliet gegaan. Omdat hij zegt, het is best wel moeilijk om die balans te bewaren tussen de missie en commerciële impact. Merken jullie dat ook, of niet?
20: Ja, zeker. Je moet altijd zoveel mogelijk winst maken, in ons geval, om ook echt onze stichting te financieren. Dus inderdaad, als je moet kijken van wat brengt je bedrijf verder, zodat je meer producten kan verkopen, daar moet je af en toe in investeren door bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuwe producten. En dat kost natuurlijk geld. Maar dan moet je altijd rekening houden dat je wel genoeg winst over moet houden. Dus dat uiteindelijk.
17: Eigenlijk heb je twee operaties te runnen. Je hebt de vrijwilligers te runnen. Ja. En je kunt nu die oma's opeens even een jaartje niet bezoeken. Ja. Maar je moet ook investeren in marketing, productie, et cetera.
20: Klopt.
18: Ja. Alleen waar een volledig commercieel bedrijf kan zeggen, we maken even 2 jaar geen winst en we gaan volle bak investeren, kan dat bij ons wat minder makkelijk inderdaad. En ook heb je wat minder soort van, hoe noem je dat, venture capitalists of investeerders die zeggen, oh joh, ik geef jullie wel een zak met geld en helemaal prima dat de helft van de winst naar een sociaal impact gaat.
17: Ja, en dan ben je succesvol. Ja. Dan draai je lekker. Hoeveel omzet draai je per jaar nu?
18: We zitten nu stevig af op iets van 5,5 miljoen.
20: 6, denk ik.
18: Hij denkt 6. Nou, dat is
19: lekker.
18: Maar afstand is goed. Hij is de optimist. Ja, mooi.
19: Oké. Maar 6 miljoen, dat is een behoorlijke sizable impact natuurlijk. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen. Ik zag jullie al in de schappen liggen natuurlijk in voorbereiding op deze uitzending. En ik dacht, precies zo dat emmertje en dat, weet je, precies zo die verpakking. Die je denkt, hé, dat zie ik nu ook terug in andere. Andere merken, huismerken, et cetera. Heb je daar niet last van?
18: Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk dat verse soepschap bij heel veel supermarkten gebouwd, want dat bestond nog niet echt. En ze zagen dat succes en zijn dat allemaal eigenlijk al die smaken ook gaan namaken en ook gaan uitbreiden. En ook nog eens zijn er een aantal die het elke week in de bonus zetten. Dus dat is wel lastig concurreren. Wij zeggen dan van, nou, mogen wij dan ook elke week in de bonus? Maar dat gaat dan niet zomaar. Dus nee, dat is wel lastig. Maar gelukkig zijn er ook nog wel genoeg klanten die zien van, wij zitten heel erg op die kwaliteit, hoog in kruiding. En je helpt ouderen door ons soepje te kopen. Dus we hebben zeker nog meer dan genoeg fans. Maar dat het lastig maakt, is zeker waar.
19: Ja, ook wel een beetje gek, hè? Dus je komt binnen, je doet een pitch. Je wordt succesvol, ja. Maar daarna hetzelfde bedrijf gaat dan zeggen, wacht even, dat kunnen wij ook wel.
20: Ja, klopt. En we waren toen echt, toen hebben ze dus de supermarkt probeerde het zelf ook met verse soep. Dat is toen niet gelukt. En eigenlijk hebben wij, sinds wij dat hebben gedaan, hebben we een beetje dat schap gebouwd. Ja. Dus, en dan begrijp ik ook wel dat je zegt, nou, als dat werkt, dan gaan wij dat ook doen.
19: Ja.
20: Maar de concurrentie moet natuurlijk wel eerlijk blijven.
19: Ja. Ik wilde naar waar het fout ging. Jullie hebben ook geprobeerd om dit in Frankrijk uit te rollen.
18: Ja.
19: Laten we even naar, waarom dachten jullie Frankrijk goed idee?
20: Ja, waarom dachten we dat? Eigenlijk hadden we gewoon een potentiële klant in Frankrijk. Die gewoon super, meerdere klanten eigenlijk. Die super enthousiast waren over het concept. En we dachten ook, Frankrijk, dat is ook een land waar de familie centraal staat. En waar ze dan ook onze sociale impact omarmen.
18: Mm-hmm. Ja, en we misschien goed om te zeggen, wij werden benaderd ook door een distributeur, of noem je dat? Ja. Die zei van, joh, we kunnen met jullie hebben zo'n mooi concept. Dat kan ook in Frankrijk. En daar zijn we ook een beetje ingestonken. Ja. Dus die moesten we echt bergen met geld betalen. En die beloofde toen allemaal listings bij grote Franse retailers.
19: Ah, ja. Wat je denkt, oké, dus iemand komt naar je toe, die zegt, joh, Frankrijk. En dan denk je, oké, Frankrijk, dat is een veel grotere markt.
18: Ja.
19: Let's go. Toch?
18: Ja, dat
19: heb,
18: is,
19: heb,
18: ja.
19: Je, heb je wel, de, zeg maar, je doet dan wel een beetje marktonderzoek van, zijn die Fransen zo soepig en ja, vinden ze oma's belangrijk? En
18: klopt, dat deden we ook wel. En dat hebben we ook in Engeland gedaan, wat meer voor de hand ligt. Ja. Dus dat zijn we tegelijkertijd ook wel gaan proberen. Maar we waren iets te enthousiast geraakt ook door de verhalen van die distributeur. Ja. En we zagen ook wel voorbeelden van, wat was het ook alweer? Oatly en nog een aantal merken.
21: Tony's volgens mij toch?
18: Tony's ook. Een aantal merken die hard waren gegroeid in Frankrijk. Ja, en als zij dan zeggen duizenden winkels, ja. Wij hadden tot nu toe ook bij elke supermarkt wel geslagen. Dus wij dachten, nou ja, ja, laten we het gewoon proberen, why not?
19: En, maar laten we proberen, dat is dus wel investeren, kan ik me zo voorstellen.
20: Ja, we moesten flinke som geld betalen om ze maandelijks aan de slag te zetten om die listings te regelen. Het werd maar uitgesteld. En uiteindelijk hadden we volgens mij 3 listings beloofd. Dus bij,
19: wat zijn listings precies?
20: Ja, dat je gewoon een plek wordt beloofd in de schappen.
19: Oh, ja.
20: En echt bij grote supermarkten daar. Van 3 grote supermarkten. Dus toen dachten we al van, nou ja, en inderdaad wat Max zei, ja, tot dan ging eigenlijk alles alleen maar in de stijgende lijn. Toen dachten we eigenlijk van, ja, de negatieve kanten, die hebben we nog niet eens gezien. Dus het kan alleen maar.
19: Kan alleen maar goed gaan.
20: Ja, kan alleen maar goed gaan.
19: Famous last word.
20: En toen zeiden we, ja, oké. En toen zijn we daar volgens mij bij eentje gestart.
18: De kleinste ook. De kleinste, die 2 grote, de Carrefour ging niet meer door.
20: Nee, de vraag is überhaupt nog of die anderen wel geïnteresseerd waren. Vragen we ook nog af. Dat het gewoon een praatje gepraat was. En toen zijn we bij de kleinste gestart, waar totaal niet onze doelgroep was. En wat ook in winkels lag, een beetje in het platteland inderdaad.
19: Ja.
20: Waar mensen zelf soep maken. En ja, dat werd helemaal niks.
18: Het is ook eigenlijk best groot deel van het jaar best wel warm in Frankrijk. Dus ja. Dat is ook niet echt handig.
19: Maar even voor mij, het investeren is het, dan moet je oma soep. Dus wat werd de merknaam dan?
20: Soupe de la grand-mère. Ja.
19: De soupe de la grand-mère, dat klinkt nog heel goed.
20: Ja.
19: En wat moet je dan nog meer investeren? Moest je ook productie in Frankrijk regelen?
18: Nee, dat hebben we wel gelukkig nog. Dat was nog wel oké, slim. Dus we deden wel expres de productie nog in Nederland met onze huidige producent. Omdat we wisten van, als het dan mislukt, dan hebben we niet enorme investeringen gedaan. Maar die distributeur was wel echt prijzig. Hè?
20: De distributeur was prijzig en je moest ook je soepen daar op voorraad zetten. Dus je moest gewoon daar je voorraden neerzetten. En ja, als dat niet leeg loopt, dan moet je weer een nieuwe voorraad neerzetten. En,
19: omdat het natuurlijk is dan bederfelijke waar natuurlijk.
20: Ja, dus het is inderdaad vers gezond. komt. Ja. Dus het is allemaal super.
19: Oh, dan gaat het ook nog heel hard uiteindelijk.
20: Ja, dus, ja, je kan niet zomaar even je voorraad leeg verkopen. Op een gegeven moment gaat het over datum. Dus dan moet je weer nieuwe neerleggen. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis.
19: En je werkkapitaal zit dan ook helemaal vast, toch?
20: Ja,
19: als je het een beetje te groot maakt.
20: Ja, dus dat was even...
19: Wanneer wist je dat je denkt, fuck, dit gaat helemaal niet lopen?
18: Oh, dat weet je altijd met introducties heel snel, eerlijk gezegd. Dus dat weet je dan al na 2 weken van... oh, het zou zoveel verkopen, maar het gaat ver onder die prognose.
20: Ja.
18: Dus toen wisten we al wel snel. En ook het aantal winkels wat was toegezegd. Bleek in de praktijk dat zeiden we, ze starten wel in 150 winkels. Maar dat was ook een soort, klopte ook niks van.
20: Ja.
18: Starten we maar 50 winkels.
20: Moeilijk is dat je er dan op een gegeven moment dusdanig geld in hebt gestopt. Dat je denkt van shit, er zit nu al zoveel in. Het zou zonde zijn om er nu de stekker uit te trekken.
18: Ja.
20: En dan ga je er misschien nog wel meer in stoppen. Om het ook wat meer te activeren in de winkels. Maar ja, op een gegeven moment dachten we echt van nou, dit is niet meer levensvatbaar.
19: Ja, wanneer was dat moment dat je denkt, ja, dit is niet meer levensvatbaar?
20: Ja, dat we hadden echt alles geprobeerd om het ook te activeren in de winkels. En toen de verkoop kopen niet omhoog ging, dachten we echt, elke cent die we nu nog uitgeven is er eentje te veel. Dus toen moesten we er gewoon een stekker eruit trekken. En die supermarkt zelf zei trouwens zelf ook van, jongens, dit werkt niet meer, toch? Of...
18: Ja, zeker.
19: Wat hebben jullie geleerd?
20: Daarvan? Nou, dat je niet zomaar in een ander land je product in de schappen kan zetten en dat het dan in één keer automatisch gaat lopen. Dat lukt niet.
19: Nee. Toch, hoorde ik net, ja, we gaan ook nog toch, jullie geven het buitenlandavontuur niet op.
20: Nee,
18: want bijvoorbeeld de Engelse markt past wel veel beter dan de Franse
19: markt.
18: Hoe
19: weet je dat zeker?
18: Omdat daar onwijs veel verse soep gegeten wordt. En in Frankrijk bestaat dat schap nauwelijks, of is het daar erg klein. Maakt in Engeland een andere uitdaging, dat er heel veel concurrentie is met andere verse soepmerken. Maar ja.
19: Dus dat schap is dan wel ontwikkeld in Engeland?
18: Ja, okay. Alleen die hebben niet een social impact merk of een soep met zo'n verhaal als wij hebben.
19: Mm-hmm.
18: Dus we denken dat daar wel ruimte is en markt voor kan zijn. Maar we hebben ook geleerd, want in Frankrijk gingen we meteen zo verkopen. Terwijl in Nederland waren we eerst ook jaren bezig met de stichting opzetten en ouderen helpen. Dus we gaan dat nu op deze manier doen. Dus er is nu iemand in Londen, Hanna, die supergoed werk doet en de stichting daar opzet eerst. En zorgt dan in Londen met ouderen koken, daarna Oxford.
19: Ja, dus eigenlijk een beetje van, dus een beetje van het geld dat je in Nederland verdient, ga je in Londen een stichting opzetten.
18: Ja.
19: Zodat daar al het verhaal echt wordt geladen van, we zijn ouderen aan het helpen.
18: Ja.
19: En daarna ga je die soep introduceren.
18: Ja.
19: Dat is het idee.
20: We halen daar dus ook in Engeland dus ook voor de stichting geld op om sowieso de stichtingactiviteiten op te zetten en de ouderen daar alvast te helpen.
19: Ja.
20: Dat doet inderdaad allemaal heel goed.
19: En, maar die concurrentie is natuurlijk groot. De Engelsen zijn wel soepeters, volgens mij, toch?
18: Ja, ze zijn by far het grootste soepland.
19: Ja. Heerlijk zeg.
18: Ja, mooi.
19: Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er of heel veel zelf maken, dus dat het concurrentie is, of inderdaad al die merken die misschien niet een social impact hebben, maar best lekkere soep maken. Dus de vraag is, gaan mensen die premium, of een switchen van een merk vanwege deze social impact? Heb je dat onderzocht?
18: Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat we heel erg gaan moeten zorgen dat we al bekender worden voordat we dat schap ingaan.
19: Ja.
20: Ja. En daarom zijn dus inderdaad diezelfde manier hoe we dat in Nederland hebben gedaan is belangrijk. Dat je eerst gewoon wat awareness van je merk en van wat je sociale missie wat meer verspreidt daar.
19: Ja.
20: En dat heeft eventjes tijd nodig. En als ze dan onze soep hebben gegeten, dan zijn ze binnen. Want het is de lekkerste soep natuurlijk.
19: Ja, precies. En is het, heb je al een distributeur? Of zeg je nou, dat naar Frankrijk gaan we even rustig aan doen? Dat komt wel als we zover zijn.
18: En we zijn nu wel echt meer zelf aan het doen. We hebben wel een soort van logistieke distributeur, maar die doet niet je sales en zo.
20: Nee.
18: Dus we hebben alle vertrouwen in dat we dat samen met Hanna daar...
20: Er is echt een Nederlandse werknemer zit daar in Engeland. Ja. Die dat voor ons opzet.
19: Snap ik. Ja, prachtig. We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Die moet er zijn. Wat zou een tegeltjeswijsheid kunnen zijn? Heb je het erover gehad?
18: We zijn wel echt doeners, niet veel van het vergaderen. Dus misschien niet lullen, maar poetsen.
19: Ja? Ja, mooi.
20: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. En gewoon een beetje lekker bij jezelf blijven. En niet gaan zweven, dat vind ik ook wel altijd belangrijk.
19: Het klinkt heel mooi. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar die klinkt ook heel Rotterdams. Heel prima. Vind ik goed. Dankjewel. Max Kranendijk en Martijn Kanters van Oma's Soep. Dankjewel voor mooie verhaal. Ook in dit seizoen vertellen we weer heel veel inspirerende ondernemersverhalen. Met dank aan onze nieuwe sponsor Jort. Ben je nou ook ondernemer? Heb je de nodige bloed, zweet en tranen in je bedrijf zitten? Stuur dan even een mailtje naar bzz@bnr.nl. bzz@bnr.nl. En natuurlijk abonneer je op onze podcastfeed. Bloed, zweet en zaken in je favoriete podcastkanaal. Of gewoon even in de BNR-app. tot de volgende keer. Dag.
1: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
6: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is nog altijd dicht bij Breukelen. Vanaf knooppunt de Oude Rijn kun je het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Er staat wel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging bijna 10 minuten. En verder file op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Daar is de vertraging nu een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Het was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. Kinderen onder de 15 in Turkije mogen vanaf 1 november niet meer op social media. Die moeten daar streng op controleren, want anders krijgen ze een boete of mogen ze geen reclames meer laten zien. En er komen ook beperkingen voor kinderen van 15, 16 en 17. Zo staan hun accounts automatisch op privé. De kwalificatie voor de Formule 1 race in Singapore is met een 30 minuten uitgesteld naar 3:30. Komt door de sprintrace eerder vandaag. Die begon door hevige regen ook een 30 minuten later. En door de kwalificatie op te schuiven hebben de teams genoeg tijd om de auto's klaar te maken. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen. Het weer nog van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S Middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden. En dit was het ANP-nieuws.
16: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
17: Welkom in de CryptoCast. We gaan het hebben over het nieuwe Box 3-voorstel. Want cryptobeleggers komen er bekijkt vanaf. En de Amerikaanse voorspellingswebsite Polymarket wil het verbod in Nederland van tafel krijgen. Dit is CryptoCast 450, toch een soort van jubileum. En tegenover mij zit Mauro Halve. Goed dat je er bent.
18: Dankjewel.
17: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. Ja, en Mauro, we kunnen het er niet over hebben, want het is heet nieuws op dit moment. Het Box 3-voorstel wat er ligt. Want de cryptosector maakt zich zorgen over dat nieuwe voorstel waar het kabinet momenteel druk mee bezig is. Even kort uitgelegd, vanaf 2028 moet er een vermogenswinstbelasting komen. Maar cryptovaluta, met uitzondering van zogeheten ETP's, vallen hier pas vanaf 2030 onder. En daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, waar jij toevallig de voorzitter van bent, samen met andere Nederlandse cryptopartijen een position paper opgesteld met de aanpassingen voor het nieuwe voorstel. Maro, even korte resume. Wat gaat er nu precies veranderen voor cryptobeleggers?
18: Ja, je zei het al deels. Hè. Er is natuurlijk lange discussie geweest. Moeten we nou naar aanwasbelasting of naar vermogenswinstbelasting? Ja. De twee verschillende meetmomenten eigenlijk waarop je belasting moet afdragen. De een past bij verkoop en de ander tussentijds over papieren winst die je nog niet verzilverd hebt. En we waren eigenlijk in eerste instantie heel blij om te zien dat het kabinet dus zei van ja, nee, we gaan inderdaad naar vermogenswinstbelasting. Maar alleen voor financiële instrumenten. Ja, en als je dan gaat kijken, en er is in latere debatten het ook over gegaan, ja, dan word je op één hoop geveegd met Pokémon-kaarten, cognac, whisky, kunst als beleggingsobject en dergelijke. En dat is ontzettend zonde. Want crypto en ook edelmetaal, goud en zilver als belegging, die gaat dus niet mee. En je noemde het al, 2030. Maar ja, dat is ook maar een voornemen. Moeten we ook nog maar eens zien of dat inderdaad alleen maar voor 28
17: kabinet 29. Wil ook nog eens vallen.
18: Nou ja, er kunnen tal van redenen zijn waarop dat vertraging natuurlijk oploopt. En dat is gewoon ontzettend schadelijk voor onze branche, maar ook voor de belegger.
17: Ja, maar ook als je het even uit elkaar trekt. Je zegt financiële instrumenten. Daar kunnen bitcoin wel, of crypto kunnen daar wel onder vallen. Als het maar in een soort beursgenoteerd product is ingebracht. Dus dan, en terwijl crypto op een exchange, dat is het rare. Bij een crypto bedrijf, dat is dan weer geen financieel instrument. Dus eigenlijk ook het pak papier wat je eromheen doet om de belegging, dat maakt dan ineens heel erg uit.
18: Ja, absoluut. Er slijt de spijker op zijn kop. Je gaat de verpakking belasten. En dat is dus eigenlijk wat ons betreft deels van het probleem. Want hier gaat natuurlijk arbitrage door plaatsvinden. Ja. Op het moment dat jij je bitcoin dus in een ETF vorm, zo'n BlackRock ETF bij je broker hebt. En je hoeft daar niet tussentijds op af te rekenen. He, dus stel je hebt €20.000 aan crypto, van beleggingen, en dat verdubbelt in dat jaar. Ja. Maar het jaar daarna halveert het weer. Nou, heb je helemaal geen winst gemaakt. Maar over die €20.000 winst ga je wel 36% belasting moeten aftikken. Ja. Nou, vooral voor de kleine spaarders en beleggers. Ja, die moeten het dus alsnog gaan verkopen om dat te doen. En ja, dat schaadt je vermogensgroei in juist die belangrijke eerste fase voor veel beleggers. Ja.
17: Nou goed, er is al heel veel discussie over. De cryptosector die laat zich horen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg die zei dat dan de opname van crypto in dit verhaal, in de novelle, dus de aanpassing op de wet, feitelijk niet kan. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
18: Nee, dat klopt gewoon niet. En dat is eerder politieke onwil dan dat het niet kan. Kijk, die novelle, dat is dus een soort wetsamendement. Ja. Als iets al in de Eerste Kamer ligt. Hè. De Eerste Kamer kan zelf geen amendementen voorstellen. Dus dan moet er een novelle, ook weer wel weer via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer, om een bepaalde kleine wijziging te doen. En dus er is al een instrument waarin het begrip wordt uitgebreid. Want financiële instrumenten zaten hier eerst ook niet in. Hè, alleen start-ups en dan vastgoed zat er in uit mijn hoofd. Dus om daar een categorie bij te plaatsen, ja, dat kan. Hè. Ja. Maar goed. Maar ook het begrip, daar werd dan ook naar verwezen. Hè, ja, maar het is niet hetzelfde, dus dat kan niet onder financiële instrumenten. Ja, dat begrip wat uit de WFT, de Wet Financieel Toezicht, komt, daar wordt crypto ook al in genoemd. Daar wordt MiCA al in genoemd. Daar worden crypto-dienstverleners al in genoemd. En ook voor de uitvoeringen, DAC 8, hebben we het hier natuurlijk ook wel vaak over gehad. Ja. De eerste rapportage aan de Belastingdienst komt 31 januari 2027 al bij hen binnen. Over transacties, over klanten.
17: Ja, dat is een soort richtlijn vanuit Europa die zegt, hey, je moet je transacties of de cryptobedrijven moeten transacties gaan melden aan de Belastingdienst.
18: Nou, en de banken hebben al laten weten dat ze 2028 ook helemaal niet gaan halen om aandelen aan te leveren. Terwijl wij in 2027 al wel in ieder geval een groot gedeelte van die data kunnen aanleveren. En ook historische aankoopprijzen zouden niet per se nodig hoeven te zijn. In België is dit jaar het ingegaan, waarbij 1 januari 2028 als startwaarde dus zou kunnen dienen. Ja. Nou, goed, heb je dit op een ander moment gekocht? Oké, prima. Maar dus ik vind het noemen van ons in één adem met dan die Pokémon-kaarten, met totaal ander type beleggingen. Ja. En dan zeggen dat dit niet kan, dat klopt gewoon niet.
17: Ja, daar krijg ik een beetje het gevoel van. Wij maken al bij BNR al 8 jaar journalistiek over crypto. Dat is ook een beetje, vond een beetje een soort belediging of zo. Een beetje kleinerend.
18: Ja, pijn, hè?
17: Ja, nou ja, gewoon. En er zijn 2 miljoen Nederlanders die in crypto beleggen. Dus dat
18: we hebben jarenlang van alle kabinetten gehoord: word nou volwassen, ga je aan die regels houden. Word nou financiële dienstverleners. Europa kwam met MiCAR, nou heel vergelijkbaar aan MiFID voor financiële instrumenten. Wel expres een ander, maar het is eerder zusterwetgeving dan een restcategorie. En wat ik ook echt heel belangrijk vind, DORA is ook van toepassing op al onze cryptodienstverlener.
17: Dat de is cybersecurity
18: wetgeving voor de financiële sector. Ja. Dus wij moeten ons vanuit Europa houden aan alles wat voor financiële instellingen geldt. En dan komt Nederland op fiscaal beleid zeggen: nee, jullie zijn geen financiële instrumenten.
17: Ja. Goed, nou ook, we hebben ook wat nieuws uit het heden. Want maandagavond, we nemen dit op dinsdagochtend, was de minister en staatssecretaris Ilko Eerdenberg van Financiën in de Eerste Kamer om het voorstel toe te lichten. En dit zei hij.
19: Dan nog één extra zin naar aanleiding van de vraag van Pro over crypto's. Dat is gewoon wat het is gegeven, de route van de novelle. Het is overigens wel zo dat als mensen in een fonds beleggen die weer zelf in crypto's belegt, dus het fonds belegt dan in crypto's, dat zij wel in de vermogenswinst vallen. Dus daarmee wordt de groep mensen waar vermogenswinst nog even niet voor geldt natuurlijk wel steeds kleiner.
17: Ja, hij zegt dus eigenlijk, het maakt niet zoveel uit, want je kan ook gewoon naar een beursgenoteerd product overstappen en dan is het probleem opgelost. Volgens mij slaat hij daar de plank juist weer mis.
18: Ja, dan kijk, los van het feit dat hij dus nu al blijkbaar terugkomt van het feit dat het dus feitelijk niet kan. Het kan dus blijkbaar wel, maar het is hij noemde het de prijs van de snelle route. En ik denk dat hij totaal onderschat om hoeveel beleggers het hier gaat. Totaal onderschat dat als al die mensen dus inderdaad naar zo'n fonds, naar een afgeleide product wat weer aanvullende risico's met zich meebrengt, vaak van buitenlandse beheerders. En dat gaat dus allemaal weg bij de Nederlandse bedrijven die in Nederland belasting betalen, die in Nederland miljoenen toezicht betalen en dus bijna 2 miljoen Nederlandse klanten hebben.
17: Ja, miljarden onder beheer. Ja.
18: Nou ja, daarom. Ja, ik vind dat ze laat de plank gewoon mis.
17: Ja. Jullie zijn er zo boos over als de NVC dat er een position paper is geschreven. Jullie zijn in de pen geklommen. Vertel eens, wat staat daarin? Wat stellen jullie nou voor?
18: Ja, dus we hebben dat gezamenlijk met een aantal andere partijen gedaan. Partijen kunnen ook mee ondertekenen daarin. Dus we zijn blij dat ook al andere partijen, onder andere ook de goudindustrie, dat ook heeft onderschreven. Nou, we hebben het eigenlijk onderverdeeld in effecten voor de belegger, voor de industrie en voor de overheid.
17: Ja,
18: en
17: bij dus de drie grote stakeholders in dit verhaal.
18: Nou, precies. En bij die belegger zien we dus inderdaad vooral dat waterbedeffect. Die prikkel om dus over te stappen naar zo'n financieel instrument. En je ruilt dus je eigendom van crypto in voor een vordering op een uitgever, op een afgeleide product met jaarlijkse productkosten, handel alleen binnen beursuren. Eigenlijk alles wat wij ook gaaf vinden aan crypto wordt daar natuurlijk ondermijnd. En daarnaast natuurlijk de gedwongen verkoop voor partijen. Of voor de belegger. Dus koersbewegingen van 50% of meer per jaar, die zijn best wel normaal in crypto. Die kunnen zomaar gebeuren. En we zagen net al het voorbeeld. Verdubbelt het en halveert het daarna weer. Ja, moet je dus wel gewoon heel veel belasting betalen. En je mag dat ook niet de verlies terugrekenen. Ja. Dus dat is ook echt kwalijk taal.
17: Oké, dus dat is voor de belegger. Dan hebben we de cryptopartijen, want die worden natuurlijk hier ook doorgedupeerd. Die gaan klanten verliezen.
18: Ja, absoluut. En dat is gewoon oneerlijk. En zeker gezien, het gaat ook wel echt in tegen het overheidsbeleid wat er gegolden heeft. En het toezichtsbeleid erin. Consumenten krijgen al jaren het advies. Beleg nou alleen bij vergunningshoudende partijen. Het is een heel kader, heel framework opgebouwd, juist om die partijen goed te reguleren. Consumentenbescherming, zo kan je eigenlijk die wet het beste samenvatten. En ja, 1250 FTE in deze sector, dat is alleen al direct. En dan de hele indirecte schil daaromheen. Ja, je noemde het al, miljarden onder beheer, 2 miljoen Nederlanders. Dat heeft gewoon extreem grote gevolgen. Ik ben echt bang dat die partijen gaan verdwijnen.
17: Ja, en dat lijkt me niet des VVD's om dat nou te willen. Want de minister van Financiën is gewoon een VVD'er.
18: Nou, lijkt me des alle partijen niet om te willen natuurlijk. Nee. Het is gewoon een goed gereguleerde sector. Alle partijen, er zijn veel partijen verloren die zich niet aan die strenge regels konden conformeren. Nou, alle partijen die dus nu over zijn gebleven, waarvan de AFM dus zegt, nou, we houden hier goed doorlopend toezicht op. Ja. Die krijgen het klap in het gezicht.
17: Ja. Tot slot hebben we dan ook nog de overheid. Wat zijn daar de gevolgen?
18: Ja, op het moment dat je dus iedereen gaat verplaatsen, ga je dus nu met die aanwasbelasting waarschijnlijk ook geen belasting heffen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gewoon ontzettend onhandig ook om dit budgetneutraal te gaan doen. Maar daarnaast, ja, die partijen die gaan hier dus ook minder op verdienen, minder belasting betalen. Maar ik denk dat het belangrijkste punt wat we nog niet genoemd hebben, dat echt vooral is dat er voor bezitters meerdere stelsels tegelijk gaat gelden. Dus die complexiteit die daarmee is. Stel, je bent een fatsoenlijke, normale belegger. Je hebt 70% aandelen in ETF's. Je hebt een deel crypto en je hebt een deel goud. Ja, dan ga je dus voor dat allemaal aparte administratie moeten bijhouden. En ik denk ook wel echt dat er juridische kwetsbaarheid daarin zit. Hè. Dus het kerstarrest zei eigenlijk dat ons oude stelsel een strijd was met de EVRM dan. Hè, dus economisch gelijke beleggingen verschillend belasten op basis van alleen juridische vorm. Ja, dat roept gewoon weer vergelijkbare vragen op. Dus het is maar de vraag of dit echt gaat standhouden. Los van het feit dat dan die 2013 natuurlijk ook, of 2030 ook een intentie is. En niet nu al in de wet van.
17: Ja, precies. Ja. Nou, heel kwetsbaar allemaal. Tot slot, wat is nou hier de oplossing van? Is er een makkelijke oplossing? Als meneer Ehrenberg luistert, staatssecretaris.
18: Ja, absoluut. Je kan cryptoactiva dus gewoon heel makkelijk opnemen in die novelle. Omdat het al gedefinieerd is in zoveel wettelijke kaders. Hè? En ja, daarnaast, ja, mocht dat dan niet lukken, ja, dan hadden wij nog wel een terugvaloptie, ook een optie B beschreven. He, dus crypto valt dan in 2028 en 2029 in ieder geval niet formeel onder die aanwas. Maar met renteloze uitstel van betaling tot verkoop tot 2030. He, dus een achtervaartse verliesrekening van minstens 1 jaar. Dat samen, waar ook de motie Eerdmans en Bikker om heeft gevraagd. Ja, dat zou wat dat betreft ook nog in ieder geval een heel groot deel van die problemen oplossen.
17: Ja, nou precies. Genoeg oplossingen in ieder geval. En dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Waar wij ook iedere week met veel plezier naar kijken is de markt, de cryptomarkt. En we gaan deze week weer een prijsanalyse doen. En die komt van Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
20: Hey Daniel.
17: Bert, ja, ik gok dat jij ook met deze box 3 perikelen bezig bent geweest. Maar ik hoop dat je ook een beetje naar de grafiek hebt gekeken. Want we zitten alweer in oktober. Bitcoin sloot september af boven de $83.000. Dat is een belangrijk niveau, heb je ons eerder verteld. Wat maak je daaruit op?
20: Ja, het maandslot van september gaf de bitcoinmarkt een extra aanwijzing dat we in het vroege begin van een nieuwe bullmarkt zitten. Dus augustus sloot op $78.500. Dat is net onder het 12-maandse gemiddelde. September sloot op $83.500. Dus een heel stuk boven dat 12-maandse gemiddelde, want die was ook nog weer aan het dalen. En voor beleggers die een trend volgen, is dat een signaal. Ook zien we 3 stijgende maanden achter elkaar en een RSI, dus een momentumindicator die naar boven de 50 stijgt. En het is het hoogste maandslot in 9 maanden. En dat bij elkaar, ja, dat zie je eigenlijk niet in bearmarkten. Dat zijn allemaal, dan ontstaat het beeld dat past beter bij een bullmarkt. Dus het maandslot van 1 oktober, dus 30 september, het einde van september, is een extra aanwijzing dat we aan het begin staan van een nieuwe bullmarkt. Geen garantie, maar voor veel beleggers is dat nu wel het basisscenario geworden.
17: Ja. Hoe kijk je dan naar september als maand op de cryptomarkt? Hoe is die geweest?
20: Ja, als je alleen naar die slotkoers kijkt, dan lijkt het misschien niet heel spectaculair. Hè? Een stijging van 6%. Maar dat verbergt wat er midden in de maand september gebeurde. Want de koers die daalde in het begin van september eerst naar $75.000 op 16 september. En knalde toen in een paar dagen met 17% omhoog naar 87 op 21 september, 5 dagen later. En daarmee brak de koers door die $83.000 heen. Dat is een belangrijke grens, hebben we ook een aantal keer in de CryptoCast besproken. Dat was namelijk de top van 6 mei. En ja, de marktstructuur is nu op alle niveaus, de eerste dag, toen de week en nu ook de maand, gebroken in de zin dat een dalende trend ja, ten einde lijkt. En dat is van grote betekenis. En nog één ander dingetje wat wel aardig is om te noemen. In dollars gemeten steeg Bitcoin 6% in september. In euro's gemeten 9%.
17: Kijk.
20: En dat komt omdat de euro de afgelopen weken 1% of 4% zwakker geworden is. En dat is toch ook alweer mooi meegenomen.
17: Precies, inderdaad. En als we dan naar oktober kijken, traditioneel ook wel een belangrijke maand in de cryptowereld. Oktober noemen we dat dan. Moet omhoog gaan. Waar ga jij op letten?
20: Ja, kwartaal 4 is vaak goed, hè? Dat is in ieder geval het beeld. Oktober en Moonvember wordt dan naar gekeken. Maar ja, de brede financiële markt is al een paar maanden onrustig. Eigenlijk al sinds de zomer. Twijfel en zorg heersen over de oorlog in Iran. Energieprijzen, inflatie, obligatierentes. Mogelijke bubbelvorming bij AI-aandelen. Ja, als daar wat vertrouwen en rust terugkeert, dan valt een belangrijke tegenwind weg, ook wel voor de cryptomarkt. 3 november, dan zijn de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Het zou best kunnen dat de regering Trump iets uit de hoge hoed tovert om mensen ja, met iets meer optimisme de stemhokjes in te sturen. En dat kan wel helpen.
17: Ja, precies. Ja, volgens mij las ik laatst dat elke Amerikaan $5000 of zo gaat krijgen van Donald Trump als hij stemt voor de Republikeinen. Gaan we zien of hij dat gaat waarmaken. Ja. Toch nog even die obligatierentes. Hè, want die, ja, nu gaan ze gewoon nog steeds omhoog. De verkeerde kant op, met name de langlopende rentes. In hoeverre vormt dat op dit moment nog een risico voor crypto?
20: Ja, het gaat bij de obligatiemarkt niet alleen maar om de hoogte van de rente, maar ook om de snelheid waarmee de rente beweegt. Ja. Een hogere volatiliteit van obligaties betekent dat beleggers minder risico ermee willen nemen, minder leverage, meer marge aanhouden. En dat is vaak vooral wat impact heeft. En dat zien we ook de laatste tijd, dat die beweging eigenlijk heel snel is voor zo'n enorme markt. Het kan best zijn namelijk dat een rente van 5-6% prima past bij de Amerikaanse economie zoals die nu is. We zien bijvoorbeeld ook forse economische groei. 6,3% jaar op jaar en boven de 8% als je het afgelopen kwartaal annualiseert.
17: Ja.
20: Dus ja, misschien is 5-6% eigenlijk ook gewoon wel best. Het gaat vooral om die snelle beweging. Tech is ook niet erg gevoelig voor rente. En tech drijft nu de aandelenindexen, staan rond all-time highs. We zien nu soms tech en crypto tegelijk met de rente stijgen. Dus de rente stijgt en tech en crypto ook. Het risico voor crypto is niet in eerste instantie de hoge rente zelf, maar de mogelijkheid dat door die hoge rente of door de snelheid waarmee dat beweegt problemen ontstaan op de obligatiemarkt of in het banksysteem. Zo'n soort schok treft alle markten en dus ook crypto.
17: Ja, precies. De onrust die daardoor uit volgt. Goed, nou, we gaan het allemaal blijven volgen. Oktober. Wie zal het zeggen? Dankjewel, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Mauro, wij spreken nog even door over Polymarket. Dat is ook toch wel een gedeelde hobby van ons, om dat te volgen. Want die proberen het verbod in Nederland van tafel te krijgen. De Amerikaanse voorspellingssite bevestigt dat aan het FD, onze collega's. En dat het een rechtszaak is begonnen in Den Haag. Ja, nou ja, we weten, Polymarket, Mauro, is een website. Je kan inzetten op allerlei gebeurtenissen, voorspellingen. Die werd in februari verboden door de kansspelautoriteit. Waarom gebeurde dat ook alweer?
18: Ja, het was toen vooral veel in het nieuws gekomen omdat de Nederlandse verkiezingen daar nogal veel op werd gewet. Ah, ja. Miljoenen gingen daarin om. En naast inderdaad sportsbetting, naast allerlei verschillende, ja, wat jij zegt, op gebeurtenissen inzetten, ja, trok dat vooral natuurlijk de kijker van toezichthouders en dergelijke.
17: Ja.
18: En de kansspelautoriteit, KSA, ja, die ziet een kansspel daarin omdat de waarde van een positie afhangt van een toekomstige gebeurtenis die de gebruiker niet kan bepalen. Zo hadden ze dat gedefinieerd.
17: Ja, vind ik geen onredelijke stelling.
18: Nee, daar kan je best wat voor zeggen, inderdaad. En ze hebben dus toen een last onder dwangsom op 17 februari uitgegeven, omdat de KSA dus vond dat het bedrijf achter Polymarket zonder vergunning die kansspelen aanbood op een Nederlandse markt en ook aan Nederlanders gericht.
17: Ja.
18: En dat het ging dan om €420.000 per week met een maximum van €840.000, dus voor 2 weken. Ja. En uiteindelijk hebben ze die boete dus ook van €420.000 werd verbeurd, omdat Polymarket pas na de deadline de Nederlandse gebruikers blokkeerde.
17: Ja, ja, ja. Hoe kijk jij nou als voorzitter van de branchevereniging voor cryptobedrijven, hoe kijk jij nou naar zo'n verbod? Want Polymarket, in feite, is natuurlijk ook ergens een cryptobedrijf. Ik vind het ook een gokbedrijf, maar het is ook een cryptobedrijf.
18: Ja, je kan dus moeilijk zeggen van oké, we moeten deze partij of dit platform verbieden. Maar je moet natuurlijk wel verbieden waar ze geen vergunning voor hebben. Je moet het beestje bij de naam noemen wat dat betreft. En daar moet denk ik goed naar gekeken worden. En ja, heel vergelijkbaar met het eerste deel wat we net hebben besproken. Je moet dingen wel passend doen. En ja, voor al die financiële producten die je ook daar kan vinden. Ja, daar bestaat gewoon al regelgeving voor. En daar heb je dus een MiFID 2 vergunning voor nodig. Ja. Voor al het wat gokken is en sport gokken en dergelijke. Ja, daar zijn ook al regels voor. En die zijn lokaal in Nederland.
17: Dus niet per, dus niet één Europese regelpakket, maar allemaal
18: precies,
17: per lidstaat.
18: Alle gokregels zijn per lidstaat. Je kan dus niet paspoorten als je dus in één land een vergunning hebt. En ja, dat lijkt me volledig terecht dat je goed gaat kijken wat bieden jullie aan en wat daarvan is dus verboden.
17: Oké, nou ja, Polymarket denkt dus nu dat ze een kans maken om dat verbod aan te vechten. Welke argumenten hanteren zij?
18: Ja, zij zeggen dus geen goksite te zijn, maar aanbieder van financiële producten. En dat dat dan onder de AFM zou moeten vallen en niet onder de KSA. Dus dat eigenlijk de KSA daar niets mee te maken heeft met dat verbod. Dat zij dat niet zouden mogen opleggen. En zij beroepen zich dan op, het is handel tussen gebruikers. En je koopt een contract van een ander. Dus het is niet een aanbieder die zegt, plaats hier je gok en ik betaal jou uit. Ja. Het is onderlinge handel. En daar hebben ze op zich best een punt, denk ik. En dat is heel vergelijkbaar met hoe futures contracten natuurlijk ook werken.
17: Ja, maar verwacht jij dat ze kans maken of...
18: Ik denk dat ze een kleine kans hebben om de volledige winst te pakken. Dat ze misschien een gedeelte daarvan halen. Vooral met dat argument over financiële contracten. Ja, dat is best denkbaar. Maar goed, ze hebben ook geen MiFID-vergunning, hè? Laten we dat ook niet vergeten. Maar dat zou in ieder geval, omdat de rechtbank nu vooral gaat beoordelen of de KSA het aanbod terecht onder de kansspelwet bracht. Dat is een...
1: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Welke route wenselijk?
2: Precies, ja, nou, er is nogal wat aan op te merken. Want ja, je kan ook denken, joh, regelgeving, het zou allemaal wel. Maar dit gaat ook veel veranderen voor Nederlandse consumenten.
1: Zeker, maar ook bijvoorbeeld de banken hebben ook veel gereageerd. Ja. Omdat voor stablecoins er natuurlijk onderdelen in zit. Zelfs prediction markets kwam voor in de questionnaire. Daar gaan we het allemaal over
2: gaan we allemaal doornemen. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Maro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
3: Ga met jouw organisatie van employee benefit.

0: Hallo, ik ben Art Rooyakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 40 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam rijdt het weer een beetje door na een ongeluk bij Breukelen. Er zijn nog wel 3 rijstroken dicht, maar de vertraging is nu nog maar 10 minuten. Op de A1 daardoor ook file door omrijders van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blarikum. 10 minuten extra reistijd. Verder staat er een file op de A30 Ede-Barneveld voor de aansluiting met de A1. De vertraging is een kwartier. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel is een ongeluk gebeurd bij Nieuwkuik. De weg is daar dicht. Vanaf Vlijmen kost dat je 10 minuten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur 2 auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Hij liep ruim 2 weken geleden ontevreden weg bij een trainingskamp omdat de bondscoach beloftes niet zou nakomen. De voetbalbond doet nog onderzoek en geeft later een definitieve straf. Ronaldo zei eerder deze week dat hij begrijpt dat hij een straf krijgt. Het weer nog van Weer Online. Einde van de middag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S Middags vaker droog met zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
10: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis.
11: Kees koopt en Harry huurt. 2 min of meer identieke levens. 1 verschil? Het huis van hun ouders. Econoom Jono van Loenen ziet de woningmarkt als dé ongelijkmaker van Nederland. En hij heeft slecht nieuws voor wie denkt dat bouwen alles oplost. De vraag van deze week: hoe heeft de woningmarkt nou zo kunnen ontsporen? En helpt dat nieuwe actieplan van het kabinet? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur 's avonds om 7:30 als radio-uitzending. Gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En Maarten Veldser is deze keer mijn co-host. Maarten de Gruyter excuseert zich. Dag Maarten, hoe is het?
12: Fantastisch en wat leuk om in een nieuwe studio te zijn.
11: Ja, mooi is die, hè?
12: Dat is prachtig.
11: Ja, voor iedereen die ook online kijkt of kleine snippets voorbij ziet komen, we hebben een hele mooie nieuwe studio. Dit is heel fijn. En die nieuwe studio is ook bekostigd, net zoals mensen hun leven willen bekostigen. En dus moeten we het weer over box drie hebben.
12: Ik vrees het.
11: Minister Heijnen kwam met een oplossing. 2 dagen later draaide hij weer bij. Er is veel kritiek. Kun jij nou aan mijn luisteraar nog eens een keer goed uitleggen wat men nu wil en wat de impact is voor de vastgoedsector?
12: Nou, dat goed uitleggen, dat is best moeilijk. En wat men wil inschatten is al helemaal moeilijk, maar...
11: We doen een poging.
12: Allereerst de overstap naar een vermogenswinstsysteem in plaats van een aanwassysteem. Ja. Dat werd als een groot winstpunt voor de VVD gebracht.
11: Ja, kort gezegd, als ik mijn pand van 3 ton verkoop... en ik heb het ooit gekocht voor 2 ton... dan ga ik pas afrekenen over die ton als ik het verkoop.
12: Precies.
11: En nu moet ik elk jaar afrekenen over de waarde.
12: In het oude plan ging het om vermogensaanwas. Dus dan betaalde je ook over de waardestijging. Overigens niet voor vastgoed, maar wel van je aandelen.
11: Ja.
12: En dat kost geld in de perceptie van de overheid. Wat ik overigens durf te betwisten. Want ik denk het is ook uitstel van geld. Het is niet dat het echt geld kost. Maar goed, om dat geld te bekostigen hadden ze bedacht... we gaan de heffingsvrije voet naar beneden stellen. Naar 30.000 euro. Bijna een halvering. Waardoor er 800.000 extra mensen... Borst 3-belasting moesten betalen. En dat gaat dan om een euro, 400, 500 per jaar.
11: Ja, want de heffingsvrije voet is iets van 60.000 euro. Je brengt het terug naar 30.
12: Ja, dus over dan gaan er mensen... Dus
11: dan vallen er heel veel kleine spaarders... vallen dan in één keer in het box 3 regime.
12: De kleine spaarders zijn de klos. En ik denk, ja, dat gaat waarschijnlijk meer kosten om dat uit te voeren.
11: Want je moet wel die handling betalen.
12: Al die handling, 800.000 mensen moeten dat gaan doen.
11: En het gaat de facto over weinig geld. Want het gaat over maximaal 30.000 euro.
12: En dat is nog maar de directe kosten. De handling bij de Belastingdienst zelf. Maar al die mensen die dat formulier moeten gaan invullen... en moeten gaan opsturen. Nou, als ze dat 2 uur kosten... Ja, dat is ook wel een enorme kosten voor de maatschappij.
11: Ja.
12: En voor het vastgoed, dat zou heel erg zijn... zou het forfaitair tarief 1,5% omhoog gaan.
11: In 2027,
12: ja. Eenmalig. En dan heb je het gewoon dat je meer dan 2,5% van de waarde van je pand aan belasting gaat betalen. Terwijl vaak de netto huur niet eens zo hoog is.
11: Nee, precies. Dus je moet het in de verhouding zien tot... Want je hebt een forfaitair rendement, dus die 7,5%... dat moet je nemen van de hele waarde van het vastgoed. Daar betaal je 36% belasting over. Ja. Want je telt het op bij je inkomen. En dan zeg je, dan kom je op een percentage... wat in veel gevallen dus meer geld is... dan dat je met de waarde van zo'n pand aan huurpenningen kunt innen.
12: Zeker.
11: En dit is toch de kern van het uitponden van wat er gebeurt? Waarom
12: dat is de kern. Dus vastgoedbelang zegt ook... ja, we verwachten weer dat die uitpondgolf nog even aanhoudt op deze manier. En dat is natuurlijk doodzonde. En eigenlijk onbegrijpelijk. Maar ik vind die hele box 3... het lijkt wel of niemand... in touch is met de samenleving. Hè, dat die kleine spaarders, daarvan hebben de politieke partijen... of zo, dus die niet in het minderheidskabinet zitten... hebben al zo vaak gezegd, ja, dit is onacceptabel. We moeten die kleine spaarden met rust laten.
11: En dan gebeurt het toch.
12: Ja.
11: Vind je het allemaal paniekvoetbal?
12: Ik vind het zeker paniekvoetbal,
11: Maar we zijn deze voetbal al 5 jaar aan het rondtrappen. Probleem wat moet worden opgelost.
12: Nu waren we er bijna, dus volgens mij dat nieuwe systeem... wat ze dan bedacht hebben, dat is prima... Ik zou gewoon accepteren dat het op papier in 27 wat minder opbrengt dan gedacht.
11: En dat we maar betalen uit de staatsschuld, want die is slechts 45% van de BBP.
12: En mind you, hè, dat ze hadden bedacht dat die wet tegenbewijs... want mensen kunnen natuurlijk al een aantal jaar zeggen... als mijn werkelijke rendement lager is dan mijn echte rendement... dan ga ik een tegenbewijs indienen. Nou, volgens mij is net 1 miljard opgevraagd... van de 16,6 miljard die ze gereserveerd daarvoor hadden.
11: Dus een deel van de mensen doet dat niet? De meeste mensen doen dat niet?
12: Merendeel doet het niet.
11: En er is wel voor gereserveerd?
12: Daar is wel voor gereserveerd. Dat potje kan je rustig laten vrijvallen voor 27 en dan ben je ook klaar.
11: Maar dat is interessant, want in de regels, de begrotingsregels staat... dat geld wat gereserveerd is, maar niet wordt opgevraagd... toekomt aan, laten we zeggen, het aflossen van de staatsschuld.
12: Prima toch, en dan laat je de staatsschuld een beetje oplopen op de andere kant. Ja,
11: interessant.
12: Maar we rekenen ons continu arm.
11: Ja. box 2 wil men dan wel wat doen om te kijken... of mensen dan het vastgoed naar box 2 kunnen overbrengen.
12: Ja, dat vind ik, dat is ook heel interessant in het kader van begrotingsregels. Men wil het box 2 tarief tijdelijk verlagen, ongeveer 1,5% of 1,8%. In de hoop dat mensen dan wat winst gaan uitkeren uit box 2... zodat er incidenteel extra geld binnenkomt. Ik denk alleen, daar hadden we het een tijd geleden ook over... ja, als je dan zo weinig verlaging doet, dan gaat het ook heel weinig effect hebben. Ik geloof niet dat iemand gaat zeggen, joh, ik ga nu mijn winst maar uitkeren... want nu kan ik het voor 29,2% uitkeren. En eerst was het 31.
11: Ja, je moet het gewoon dan naar 20% terugbrengen.
12: Ja, 25 wat het was.
11: Ja. Nou ja, precies.
12: Want andersom heeft wel gewerkt. Hè. Toen de verhoging ging van 25 naar toen 33, denk ik, of 32. Toen hebben mensen honderden miljoenen winst uitgekeerd. Dan kwam er incidenteel heel veel geld binnen bij de schatkist.
11: Ja, dus als je het terugbrengt naar die 25, dan kan dat ook wel weer gebeuren.
12: Voor een jaartje, zeker, ja.
11: Tot slot nog even ander nieuws. Registerplicht voor makelaars. Daar kwam de minister zelf mee vorige week. Om te zeggen van, nou, we denken dat het nodig is dat er weer een nieuw register moet komen voor de makelaars. Wat we vroeger hadden, rond 2001 afgeschaft. Waarom wil de minister dit?
12: Nou ja, de minister die ziet veel misstanden. En dan heeft ze het over honderden meldingen die bij eigen huis zijn binnengekomen. Ik denk dat die misstanden enorm meevallen. Maar gevoelsmatig vind ik makelaardij wel een beroep. Waarvoor je een register zou kunnen hebben.
11: Okay.
12: En waar het dan om gaat, dat is interessant. Hè, want het is in 2001 afgeschaft. En onder het mom, dan komt er meer concurrentie en dan dalen de tarieven. Dus nogal wie dus dat de makelaarsverenigingen het graag weer terugdraaien, want die kunnen dan hogere tarieven vragen.
11: Ja, alle beschermde beroepen zijn duur.
12: En nu gaat de discussie erover. Hè, van hoe hoog moeten we die barrière leggen? De makelaarsverenigingen zeggen, nee, dan moet er ook een examen komen, weet ik het allemaal, een opleiding en noem maar op. En de minister zegt, nee, inschrijven is voldoende.
11: Inschrijven is voldoende, maar dan weten we in ieder geval wie het is. En als er dan een klacht komt, dan kun je ultimo kun je iemand, laten we zeggen, aanpakken via dat register.
12: Precies, dan kan je hem
11: uitschrijven. Iemand geschorst wordt.
12: Ja, want de regels zijn dan bekend.
13: Vastgoed gezocht.
11: De 500 en 2000 euro, dat betaalde je begin dit jaar gemiddeld voor een woning in Nederland. Is nogal wat. In 1993 was dat 80.000 euro. Huizen werden ruim 6 keer duurder en stegen daarmee veel harder dan de loonontwikkeling in Nederland. En onze gast stelt dat de woningmarkt daarmee de ongelijkmaker van Nederland is geworden. Met de grootste erfenisgolf erbij wordt dat misschien alleen maar erger. Econoom, columnist en schrijver van het boek Baby Boomer Biljoenen, Jono van Loenen, van harte welkom.
14: Dankjewel, mooi meer te zijn.
11: Fijn dat je er bent. Ja, je boek opent dus met, en ik zei het al aan het begin van de uitzending, Kees de Koper en Harry de Huurder. Het zijn twee klonen met dezelfde cijfers, dezelfde baan, hetzelfde salaris. Het enige verschil is de een groeit op in een koophuis en de ander in een huurhuis. Waarom kies je eigenlijk juist die woningmarkt als startpunt van wat jij erfocratie noemt?
14: Het is een goede vraag, omdat dat eigenlijk de grote ongelijkmaker geworden is en aan het worden is in Nederland. Dus ik dacht eerst, mijn boek gaat ook niet om rijk versus arm of om ongelijkheid die kleiner moet worden. Ik vind ongelijkheid aan zich niet heel erg wanneer dat gewoon voorkomt uit ondernemerschap of werken. Maar het paradox van de woningmarkt is dat het vaak voorkomt uit een beetje toeval omdat je in die markt hebt gezeten. En vervolgens wordt die kloof, en daar gaan we het zo over hebben, zo groot dat Kees de Koper eigenlijk rustig achterover kan leunen en Harry de Huurder eigenlijk nooit meer een woning kan kopen. En dat is een zeer grote kloof die we volgens mij moeten dichten.
11: Ja, de verschillen zijn ook fors. Dus een 75-plus huishouden met een koopwoning had in 23 gemiddeld 690.000 euro netto vermogen. Dat is dan inclusief de waarde van het huis.
14: Ja.
11: Maar dan wel met aftrek van de hypotheek.
14: Ja.
11: Neem ik aan.
14: Ja.
11: En de huurder 50.000 euro. En jij zegt, ja, dat verschil is zo groot, dat gaat een probleem geven in de maatschappij.
14: Ja, en de erfenisgolf moet nog komen. Dus dat probleem wordt eigenlijk nog groter. Dus je had de ESB, die heeft voor de vakantie een studie uitgebracht. Fascinerende studie, heb ik laten zien. Wat is de erfenis? Afhankelijk van of je ouders huren of kopen. En stel je voor, je bent een kind in een huurwoning met ouders met ook een huurwoning, krijg je 18.000 euro erfenis ongeveer. Stel je voor, je bent met een kind in een koopwoning, ouders ook een koopwoning, krijg je 463.000 euro. Dus bijna een half miljoen meer. En mijn angst is dat we dan niet meer in een meritocratie leven, waarin je werk en ondernemerschap je succes bepaalt, maar een soort erfocratie, dat de bankrekening door je papa en mama wordt bepaald.
11: Ja, maar die kinderen moeten in de toekomst, die moeten wel weer hele dure huizen terugkopen. Dus
14: ja,
11: die moeten alsnog wel gaan werken, toch?
14: Ja.
11: Ik bedoel, het is niet dat ze niet meer hoeven te gaan werken voor hun geld, op een paar uitzonderingen daar gelaten.
14: Nou ja, als de gemiddelde erfenis een half miljoen is ongeveer, dus 463.000 euro, ja, dat is echt een flinke smak geld.
11: Mm-hmm.
14: En dat betekent wel gewoon dat je, weet ik veel, je kan 4 of 3 dagen gaan werken, je kunt een tweede huis kopen. Dus we komen in een soort systeem terecht waarin rentenieren beloond wordt. En daar worden we uiteindelijk dus, daar pleit ik in mijn boek, voor allemaal armer van.
11: Mm-hmm. En als we dan naar de woningmarkt kijken, daar eens even op in zoomen. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen eigenlijk? Want de vraag is, als dat de ontsporing is, hè, maar je zegt het is een enorme waardestijging. Hoe moeten we dat nou verklaren?
14: We hebben het deels aan onszelf te danken eigenlijk. Dus het is niet, we doen het alsof het een soort regenbui is die ons overkomen. We zijn zeik nat geworden. De belangrijkste factor is natuurlijk ook het extreme monetaire beleid van de afgelopen 10, 15 jaar. Als geld spot goedkoop is en we pompen miljarden, biljoenen in de economie. Ja, dat gaat ergens naartoe, dat gaat rendement zoeken in het vastgoed. Maar tegelijkertijd hebben we in Nederland ook nog eens een beetje olie op het vuur gegooid. Dus wij zijn wereldkampioen woningbezit subsidiëren. Dus we willen al heel lang wereldkampioen worden, maar daar zijn we het al vele jaren.
11: Met de hypotheekrenteaftrek.
14: Ja. Ja, dus en je had een heel interessante studie van het Nieuw Instituut voor Publieke Economie. Die had berekend, oké, als je een woningbezitter, alle woningbezitters van Nederland samen, wat die betalen aan belasting over de eigen woning, OZB, et cetera, gecorrigeerd voor wat ze aan fiscale voordelen ontvangen, krijgen ze een subsidie van 3 miljard per jaar. En ik vond het fascinerend om te lezen. Dus je krijgt eigenlijk geld toe op je eigen woning. Natuurlijk dragen ze op andere vlakken heel veel belasting af. Ja. Maar dan is het niet gek als we wereldkampioen woningbezitter zijn, dat die prijzen hier veel harder stijgen.
11: Ja, de vraag is of je die getallen met elkaar moet vergelijken. Want we willen de eigen woningbezit stimuleren met hypotheekrenteaftrek.
14: Ja,
11: dus die is gelimiteerd over de jaren heen. Want ja. Nu is het alleen maar tot de eerste schijf.
14: Hmm.
11: Het was vroeger natuurlijk in de hoogste schijf.
14: Ja. Ja.
11: Hoe luister je naar de analyse, Maarten Veldser?
12: Nou, een paar kanttekeningen. Eén, ik denk dat dat toch ook door de schaarste komt. Hè? Als er veel minder schaarste was geweest, waren die woningen minder waard geweest. En dan waren die erfenissen ook niet zo groot. Twee, ik vind kopen ook niet zaligmakend. Weet je, ook een huurder kan beleggen en geld verdienen. En natuurlijk heeft hij wat minder fiscale voordelen. Maar vergis je niet hoe de huurwoning in Nederland gesubsidieerd is. Dus ook niemals. Via huurregulering, lage grondprijzen.
11: Ja, althans de sociale sector.
12: Het is misschien wat moeilijk. Je hebt minder die discipline van de hypotheekbank aan wie je elke maand moet overmaken. Maar je kan natuurlijk prima bij een van de vermogensbeheerders ook maandelijks sparen. En ik vind een aspect wat ook onderschat wordt, is het. Want Kees en Harry die zijn helemaal gelijk, zeg je. Maar als ik kijk naar erfenissen, vind ik het familieaspect erg belangrijk. Ik geloof dat iedereen bezig is om ervoor te zorgen dat zijn kinderen, de volgende generatie, het beter heeft.
14: Mm-hmm.
12: En dat we dat ook allemaal willen. En dat het hoogste doel is bijna in de samenleving.
14: Mm-hmm.
12: En die erfenissen komen ook best laat. Hè. Die komen pas als mensen 50 zijn. Dus ook een analyse van het FD vandaag.
14: Ja. Gemiddeld is volgens mij 55 als je hem ontvangt.
12: Ja.
11: Ja. Ja. Nou, laten we zo straks even naar die erfenissen kijken. Maar nog even bij die woningmarkt houden. Want inderdaad, ceteris paribus Harry en Kees, is eigenlijk alles wel gelijk. Want er is ook een moment in het leven waarin de een dus kiest voor een woning en de ander zegt, ik blijf huren.
14: Mm-hmm.
11: En Maarten zegt eigenlijk, ja, die huurder had er ook voor kunnen kiezen om voor zijn appeltje voor de oude dag te zorgen door te gaan beleggen.
14: Ja.
11: Bijvoorbeeld. Dat ja, had
14: wel
11: gekund.
14: Het is wel de assumptie dat de huurder daarvoor kiest. In Nederland ben je gek als je niet koopt, dus iedereen wil kopen. En wie kopen niet? Ja, die dat niet kunnen. Dat is wel gewoon de realiteit waar we in zitten. En dan blijft het feit wel dat ik als Harry, als ik de zoon ben, dan heb ik, het is niet mijn verdienste. Dus misschien mijn verdienste van mijn ouders, maar ik heb daar werkelijk wel niets voor gedaan.
11: Ja.
14: En tegelijkertijd is.
11: Jij wordt toevallig geboren in dat huis.
14: Ja, en tegelijkertijd is 60-70% soms van die babyboomers zit van het huis, zit van het vermogen, zit in die eigen woning. Dus het merendeel van het vermogen zit in die eigen woning. Ja, daar is dus ook niet belasting over betaald. Daar heb je niet zoveel voor gedaan. Dat is gesubsidieerd. En dat komt de volgende generatie toe. En ik wil niet meer belasting heffen. De overheid hebben we net al over gehad, is groot genoeg. Maar ik wil eigenlijk kijken, hoe kunnen we de belasting op ondernemerschap en inkomsten fors verlagen? Dan moet volgens mij de belasting op wonen iets omhoog.
11: Er staat tegenover dat toen, en dit is een beetje NS1, maar ik denk dat het voor veel mensen geldt.
14: Ja.
11: Mijn ouders zijn babyboomers, bijna 80. Ik ben 48, dus 55. Over 7 jaar komt het.
14: Ja, dan komt het.
11: Nee, want ze blijven nog heel lang bij mij.
12: Ze mogen vastgeven.
14: Ja, je mag 7000 per jaar schenken.
11: Precies.
14: Ja,
11: precies.
14: Ja.
11: Dan, zij kochten een huis in 81 in Zoetermeer. Met 12% rente.
14: Ja.
11: Dus zij moesten een enorme stretch doen om dat huis te kunnen kopen. En dat was eigenlijk best wel ingewikkeld. En ze hadden ook heel veel vrienden die dat.
12: Maar dat is interessant. Ik denk dat die stretch in elke generatie hetzelfde is. Maar het is wat Jona zegt. Omdat die rente zo gedaald is, hè, door het monetaire beleid, zijn die huizenprijzen zo gestegen.
11: Ja, dus je herkent
12: de generatie van die ouders, die denkt dat de woonquote ongeveer gelijk was. Alleen nu heb je met dezelfde woonquote moet je wel 2-3 keer zoveel voor dat huis betalen, relatief.
14: Ja. Ja, de woonquote is natuurlijk afgelopen jaren fors gedaald. Dus het is ook de paradox dat iedereen in de markt eigenlijk minder is gaan betalen, behalve mensen die buiten de markt zitten.
12: Maar zeg jij ook, Jona, dan in onze samenlevingen, we hadden, geloof ik, 30 jaar geleden was meer dan de helft was huurwoning.
14: Mm.
12: Nu is het veel minder dan de helft. Ja. Hè, meer dan de helft koopt. Maar in jouw ideale samenleving koopt eigenlijk iedereen.
14: Nee, ja, in mijn ideale samenleving heb je een soort geen fiscale discriminatie tussen huurders en kopers. Volgens mij, daar zijn heel veel economen het over eens. Laten we dat fiscaal gelijk trekken, dat het eigenlijk niet heel veel meer uitmaakt, maar fiscaal gezien, of je huur of koopt. Maar nu wordt het zo geprikt.
12: Maar fiscaliteit lijkt mij niet de enige trigger. Dan blijf je houden dat mensen die een woning kopen, sparen, gedisciplineerd zijn, die elke maand moeten aflossen. In een wereld waar de bevolking groeit en de schaarste toch altijd zal toenemen, denk ik. Waar bouw ook steeds moeilijker wordt. Dus mijn ideaal, maar ik ben ook liberaal, is toch dat mensen zoveel mogelijk een eigen woning hebben.
14: Ja. Ik ben ook liberaal, maar mijn ideaal is dat mensen... Dat is eigenlijk het boek. Mensen moeten van mij rijk worden in een samenleving... door gewoon dingen te doen, dingen te bouwen, te ondernemen. Absoluut. En niet door het bezitten van iets zonder daar verder echt...
15: Ja, want dat hoort er dus heel erg bij. Dat je dus gaat zorgen dat werken meer gaat lonen... en dat de inkomstenbelasting dus naar beneden gaat.
14: 1-1.
12: Ja. Kijk, mijn theorie is altijd alle belastingen werken verstorend. Hè? Dus BTW verstoort consumptie... loonbelasting verstoort werken, VPB, vennootschapsbelasting verstoort ondernemen.
15: Ja, hypotheekrenteaftrek verstoort de woningmarkt.
12: Ja, en erfbelasting, ja, dat verstoort doodgaan. En dat is eigenlijk het enige wat je vrij makkelijk niet kan verstoren. Ja, dus ik ben er helemaal mee eens. Maar als de totale belastingpot maar niet omhoog gaat. Absoluut, we moeten naar een kleinere overheid, minder belasting. Ja. En dan is het helemaal niet raar om aan het eind wat minder meer te heffen... en aan het begin wat minder.
15: En dan nog even in relatie met de schaarste. Want Maarten Veldse, jij zegt een van de redenen... dat die woningprijzen zo hard zijn gestegen in Nederland... is ook de schaarste. Dus het is ook het feit dat er heel veel geld in de markt was... met hele lage rente, maar ook schaarste. Ja. Jona, je bent zelf huiseigenaar... en je verkocht vorig jaar ook een woning met 70.000 euro winst, belastingvrij. Dus jij zegt eigenlijk, die schaarste is voor huiseigenaren helemaal geen crisis. Het is een succes.
14: Ja, dus we hebben het altijd over een wooncrisis. Maar het is alleen een crisis voor de mensen die nog geen woning hebben. De wooncrisis voor mensen zoals mezelf als huiseigenaar is natuurlijk een groot succes. Want de wooncrisis betekent eigenlijk niets anders dan de woningwaardes blijven stijgen. Dus ik word er rijker van.
12: Ja, tenzij je 3 keer zo groot wil gaan wonen.
14: Dan is het probleem. Maar tegelijkertijd is ook, iedereen schreef, er wonen moet betaalbaar worden. En volgens mij moet je dan 3 vragen stellen. Okay, wie wil dat wonen betaalbaar wordt? Dat doe ik wel eens in een zaaltje. Nou, gaan alle handen gaan de lucht in. Ja. Dan vraag ik, wie is woningeigenaar? Nou, dat zit altijd in zo'n zaaltje wel 80-90% woningeigenaar. En dan vraag ik, okay, wie van die woningeigenaren die zojuist hun hand 2 keer opstaken, vinden prima dat zijn of haar woning met 20-30% de waarde daalt. Nou, dan zie je het draagvlak voor je ogen verdwijnen. Maar dat is een beetje wat betaalbaar wonen is.
15: Maar dat is wat er dus dan wel zou moeten gebeuren. De vraag is hoe. Wij hebben te gast Jona van Loenen in onze aflevering van Vastgoed Gezocht. Zoals we er elke week maandag bij zijn. Zijn boek Babyboomer Biljoenen is net uit. En collega John van Schagen die las hem en haalde er 5 opvallende passages uit over de woningmarkt.
16: 264 pagina's stelt het boek van Jona. En de woningmarkt die komt dus ook volop aan bod. En met enige regelmaat zit je dan toch behoorlijk te verbazen. Deze bijvoorbeeld. Met een modaal inkomen kon je in 2025 maar 2,1% van het woningaanbod kopen. In Amsterdam was dat 0,1%. Afgerond dus 0. Of deze. Volgens de OESO krijgen huiseigenaren nergens zoveel fiscale voordelen als in Nederland. 2 keer zoveel als in Chili, bijna 10 keer zoveel als in Frankrijk en Italië. En dan koopwoningen. Die werden tussen mei 2024 en mei 2025 zo'n 47.000 euro duurder. Het modale inkomen was toen 44.000 euro. Zelfs wie alles spaarde en geen belasting betaalde, raakte dus alsnog achterop. En wat te denken van deze? Het aantal werkende jongeren dat nog bij hun ouders woont, steeg tussen 2018 en 2024 met 33%. 624.000 jongeren zijn het inmiddels. Deze is er ook eentje om te onthouden, voor op een verjaardag bijvoorbeeld. Stel nou dat de huizenprijzen met 6% per jaar blijven stijgen. Dan kost een gemiddelde woning in 2056... Nou, wat denk je? Bijna 3 miljoen euro.
15: Ja, hoe gaan onze kinderen dat allemaal betalen? Vraag je af. Dankjewel, John. Die woningmarkt hebben dus met de beste bedoelingen zelf opgepompt. Met hypotheekrenteaftrek, jubeltonnen en startersvrijstellingen. En volgens Jona van Loenen wordt dat met die grootste erfenisgolf die eraan komt alleen maar erger. Ja, Jona, eerst even reactie op die prijs. Dat klinkt dan nu in het huidige tijdsbeeld als heel veel geld. Mm-hmm. Maar toen ik studeerde was een biertje 1,50, 2 euro. Ja. Zegt als ik ooit 4 euro voor een biertje betaal, dan zou ik knettergek zijn.
14: Dan ben je nu goedkoop uit.
15: Dan ben je nu zelfs in Amsterdam. Ja. In de meeste steden in Nederland is het gewoon 4 euro hoor. Maar je moet gewoon niet alles in Amsterdam kopen. Maar daarmee bedoel ik te zeggen, inflatie voelt voor ons ook iets als jumpig, wat is het duur geworden. Ja. Maar ik ben ook meer gaan verdienen.
14: Ja, natuurlijk.
15: Dus we kunnen wel zeggen, ja, dan gaat mijn kind later een huis van 3 miljoen moeten kopen. Maar ja, dat is dan dus de. Waarschijnlijk is dat dan ook de economie waar we in zitten.
14: Ja, maar dat
15: vind je dat niet een beetje een overdreven manier van dat zo weganalyseren?
14: Nou, het is een perspectief om te geven. En wat in het boek ook staat, dus natuurlijk is er inflatie, maar de woningwaardestijgingen zijn afgelopen jaren veel hoger geweest dan de inflatie. Dus als de inflatie ongeveer 2% is geweest, ja, in de berekening was de gemiddelde woningwaardestijging iets minder dan 6%. Dus dat is bijna 3 keer zoveel geweest. Dus dat perspectief moeten we dan ook wel eerlijk vertellen.
12: Ja, daar moet je wel altijd bij beseffen. dat het hebben van een woning ook niet gratis is. Hè? Wat jij per jaar in je eigen woning steekt met schilderen. En een woning van nu is ook niet te vergelijken met een woning van 40 jaar geleden. Hè? Daar zit nu een warmtepomp in, er zit dubbel glas in, hij is geïsoleerd. Nou, noem maar op. Dus we kijken alleen naar de topline, maar ik denk je moet kijken naar de bottomline van het hebben van een woning. En dan is een woning hebben best een dure grap, hoor.
15: En de woonquote, die gaat naar beneden. Of bevestigt dat juist jouw analyse?
14: Ja, de paradox is dus als je gewoon de afgelopen 5 jaar... bijvoorbeeld
15: woonquote kijkt, is wat mensen gemiddeld aan van hun inkomen uitgeven aan wonen.
14: Ja, en dat is zowel gedaald voor private huur, sociale huur als koop. Dus juist. Iedereen die al in die...
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: 70. Het is natuurlijk ook de ultieme incentive voor mensen om hard te werken, slim te zijn, slim te ondernemen, om wel die woning te kunnen kopen. En natuurlijk willen ze, als ze hem eenmaal hebben, ook het weer doorgeven aan hun kinderen, want die willen dat ook weer. Dus dat familieaspect, dat vind ik heel belangrijk. En de prikkel om te ondernemen. En andersom, als je een analyse doet van families die heel veel erven, dan zie je dat na 3-4 generaties vaak toch allemaal weg is, die hele voorsprong. Ja, ja. Van de Bilt zijn de meest belangrijke, geloof ik. Die waren van de rijkste familie in de 19e eeuw. Na 4 generaties was het allemaal weg.
2: Ja, maar dus de eerste generatie bouwt het op, tweede generatie bouwt het uit en de derde generatie breekt het af. Volgens mij is dat een beetje de
1: weg. Vier is er niks
3: maar,
1: over.
3: Maar Maarten, ik snap het, hè. Dus vermogen opbouwen als incentive, maar niet iedereen wordt ondernemer. Er zijn ook gewoon heel veel mensen met een gewone baan in loondienst. En die, daarvan zegt Jona eigenlijk, ja, die gaan ook een verschil merken. Namelijk, zitten hun ouders in een koophuis of zitten hun ouders in een huurhuis?
1: Helemaal eens, maar dat heeft daarom vraag ik van hoeveel koopwoningen moeten er zijn? En moeten we dan niet stoppen met een hele grote sociale huursector te maken? Dan moeten we mensen juist niet prikkelen om sneller te kopen? Want logisch dat modaal niet kan kopen, want de helft van de woningen is koop. Maar en modaal niet, per definitie is de helft.
3: Creëren we dan niet nog een grotere kloof tussen dat percentage wat wel achterblijft, het is een vreselijk woord om te gebruiken, maar zo voelt het dan een beetje, in die huurmarkt?
1: Oh ja, ik denk dat je dan moet zeggen, kijk, als je naar een land gaat waar 80%, 85% gewoon eigenaar is en 15% om allerlei redenen, of omdat ze niet kunnen betalen, of omdat ze flexibel willen zijn, wil huren. Prima, dat is eigen keuze. En dat je 10% van de bevolking helpt in hun leven, lijkt me ook een prima gezonde samenleving.
3: Ja, je kunt ook naar de Duitse samenleving kijken, die veel meer huurwoningen hebben, waar veel meer gewone middeninkomens in een huurwoning zitten. En omdat er een mietspiegel is, die huren redelijk onder controle zijn. En die mensen dus misschien naast het hebben van een huurhuis ook gewoon kunnen beleggen voor een oude dag. Dus die markt is wel meer in balans, nog los van het feit dat koopwoningen in Duitsland ook goedkoper zijn.
1: Nee, maar eens in Berlijn vragen of die markt in balans is.
3: Maar we moeten niet altijd Berlijn en Amsterdam maken. Nee, ik heb het over Duitsland.
1: Het grappige is, elk land richt zijn woningmarkt op andere manieren in. En uiteindelijk is de schaarste overal.
3: Ja, Jona van Loenen, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
0: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
5: Nou, ik.
4: Vrijwillig.

0: zelfs de voetnoten.
1: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
0: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
1: Voetnoten is een podcast van Energeia.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: U heeft een webshop. En iemand komt met een briljant idee.
7: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
6: Hopelijk, zegt u dan. Maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is na uren weer vrij bij Breukelen. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er staat nog wel file op de omliggende wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum nog 5 minuten oponthoud. En ook op de A12 Arnhem-Den Haag 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij 2 andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn ruim 2000 demonstranten opgepakt. En ook werd de stad afgezet en mobiel internet beperkt om de demonstratie tegen te houden. Het gaat om jongeren die vinden dat er veel mensen onterecht van de kieslijst zijn gehaald. Ze laten het er niet bij, de jongeren willen snel weer de straat op. Het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken in de Grote Prijs van Singapore. En dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de 3e pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace, die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14. Tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
12: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Cuba is bijna volledig afgesneden van olie. Is dit het begin van het einde voor de communistische machthebbers? Dat vraag ik aan documentairemaker Bram Vermeulen, die er is geweest. Maar nu eerst. Amerika heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis in het Engelse Fairford. Eerder werd die basis vermoedelijk door een aanslag bedreigd.
13: We can confirm our belief that we believe Iran to have played a part.
12: Dat was de Britse premier Andy Burnham tegen de BBC. Het is niet de enige plek in Europa die doelwit is van vijandige mogelijkheden. Denk ook aan de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig in augustus. Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook. Goedemiddag, Martijn.
14: Goedemiddag.
12: Volgens de New York Times wijst Amerika naar de Iraanse revolutionaire garde als het brein achter deze aanslagpoging. Daarom hebben ze vliegtuigen nu weggehaald. Is dat een logische beslissing?
8: Ja, en het verbaast mij eerlijk gezegd dat het nog niet veel eerder is gebeurd. Kijk, ik ken die basis Fairford, ben daar zelf ook al een paar keer geweest. Daar zijn geen bunkers, daar zijn geen harde faciliteiten. Die bommenwerpers staan gewoon in de open, gewoon op een platform. Als je daar rond die basis loopt, je kunt vanaf die weg kun je gewoon die bommenwerpers zien staan. En ik moest dat meteen denken toen tijdens die Iran-oorlog al aan Operation Spiderweb, we vorig jaar gehad in de Oekraïne, van de Oekraïners in Rusland. Aanval op 6 strategische vliegvelden, waarvan 5 succesvol. Dus met drones, gewoon aanvallen op strategische bommenwerpers. Ja, zoiets kan natuurlijk ook gebeuren in Engeland.
12: Ja, ik herinner me dat we toen het sommetje maakten dat zo'n bommenwerper, weet ik wat, 100 miljoen kost. En zo'n drone, ik geloof, $4000. Dus dat was een hele succesvolle operatie. Maar dit is niet het enige plekje waar Amerikaanse vliegtuigen staan. Of ook misschien gewoon andere NAVO-vliegtuigen. Er zijn wel iets van 10 bases in Europa. Zijn dat allemaal ook van die makkelijke doelwitten?
8: Ja, niet alles is een even makkelijk doelwit. Hè. En ook, kijk, Fairford, er is echt wel stevige bewaking. Alleen je ziet ook, die is nu nog verder opgeschroefd. Hè. Nu de Royal Air Force, dus de Engelse luchtmacht, heeft een speciaal regiment voor de bewaking van luchthavens. Die kwamen net terug uit Irak. En daar hebben ze ook heel veel ervaring met drones neerhalen. Dus die zijn nu met al hun antidroonmiddelen zijn die nu ontplooid ook bij Fairford. En je ziet dat wel ook andere bases, bijvoorbeeld, daar zijn bunkers, die zijn wat beter beschermd. Maar Fairford is gewoon een hele open basis, die heel kwetsbaar is. Maar er is wel, het is natuurlijk zo, er zijn meerdere locaties in Europa. Ik las gisteren nog dat die Amerikanen tijdens die Iran-oorlog 5000 sorties hebben gevlogen vanuit Europa.
12: Ja.
8: En daar zijn dus ook kwetsbaarheden.
12: Ja, want die dingen, nou ja, je ziet heel vaak op vliegvelden, elk vliegveld, ook burgervliegvelden, daar staan al die dingen onbeschermd. Er bestaan niet, laten we maar zeggen, enorme hangarcomplexen waar je die dingen in kan parkeren. Dus ze blijven kwetsbaar. Nou zeggen de Britten, er is niks meer aan de hand, het gevaar is weg. Begrijp je niet te min het besluit van de Amerikanen?
8: Ja, nee, wat ik net ook al zeg, ik begrijp dit besluit helemaal. Maar ja, ik snap ook niet dat het niet al veel eerder is gebeurd. Maar het is wel, kijk, wat mij zorgen baart. En nu is het Iran. Maar Rusland kan natuurlijk zoiets ook doen. Hè? En die bommenwerpers zijn wel ook onderdeel van de strategische afschrikking die wij hebben. Ja. Het is allemaal wat kwetsbaar geworden. En je ziet nu in Amerika, die discussie is al een paar jaar gaande, Amerikaanse vliegbasis hebben over het algemeen ook weinig beschermde bunkers. En die discussie komt nu ook volop in gang in Amerika zelf. Dus tegenwoordig, je bent gewoon overal kwetsbaar voor een tegenstander, want je hoeft maar een paar drones te hebben. En je kan gewoon een mega duur platform uitschakelen.
14: Wat mij nu te binnen schiet, Martijn, elke keer als ik in de Oekraïne kom, dan zijn er steeds meer drone-netten. Ook op dit soort plekken. Moeten we zo simpel eigenlijk gaan denken? Niet alles valt met nieuwe technologie te fixen, maar misschien met hele ouderwetse methodes.
8: Ja, kijk, de Oekraïners is natuurlijk het voorbeeld voor mij van dit moment. Hoe je met innovativiteit, hoe je met slimmigheden toch een oorlog kunt volhouden en jezelf kunt beschermen. En slimmigheden, voor een gedeelte is dat technisch. Hè. Ook Nederland bijvoorbeeld met de Robin Radar, hè, een systeem wat drones kan detecteren. Kijk, dat is ook allemaal. Nu is nu weer het gebruik van lasers, hè, om drones uit de lucht te halen. Dat is allemaal mooi, maar ik denk ook inderdaad basisbescherming met netten, dat is een heel eenvoudig iets waar je al heel snel in ieder geval een eerste resultaat mee kunt bereiken.
12: Ja, je moet ze wel even weghalen als je bommenwerpers gaan opstijgen, maar oké.
8: Okay. Ja, dat is goed. Hè. Maar ik ben zelf 10 jaar militair geweest. Dus wij deden vroeger al met camouflagenetten onze voertuigen camoufleren. Ja. Maar ik ben 1 keer vergeten de netten weg te halen. Toen braken mijn antennes af. Dat is niet zo slim.
12: Nee, precies. Oké. Er zijn, Geert-Jan, een hoop van dit soort dreigende situaties. Heb jij een beetje inzicht in waar
14: Ja, als je kijkt naar Fairford en wat bij Leipzig is gebeurd, dat zijn hele duidelijke, gevaarlijke of in potentie gevaarlijke situaties. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere incidenten die we allemaal op een hoop gooien onder de term hybride oorlog. Daar komen we later nog over te spreken. Maar om je een paar voorbeelden te geven. Wat als er vliegtuigen worden gejamd bij Finland of Estland? Wat als er cyberaanvallen zijn op vliegvelden van Brussel of Berlijn of Heathrow? Wat als vanuit Belarus er ineens luchtballonnen worden opgelaten die komen in het luchtruim van Litouwen? Ja, wat is dat dan voor soort incident? Is dat een oorlogsverklaring? Is dat een pesterijtje? Dat maakt het zo lastig om dat allemaal te schalen onder dezelfde noemer. Nou, daar gaan we zo over doorpraten, maar ik heb je vast wat voorbeelden dan gegeven. Ik heb wel gelijk een vraag aan Martijn, want wat mij opviel aan Leipzig was de reactie van de Duitsers, die eigenlijk zeiden, Rusland, jij zit hierachter, maar ze zeiden ook, we hebben eigenlijk niet 100% juridisch waterdicht bewijs. Maar het kan niet anders, op basis van wat we weten, dat het de Russen zijn. En ik vroeg me af, Martijn, is dat ook niet een gevaarlijke manier van beschuldigen? Want wij hebben toch ook bepaalde normen en waarden om aan vasthouden.
8: Ja, maar kijk, ik vond wat de Duitsers nu hebben gedaan is goed. Hè. Het is ambigu. Ze hebben er wel heel lang over gedaan, moet ik zeggen, hè, om met dit statement te komen. Maar dat is ook wel typisch. Je wil gewoon goed uitzoeken wie hierachter is. En het probleem is, en ja, Rusland ontwerpt die operaties ook zo. We hebben wel een vermoeden wie erachter zit. Maar om er precies achter te komen is gewoon heel lastig. En vaak als je er dan eindelijk achter bent, dan is het te laat om nog een zinnige reactie te geven eigenlijk. Anders dan te laten merken dat je weet wie er, of in ieder geval een vermoeden hebt, wie erachter zit. Ja, en je kunt natuurlijk wel een reactie gaan geven als dat te vaak gebeurt. En wat we nu eigenlijk aan de hand hebben, dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen gaan praten over het ophogen van sancties. Ja, niet alleen praten, gewoon vooral ook doen, zou ik zeggen. En andere maatregelen. Maar om echt de dreiging te counteren, dan ben je al dan te laat.
12: Ja. We hebben het voortdurend, het woord viel al, over hybride dreigingen. En we hebben er ook onder elkaar hier op de redactie eindeloos over zitten discussiëren. Maar wat is dat nou precies? Kun je zeggen, zolang er echt gewoon met wapens wordt geschoten door soldaten van het ene leger op het andere leger, dan is het oorlog. Maar allerlei andere vormen van sabotage of van terroristische aanval, dat is dan allemaal hybride. Wat geef jij eens een idee van wat we daar onder dat begrip nou eigenlijk moeten parkeren?
8: Ja, dankjewel. Dat is een heel goede en heel belangrijke vraag ook, Bernard. En je noemt het begrip hybride dreigingen, maar Geert-Jan die zei net hybride oorlog. En ik vind hybride oorlog een beter begrip, want dat is waar we mee te maken hebben. Want als we even een stap terug doen, hè, ja, we hebben hier sabotage. We hebben desinformatie bijvoorbeeld. We hebben manipulatie van migratie zien we. Dat soort dingen gebeuren allemaal, maar het grotere plaatje is dat Rusland een oorlog voert in Oekraïne. Dat is gewoon een echte oorlog, zoals wij die ook herkennen als zijnde een echte oorlog. Maar dat plaatje eromheen is dat Rusland vooral bezig is ook om andere landen te verzwakken, om in ieder geval te zorgen dat ze zich er niet mee bemoeien en dat Rusland haar eigen doelen in ieder geval kan realiseren. En als onderdeel van die grotere strategie is hybride oorlogvoering, waarbij je dus in één geval daadwerkelijk een oorlog voert in Oekraïne, maar met zogeheten onconventionele methodes, dus cyberaanvallen, sabotage, maar ook aanslagen, probeert anderen die mogelijk een rol kunnen spelen te destabiliseren en eigenlijk terug te duwen. En dus het is het geheel wat je moet zien. Dus die acties aan zich zijn geen oorlogvoering, maar het geheel past wel binnen een grotere Russische strategie. En de moeilijkheid voor ons is, hè, die acties aan zich, wat ik net zeg, zijn geen oorlog. Dus wij zijn niet in oorlog, gelukkig maar hoor. Maar we moeten het wel in zijn geheel zien. En het maakt zeker wel het onderdeel uit van de totale Russische inspanning rondom Oekraïne ook.
12: Ja, een hele gekke vraag die bij me opborrelt. Was 9-11, was dat hybride?
8: Ja, dat is een mooie vraag. Die term hybride oorlogvoering, zoals we die op dit moment gebruiken, die is ontstaan in 2006.
12: Ja.
8: Die is eigenlijk Frank Hoffman, Amerikaanse wetenschapper, die heeft die gebruikt om de manier van optreden van Hezbollah te beschrijven in het Libanon-conflict in 2006. Hezbollah had een heel adaptieve strategie. De ene moment draaien ze op als een guerrilla-leger, ander moment als een gewoon normaal leger. En Israël had het daar heel lastig mee. En daarnaast hadden ze ook nog heel veel communicatie, gewoon via internet, andere middelen. Dus ze legden uit aan de wereld wat er gaande was in hun ogen. En kijk, Al-Qaeda is gewoon echt een terroristische groepering met een terroristische aanslag. Dus dat is voor mij echt terrorisme. Ja. Niet zozeer hybride, maar je kunt, en nu komt de moeilijkheid. Je zou kunnen voorstellen dat een land wel een terroristische groepering aan zich bindt om een aanslag te plegen ergens als onderdeel van een hybride oorlogscampagne.
12: Ja, ja, ja. Ingewikkeld hoor. Dit is BNR De Wereld.
8: Ja, dat is het ook.
12: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is ook bij ons.
15: Je ziet de afgelopen jaren Rusland deelt van die gespelde prikjes uit. Ja. En dan duurt het altijd heel erg lang voordat de EU of de NAVO erop reageert. Ja. Omdat we eerst willen attribueren. Dat we eerst zeker weten wie
3: dat
15: het heeft gedaan.
3: Ja, precies, ja.
15: Ja, en dat is soms heel erg moeilijk. En dat duurt soms een jaar, omdat Rusland criminelen inhuurt die dingetjes voor hen doen. En dan is het heel moeilijk om die link te leggen. Als je op dit soort dingen niet reageert, denkt Rusland, oh, we hebben vrij spel, we gaan nog veel meer van dit soort dingen doen.
12: Ja.
15: Terwijl als je meteen eigenlijk terugslaat, laat je zien, jongens, dit pikken wij niet, doe dit niet.
12: Nee, dat was onderzoeker Sico van der Meer van instituut Klingendaal hier op BNR. Martijn, als we niet in oorlog zijn, wat zijn we dan wel?
8: Ja, het is heel digitaal, hè, in onze beleving. We zijn in oorlog of het is vrede. Maar eigenlijk moet je zeggen, wat we nu aangaande is in de wereld, er is oorlog en er is competitie tussen grootmachten. Hè. De competitie is trouwens ook van alle tijden. Maar die competitie leidt er op dit moment toe dat we niet echt vrede hebben. We hebben gewoon een actuele dreiging. Hè. Zoals in Fairfort. Kijk, zoiets kan ook hier in Nederland gebeuren, bij wijze van spreken. We hebben Leipzig gezien. Kijk maar door heel Europa heen. Er komen steeds meer voorbeelden. Je ziet dat Rusland die campagne opvoert. En waar het eerst met name cyberaanvallen waren en inmenging in verkiezingen. En hier en daar, hè, denk aan de Novichok-affaire in Engeland. Een liquidatiepoging of een succesvolle liquidatie. Zien we nu ook veel meer fysieke dreigingen. Dus we gaan hier gewoon de komende jaren sowieso nog veel meer last van krijgen en houden.
12: Ja, en wat moeten we doen om ons te wapenen tegen dreigingen in die grijze zone?
8: Ja, dit is precies. Het is de grijze zone tussen oorlog en vrede, waar die Russen zo gebruik van maken. En soms komen ze boven de drempel uit, wat wij als oorlog zien. Maar dan zijn ze hier heel snel eronder en dat is te laat voor ons om te reageren. Dus dat doen ze omdat ze weten dat een conventionele oorlog tegen Europa, die gaan ze verliezen. Daar zijn ze niet sterk genoeg voor. Maar het risico is wel, stel dat wij nu wel eens een keer fors reageren, militair. Stel, er komen groene mannetjes nu een van de Baltische Staten in. En wij reageren daarop als NAVO door bijvoorbeeld ook doelen in Rusland aan te vallen. Ja, dan is het voor Rusland op dit moment is dat een win-win situatie. Want zij gaan uitleggen aan de wereld, kijk eens, de NAVO is hier de agressor. Wij hebben niks gedaan. Hè. Die groene mannetjes waren niet van ons. Dus dat is het hele lastige. En ik denk om hierop te reageren, sowieso de eerste reactie moet niet militair zijn. Dit is het grootste gedeelte. Dit zit onder de drempel van wat wij als oorlog zien. Dus je moet diplomatiek reageren, je moet economisch reageren. Ik had het al over die sancties. Nou, als je kijkt, ik denk daar is echt nog een zee te winnen om die sancties tegen Rusland effectiever te maken. Maar ook de steun aan Oekraïne. Hè. Ook heel duidelijk zijn aan Rusland, als jullie doorgaan met deze campagne, onze steun voor Oekraïne, die wordt alleen maar meer. We gaan Oekraïne alleen maar harder steunen. Ik denk dat twee dingen zijn die je al heel concreet doen. En daarnaast, ik denk dat je ook gewoon actief moet proberen die Russische sabotage of cyberacties te verstoren. En dat kan bijvoorbeeld door zelf cyberacties uit te voeren. Maar ook gewoon goed opletten en snel detecteren en attribueren. Hè. Dat duurt veel te lang. Dus je moet heel snel weten als er iets gebeurt en wie er precies achter zit. En ik denk dat we daar ook onze capaciteiten wat meer op moeten richten.
14: Ja. Martijn, Rusland zegt wel inmiddels, wij zijn in oorlog. He, met ons, met de NAVO-landen. En die Russen hebben ook in hun perceptie en narratief eigenlijk de hele hybride oorlogsfase, die hele grijze zone, overgeslagen. Want het begon in 2022 met een speciale militaire operatie. En nu ineens voeren ze oorlog tegen de NAVO. Hoe verklaar je dat?
8: Nou, ik denk, als je kijkt, de Russische non-lineaire warfare of next generation warfare, zoals het in het Engels wordt genoemd ook. Eigenlijk vanaf 2014 zijn ze al actief in Oekraïne, natuurlijk, op de Krim en in Oost-Oekraïne.
14: Dat was hun hybride fase eigenlijk, met die groene mannetjes.
8: Ook neergehaald. Ja. Ja, precies. Dus ze zijn al veel langer actief. Dus ze hebben dat niet overgeslagen, dat zou ik zeggen. Dat is echt wel een groot deel van hun campagne. Maar in hun narratief heb je gelijk. Wij zijn in oorlog. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar niet in meegaan in dat narratief. Want zij kunnen zich wel een oorlog met ons beschouwen, maar een oorlog is een gewelddadige strijd tussen twee partijen. En ik denk dat zaak is daar niet in mee te gaan, dat narratief. Omdat dit is precies, je voedt dan eigenlijk een narratief. Het is een soort self-fulfilling prophecy. En wat ik al zei, Rusland heeft een heel sterke cognitive warfare. En desinformatie, maar ook beïnvloeding over de hele wereld. Bijvoorbeeld, ik heb zelf ook in West-Afrika wel vaker onderzoek gedaan. En mensen geloven gewoon dat Russische narratief van, ja, we zijn bedreigd door de NAVO en daarom zijn we Oekraïne binnengevallen. Dus als je nu als NAVO zegt, ja, we zijn in oorlog met Rusland, dan in heel veel landen gaan mensen dat zien, ja, zie je wel, die Russen hadden gewoon gelijk. Dus je moet er vooral niet in meegaan op dit moment.
12: Nee, maar het is ook wel een ingewikkelde definitie, want het gaat in feite alleen maar om of je in dit geval of je wapens levert aan een oorlog, aan een land dat in oorlog is. Of dat je misschien, er wordt nu gesproken over licentiebouw van Patriots. Nou, gesteld dat je dat ergens in Polen zet, zodat ze in Oekraïne kunnen gebruiken. Dan hebben die Russen toch wel een beetje een punt. Dat lijkt dan wel heel erg.
14: Maar dan zouden wij toch ook in oorlog zijn met Noord-Korea?
12: Ja,
14: die steunen
12: nou ja,
14: de Russen.
12: Maar dat is een wapenstilstand. Hè. Er is ook geen vrede, is nooit gesloten.
8: Maar Bernard, jij hebt natuurlijk ook gewoon echt heel veel ervaring in de Koude Oorlog, als ik terugkijk, wat er natuurlijk gebeurde in Afghanistan, de steun door de Amerikanen aan de Mujahideen, maar ook de Russen bijvoorbeeld in Vietnam, of Cubanen, waar jullie zo over gaan praten, in Angola. Dit is onderdeel van competitie. Dit is niet zozeer direct oorlog. Je mag een land in oorlog echt wel steunen. Het wordt wat anders als je rechtstreeks echt militaire acties gaat doen op een ander land.
12: Ja, ik wou afsluiten nog met een themaatje waar eigenlijk iedereen het over heeft. We hebben allemaal een boekje gekregen waarin staat dat je een noodvoorraad, water en blikjes, gaan ze maar door, moet opslaan. En dan is er een hele discussie over voor hoe lang dan? Moet dat voor 3 dagen of voor een week? Of voor mijn part voor een maand of zoiets? Wat is nou echt realistisch om mee te beginnen? Moeten we ons op zo'n manier voorbereiden? En wat moeten we nou precies doen?
8: Ja, ik vind dat een heel goede vraag. Kijk, wat mij altijd opvalt is als ik uit een conflictgebied terugkom en ik kom hier in Nederland, hoe goed we het hier voor elkaar hebben. En tegelijkertijd zie ik ook dat het is allemaal flinterdun. Het hangt allemaal van elkaar. Je ziet het af en toe als er iets misgaat in de bevoorradingsketen, dan hebben de supermarkten dat lastig. Dus ik denk sowieso dat het gewoon verstandig is om in ieder geval water, maar ook om eten in huis te hebben. En dan hebben we het niet eens over een militaire dreiging, maar stel dat er nu een keer iets uitvalt. Je moet gewoon voorbereid zijn. En er wordt nu gezegd 7 dagen. Ja, ik denk dat het altijd goed is om in ieder geval eten in huis te hebben. Maar of dat nu 7 dagen of een maand moet zijn, nou, ik denk, als ik kijk naar hoe het meestal gaat, als er een grote verstoring is, dan kun je dat meestal toch wel binnen een paar dagen oplossen. Dus ik denk dat je eerder aan dagen moet denken dan langer.
12: Ja, maar goed, maar je deelt het idee dat de noodzaak om dat te doen er wel degelijk is.
8: Ja, als je kijkt naar ook de grote stroomstoring die bijvoorbeeld in Zuid-Europa was. Wanneer was dat? Was dat deze zomer of inmiddels alweer een jaar geleden? Maar dat toen ook mensen zaten echt een paar dagen zonder stroom. En ja, het liep helemaal vast. Wij zijn zo afhankelijk geworden van het feit dat alles met elkaar verbonden is in onze samenleving. Dus je moet ook op voorbereid zijn voor als dat een keer wegvalt. En dat kan zijn door een natuurlijke ramp. Het kan zijn door een dreiging. En ik denk dat het dus daar geen kwaad kan om je daar in ieder geval al even ook gewoon op voor te bereiden.
12: Oké, we kopen allemaal een knijpkat. Dankjewel, Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van het grote plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 14:00 gewoon eens de radio aan op BNR.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
9: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
10: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die weinig vertraging opleveren. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, daar heb je wel een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging ook een kleine 10 minuten.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij twee andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn ruim 2000 demonstranten opgepakt. En ook werd de stad afgezet en mobiel internet beperkt om de demonstratie tegen te houden. Het gaat om jongeren die vinden dat er veel mensen onterecht van de kieslijst zijn gehaald. Ze laten het er niet bij, de jongeren willen snel weer de straat op. Het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken in de Grote Prijs van Singapore. Dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de derde pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace, die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14. Tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
15: Na Venezuela en Iran heeft Trump het ook gemunt op Cuba. Het land verkeert in een diepe economische crisis nu Amerika de olieimport van Cuba tegenhoudt.
16: There have been no negotiations, nor are there any at this time, nor are there any agendas or roadmaps.
15: Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Cuba via een tolk. Ik praat erover met Bram Vermeulen. Hij is naar Cuba afgereisd voor de driedelige documentaire serie voor Frontline van de VPRO, getiteld Cuba, de prooi. Welkom.
17: Ja.
15: Ja, je bent net terug.
17: Ik ben echt net terug, ja. Nee, we zijn als een dolle aan het monteren, maar het komt allemaal net op tijd af.
15: Komt al heel goed, zo hoorde het ook in dit vak. Ja. Wat voor land trof je aan toen je in Cuba
17: was? Nou, ik was nog nooit eerder in Cuba geweest, maar ik dacht wel, we moeten daar naartoe. Het is natuurlijk een van de meest bijzondere plekken ter wereld, want je wordt niet verwelkomd door neonreclames en winkelcentra zoals overal. Maar het gaat wel echt heel erg slecht. Kijk, Cuba heeft al 70 jaar leren leven met een handelsembargo. We kennen al die beelden wel van die afgebladderde muren, van die oude Amerikaanse villa's.
15: Amerikaanse auto's.
17: En Amerikaanse auto's, de Chevrolet. Maar nu kom je aan in een land waar de honger echt is toegeslagen. De lichamen knokig zijn. Wij zijn meteen op de trein gestapt naar het oosten van het land, Santiago. En dan kom je echt aan in een stad in duisternis. Waar echt alleen nog maar kleine lichtjes van een brommetje of zo, als die kan rijden. En dat is het dan. Het water staat aan de lip. Mensen die eerder in Cuba waren geweest, die hadden nog nooit meegemaakt dat er ook gebedeld werd op Cuba.
15: Nee.
17: Heel trots volk. En maar nu kunnen ze niet al.
15: En het zag er ook redelijk gelikt uit in het verleden. Dus vroeger was het een vazalstaat van Amerika. Onder Batista, dictator. In 1969 was de revolutie van de Castro's.
17: In 59.
15: 59, ja. Sorry. Ja, sindsdien heeft het land vastgehouden aan een verouderd communistisch systeem.
17: Ja.
15: Is het land, we komen direct wel over Amerika en de rol van de Sovjet-Unie en zo te spreken, is het land door eigen koppigheid ten prooi gevallen aan die Amerikaanse boycott?
17: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is voor de Amerikanen is het een open wond dat er zo dicht bij Amerika een socialistische heilstaat door Fidel Castro is gesticht. Ja. En dat hij nog niet op de knieën is gedongen. Misschien wel als laatste land in de wereld, misschien Noord-Korea, ze scharen we daar nog onder. Maar ja, er zijn heel veel economische keuzes gemaakt die niet leiden tot de welvaart die je bij grote buur Amerika ziet. Van de andere kant, ik ben 20 jaar correspondent geweest in Afrika. Ik heb heel lang in steden gewoond met gigantische krottenwijken die wel het neoliberale markteconomie systeem hebben omarmd, maar weinig kunnen doen aan extreme armoede. Daar is Cuba voor heel lang wel ingeslagen. Ja. Zo goed dat ze over de hele wereld artsen konden sturen. Ook in Afrika kwam ik ze altijd tegen. Dat hun onderwijssysteem heel goed was. En dat, Bernard, dat laatste, dat is nu echt aan het instorten. Ja. Omdat die staat dus wordt afgeknepen van de olie. Dat zelfs de ziekenhuizen nu al 100.000 operaties niet meer hebben kunnen uitvoeren, omdat ze gewoonweg de middelen niet meer hebben.
15: Nee. Eventjes over ons, Westelingen vooral. Decennia lang gingen toeristen naar Cuba. En die kregen dan een heel romantisch beeld.
17: Ja.
15: Wat je al zei, geen reclames en zo, maar wel allemaal van die oude huisjes, mooi opgeknapt, oude Amerikaanse auto's, muzikanten op straat. Ja. En ik heb dat nooit willen doen, omdat ik vind dat apisch kijken.
17: Oh ja.
15: Was dat ook zo?
17: Ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel, in Zuid-Afrika kun je de township tours doen. Ga je arme mensen kijken. Dat is natuurlijk dat is een beetje dat gevoel dat je kunt krijgen. Ik denk dat Cubanen het zo niet zien, omdat als ik één ding echt wel van de reis meeneem, is de enorme trots die Cubanen hebben, ook op hun eigen verhaal. Dat is natuurlijk deels is dat slogans van de staat. Hè. Wij hebben Batista het systeem verslagen. Wij staan nog steeds overeind. Dat is retoriek.
15: De varkensbaai.
17: We hebben ze verjaagd.
15: Hebben ze de invasie.
17: Was ook zo. Ja. Maar Cubanen hebben ook wel echt iets van, wij zijn wel een heel bijzonder land in deze wereld. Dan denk ik even aan iemand die ik sprak in Santiago. Een inmiddels werkloze stadsgids, die ik vroeg, wil je niet vertrekken, zoals 4 miljoen Cubanen al gedaan hebben. Zei, nee, ik wil mijn leven in waardigheid blijven leven. En dat kan ik niet als ik nu naar Amerika vertrek. Dan word ik ergens schoonmaker, ben ik het kwijt. Leven in waardigheid.
15: Cubaanse mensen in het algemeen in de Verenigde Staten, die doen het heel goed.
17: In Florida zeker.
15: Ook elders, ook in New York, in New Jersey, ze zitten overal. Die doen het goed, hoor.
17: Nee, dat snap ik. Ja. Dat is natuurlijk ook, en ze zijn vele malen rijker dan hun oude landgenoten. Maar dat gevoel hebben wel ook veel Cubanen die wij gesproken hebben. De mensen die gebleven zijn, doen dat ook nog wel met een bepaalde overtuiging. Ja. Ook al gaat het niet zo ontzettend slecht. En om terug te komen bij jouw vraag, is het aapje kijken. Ik had zelf als journalist in elk geval heel erg het gevoel, we moeten dit verhaal wel vertellen. Want in het geweld van Oekraïne en de Gaza-oorlog en Iran-oorlog vergeten we een beetje wat er met Cuba nu gebeurt. Ja. Waar een hele bevolking collectief gestraft wordt voor de keuze, de beleidskeuze van de zittende regering.
15: Ja. Het grootste probleem is het gebrek aan brandstof. En dat is voornamelijk het gevolg van het ingrijpen van Trump. Die heeft een deal gesloten met Mexico van, ik val jullie verder niet lastig, op voorwaarde dat je de export van olie naar Cuba stopzet.
17: Ja.
15: En Venezuela heeft hij ingepikt, zal ik maar zeggen. Dus daar komt ook geen olie meer vandaan.
17: De president ontvoerd,
15: enzovoort.
17: Ja.
15: Is dat de belangrijkste verandering van de laatste tijd?
17: Nou, dus per decreet heeft hij bepaald dat inderdaad vanuit Venezuela geen olie meer komt. Als Mexico het zou doen, zouden ze gestraft worden met handelstarieven.
15: Ja.
17: Maar betekent ook dat andere boten die met olie rond het eiland of richting het eiland varen, die worden ook onderschept. Hè? Dat is afgelopen week nog gebeurd door de Amerikaanse kustwacht. Ja. Wat zij dan nu de schaduwvloot noemen. Hè, dat is wel grappig. Wij hebben het altijd over de Russische schaduwvloot. Ja. Bij Cuba heb je dus toch
15: Iran
17: nog schepen.
15: Heeft er ook een.
17: Iran. En bij Cuba heb je dus nog schepen. Vaak komen die uit Rusland of uit andere Zuid-Amerikaanse landen. En die komen dan toch die olie. En daar grijpen de Amerikanen ook in. Dus ze willen gewoon niet dat de overheid wordt voorzien van olie. Maar nu is het grap. De Amerikanen verkopen nog wel steeds olie naar Cuba. En die is voor de private sector. En daar betaal je 3, 4, soms 10 keer zoveel voor. Maar die handel gaat nog steeds door.
15: Ja.
17: En dat is dat was voor mij bijna niet te volgen.
15: Nou, er zijn in de economie dikke boeken geschreven onder het hoofdstuk handel met de vijand. In de 80-jarige oorlog deed Nederland zaken met Spanje. Maar is dat ook een beetje zo hier? De Amerikanen doen stiekem ook zaken met Cuba.
17: Ja, dus wat ons ontdekt toch een beetje is, dat is een soort parallele wereld die er bestaat. Aan de ene kant heb je Amerika en Cuba die elkaar elke dag verrotte vis uitmaken. Hè? Dus Trump zegt, Cuba is een nationaal veiligheidsissue voor de Amerikanen. Ze zijn onze vijand en we gaan het regime op de knieën dwingen. Aan de andere kant heb je het Cubaanse regime en die zegt alles wat mis is op Cuba, dat komt allemaal door de Amerikanen.
15: Ja.
17: Maar daaronder wordt er nog gewoon handel gedreven tussen deze twee partijen en worden er bepaalde mensen ook rijk.
15: Er zit één scène in jouw eerste aflevering die we al hebben gezien, althans mochten we even kijken.
17: Ja.
15: En daar komt een Rus in voor waar je toch af voor bij stelt. Dat moet je even vertellen.
17: Ja, nou, dus ik zie een paar schepen in de haven liggen. Ja, waar komen die dan vandaan? Want dat kan dus eigenlijk niet. En dus we zijn naar het havencafé gegaan. En daar stond inderdaad ineens een Russische kapitein. Wat doe jij hier dan? En dat legt hij dan even uit. Ja. Heb je daar een stukje van?
15: Nee.
17: Dan moet ik het. Nee. Oké. Okay. Nee, nou goed. Nou, dus dat bleek een Russische kapitein te zijn die zowaar een soort pendeldienst runde tussen Amerika en Cuba. Met wat er aan boord zat, dat kon hij niet vertellen. Maar ik zeg, maar hoe kan er nou een Rus tussen Cuba en Amerika? Het is toch allemaal gesanctioneerd? Ja, ja, zei hij. Surprise, surprise. Big games are being played here. Met andere woorden, het is niet altijd zoals je het in de krant leest. Nee. Er is nog van allerhande handel gaande. En als je gewoon dollars, Amerikaanse dollars hebt, kun je het op Cuba nog best wel goed hebben. Dus er zijn ook nog steeds luxe restaurants open, terwijl tegelijkertijd mensen aan het verhongeren zijn.
15: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bram Vermeulen, maker van een driedelige documentaire over Cuba voor de VPRO's Frontline.
18: My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba, where the communist regime is under great pressure, the biggest pressure they've ever been under. It's an absolutely failed state.
15: Trump heeft zijn zinnen gezet op Cuba. Ja. Dat hoorden we onlangs bij de Verenigde Naties.
17: Ja.
15: Wat wil hij?
17: Kijk, laten we eerst vaststellen dat Trump wil Cuba. Ik denk omdat het een real estate project waiting to happen is. Hij is natuurlijk, hij denkt als makelaar. Daar zit Prime Beach Property, al die hotels. Ik bedoel, hij ziet het helemaal voor. Kijk, er zit wel een beetje olie op Cuba, maar dat mag geen naam hebben. 30.000 vaten per dag, dat is heel weinig. Daar is het hem niet om te doen. Maar het is in de geschiedenis tussen Amerika en Cuba ook al heel erg lang een verlangen van Kennedy, varkensbaaien, noemden het al, maar ook daarvoor. Als je gewoon de geschiedenisboeken naleest, de Amerikanen willen Cuba al heel erg lang hebben.
15: Ja, sterker nog, de Amerikaans-Mexicaanse oorlog is begonnen met Cuba als aanleiding. Ja. Dus dat klopt.
17: Ja.
15: Dat zit al heel lang in hun
17: het
15: genen.
17: Het zit al heel lang in hun genen. Ja. En kijk, bijvoorbeeld de slavernij werd afgeschaft in Amerika en de slavenhouders uit het zuiden van Amerika zijn uitgeweken naar Cuba, waar ze nog tientallen jaar door kunnen gaan. Dus inderdaad, de bedrijven, de plantage, de suikerplantage. De Amerikanen hebben daar gewoon een hele grote voet op aarde gehad en zijn daar uiteindelijk verjaagd.
15: Is het zo simpel dat ze die suikerplantages weer terug willen en casino's willen bouwen, hotels willen bouwen enzovoort? Kortom, terug naar de Batista-situatie.
17: Het heeft in elk geval te maken met het gevoel van verlies, wat vooral heerst natuurlijk onder de Miami-Cubanen, die ook op Trump hebben gestemd om die reden. Hij heeft ze beloofd dat hij de ommekeer gaat veroorzaken. Ja. Dus dat is ook een belofte die hij moet inlossen. Ik heb geleerd, alles wat Trump zegt en belooft, dat doet hij ook wel.
15: Ja hoor, dat klopt. En hij en inderdaad, die Little Italy in Miami, dat is één. Maar het is niet alleen Trump hoor, dat zijn altijd Republikeinen geweest.
17: Ja.
15: Al sinds Kennedy.
17: Ja.
15: En alle presidenten nadien hebben beloofd, wij gaan dit regelen.
17: Ja.
15: En Trump probeert het echt.
17: Kijk, wij zijn als de wiedeweergaar aan toe gegaan omdat we bang waren dat hij het zelfs nog voor de midterm zou doen. Dat zal toch niet meer.
15: Het wordt wel erg ingewikkeld natuurlijk, nu die duidelijk nog topt met Iran.
17: Ja.
15: Vreselijk in zijn maag
17: zit
15: met de benzineprijzen.
17: Ja.
15: Dat is niet alleen een Cubaan probleem, zal ik maar zeggen. Dus ik denk niet dat hij dat aandacht. Hij zegt ook zelf, ik krijg die benzineprijzen niet meer op tijd naar beneden. En om dan nog een oorlog te beginnen, dat is
17: of een beetje. Er zijn nu achter de gesloten schermen, gesloten deuren, zijn er gewoon onderhandelingen gaande tussen het regime. Het regime is ook bezig om meer privatisering toe te staan, meer particuliere bedrijven
15: toe te staan. Dat is al sinds Obama, hè? Die is daarmee begonnen.
17: Ja. Dus is natuurlijk nooit genoeg.
15: Nee.
17: Er moet een ommezwaai komen. Hij heeft ook al iemand op het oog. Hè. Dat is een kleine van Castro. De crap wordt hij genoemd, de krap.
15: Ja.
17: Die zouden de Amerikanen daar graag willen hebben. Maar goed, Cuba is nog steeds een prooi voor de Amerikanen. En daarom waren we er.
15: Ja, Miguel Díaz-Canel. Dat is een Castro, maar hij heet geen Castro. Is dat voldoende om te zeggen, die steunen we dan maar?
17: Nou, kijk, Canel is. Dat is dus de huidige president, is niet de man die zij daar willen hebben. Ze willen een andere Castro daar hebben. Wat ik wel merkte, is dat heel veel mensen op camera ook openlijk kritisch durfden te zijn tegen de zittende regering. En dat had ook wel te maken met het feit dat de president geen Castro meer heet. Fidel is al 10 jaar dood. Raúl is ook al 8 jaar geen president meer. Dus het is makkelijker geworden, nu je niet meer over de vader van de natie spreekt, zeg maar, om die kritiek te uiten. Maar deze man heeft heel weinig steun van de bevolking in dat opzicht. Je zou eventueel nog het idee van Cuba kunnen steunen. Dat hebben veel mensen nog wel. Maar voor deze man gaan ze niet meer verder willen leiden.
15: Nee, dat begrijp ik. Even op de vraag die je aan mij stelde, elkaar eigenlijk stelde. Mm. Jij zei, zou het nog kunnen gebeuren voor de midterms? Mijn vraag aan jou is, ben je zeker van dat het in elk geval gaat gebeuren? Dat er op de een of andere manier een Trump-ingreep komt?
17: Kijk, dit is natuurlijk, hangt ook heel erg af van Marco Rubio. Zijn ouders komen van Cuba. Ja. Zijn verjaagd door die revolutie van Castro. En hij praat er bijna dagelijks over. Rubio wordt ook genoemd als mogelijke opvolger van Trump. Dus het kan ook zijn dat het die kant nog opgaat. Maar ja, ik geloof wel dat de Amerikanen echt gaan aansturen op een bepaalde verandering. Of dat inderdaad een nieuwe president wordt, of dat het echt met bommen gaat gebeuren. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ja, wij zijn wel gaan kijken op plekken bijvoorbeeld van mensen die naast een militaire kazerne wonen. Van, lijkt mij geen fijne plek om te wonen tegenwoordig, denk je? In Teheran of in Caracas in Venezuela. Dit zijn toch wel echt gevaarlijke plekken geworden. En toen kwamen ze dus in een hele arme wijk terecht, waar die vrouwen zeiden, oh, Amerikaanse bommen. Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Maar die regering, die moet weg. Daar hebben we nu echt meer dan genoeg van. Dus dat is natuurlijk wat de mensen nu het meest voelen. Ze zien gewoon hun situatie verergeren en leggen daarvan de verantwoordelijkheid bij hun eigen regering neer. Terwijl het ook het grote geopolitiek spel voor sommige mensen een beetje buiten beeld blijft.
15: Verandering komt, maar het moet even wachten tot jouw serie is uitgevoerd.
17: Dat zou wel fijn zijn, ja. Voor dank, vanavond 20:30.
15: Dank Bram Vermeulen, journalist en documentairemaker bij de VPRO. De driedelige frontlinie-serie Cuba, de prooi, is vanaf vanavond om 20:55... nog een keer, vanavond 20:55 te zien op NPO 2 en op NPO Start.
13: Postma in Amerika.
15: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump is aan zijn campagne voor de midterms begonnen, maar Republikeinen houden liever afstand.
19: Ja, Trump die zegt heel duidelijk, deze verkiezingen moeten om mij draaien. Ik breng onze kiezer naar de stembus. Dat zei hij bijvoorbeeld op de midtermconventie een tijdje terug.
20: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
19: Ja, I'm on the ballot. Maar op dit moment is hij natuurlijk niet zo populair en zijn beleid ook niet. Dus Republikeinse kandidaten doen op dit moment een soort evenwichtsoefening. Die nemen afstand, maar ook weer niet te veel, want ze willen ook geen ruzie met Trump natuurlijk, maar ook niet met zijn achterban. Dus ze proberen er een beetje zo tussendoor te schuifelen. En zij denken ook bij zichzelf, denk ik, ja, Trump die kreeg in het verleden ook nog wel eens gelijk. Die weet toch altijd mensen naar de stembus te krijgen. Dus ja, we moeten echt geen ruzie met hem krijgen.
15: Nee, en hoe doen ze dat nou in de praktijk, dat afstand? Nemen.
19: Nou, meestal doen ze dat voorzichtig. Ze noemen zijn naam bijvoorbeeld niet. Maar bijvoorbeeld ze halen Trumps naam of zijn endorsement wel van hun website af. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Ze komen bijvoorbeeld niet naar campagne-rallies van Trump. Ken Paxton Texas heeft een hele bijzondere methode. Die laat steeds fragmenten lekken, waarin hij zegt van, ja, ik kan ook niks aan die oorlog met Iran doen. Dat doet iemand anders. En om de zoveel tijd komt het dan naar buiten. Dan denk je van, ja, dit is eigenlijk een manier om ook je kritiek toch wat te laten horen. En Reuters, die onderzocht dat, die zei van 62 races in het huis. Ik zeg het even verkeerd. 62 races in totaal, dus in het huis en in de Senaat, dat is het. Waar het spannend is, hebben ze bekeken. En toen zagen zij een paar interessante dingen. Van die 62 kandidaten namen er 41 afstand van Trump. Dus best veel. Maar je ziet ook duidelijker dan dat voorbeelden. Gisteren kwam dit spotje uit van Mike Rogers, Republikein in een heel spannende strijd in Michigan. En hij zegt nu dat hij tegen de handelsoorlog met Canada is.
21: Drinking a Labatt and watching the Red Wings. Man, it just doesn't get any more Michigan than that. And here in Michigan, we know that Canada is not our enemy. We need to end this tariff war now. As Michigan senator, I'll bring both parties together to lower your prices. That's job number one. And Abdul, he wants to hit Michigan families with a $3,000 tax increase, the biggest in history. I'm Mike Rogers, and I approve this message because I'll actually put dollars back in your pocket.
19: Ja, nee, Abdul Al-Sayed, dat is zijn tegenstander. En hij zegt dus, Canada is not our enemy. Die tarievenoorlog, die heffingenoorlog, die moet stoppen. En dat is wel opvallend, want dit is al zijn tweede breuk met Trump. Eerder vroeg hij nog om een snel einde aan de oorlog met Iran. En ook als het gaat om datacenters is hij al wat tegen Trump aan het ingaan. Dus je ziet daar wel een lijn.
15: Ja, er is nog een opvallende Trump-kritische campagnespot.
19: Ja, dit is Maria Elvira Salazar. En zij komt uit het district in Miami waar ook Little Havana onder valt. Dus je snapt, veel Latino's daar. En zij kwam met een spotje waarin ze de president persoonlijk aanspreekt.
0: Mr. President, some of your immigration enforcement efforts have gone too far. In July, 50% of the 50,000 people that were detained had no criminal record. Be careful what your advisors are telling you about immigration policies. The same Hispanics who helped you get to the White House in 2024 feel betrayed today. You can be for immigration what Lincoln was for slavery and Reagan was for communism. I'm not talking about giving them amnesty. I'm talking about giving them a dignified life in this promised land. And only you can do that.
19: Ja, meneer de president, u bent te ver gegaan met uw immigratiebeleid. Ze nam het op voor het Witte Huis. En dat dus in een campagnespotje. Toch behoorlijk directe kritiek
15: ja,
19: op Trump.
15: Ja, en een Cubaanse vrouw. We hebben net een heel verhaal gehoord van Bram over Cuba. Dus het past mooi.
19: Ja.
15: Dus je ziet wie die mensen zijn en hoe politiek bewust. Leuke illustratie daarvan. Hoe reageert Trump hier zelf op deze kritiek?
19: Ja, opvallend mild eigenlijk. Dit weekend deed hij nog iets heel anders. Toen maakte hij zomaar het telefoonnummer openbaar van een republikein waar hij een meningsverschil mee heeft. Dat doet hij nog steeds, dat soort dingen. Maar hier valt het eigenlijk heel erg op dat hij heel mild is. In het geval van die Salazar zei Trump, ja, ik ben gewoon heel streng. Zij is dat blijkbaar wat minder geworden. En dat was het. En die Mike Rogers uit Michigan net, die aan zijn Canadese biertje zat. Daarvan zei Trump, hij wil blijkbaar ook dat er snel een nieuwe deal met Canada komt. Dus Trump koos echt de meest positieve uitleg van dat spotje die je maar kan verzinnen. En ja, ik denk dat Trump hier ook wel een gevoel en een idee bij heeft. Dit is allemaal voorzichtige kritiek. Dat kan hij wel hebben. Hij wordt niet met naam genoemd. Hij weet ook, deze mensen die luisteren verder echt wel naar me. Dus Trump staat dit ook toe. Die denkt ook een beetje tactisch. Van die achterban van deze mensen. Ik lig daar misschien net even wat minder goed. Ja. Laat dit maar even. Als dit nodig is voor de overwinning, dan sta ik er toe.
15: Nee, ik begrijp het. En hij denkt misschien ook, ondanks kritiek, de achterban van die mensen die kritisch zijn, stemmen nog steeds op de Republikeinse Partij. Dat denk ik, dat hij dat denkt.
19: Ja, dat denk ik ook. Ja, tactisch. Ook,
15: ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve,

0: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
1: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
3: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassie. Wellbeing that works.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
5: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op

0: ing.nl/zakelijk.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met twee injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyadh zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Seixas, en dat is de jongste winnaar ooit. Op een school in Warschau zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers die hun inschrijvingspapieren kwamen inleveren niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. Bij die van donderdag kwam een medewerker van de school om het leven. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace. Ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow, nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
7: Get to L'Oreal.
8: Ze is rijk geworden door haar belang in L'Oreal, de wereldberoemde cosmetica keten.
7: The shares in the company have been sinking in US trade.
9: L'Oreal are one of the biggest and oldest names in the beauty industry, but they're also arguably the most controversial.
10: L'accord signé avec L'Oreal s'élève à 4 milliards d'euros, payable en numéraire à la réalisation de l'opération.
11: Actually, I don't mind spending more for L'Oreal because I'm worth it.
12: De crèmes, de haarverf, make-up. De cosmetica-sector oefent al decennia lang grote invloed uit op het schoonheidsideaal. Want ja, wie wil er nou niet goed uitzien? Graag mooi oud worden. Een van de bedrijven die daarbij aan de basis staat, dat is L'Oréal. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse cosmetica-bedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een L'Oréal-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van Evermogensbeheer.
13: Hallo Nina.
12: Ja, het clichébeeld, dat weten we, is dat dit vooral vrouwen aanspreekt, L'Oréal, dat die als enige crème en make-up en andere producten van L'Oréal gebruiken. Dus dan ga ik maar meteen de vraag stellen. Heb jij ooit wel eens een crème gesmeerd van het een of het ander? Misschien niet van L'Oréal, maar...
13: Nee. Ik gebruik het niet, maar... Ja, sorry. Je had natuurlijk graag willen horen dat dat wel zo is.
12: Nee,
13: maar...
12: ik vraag het eerlijke verhaal. Ik denk namelijk dat er wel luisteraars zijn, mannelijke luisteraars, die dat wel doen. En er is niks om je voor te schamen.
13: Absoluut. Kijk, alleen al in Nederland in 2024 werd er 500 miljard door mannen uitgegeven aan dit soort crampjes. En de verwachting is dat ook dit jaar de markt weer groeit, wereldwijd en weliswaar, van 52 miljard naar 55 miljard. Dus
0: hallo.
13: Er zijn heel veel bedrijven die inzetten op genderneutrale merken ook. L'Oréal, Man Expert geloof ik. Die zetten daar ook echt op in. En het is een groeimarkt. Skincare voor mannen.
0: Ja, ook mannen denken van, als het kan met wat minder wallen of minder rimpels, wie weet. Heb jij het in portefeuille, L'Oréal?
13: Nee, maar gelijktijdig is dit wel een aandeel dat niet onbesproken mag blijven in doorgelicht. Want wij zeggen altijd van, de minimale market cap, dat moet een miljard zijn om in aanmerking te komen voor een uitzending in doorgelicht. Mm-hmm. We hebben het hier over een bedrijf. L'Oréal heeft een marktwaarde van 200 miljard.
0: Ja,
13: wat wel zo is, het aandeel L'Oréal, dat is eigenlijk niet van zijn plek te krijgen al 5 jaar lang. Je zou kunnen zeggen, ondanks wat koersschommelingen, het aandeel dat noteert gewoon €380.
0: Oké, staat al 5 jaar bijna onveranderd.
13: Ja, en gelijktijdig denk ik ook, L'Oréal, iedereen kent de naam wel, maar het is een groot bedrijf. Veel merken die eronder vallen. Iedereen kent L'Oréal Paris natuurlijk, maar ook Garnier, Maybelline. Ze hebben zo'n 35 merken.
0: Maybe it's Maybelline.
13: Dat weet ik dan weer niet. Weet je ook meteen dat ik dus echt die crème niet gebruik. Wat ik wel ken, want daar hebben ze vaak licenties mee met bedrijven. Grote modehuizen die dan ook een parfum op de markt brengen.
0: Ja.
13: Zoals Giorgio Armani of Ralph Lauren. Hmm. Daarmee hebben ze dus langjarige licenties en maken de parfums onder die merknaam.
0: Ja, dus ze hebben inderdaad een waaier aan bedrijven er ook bij. Maar goed, L'Oréal is dus het imperium. Kennen wij waarschijnlijk de meeste mensen ook wel van Madame Bettencourt. De erfgename van L'Oréal, rijkste vrouw van Frankrijk. Misschien ook wel de rijkste vrouw van Europa. Gaan we allemaal aan je vertellen. Eerst een belangrijke disclaimer. We geven hier geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Zo is het maar net. Maar wat we wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie over het bedrijf zelf. Maar ook leuke weetjes en feitjes. Nou, jij noemde het al eventjes dat mevrouw Bettencourt Meijers, want ze is inmiddels getrouwd, die is rijk. En het komt vooral omdat de familie Bettencourt, die bezit nog 35% van het bedrijf L'Oréal. Mm-hmm. Nou, ga je even rekenen, dan kom je uit op meer dan 80 miljard. Oh. Vermogen is nog wat groter, want ze investeren ook in andere bedrijven. Bij elkaar wordt de waarde van de familie, of de rijkdom van de familie, geschat op 100 miljard. En daarmee is het inderdaad de rijkste van Europa. Jij noemde het al eventjes.
0: Ongelooflijk,
13: ook goed om te noemen, Nestlé, dat is een bedrijf wat we ook kennen, eerder als
0: Zwitserland.
13: Zwitsers.
0: Een voedselimperium.
13: Ja, maar die bezitten ook weer 20% van de aandelen L'Oréal. Dus 55% van alle aandelen L'Oréal is in twee handen.
0: Mooi. Hoe het imperium van L'Oréal zo groot heeft kunnen groeien, ga ik je vertellen in de geschiedenis van het bedrijf. Voor de start van L'Oréal gaan wij uiteraard naar de stad van de liefde.
13: Jouw Frankrijk.
0: Het Parijs, maar dan wel van begin 20e eeuw. En dan zie je toch al die mannen en die vrouwen in de mooie kleding.
13: Ja, en een beetje grijs, die vrouwen.
0: Grijs? Hoezo dan weer grijs?
13: Nou ja, grijze haren.
0: Grijze haren? Oh, ik dacht meer het zwart-wit beeld van die tijd.
13: Nee.
0: Aan de Sorbonne Universiteit werkt de dan 25-jarige Eugène Scheller als laboratoriumassistent. Zijn leven dat verandert compleet op het moment dat er een kapper bij hem naar binnen stapt. Die kapper wil namelijk hulp bij het ontwikkelen van een goede haarverf.
13: Precies. Vandaar.
0: Vandaar die grijze haren van jou. In die tijd zit in de bestaande haarverf heel veel giftige stoffen, waardoor het daadwerkelijk doodeng is om dat spul te gebruiken, want je weet niet of je daarna nog haar hebt. Scheller belooft de kapper te helpen en hij ziet er inderdaad toch wel heel gauw een goede business in. In 1909 richt hij daarom iets op. De Société Française de Teinture Innovative pour Cheveux. Letterlijk de Franse maatschappij voor onschadelijke haarverf. Hij noemt zijn eerste verf L'Oréal. Met de au aan het begin dus. Die naam is geïnspireerd op het destijds hele hippe kapsel met de naam aureol. Hè, ronde vorm, lijkt op een aureol. Maar het duurt nog ruim 20 jaar voordat Scheller in 1939 de bedrijfsnaam echt verandert naar L'Oréal. Intussen blijven ze zich wel verbreden. In 1934 brengt Scheller eerst een zeepvrije shampoo op de markt. In 1935 een merk lanceert hij dan wat we allemaal nu nog kennen. Ambre Solaire, dat is een zonnebrandcreme. In Frankrijk waait in de jaren 30 een linkse wind. En dat zorgt ervoor dat er een vijfdaagse werkweek en ook betaalde vakantie wordt ingevoerd. En dan zie je dus een piek in de verkoop van de zonnebrandcrème van L'Oréal, van Ambre Solaire. Verkoopt heel erg goed. Nou, toch is Eugène Scheller niet zo'n fan van de linkse regering in Frankrijk. Hij heeft meer sympathie voor deze man.
14: Zijn Sovjet-zeichen zullen voor zich herdragen. En hier erden in unserem Zeichen wieder siegen.
0: Adolf Hitler. Het is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van L'Oréal. Want meneer Eugène Scheller financiert La Gagoule. Dat is een fascistische, antisemitische en anticommunistische militie die in de oorlog het Duitse regime in Frankrijk steunt. Sterker nog, na de oorlog heeft Scheller de leden van deze groep ook gewoon hoge functies binnen L'Oréal. Toch is dat verleden niet aan Scheller of aan L'Oréal blijven kleven. Aan de ene kant omdat hij geen grote of formele rol had in het naziregime. En aan de andere kant omdat deze feiten pas jaren later naar buiten kwamen, toen L'Oréal inmiddels al een hele grote naam was, groot gerespecteerd als internationaal bedrijf. En in 1957 overlijdt Eugène Scheller. L'Oréal Imperium gaat dan over op zijn dochter Liliane en haar man André Bettencourt. Dus dan komt de familie Bettencourt in beeld. Liliane neemt plaats in de raad van commissarissen, in de raad van bestuur moet ik zeggen. En een paar jaar na het overlijden van haar vader Eugène komt er dan ook een beursgang, Jim.
13: Ja, en dat is allemaal onder aanvoering van een nieuwe CEO, want die heeft grootse plannen. Die wil gaan groeien met L'Oréal. Nou, we hebben het hier over oktober 1963, dus er is niet heel veel documentatie over op het internet. Maar ze gingen toen naar de Paris Bourse, dus tegenwoordig heet dat Euronext, de beurs van Parijs.
0: De Cacaran, toch?
13: Naar de Cacaran, zeg maar de AEX.
0: Binnen de Euronext. Index. Ja, precies. Ja,
13: inderdaad. En het is de beurs van Parijs. Een heel mooi traditioneel gebouw overigens. Daar zit het natuurlijk niet meer. De CEO die zei ook van we gaan stoppen met zeep. We doen alleen nog maar haar. Maar wat wel belangrijk is om te benoemen, dat aandeel, dat was eigenlijk geen koopje. Het ging naar de beurs voor 830 Franse frank.
0: Nou, zo, per aandeel?
13: Per aandeel.
0: In 1963?
13: In 1963. Dat is een beetje vergelijkbaar met zo'n 2000 euro nu. Als je het gaat terugrekenen ook voor inflatie.
0: Maar gingen er dan alleen institutionele beleggers in?
13: Nou, dat weet ik niet, maar het was niet voor Jan en Alleman. Dus je moest inderdaad wel wat geld meebrengen.
0: Hebben, ja.
13: Nou, de aantallen die geplaatst zijn, dat is niet helemaal bekend. Maar wat wel zo is, als je het allemaal gaat terugrekenen, want dat vind ik altijd leuk, er zijn heel veel splitsingen geweest.
0: Ja.
13: Dan was L'Oréal een topbelegging. Want als je het echt terugrekent, Frans Frank, was het 125 euro.
0: Ja.
13: Dat zou nu 40.000 euro ruim zijn. 33.000% koersstijging.
0: En dat, mensen, is waarom je er voor de lange termijn
13: precies
0: in moet stappen.
13: En dan krijg je ook nog dividend. Want als je dat erbij neemt, dan gaat het door de honderdduizenden heen.
0: Wow.
13: Maar 1963, belangrijk moment. De familie hield een groot aandeel in het bedrijf.
0: Mm-hmm.
13: Maar toen waren ze beursgenoteerd en daardoor nu in doorgelicht.
0: Precies. Nou, in 1974, maken we even een sprongetje vooruit, gebeurde er inderdaad dat opvallende wat jij al eerder noemde. Het Zwitserse Nestlé. Dat neemt een belang van zo'n 25% in L'Oréal. Dat doen ze op verzoek van Liliane Bettencourt. Want zij is namelijk bang dat de socialisten aan de macht komen in Frankrijk en die zouden dan bedrijven gaan nationaliseren. Dus Nestlé is een bevriende investeerder en eigenlijk nu een bescherming tegen de Franse overheid. Tot op de dag van vandaag is dat dus zo, dat Nestlé een flink belang heeft in L'Oréal. En daarmee zou je kunnen zeggen dat het toch een van de meer opmerkelijke aandeelhoudersrelaties is binnen het Europese bedrijfsleven. Nou, in de jaren na de beursgang breidt L'Oréal snel uit door andere bedrijven over te nemen en ook door veel geld te steken in R&D, Research and Development. En halverwege jaren 70 krijgen we dan deze zeer bekende slogan.
15: New formula L'Oréal L9.
16: Because I'm worth it.
0: Because I'm worth it. Nou, later wordt die nog veranderd in because you're worth it. En tegenwoordig is het heel inclusief. We zijn het allemaal waard. We are worth it. Maar goed, in de basis is het dus allemaal begonnen bij die slogan in de jaren 70. L'Oréal is intussen ook uitgegroeid tot veel meer dan haarverf. Het is een complete waaier aan verzorgingsproducten. Make-up, parfums, zei jij al, Jim. Zo krijgt L'Oréal in de jaren 80 dus een licentie voor Ralph Lauren, het Amerikaanse parfum. Er komen ook steeds meer producten voor mannen dan erbij. Daar is op dat moment zelfs al een markt voor. En in 1995 volgt een van de belangrijkste overnames voor het bedrijf. Want dan krijgen ze dit erbij.
17: Add some flash to the splash. Liquify. New Wet Shine Diamonds Liquid by Maybelline. In 12 sparkling shades.
18: Maybe she's born with it.
0: Maybe it's Maybelline. Nou, ook zo'n iconische slogan zou je kunnen zeggen. L'Oréal koopt dat voor $660 miljoen. Dat geeft het bedrijf ook meteen een marktaandeel van 28% in de Verenigde Staten. En in 2006 volgt nog een belangrijke overname, de Body Shop. Voor £562 miljoen Brits, toegevoegd aan het arsenaal van L'Oréal. Ze gaan ook dan steeds meer werken met ambassadeurs. Hele bekende wereldsterren, vrouwen die het gezicht worden van een campagne. Denk aan Beyoncé, Helen Mirren of... Celine Dion. En ook in Nederland heeft L'Oréal sinds kort een nieuwe ambassadeur.
16: Kom maar op. Oude woorden vind ik, denk ik, het mooiste wat er is. En dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk doen. Ja, en daar hoort ook je uiterlijk bij. Laat jezelf zien. Laat je kwetsbaarheid zien. Want anders weet niemand wie je bent. Neem je plek in. Druk jouw stempel. Vrouwen die elkaar onderling versterken, dat is een van de mooiste dingen die er zijn. Mag ik het zeggen? Ik ben het waard.
0: Chantal Jansen. Ja. Nieuwe gezicht van L'Oréal voor de Benelux.
18: Ouder worden is het mooiste wat er is.
0: Nou, ja, het is sowieso... Ja,
18: middeltjes om dat een beetje te verdoen.
0: Precies. Het is een prachtige positie voor haar natuurlijk. Met ongetwijfeld een mooi salaris. Moeten beleggers ook positie overwegen in L'Oréal? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, is het eerst tijd voor de SWOT-analyse van L'Oréal. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Nou, beginnen met sterke punten van L'Oréal.
13: Nou, je zei, moeten beleggers overwegen om positie te nemen in L'Oréal. Kijk, iemand die voor dividend belegt, moet zeker naar dit aandeel kijken, want... Dit mag ik wel benoemen. In 60 jaar is het dividend nooit verlaagd. Ze hebben 19 jaar lang het dividend jaar op jaar verhoogd. En ja, het hangt een beetje vanaf welke definitie je hanteert. Maar in Europa zou je toch wel kunnen zeggen dat het een dividend aristocrat is daarmee. Mm-hmm. Dus het geeft meteen ook wel een beetje aan wat voor type bedrijven hiermee te maken hebben. Dus niet een enorm groeibedrijf, maar wel een bedrijf wat goed is geweest voor de aandeelhouders. Ze hebben marktleiderschap en enorme schaal. Ze zijn verkrijgbaar in 150 landen, meer dan 40 merken, 44 miljard omzet in 2025. En het is dus een bedrijf met enorme schaal. En dat geeft ze ook grote macht meteen richting alle retailers en distributeurs, want L'Oréal die bepaalt. Wat ze ook doen, ze investeren wel heel veel in, ja, we noemen het maar R&D, dus in nieuwe producten en ook dan concurrenten. Dus daarmee blijven ze ook wel de concurrenten stap voor. En bovendien, waar kijken we dan als belegger naar? Zeer winstgevende marges, dat ligt ongeveer afhankelijk van het kanaal, maar rond de 25%.
0: Nou, zwaktes, zal ik dan meteen maar benoemen dat dus die aandelenkoers niet van zijn plek komt. Ik vind dat wel een zwakte.
13: Ja,
0: hoe kan dat nou?
13: Vind ik ook, omdat ze eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig omzetgroei hebben laten zien en nu wel beloven naar de toekomst toe dat dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Ze hebben bijvoorbeeld ook een overname gedaan in Australië. En dat is een merk wat ik niet ken. iSop heet dat, geloof ik. Waarmee ze wel in één keer een heel grote footprint in Australië hebben. Dat hebben ze 2,5 miljard voor betaald. Maar ja, die 2,5 miljard moet ergens vandaan komen. Die hadden ze niet. Dus daarvoor hebben ze een kredietfaciliteit moeten aanspreken. Mm-hmm. Nou goed, dat vind ik niet heel sterk. Dat dus toch een behoorlijke schuldpositie is.
0: Nou, dan hebben we een aardig lijstje zwaktes.
13: Ja, dan gaan we door naar de kansen. Hè? Mm-hmm. Nou, wat leuk is voor L'Oréal is dat ze recent een licentieovereenkomst hebben gesloten met Gucci. En ze mogen 50 jaar lang Gucci parfums gaan produceren.
0: Ja.
13: En eerder deden ze dat ook al met Yves Saint Laurent. Dat is in 2008 al gesloten. Maar ja, Gucci, dat is natuurlijk een grote naam. En L'Oréal gaat daarvoor de parfums en andere verzorgingsproducten produceren en verkopen. Dus daar gaan ze zeker geld aan verdienen.
0: Ja, lekker.
13: Nou, en nu komt het, en dat ga je niet geloven, is dat L'Oréal investeert 1 miljard per jaar in technologische ontwikkeling. AI, om trends te herkennen in een vroeg stadium. En apps.
0: Hoezo dan?
13: Nou ja, goed, zij zeggen dus dat ze werken ook echt samen met Nvidia. Waarmee ze dus ook sneller kunnen testen wat de invloed van bepaalde moleculen op je huid is.
0: Ja.
13: Ik weet niet precies hoe het werkt. En daarbovenop zeggen ze ook van ja, we hebben dus dat noemen ze Cray Eye Tech Content Motor. Waarmee ze dus sneller kunnen voorzien in marketing via hun apps op het juiste moment. Dus jou kunnen targeten, waardoor ze uiteindelijk claimen meer te gaan verkopen.
0: Oké. Okay.
13: Ja, Dat zou ook weer kunnen schelen in advertentieuitgaven.
0: Interessant. We gaan nog even naar de bedreigingen.
13: Op een gegeven moment raakt zo'n markt natuurlijk wel verzadigd. Hè? Want ja, je kan niet de hele dag door crème blijven smeren, stel ik me dan zo voor. Maar het is ook wel weer zo dat er veel concurrentie is omtrent die licenties, bijvoorbeeld met Gucci. Mm-hmm. En dat betekent aan de ene kant dat partijen op zoek zijn naar partners die dat kunnen produceren. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze naar een andere partij gaan. Bijvoorbeeld naar Estée Lauder, een Amerikaanse concurrent, die uiteindelijk tegen betere condities zo'n deal overneemt.
0: Oké, we gaan eens even de boeken open doen van L'Oréal. Want we hebben het hier over een megaconcern. Je zei dat het een market cap had van 200 miljard euro. Euro of dollar?
13: 200 miljard euro.
0: Ongelooflijk.
13: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met Shell.
0: Ja, maar dan is het net een soort olie voor je huid. Okay.
13: Er zit heel veel olie in dit soort verzorgingsproducten.
0: Dat klopt, is zeker. Vertel, wat zien we in de boeken?
13: Nou ja, de boeken word ik nog niet zo heel enthousiast van als ik kijk naar de omzet. Die is een aantal jaren in de periode 2016 tot en met 2020 hard opgelopen. Mm-hmm. De afgelopen jaren bleef die een beetje hangen. 41 miljard in 2023, 43 en 24, 44 en 25. Dit jaar gaat die richting 47 miljard. Dus er is wel degelijk groei. En ik noemde het al eventjes. Met name doordat je een stukje upselling kan doen. Duurdere producten verkopen. En door prijzen te verhogen. Dus dat is eigenlijk wel wat de motor is achter de groei van L'Oréal. En dat is ook op zich wel prima. Hè, dat je een procent of 5, 6 per jaar groeit. Maar dit is geen groeibedrijf. Nou, wat wel zo is, is onder de streep blijft er een fantastische marge over. Ik zei al eventjes, het ligt zo rond de 25%. Mm-hmm. Dus in 2024 werd het 10 miljard verdiend operationeel. 2025 ook. Dit jaar wordt het 11 miljard. Er zit ook een hele geleidelijke groei in. Nou, als je dan eventjes een stapje overslaat en je gaat kijken van ja, wat is nou de winst per aandeel? En één aandeeltje, ik zei het aan het begin van de aflevering, die kost €380. En eigenlijk dat al jarenlang.
0: Ja.
13: De winst per aandeel op dit moment, die gaat voor 2000. Het is wel wat aan het groeien weer. Het was een paar jaar lang €11 per aandeel. Verwachting voor 2026 is wat positiever. €13 per aandeel. Dat betekent, de snelle rekenaar, die zal meteen zeggen, oké, dan betaal ik dus bijna 30 keer de winst voor een aandeel L'Oréal. En dat zijn wel verhoudingen die wat meer passen bij een groeibedrijf dan bij een dividend aristocrat. Ja.
0: En dit groeit al 5 jaar niet. Dus dat is toch lastig.
13: Het groeit heel beperkt. En wat ik al noemde, dat een groot deel van de groei voortkomt uit prijsverhogingen. Ja. En waar de groei vandaan zou moeten komen, namelijk Noord-Azië.
0: Precies, je moet gewoon
13: daar valt een beetje tegen.
0: Wie zou jij een aandeel L'Oréal willen aansmeren, Jim?
13: Aansmeren. Nou, ik smeer niemand iets aan, want wij geven geen advies. Maar het smeren van zalfjes is hier natuurlijk wel absoluut aan de orde. Kijk, L'Oréal is een bedrijf met meer dan 100 jaar geschiedenis. Is altijd goed geweest voor aandeelhouders. Heeft extreme groei laten zien door de jaren heen. En is wereldwijd actief. Dus daarmee is het wel een hele stabiele onderneming die ook goed is voor de aandeelhouders. Het enige is natuurlijk wel, bij de huidige waardering is het niet spotgoedkoop. En dat zie je ook aan de analisten die zeggen van gemiddeld genomen zit misschien nog een 10% opwaarts potentieel in. Dus als je wil kijken naar L'Oréal, zou ik dat vooral doen naar koersdaling. En ook omdat je graag dividend wilt ontvangen.
0: Dit was L'Oréal doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan hebben we ook nog een podcastversie die een stuk langer is. Daar hoor je dus ook veel meer details over L'Oréal. In de volgende aflevering gaan wij naar België. Gaan we het hebben over een heel oud bedrijf, al meer dan 200 jaar oud. Dieteren, wat is dat voor bedrijf?
13: Nou, Dieteren is eigenlijk van origine het PON van Nederland.
0: Auto-industrie.
13: Ja, kijk, ze zijn ooit begonnen volgens mij met koetsen. Dat zie je ook terug in het logo. Dat is hartstikke leuk. Leuk feitje alvast.
0: Ja.
13: Maar zij importeerden in België Volkswagen en dus ook Porsche. Maar tegenwoordig doen ze heel andere dingen daarnaast. En verdienen ook goed geld.
0: Oké, volgende week dus Dieteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan natuurlijk. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
13: En ik ben Jim Terboeren.
0: Doei.
19: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Hallo, ik ben Art Rooyakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyad zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Seixas en dat is de jongste winnaar ooit. Op een school in Warschau zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers die hun inschrijvingspapieren kwamen inleveren niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. Bij die van donderdag kwam een medewerker van de school om het leven. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace. Ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow. Nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
15: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit, of eigenlijk tegenover me, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Welkom.
16: Hey Michal.
15: We zijn op bezoek bij de verjaardag van het Commissariaat Militaire Productie. Die bestaan 75 jaar en dat is een feestje waard. Ria, misschien eventjes voordat we beginnen. Wat doet het commissariaat?
16: Dat gaan we dus zo meteen uitgebreid bespreken met onze gast van vandaag. Dat is de heer Jan-Christiaan Dieke, die aan het hoofd staat van dit commissariaat. Maar alvast als kleine introductie. Het commissariaat Militaire Productie werd in 1951 opgericht. Dus aan het begin van de Koude Oorlog. En de bedoeling was destijds om de extra defensiegelden die de Nederlandse regering toen te besteden had, om die, en ik citeer even, zoveel mogelijk ten faveur te laten komen van de Nederlandse economie door een zo ruim mogelijk inschakeling van de Nederlandse industrie.
15: Keurig.
16: Oftewel, zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven, defensiebedrijven op poten helpen. En grappig genoeg, als we de parallel trekken met het heden, doet het commissariaat dat nog steeds. Zoveel mogelijk Nederlandse industrie proberen zij te betrekken bij grote orders. En denk dan bijvoorbeeld aan de recente onderzeebootdeal met het Franse bedrijf Naval, waar heel veel Nederlandse bedrijven voor 1 miljard in de toeleveringsketen zitten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de tanks die Nederland heeft gekocht in 2024 en die nu in productie zijn.
15: Genoeg om over te praten, dus laten we snel naar onze gast gaan, commissaris Jan-Christiaan Dieke. Dan kunnen we hem zelf gaan vragen hoe dit allemaal zit. Welkom.
17: Ja, dankjewel.
15: Van harte gefeliciteerd met 75 jaar. Ja. Ria zei het al, het commissariaat werd in 1951 opgericht. Het jaar, even terug, van de allereerste Nederlandse tv-uitzending. Willem Drees was premier, Nederland was echt in wederopbouw. Waarom werd het commissariaat toen pas opgezet, 6 jaar eigenlijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog?
17: Ja, ik weet niet of het toen pas was. Maar ik weet wel dat we in de wederopbouw zaten. We zaten inderdaad in de vooravond van de Koude Oorlog. En het belang van de defensieindustrie, zoals Ria al aangaf, werd wel gezien. En dat moest versterkt worden. En daar werd een commissaris voor aangesteld. En die commissaris die ging aan het werk bij, ik weet niet hoe het toen heette, het ministerie, maar bij Economische Zaken.
15: Ja, het verandert nogal eens van naam, hebben we net ook al eventjes geconstateerd. Maar dat werd dus opgericht. Wat waren toen de taken eigenlijk van dat commissariaat?
17: Eigenlijk dezelfde als nu. Dat is het beschermen, het versterken en internationaal positioneren. Maar ook de termen zoals weerbaarheid, voorraadvorming, die kwamen nadrukkelijk voor in de opdrachtomschrijving.
15: Ja, en er is een historisch onderzoek gedaan voor deze viering eigenlijk. Daarin stond dat er toen eigenlijk te weinig coördinatie was tussen de verschillende ministeries. Dus dat ging dan bijvoorbeeld om buitenlandse zaken, defensie, of ik weet dat heette niet toen zo, maar in
16: oorlog
15: geval,
16: zelfs nog.
17: Ja. Van oorlog en maritieme zaken, geloof ik.
15: Precies. Maar dus is dat probleem inmiddels een beetje opgelost? Die coördinatie die toen blijkbaar erg hard nodig was?
17: Nou, eigenlijk zie je de l'histoire se répète. En die coördinatie is nog steeds eigenlijk wel een issue. Dat is ook logisch. We hebben verschillende departementen. Buitenlandse zaken, economische zaken en defensie. Voor een deel zijn de belangen gelijk. Maar voor een deel zijn het ook andere belangen. En dan is het ook goed om checks and balances te hebben.
15: Ja, en dat doen jullie.
17: Ja.
15: Want hierboven, denk ik, werken jullie met zo'n 20 ambtenaren op uw commissariaat. Kunt u mij even een beetje meenemen wat doen jullie precies? Wat houden jullie op dit moment bezig?
17: Over de lijnen die ik net noemde, dat beschermen, versterken en internationaal positioneren. Op het gebied van het beschermen zijn we bezig met een wetgevingstraject samen met de Defensie. De wet weerbare defensieindustrie. En die wet die ziet erop toe dat we Nederlandse partijen beter kunnen screenen bij overnames, dat we kunnen doen aan voorraadvorming, dat we kunnen doen aan aanwijzingen voor productielijnen en dat we een geschiktheidsverklaring kunnen afgeven. En dat betekent dat we bedrijven internationaal kunnen positioneren met zo'n geschiktheidsverklaring. Over de andere lijnen, het versterken en internationaal positioneren, zijn we heel erg druk bezig met de industriële participatie, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat als Defensie iets verwerft in het buitenland, dan zorgen wij dat als dat meer dan 5 miljoen is, ook weer Nederlandse bedrijven in toeleveringsketens gepositioneerd kunnen worden. Daarnaast hebben we het Europese instrumentarium. Nou, jij bent ook van Europa. Daar gebeurt een hoop. Het European Defence Fund. Het European Defence Industry Program. Al dat soort programma's zorgen wij dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, moet ik ook zeggen, goed zijn aangesloten.
15: Ja.
17: Ik wou nog meer zeggen, maar... Ja.
15: Nee, nou, volgens mij hebben we nog genoeg tijd om nog veel meer te zeggen. Maak vooral eens.
17: Nou ja, met name ook bedrijven ondersteunen in het buitenland bij buitenlandse opdrachten. Want de defensieindustrie is geen level playing field. Nee. Dat wil zeggen, het zijn altijd overheden die spulletjes kopen. En dat betekent dus ook dat die bedrijven, om bij die overheden en de bedrijven die leveren binnen te komen, hebben ze gewoon hulp nodig. En die hulp leveren wij samen met Defensie.
15: Dat wilde ik inderdaad vragen, want onze luisteraars zijn onder andere bedrijven in de defensiesector. Hoe krijg je dan als bedrijf met jullie te maken? Want jullie helpen die bedrijven. Kan je ergens aankloppen?
17: Ja, nou, verschillende manieren. Eén is, kan altijd bij ons aankloppen inderdaad, als je een propositie hebt in het defensiedomein, in de defensieindustrie. We hebben de NIDV, de brancheorganisatie voor de defensieindustrie. Die weten de weg naar ons ook goed te vinden. We hebben de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, weten de weg ook goed naar ons te vinden. En natuurlijk Defensie zelf.
16: Gaan we even terug naar het verleden, want jullie bestaan natuurlijk 75 jaar, zoals we al zeiden. De zorgen over te weinig eigen Nederlandse productiecapaciteit zijn eigenlijk veel ouder dan 75 jaar, dan jullie bestaan. Waarom blijft dit zo'n terugkerend vraagstuk dat eigenlijk al sinds de Eerste Wereldoorlog, dus zeg maar 1418, speelt?
17: Ja, de moeilijkheid is, als het beter gaat en je hebt vredesdividend, wat gebeurt er dan? Dan gaat Defensie spullen kopen die ze nodig hebben. En dan gaat het operationeel belang, staat altijd voorop. Maar zeker als er minder geld te besteden is, dan zal niet voldoende geld naar de industrie gaan. En dat is denk ik een iets wat we door de tijd heen zien. Daar waar de defensiebudgetten krimpen, krimpt ook het belang om dat nog te investeren in de defensieindustrie. En andersom, als de spanningen toenemen, dan zie je dat je ook weer gaat investeren in de defensieindustrie.
16: Maar hebben we dan niets geleerd van de lessen uit het verleden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog?
17: Ik denk wat we in ieder geval van geleerd hebben, dat we met de toepassing van de industriële participatie hebben we altijd wel gezorgd dat daar waar Defensie spullen koopt, dat er altijd een deel weer terugkomt in de Nederlandse defensieindustrie. En daarmee hebben we denk ik ook met de ondernemers zelf, de industrie zelf, een basis in stand kunnen houden waar we nu wel op kunnen bouwen. Maar we moeten wel versnellen om te zorgen dat inderdaad die industrie snel opschaalt.
16: En als we kijken naar die industrie, die is eigenlijk relatief klein, hoogtechnisch, maar toch klein. Dat maakt ons afhankelijk van het buitenland voor heel veel defensieproducten. Wanneer gingen bij jullie de schellen van de ogen dat die afhankelijkheid toch echt wel een strategisch risico kan zijn?
17: Nou, die schellen zijn er nooit geweest. Dus dat belang is echt altijd wel bij ons duidelijk op het netvlies geweest. En dat is ook de reden waarom wij altijd kijken van hoe kunnen wij Nederlandse partijen in die toeleveringsketens van die grote OEM's, zoals we dat noemen, de Original Equipment Manufacturers, hoe kunnen we die goed positioneren, zodat we die strategische posities wel hebben.
16: Mm-hmm. En wat ik in de voorbereiding ook heel interessant vond om te lezen, is dat jullie niet alleen voor de industrie werken, maar ook kijken naar het grondstoffenprobleem. Voor de defensieindustrie is natuurlijk zijn grondstoffen nodig voor die productie. Hoe probeer je dan die grondstoffen, een blijvend probleem, ook al jaren, al decennia, hoe probeer je toch te verzekeren dat die blijven in Nederland? We zijn nu natuurlijk al erg afhankelijk van China voor bijvoorbeeld lithium, noem maar op.
17: Ja, dat valt formeel niet onder het commissariaat militaire productie. Dat valt onder grondstoffen. Maar dat zit wel in de nieuwe directie economische veiligheid en weerbaarheid. Daar maken wij deel van uit en daar maakt ook grondstoffen van uit.
15: Ja.
17: We hebben wel een hele directe link als we kijken naar die wet die ik al eerder noemde. Die wet weerbare defensieindustrie. Daar gaan we ook een voorraadplan van maken. En dan kunnen we ook aanwijzingen geven aan bedrijven om bepaalde voorraden aan te houden. Dus daar is wel een hele nadrukkelijke link met ook grondstoffen.
16: Kunt u al een voorproefje geven? Wat voor grondstoffen, wat voor producten zouden ze aan moeten houden? Waar denken we dan aan?
17: Nou, Ik wil niet heel specifiek worden, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, als wij zeggen, wij vinden radar en radartechnologie heel belangrijk in Nederland. We zijn goed in radars. Nederland Radarland noemen we onszelf ook. Nou, denk aan Thales Nederland, maar denk ook aan Robin Radar. Ja, voor die radars heb je bepaalde grondstoffen nodig, waaronder bijvoorbeeld germanium. Nou, dat zou zo'n stof kunnen zijn. Hoe je kan afpellen van, nou, deze producten vind ik belangrijk, dan weet je ook welke deelproducten en welke grondstoffen je daar dan voor nodig hebt.
16: En dan kijken we naar Nederland en Europa, want de winning is hier niet. Dus hoe moet je toch zorgen dat die hier zijn?
17: Nee, dan kijken we naar Nederland en Europa. En daar zoeken we nu. Maar ja, ik weet niet wat ik daar allemaal al van kan of mag zeggen.
16: Alles toch?
17: Nee, maar anders spreek ik mijn mond voorbij. Maar ik weet dat mijn collega van grondstoffen, die zijn als Nederland heel nadrukkelijk aan de partners aan het kijken hoe we dan die grondstofvorming met een partnerland kunnen doen.
15: U zegt net, we zorgen er eigenlijk al sinds het begin voor dat Nederlandse bedrijven in die toeleveringsketen komen van grote OEM's, dus een Rijnmetaal bijvoorbeeld.
17: Ja.
15: Toch horen wij vaak ook van kleine bedrijven, zeker die beginnen, dat dat erg moeilijk is. Wat zeggen jullie tegen hen? Hoe zorg je ervoor dat je als zo'n klein beginnend defensiebedrijf, die er nu veel zijn, toch in die toeleveringsketen kan komen?
17: Ja, het is inderdaad lastig om erin te komen.
15: Ja.
17: En daar kunnen wij bij helpen en daar kan de brancheorganisatie bij helpen. En wat we doen is inderdaad ook een stukje verwachtingenmanagement. Ben je bereid zelf ook te investeren? En niet alleen bereid, heb je daar de middelen voor? Heb je daar de mensen voor? Kun je de juiste kwalificaties krijgen? Want als je bijvoorbeeld in het luchtdomein wil wat gaan doen, je wil wat op een vliegtuig gaan produceren, ja, dan heb je wel kwalificaties nodig, zoals de AS9100. Ja, heb je die niet, dan kan je al eigenlijk niks. Dit
16: even
17: soort dingen.
16: Voor de leek, wat is dat?
17: Dat is een eigenlijk een ISO-norm, maar dan voor het luchtdomein.
16: Ja, je moet bepaalde kwalificaties hebben om überhaupt voor de luchtvaart te kunnen produceren.
17: Ja. En denk bijvoorbeeld ook aan beveiligingseisen. Is je bedrijf cyberproof?
15: Ja.
17: En wil je het ook in het defensiedomein? Want het kan ook zo zijn dat er dan in één keer een protest voor de deur staat.
15: Ja.
17: Dus dat zijn allemaal overwegingen. Heb je daar allemaal ja op gezegd, dan ben je geschikt om wat in dat defensiedomein te gaan doen. En dan kunnen wij helpen om te kijken, nou, waar in de keten kan jij nou aanhaken? En dat kan zijn bij een Rijnmetaal dat je zegt van, nou ja, ik ga niet direct aan Rijnmetaal leveren, maar ik kan wel aan een deelproduct gaan werken wat weer aan Rijnmetaal wordt geleverd. En daar kunnen we ze bij helpen en dat is exact wat we doen.
15: En op dit moment is er heel veel geld beschikbaar in de defensiewereld. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo geweest. Nederland heeft ook hele lange periodes heel weinig geld uitgegeven en uit willen geven aan de defensieindustrie en aan de defensie. Hoe gingen jullie daar toen mee om?
17: Ja, op dezelfde manier. In de zin van daar waar er een verwerving was van defensie in het buitenland met meer dan 5 miljoen aan buitenlandse content. Daar gingen wij kijken van welke potentiële leveranciers zijn daar. En hoe kunnen wij zorgen dat we op basis van een industriële participatieovereenkomst Nederlandse industrie, Nederlandse kennisinstellingen kunnen activeren en in die keten positioneren. En door de jaren heen zijn we daar echt wel succesvol in geweest en gebleven. Wat ik al even in de voorbespreking aangaf van we hadden toen wat wij dan noemen een omzet, maar een industriële participatiewaarde 8 jaar geleden van zo'n 250 miljoen per jaar. Als we vandaag de dag, als ik nu op de knop druk, zitten we al boven de 900 miljoen. Dus dat wil niet zeggen dat we de 900 miljoen per jaar gaan halen, maar daar zie je wel die enorme stijging. Dus we waren al succesvol op een bescheiden maat. En dat gaat hard omhoog.
15: Ja, dus jullie zien echt de impact van dat er meer geld in omloop is.
17: Ja, en met, ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar de economische beleidsanalyse die recent naar de Kamer is gestuurd. Daar staat ook van, hoe kunnen we dus zorgen dat die defensiemiddelen die er wel zijn, dat we die op een verstandige manier aanwenden. Zodat ook de Nederlandse industrie, de Nederlandse defensieindustrie, dual use industrie, daarvan mee profiteert. En daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen.
16: Wij willen graag ook een kijkje in de keuken, het geheim van de smid. Hoe ga je te werk? Jullie zijn maar met 20 mensen. Werken ambassades mee in het buitenland? Werkt de premier mee? Zetten jullie koning Willem-Alexander in als een soort Prins Bernhard alleen dan van de minder corrupte soort? Hoe gaat dit precies te werk?
17: Nou, helemaal is, niet. Dat is voor jou rekening, maar goed. Ja. Op alle antwoorden ja.
16: Stel, ik ben een bedrijf. Ja. Ik zeg, ik wil bij Naval aansluiten, bij die grote onderzeebootdeal. Hoe gaan jullie dan voor mij, voor mijn bedrijf, lobbyen? Met welke personen, met welke mensen? Neem ons mee.
17: Ja, nou, wij hebben dan een industriële participatieadviseur. In dit geval degene in het maritieme domein. Die kent de industrie op dat vlak. Die kent in dit geval ook de Navalgroep. En dan gaan wij kijken van in verschillende fases. Van nou, hoe kunnen we dan deze bedrijven onder de aandacht brengen? En aan de andere kant is het ook mijn taak, onze taak. Om naar Naval te gaan en zeggen van ja, wij willen die bedrijven in de keten. Jullie moeten nu al actie gaan ondernemen om bedrijven te gaan certificeren voor jullie toeleveringsketen. Nou, zo komen die bedrijven steeds nader tot elkaar. En op een gegeven moment zitten we bij elkaar en is de keuze van Defensie, in dit geval richting Naval valt het. Dan sluiten wij die industriële participatieovereenkomst met Naval af. En daarin leggen wij vast welke activiteiten met welke bedrijven in Nederland gaan plaatsvinden. En dan is het vervolgens wel aan de bedrijven zelf om een commercieel contract uit te onderhandelen met in dit geval de Navalgroep. Maar dat monitoren we wel. En dan krijgen ze ook hulp van ons om te zorgen dat de afspraken die we daar hebben gemaakt, die dan een juridische verplichting zijn, dat die wel worden nagekomen.
16: En stel nou dat Naval zegt, ja joh, we hebben wel wat Franse bedrijven, we hebben helemaal geen zin in die Nederlanders. Wat kunnen jullie dan doen?
17: Dan kunnen wij teruggrijpen op die, in dit geval de ICA heet die, de Industrial Cooperation Agreement. En in die ICA staan de afspraken en dan zeggen we, dit is een juridische verplichting, dat hebben jullie uit te voeren. Aan de andere kant zie ik dat zo'n bedrijf als Naval, die snappen ook wel dat hier echt wel politieke aandacht ook voor is. Dus die hebben ook wel zoiets, wij willen die verplichting die we zijn aangegaan, willen we ook wel graag nakomen. Want we willen wel netjes onze verplichtingen invullen.
16: Nou is Naval natuurlijk een bekend voorbeeld. Zijn er nog andere voorbeelden of zegt, goh, die zou ik toch even vertellen als grote successen aan de luisteraar van deze podcast?
17: Nou, dan doe ik bedrijven tekort. Alle bedrijven waarmee wij werken zijn in die zin geweldig.
16: Nee, dat snap ik wel.
17: Lockheed Martin, Boeing, RTX. Al die bedrijven waar Defensie wat verwerft. En dit waren een paar Amerikaanse. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Leonardo. Denk aan Saab. Eigenlijk allemaal geweldig om mee te werken. Kongsberg. Dus ik noemde er nu toch een paar. Ik laat me verleiden.
16: Kongsberg is de luchtverdediging, hè? Gisteren gesloten met de Belgen als onderdeel van het Nederlands bestaande contract.
17: Heel goed op de hoogte. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Wel dat het speelde, maar niet dat het gisteren was. Maar dat is inderdaad Kongsberg waar wij op die manier ook mee samenwerken. En er is bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wat launches maakt voor Kongsberg. En dat doen ze al sinds lange tijd. Nog in de tijd zelfs van die 250 miljoen die ik noemde. Maar die doen nu ook weer meer in dat domein. Wat was de vraag exact? Want ik liet me verleiden om bedrijven te gaan noemen.
16: We willen graag een lijstje bedrijven. Na 75 jaar willen we ook jullie successen meevieren. Dus we willen inderdaad even die namen horen.
17: Ja, wat ik wel kan doen, wat ook in de openbaarheid is geweest, vind ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld met Boeing. Daar hebben we intellectueel eigendom over gedragen vanuit iets wat Boeing wilde afstoten uit hun organisatie. Dat was de energieopslag in een vliegwiel. Mm-hmm. We hebben dat intellectueel eigendom bij een Nederlands bedrijf kunnen laten landen. Dat heet Quintec. En Quintec is nu heel succesvol om die technologie verder te ontwikkelen. En die hebben dus nu een alternatieve manier van het opslaan van energie in een vliegwiel. En het aardige is dat we dit bedrijf ook weer in een missie naar Oekraïne, ook met industriële participatie, weer in positie hebben kunnen brengen om te werken aan het power grid in Odessa. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. En een andere die ik echt heel mooi vind, die heel sprekend is. We hebben met Boeing afspraken kunnen maken over kennis- en technologieoverdracht aan het bedrijf Specto in Nederland. Specto mag nou onderhoud doen aan de rotorbladen van de Chinook en van de Apache. Dat mocht eerst niet.
16: De helikopters?
17: De helikopters. Dus wat er gebeurde, Defensie had een kapotte helikopter door een rotorblad. Dan moesten ze dat rotorblad opsturen naar de Verenigde Staten. Dan werd daar onderhoud gedaan, kwam het weer terug. Nou, al die tijd stond de helikopter stil. Nou doet dat bedrijf Specto dat in Nederland. Dus de beschikbaarheid van de helikopter is veel groter. We hebben weer meer voortzettingsvermogen in Nederland.
16: En banen.
17: En daarmee creëren we dus een win-win-win. Want het is een win voor Boeing. Het is een win voor Nederlandse Defensie. En in dit geval voor het bedrijf Specto. En ik noem deze omdat deze al in de openbaarheid zijn geweest. Want normaal gesproken zijn we nooit zo openbaar met hoe we dit precies doen. En welke bedrijven daarbij beschikbaar zijn.
15: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
13: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Studio Den Haag.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
1: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
0: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
1: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
8: Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Unbelievable.
10: Unique. What? Yes.
9: Incredible.
11: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
12: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
11: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
12: Nou, praten over tech.
11: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
12: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
13: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood

0: Oordeelde Krista Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe volley, maar werkte later de bal in zijn eigen doel. Go Ahead leek lang te winnen, maar Terro maakte vlak voor tijd de 3-3. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
2: Studio Den Haag van vrijdag 9 oktober. Uit is het guur. Hoe is het in Den Haag?
3: Nou, niet gezellig.
2: Nee? Wat voor weer zou het zijn?
3: Het miezert in Den Haag.
4: Miezert, ja. En wel grauw.
2: Grauw, ja. Ik had het idee dat het misschien wel... Het voelt een beetje crisisachtig al.
4: Oeh, dat zijn wel weer grote woorden.
2: Ja, dat is misschien een beetje heftig om te zeggen. Maar
4: de zon is niet aan het schijnen.
2: Nee, omdat alle partijen... omdat er niet heel erg één lijn zit in wat er allemaal gebeurt. Omdat er wel hele grote problemen binnen een paar weken opgelost moeten worden. Maar iedereen zoekt de confrontatie op in plaats van de oplossing.
3: Precies. Ik moet eerlijk toegeven dat ik erg somber begin te worden over of het allemaal wel of niet gaat lukken rondom dat belastingplan.
2: Maar meer dan alleen het belastingplan ook. Ik heb het idee dat de VVD campagne aan het voeren is weer. Er zitten natuurlijk verkiezingen aan. Er zitten altijd verkiezingen aan te komen.
3: Er moet beweging komen in Den Haag. En de wens, en dat hoorden we vorige week minister Heijnen bij de inloop van de ministerraad ook zeggen, dat wat betreft het belastingplan dan even, dat rechts dat ook gaat steunen.
2: Mm-hmm.
3: Die route is zo onneembaar bijna en zo ver weg om ook rechts te betrekken bij een groter deal waarin het belastingplan door beide kamers gaat komen. En als dit een harde eis is van de VVD, dan kan het nog wel eens een heel... Nou, over weer gesproken, maar een heel onstuimig najaar worden.
2: We hadden ook heel anders kunnen beginnen. We hadden ook kunnen zeggen, deze week is het dan toch eindelijk gelukt dat ze op woensdag gezellig met z'n allen aan tafel gezeten hebben. De vakbonden en de werkgevers en het hele kabinet. En het was één grote vrolijke sessie. We kunnen ook heel vrolijk beginnen.
4: In feeststemming, ja.
2: In feeststemming, ja, de taart was vorige week.
4: Hans Spekman het ook al over. Hij was ontzettend feestelijk toen hij woensdag het katshuis binnenliep. Maar daar kun je ook gelijk weer heel cynisch over zijn. Want
2: dus
4: ik waren inderdaad met z'n allen aan tafel voor het eerst constructief. Want natuurlijk, voor de zomer hing daar die grote bezuinigingsopdracht. En ook de grote eis van de vakbonden, die moet van tafel. En nu deze week zagen we, we gaan nu echt beginnen. Maar nog steeds is er stiekem natuurlijk een bezuinigingsopdracht. Hij is dan wel geparkeerd bij een ander ministerie, maar... De haast zit er nog steeds in. En daar denken die vakbonden heel anders over.
2: Ja, want nou misschien kunnen we dan meteen een fragmentje van 2 ministers die allebei in talkshows hele andere dingen zeiden daarover. Dit is een moment om even te luisteren naar Dylan Jezogus en Hans Veilbrief.
5: Heel echt serieus. Ja,
6: jullie wilden bezuinigingen op de sociale voorzieningen.
5: Het is niet weg, het is geparkeerd. Werkgevers en werknemers komen hopelijk nu eindelijk aan tafel. De werkgevers willen al vanaf het begin. Ik hoop de FNV en de CNV ook. En die gaan dan zeggen, hoe jij het had bedacht, dat vond ik niet goed. Moet zo. Als het niet gebeurt, komt het alsnog weer terug in de boeken.
7: Ja, president en ik hebben gezegd, als we nou één ding hebben afgesproken met elkaar, is dat we die bezuinigingen weghalen. Die zijn ook weg. Er zijn geen fantoombezuinigingen die weer terug kunnen komen op een raadselachtige wijze. Die zijn weg.
2: Het zijn twee ministers van hetzelfde kabinet. En de ene denkt dat er geen bezuinigingen zijn en de andere denkt van wel.
4: Ja.
3: Ja, en dit is op dezelfde avond.
2: Niet in dezelfde talkshows. Andere talkshows.
3: Ja, zitten ze toch een ander verhaal te vertellen. En het kabinet spreekt hier niet met één mond. En dat zal vaker terugkomen in de podcast.
2: Daar gaan we, ja, en weer met Jezilkes trouwens.
3: Ja, want het... Het heeft toch echt met beeldvorming en frame te maken. En Dylan Jezilkes zat bij Vandaag in Sight. En die had het ook steeds over frames. Links vertelt dat ze gewonnen hebben. En dat alle bezuinigingen van tafel zijn. En dat aan al hun eisen is voldaan. En zij probeert het te bestrijden. Van nee, we hebben helemaal geen handreiking naar links gedaan. In ieder geval, we hebben niet gezegd alle bezuinigingen zijn van tafel af. Er moet nog steeds hervormd worden. Dat moet nog steeds geld opleveren. En minister Velbrief, succes daarmee. Maar uiteindelijk moet het bonnetje ergens betaald gaan worden.
2: Maar dat bonnetje ligt toch nu bij een heel ander ministerie? Dus dan is dat probleem toch van tafel gehaald?
3: Ja.
2: Nee, wie van deze twee heeft feitelijk gelijk? Is het een betere, neutralere vraag?
4: Nou ja, wat je ziet is, die begroting die moet altijd rond zijn. Dus daarom is deze bezuiniging ergens anders geparkeerd. Maar wel met het idee, rondom de richting de voorjaarsnota moeten we dan wel weten of die hervorming van het sociale stelsel, in zoverre dat je kan zeggen dat zoiets kan in een paar maanden tot een half jaar. Ja,
2: een mens mag dromen.
4: Een mens mag dromen, maar daarvan horen we ook gewoon van de vakbonden. Als je echt wil kijken naar die via, dat is een groot probleem. Daar is iedereen het over eens. We hebben 900.000 mensen die nu deze uitkering krijgen. Er moeten dingen anders. Je moet sneller niet geheel arbeidsongeschikt worden, maar terug via coaching naar een andere baan. Daar liggen een heleboel maatregelen voor, maar dat kost aanvankelijk eerst geld. En het duurt ook gewoon een tijd om zoiets te hervormen. Maar goed, zoals je Dylan Jess ook al zo hoorde zeggen, die bezuiniging, die moet er ook nog steeds komen. En ze hopen dus als kabinet dat het snel iets gaat opleveren.
2: Ja.
4: Ja.
3: In zekere zin heeft Dylan Jess ook dus wel gelijk. Want het is geparkeerd bij financiën. En als je het strikt genomen bekijkt, op het moment dat ze niet tot een hervorming komen waar ook geld, waar dat ook geld oplevert, dan is er een dekking. Alleen D66 is niet eens met die dekking. Dus D66 zegt, ja, op het moment dat die kaasschaven over die begrotingen gaan, ja, onderwijs, 1,5 miljard, dat gaan we gewoon niet doen. Dus leggen ze eigenlijk zelf de dekkingsvraag weer terug bij het sociaal domein en bij Hans Velbrief. Want dan moet het toch wel echt wel daar vandaan gaan komen. Op het moment dat D66 zou zeggen, nou ja, prima, als het niet lukt, dan hebben we een ander voorstel liggen waar we het ook mee eens zijn, dan zou Dylan Jezilkes geen gelijk hebben. Dus ja, in zekere zin heeft Dylan Jezilkes wel gelijk.
2: Behalve als D66 ergens in de kast nog een stiekem een plan B heeft liggen.
3: Ja.
2: Dat zou kunnen, dat weet je natuurlijk niet of ze er een stapje vooruit gedacht hebben.
4: Ja, daar lijkt het voorlopig nog niet op.
2: Nee. Dat is ook niet handig om dat nu alvast te laten zien. Van, nou, als jullie er niet uitkomen, hebben we nog wel iets anders waar we op kunnen bezuinigen.
4: Nee, precies. Dan maar als je inderdaad Velbrief hoort zeggen van, nee, er is geen fantoombezuiniging of hoe die het noemt.
2: Ja.
4: Ja, die oplossing ligt er inderdaad wel, maar die gaat wel pijn doen.
2: En sowieso, elke bezuiniging gaat altijd ergens pijn doen.
4: Ja.
2: Het zou ook in een extreem geval bij Defensie, waar ze toch het geld niet kwijt kunnen op het ogenblik. Ze hebben heel veel geld extra en dat is heel moeilijk om dat uit te geven. Je kan ook zeggen, nou, dan doen we dat een jaartje later. Dan lossen we het zo even op.
4: Ja, dat wil het kabinet dus niet.
2: Nee, dat wil niemand.
4: Nee.
2: Maar het gaat altijd ergens pijn doen, bedoel ik maar te zeggen.
4: Dat is zeker zo. En dus even terug naar het katshuis waar ik woensdag stond. Het is een startpunt. Hier vandaan gaan ze met elkaar praten. En dan zie je dus ook wel dat iedereen ook weer verschillende eisen heeft. Dus we hebben het nu over wat het kabinet wil. Vakbond wil inderdaad hervorming. Maar wel op een manier dat het daadwerkelijk ook beter wordt voor de mensen en de UWV. En de werkgevers zitten juist meer op die loondoorbetaling.
2: Ja, dus die zeggen, wij willen dit best oplossen, maar dan moet dat andere ook opgelost worden.
4: Precies, dan willen wij niet 2 jaar verplicht door moeten betalen als onze werknemers ziek zijn.
2: Ja.
3: Ja, en daar zit wel de crux. Want eigenlijk zeggen de vakbonden, FNV voorop, die hervormingen op de via, daar willen we best over praten. En daar is wel een uitweg te vinden. Maar je moet het niet ingewikkelder gaan maken. En wat gebeurt er op het moment dat je het gaat hebben over de doorbetaling ziekte? En je verkort die duur, dan komen er ook weer meer mensen eerder in de via terecht, is de angst. En dan wordt het een moeilijker gesprek. Want ergens moet het betaald gaan worden.
2: Ja, en je hoeft die dingen ook niet te koppelen, toch? Dacht ik toen ik de werkgevers dit hoorde doen. Ik snap wel dat ze het proberen. Maar je hoeft niet per se de hervorming van de WIA, dus dat is voor de mensen die langdurig ziek zijn, te koppelen aan loondoorbetaling voor bedrijven in de eerste twee. Dat kan je ook zeggen. Nou ja, dat is misschien ook een probleem, maar dat gaan we dan los van elkaar oplossen.
3: Ja,
4: ja, maar ze willen er één groot, breed, nieuw sociaal akkoord van maken. Dus daar moeten dan al die verschillende wensen in worden gevat.
2: Ja, maar dat zou je misschien is dat niet handig, denk ik dat ik dan zeg.
3: Nou ja, en wat we ook nog horen over de loondoorbetaling bij ziekte, dat eigenlijk een veel groter probleem is voor MKB'ers, voor kleinere bedrijven, dan dat het is voor grote bedrijven. Ja. Dus MKB Nederland en VNO-NCW zitten hier, naar verluid, ook niet helemaal op één lijn. Omdat bij grote bedrijven, op het moment dat mensen eerder in de WIA terechtkomen of in een ander stelsel, dat is een collectieve verzekering, daar betalen de werkgevers aan mee. Ja.
4: Premies.
3: De premies betalen ze daaraan mee. En op het moment dat er dus daadwerkelijk een grote doorstroom komt naar die collectieve groepen, dus dan moeten er ook meer premies betaald gaan worden. En die rekening komt dan voor een deel ook bij,
2: die komt weer terug,
3: bij de werkgevers. Ja. En daar hebben de grotere werkgevers meer last van dan die kleine MKB'er die direct geholpen is op het moment dat dat ene personeelslid bij hem bent. Een bakkerijtje met drie mensen die daar rondlopen, langdurig in de ziektewet terecht of in de loondoorbetaling moet krijgen.
2: Ja, en zelf uitleg als het nu nodig heeft, suggereert al dat het ingewikkelder wordt.
3: Ja,
2: toch, dat is het. Maar is dit nou, is de polder weer genezen? Is het weer hersteld? Of is het eigenlijk gewoon, hebben we een mooi toneelstukje gezien en is iedereen weer teruggegaan naar zijn loopgraaf?
4: Nou, ik beproef wel een gezamenlijke wens om eruit te komen. Alleen is er gewoon veel oneenigheid over wat dan het juiste tempo is.
3: Ja, en dat is wel belangrijk.
4: Ja, heel belangrijk.
3: We horen namelijk hier ook weer over het kabinet met één mond. In de brief die gestuurd is, waarin verteld werd, nou, nu gaan we dit parkeren. Daar staat eigenlijk heel duidelijk dat het in het voorjaar opgelost moet worden. Maar Hans Veilbrief sprak ik vorige week vrijdag na de ministerraad. En hij zegt, ja, dat staat wel in die brief en zo kan je dat lezen. Maar als er meer tijd nodig is, dat hele akkoord hoeft nog niet in kannen en kruiken te zijn. Als dat een flink deel op weg is, is dat goed genoeg in het voorjaar. Dus ook hier weer wordt er binnen het kabinet en binnen de coalitiepartijen wordt er heel anders over gedacht. En als we dan bijvoorbeeld kijken gewoon in de Kamer, de twee partijen waarmee zaken gedaan moeten worden, die lijnrecht tegenover elkaar staan, Pro en de VVD, en legt daar de vraag neer van, is het eigenlijk wel mogelijk om in korte tijd zo sterk te hervormen dat het ook geld gaat opleveren? Dan zeggen ze bij Pro, nou, dat zien we gewoon niet gebeuren. Tuurlijk gaan we over hervormingen praten en we vinden dat allemaal heel erg belangrijk. Maar of dat op korte termijn veel geld gaat opleveren, wij zien dat niet gebeuren. En het is ook eigenlijk ons probleem niet echt. En als je dan je oren te luisteren legt bij de VVD, daar zeggen ze, ja, dat kan makkelijk opgelost worden. Dat moet in het voorjaar moet dat lukken. En dat gaat wel degelijk heel veel geld opleveren. Zo lastig is het allemaal niet. Dus ja, het is, het duurt nog wel eventjes voordat we hieruit zijn.
2: Het voelt niet als één kabinet wat er zit, hè?
3: Nee. Maar goed, Pro zit niet in het kabinet. Nee. Maar ook binnen het kabinet voelt het niet als één kabinet, nee.
2: Nee.
4: Ja, en als we het even hebben over die tv-optredens van deze week. We zagen natuurlijk het fragment dat we zojuist hoorden, dat was van Dylan Jessogus bij VI. Daar zat ze natuurlijk ook niet voor niks. En dat past denk ik ook wel bij wat we nog meer hebben gezien deze week. We horen dat de achterban van de VVD zich roert. Want ze zeggen, onze partij, de VVD, die zijn natuurlijk de verkiezingen ingegaan met de belofte, wij gaan geen zaken doen met Pro. Pro is zo anders. Pro is radicaal links. En aan die verkiezingsbelofte, daar zitten ze natuurlijk nog steeds vast. Dus ook als we kijken naar de andere thema's die nu de komende weken snel moeten worden opgelost. Als je kijkt naar dat belastingplan, dan wil de VVD graag over rechts. Maar dat blijkt in de Eerste Kamer nu best wel lastig te worden. We hadden dinsdag, Leendert, jij was erbij,
3: ja,
4: in de Eerste Kamer de algemene politieke beschouwingen. En die weg over rechts, waar natuurlijk dus toch wel over werd op werd gehoopt, die blijkt wat lastiger te zijn dan ze misschien vooraf dachten. Omdat je de BBB heel duidelijk dat belastingplan hoort koppelen aan het stikstof. En
2: Ilona, weer zo'n plek waar twee dingen aan elkaar gekoppeld worden die niet gekoppeld hoeven te worden.
4: Nee, dat
2: ze maken het zichzelf echt ingewikkeld in Den Haag.
4: In de politiek is dat op dit moment heel erg populair. Ja,
2: zul je dat horen van mevrouw Lagas dat het doet?
8: Met de stikstofbrief die nu op tafel ligt kan de BBB niet akkoord gaan. Dat zal niet vreemd zijn. Dit kabinet beweegt op bijna alle dossiers om begrotingen rond te krijgen, dan zal het toch ook voor ons een belangrijk stikstofdossier bewogen moeten worden. Dan hebben wij ook eens een feestje. Voor de BBB is de stikstofbrief onlosmakelijk verbonden met het belastingplan, evenals alle overige begrotingen.
2: Ze wil ook een stukje taart.
4: Ja, ze hebben ook een feestje.
2: Ja, ik gun het ze van harte, maar ik kan
3: wel voor een deel meekomen in de gedachtegang.
2: Ik snap het politiek handig is, maar het is ook maatschappelijk voor het landsbelang, wat eigenlijk nooit bestaat, maar hier misschien toch een beetje, dat je oplossingen weet te verzinnen waar een meerderheid voor is. Dus je kan zeggen, ja, maar we willen wel een oplossing waar een meerderheid voor is, maar dan willen we ook iets anders waar geen meerderheid voor is. Ja. En dat willen we dan meenemen.
3: Ja, maar er gebeurde iets heel geks in de Senaat. Dat aan de ene kant heeft Lagas een punt. Zo van, nou, op andere terreinen wordt er ook bewogen richting partijen. Dus wijzen op Pro. En Pro heeft het voor elkaar gekregen om de hele hervorming van de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid te krijgen. Voor steun. En zij heeft zoiets van, ja, als wij steun willen gaan geven aan het belastingplan, dan moet dat bij ons ook gebeuren. Zit hier wel een denkfout in? Want de SZW-begroting wordt nu gesteund door Pro, maar ze steunen nog steeds het belastingplan niet, omdat ze zeggen, ja, de lasten moeten eerlijker verdeeld gaan worden. Dus wat dat betreft is de steun aan de SZW-begroting niet gekoppeld aan het belastingplan. Dat heeft Pro niet gedaan. En zij koppelen dat hier wel aan. En we hebben het nu over de begrotingen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd en het belastingplan. Dat zijn wetsvoorstellen. De Eerste Kamer, hun taak is om te kijken of die wetgeving deugdelijk in elkaar zit. Dus dat wordt dan naar de Eerste Kamer wordt dat gestuurd. Maar er ligt nu geen wet voor op dit moment rondom het stikstofbeleid. Het stikstofbeleid, daar is een brief over. Ja. Dat moet nog in wetgeving gegoten worden. Dat gebeurt in het najaar. Maar daar spreekt de Eerste Kamer niet over. En dan gaat het over het politiek maken van de Eerste Kamer. Daar was veel kritiek op en daar is veel kritiek op. En dat gebeurt hier. Hier zie je het gebeuren dat de Eerste Kamer echt, en bij monden van de BBB, politiek wordt. Ja. Want in plaats van dat ze gaan kijken naar wat heeft het politieke proces in de Eerste Kamer opgeleverd en die wetten die daaruit voortvloeien, die gaan wij beoordelen op, is het deugdelijke wetgeving, is het uitvoerbaar? Waar de Eerste Kamer voor bedoeld is, gaat ze nu duidelijk zeggen, nee, er komt nog wetgeving in de toekomst aan. Dat koppelen wij nu aan het belastingplan. En ook daar verbinden we ook onze steun aan. Dus de primaire taak van de Eerste Kamer.
2: Daar is heel veel discussie over in de afgelopen 100 jaar. En ik denk dat we dat ook in deze podcast wel eens vaker besproken hebben. Er zijn ook mensen die zeggen, ook de Eerste Kamer is een politiek instituut. Ik ben meer van die stroming. Zeggen, daar zitten gewoon politici. En die hebben een belang en die proberen iets te bereiken. En als je dat kan, dan kan dat. En als het niet lukt, dan heb je pech. Maar de Eerste Kamerleden zijn ook politici.
3: Ja, maar er gebeurde dus wel iets heel interessants.
2: Dus die kritiek vind ik niet helemaal terecht.
3: Nou, op het moment dat de fractievoorzitter van de VVD, Tanja Klip-Martin, haar bijdrage deed, kwam ze met Lagas in debat. En zij deelde een gesprek. En dat gesprek hadden ze gehad voordat de APB begon in de Eerste Kamer. Mm-hmm. En zij hadden met elkaar gedeeld, we vinden eigenlijk onzin dat dit hier gebeurt. Want wij zijn hier eigenlijk helemaal niet voor om hier algemene politieke beschouwingen te doen. Lagas was het daarmee eens. En op het moment dat je het er eigenlijk mee eens bent dat algemene politieke beschouwingen niet thuis horen in de Eerste Kamer, omdat dat heel erg politiek is.
2: Dat is niet consequent. Als je zegt, ik vind dat we het niet politiek moeten maken, maar ik ga het nu toch doen.
3: Ja,
2: dat is niet logisch.
3: Nee. En dan wil ik nog iets anders noemen over inconsequentie. We hadden het 2 weken geleden over dat de rekenkamer zo belangrijk was geworden voor BBB.
2: Ja.
3: Deze week bleek ook dat voor BBB de Raad van State ineens een heel belangrijk.
2: Alle instituties zijn belangrijk. Ja. En processen moeten zorgvuldig doorlopen worden.
3: Ja. We hebben de box 3 novellen hebben we ook nog. Eerste Kamer maandag over gesproken. Dat is nu naar de Raad van State zonder dekking gestuurd. En daarvan zei BBB, ja, dat kan eigenlijk niet.
2: Nee.
3: We kunnen niet wetgeving nu.
2: Want dan nemen we de Raad van State niet serieus.
3: Precies.
4: Maar, en dat is niet het enige. Want daar werd maandagavond in het debat over box 3 in de Eerste Kamer ook over gesproken. Je toetst dan altijd de Eerste Kamer toetst inderdaad op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid, juridische houdbaarheid. En nu zei bij monden van Eelco Ehrenberg, die zei heel erg duidelijk, wij kiezen nu bewust voor snelheid. Want dat is een breed gedragen wens in beide kamers, dat we naar die vermogenswinstbelasting in 2028 gaan. Met als consequentie dat we dit allemaal nu heel snel moeten gaan doen. Want we koppelen het aan het belastingplan. Dus 12 november wordt daar al over gestemd. Dat is echt straks een kwestie van weken. En wat is dan de consequentie? A, het ligt nu bij de Raad van State, maar zonder dekking. En daardoor gaat het hierna, als er uiteindelijk misschien die dekking wordt gevonden, hebben we niet de tijd om het nog een keer naar de Raad van State te sturen met dekking. Dus echt goed advies uitbrengen.
9: Er is bewust gekozen om het niet zorgvuldig te behandelen.
4: Ja. Ja.
9: Oké, okay, dan weten we dat voor als de parlementaire enquêtecommissie later een keertje komt.
4: Nee, dat is precies wat Vert Kroonen van de senator zei. Die zei, als hier een parlementaire enquêtecommissie over komt, weet dan dat ik het heb gezegd.
3: Ja, ja. Maar wat zeggen ze nou? Dat zei de minister-president daar nog maandag over. Want de vraag was inderdaad nog een keer, kan dat niet alsnog naar de Raad van State als er deugdelijke dekking is? Daarop zei de minister-president, nou, het gebeurt wel vaker dat wetten naar de Raad van State gaan. Die worden vervolgens helemaal kapot geamendeerd. Even mijn woorden. Waarbij ook de dekking verandert. En dat sturen we ook niet nog een keertje terug naar de Raad van State, voordat er hier in de Eerste Kamer over gestemd wordt.
9: Er is wel eens een amendement los naar de Raad van State gegaan. Tijdens de schoof, denk ik dat was. Maar dat was dus één amendement waarvan ze zeiden, we willen weten wat het effect hiervan is.
3: Dat zou op ik asiel geweest zijn.
9: Ik waar het over ging. Ja, dat was ongetwijfeld asiel.
3: Maar daarmee maak je de Raad van State, hè, dat belangrijke instituut, vindt D66 ook. Eigenlijk zeg je hier, nou, als we in het vervolg rommelige wetgeving opsturen, dat is niet erg. Want over het algemeen maken wij het daarna nog zoveel rommeliger dat ze überhaupt advies dat ze gegeven hebben niet meer zoveel voorstelt. Dat is wat daar eigenlijk
9: fantastische omkering. Dat is BBB nu zegt, instituties moeten we serieus nemen. D66 zegt, mag wel een beetje minder.
3: Ja, dat is wel wat gebeurd is. Ja.
9: We moeten het zo meteen hebben over de herfst van 2013. Denk ik, Sophia?
4: Ja.
9: We moeten het zo nog eens hebben over konijnen. Dat is absoluut over regenboogvlaggen. Gaan we allemaal doen nadat we wat reclame hebben aangehoord. Dus tot zo in Studio Den Haag, het tweede deel met Leenert, met Sophia. Ik ben Mark.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
6: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe volley, maar werkte later de bal in zijn eigen doel. Go Ahead leek lang te winnen, maar Terro maakte vlak voor tijd de 3-3. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Daar gaan we weer, Studio Den Haag. We zitten op vrijdag de 9e oktober in het jaar 2026 met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark. We hebben nog een heleboel losse trefwoordjes op mijn scherm staan waar we nog langs moeten. Ik noemde net al de konijnen en het jaartal 2013. Laten we daar beginnen.
12: Ja,
11: 2013. Wat gebeurde er in de gure herfst van het jaar 2013?
12: Nou ja, we hadden het natuurlijk net al over de Eerste Kamer. En over het politiseren van de Eerste Kamer. Want wat er eigenlijk zeg je, nee, ik zag al dat jullie hier net verschillend over denken, maar zeg je, wat is de taak van de Eerste Kamer? Is dat het toetsen van die wetten op de drie criteria die ik net al noemde? Ja. Of zijn het ook politieke actoren en heb je eigenlijk dan dus een soort Tweede Kamer in het klein?
11: Ja. Toen dacht de meeste mensen vinden wat Leendert vindt, daar ben ik me er zeer van bewust hoor.
12: Maar toen dacht ik, hoe lang loopt deze discussie al?
11: 100 jaar.
12: 100 jaar. Maar het is ook 13 jaar geleden, het jaar 2013. Toen zaten we in het kabinet Rutte 2, PvdA, VVD. En had je de constructieve 3, waaronder D66. Alexander Pechtold, die toen zei, ja, maar onze Eerste Kamerfractie, die mag ook gewoon politiek bedrijven. En dat vond ik wel weer heel erg ook opvallend, dat nu de rollen eigenlijk omgedraaid zijn. We hebben nu D66 als grootste partij in de regering, afhankelijk van de Eerste Kamer en dus van een BBB die politiek maakt van dingen zoals het belastingplan. Dus welke conclusie verbind je aan? Het is meer dat ik dacht,
11: het lijkt heel erg op toen en het is
12: lijkt
11: omgekeerd.
12: Heel erg op toen. Ja.
11: En toen waren ze ook bezig met een sociaal akkoord, net als nu. Dus wat dat betreft is er, ja. Het lijkt echt heel erg op nu.
12: En ik ging als echte nerd nog wat filmpjes opzoeken van Alexander Pechtold met uitspraken van die tijd. En ook dat hij zei, ja, en we wachten maar, en we wachten maar. En het kabinet komt er niet uit.
11: Hé, het lijkt echt heel erg op nu.
12: Ja, en toen dacht ik, nou jeetje, zijn we nou zoveel verder?
11: Nou ja, 13 jaar zijn we verder.
13: Maar toch de afdronk van die dinsdag, de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer, daar heb ik woensdagochtend op zender van gemaakt. Rechts drijft kabinet in armen van links.
11: Ja.
13: Daar waren ze het bij de VVD niet mee eens.
11: Nee, natuurlijk is dat onhandig om dat zelf te zeggen.
13: Maar het is wel wat er nu gebeurt. De route over rechts, want in de Tweede Kamer kan je met JA21, als dat al lukt en de SGP tot een meerderheid komen, dus dan kan je het belastingplan in ieder geval doorsturen naar de Eerste Kamer.
12: Maar SGP koppelt er ook weer politiek
11: aan. Ja, precies. En ze doen het allemaal.
13: Ja.
12: Daar is het ook bij. Wij stemmen tegen het belastingplan als er niet iets verandert op abortus.
11: Ja. Terwijl belastingheffen en abortus heeft echt heel weinig met elkaar te maken in het dagelijks leven.
12: Ja, dat hoop ik wel.
11: Ja. Precies.
13: Ja, maar partijen kunnen amper in de Eerste Kamer in de buurt komen met z'n tweeën richting een meerderheid. Daar heb je over rechts, als je dat wilt doen, echt over rechts. Dus niet een soort van, we gaan eigenlijk met pro wat middenpartijen en misschien een rechtspartijtje, als je 50 plus daarbij rekent, gaan we een afspraak maken en dat doen we alsof het ook over rechts is. Nee, als je echt over rechts wil, dan zou je die 11 zetels van BBB mee moeten krijgen. En daar lijkt echt niet te gaan gebeuren. En bij de VVD,
11: dat kan ook haast niet, hè, want ze hebben pro nodig voor hun stikstofplannen.
13: Ja.
11: Pro zegt, we gaan de stikstof niet aanpassen. BBB zegt, zonder aanpassingen gaan we niet steunen.
13: Precies.
11: Dus op het moment dat je die stikstofplannen belangrijk vindt, en dat vindt dit kabinet, dan zit je vast aan
13: aan pro. Dan kan je niet zonder
11: en dan,
13: pro.
11: Dan heb je dus daarmee BBB, ja, die hebben zichzelf dan buiten de discussie geplaatst, want die willen dan niet meer meedoen.
13: Ja, En wat dat betreft is het wel interessant om gewoon even de hele uitzending van Vandaag in Sight met Dylan Jezogus terug te kijken. Want daar maakt zij nog een opmerking. En dat is een opmerking zoals je die in de wandelgangen bij de VVD veel meer hoort, maar ook bij D66. En ook in mindere mate bij het CDA. Vaak niet bij het CDA. Dat is knappe jongens als ze zo meteen tegen het belastingplan daadwerkelijk durven te stemmen. Het is bluffpoker. Want als ze tegen het belastingplan stemmen, dan wordt de benzine duurder, dan wordt het vliegen duurder.
11: Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zegt dan de Nederlandse uitdrukking. Dus de VVD handelt op die manier, denk ik dan, als ik dit hoor.
13: Dylan Jezogus zei dat letterlijk. Die rechtse partijen gaan echt zo meteen niet tegen het belastingplan stemmen, waardoor zo meteen het tanken een tientje duurder wordt. Elke keer dat je bij die tank staat.
11: Ja.
13: Knap als ze dat op hun geweten willen hebben. Alleen als je nu naar Henk Vermeer luistert en als je naar Lagast luistert, dan dat optimisme of die hoop dat het allemaal wel goed komt op het moment dat het pistool op de borst wordt gezet, ik weet niet waar ze het vandaan halen. Maar bij de VVD zijn ze er in ieder geval van overtuigd dat het er wel gaat komen. En ook dat er nog wel wat handreikingen richting BBB gedaan kunnen worden. Zolang het beleid op papier maar niet afgezwakt wordt. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, die rekenkundige ondergrens die ze zo graag willen, dat gaan we naar voren halen. Daar gaan we eerder mee beginnen of zo. Zo'n soort handreiking.
11: Mm-hmm.
13: Of de kritische depositiewaarde halen we eerder uit de wet. Maar de minister zegt, dat kunnen we pas doen als er geborgde maatregelen genomen zijn.
11: Ach,
13: dat
11: hebben we het oude jargon weer. Geborgde maatregelen. Ik had het al helemaal verdrongen.
13: Ja, en wat er dan ook gebeurt binnen de coalitie. Box 3 is een van die grote heikele punten. Want links zou dan SZW krijgen, rechts zou box 3... en dan zou het belastingplan er wel doorheen komen. Alleen box 3 heeft geen dekking. En daar is een motie over ingediend, over die dekking... door de ChristenUnie, Pieter Grinwis uiteraard die dat gedaan heeft... waarin die op diezelfde dinsdag waarbij de algemene politieke beschouwingen... in de Eerste Kamer bezig waren, ook de pijn binnen de coalitie bloot heeft gelegd. Want er moest over gestemd worden, gaan we papieren... schenkingen wel of niet belasten.
11: Wat zijn papieren schenkingen?
13: Nou, wat je kan doen is tot bijna 160.000 euro kan je op papier schenken. Dat blijft dan. Hè? Dus Mark, jij bent mijn vader. Jij schenkt mij dat. Dat blijft.
11: Nou, zoon.
13: Dat geld blijft bij jou.
11: Ja.
12: Voor dus op een later papier. Moment.
13: En, maar jij bent vanaf dat moment wel verplicht om 6% rente over die lening bij mij te betalen. Want jij hebt dat geld eerst aan mij gegeven, maar ik laat dat bij jou. Dat wordt een lening.
11: Oh ja.
13: En dan krijg je ook nog, elk jaar krijg je 6% rente over die lening. Dus je betaalt en geen belasting over die schenking. En je krijgt nog eens een keertje rente uitbetaald op de lening die je dan bij jou ouders
11: hebt. Grinwis zei, als we dat nou eens anders gaan doen, want dit is natuurlijk heel oneerlijk.
13: 100 tot 200 miljoen kan het opleveren, maar, en vorige week zei ik het in de podcast, dit kan interessant worden. Want CDA en D66 wil wel kijken naar erfenschenkbelasting en naar schenken. Maar de VVD niet. De VVD gaat dit niet laten gebeuren, zoals ze dat daar zeggen.
11: Nou ja, de VVD heeft toch geen meerderheid?
13: Nee.
11: Of is dit een van de onbenoemde heilige huisjes die ze nog in de campagne waren vergeten te benoemen?
13: Dit zijn een van die heilige huisjes.
11: Maar dat, als nou er gewoon een kamermeerderheid voor is, dan gaat de VVD...
13: Er is nu een kamermeerderheid voor.
11: Ja, maar dan gaat de VVD hier toch de regering niet op laten vallen?
13: Nou, de motie roept het kabinet
11: maak
13: het
11: maar
13: op.
11: Scherp, even heel scherp, hè?
13: Ja. Maar het is een oproep, die motie, om dit als serieus dekkingsvoorstel te overwegen. Dus dat moet nog gewogen worden in de coalitie.
11: Maar we weten het al, want die stemming is er geweest. De VVD zegt nee, D66, CDA zegt ja.
13: Ja, maar bij het CDA en bij D66 zeggen ze ook... het is wel een beetje een new problem aan het worden... dat hele box 3 verhaal, beste VVD. Want uiteindelijk...
11: Een new problem.
13: Ja.
11: Dat is een nieuw woord voor mij.
13: Ja, jullie willen naar zo snel mogelijk naar vermogenswinst toe. Wij willen daar best aan meewerken. Daar moet dekking voor komen. Wij hebben tal van voorstellen om dat te doen binnen het eigen domein. Dus
12: het
13: binnen het domein vermogen.
11: Ja. En al die oplossingen willen ze niet.
13: Allemaal is niet. Het mag niet met het huis gebeuren. Het mag niet met erfenschenkbelasting gebeuren. De VPB moet ongemoeid blijven. Dat is dan het brede vermogensdomein. De rekening mag niet bij grote bedrijven, want dan gaan ze weg. Het enige waar ze nog aan denken zijn belastingverlagingen in box 2. Om sneller dat belastinggeld naar voren te halen.
11: Waardoor je ook niet meer belasting ophaalt, maar minder. Maar dan nu eventjes wat meer.
13: Ja. En bij,
11: op de korte termijn.
13: Dus de twee andere coalitiepartijen zeggen, we staan open voor alles. Komt u maar met uw dekking.
11: Okay, maar dus ze leggen dus gewoon het probleem nu heel erg bij de VVD. Jullie willen dit snel.
12: Ja.
11: Jullie willen dit niet op logische plekken waar wij aan kunnen denken. Dus kom dan maar zelf met je oplossing voor hoe je het gaat betalen.
13: Ja.
11: Of niet, hè? Want dat kan natuurlijk ook zeggen dat de VVD, we hebben er nog eens over nagedacht. We willen de box 3 eigenlijk pas over een jaar oplossen. Want al die andere dingen willen we. Nee, maar ze moeten toch, zo, de VVD zal toch ergens een keer moeten kiezen.
12: Ja, maar we horen nu van de VVD, we horen van Heijnen dat ze echt dat er druk gepuzzeld wordt.
11: Ja,
12: dat ze dat leuk vinden. En we verwachten in ieder geval nog steeds dat dat binnen op korte termijn allemaal naar buiten komt. Wat dan de oplossing is. Wat mij wel dinsdag opviel, want dat is dan het moment tussen het vragenuur en de stemming, als alle Kamerleden naar de plenaire zaal lopen. Toen kwam net het nieuws over deze motie en dat stemgedrag. En de gehele parlementaire pers rende op Ruben Brekelmans af om te vragen, waarom houden jullie vast aan dit heilige huisje? Waarom stemt de VVD zo? En is er nu openlijk ruzie binnen de coalitie? En daarvan wil ik wel nog even zeggen, op zich mag de VVD natuurlijk stemmen zoals ze willen.
11: Ja.
12: Een fractie in de Tweede Kamer, als dat in hun gewoon in hun verkiezingsprogramma staat, als dat, en het is nog geen coalitiebeleid, dan mogen zij natuurlijk op hun punt, hoeven zij zich niet per se te verklaren voor hun politieke standpunt.
11: Nee, maar het staat ook niet in het coalitieakkoord. Ze mogen ook niet van D66 en CDA eisen dat die zich nu maar even aanpassen aan het verkiezingsprogramma van de VVD.
12: Nee, en andersom
11: ook niet.
12: Andersom ook niet.
11: Nee.
12: Want in feite hebben we hier drie verschillende partijen.
11: Ja, maar als je zegt, wij laten dit niet gebeuren, dan eis je dus wel van CDA en D66 dat die zich aanpassen aan het VVD-verkiezingsprogramma.
12: Nou ja, daarvan moeten we dus nu zien wat er vervolgens met deze motie gebeurt. Maar even één stap terug naar dat stemgedrag.
11: Ja.
12: Vind ik dat eigenlijk niet eens zo vreemd.
11: De VVD was niet zo logisch, nee. Want die vinden dit gewoon, en dat hadden we zelf al kunnen bedenken, dat ze dit vinden.
12: Ja, en dan vind ik dus de vraag, waarom houd je vast aan dit heilige huisje niet helemaal terecht?
11: Nee, maar aan de andere kant, als je het wel, want we hebben het hierover omdat we het over box 3 en de financiering daarvan hebben, de problemen. Je kan natuurlijk niet, ja, we willen dit en we willen dat en we willen dat en we willen dat en we willen dat. En ja, maar ergens op een van die 5 of 10 dingen zit misschien de oplossing. Ja, maar dat willen we toch. Ja, dan kan je het bij de VVD niet oplossen.
12: Nee, maar dat weten we nog niet. Dus het is nog wachten op.
11: Ik ben maar
13: op de burelen van het CDA en D66 gooien. Dit is nu een politiek probleem. En daarmee bedoelen ze, dit is oplosbaar. Het gaat voor een groot deel over geld.
11: Ja, geld is altijd oplosbaar, zeggen ze.
13: Ja, box 3 is daar dus een goed voorbeeld van. Je kan genoeg dekkingsvoorstellen, kan je vinden. Er ligt nog een hele lijst aan fiscale maatregelen die ondoelmatig zijn en ondoeltreffend. Waarvan de erfenschenkbelasting bijvoorbeeld er ook eentje is. Hè?
11: Ja. Ja.
13: De hypotheekrenteaftrek is er eentje van. Nou, je kan ze zo opnoemen, degene waar je naar kan kijken, waar CDA en D66 best naar willen kijken. Alleen, politiek gezien wil de VVD er niet aan. En dan wordt het wel, op het moment dat je dat echt niet meer wil, en we horen ook Dylan Jezugus zeggen, ja, wij gaan niet tekenen voor een linkse agenda, maar je kan met rechts ook niks meer, dan begint toch wel echt de vraag op te doemen, waar is het geitenpaadje? Hoe gaan ze hier in hemelsnaam uitkomen? Want het wordt wel
11: een beetje groter. Ik dacht, waarom zit de VVD nog in dit kabinet?
13: Nou, dat is een andere manier om het zelf te zeggen, denk ik.
11: Want als je het niet wil met de coalitiepartners waar je het mee moet doen.
13: Maar de VVD heeft in de verkiezingscampagne zich afgezet tegen pro. Daarbij is ook bij het electoraat een idee ontstaan van, maar dat betekent ook dat er niet samengewerkt gaat worden. Terwijl dat er in eerste instantie gezegd werd, we gaan niet in een kabinet met pro. Mm-hmm. En samenwerken gebeurt natuurlijk altijd in de Tweede Kamer. Want ja, als er nou eenmaal goede plannen liggen, waarom zou je daar niet voor stemmen als het een goed plan is? Ja. Wat jij ongeveer 2 weken lang betoogd hebt.
11: Ja, wil ik best toch een keer zeggen.
13: Ja. Maar de VVD zegt, als wij nu een linkse agenda gaan uitrollen, kunnen we de partij opdoeken. Ja. Dus dat gaan we gewoon niet doen.
11: En dat snap ik ook. Van de week hebben bij Nieuwsuur werd het inzichtelijk hoe de VVD zich vorige keer toch weer staande heeft gehouden bij de verkiezingen. Want eerst waren ze heel veel zetels
13: kwijt.
11: Ja. En vervolgens kwamen er, en dat was richting linkse partijen, dat die afdaalden. En daar kwam van rechts, kwam daar wat bij. Dus de partij moet met z'n allen naar rechts opschuiven om de volgende keer de verkiezingen weer een beetje te overleven. En je ziet nu ook in de peilingen dat helemaal niet zo makkelijk is om de VVD op 20 zetels in de buurt daar te houden.
13: Nee, het zijn er nu 12.
11: Dat is natuurlijk, dan snap je ook dat de VVD campagne aan het voeren is. Want ik zei dat in het begin een beetje verwijtend, is het ook. Maar het is ook wel verklaarbaar dat gebeurt. Maar misschien moeten we namelijk ook even naar dat andere relletje van deze week. Dat we ineens in oorlog. Nee, we zijn niet in oorlog. Maar toch een beetje. Ja, met Rusland. En dat sowieso. Dat zeggen. Ik vind dat een hele dappere keuze om tegen Rusland te zeggen, jullie zijn onze vijand. Want misschien dat zij ons nu ook zou gaan behandelen.
12: Is ook niet de minste, ja.
11: Nee, en die zijn al aan het opstoken in allerlei Europese landen. En beelden ze af en toe kleine dingetjes misschien. Maar misschien dat we nu gewoon daadwerkelijk een doel gaan worden, wie zal het zeggen. En dat je dat dan ook niet overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken, die eigenlijk deze opmerking had moeten maken als Nederland deze opmerking had willen maken.
12: Ja, want
11: niet
12: even
11: de minister
12: voor de context,
11: van Defensie.
12: Dit gebeurde gisteren, dus donderdag, tijdens de begrotingsbehandeling van Defensie. Zat Dylan Jezugus in de zaal. En die las ook voor van een papier. Dus dat laat ook wel zien. Het was nog geen slip of de tong. Waarin zij zei, Rusland is nu onze vijand. En in principe is dat beleid.
11: Dat
12: ligt
11: dat
12: bij Buitenlandse Zaken. Ja. En dus bij Tom Berends. Ja. Hè?
11: En Jezugus heeft dat niet eens met hem afgestemd. Die heeft dat gewoon gezegd.
12: Nee, want we begrepen later dat Berendsen nog niet op de hoogte was van haar voornemen om dit uit te spreken. En de oppositie moest er echt flink op aandringen voordat hij hier zelf zich ook achter deze woorden schaarde.
13: Ja, en dat, dan de manier waarop hij dit ook deed. Hij zei, Rusland vertoont in die context vijandig gedrag en is dus onze vijand. Dus hij moest ook nog een soort bezweringsformule moest hij daarvoor...
11: Hij heeft het een beetje afgezwakt, ja.
12: Ja, en om nog even de significantie van deze woorden ook te belichten. We hadden het hier voor de uitzending even over met Geert-Jan Haan natuurlijk.
11: Ja, en die zei ook,
12: precies. En die zei, er is maar alleen Donald Tusk heeft dit eerder gezegd. En dat was echt een aanleiding voor, hij zei...
13: drones.
12: Dat waren het met drones.
11: Ja, in Rusland. Uit Rusland in Polen.
12: Precies. Ja.
11: En dat hebben wij nu niet?
12: Dat hebben wij nu niet. Er is natuurlijk wel hybride oorlogsvoering. Dat zei je al. Ja, we hebben met schepen op de Noordzee en met cyber. Natuurlijk, er gebeurt.
11: Oh ja, wij leveren voor miljarden aan wapens. Nederland doet dat niet, maar landen om ons heen halen af en toe Russische olietankers van de Noordzee af. Omdat dat tegen de sancties ingaat die wij hebben bedacht hier. Dus wij voeren wel strijd tegen Rusland op een bepaalde manier.
12: Ja, maar
11: niet militair, maar wel op allerlei economische manieren bijvoorbeeld.
12: Ja, en Rusland dus ook hier met desinformatie. En ja. Dat gebeurt, maar een directe aanleiding is er niet. En
11: het dus waarom hoort... deze het dan? Dat deze dit om gewoon vanwege die 12 zetels?
12: Nou ja, dat... Ja,
13: your guess is as good as mine.
11: Ja, dan wil ik de vraag hebben opgeworpen. We hoeven hem niet te beantwoorden.
12: Ja, maar nog een soort van, het woord vijand is daadwerkelijk anders dan agressor.
11: Ja.
12: En het woord vijand is dus verder ook nog niet gebruikt. Niet door de Duitsers, niet door de Britten, niet door de Fransen. En we zagen, nou ja, dan kun je zeggen, de Russische ambassade is wel vaker boos op Nederland. Maar ja. We zagen gelijke reactie vanuit de Russische ambassade. En de consequenties kunnen dus wel vergaand zijn.
11: Ja, is het omdat zij een straatvechtertje is en geen diplomaat? Want een straatvechter is absoluut. En de vorige verkiezingen heeft ze natuurlijk fantastisch teruggevochten en toch weer naar grofweg die 20 zetels gebracht. Is het misschien gewoon een karaktereigenschap waardoor ze dacht, ja, ik ga het gewoon benoemen zoals het is?
12: Het is in ieder geval niet de eerste keer. Want we zagen ook na de aanval in Iran, dus dat was in maart dit jaar, dat zij zich als eerste naar Twitter, naar X bewoog om daar een reactie te plaatsen. Terwijl daarmee gaat ze in feite op de stoel zitten van de minister van Buitenlandse Zaken. En daar dan komen we ook.
11: En die laat het ook gebeuren.
12: Nou ja, dan komen we ook weer terug op het punt van, het kabinet moet met één mond spreken. En het lijkt nu redelijk normaal te zijn geworden dat we vanuit het kabinet verschillende mensen horen die verschillende dingen zeggen.
13: Ja, dat is toch wel.
11: Maar de Berendse is toch gewoon, die zegt, oké, nou ja, dan zoek ik een formulering die heel dicht bij wat Jules zei, maar net iets minder heftig is.
12: Ja, dus, maar ze heeft hem daarmee in feite wel in een moeilijke positie gebracht. Want,
11: ja, want hij wil
12: als
11: wel
12: zij iets zegt, dan is het daarmee namens het kabinet. Want het kabinet moet met één mond spreken. Hij kon ook moeilijk iets anders door dan nu te zeggen, nee, ik ben het niet met haar eens, of dit is niet het woord dat ik kies.
11: Nee.
13: Ik liep gisteren vorige week naar de uitloop van de ministerraad. En toen dacht ik, De vergelijkingen en de parallellen met het kabinet Schoof beginnen steeds duidelijker te worden. En ook richting het einde van het kabinet Schoof.
11: Dit is waarom ik helemaal in het begin zei, ja. wat voor weer is het in de naam? Ja. Zeiden jullie guur? Dat is dit.
13: Want waar hebben we het nou elke keer over bij zo'n uitloop van zo'n ministerraad? En later ook met de persconferentie met de minister-president over een kabinet waar niet met één mond gesproken wordt. Vorige week ging het natuurlijk over minister Letchert en minister Heijnen, waarbij gezegd werd, nou, we moeten op onderwijs gaan bezuinigen. En we hebben het steeds over niet problemen die voor het land zijn opgelost, maar problemen die binnen de coalitie met elkaar zijn opgelost. Ja, en dat gebeurde ook steeds bij het kabinet.
11: Dat was ook zo'n mantra van de VVD. De vorige keer, we moeten niet met onszelf bezig zijn, maar met de problemen voor de mensen in het land.
13: Ja.
11: Hey, we hebben nog een paar problemen voor de mensen in het land. En dan komen we straks pas bij de konijnen. En bij dat gaat helemaal niet over konijnen trouwens. Het gaat over een van de belangrijkste economische regio's van Nederland. Maar goed, dat is deze week via de konijnen in het nieuws gekomen. We moeten het nog hebben over regenboogvlaggen. Daar valt ook veel leuks over te zeggen. Dat gaan we op de radio niet meer redden. Dus je moet even je podcast-app erbij pakken. Zoek daar naar Studio Den Haag. En dan hoor je daar de rest van deze podcast met Sophia, met Leenert. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er wel weer op de radio. Dus als je de podcast hebt er niet bij pakt, tot volgende week.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
6: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. Die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om

0: alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Orkaan Azaias heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Boardroom panel. Duitsland zet een streep door het contract met de Damen Shipyards. Er zit wel een stevig prijskaartje aan. En 2 dagen in de week op kantoor zijn, dat is volgens Booking een redelijke eis. Maar bij de rechter moest het nog worden uitgevochten, want de OR ziet het anders. Ik bespreek het met de leden van het boardroompanel. Jeroen Verkouteren is associate partner bij Qfinity en ook specialist op het gebied van fusies en overnames. Rob Oudman is er ook. Hoofd Benelux van de zakenbank Hoelie & Loki. En Jeroen, ik begin bij jou, want jij bent het slachtoffer van vanochtend. Schipholtunnel was het of niet?
4: Ja, de Schipholtunnel. Er was blijkbaar een vrachtwagen te hoog was voor de tunnel. Dus dan gaan die automatisch die lampen allemaal op rood en dan kom je er niet door.
3: Maar het wordt fantastische radio, want jij zit nu nog in de auto en je rent zo meteen de studio in. En dan merken we dat we allemaal verwarmd worden door jouw aanwezigheid. Rob, goed dat jij alvast in de studio bent.
5: Ja, ik had mazzel met het verkeer.
3: Ja, en weet je wanneer je dat allemaal niet nodig hebt, dit soort mazzel of pech, als je gewoon thuis werkt?
5: Dat kan ook, ja. Dat kan ook.
3: De medewerkers van Booking die houden het graag zo. Maar het management van Booking zegt 2 dagen op kantoor, dat lijkt me alleszins redelijk. Ja. Dat is nu voor de rechter gekomen. De rechter heeft ook al een klein beetje kleur bekend. Geeft in het pleidooi aan dat het wellicht toch niet te veel gevraagd is. Martijn de Rijk, onze verslaggever, volgde die zaak en legt uit waarom Booking toch zegt, kom maar naar kantoor.
6: Nou, dat is eerst natuurlijk het al oude traditionele argument van de bedrijfscultuur die op die manier doorgegeven kan worden en de opleiding van jongeren. Die hebben natuurlijk voorbeelden nodig, die willen met mensen praten. En ook de effectieve samenwerking, die zou het te goede komen. Dat zijn gewoon zaken die hoor je vaak in dit verhaal. Maar wat heel opvallend was, is dat ze het vandaag ook hadden uitgebreid met onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, dat het ook beter is voor de mensen.
3: Ah, maar die mensen zeggen dan zelf, dan komen we naar kantoor en dan hebben we daar Zoom-meetings met mensen uit Mumbai. Kom ik daarvoor uit Almere? Rob, snap jij dat standpunt?
7: Nee, dat begrijp ik. Het is natuurlijk een super internationaal bedrijf. En eigenlijk ook heel opvallend dat dit natuurlijk via de rechter en via de OR in Nederland allemaal gaat. Ik denk dat de Amerikanen denken, wat is dit voor idiotie allemaal? Ja. En het is ook, dit valt onder de ondernemingsraad adviesrecht. Dus het moest langs die kant. Volgens zegt die ondernemingsraad, wij zien het anders. Vrij uniek ook dat dit gebeurt. Dat zegt ook wel iets over de verhoudingen. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat ze 2 dagen, vind ik ook totaal niet onredelijk, als je daarvoor 5 dagen wordt betaald.
3: Dat zegt de rechter overigens ook. Het stond keurig in het verslag van het FD, ook voor de internationale media. Wij in Nederland vinden het echt niet zo dol als je zegt 2 dagen naar kantoor. Nee. Dat moet toch kunnen?
7: Dat moet toch kunnen? En dat zeker, daar ben ik het hard genoeg mee. Want daar werken ook natuurlijk heel veel jonge mensen, heel veel jonge techmensen, ook uit de hele wereld, die ook in Amsterdam werken en inderdaad ook internationaal. Maar ze hebben uit 7000 man uiteindelijk hier in via Amsterdam werken. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar ook wel enige cultuur in willen gaan aanbrengen. En dat kan ook alleen maar als je regelmatig bij elkaar zit.
3: Maar het is dan ook weer niet zo, Jeroen, dat ze bij Booking de afgelopen tijd slechte resultaten hebben geboekt. Daar wordt alweer op gewezen door de advocaat van de OR. En die zegt, nou, het gaat toch hartstikke goed. Kijk naar de winst, kijk naar de omzet. Dat doen al die mensen die thuis werken. Waarom zou je ze naar kantoor willen?
8: Sorry, ik laat net mijn auto uit. Ik hoorde de vraagstelling niet helemaal.
3: Nee, maar vertel even waar je bent en hoe lang het duurt voordat je deze studio in komt rennen. Want het is gewoon allemaal live.
8: Ik ben letterlijk over een minuut bij jou.
3: Ik hoor wel dat je hoog in je adem zit. Rustig, hè? Rustig. Maar Rob, mag je zeggen als advocaat van de OR... Het ging toch goed de afgelopen maanden? De resultaten geven dat aan. Waarom zou je dit beleid wijzigen?
7: Nou, ik denk dat dat een vrij zwak argument is. Kijk, je kunt zeggen als mensen kantoor waren geweest... had het nog veel beter kunnen zijn. Dus ja, nee, ik vind dat een zwak argument. Ik kan me voorstellen dat de OR denkt van... ja, het is een verworven recht en we hangen al vol aan die verworven rechten... Ik vraag me af of dat je lange termijn ook het bedrijf... en daarmee de werknemers zelf ook beter af zijn.
3: Ja, want je hebt ook nog als werkgever... las ik dan weer ergens anders, een instructierecht. Je kunt wel degelijk zeggen... wij willen dat jij je werk... zo op deze manier en hier op deze plek.
7: Nou, dat is wat natuurlijk al mis is gegaan uiteindelijk. Kijk, in de arbeidscontracten staat duidelijk waar je werkt en hoeveel uren, et cetera, et cetera. Vervolgens heb je natuurlijk door COVID is een beetje een cultuur van verworven rechten ontstaan. Dat staat nergens meer expliciet op papier. En vandaar dat we nu aan alle kanten dit soort dossiers hebben. Bij allerlei bedrijven. Waarbij de discussie is: is dit nou een verworven recht geworden? En dan zeggen ja, nee, maar hou inderdaad. We hebben een arbeidscontract, we hebben instructierecht, et cetera, et cetera. Ja, en die gaan dan inderdaad nu voor de rechter verschijnen. En vandaar deze discussies. Maar.
3: Ja, want het is een van de vele discussies. Bij ABN AMRO liep het ook al hoog
7: op. Daar
3: willen ze het in de CAO opnemen.
7: Ja, dit zijn allemaal post-corona-effecten. Want iedereen denkt dat het nu een verworven recht is. En hé, dat wordt van me afgepakt.
3: Formeel is een verworven recht?
7: Nou ja, dat is dus waarom je naar de rechter gaat. Je denkt dat je daarmee kan aantonen. Dus verworven recht. En vervolgens moet het dan ook expliciet worden gemaakt. Dus het is heel interessant uiteindelijk of de rechter daar uiteindelijk mee gaat.
3: Die rechter zegt, beste partijen, natuurlijk neem ik jullie zaak in behandeling. Maar ik geef jullie ook nog een week om er onderling uit te komen.
7: Uiteraard, een goede rechter doet het altijd. Dat hij zegt, probeer er onderling uit te komen.
3: Het is al tamelijk verzuurd geraakt. Anders was het geen rechtszaak geworden. Ja. Dus we hebben nog een week om de vredespijp te roken.
7: Ja, en dat moet ook. Kijk, uiteindelijk is het ook heel raar dat je met de ondernemingsraad dit soort discussies via de rechter voert. Ik kom dat zelden tegen, want bijna altijd kom je er wel op een of andere manier uit en gaat het niet via de rechter. Dus dat is een mooie casus voor de liefhebbers wat dat betreft.
3: Jeroen, zit je er in de auto?
9: Nee! Ik ben er!
3: Je moet gewoon binnenkomen sluiten.
9: Ja, heel goed, ja.
3: Nou, Rob heeft weinig compassie met die medewerkers die thuis werken. Zo mag ik het toch wel samenvatten.
7: Ja. Oh, drie dagen vind ik toch heel erg mooi.
3: Oh ja, gaan we er nog drie over.
9: Ja, het mooie is ook nog eens een keer, eigenlijk wat de boeking zegt, je moet eigenlijk 2 dagen op kantoor komen, 1 dag samen met het team, en die andere dag mag je nog zelf invullen ook. Dus eigenlijk is het maar 1 verplichte dag, om het maar zo te zeggen. Ja. Nee, kijk, het is natuurlijk wel, ja, aan de ene kant kan je spreken over verworven rechten, maar tegelijkertijd als je werkgever, overigens, het was een aanbeveling, en nu zeggen ze van, ja, nou, we merken dat te weinig mensen
3: het is maar een kleine stap.
9: Het is maar een kleine
3: van
9: stap.
3: Van een aanbeveling naar een verplichting.
9: Ja, nou ja, dat vind ik zelf wel persoonlijk inderdaad. En het is 2 dagen. Het is ook niet 4 dagen of wat dan ook.
3: Het is wel belangrijk voor de rest van het grotere Nederlandse bedrijfsleven, denk ik. Dit kan een toon zetten.
9: Klopt. En dat is ook wel een beetje wat natuurlijk ook Booking.com naar kijkt, maar ook gewoon de andere werkgevers van wat gaat de rechter hierin beslissen? Want het vervelende is, door jurisprudentie en rechtspraak is het geen adviesrecht meer geworden, maar het is een instemmingsrecht geworden. Dus je hebt de OR echt nodig. Die moet hierin akkoord bevinden. En als ze dat niet doen, dan heb je dus als bedrijf, als werkgever wel een probleem.
7: En dan moet je langs de rechter.
9: Ja, dat is de enige alternatief.
3: Ik heb het jou eerder gevraagd, maar hoe is het bij jullie op kantoor ook alweer?
7: Dus we komen allemaal heel graag naar kantoor. We hebben het ook fantastisch verbouwd, dus je bent echt knettergek als je niet komt.
3: Maar 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen?
7: Ze zijn er alle dagen van de week.
3: Of is zelfs Ruben Brekelmans tevreden?
7: Ze zijn alle dagen van de week. Als ze zijn alle dagen van alle 5 dagen in de week. Maar als iemand om wat voor reden ook graag thuis wil werken, dan maken we dat zeker mogelijk. Maar ze komen uit zichzelf heel graag naar kantoor om te leren.
3: Leden van het Boardroom Panel. Zijn naam is een paar keer genoemd. Jeroen Verkouter, hij is er echt. Van Q-Finity en Rob Oudman van Hoenie en Loki. De Nederlandse aardoliemaatschappij, kennen we als de NAM. Keert de moeders van die maatschappij, Shell en ExxonMobil, een dividend uit van 1,4 miljard euro. En zou daarmee de afspraak schenden met het Rijk. Blijkt uit het jaarverslag van de NAM begin deze week. Die afspraak is gemaakt zodat de NAM voldoende geld in het potje heeft om de rekening in Groningen te kunnen betalen, maar de afspraak was ook dat de solvabiliteit van de NAM nooit onder de 25% uit zou kunnen komen, mogen komen. En dat gebeurt nu wel. Volgens hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring gaat het om een harde afspraak.
10: Ja, dat is een soort van convenant, maar kun je best als een harde juridische afspraak zien, hoewel ze altijd wat royaal worden opgeschreven, wat vaag worden opgeschreven, dit soort afspraken, dat er wat ruimte nog is. Maar op zichzelf kun je de aandeelhouders er wel aan houden. Punt is alleen dat NAM geen partij is bij deze afspraak.
3: Harde afspraken die vaag en royaal worden opgeschreven, waarvan de minister Heerma inmiddels wel heeft gezegd, dit kan zo eigenlijk niet, zo'n super dividenduitkering, want hij komt bovenop een dividend van 70 miljoen euro. Ja, dat is niet meer in verhouding met de winst die gemaakt wordt. We hebben het er nu over, het is op verschillende plekken al over gegaan. Jeroen, is dit een misser?
9: Nou, ik denk wel dat ze een groot probleem hebben. En dat de nieuwe directeur van de NAM ook wel even achter zijn oren moet krabben of hij dit wel inderdaad gaat toestaan.
3: Nou, de vraag is wel, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Hoeveel kan die directeur daaraan doen als ook deze hoogleraar zegt, je bent als NAM niet eens officieel partij?
9: Nou ja, kijk, het gaat om de uitkering van het dividend aan de aandeelhouders. En als bestuur van een bedrijf, van een BV, moet je een uitkeringstoets doen. En dan moet je kijken van, oké, is mijn balans voldoende? En kan ik aan mijn verplichtingen voldoen binnen een jaar als ik deze uitkering doe naar de aandeelhouders? Ja. En het vervelende is dat als je gaat praten over de balans, zouden, dacht ik, 600 miljoen over als eigen vermogen. Maar als de voorziening hoger uitvalt, gaat het zelfs naar negatief eigen vermogen.
7: Precies.
9: En als je dat doet, dan heb je een probleem. Stel dat het bedrijf de NAM failliet gaat of dat er andere problemen komen, ja, dan is hij persoonlijk aansprakelijk.
3: Maar mocht dat een probleem worden, dus het gebrek aan geld bij de NAM, dan heeft de NAM tot nu toe gezegd, ook in de verdediging, en staat formeel ook in het jaarverslag, dat ze dat geld, dat superdividend, kunnen terugvragen. Er staat, dit recht is onvoorwaardelijk, onherroepelijk, direct opeisbaar en heeft een looptijd tot en met september 2031. Ja. Is dat een garantie dat het toch wel goed gaat
7: als
3: komen?
7: Als ik directeur zou zijn, zou ik die garantie wel willen hebben, ja.
9: Ja, maar ook echt zwart op wit.
7: Want anders loop je als directeur hier inderdaad aan een hele bijzondere
3: aanspraak. Maar die garantie is er dan toch? Dat zit je toch niet zomaar in je jaarverslag?
7: Maar als je dan al het goed leest, dan zijn er toch wat haken en ogen aan. Kijk, als je dus als bestuurder ben je aanspraak, maar ook als zeg maar de Nederlandse staat, ja, dit is wel garantie, maar probeer het maar eens te halen, hè, met garanties. Dus dan ga je daar natuurlijk weer over debben. En er is natuurlijk al een heel lange gewapende strijd gaande. Kijk, het is,
3: die gaat ook over voor welke schade is de NAM verantwoordelijk.
7: Ja,
3: of niet?
7: Maar goed, we hebben het alleen maar over de NAM. Hè, maar het is ooit een maatschap Groningen soort opgericht, samen met de EBN. Die krijgt 40% van alle winsten. 60% gaat naar de NAM. Dus eigenlijk is het een samenwerking. Hey, we doen 60-40. Maar als er een bonnetje komt, wat heel vervelend is, dan gaat die 100% naar diegene die 60% heeft gegaan. Dus hier is al jarenlang een gewapende strijd gaande. Ja, want uiteindelijk heeft BV Nederland 40% ook van alle winsten gehad tot nu toe. Waar ook niet 40% van het bonnetje. Dus je kunt je nagaan dat hier speelt nog veel meer op achtergrond.
3: Maar de vraag in hoeverre jij verantwoordelijk bent voor de schade of je verantwoordelijk voelt voor de schade is denk ik ook wel bepalend voor een bedrag dat je in kas wil houden.
7: Ja, zeker.
3: En de NAM zegt, wij zijn maar voor een deel van die schade verantwoordelijk, dus we hebben misschien wel
7: de ruimte om meer in de stand van de voorzieningen. Zij hebben een voorziening van 1,8 miljard, maar het zou 3,8 kunnen zijn. Nou, daar ga je al.
9: Ja.
7: Er zit een verschil tussen van 2 miljard, wat de potentiële claim zou kunnen zijn. Dus het, op alle niveaus speelt dit.
9: Ja. Ja, en dat is inderdaad ook een probleem. De NAM zegt, ja, maar wij zijn alleen maar voor dat stukje zijn wij aansprakelijk, dus daar nemen we een voorziening voor. Terwijl juridisch gezien zou je ook kunnen zeggen, misschien NAM, luister eens, als het voor de rechter komt, want dat is het allemaal nog niet gebeurd natuurlijk.
3: Nou, er zijn verschillende rechtszaken.
9: Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd, het is nog niet duidelijk wat de schade daadwerkelijk wordt. Wat de uitkering wordt. Ja, en als dan blijkt dat jij meer moet betalen, dan heb je wel een probleem. En dan kan je inderdaad zeggen, ja, maar ik heb een garantie van mijn aandeelhouders dat ze terug gaan betalen. Maar ja, weet je, als die aandeelhouders zeggen, ja, sorry, ik heb het geld niet.
3: Maar als ExxonMobil en Shell zeggen, wij verlangen een superdividend en dat is nu 1,5 miljard, het is vorig jaar nog veel meer geweest. Het gaat om 4,5 miljard de afgelopen jaren.
9: Mm-hmm.
3: Zou je dan als NAM formeel kunnen zeggen, ja, u mag het wel willen, maar wij keren het niet uit?
9: Exact.
7: Als directie,
9: als directie kan je gewoon zeggen van, luister eens, aandeelhouder neemt een dividendbesluit, maar wij als directie vinden het niet verantwoord voor de continuïteit van de onderneming en de verplichtingen die we hebben in de toekomst. Wij gaan het niet doen.
3: En dat had die directie al moeten doen, wat jou betreft.
9: Ik persoonlijk denk inderdaad van wel. Ja.
7: Maar, je hebt ook een. Het is in de handen van die aanhouders, dus die kunnen benoemen en ontslaan. Hè? Dus je kan ook ontslaan en een nieuwe directie benoemen.
3: Ja, ja, maar dan wordt het wel lelijk van, toch?
7: Dat wordt heel lelijk.
3: Als ze een superdividend niet krijgen, dan moet je hangen.
7: Goed, daarom is het een heel interessante casus. En hoe schat zo'n directie dat dan in? En hoe gaat dan directie inderdaad echt hier zeggen, ja, ik vind het onverantwoord. Gezien
3: maar dat hebben ze dus niet gezegd.
7: Nog niet, nee. Of niet? Of nog niet?
3: Jeroen zegt, dat punt was in mijn ogen al bereikt. Wat denk jij van een afstandje?
7: Kijk, als het. Ik weet niet of het geld al over is gemaakt. Maar als dat nog niet is overgemaakt. Dan zou ik in ieder geval wel zorgen dat ik zwart op wit heb. Inderdaad, mocht er toch inderdaad. Meer dan die 1,8 miljard nodig zijn. Dat de aandeelhouders dat bonnetje oppakken. Daar zou ik als directie wel dat zwart op wit willen hebben.
11: En dat de minister zich tegen de haren ingestreken voelt. Is dat nog een probleem of niet?
7: Nou ja, kijk, uiteindelijk. De NAM is niet van de Nederlandse staat. Dus die neemt hun eigen besluiten.
11: Dus Heerma kan zeggen wat hij wil.
7: Ja.
11: Zoveel effect heeft het.
7: Ja, en uiteindelijk hebben ze natuurlijk binnen Maatschap Groningen nog wel wat appeltjes met elkaar te schillen vanwege EBN en NAM-verhoudingen.
11: Nou, nu we toch in de 9-0 zitten, kunnen we ook maar net zo goed Damen er even bij nemen. Die willen 4,7 miljard van de Duitse overheid, omdat er schade is geleden. Ze zouden daar fregatten gaan bouwen, maar die opdracht is inmiddels terechtgekomen bij een concurrent. Zegt nu de Damen, ik wilde zeggen de NAM, maar dat is het niet. Wij willen geld terug. Ze hebben daar ook overeenkomsten gesloten met leveranciers, met partners. Die hebben ook nog vorderingen op Damen.
9: Ja, ja.
11: In Duitsland zijn ze een beetje geschrokken van het bonnetje.
9: Ja, 4,7 miljard is best wel een hoog bonnetje, om het maar zo te zeggen. Overigens, daarvan is van Damen zelf maar iets van 380 miljoen.
11: Thales hebben ze voor meer dan een miljard. Rijksmetaal heeft een scheepswerf overgenomen, omdat ze dachten dat daar de komende jaren werk zat.
9: Ja, nee, maar dat is dus echt. Maar dat is wel grappig, want eigenlijk vraag je van de Duitse regering. Ja, ik vind dat wel. Je vraagt van de Duitse regering dus 4,7 miljard... waarvan ongeveer 3 miljard eigenlijk Duitse bedrijven zijn. Dus dat komt weer via de achterkant weer terug op die manier. Maar het is natuurlijk, ja, weet je, er is al een tegenclaim niet ingediend, maar geroepen van 2,3 miljard. Nou ja, goed, miljarden vlieg je onder.
11: Ja, met name zeggen ze vertraging. Ja, vertraging, ja. Omdat u de overheid voortdurend de eisen heeft aangepast.
9: Nou ja, dat is een beetje inderdaad ook het onderzoek blijkt, dat de Duitse overheid elke keer de specificaties van die fregatten en zelfs de naam van die fregatten hebben ze, dacht ik, 2 jaar over gedaan om hem te veranderen.
7: En de informatie die ze zouden moeten aanleveren, daar 2 jaar mee geduurd heeft voordat ze die informatie leverden. Dus
11: wij zijn team Dame, begrijp ik hier.
7: Nou ja, kijk, van alles misgegaan. En kijk, het feit dat er met de Belgen ook een enorme discussie speelt, dat maakt natuurlijk wel duidelijk dat er iets aan de hand is.
11: Ja. Hey, en toch nog eventjes hoe dat qua structuur zit, want bij Damen zelf, of bij dit onderdeel van Damen, deze dochteronderneming, daar valt heel weinig te halen. Damen Schelde Naval Shipbuilding, dat is nagenoeg leeg.
7: Ja.
11: Daar hebben ze heel weinig in kas. Is dat nou bewust gedaan om het te isoleren van de rest van het bedrijf?
7: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ze bij name de nodige lessen hebben geleerd over het ringfencen, zoals dat zo mooi heet, van verschillende onderdelen. Omdat er van alles en nog wat kan gebeuren. Want je hebt inderdaad flinke aansprakelijkheden die op kan lopen. Dus dat lijkt me inderdaad eigenlijk verstandig beleid om in ieder geval te zorgen dat er alles wat gezond is, dat het afgezonderd is van hetgeen wat geraakt zou kunnen worden.
11: Maar als je nu een leverancier bent van Damen, dus een partner in dit project, ja, en je ziet dat daar niks van terecht gaat komen, hoe kom je dan toch nog aan je geld?
9: Nou ja, dat is ook een mooie vraag, maar ook een lastige vraag natuurlijk. Want inderdaad, precies, is er zo'n project BV opgezet. Daar zit verder helemaal niks in. Maar dit is wel de contractpartner. Dus we hadden het al met de NAM over van ja, is de overheid dan inderdaad een juridisch een partner van de NAM? Ja, dat is ook een heel lastig verhaal. En hier is dat ook heel lastig. Want ja, de lege huls, daar zit verder niks in.
11: Ik ga,
9: daar
11: ga heb die lastige vraag, want ik reken op mijn gasten toch nog een keer. Het gaat hier om miljarden.
9: Ja.
11: Hè, van Rijnmetaal, ja, van dus Thales. Hoe komen die aan hun geld?
7: Ja, dan moet je diep het contract induiken. En als onduidelijkheid is over het contract, dan moet de rechter zich daarover uitspreken. Zo werkt dat.
11: Oh, de rechter komt op de
7: brand. Uiteraard, als het vaag is en het gaat om veel geld, dan gaat het daar uiteindelijk om die interpretatie van de afspraken. Ja. En de feitelijke en de oordeel van de rechter over welke wilsovereenstemming er was en wie daarvoor aansprakelijk is, dat komt dan uiteindelijk bij de rechter.
9: En overigens, het is een claim, hè? En we weten allemaal, een claim dien je zo hoog mogelijk in. Dus de vraag is, ja, dan doe je wel een miljardje bovenop.
7: Ja, ja, dan dus hou je er iets aan over, hopen. Ja.
11: Ondertussen zijn ze bij Damen trouwens ook niet te spreken over hoe het dan verder gegaan is met die opdracht. Want die is nu gegund aan ThyssenKrupp Marine Systems.
7: Dat ging heel snel.
11: Ja. Dat ging heel snel. Heel dat ging snel, niet volgens de zelfs aanbestedingsregels.
7: Ja. Ja, dat is ook weer heel bijzonder.
11: Is het goed om dat dan toch ook maar meteen in dezelfde week naar buiten te brengen? Dat je daar vraagtekens bij zet?
7: Maar kijk, de Duitse overheid die moet natuurlijk wel laten zien dat ze doen wat nodig is in het belang van het defensiebelangen van het land. Dus ik denk dat ze ook wel moesten laten zien, politiek, dat ze wel doorschakelen, dat er vervolgens niet zo kan zijn dat er helemaal niks gebeurt. Dus ik denk dat ze zich om die reden ook gedwongen voelden om door te schakelen. En want ze hadden al een paar schepen besteld, toen kwamen er nog wat paar bij.
11: Ja, en nog bijbesteld, mensen gaan we nu ook. Van als je zo ontevreden was, waarom heb je dan meer gevraagd?
7: Weer bijbesteld en vervolgens weggehaald en onderhands ergens anders weggezet. Dus het is aan alle kanten zijn het hele rare moves geweest.
9: Ja,
7: dus,
9: maar tegelijkertijd, die ze nu kopen zijn bestaande fregatten. Of althans bestaande ontwerpen die ze dan... En dan heb je dus die ontwikkeltijd van 3, 4, 5 jaar.
11: Maar
9: heb je niet
11: omdat
9: meer.
11: Ze de dreiging ook acuut beginnen te voelen.
9: Ja. Dus vandaar is het ook dan een makkelijke weg. En tegelijkertijd inderdaad, al de aanbestedingsregels zijn dan weer de deur uit.
7: Ik ken één persoon die dit allemaal heel vermakelijk vindt. Poetin.
11: Ah, goed. Nou, die nodigen we voorlopig niet uit, denk ik. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Soms is de weg moeilijk, soms makkelijk. Jeroen, jij kan erover meepraten. Ja. Toch fijn dat je het gered hebt hier in de studio in Amsterdam. Van Qfinity, specialist op het gebied van fusies en overnames. Rob Oudman was er ook van Hooligan Loki. Tot de volgende keer weer.
7: Dankjewel.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
6: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
7: Een traan in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
6: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
8: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. Die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De wand die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Orkaan Azaias heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger, met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Bedrijven staan jaren in de rij voor extra stroom, terwijl verduurzaming en elektrificatie juist om steeds meer elektriciteit vragen. Het energieinfrastructuurbedrijf Duels denkt een alternatief te hebben: lokale stroomnetten, waarmee bedrijven voor een deel hun eigen energievoorziening regelen. Dat en meer bespreek ik met iemand die een terugkerende gast is, Sietse Zuidema, de CEO van Duels. Fijn dat je er bent.
12: Ja, dankjewel Thomas. Zeker, leuk om hier weer te zijn.
11: Ik heb een klein beetje het archief opengetrokken. Ik kwam onder andere tegen dat je hier een jaar of 3 geleden was. En toen hebben we het gehad over het volle stroomnet.
12: Ja. Ja, saai hè?
11: Kunnen we gewoon een herhaling afspelen, of niet?
12: Ja, er is per saldo nog niet heel veel veranderd, moet ik zeggen. Nou ja, de wachtlijst is heel veel verder opgelopen, maar ja, daar kunnen we het over hebben. Dus er is eigenlijk nog steeds heel weinig handelingsperspectief voor bedrijven als je het verwacht uit het oude stroomnet.
11: Maar dat stemt wel somber. Ik dacht, nee, bijvoorbeeld toch van alles. Er is van alles
12: aan. Nou ja, dat is natuurlijk waar wij. Want je opende net, denk ik, van. Is het nou een kans dat anderen het laten liggen? Maar zo zien we het absoluut niet. Je wil gewoon handelingsperspectief bieden. En er zijn oplossingen en die werken. En die bieden wij dus ook.
11: Ja. Nog even snel cursus Duels. Want sommige mensen hebben dat misschien toch gemist een paar jaar terug. Wat doen jullie precies?
12: Nou, wat wij doen is eigenlijk voor zakelijke klanten ze helpen bij de energietransitie. En dat is vaak dus lokale opwek. Dus zon op je dak. Hè, dat is een van de bekendste. Dan ben je al een stuk minder afhankelijk van het net. Want dan heb je je eigen stroom. Vaak kan je dan maar een derde van je dak volleggen. Want meer stroom gebruik je niet. Alleen ja, het probleem is dan natuurlijk wel als de zon niet schijnt. Of de winter schijnt de zon ook niet voldoende. Dus ja, dan moet je wat anders hebben. Nou, en daar hebben we ook oplossingen voor inmiddels. Maar dat is eigenlijk wat we doen. Dus helpen met je energievoorziening en eigenlijk je vermogensvoorziening. Dus niet de stroom. We leveren niet de elektronen. En dat zijn gewoon de vattenvals. En de, behalve als het je eigen elektronen zijn geworden van je zonnedak natuurlijk. En dan heb je geen belastingen erop.
11: Maar inzet op zonne-energie, dat is inderdaad toch al niet zo auto's de weg naar Rome, maar dat kennen we al een tijdje.
12: Ja, en dat is eigenlijk ook gedaan in Nederland. Er is geen toepassing meer voor, want je kan het niet terugleveren naar het net, want daar heeft niemand het meer nodig. Dan kun je het ook niet meer transporteren. Dus je moet het zelf gebruiken. Maar dat is nog steeds. Dat is gewoon heel snel gegroeid en heel hard gegroeid in Nederland. Als je nu kijkt naar wat de uitdaging is, en dat is ook een beetje ons thema, is toch transport en logistiek Nederland. Die hebben het echt heel zwaar. Lage marges, moeten iets aan de productiviteit doen. Heel veel moeite met sociale lasten en werkgevers. En ja, dan moet je gaan automatiseren in je gebouwen. En dat betekent dat je meer stroom nodig hebt. Dat is natuurlijk het andere. Je ziet dat gewoon het transport zelf. En diesel, we hadden het even in diesel over diesel in de introductie. Dat de diesel de markt op moet komen. Ja, als die diesel zo duur is als nu, dan kan je als transportbedrijf eigenlijk bijna wel stoppen.
11: Als je als transportbedrijf je vloot gaat elektrificeren, dan gaat het misschien wel om 10 of 20 of 30 verschillende trucks.
12: Zeker.
11: Wat voor aansluiting heb je dan wel niet nodig?
12: Ja, dat zijn flinke aansluitingen. Dus je ziet, dat ligt er natuurlijk aan hoeveel, maar we hebben voor een klant net een oplossing gemaakt die en automatiseert. Vol automatisch magazijn eigenlijk aan het inrichten is. Plus 66 laadpunten voor trucks.
11: 66
12: zwaardere trucks. Het is al distributie in Nederland, dus relatief kleine afstanden. Dat is het, en ze staan, ze zijn 's nachts niet aan het rijden. Dus het is geen continu distributie. Dus ze kunnen laden gedurende de hele nacht. Ja, dan daar moeten we 5 megawatt bij plaatsen aan vermogen, wat er niet is. En wat we dus, dat noemen we microgrid. Wat we daar dus op het terrein neerzetten, waarbij je eigenlijk onafhankelijk wordt van
11: Kun je me dat toch eens uitleggen? Want ik kwam het mooi pakkend tegen in een zin dat Duels het energierisico wegneemt, de verantwoordelijkheid overneemt, ook als het net faalt. Maar jullie hebben toch niet ergens stiekem een reservoir waar de netbeheerder niet bij kan?
12: Dat klopt. Hè? Dus je wekt het lokaal op. Dat klopt. En dat is ook deels met fossiele brandstoffen. Dat kan niet anders in de winter. Dus we gebruiken, en dat zijn vaak heel weinig draaiuren. Dus je hebt altijd een batterij. Dat kan niet anders. Je hebt altijd lokale opwek in de zin van zon. Dus je legt zoveel mogelijk zon neer wat je echt serieus zelf kunt gebruiken. Ja, en voor de winter, voor een aantal draaiuren, moet je, als er geen stroom is, of de stroom aanvullen met stroom die je zelf maakt. En dat doen we met gasgeneratoren.
11: Ja. Maar het wordt nooit een koude winter. Je kunt altijd ergens op rekenen.
12: Ja, zeker. Je kunt altijd door. Hè? Want dat is wat bedrijven en de economie nodig heeft. Je moet wel door kunnen. En dat kun je dus echt goed lokaal neerzetten. Dat doen we voor veel klanten. We hebben al 1 miljoen vierkante meter voorzien van microgrid oplossingen eigenlijk in Nederland. En als je kijkt, we doen dat wel in hetzelfde model als de netbeheerders. Dus je kunt dat gewoon per maand afnemen, eigenlijk op dezelfde manier.
11: Maar dan worden jullie de netbeheerder.
12: Ja, dus daarom noemen we het ook graag microgrid, want dat zegt het al. Een net is een grid. En je wordt onafhankelijk van de netbeheerder. ander. En je hebt een lokale oplossing die je zelf hebt, maar die betaal je op dezelfde manier als zou het uit het net komen.
11: En dat komt omdat jullie dan hebben geïnvesteerd in de infrastructuur.
12: Exact. Ja, en daarom kunnen we ook de investeringen relatief laag houden. We nemen alle risico's, we gebruiken altijd dezelfde spullen, we gebruiken dezelfde mensen, we gebruiken de, dus ja, wij kunnen dat gewoon.
11: En is dit nog steeds, want je zegt, nou, het gaat over serieuze aantallen inmiddels, bedrijven die we hebben aangesloten, maar moet je nog altijd missiewerk verrichten of begrijpen mensen inmiddels beter hoe het werkt?
12: Nou, ja, het is deels missiewerk, maar voor sommigen, dat ligt aan de segmenten, denk ik. Dus we zien nu in transport en logistiek dat het nu echt gaat spelen. Hè? Dus dat het daar geen missiewerk meer is, want je moet handelen. Dus je moet het nu wel doen. Maar omdat we het allemaal hebben gezegd dat het tijdelijk zou zijn in het begin, en dat was wel 3 jaar geleden, was het allemaal, ja, volgend jaar lossen we het op en dan lossen we het op. Nou, ik denk dat we dat nu al weten.
11: Dacht jij 3 jaar geleden dat het tijdelijk zou zijn?
12: Nee, ik niet. Maar nee, dat was wel het missiewerk. Dat was wel het missiewerk. Nee, het is, en ik denk dat dat ook zeg maar echt is wat er aan de hand is. Dus wij springen niet in een gat van andermans falen, maar we hebben een nieuwe structuur nodig voor de energiehuishouding.
11: Ja, is misschien ook aan de hand, want voor een deel zou je kunnen denken dat we problemen waar we nu mee te maken hebben wel hadden kunnen zien aankomen.
12: Nou, ik denk dat je dat zo niet moet zien. Ik denk het hele wettelijke kader van netbeheer en netbeheerders tot 1 januari 2026 was, je moet binnen 8 weken leveren als iemand een aansluiting, 18 weken leveren als iemand een aansluiting vraagt, moet je gewoon doen. Dat lukte ook altijd de afgelopen 100 jaar, zeg ik maar even. En vervolgens moest je ook reserveren wat iemand aanvroeg, ook als je het niet gebruikte. Dat lukte ook de afgelopen 100 jaar. Maar waarom lukte dat? Omdat je stuurbare productie had. Grote gascentrale, kolencentrale. Ja, en dan vroeg je aan je afnemers, wat ga je morgen gebruiken? Dus een voorspellend model, en dan moest je dat wel balans houden. En dat ging gewoon heel
11: maar
12: goed.
11: Maar is die wettelijke verplichting dan ook er debet aan dat er de afgelopen jaren zo weinig is veranderd?
12: Nou, hij is wel veranderd nu, hè, dus dat hoeft niet meer. Maar ja, dat is eigenlijk wel jammer, want het werkte wel lekker. Alleen, wat er veranderd is natuurlijk dat die opwek van energie is niet meer stuurbaar. Als de zon schijnt, dan is hij er in één keer. En als de wind waait, dan is hij er in één keer. En dat is net niet het moment. Dus je kunt het niet meer beïnvloeden. En dan verandert dat hele systeem. En daar moeten we naartoe. We hebben het net over gehad. We moeten niet meer dat Russisch gas hebben, of in ieder geval minder. Dus je wil dat, maar dan moet je dus je topologie.
11: Als ik jou de afgelopen 3 jaar alleenheerser had gemaakt.
12: Zo.
11: Met een oneindig budget. Ja, ziet, het is je geluksdag. Wat had je dan gedaan?
12: Ja, dan had ik wel een integraal energieplan geschreven. En dan waren we verder met die omwenteling.
11: Wat is dat dan, een integraal energieplan?
12: Nou ja, je moet dus bedenken, ik wil nog meer windmolenparken. Ik wil nog meer ik zou denk ik ook, maar dat zou mijn persoonlijke route zijn, ik zou altijd ook zeker een aantal kerncentrales aanbesteed. En,
11: wel benut.
12: Ja, ik heb de tijd zeker benut. Want dat moet je snel doen, want dat zijn long lead items, zouden wij zeggen. Dat heeft 15 jaar doorlooptijd voordat je die hebt. En in de tussentijd ga je toch meer inzetten op hernieuwbare brandstoffen die je alleen niet kan. Ja, die kan je niet aan- en uitzetten, dat is het probleem.
11: Maar had er, ook als je geen alleenheerser was geweest, toch meer kunnen gebeuren en moeten gebeuren dan er is gebeurd?
12: Als je het alleen voor het zeggen hebt, dan kan je meer doen dan.
11: Nee, maar wat er nu is gebeurd is natuurlijk wel dat er voortdurend wordt gezegd, we moeten tempo maken met het uitbreiden en ook het verzwaren van het net. Daar hebben we heel veel geld voor nodig. Daar zijn de netbeheerders ook druk mee bezig. Dat is een beetje de route.
12: Het gevestigde systeem is veel en veel sterker en trager dan je denkt. En dat is echt wel een probleem. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dus de beweging is langzaam om die systeemverandering. We vragen aan de bestaande partijen binnen hun bestaande rollen om iets heel nieuws te gaan doen. En dat werkt gewoon niet snel.
11: Ja, vragen we ze om iets nieuws te doen? Of vragen we toch vooral om dat net te verzwaren?
12: Laat ik zo zeggen. De klanten en de economie en de bedrijven, waar ik dan ook even voor spreek, die hebben behoefte aan verandering. Die willen die stroom hebben. En die willen die stroom niet meer uit gas halen of diesel terug.
11: Maar de netbeheerder is gewend te werken aan het netten. En als dat net niet meer voldoet, dan verzwaar je dat.
12: Van A naar B. Ja, maar dat is niet de oplossing. Want als je lokaal het kan opwekken, je hebt lokaal een zonnepark en een windpark, en je hebt lokaal bedrijven, dan kun je dat daar real-time vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ja. En dat is precies wat die microgrids doen.
11: Maar jij hebt die netbeheerders in een eerder interview in de Volkskrant one-trick ponies genoemd. Dat is omdat ze dit nu eenmaal kunnen en doen en al jaren doen.
12: Ja, en ik denk dat ik dat wel goed genuanceerd heb toen. Hè. Dat heeft te maken met die wettelijke rol. En de rol die ze, nou, laat maar weer even zeggen, 100 jaar al heel goed doen. Alleen, dat is een rol waar we niet meer zoveel aan hebben. Want we moeten het op een andere manier indelen, dat hele stroomnet. Dus dat heeft niets te maken met de mensen, niets te maken met de intentie. Nee. Maar heeft te maken van het hele systeem. Het is in het systeem is de netbeheerder degene die de kabels legt.
11: Maar je zegt, dat moeten we dan nu niet meer doen, want dat is een oude oplossing.
12: Klopt.
11: de situatie van vandaag vraagt iets anders, maar daar gaan de komende jaren wel honderden miljarden in om.
12: Ja, dus dat zie ik natuurlijk wel met leden ogen aan. En dat is geen goede oplossing. Hè. Er moeten andere oplossingen in de mix komen. Je ziet dat de kosten enorm toenemen, terwijl de wachtlijst tegelijkertijd ook toe is genomen. En die kabels komen te laat.
11: Maar pleit je nu ook een beetje voor eigen parochie? Wat ik je niet kwalijk
12: neem. Nee, dit doe ik echt serieus, omdat ik meen dat dat niet het goede is om te doen.
11: Nee,
12: als,
11: maar het goede is wel die microgrid, waar jij toevallig erg.
12: Ja, maar die hoef ik niet exclusief of zelf te doen of enzovoort. Er moet handelingsperspectief zijn voor onze economie en voor de bedrijven die het nodig hebben en om willen. En dat is er nu onvoldoende. En dat is niet over 10 jaar als die kabels er allemaal liggen. Hey, die eindigen. Ik spreek best wel veel met wethouders en ook met mensen op bedrijvenparken. Die bedrijven zijn echt aan het weggaan. Er zijn wethouders die zijn ten einde raad, omdat er ook gewoon werkgelegenheid vertrekt. Energie is sowieso al heel duur. Dat is één. Maar ten tweede, het is er niet.
11: Ja.
12: En dan kun je niet door.
11: Maar het is er toch wel als je dat net uitbreidt en verzwaart.
12: Ja, maar dan, wanneer dan?
11: Zeg het maar.
12: Nou, over 10 jaar denk ik. Het wordt steeds uitgesteld, nog weer later. Dus het komt niet door die kabels.
11: Maar is er dan geen enkel gevoel van urgentie? In het regeerakkoord is volgens mij een crisiswet opgenomen.
12: Nee, ik denk dat als je nou wil zeggen wat ontbreekt. Hè, dat is wij spreken veel op allerlei niveaus met de netbeheerders. Over wat kunnen we doen? Kunnen we jullie helpen? Wat kunnen we betekenen? En als je die urgentie ziet daar, van de vergaderingen. Dus niet de intentie, maar wel de urgentie. En je spreekt met een ondernemer die niet door kan. Dat is een urgentieverschil, dat is ongelooflijk.
11: Dat kan toch niet? Je struikelt in de kranten over berichtgeving over wachtlijsten die nog steeds groeien. Iets minder snel dan voorheen. Maar toch, dat zullen netbeheerders toch ook wel weten?
12: Die weten dat. En die, nou ja, je hebt gezien, vorige week was er nog een bericht van. Nou ja, we zijn voorzichtig positief, want hij is niet harder toegenomen.
11: Ja, ja. Precies.
12: Nou, dan.
11: Maar werken ze daar niet hard genoeg dan?
12: Ze werken keihard. Ja, alleen in een oud systeem, waar niet de oplossing ligt voor de nieuwe wereld van de energiedistributie en huishouding. En dat is denk ik het probleem. Daar kunnen ze die instanties op zich niks aan doen. Maar we moeten niet meer alle oplossingen van die instanties verwachten.
11: Nou, vind jij dan, dat is misschien een zijpaadje bij deze discussie, maar dat er vanuit de overheid het goede wordt voorgesteld. Hè? Ook deze week de hybride warmtepomp, dat gaat een norm worden. Dat gaat niet over bedrijven, maar het gaat vooral over huishoudens. Het is ook veel gegaan over de pseudo-eindheffing. Dat raakt wel aan wat we eerder bespraken. Het elektrificeren van wagenparken.
12: Ja.
11: Daarvan zeggen ook mensen die dit kritisch bezien. Hè? Ik dacht dat we het al best wel druk hadden op dat stroomnet. En dan zeggen jullie ook nog hybride warmtepompen, ruimbaan, elektrificatie van het wagenpark, graag doen.
12: Ja. Nou ja, dat is denk ik ook wat je vroeg. Dus als je alleen eerst bent, maak je masterplan. He, en dan zorg je
11: ik
12: dat
11: het. Ik heb wel het idee dat je er zin in hebt.
12: Ja, ik zou er zeker zin in hebben.
11: Jouw periode kan morgen beginnen.
12: Ja, ik denk dat ik ook 3 jaar geleden al wel heb gezegd. Kijk, je legt dus ook een dak van een logistiek centrum, maar voor een derde vol. Dat is heel interessant om te zien wat er dan gebeurt. Omdat dat de zelfconsumptie, dat is de zon die je zelf kunt gebruiken. Maar er is een andere regel. Dus als je een groen gebouw wil hebben, en dat willen alle ontwikkelaars, want dan is het meer waard, dan moet je het helemaal volleggen met zon. Snap je? Dus wij komen altijd in de klem dat ze zeggen, nou, wij leggen voor dit energiesysteem en het microgrid leggen we het dak voor een derde vol, zullen we maar zeggen. Maar dan zegt de projectontwikkelaar, nee, ik wil dat je helemaal vollegt. Anders krijg ik mijn groene label niet. Ja, maar wie gaat dat betalen? Want wie gaat iets? Niemand kan iets met die stroom. He, dus er zijn zoveel regels die tegen elkaar inwerken in Nederland die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ja, dat kan beter. Ja.
11: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
13: Het dilemma.
11: Een bedrijvenpark in Tiel, waar wij bij betrokken zijn, waar geen capaciteit beschikbaar was, maar waar nu wel volop bedrijvigheid heerst. Dat kan overal. Of die situatie in Tiel, dat was buitengewoon uitzonderlijk.
12: Nee, dat kan overal. Natuurlijk niet precies zo, maar het kan overal.
11: Sietse Zuidema is hier, de CEO van Joels. Voor de mensen die dat bedrijvenpark niet voldoende kennen, die de aanleiding hebben gemist, maar dat was een bijzonder project. Daar was eigenlijk alles in gereedheid gebracht om daar bedrijvigheid tot stand te brengen. Maar aansluiting, homaar.
12: Ja.
11: En toch is dat zeker tot stand gebracht.
12: Ja, en laat me daar ook als eerste bij zeggen, dat is echt in samenwerking gedaan. Een hele positieve, goede samenwerking met Liander, de netbeheerder daar.
11: Hey, dus dat kan.
12: Zeker, zeker. Dus alleen hoe herhaalbaar en schaalbaar kun je het dan doen met elkaar. Dus dat was een uitzondering en een pilot. Maar ik denk dat heel veel mensen zijn daar geweest. We hebben ook heel veel mensen uit de politiek meegenomen.
11: Nou, watch and learn, hoe ging het daar?
12: Ja, nou, hoe het daar ging is een greenfield situatie. Dus een logistiek bedrijfscentrum. Dus ook wel weer mooi in de transport en logistiek. Met een gebiedsontwikkelaar die heel graag die grond ook beschikbaar stelde. Dus een hele, het zit in de transport- en logistiek corridor van Europa. Die loopt een beetje van de havens van Rotterdam en Amsterdam via Tiel, Venlo, zo Europa in. Dus daar worden heel veel logistieke centra gebouwd. Ja, en er was dus belangstelling voor die grond, omdat het op die dingen ligt, maar geen stroom. En daar hebben we gewoon een microgrid gebouwd voor die 8 bedrijven tegelijkertijd. Om te kijken, wat wordt je profiel, hoe werkt dat, wat wil je hebben? En dat hebben wij omgezet in dus een microgrid, wat we daar neer hebben gezet. Waarmee we met Leander hebben afgesproken dat we wel koppelen aan het net, maar niets gaan gebruiken. En daar werken we dus, daar gebruiken we de stroom van.
11: Maar wel koppelen aan het net, maar niet gebruiken. Waar zit dan de potentiële winst voor Leander nog in?
12: Nou, eigenlijk ook om het toch te laten doorgaan. Er zit geen winst in voor Leander, behalve dat er handelingsperspectief is en de economie door kan en bedrijven door kunnen.
11: Maar voor ons is dus ook de infrastructuur die er al ligt van die netbeheerder.
12: Dat is in Nederland verplicht. Hè. Tot aan de aansluiting moet het van de netbeheerder zijn. Dat is denk ik een beetje precies ons punt. Dus Leander heeft er ook een ring gelegd. En ook de aansluitingen met die bedrijven heeft Leander. En daaroverheen hebben wij een virtueel energiesysteem gebouwd. Waarvan eigenlijk niks erin en niks eruit gaat. Een heel klein beetje om de spanning. En dat is fijn als je wel aan het grote net kan koppelen. Is dat het allemaal op de juiste spanning blijft. Maar er gaat geen stroom in en uit net
11: ook. Maar dat is dus eigenlijk toch ook wel een bittere noodzaak. Dat...
12: Nee, dat hoeft niet. Je kunt ze ook off-grid bouwen. Dan zijn ze helemaal losgekoppeld. Maar dan moet je extra maatregelen nemen. Wordt het duurder om die spanning goed te blijven balanceren.
11: Dus... Maar ik begrijp, iedereen was hier van goede wil.
12: Ja.
11: Heeft zijn nek uitgestoken. Was ervan overtuigd dat dit moest slagen.
12: Ja,
11: had het ook kunnen mislukken?
12: Nou, de rekening voor de stroom en de investering komt natuurlijk ook terecht bij die bedrijven. Dus die bedrijven hebben dit ook vrijwillig betaald. En die betalen dus een stukje aan Leander voor de aansluiting en voor ons voor de transportcapaciteit.
11: Ja, maar die moeten toch altijd ergens afrekenen voor hun stroom?
12: Nee, maar dit is dus ook iets waar... Dus weliswaar ook geld voor nodig is om het te realiseren. Maar dat geld is er ook, want die bedrijven willen door. En dit zijn ook bedrijven met een energieprofiel die dat ook kunnen dragen. En het zijn geen hoogovens waar je continu heel veel energie nodig hebt als onderdeel van je toegevoegde waarde. Zoals ik net al zei, ze gaan ook steeds meer. Hè, er zit er eentje bij, die heeft een heel groot, totaal geautomatiseerd magazijn gebouwd. En die gebruikt best wel veel stroom.
11: Maar de samenstelling van dat bedrijvenpark doet er dan dus toe? Want je moet het in eerste instantie kunnen
12: oppoesten. Ja, en dat is denk ik ook de nuance dat jij zei, kan dit overal? Ja, het hangt wel af van ook het echte profiel. Als jij iemand bent die heel veel stroom gebruikt, en dat zie je ook, dus de grote industriële complexen in Nederland, ja, dat is iets waar wij ook geen oplossingen voor kunnen bieden.
11: Oké.
12: Die verdienen een bijzondere aandacht in het masterplan dat we moeten maken. Ja.
11: En maar ik vroeg net, had het kunnen mislukken?
12: Het had kunnen mislukken als je er niet ondernemend in had gezeten. Dus wij hebben daar ook gewoon zelf heel ondernemend in gezeten door risico te nemen. Want je wist niet zeker hoeveel we ermee gingen doen van tevoren. We wisten ook niet precies voor welk vermogen. En dat is denk ik, we hebben een heel mooi schaalbaar concept. Waarbij we heel ver kunnen schalen en ook heel flexibel zijn geweest in het meeveren en terugveren van wat er wel en niet werd afgenomen. Ik denk dat we dat 3 jaar geleden ook wel hadden gezien. Op het moment dat je dan echt moet gaan betalen voor die beschikbaarheid, ook als je hem niet gebruikt, dan zie je dat ook de aanvraag zelf wel wat naar beneden ging, want misschien gebruiken we toch wat minder. Ja, en dat is natuurlijk ook goed voor die energietransitie.
11: Is het vaak zo dat mensen toch het zekere voor het onzekere nemen en kiezen voor een fixe aansluiting?
12: In het oude systeem kon je gewoon een aansluiting aanvragen, hoefde je niet te gebruiken. Moest wel gereserveerd worden. Hè? Dat gaf ik net al aan. Nou, dat hoeft nu niet meer, dat kan ook niet meer. Maar er was wel heel veel overcapaciteit. Ik wil wel zeggen, die is wel verdwenen inmiddels. Die hebben we echt wel uit het net. En zeker die logistieke partijen, waar toevallig ook een onderzoekje naar gedaan. Dus gemiddeld is al 16% van de bedrijven gaat al over zijn aansluiting heen. Die heeft bij de netbeheerders. Omdat ze toch een beetje doorgroeien en doorgaan. In de logistieke en transportsector is dat het dubbele. Die zitten al bij 30% die over de huidige aansluitingen heen.
11: En wat gebeurt er als je over je huidige aansluitingen heen
12: gaat? Dan krijg je in principe
11: gaat.
12: Een brief.
11: Ja, want
12: met een waarschuwing.
11: Maar wel.
12: En de tweede keer zou er in principe een boete op moeten volgen.
11: Heel veel in principe.
12: Ja, er wordt, wat ik ervan begrijp, wordt dat voorlopig nog niet toegepast, die boetes. Ja.
11: Het klinkt wel het afgelopen half uur alsof er werk zat is in Nederland. En toch kijken jullie ook al over de grens.
12: Klopt.
11: Is het veel prettiger ondernemen in België? Hebben ze daar beter voor elkaar?
12: De situaties zijn verschillend, dus dat klopt. Maar wij hebben denk ik wel gezien dat wij eigenlijk wel iets te bieden hebben, ook in andere landen in Europa. Dus gaan we een heel klein beetje richting de geopolitiek. Ja, dat is niet zo, maar in alle landen zie je eigenlijk dat deze trend ontstaat. In de industrie, dat het moeilijker wordt om stroomaansluitingen te vinden. Dat daar ook nog heel veel zon wordt aangelegd.
11: Maar het speelveld wordt voor een deel bepaald door wat netbeheerders wettelijk wel of niet kunnen.
12: Klopt.
11: Hebben ze bijvoorbeeld in een land als België dan meer ruimte? Is daardoor ook jullie eigen situatie?
12: Ja, ze hebben daar denk ik meer ruimte nog op het net. De achtergrond daarvan weet ik niet, maar daar speelt de netcongestie veel minder. Maar
11: heerlijk.
12: Ja, heerlijk. Nee,
11: hoewel, minder noodzaak om met Jules in zee te gaan.
12: Nu nog, ja. Maar het is, kijk, die systeemverandering die ik net al zei, die is onvermijdelijk. Die gebeurt overal. Dus overal waar je meer zon legt en meer wind gaat gebruiken en meer opwek van energie die je lokaal doet, maar niet kan controleren. Dus dat komt vanzelf. En dat is denk ik ook precies wat we zien. Dus we zijn in België, hebben we heel veel zon nu op dak bij bedrijven. Daar moeten nu batterijen bij, omdat je niet meer kan terugleveren. Of negatieve uren. Dus dat begint daar gewoon.
11: Okay. En België heb je gekozen omdat het lekker dichtbij is?
12: Nou, het is lekker dichtbij. Dus dat is behapbaarder dan andere landen. Dat begrijpen we nog. Een deel van België begrijpen we denk ik. Maar we doen het ook echt met lokale mensen. En ook omdat het zich natuurlijk voordoet. Zo werkt het ook. Je moet ook de gelegenheid hebben. En dit was een mooie gelegenheid.
11: Jammer dat het maar een gedachte-experiment was, hè? Die alleen heerschappij.
12: Ja, dat is wel jammer. Ja, dat is wel jammer, maar ja, dat is het leven. Daar ben ik wel aan gewend inmiddels.
11: Het blijft ook wel prettig om de topman van Jules te zijn, denk ik.
12: Nou, er blijft heel veel over wat je wel kan doen met elkaar. En dat is ook gewoon heel leuk om te doen. En dat doen we ook graag.
11: Sietse Zuidema, dank voor je komst.
12: Graag gedaan, Thomas.
11: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Cesar Duygulu. Hij is de eigenaar van de uitzendgroep Home of People en hij krijgt te maken met nieuwe certificeringen van uitzendbureaus. Het zou kunnen zijn dat er wel een paar omvallen, dus kan hij misschien ook wel een paar van die bedrijven overnemen. Je hoort het in de top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren, hoef je geen aflevering te missen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
2: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. Dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies is gebeurd. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkt of niet. Feyenoord heeft in de Kuip van AZ gewonnen met 2-0 en is nu koploper in de Eredivisie. Ferry kopte de club al snel op voorsprong. AZ leek vlak voor rust een strafschop te krijgen, maar dat ging door de VAR niet door. Lopez maakte nummer 2. Eerder speelde Go Ahead Eagles 3-3 tegen Sparta en Fortuna Sittard Twente is nog bezig.

0: bezig. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
4: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
5: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
6: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
7: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
2: Wilfried Gené.
8: Met alweer een aflevering van onze eigen Friday Move. 9 oktober zit in Barmerken in Amsterdam. En je kan langskomen. Onze floorbedder is weer uitermate tevreden met het publiek van onze publiek op leeftijd, moet ik erbij zeggen. Maar nog steeds ontzettend sterk natuurlijk, kan niet anders. DJ Thomas Robson, ja, die is aanwezig. Straks de snalbol waarschijnlijk, maar nu nog niet werkzaam op ander gebied. Dus hij is gewoon hier bij ons in de uitzending. En naast me zit Nico Dijkshoorn. Nico, goed dat je er bent.
9: Ja, goed er te zijn, dank je.
8: Je hebt nog nooit zo dicht bij me gezeten, zei je net.
9: Nee, op schoot zit ik nu.
8: Ja? Hoe voelt dat?
9: Goed.
8: Ja? Ja, moeite mee.
9: Ik ga zo als een soort zo'n koala ga ik ook mijn armpjes om je nek heen slaan.
8: Oh, oké. Okay. Ja. Nee, goed dat ik dat weet. Fijn. Hey, hoe serieus neem jij jezelf?
9: Nou, behoorlijk.
8: Ja?
9: Ja. Ik weet, als je columns schrijft, zeker, dat vind ik wel gewoon. Kijk, ik ben af en toe ook wel eens aan het keten, maar ik vind alles wat ik zeg, neem ik wel vrij serieus. Ja. Okay. Ervaar jij dat anders of niet?
8: Nee, ik vraag me dat gewoon af. Ik bedoel, toevallig zaten we net vlak voor de uitzending er even te praten over Matthijs van Nieuwkerk en dan die podcast van hem Schuilen in Schoonheid. Mooie naam. Maar ik mis dan ook een bepaald soort reflectie, een bepaald soort relativering. En toen zat ik naar jou te kijken, dacht ik, hoe zou dat bij jou eigenlijk zijn? Zo kwam ik erop eigenlijk.
9: Wat, of,
8: hoe je serieus jij jezelf neemt. Kijk, er zit altijd wel een ondertoon in alles wat jij zegt en schrijft. Dus dan zit ik me altijd af te vragen, is die ondertoon oprecht of is het een vorm die je gekozen hebt dan?
9: Nou kijk, bij mij zit het zo dat ik mijzelf als een schrijver zie. Dat is wat ik doe. En ik ben gewoon min of meer toevallig de televisiewereld ingerold. En daar schreef ik ook. En dat las ik voor. Ja. Dus ik blijf dit nog steeds vrij. Het is niet ongemakkelijk. Maar ik vind wel dat ik iets minder goed in ben. Ik vind dat ik af en toe wat ingewikkeld formuleer. En jij kan bijvoorbeeld hele zinnen spreken. Ik zeg regelmatig of a. En dan krijgen wij, dat schijnt helemaal niet.
8: Het moet allemaal kunnen. Dat zie je.
9: Het moet wel kunnen. Ja. Maar het is. Maar op zo zit ik erin. Dus mijn vak is schrijven. En daar vind ik, dat durf ik wel te zeggen dat ik dat, dat ik dat goed kan.
8: Ja?
9: Dat doe ik dat.
8: Je kan goed
9: dat
8: schrijven.
9: Dat doe ik graag.
8: Ja.
9: En,
8: hoe is het om dat te zeggen dat je goed kan schrijven? Hoe voelt dat?
9: Nou ja, dat vind ik eigenlijk gewoon vrij normaal. Ik vind als je. Ik schrijf iedere dag toch wel 1 of 2 columns.
8: Ja.
9: Ja, nou, als ik dan nu tegen jou gezegd heb, nee, ik word er diep ongelukkig van.
8: Dat zijn kut columns.
9: Dan heb je wel gewoon een ontzettend kut leven.
8: Ja.
9: Ja.
8: Nee, maar is het toch fijn? Ik bedoel, je kreeg ooit een 10 voor een opstel, begreep ik, op de lage of de middelbare school. Ik weet niet wat het was, maar.
9: Ja, ik mocht het voorlezen in de klas.
8: Ja, ja,
9: dus levensveranderend is dat.
8: Ja, maar iedereen, de hele klas werd om jou heen gepositioneerd. Ja. En dat was echt een soort eerste optreden.
9: Ja, maar, dan wordt er gezegd tegen je, je kan iets.
8: Ja.
9: En dat is. Dat kan levensveranderend zijn.
8: Maar ik zit me gewoon af te vragen wanneer het moment kwam dat je tegen jezelf kon zeggen, ik ben een goede schrijver.
9: Nou, dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft wel 20, 25 jaar geduurd voordat ik het echt aan iemand durfde te laten lezen. En dat ik dacht van oké, ja, nu begint het wat te worden. In het begin schreef ik gewoon Gerard Reven na.
8: Hmm.
9: Toen schreef ik weer Herman Brusselmans na. Maar ik vind dat ik nu wel een soort eigen geluid heb. Je herkent volgens mij wel een column. En dat, daar heb ik wel heel lang over moeten doen.
8: Maar voelt dat fijn? Voelt dat als een bevrijding?
9: Ja, daar word ik wel heel gelukkig van. En ik heb het geluk inmiddels dat ik ongelooflijk, niet om te pochen, maar ik moet er niet aan denken dat ik dus driekwart dag aan een column moet werken. Bijvoorbeeld Peter Buwalda, wij schreven samen in de Volkskrant een tijdje. Nou, wist ik van, die begon om 9:00 's ochtends. En dan belde die om 1 minuut voor 7, 1 minuut voor de deadline naar de Volkskrant. Nee, ik wil toch nog het woordje het. Maak daar dan toch van de.
8: Mm-hmm.
9: En bij mij is het altijd, ik schrijf mijn column altijd in 3 kwartier. Dus het is.
8: Okay, een soort snackschrijver ben jij.
9: Zolang als het nodig is om het in te tikken. Dus dat is mijn mazzel. Ik moet er niet aan denken dat ik. Weet je, daarom kan ik er ook wat meer schrijven.
8: Maar het stroomt altijd, zeg maar, daardoor.
9: Ja,
10: het is er altijd.
9: Ja. Nou, ik vond dat ik het vanaf het in januari of zo, december, vorig jaar december, vond ik van nou, er kan nog wel wat. Ik heb nog wel wat tijd over. Ja. En toen heb ik besloten om een heel jaar, en dat doe ik dus nu. Mm. Dus ik heb er nu 280 geschreven. Om iedere dag over hetzelfde schilderij van Breitner te schrijven. Daar
10: gaan we straks ook nog over hebben, met 11
9: ja, oké, okay, maar ja, goed, dus dat, nou ja, dat doe ik dan nu. Dus dat, en daar, ik heb hem nu nog niet geschreven, dus als ik vanavond...
10: Maar gemiddeld, hoe lang doe je erover dan? Over dat stuk?
9: Ja, dat heeft ook niet een vaste lengte. Maar nee, dat is
10: voor Substack is dat toch?
9: Dat is voor Substack. Soms gisteren heb ik daar zo'n 20 minuten aan zitten schrijven... en dan is het iets van 400 woorden.
10: Ja.
9: En soms zijn het minder woorden, omdat het dan leuker is als het minder woorden zijn. Maar ik heb dat wel echt nodig. Ik zoek wel echt mijn werk op, ook als ik er niet voor betaald krijg.
10: Je moet schrijven, dat is wat je zegt.
9: Ja, zeker.
10: En dat is
9: ja,
10: altijd van een niveau wat altijd een voldoende haalt.
9: Nou ja, gewoon, ik ben er zelf tevreden mee. En wat andere mensen daar dan van vinden, dat interesseert me niet zoveel.
10: Je bedoelt, je kan iets zwaars over je hebben. Ik weet niet of je dat zelf ook zo herkent.
9: Ja,
10: maar,
9: nee, dat herken ik wel.
10: Ik bedoel, je noemde net Reven. Ooit heeft de avonden jou gered, volgens mij, uit dat gezin met die twee domme ouders. En die, ja, die zoon
9: totale,
10: die
9: ertussen... totale herkenning.
10: Ja, ja. Ja, ik had het ook wel een beetje, als ik eerlijk ben.
9: Ja.
10: Maar het heeft jou uit die wereld getrokken, zeg maar, uit dat leven. Want je mocht niet eens boeken lezen als het je vader had gelegen, toch?
9: Ja, ja, die had daar niks mee. Nee. Dat was gewoon een beetje zo'n Amsterdamse Jolijtman die feestend door het leven ging. En die heeft nog nooit een boek gelezen. Ik heb hem wel een paar keer boeken voor zijn verjaardag gegeven. Maar
10: om te jennen? Of?
9: Ja, toen overleed hij. En die vond ik dan totaal ongelezen ergens onder een bed terug.
10: Ja.
9: Zeg maar, dat... Maar ik weet niet precies wat het is. Ik denk toch dat het aangeboren is. Toen ik voor het eerst de avonden las van Gerard Reven, dat vloerde mij volledig. Dat ik dacht van, oh, dat mag dus, dat kan dus. Je mag gewoon eindeloos mensen met elkaar laten lullen in een boek. En er gebeurt geen reet. Mm-hmm. En ze gaan naar de bioscoop. Het is totale ledigheid. Dacht ik, dat was het vooral. Dat mag dus gewoon.
10: Ja.
9: Dit mag. Je hoeft helemaal niet Vestdijk te zijn.
10: Maar het was de herkenning ook, toch?
9: Ja, het was ook de herkenning van dat boek gewoon. En dat vind ik trouwens wel fascinerend, ook van de avond. Ik zal er niet te lang over praten, maar over de avonden. Over de avond, de eerste recensies. De avond kwam in 1947, 1948 uit. En dat werd uitgelegd toen, is wel interessant, hè, als een boek van de naoorlogse jeugd.
10: Mm.
9: Dus van mensen die in de oorlog eigenlijk gewoon hun mooiste jaren hadden moeten hebben. En die een Tweede Wereldoorlog over zich heen kregen. Nou, dat is dus gewoon helemaal. Dat blijkt dus helemaal niets van waar te zijn. Want iedere generatie tot aan nu toe, het wordt nu wel iets minder, maar iedere generatie zijn er mensen die zich totaal herkennen in dat boek. Het gaat namelijk over, nou, ik zie jou knikken, je hebt het ook gelezen.
10: Ja.
9: Het gaat over aan tafel zitten en gewoon niet weten wat je moet zeggen. En dat iemand voor de 100ste keer zeggen, het is een mooie krachtige jus vandaag.
10: Ja, de absolute small talk over helemaal niets.
9: Ik houd van een goede kruimige aardappel. Weet je wel, dus dat soort gesprekken. En
10: bij een moeilijke vraag, houd dan even gezellig, houd leuk, weet je wel. Ja, maar hoezo, houd het gezellig.
9: Vrienden van hem en die belachelijke meneer Karel van het Reven. Ja. Die zit natuurlijk ook in het boek. Nou ja, het is een magistraal boek. Wie het nog niet gelezen heeft, gaat lezen.
10: Maar je had het willen schrijven, daar komt het eigenlijk bijna op neer.
9: Nou, dat ook weer niet. Die ambitie had ik toen nog helemaal niet. Maar het was voor mij wel een magisch moment toen ik het las.
10: Ja.
9: En Céline later.
10: Ja, ja, maar dat las je terwijl je ouders dachten, wat is die aan het doen, toch? Daar kwam het een beetje op neer.
9: Nou ja.
10: Waar is die mee bezig?
9: Volgens mij dachten ze dat niet eens.
10: Nee, dat niet eens?
9: Nee. Nee. Ik kom uit een honkbalgezin.
10: Oh ja, dat heb je toen helemaal verteld in de podcast.
9: Ja, ik heb een leven lang langs honkbalvelden gezeten. Dus dan was iemand die zeg maar een half uur over Simon Vestdijk ging zitten lullen. Dat werd niet geduld aan tafel.
10: Nee.
9: Had wel leuke ouders hoor, maar gewoon, ze hadden geen literaire interesse.
10: Nee. Nou, je vader was niet altijd even feestelijk, toch?
9: Nee, maar ik heb een boek over hem geschreven. En ik dacht van, nou, dit is genadeloos. En iedere keer als ik eruit voorlees, zitten mensen zich helemaal gek om hem te lachen. Dus vinden ze mij een vervelende lul.
10: Ja?
9: Ja, dat is eigenlijk gebeurd altijd.
10: Vond je vader een hele toffe peer dan, op die manier?
9: Als ik eruit voorlees, zitten mensen zich helemaal dat laarzerus te lachen om mijn vader. En ze vinden mij een zeikert.
10: Mm. En hoe ervaar je dat dan?
9: Ja, ik vind hem wel mooi, want zo heb ik het niet willen. Ik heb het ook niet geschreven om hem af te maken. Maar ik vind het ook wel weer leuk, want ik haat die man natuurlijk niet. Ik vind het ook wel weer leuk dat hij via dat boek, terwijl ik het
11: Ja, het was niet mijn bedoeling. Maar ik heb hem toch voor de zoveelste keer een podium gegeven. Wat hij ook altijd pakte tijdens mijn leven.
10: Ja.
11: Weet je, als ik met een gitaar zat, dan kwam hij met een rare alpino pet op. Met een vreemde feestneus op. En dan denderde hij er dwars doorheen. Dus dat is te zien. Want het gebeurt dus nu weer met dat boek.
10: Zeg nog maar keer opnieuw, zeg maar. Hetzelfde verhaal nog een keertje.
11: Ja, dat is toch wel mooi.
10: Ja. En wie was oma Wim precies? Want oma Wim heeft jou wel opgevoed, toch? Een beetje op dat gebied.
11: Ja, oom Wim die zag dat. Dat was de broer van mijn moeder. En die heeft mij uit die sfeer getrokken.
10: Ja.
11: Die gaf mij, duurde me af en toe een boek in mijn handen.
10: Wat ik het mooiste vind, dat je zei, ik heb een mooie zomer gehad. Je geniet echt, merk ik aan je, als je over je leven praat op dit moment. Staan je er echt zo in?
11: Nou ja, ik treed. Ja, dat is trouwens ook raar, hè. Dat ik nooit gedacht dat zo zich zou ontwikkelen. Ik ben dus voor alles bang. Ik ben gewoon best een vrij bange jongen.
10: Ja.
11: En het vreemde is dat wat ik nu zit te doen, dus met een raar microfoon voor mijn giegel, voor in een café zitten ouwe hoer over
10: allemaal
11: mezelf.
10: Mensen, hè? Ja.
11: Dat vind ik dan dus weer helemaal niet eng. Ik sta in theaters. Ik voel me dus op mijn allerbest op de plek die eigenlijk het allerengst is.
10: Grappig.
11: Maar in een kamer vol met mensen tijdens een verjaardag, dan ben ik gewoon een doodziek aapje.
10: Wel apart. Arthur Japin zat hier een maand geleden, niet op deze locatie, maar ook in dit programma. En die vertelde eigenlijk een beetje soortgelijk. Hij zei, ik ken acteurs, schrijvers, presentatoren, die enorm veel zichtbaar zijn en dan ook een podium dat heel belangrijk vinden, maar eigenlijk liever de handen voor de ogen zouden willen houden. Eigenlijk niet gezien zouden willen worden. Dat herken je dus een beetje.
11: Dat herken ik, ja. Ja. Ik sta toch kleine zelfpromotie nog. Ik sta vanaf februari doe ik 6 keer een eigen show. Nou ja, alleen al nu dat ik dat zeg, show,
10: ja.
11: Volkomen hysterisch. Maar ik dans daarover letterlijk over het podium. Ik sta in een Batman-pak over het podium te denderen. Ik doe vreemde dingen. Allemaal dingen die ik in het dagelijks leven niet durf.
10: Nee.
11: Ik ben de man waar jullie 10 keer per week bij de snelkassa van Albert Heijn aan huis staan te leggen hoe die werkt. En op het podium durf ik alles.
10: Ja. En dat voelt ook als een soort bevrijding dan als je daar staat.
11: Ja, absoluut. Ja. Ik ben nergens bang voor daar.
10: En vandaag dus ook niet.
11: Nou, ik zit nu naast Timothy en ik scheid in mijn broeken.
12: Scheid voor in je broek dan?
10: Gaan we snel naar Timothy toe.
12: Ik haal mijn handen boven.
11: Bekende Nederlander.
10: Timothy. Ja, ze geven elkaar een hand. Dag Nico. Wilfred.
12: Ja, goedemiddag.
10: Timothy, ik moet voor jou even eerlijk zeggen dat ik het programma echt nog nooit heb gezien. Maar dat de man hier naast mij er alles van weet, toch? Want jij bent een groot fan van B&B Verliefde, toch?
11: Ja, Nico? Eigenlijk van alle reality-programma's. Dat is het eerste wat ik overigens ben gaan schrijven toen Big Brother begon. Zo lang geleden, dat is al 20.
10: Ja, dat
11: is 20 jaar geleden.
10: Een soort doorbraak, toch?
11: Heb ik 130 dagen over Big Brother geschreven.
10: Ja.
11: Dus het zit me een beetje in mijn bloed. En ik heb,
10: dat weet je ook nog door Veronica benaderd, volgens mij. Of je er ook wat mee wilde gaan doen.
11: Ja, dat heb ik gedaan. En dus, ik heb al die series, die doe ik nu.
10: Ja.
11: Dit was wel echt een van de fijnere seizoenen, moet ik zeggen.
10: Leg mij uit waarom. Ja, leg mij uit.
12: Het seizoen der seizoenen.
11: Nou ja, omdat je zo snel in de gaten had van dat hij de enige zou worden die er met een relatie uitkwam. Dat had ik vrij snel in de gaten. En die anderen die waren toch echt gewoon alleen maar. Ik had ook niet het idee dat jij echt je bed en breakfast aan het promoten was.
12: Nee,
11: of zo.
12: Nee, liever niet.
11: Nee. Dus dat vond ik wel verfrissend. En die andere mensen die zie je steeds in een soort halve gaarkeuken.
10: Mm.
11: Eten staan klaar voor mensen. Dus denk je, hier ga ik dus nooit naartoe.
10: Nee. Maar je zit op je beach, maar je doet veel verschillende dingen ook, begreep ik, op je beach, toch? Je hebt het goed voor elkaar daar.
12: Ik doe het liefst zo min mogelijk. Maar,
10: kijk aan.
12: Maar ik heb een snackbar en een café in één. En bed and breakfast, dat heb ik heel lang gedaan. En toen heb ik het een tijd niet gedaan. En toen dacht ik, ik ga toch wel weer een beetje beginnen. Dat is toch leuk, weet je, de mensen die altijd bij me zijn geweest. Maar toen kwam het programma. En nu is het eigenlijk niet meer te doen.
10: Nee?
12: Nee.
10: Too much?
12: Nee, ze staan voor mijn poort om foto's te maken. Dus
10: maar dat vind
12: ik zitten vol voor de komende 5 jaar.
10: Als ik interviews met jou lees, vind je het ook best wel leuk, toch?
12: Hartstikke leuk. Ja, maar je schrikt altijd wel even.
10: Is dat zo?
12: Ja, tuurlijk, als mensen zo voor je deur staan.
11: Is het wel nu leuk, denk je, als het is toch anders als ze nu bij in dat huis zitten. Er zitten
12: nu
11: gewoon bij die bekende vogel.
12: Ja. Dus,
11: hoe gaat het? Wat?
12: Ja, ik weet het niet, ik ben voorlopig alleen maar hier.
11: Oh ja, ja.
12: Van de week even 4 dagen naar huis, even een beetje bijkleuren. En verder ben ik alleen maar hier.
10: Maar hij is zo populair geworden in die serie, begrijp ik. Kun je toelichten waar dat is doorgekomen? Kun je dat verklaren?
11: Ja, zeker. Omdat ten eerste, wat ik net al zei, gewoon, het lijkt hem allemaal helemaal geen moer uit te maken.
10: Ja, dat scheelt
11: dus,
10: ook
11: zo. Loopt een beetje, het is niet. Bij die anderen voel je toch steeds een zekere wanhopige zelfpromotie. Van kijk, en dit, kijk, een mooi atelier en dit. En hij loopt alleen maar steeds zucht onze bed op te maken.
12: Ja, het is echt zo.
11: Dus dat had wel iets. En ja, en ik, wat mijn eerste reactie toen ik hem zag. En toen ik je hem hoorde praten en die hele manier van uitdrukken, zo dacht ik van nou ja, ze hebben gewoon uit de heup van Gordon hebben ze iemand gekloond.
10: Mm-hmm.
11: En die is gewoon binnen 2 jaar hebben ze die in een appartement ergens op Ibiza gezet.
10: Ja.
11: Ik vind, ja, ik vind jou zeg maar een soort van hele prettige Gordon zoals je hem altijd zou willen hebben.
12: Ja, nou, het maakt een goede comeback toch, geloof ik.
10: Hij is nu zwaar afgetraind en dat is heel gelukkig. En hij voelt dat alles beter gaat. Dus dat is hartstikke fijn voor hem. Ja. Maar de Gordon die niet helemaal uit de bocht vliegt, bedoel je eigenlijk. Een grappige Gordon tot op een bepaald niveau. Dat is wat jij eigenlijk zegt.
11: Ja, precies. Ja. Ja.
12: Nou, dan ben ik gewoon lekker mezelf.
11: Ja, exact. Ja.
10: Maar wat was de belangrijkste reden voor jou om mee te doen dan?
12: Nou, ik wilde echt een kerel zoeken. Want het is voor mij nogal lastig in deze homo-wereld. Om in al die nichtententen iemand te gaan vinden. En ik dacht, misschien met een wat breder bereik ga ik wel. Er zit misschien iemand naar me te kijken die hetzelfde heeft als ik.
10: Ja, maar is dat echt zo moeilijk dan in die wereld?
12: Nou ja, het is natuurlijk swipen en kom maar even langs. En ik zet de deur op een keer.
10: Ja.
12: En dat is het dan.
10: En daarna gaat de deur weer open en wegwezen.
12: Ze gaan heel gauw weg.
10: Ja, maar nu
12: weer heel gauw weg.
10: En nu heb je toch wat nu succesvol, toch?
12: Ja, zeker. Hartstikke fantastisch.
10: Ja. Nog steeds?
12: Nog steeds, ja. Hij ligt thuis om me te wachten. Hoop ik.
10: Daar twijfel je nu alweer aan dan?
12: Nee.
10: Nee.
12: Ik denk dat hij heel druk is met zijn eigen dingen. Want een beetje los van elkaar is ook wel eens lekker. Want gisteren hebben we de televisiering gehad. Dus het was een latertje.
10: Ja,
11: ja.
12: Ja.
10: Hoe vond je die wereld?
12: Nou, ik vond het wel geinig. Ja. Ja? Nou ja, verder is het een hoop geslijm. En ja. Meer niet. Ja, toch? Dat als het maar gezellig is.
10: Ja, nou, ik heb er niet zoveel mee. Maar we hebben hem wel twee keer gewonnen.
12: Ja.
10: Twee keer gewonnen zelfs. Dus, en, ja, dat is
11: ja, je was toen ook helemaal niet blij.
10: Nee, dat merkte je toch niet?
11: Nee.
10: Was dat merkbaar?
12: Nee, dat merkte je niet. Nee, de confetti hangt nog.
11: Er stond net geen confetti in je broek.
12: Ja. Ik denk het wel.
11: Jongen, jongen.
10: Nee, dat was wel waar. Nee, dat is toch geweldig als je 2 keer de televisiering kan winnen. Dat is toch fantastisch?
11: Nou ja, ja, nee, ik vond het ook wel terecht niet om te slijmen. Maar ik ben regelmatig bij jullie te gast geweest. En dat is een adembenemend knap gemaakt programma.
10: Ja, dus dat, het was op dippetje, 74%.
11: Ja.
10: Hè?
11: Ja, nee, maar het is gewoon...
10: Ja. Maar het smaakt naar meer nu, heb ik bij jou begrepen. Toch, Timothy?
12: Ja, alles komt vanzelf. Dus,
10: alles komt vanzelf?
12: Alles komt echt vanzelf.
11: Maar je bent toch ook aan het zingen?
12: Ja, we gaan zingen.
10: Likkie, likkie?
12: Likkie, likkie, ja, mijn likkie.
10: Iedereen gaat maar zingen, hè?
12: Ja, jij ook, toch? Hoe heet dat liedje ook alweer?
10: Oh, die weet ik niet, weet je ook alweer?
12: Hoe goed?
10: Oh ja, die ook nog. Nou, dat klinkt goed.
11: Wat is dat? Wat?
10: Nee, dat is inderdaad de koekoek.
12: Ook een leuk liedje.
10: Wat wilde jij zeggen?
11: Nou ja, wat is dat toch? Dat kan ik jullie allebei vragen. Ja. Dat je gewoon constant dit soort dingen wil maken. Ja. Jij staat ook gewoon... Ik heb jou ook al 3 keer gewoon met een voorkomen uit je plaats zien gaan daar... Een soort...
10: Nou, kijk, ik zit altijd in mijn hoofd en ik zit altijd in de controle. Dan ben ik altijd gewoon alles onder controle houden. Maar als ik zing, lukt me dat niet meer. Ten eerste kan ik het niet zo goed. En ten tweede geeft het een gevoel van vrijheid... alsof ik een beetje boven de grond kom. En dat is het gevoel. Het moet ook niet ingewikkelde nummers zijn. Hè? Het laatste nummer nu, een enorme hit, Korrel Zout natuurlijk. Dus het gaat over de relativering van jezelf. En dat je bij jezelf denkt, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op... maar ik word er heel vrolijk van. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Maar...
12: Nee, je moet je vooral jezelf niet te serieus nemen, denk ik.
10: Nee.
12: En dan komt het vanzelf wel goed.
11: Maar het is wel een beetje wel voor de mensen die er... Die er niet heel erg van houden, ervaar ik dit wel gewoon als een tsunami aan Amsterdamse gekkies die over je heen spoelen met een of andere.
10: Slecht nummer, Nederlands.
12: Ja, Likkie Likkie.
10: Lekker meezingen. Ik vind hem nog leuk, hè, Likkie Likkie?
12: Ik vind Likkie Likkie heerlijk.

0: wat zou je nou willen? Ik bedoel, je hebt nu een doorbraak meegemaakt. Je wilt zo weinig mogelijk doen, zeg je net zelf ook.
1: Van alles een beetje.
0: Maar niet te hard werken, gewoon rustig aan.
1: Nee, lekker rustig aan.
0: Maar je zou ook wel een real life soap willen dus.
1: Dat zou wel leuk zijn.
0: Dus dat zou jij weer fantastisch vinden dan, toch?
2: Ja, nee, daar ben ik bij, ja.
1: Ja. En dat ook schrijven ook.
2: Ja, nee, daar ga ik zeker over schrijven. Ja, als jij een vaatdoek uit staat te spoelen, dan zit ik naast je op mijn stoeltje.
1: Ik kan je ook uitnodigen een keer.
2: Nou ja, laten we daar dan nog een keer over hebben.
0: Likkie nog een keer. Maar veel belangrijker is, wat brengt het je? Dat zit ik me altijd af te vragen, mensen met een real life soap. Waarom?
1: Nou, ik heb wel ontdekt dat ik dat filmen echt fantastisch vind. Dat zag ik in de eerste week, dacht ik, nou, dit vind ik wel heel leuk. En ik heb nooit zoiets van een passie echt gehad, want ik doe altijd maar wat. Hmm. En nu dacht ik, van, nou, dit vind ik wel heel erg leuk om samen iets te maken.
0: Maar je vindt het maken, het maakproces
1: het maken,
0: leuk.
1: Ja.
0: Maar ook het feit dat je zelf steeds in beeld bent, dat vind je ook fijn.
1: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
2: En weet je wat mij zo opviel? Dat kan ik nu gewoon aan je vragen.
1: Ja.
2: Dat fascineerde mij. Ik had het idee dat jij gewoon zo'n ongelofelijke klik had met de
1: crew.
2: Met de crew, ja.
1: Ega. Ja, ja.
2: Meteen. Ja. En je voelde bij die andere mensen, die ik ook gewoon constant... Ja, die kijken gewoon als doodsbange hertjes steeds in de camera. Dus ik voelde gewoon eigenlijk bij jou... Echt dat je een soort van knipoog is. En,
1: ik spreek ze allemaal nog wekelijks. Dus,
2: ja, zie je, dat is ja. Ja. Nou, dat is
1: echt leuk.
2: Dat voel je meteen.
1: Ja, ik heb ook gezegd, we zijn nog niet klaar. Ja. Zij hebben dat gevoel ook. Dus wie weet.
2: Maar het is ook, weet je... daar schrijf ik dus wel veel over. Hmm. Het wordt zo goed gemaakt, dit programma.
1: Ja,
2: want iedere twijfel, weet je, als jij ook maar één keer twijfelde... of als je een beetje verdrietig in een hoek stond of zo... of ze zien, als jij even wegloopt en iets aanraakt... ze zien alles.
1: Alles, ja.
2: Het zijn gewoon echt gewoon het zijn eigenlijk gewoon psychiaters gewoon, die mensen die daar...
1: Nou ja, het lijkt het wel op, ja. Maar je bent ook 10, 12 uur per dag aan het filmen, hè. Sommige dagen 17 uur.
2: Ja.
1: Dus er wordt natuurlijk wel veel opgenomen.
0: Maar dat zou je vaker willen. Dus dat geeft jou een bevredigend gevoel.
1: Ik kreeg er mega veel energie van.
0: Ja? Ja?
1: Ik kende mezelf niet eens. Maar ja, ik heb 10 jaar op de bank gelegen. Dus,
2: Maar hoe is dat dan om door dat stadcentrum van die Ibiza stad... ik zeg maar wat te lopen met een camera op je giegel?
1: Ja, dat was ook geweldig.
2: Ja.
1: Dat is allemaal nieuw voor me.
2: That's my man.
0: Ja, geniet er echt van.
1: Ja, echt waar. Ja, dit vind ik ook heel leuk. Het is ook mijn eerste keer zo'n live radio...
0: Maar het feit dat mensen naar je kijken, dat je gezien wordt... dat je daarmee ook een soort bevestiging en erkenning krijgt... dat had je nodig, zeg.
1: Nee, dat niet. Nee. Nee, echt het maken ervan en dat het leuk uitpakt. Dat vind ik denk ik de kunst eraan. Ja.
0: Maar het maken ervan is, je moet steeds proberen jezelf te zijn. Daar gaat het toch over?
1: Ja, maar ik ben niks anders dan mezelf.
2: Dat gevoel had ik ook wel, zeker als ik je nu zou meemaken.
0: Maar kan dat met een camera altijd? Dat kan toch
1: eigenlijk niet? Op een gegeven moment vergeet je ze wel een beetje. Dus dan zijn ze er niet meer, zeker als je zo lang aan het filmen bent.
2: Maar jij bent dus niet jezelf? Zeg je nu,
0: ik
2: als
0: denk
2: je gefilmd wordt.
0: Ik denk dat ieder mens die met een camera te maken heeft... niet volledig zichzelf is. Ik denk dat dat niet kan, omdat je bewust bent van het feit dat er een camera is. Waardoor je bepaalde dingen... Kijk, als ik VI presenteer ik het heel anders... dan dat ik hier bijvoorbeeld presenteer. Ja. Of als ik zolang het leuk is maak. Omdat je dingen van jezelf aanzet waarvan je weet... dit heeft de situatie nu nodig. En dat weet je ook. Want als jij niks brengt, niks geeft, niet iets extra's geeft... je zegt, ik doe helemaal niks. Maar je probeert natuurlijk wel die camera te zoeken. Ik hoor dat je knipoogjes geeft, dat je geeft
1: dat
0: iets meer.
1: Dat deed ik wel eens, ja. Tuurlijk, ja. Maar dat doe ik in het dagelijks leven ook. Als ik hier in de zaal kijk, zou ik het ook kunnen doen. Toch?
2: Ja. Ja, maar jij begreep gewoon duidelijk televisie. Dat is zo. Terwijl ik, want bij die andere mensen werd ik af en toe helemaal gek van. Weet je, zat je weer naar zo'n scheidkunstwerk te kijken van die ene vrouw in dat atelier.
1: Ik zeg niks.
2: Weet je,
1: heb je doorgespoeld?
2: En van die ene man, die dan gewoon, die weduwnaar heel verdrietig. Dat je eigenlijk al meteen weet. Ja. Die man zit nog zo in zijn verdriet. Dit wordt helemaal niks.
0: Zijn hart
2: bij
0: was
2: jou
0: nog bezet.
2: Jij was meteen knipoogjes aan het geven.
0: Ja. Nou, en gescoord ook nog. Dat is mooi, toch?
1: Ja, alles leuke gekregen, het hele pakket.
0: Hartstikke fijn. Dus over 10 jaar weten we nog steeds wie jij bent. Daar gaat het eigenlijk over.
1: Nou, dat weet ik ook niet, want het duurt wel heel erg lang, hè, 10 jaar. Oh. Maar ja, dat is wel leuk.
0: Ja? Maar actief presenteren of zo? Of acteren?
1: Nee, ik weet het niet. Nee. Ik laat me eerst gewoon lekker mezelf zijn. In zo'n reality misschien.
2: Ja?
1: En dan zien we het allemaal wel. Ja, ik heb geen haast.
0: Nee, die indruk heb ik ook niet echt. Nee.
1: Lekker.
0: Nee. Er zit wel heel veel rust in. Ik ken dat helemaal niet. Ik heb altijd haast namelijk. Maar jij hebt helemaal geen haast.
1: Nee, helemaal niet.
0: Het lijkt me een heerlijk gevoel om zo nu nog geen haast te hebben.
1: Ik had geleerd van mijn grootvader zou je 10 minuten later zijn. Nou, dan komt het wel goed, toch?
0: Ja. Nou ja, het kan ook. Prima. Nou, veel succes met jezelf zijn.
1: Ja, dankjewel. Gaat wel lukken.
0: En geniet ervan.
1: Jazeker.
0: Tot later. Heel bijzonder dit.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
5: Wil je ook eens langskomen bij de gezelligste vrijdagmiddagborrel van BNR Nieuwsradio? Je bent van harte welkom bij de Friday Move. Elke week neemt Wilfred Gené met spraakmakende gasten en een DJ de week door tussen 4 en 6:30. Op de site van BNR kun je zien waar we uitzenden.
6: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
11: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
12: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. En dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies is gebeurd. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkt of niet. Feyenoord heeft in de Kuip van AZ gewonnen met 2-0... en is nu koploper in de Eredivisie. Ferry kopte de club al snel op voorsprong. AZ leek vlak voor rust een strafschop te krijgen, maar dat ging door de VAR niet door. Lopez maakte nummer 2. Eerder speelde Go Ahead Eagles 3-3 tegen Sparta, en Fortuna Sittard Twente is nog bezig. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
14: Er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
15: Maar ja, gisteren waren er weer protesten in Parijs. Een aantal andere steden liep het uit de hand.
16: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
17: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
18: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
4: Wilfred Gené.
13: Tweede half uur weer van deze uitzending. De Friday Move. Naar de rust van Timothy krijgen we de passie van Leendert Beekman. En natuurlijk de relativering van Nico Dijkshoorn. Nico, jij bent groot fan. Jij schrijft er dus ook heel veel over.
0: Hou je ook rekening met wat er van gevonden wordt en dat mensen daar eventueel ook aanstoot aan kunnen nemen? Of doe je dat nooit?
2: Dat doe ik wel. Houd wel rekening met het medium waar ik voor schrijf.
0: Oké.
2: En dat heeft dan niet zozeer te maken met of ik let niet op. Dus aanstoot. Nee, daar ben ik niet zo mee bezig.
0: Hmm.
2: Maar kijk, ik schreef bijvoorbeeld al een jaar of 7 of 8 of zo voor Libelle.
0: Ja.
2: En dat is echt mijn favoriete werk. En omdat ik daar kan schrijven over, ik snap de supermarkt niet. Of zo. Ik kan gewoon echt schrijven over al mijn angstjes en weet ik het. En kijk, daar ga ik dus niet een hele wilde column over Freek de Jonge schrijven in Libelle.
0: Nee.
2: Ja,
0: maar worden ze wel eens boos op je mensen, dat ze je erop aanspreken?
2: Nou, het gebeurt niet zo heel veel meer. Het is in het verleden wel heel veel gebeurd. Bijvoorbeeld kan me nog wel herinneren dat ik een stuk over Adam Curry had geschreven.
0: De grote Adam Curry.
2: Ja.
0: Ja. Toen in de hoogtijdagen nog.
2: Ja. Patty Brass, die had toen zo'n... ik heb het over de steentijd van de televisie, maar... Ja. Patty Brass, die had zo'n programma dat ze... een van de eerste reality-programma's.
0: Klopt, ja. Ja.
2: Dat je gewoon dicht op het leven van Patty Brass zat.
0: Ja, zag je er weer op Ibiza en was aan het ontslakken en dat soort dingen
2: precies,
0: allemaal.
2: Precies,
0: ja.
2: En dat zette mij heel erg aan. Toen dacht ik van, als ik dat nou is, gewoon totaal in de overdrive gooi. En ik ga gewoon heel intieme, rare dingetjes opschrijven over, weet je wel, hoe zij Adam Curry had ervaren en zo.
0: Mm-hmm.
2: En toen ging ik echt expres volkomen... volkomen absurde dingen, zei ik daar. En toen werd het op een gegeven moment wel een beetje... daar kreeg ik dan ook wel echt last mee.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou ja, dat is een soort... het klinkt een beetje lullig over jezelf... maar dat is wel een soort beroemd filmpje geworden op de internet. Dat Patty Brass, die weet dat ik ergens in een café zit... en die komt met draaiende camera binnen... en die scheldt me helemaal verrot midden in dat café.
0: Zo zegt, ja, er staat wel iets voorbij, ja.
2: Ja. En ze zegt ook steeds, dat is wel goed. Daar moest ik dan wel weer om lachen. Ze zei dus echt, ze stond eigenlijk steeds alleen maar heel hard te schreeuwen. Je bent heel lelijk. Je bent lelijk. Je bent kaal. En dan zat ik daar,
0: Het is weinig tegen in te brengen.
2: Het was echt, dat publiek in dat café, er was een soort restaurantje in Amstelveen, dat begon zich dus tegen haar te keren, want die hadden geen zin in dat gezeik. Die zaten gewoon lekker te eten.
0: Ja.
2: Een absurd item was dat. Ja.
0: Maar sindsdien schrijf je voorzichtiger of heb je dat
2: nee,
0: niet?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, het maakt je helemaal niet uit.
2: Nee, maar ik ben gewoon. Ik denk er eigenlijk niets over na. Het heeft te maken met het medium waar ik voor schrijf. Ik schrijf ook voor oor, weet je wel. Dat is een muziekblad. Ja. Dat is dan weer, heeft een heel andere toon. Ja.
0: Ja. Lekker is dat je het allemaal kan doen. Wat ik wel leuk vond, ik vond net een beetje een surrealistisch moment. Jij zat daar verderop op de bank.
2: Ja.
0: En toen kwam Leendert Beekman naast jou zitten. Ja. En toen hoorde ik hem uitleggen over box 3 aan jou. En ik zat er zo'n tijdje naar te kijken. En dat had iets, dat ik dacht, dit klopt niet helemaal. Maar je zat dat heel serieus uit te leggen,
19: Leendert. Want ik dacht, wij gaan zo meteen samen met elkaar aan tafel zitten. Dus ik wil even weten of Nico nou enig politiek interesse heeft... om met hem daarover te praten.
2: Ik weet wel wat ik dacht toen jij dat... ik dacht, dit is gewoon een hele lieve man.
0: Ja, dat was zo leuk. Jij kan het vol overgaan vertellen. Je ging ook gewoon met mij zitten, terwijl ik heel andere dingen aan het doen was.
19: Ik vroeg wel, kan ik even bij je zitten?
0: Ja, ik vond het leuk om nee te zeggen. Ik vind het een lieve man. Dus ik laat hem er ook gewoon bij zitten. Maar toen begon je een heel lang verhaal te vertellen over die box 3.
19: Ja.
0: En hoe het allemaal in elkaar zat. En jij vond het dan wel een goede uitzending van de week met Dylan. Terwijl ik zelf daar niet zo heel erg gelukkig mee was.
19: Nee, maar jullie luisteren niet goed genoeg als zij er aan tafel zitten.
0: Dat is het probleem natuurlijk.
19: Jullie zaten alleen maar te hakken op Dylan. In de hoop een eigen punt te maken. Maar ze zat daar, tenminste als je...
0: Er komt de analyse, let op.
19: Ja, dat was
0: schrijven.
19: Want eigenlijk zat Dylan te vertellen hoe de VVD de komende tijd de strategie gaat uitzetten. En dat betekent dus, ten eerste zat ze daar echt de groetjes aan de achterban te doen. Ze is natuurlijk nog steeds minister van Defensie, vicepremier. Ze zat daar als premier of als leider van de VVD, dat mag natuurlijk. Maar het was heel duidelijk naar de achterban waar het nu onrustig is. Nou, jullie hebben zo meteen een
0: middag,
19: hond hier. 12 zetels. Vanavond in Veghel hebben ze een ledenbijeend bijeenkomst. Het schijnt onrustig te zijn bij de achterban.
0: En
19: zij zat daar naar de achterban te vertellen... u hoeft zich geen zorgen te maken. Links heeft helemaal niks gewonnen. Die tabellen over het sociaal domein... die zijn alleen maar verplaatst naar een andere begroting, die van financiën. Maar die komen vanzelf wel een keer terug. Ondertussen zat Veilbrieven tegenovergesteld in een ander programma te vertellen...
0: Ja.
19: Maakt u zich geen zorgen. En wij gaan het allemaal regelen. Niet met links, we gaan het met rechts doen. En als rechts zegt niet mee te doen... dan gooien we het alsnog in die politieke arena. Dat gaat dan over het belastingplan. En onder andere over box 3. Dus vandaar dat we het er even over hadden.
0: Mm.
19: En dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Want wij geloven niet dat zij tegen het belastingplan gaan stemmen. Want dat raak je dan kwijt. Dan gaat de benzineprijs omhoog, want de accijnsverlaging ben je dan kwijt. Het wordt duurder om te vliegen. Nou, dat gaan ze echt niet doen.
0: Ja, want tot nu toe volg ik helemaal wat je ook... Want dat gevoel had ik ook na aanleiding van die uitzending, dat ze dat zei. Maar jij denkt dat het niet gaat gebeuren. Jij denkt dat rechts dat helemaal niet gaat doen.
19: Nee, toch? Want jullie lieten nog wel het fragment zien van BBB,
0: ja, die zeggen
19: de
0: van
19: senatoren.
0: Ja.
19: En zij zeggen, we gaan dat echt niet doen. Die stikstofplannen moeten afgezwakt worden. En het kabinet is niet voornemens die stikstofplannen af te zwakken. Sterker nog, gisteren, en dat is echt geen toeval, komt het eerste kleine pakketje naar buiten waarbij ze vergunningverlening bij Rotterdam, bij de haven,
0: ja, konijnen
19: op gang willen. Ja, konijnen in de duinen, inderdaad.
0: Belangrijk, veel konijnen in de duinen.
19: Waarbij ze laten zien.
13: Eindelijk.
0: Ja, meer konijnen.
19: Precies, dat was iedereen wilde met konijnen. Maar we gaan helemaal niet het afremmen. We gaan nog even het gas erop zetten. Dus dat gaat echt niet gebeuren. En de eis van VVD is, het moet over rechts. We kunnen het niet verkopen om nu een deal met links te sluiten. En dan gaat het heel lastig worden. Ik heb dinsdag in de Senaat gezeten, in de Eerste Kamer. En het wordt daar... Want één ding wat daar duidelijk werd, want heel veel werd er ook niet duidelijk. Mm. Maar is dat het over rechts... Het is een rommeltje. En als je daar je vertrouwen in ieder geval neerlegt, dan gaat het heel erg lastig worden.
0: Maar jij zegt dan ook nog, want ik heb wel goed geluisterd net wat je zei, dat ze eigenlijk al aan het spindokteren zijn, dat als het wel valt dit kabinet, dat zij kunnen zeggen, kijk, we zijn absoluut niet over links gegaan.
19: Precies.
0: Wij hebben onze principes vastgehouden.
19: Ik zie daar een partijleider die in ieder geval niet namens de coalitie, wat Bontebal wel doet, hè, die zit steeds namens de coalitie te praten en die zit te vertellen wat hij opgegeven heeft en dat het nodig is om met elkaar ergens te komen. Zit Dylan het verhaal te vertellen? Nee, we hebben niet verloren. We hebben gewonnen. We hebben Box 3 definitief geregeld. Ja. Zij zit tegen haar achterban te praten. En niet in het collectieve belang van de coalitie. En daardoor maak ik me ook wel een beetje zorgen. Tenminste, zorgen. Maar het wordt wel... Als ik me zorgen ga maken, dat snap ik, Wilfred. Maar het gaat echt wel heel lastig worden om het belastingplan door beide kamers te krijgen.
0: Dat denk ik dus ook. Daarom...
19: En de vraag is, want als dat niet lukt... Ik hoorde dan achter de schermen ook bij de VVD zeggen... Ja, dan als het belastingplan er niet ligt, dan gaan we een nieuwe maken. Zo erg is dat nog niet. Als het belastingplan er niet doorheen komt, dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht meer als kabinet. En dan kan je opstappen. Zeker als minister van Financiën van je eigen partij. Als dat niet lukt, het is het minimale wat je moet doen. Mm-hmm. Ja, dan kan je eigenlijk niet verder. En waarom? Als het nu niet lukt, het is nog niet gebeurd. Jawel. Maar als het je niet lukt...
0: Als ik je nu zo hoor, alleen is het kansloos.
19: Ja, maar je begint in juni, hè, met het voorbereiden van die Prinsjesdagstukken. En je hebt nu nog tot november om dat belastingplan rond te krijgen.
0: Maar kijk, het grappige is ook, en dan wordt het dan wel eens niet eens. Toen ik haar confronteerde met het feit dat al die andere partijleiders deze zomer op audiëntie waren geweest en al het gevoel hadden dat er is geen idee, er is geen plan, er is geen visie, wilden ze daar niet inhoudelijk op ingaan. Daar brand ik mij niet aan, ik ga me niet zo gedragen als de anderen, zei ze toen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon allemaal gelul. Want al die partijleiders kwamen met hetzelfde verhaal terug. Ja, er ligt gewoon eigenlijk helemaal niks.
19: Er lag ook niks. En sterker nog, de laatste keer dat ze gesprek hadden, 2 weken geleden, op zaterdag, toen lag er eigenlijk ook nog niks. Die kabinetsbrief, die kwam pas een paar dagen later. En toen kon Jesse Klaver naar beneden en zeggen, kijk eens wat ik allemaal voor elkaar heb gekregen. Maar in de beeldvorming, want daar is VVD heel erg mee bezig, is die beeldvorming weer terugdraaien. En van rechts is niet tekort gedaan. Maar Jesse Klaver heeft in de beeldvorming heel slim dat hele sociale pakket naar zich toe getrokken. En dat als zijn overwinning gepresenteerd.
0: Hij zei gelijk erbij, anders komt alles weer op tafel.
19: Ja, maar BBB wilde het ook niet. PVV wil het ook niet. Marcus Hauer wil het ook niet. En dat komt er dus wel op neer dat... er is geen meerderheid om op dit moment om die sociale ombuigingen om dat te regelen.
0: Het is klaar.
19: Nou ja,
0: is klaar. Dat is nu, dat doe nog één keer en dan zometeen voor de laatste keer. Wat is jouw gevoel, Nico? Het is klaar, hè? Het gaat niet lukken.
2: Ik zit hier verbijsterd naar dit gesprek te luisteren.
0: Ja?
2: Ik zit namelijk gewoon, als ik het heel kort mag zeggen. Ja. Ik zit namelijk helemaal op het niveau. Jullie blijken een vrij goed idee te hebben van wat links is en rechts.
0: Geweldig dat je dit aanhaalt.
2: En ik snap daar helemaal niets van. Niemand aan wie ik het heb gevraagd heeft mij ooit kunnen uitleggen wat is links en wat is rechts. Ik neem aan dat al die mensen het wel redelijk
0: goed... Grappig, want je hebt gisteren uitzending niet gekeken. Toen heb ik dit ook proberen op te gooien.
2: Ja.
0: Toen zeg ik, maar Johan, best wel gek, want jij was het eens met Spekman over het feit dat al die sociale zekerheidsverhalen eraf moesten. Dat is links. Maar jij zegt dat je rechts bent, want jij stemt VVD.
2: Het heeft zoiets ongelooflijk pijnlijks dat mensen zeg maar met elkaar in discussie gaan en elkaar pas lijken te begrijpen als er een woord op wordt geplakt. Die is links en die is rechts. En dan kan ik ergens tegen zijn en dan kunnen we polemiek is er en zo. En ik Ik ben nog nooit iemand, dus ik heb het heel vaak gevraagd, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die mij duidelijk kon uitleggen.
20: Nee,
2: weet je, dan krijg je van die vage antwoorden, ja, van rechts. Een links iemand, die zeg je dat, die zegt dan rechts, dat is voor de rijken. Ja, dat is allemaal dat, die nou, die fossiele achtige.
20: Alleen dat het is zijn vak, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Maar goed, in het boek van jou van Kuijf den Hollander is het ook zo. Kuijf zegt niks en mensen gaan zelf een beeld ontdekken dan.
2: Ja, Kuijf den Dolder.
20: Ja, die mensen gaan zelf iets bedenken. Omdat hij niks zegt, gaan ze zelf een plaatje bedenken. Ja, ja. Zo werkt het hier eigenlijk op. Ga ik het ook een beetje mee. Ja. En kijk, als je de PVV neemt, die zijn op heel veel gebieden heel links. Mm-hmm. Als je het zo mag omschrijven.
19: Ja, oh, maar dat is sociaal-economisch. En daarom is het zo verwarrend. Vroeger, voordat er partijen waren, zaten de conservatieve rechts en de progressieve zaten links.
20: Ja.
19: En zo is het links-rechts debat.
20: Oké, zo is het ontstaan. Dus, ja, een stukje historie.
19: Officieel, als je links bent, ben je eigenlijk een progressief iemand. En als je rechts bent, ben je conservatief. Alleen, na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60, is dat gaan verschuiven en is links-rechts vooral een sociaal-economisch term is dat geworden. Dus ja, hoe ga je om met het verdelen van de middelen die we hebben? Ja. Dus van het geld. Ben je voor hoge belastingen, ben je voor lage belastingen? En later is daarbij gekomen, zeker rond Pim Fortuyn, is links-rechts veel meer een culturele. Heeft veel meer een culturele aspect heeft dat gekregen. Ja. En waarbij dus het ook wel weer conservatief en progressief is. Dus ben je eigenlijk weer terug bij het begin. Waarbij de progressieven zeggen bijvoorbeeld over geloof of over willen we hier wel of geen asielzoekers hebben. Die zijn er veel progressiever in. Laat maar komen, we zijn een vrije een open samenleving. De conservatieven houden dat tegen. Maar die termen gaan nu nog steeds door elkaar. En waarom dus met Wilders? Wilders is dus klassiek conservatief als het gaat om identiteitspolitiek.
20: Ja.
19: Maar als je het over sociaal-economisch beleid hebt, ja, dan zit hij aan de linkerkant. En daardoor krijg je dat soort.
20: Ja, maar hij wordt voor de.
19: Ben ik nu de eerste in jouw leven die dit heeft? Heb je het kunnen volgen?
2: Ja, dit is nog steeds een uitleg. Maar ik denk wat ik nog een beetje mis is gewoon dat ik denk dat het ook heel erg functioneert links en rechts als een disqualificatie. Dus het is niet meer dat je gewoon helemaal Duits zegt. Wat jij nu uitlegt, dat snap ik.
20: Ja.
2: Het is een prima uitleg over de achtergrond.
20: Chapeau.
2: Maar het wordt nu echt eigenlijk alleen maar gebruikt van jij bent links. Daar bedoel je eigenlijk altijd mee. Jij bent een klootzak.
19: Die mijn zeg geld maar, wil
2: die, gewoon, die een beetje achter mijn geld aan zit. En als je meer zegt, jij bent rechts. En je precies weer het omgekeerde. Je zet mensen in een blok neer en dat snap ik niet zo goed.
19: Nou, het praat makkelijker. In plaats van dat je de hele tijd moet uitleggen de progressieve krachten in het kabinet. Maar ja, goed, het is als.
2: Ja, daar ben jij ervoor om dat te nuanceren.
20: Ja. Ja, maar als je dat aan een tafel dan opgooit zoals gisteren, dan reageert er eigenlijk niemand op. En dan kunnen ze er ook allemaal niks mee.
19: Nee.
20: Want ze hebben het zelf ook nodig om zich ergens vast te kunnen houden.
2: Dat is niet alleen maar bij politiek onderwerpen. Nee. Die zijn sowieso alleen maar met zichzelf bezig.
19: Maar ik vind dat dan wel goed dat je dat zegt. Ze zijn met zichzelf bezig. Want vorige week liep ik naar de ministerraad, de uitloop daarvan. Toen dacht ik, dit kabinet gaat wel heel erg veel op het kabinet van Schoof lijken. Want als we daar de uitloop ministerraad hadden en de persconferentie van de minister-president, wat gebeurde er? Er werd gesproken over eenheid van kabinetsbeleid. Dat er niet was, dat ministers elkaar allemaal tegen gaan spreken zijn. Nou, wat zien we nu? Ministers zijn elkaar constant tegen gaan spreken. Zagen we gisteren ook weer met Dylan Jezoukus en met de minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. Wat we ook zien is dat ze constant bezig zijn met oplossingen te zoeken voor problemen die ze zelf veroorzaakt hebben. En dan ben je niet met het land bezig.
2: Weet je wat dodelijk is geweest in de politiek? Camera's in de Tweede Kamer.
19: Ja.
20: Ja?
2: Ja.
20: Nou, dat
2: heeft alles veranderd.
20: Ontluisterend beeld, vind jij het dan?
2: Ja, vind ik. Ik denk dat het daarvoor veel meer over de inhoud ging. Het gaat nu veel meer over gebaren, demonstratief weglopen, een beetje in je knipselmap gaan zitten loeren als er iemand aan het woord is. Weet je, het is allemaal. Mensen zijn zich zo bewust van hoe dat. Zeker bij belangrijke debatten zie ik gewoon te veel mensen die precies nagedacht hebben over van wat gaan we doen als die en die aan het woord is.
19: Ze zijn ook gewoon in de Tweede Kamer constant filmpjes aan het maken.
20: Ja.
19: Je ziet het ook gebeuren. Nu wordt er een filmpje voor de socials gemaakt.
20: Ja. Ja, maar dan even terug naar jouw conclusie. Het gaat dus mis, het gaat niet lukken.
19: Nou,
20: jawel. Nee, dat is een mooie conclusie.
19: Het gaat nu wel heel lang. Als het echt
20: verkiezingen.
19: Als het op hoop van zegen wordt op het belastingplan, dan wordt het een dubbeltje op zijn kant. Ja, dan gaat het heel lastig worden.
20: Je doet niet echt uitspraken.
19: Nee, ik neem een voorbeeld aan de minister-president die wel over vijandigheden had wat betreft Rusland, maar geen vijand wilde zeggen.
2: Ja, dit trouwens ook wel wat hebben, gewoon over politiek met zo'n beat, met zo'n disco-beat.
20: Veel beter, hè? Ja.
19: Ja.
2: Dat wordt het echt een stuk leuker. Dat wordt het echt een stuk leuker van.
19: Daarom staat wat dingen aan.
20: Ja.
19: Ja. Maar ik kom zo meteen naar de uitzending waar we lekker bij jullie zitten.
20: Ja, gezellig.
19: Door te kletsen.
20: Ja, leuk man. Ja. Boxje 3, heerlijk.
19: Ja, boxje 3.
20: Tot zo, hè?
19: Later.
20: De Friday Boot, vrijdag 9 oktober. We zitten in Bar Américain. Het is lekker vol, een beetje warm ook, Nico. Beetje warm, hè?
2: Ja, nou...
20: Aangenaam, maar goed. Ja. Goed, ja, lekker zo. Nog niemand die we boos hebben gemaakt. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Wat vond je van de week van die aangifte weer, die Johan als zijn broek kreeg bij Denk?
2: Ja.
20: Ik wil, in de uitzending hebben we het ook al aangegeven, bij wijze van spreken. En Johan, het is een grap. En je bedoelt het niet zo, maar hij probeerde duidelijk te maken dat hij het niet vindt kunnen dat dieren zonder verdoving worden geslacht. Dat was eigenlijk zijn punt, toch?
2: Ja, dat lijkt me een vrij legitiem punt, toch?
20: Ja, lijkt me ook. Ja. Mahatma Gandhi heeft ook gezegd dat hoe je dieren behandelt, dat zegt iets over je beschaving. Dus in dat opzicht heeft hij daar wel een beetje gelijk in gehad.
2: Ja.
20: Jij hebt dus een... Hoeveel heb je nu al geschreven over dat schilderij?
2: 280 dagen achter elkaar.
20: Over één breid?
2: Over hetzelfde. Dus ik kijk iedere ochtend. Dat is wel zeg maar de afspraak met mezelf.
20: Ja.
2: Dat ik er wel naar kijk en, daarna schrijf ik. En er ontstaat dus, dat is precies wat ik verwachtte. Na 3 maanden, weet je wel, wilde ik dat hele schilderij aan stukken slaan. Want je kan die koppen niet meer zien.
20: Nee.
2: En dan komt opeens de liefde weer. Dat ik denk van, goh, hoe heeft hij dat dan toch gedaan? Het gaat natuurlijk weer ook de hele tijd over mijn ouders. Weet je wel, over allemaal dingen die helemaal niets met dat schilderij te maken hebben. Maar... toch ook weer wel, want het is wat ik schrijf nadat ik er naar heb gekeken.
20: Oké, en hoe heet dat schilderij?
2: Het heet trouwens, ik zit op Substack.
20: Ja.
2: En het heet Dijkshoorn, of Nico kijkt, of zo. Ik weet niet eens, Dijkshoorn kijkt.
20: Goed dat je dat weet.
2: En het is iets van, ik weet de titel ook nog niet eens helemaal uit. Singelbrug bij de Paleisstraat, of zo, iets in die geest.
20: Nou, Ellen van Rijn begint al te knikken.
2: Ja.
20: Die ken je?
1: Nee, ik kende dat schilderij niet, maar ik heb het even opgezocht.
2: Het is een prachtig
1: schilderij.
2: Omdat
1: ik hier natuurlijk te gast ben.
20: Ja.
1: Ik vind het wel bijzonder dat je zoveel verhaal kunt maken van dat schilderij, ja. Mensen zouden dat in een huwelijk moeten doen. Dat je maar altijd weer verhalen blijft vertellen. Misschien houden ze het dan langer vol.
20: Ja. Je spreekt nu ook over jezelf, of niet?
1: Nee, ja, nou ja. Misschien had ik dat niet, moeten maar... doen in het verleden. Maar met mijn huidige huwelijk, ja.
20: Jullie vertellen veel verhalen.
2: Maar ik vond het vooral een interessant... een soort gedachte-experiment.
1: Ik vind het een heel interessant gedachte-experiment.
2: Ik merk dat ik dacht dat ik blij zou zijn als ik klaar ben. En het vreemde is dat ik gewoon nu met enige weemoed iedere dag zit te schrijven. Dat 31 december steeds dichterbij komt.
20: Maar je kan toch gewoon weer een nieuw schilderij?
2: Ja. Dat, ik denk dat ik dat ga doen.
20: Ja, dat lijkt me ook. Maar het is dus niet een schilderij geweest van Jacques Goudsticker.
1: Nee, maar hij had wel Breitners.
2: Ja, dat las ik, ja.
1: Ja, dat klopt. Overigens, ja, inderdaad, je kunt ook doorgaan. Maar hij is geboren in...
20: Ja, ik zal even kort... Jij zit hier voor het boek Gestolen Geluk. Heb je 4 jaar aan gewerkt.
1: Ja,
20: dat gaat over Jacques Goudsticker.
1: Ja.
20: Man die veel bezittingen had, die in de Tweede Wereldoorlog gestolen zijn. Geroofd, zeg maar, gewoon door de nazi's. En daar zaten ook een aantal schilderijen van Breitner tussen, begrijp ik.
1: Nou, dat zat in zijn bezit, zeg maar, in zijn collectie zaten Breitners. En in 1923, hij is uit 1897 Goudsticker. Dus hij was 25, 26 jaar. En toen is hij eigenlijk al, hij was echt een visionair. Hij dacht, de wereld is heel veel groter dan Nederland en België. Dus hij ging op zijn... Alleen ging die naar Amerika met een eigen collectie modernisten. Waaronder Breitner, Van Gogh, wat zat er nog meer in? Thorop, Jan Thorop, Van Gogh, dat zei ik al. Van Donger zat erin. En natuurlijk ook zijn klassieke stukken. En dat vanuit één lied, dus hij had één museum waar hij terecht kon. Ging hij vanuit zijn hotelkamer, ging hij eigenlijk zelf een soort toertje doen. Hij was 25 jaar oud. Mm. En dat is de eerste keer dat hij een Van Gogh verkocht heeft in Amerika. Dat er überhaupt een Van Gogh verkocht is in Amerika. Dat is wel heel bijzonder. En hij had ook een Breitner bij. En dat was, en misschien is dat je volgende schilderij, Gezicht op het Rokin. Dus wie weet.
20: Ja.
1: Ga er eens naar kijken.
2: Ik denk dat ik iets meer zelfs nog gewoon meer ga kwellen. Dat ik gewoon een zelfportret. Er is een prachtig zelfportret van hem. Ja. Dat is natuurlijk helemaal gewoon.
20: Om daar op los te gaan.
2: Om daar een jaar lang over een zelfportret te schrijven. Ja. Mag ik eens vragen? Nu je dat zegt zo, Van Gogh, kende iemand dat toen daar in de Verenigde Staten? Of werd dat gewoon puur gekocht omdat ze het mooi vonden?
1: Nou nee, ze waren er helemaal niet zo dol op. Want
2: nee,
1: dat ging helemaal niet zo makkelijk. En Goudsticker wist zelf natuurlijk ook nog niet of dat ging lopen. Maar hij had wel een soort gevoel. Hij was ook... Ja, hij was bij professor Vogelzang, was die de eerste kunsthistoricus in Nederland. Daar was hij bij in de leer geweest. En hij had gewoon, ook vanwege zijn vader al en zijn grootvader... hij groeide op in zo'n familie van kunsthandelaren. En Ja, hij had er wel een soort van gevoel bij. Maar ja, uiteindelijk was het natuurlijk ook voor hem nog helemaal niet duidelijk wat het zou gaan worden. En moet je nagaan wat het nu geworden is.
2: Ja, maar wat was zijn gevoel? Gewoon, ging hij voor schoonheid? Of had hij ook wel eens achterhoofd van dat is wel verkoopt, dat gaat wel verkopen?
5: Handel.
2: Is het handel?
1: Nou, nee, dat is, ja, ik denk een combinatie van die twee. Ik denk dat dat ook de perfecte mix is. Hij heeft zo'n heel epistel geschreven. Dat is ook nog te zien als je het archief van Goudsticker opent, ja, bij het Amsterdam Stadsarchief. Dan kom je ook een stuk tegen wat hij geschreven heeft over het beleven van kunst. Hoe je dat zou moeten beleven. En dat dat eigenlijk net zoveel publiek zou moeten kunnen trekken als een goede voetbalwedstrijd of een wielerrace. Het is echt heel mooi om te lezen. En dat er ook zoveel poeha is, daar houdt hij ook niet van.
5: Oh, dat moet je aanspreken, toch?
2: Nou ja, dus ik weet niet wat ik hoor. Ja, dat, ja, dat is prachtig. Ik merkte wel dat ik meteen toen jij zei van hoe je naar kunst moet kijken. Dus wel meteen me hakken in het zand. Zo van, want ik vind dat iedereen gewoon op lekker, iedere manier. Ik ben juist gewoon heel. Ik heb heel veel stukken nu geschreven over Breitner. Dat ik volstrekte Amsterdamse proleten voor dat schilderij neerzet. En die alleen maar zeggen van zo'n baard dat oma had die ook. Zo had die ook. Kijk dan, die heeft precies zo'n baard. Dus dat hoor je ook altijd in het Rijksmuseum.
1: Nou, ik moet mezelf even corrigeren. Het heet over het beleven van kunst. Dus het is niet hoe je naar kunst moet kijken.
2: Ja, oké, goed.
1: Maar het is eerder.
2: Dan is het goed.
1: Ja, gelukkig.
5: Je hebt er 4 jaar aan gewerkt, je hebt er veel tijd in gestoken. Ja. Waarom dit onderwerp?
1: Ja, nou ja, het onderwerp. Eigenlijk ben ik getipt voor dit onderwerp. En iemand zei: wil je daar een filmscript over schrijven? Want daar zit echt een verhaal in. En toen ben ik daar ingedoken. En toen zei ik: nee, ik ga daar zeker geen filmscript over schrijven. Want met filmscenario's is het heel vaak dat je er heel lang aan werkt en het eindigt nergens. Maar ik zei: ik wil daar wel een boek over schrijven. Toen ben ik met de familie in aanraking gekomen in Amerika, met de nazaten. De schoondochter, die leeft nog, van Jacques en Daisy, was getrouwd met hun zoon Edo en de twee kleindochters. En nou, met hun heb ik gesproken. Wat overigens heel opmerkelijk is dat zij nooit hebben geweten hoe groot dat imperium was, wat hun grootvader had opgebouwd. En de journalist Pieter den Hollander, die heeft dat begin jaren 90, halverwege jaren 90, die is bij hun langs gegaan, heeft hen gebeld: bent u familie van Wijlen Jacques Goudsticker? En omdat zij een andere achternaam hadden gekregen, omdat Daisy hertrouwd was, was dat, ja, was even lastig zoeken.
2: Ja.
1: Die Pieter den Hollander is toen naar Amerika gevlogen en die heeft zij de familie uitgelegd: weten jullie wel hoeveel onrecht daar is aangedaan eigenlijk door de Nederlandse staat? Hoe onfair er is gehandeld in de restitutie van die schuld? Het gewoon het teruggeven van de schuld die geroofd is.
5: Van 2/3 van de stukken zwerven nog over de wereld.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus als mensen iets zien of ze denken iets te zien.
5: Ja.
1: Het is ook bijna een soort. Hè, je hebt natuurlijk onze eigen kunstdetectives, maar het is bijna een soort interessant om te kijken van, als we nou met z'n allen gaan zoeken, dan moeten er toch nog wel.
5: Maar in Breukelen, toch in Nijenrode, bij het kasteel, zou er ook iets ingegraven moeten zijn?
1: Ik heb dus met die familie, je bouwt daarmee een contact op. En op een gegeven moment heb ik het vertrouwen en de vrijheid gekregen om daar een roman over te schrijven. En toen heb ik ook het dagboek gekregen van Daisy. En dat was een dagboek van 1936 tot 1940, waarin ze elke dag 2 regels heeft geschreven. Nou ja, als schrijver, dat is gewoon een bron. Dat kom je gewoon zelden tegen. Het was alleen één probleem, het was onleesbaar.
5: Oh.
1: Ja, het was in zulke haren, daar had er niks aan. Maar uiteindelijk hebben we iemand gevonden, een Duitse handschriftdeskundige, die dat met heel veel geduld getranscribeerd heeft. En ik was dus de eerste die dat dagboek las. En zo las ik op 7 september 1939... schrijft ze: Fru Nijenrode, Keller werden zugemetseld. Nou, toen dacht ik, ik werk veel met Paul Schevernels, een historicus. Hij is bezig, oud-Nijenrodiaan, is bezig met een biografie van Goudsticker ook. Wij sparren heel veel. Ik zeg: wat is er eigenlijk met die schilderijen gebeurd die in Nijenrode verstopt hebben gezeten? En toen wist hij me te vertellen dat er altijd geruchten waren. Nou, en toen dachten we van, maar waarom gaan we dat niet uitzoeken? Alleen, Nijenrode die werkt vooralsnog niet echt mee.
20: Nee, ze willen die kelder niet openbreken.
1: Nou ja, je hoeft dat ook niet echt open te breken. Hè. Je kunt dat eigenlijk, het is een kijkoperatie noemen ze
2: maar
1: dat.
2: Nou, het publiek van dit programma, Kenon, wordt morgen de hele tuin omgevoerd.
20: Die kans dus is zomaar aanwezig.
2: Staan morgen 60 mensen met een schep.
20: Ja.
2: Ja,
1: ik hoop dat het goed bewaakt wordt. Want inderdaad, dat zou zomaar kunnen.
20: Maar 2000 meesterwerken, heel veel zilver en andere kunststukken. En prachtige spullen ook allemaal. Ja. Ik vind het wel tragisch om te horen hoe het allemaal mis is gaan voor de heer Goudstikker zelf. Die stapt op de allerlaatste boot die richting Engeland ging. Volgens mij de allerlaatste.
1: Ja, de allerlaatste.
20: En die maakt een wandeling, s'nachts. En die valt in een luik en die overlijdt.
1: Ja, klopt. Je hebt je helemaal gespoild. Dank je wel. Nee.
20: Oh, mag ik niet vertellen?
1: Ja, wel, ja, je kunt het opzoeken.
20: Sorry.
2: Daar heb jij vier hoofdstukken naartoe gewerkt.
1: Dat is nog.
20: Ja, maar ik heb me erin gelezen. Ik denk, nou ja, dat zal wel bekend mogen zijn. Maar ja.
1: Nee hoor, maar het is ook gewoon bekend. Alleen voor de mensen die dit boek voor het eerst oppakken is het misschien toch wel leuk om te kijken van hoe gaat het. Maar inderdaad, het is heel tragisch. En hoe Daisy daarna ook weer in New York terecht is gekomen. Hoe ze alleen moest zien te overleven. En er zitten allemaal verhalen aan. Als Esse kreeg niet een visum om aan land te gaan in Engeland. En ook geen visum voor Amerika. Ze was natuurlijk origineel Oostenrijkse.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Het was Daisy die gezongen had, want ik schrijf het vanuit het perspectief van de weduwegoudsticker. Ja. Zij had voor militairen gezongen. Een van die militairen herkende haar en die zei, nou, kom snel maar dan op die boot. Dus het was niet via Jacques Goudstuk.
2: En dan gaat hij lopen wandelen, dus midden in de nacht. Ja. Snap je het toch niet? Blijf lekker in je kooi, man. Ja. En ga lekker slapen, weet je. Wat een onzin allemaal. je bent ontsnapt en dan ga je er zo aan. Ja, verschrikkelijk allemaal. Ik viel me wel op dat zowel Edo als Daisy dus in hetzelfde jaar overleden zijn. Is dat toeval?
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Nee, dat is toeval, ja, natuurlijk. Ja?
2: Ja, ja, en allebei op een andere manier. Dus niet dat ze met een ongeluk. Af te vragen toen ik die twee data zag. Maar.
1: Ja, hij was heel ziek. En ja, hij was ook altijd heel erg boos en gefrustreerd over het feit dat die kunst nooit is teruggekomen. Zij trokken zich altijd terug in een kamer. Daar hadden ze altijd gesprekken, dat vertelde zijn vrouw. En daar mocht nooit iemand iets van afweten. En daar begin ik ook in dit verhaal, in die kamer.
2: Okay.
1: En met wat daar besproken zou kunnen zijn. En dat ging over die kunst. En dan vraagt hij, maar vertel het verhaal, het hele verhaal, als je dat dan nooit hebt verteld. En dan begint zij te vertellen. En ik was gewoon zo gefascineerd over, wat zit er nou. En we hebben nu gezien dat een rechter 2 weken geleden, 3 weken geleden nog besloten heeft dat schilderij wat boven de bank hing in Argentinië op zo'n Funda-site, dat terug moet, hè, naar de nazaten. Terecht. Maar wat zit er nou achter? Hè? Wat is nou het hele verhaal wat erachter zit? En dat is eigenlijk een prachtig liefdesverhaal. Ja.
2: En dat kun je lezen in jouw boek.
1: Ja, zo is dat.
2: Nee, zo moet je. Gestolen geluk. Prachtig. Mooie titel ook.
3: Weet je wat ik even de beste interviews vind over kunst ooit? Nou. Als ik even denk, ik zie jullie zo tegenover elkaar zitten. Gewoon, vroegen ze aan Jan Kramer, vroegen ze ooit, wat vind je van Rembrandt? En dat was het antwoord, nee, sorry, ik hou niet van voetbal.
2: Maar goed, Elle, bedankt ervoor.
1: Ja, en jij ook.
2: Ik ben heel benieuwd naar het boek, eigenlijk ook gezegd wel. En sorry dat ik die spoiler heb.
1: Dat maakt niet uit. We wisten het al. Nee, ja. En we
2: maar gaat heel snel dood. Dat is jammer.
3: Ja. 6 dagen in die put gezeten.
2: Ja. Zonde. Dankjewel en succes.
1: En jullie ook bedankt.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
6: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
7: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
10: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel.

0: viel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. En dat wil Zelensky ook wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
4: Maar ja, gisteren waren er weer protesten in Parijs. Een aantal andere steden liep het uit de hand.
5: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
6: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
7: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
2: Wilfried Gené.
8: Friday Move, 2 uur. En daar zit er nog steeds Nico Dijkshoorn. Enthousiasme hier in Bar Americain in Amsterdam op het Leidseplein, waar het al een beetje donker begint te worden vanwege het weer. En onze DJ Thomas Robson nog steeds aanwezig. Die moet natuurlijk als een haas hier vandoor als het programma is afgelopen voor zijn volgende klus. Maar tot die tijd probeert hij de muziek zo goed mogelijk te verzorgen. Hey, jullie hadden een feest der herkenning, Maurice en jij. Maurice de Hond en jij toch? Want, hè?
9: Ja.
8: Hoe lang geleden? De eerste keer?
9: 2006, 2007 denk ik.
10: Ja, de wereld, we zaten samen bij De Wereld Draait Door. Het eerste wat ik mij dus, vreemd genoeg, ik heb een heel scherp beeld van de eerste keer dat ik jou zag. Toen zat ik daar aan een tafel, backstage. En toen kwam jij naar mij toe met een weegschaal onder je arm. En jij legde mij dan uit, dat jij was toen helemaal hyper over. Jij ging mij uitleggen van dat het een weegschaal was die dan je gewicht. Die herinnerde je gewicht of zo. Kan jij daar iets van, nog van herinneren? Nou. Ik had wel zoiets van, hoe kom ik van deze gast af? Dat weet ik nog wel.
8: Maurice, weet jij er nog iets van?
11: Nou, dat was in de tijd van de eerste weegschalen die ook meer wogen dan alleen je gewicht.
10: Ja, zie je. Dat klopt.
11: En je ook herinnerde. Dus die weegschaal was zelfs zo dat hij ook zelfs wist je verjaardag. Dus op mijn verjaardag werd ik eerder gefeliciteerd door mijn weegschaal dan door mijn familie.
10: Maar toen zag ik, wat ik daar dus zag, was dat jij gewoon echt oprecht gewoon daar helemaal lijp op ging. Zo van, nou, niet wat ik nu heb, weet je wel. Het is gewoon,
8: ja, maar, alsof is wel we de nieuwe eeuw in gingen. Van de nieuwe dingen, daar ben jij toch?
11: Ja,
8: je kijkt altijd vooruit, hè?
10: Ja, dat was mooi.
11: Ja. Ja, en bijvoorbeeld op dit moment AI, kunstmatige intelligentie, is echt ongelooflijk.
8: Ik moet nog steeds bij je langskomen om een les te volgen. Je
11: gaat het is echt ongelooflijk wat ik doe. Ik kan mijn rapporten, ik heb soms een rapport binnen een half uur klaar naar de laatste enquête.
8: Dat was vroeger, hoe lang?
11: Nou, daar deed je 3-4 dagen over, op het minst.
8: Ja.
11: En de kwaliteit is eigenlijk beter. Bijvoorbeeld, tegenwoordig laat ik veel minder mensen voorgecodeerde vragen beantwoorden. Maar laat ik ze intypen wat ze op die vraag beantwoorden. Heb ik 3,000-4,000 mensen geven een antwoord. En soms heel kort, enzovoorts. Mm. Dan haal je al die antwoorden door een AI-tool die ik dan gebruik. En dan heb ik 10 minuten later een rapport wat klinkt als een klok en beter is eigenlijk dan een rapport waarbij je tabellen geeft en grafieken en veel diepgaandere analyses.
8: Maar kan AI zo origineel worden als Nico kan zijn in zijn columns en zijn verhalen?
11: Nee, dat kan niemand. Dat kan hij nooit.
8: Nee, maar zonder gekheid. Dat meen ik serieus. Kan
11: nee,
8: dat?
11: Maar het is wat je definitie is van originaliteit. Ik beschouw AI alsof ik een regisseur ben die een film maakt. Mm-hmm. Ik heb tekstschrijver, ik heb een cameraman, ik heb acteurs. En die gaan aan de gang. Mm-hmm. En als ik er tevreden over ben, kan ik er heel tevreden over zijn. En als het niet goed is, laat ik hem nog wat anders doen. Alleen het gebeurt allemaal binnen no time. Zodat ik het ook 10 keer of 20 keer kan doen. En dan ben ik nog maar een half uur verder.
8: blijft het ook gek vinden dat je ook echt in discussie kan gaan met AI. Doe je dat wel eens of niet?
10: Nou, ik had toevallig deze week een hele interessante. We hadden het net over dat ik dat nu al bijna een jaar naar dat schil over de schilderij van Breitner schrijf. Ja. En dat heeft AI dan op een gegeven moment ook in de gaten. Omdat je af en toe eens vraagt van in welke tijd was dit of dat. Of hij weet dan ook blijkbaar, ik zeg al hij, wat al heel gek is.
8: Ja.
10: Hij weet dan dat ik daarmee bezig ben. Op een gegeven moment wilde ik gewoon vragen van welke stekker kan ik het beste kopen voor dat of dat. Zoiets wilde ik vragen. Toen zag ik dus onder dat invulveldje van mij stond zo drie puntjes eronder. En vroeg AI aan mij, zal ik voor de komende week 7 leuke invalshoeken verzinnen voor je Breitner ding? Toen zei ik, toen vond ik het interessant worden, ik zeg, je begrijpt het verkeerd. Het is juist het omgekeerde. Ik kijk ernaar, ik weet niet wat ik ga schrijven en ik wil niet weten wat ik ga schrijven. En toen kreeg ik dus, toen zei hij, en dan gaan ze ging helemaal onder liggen. Ach nee. Ja, je hebt gelijk. Zo,
8: ja, dat zegt hij heel vaak, de AI. Ja.
10: Sorry, ik was iets te veel AI. Dank je wel. Zo'n raar gesprek heb je.
8: Ja, maar hoe kan dat?
11: Nou ja.
8: Ik heb dat namelijk ook wel eens nu en dan. Ik zei, het is echt een heel slecht idee, zeg ik dan. Ja. Ik snap niet hoe je hierop komt, maar dit slaat echt helemaal nergens op. Je hebt helemaal gelijk. Sorry, we gaan het anders aanpakken. Ik denk, ja, wat zit je hier nou te doen dan, weet je wel? Dus het is wel heel leuk aan één kant, maar aan de andere kant denk ik, ja, raar.
11: Maar dan heb ik blijkbaar een betere tool, want het gebeurt mij weinig.
8: Ja?
10: Nou, waar ik een beetje verschrok, ja, dus was juist wat jij zegt. Hij zei niet alleen van sorry. Van dan zat ik er even naast en ik ga je wat anders verzinnen. Hij reflecteerde op zichzelf van, ach ja, dat is mijn wezen. Ik kan alleen maar jou... Ik snap dit niet, want dat is gewoon iets wat ik nog helemaal niet ken. Of zo. Zoiets zei hij. Hij ging bij zichzelf te raden. Dat vond ik echt een doodeng moment.
11: Nou, ik gebruik het regelmatig bijvoorbeeld voor een brainstorm-sessie. Waarop je gewoon...
8: Nee, ik ook. Dat doe ik ook heel vaak. Maar ik had laatst een analyse van mezelf zitten maken, althans... Dat had ik er niet bij gezegd. Maar op een gegeven moment vroeg je, gaat dit eigenlijk over jouzelf, Wilfred? Ja, toen dacht ik, waar bemoei je mee, zeg? Wat is dit
10: allemaal? Wij weten, nee, ik weet allemaal dat je alleen maar over jezelf zit te lullen altijd.
11: Ja. Nee, maar functioneel heb ik al iets heel interessants mee. Ik was in het buitenland, voelde me niet zo lekker. Ik moest even naar het ziekenhuis voor bloedonderzoek, urineonderzoek. Toen kreeg ik die uitslag binnen, die heb ik ingelezen. En hij analyseerde die uitslag, gaf aan welke waarden hoog waren. En wat waarschijnlijk wat te hoog was. Ik kreeg antibiotica. En hij zei, nou, als je terugkomt in Nederland, ze zei de arts, moet je even naar de huisarts. Toen wilde ik naar de huisarts gaan. In plaats van mijn bloedonderzoek te sturen en mijn urineonderzoek, heb ik een rapportage van AI gebracht, van ChatGPT, van 1,5 pagina, die ik aan de huisarts heb overhandigd. Okay. En wat er toen daarna gedaan, dat was helemaal bijzonder. Ik heb al mijn gezondheidsinformatie van verschillende, van mijn huisarts, van cardioloog, gedownload. En die zit nou in mijn hele systeem. Dus mijn ChatGPT heeft al mijn gezondheidsinformatie die mijn huisarts niet helemaal heeft. Dus als ik naar artsen zou gaan, kan ik mijn dossier van 12 pagina's, waar die alle onderzoeken van de laatste 5-10 jaar onder elkaar heeft gezet, kan ik overhandigen. Dus ik gebruik het heel functioneel.
8: Wat vindt AI van je? Hoe sta je ervoor op dit moment?
11: Nou, heel goed. Want het interessante daarbij is, ik gebruik regelmatig diverse voedingssupplementen. Dan leg ik die voedingssupplementen tegen AI aan. En die zegt, nou, deze zou ik eigenlijk niet nemen, want jouw nierfunctie is relatief laag. En dan moet je dit niet nemen. Dus ik denk dat ik ontzettend veel goede adviezen daar.
8: Je ziet er ook goed uit, moet ik zeggen.
11: Nou, dank je wel.
8: Ja, heel vitaal ook. Ja. Je maakt een krachtig indruk, meen ik serieus. Zonder gekheid.
11: Nou, dank je wel.
8: Belangrijk is eigenlijk ook, ik werd door Jan Nagel geweest op het feit dat het alweer 50 jaar geleden was dat jij de eerste peilingen deed. En dat echt het politieke landschap echt enorm invloed heeft ook. Hoe belangrijk is dat geweest, dat je daarmee bent begonnen?
11: Nou, het was In de Rode Haan was een ontzettend belangrijk programma, waar tussen 12 en 2 uur op zaterdag alle politici kwamen. Jan Nagel en dat programma bepaalde de politiek.
8: Ja.
11: En toen kwam hij op het idee om met een peiling te komen. Ik had wat ander onderzoek voor hem gedaan. En hij vroeg, kan jij met een peiling komen? Toen ben ik gekomen op 9 oktober met een peiling. En het interessante was, er waren al wat peilingen, maar op dat moment was Den Uyl was premier. En Wiegel kwam op. En op dat moment was de peiling, het sfeer was een beetje dat toch wel Partij van de Arbeid duidelijk voor de VVD stond. En toen kwam ik met mijn peiling en toen bleek de VVD hoger te staan of gelijk te staan ongeveer, ja, met de Partij van de Arbeid. En op maandag openden de kranten alsof er verkiezingen waren geweest in dat weekend.
8: Ja. En dus zo'n impact had het.
11: Zo'n grote impact had dat. En daarna, ja, ben ik maandelijks gekomen. Eerst op de radio, later op de televisie. En dan zeggen ze, ja, the rest is history.
8: Ja, nee, als je aan Maurice de Hond denkt, denk je aan peilingen, toch? Of niet?
10: Nee, absoluut. Ja. En aan een weegschaal dus.
8: Ja, met die alles kon ook op dat moment.
11: Ja, technologie misschien.
8: Maar je hebt dus speciaal voor die 50-jarige jubileum... of voor het 50-jarige jubileum... een speciaal, staat ook in het persbericht... een peiling van Nederland laten maken. En wij krijgen voor ons land, van al onze 7000 deelnemers, een 3,9.
11: Ja, die geven...
8: 3,9?
10: Op het tot 10.
8: Ja.
11: Ja, maar ik heb ze 12... ik heb de Nederlanders, 7000, ja, steekproef... heb ik op 12 onderdelen Nederland laten beoordelen van dit moment.
8: Ja.
11: En die geven dan gemiddeld een 3,7.
10: Ik vind het hoog.
8: Ja?
10: Ja.
11: Ja, nou, de D66-kiezers, ja, geven gemiddeld een 6,1.
8: Ja.
11: PVV-kiezers geven gemiddeld een 2,4. En als je dan verder doorgaat, en dat is het interessante wat uit het onderzoek blijkt... wat blijkt de meest fundamentele factor tegenwoordig te zijn... en het is niet meer links, rechts, whatever dat nog is.
8: Ik heb het gelezen, dus ik mag het niet zeggen. Moet jij het zeggen.
11: Maar de belangrijkste factor is... dat of mensen zich onzeker voelen over de financiële toekomst.
8: Ja, financiële onzekerheid is het ding.
10: Dat is het.
8: Ja, dat is nu het meest cruciaal, toch?
11: Ja, want, ja, want bijvoorbeeld PVV-kiezers, 69% zijn onzeker over hun financiële toekomst. Bij de D66 is dat maar 11%. En dat beïnvloedt eigenlijk hun beoordeling van alle andere aspecten van Nederland. Want over de hele linie, ja, scoren ze duidelijk laag. En als je dat dan dieper analyseert, zie je inderdaad dat dat de factor is. Daarom opleidingsniveau is daar een belangrijke factor voor. Maar dat eigenlijk inkomensniveau ook.
8: Ja.
11: Maar zeker in een wereld die snel verandert, en dat gebeurt... zijn mensen die, laat ik zeggen, wat minder opleidingen hebben gehad... en ook lagere inkomens hebben minder keuzes als het niet goed gaat. En die zijn dus, voelen zich steeds onveiliger. En dat heeft dus veel minder ideologische componenten, zoals je misschien vroeger dacht... maar heeft veel meer hun eigen onzekerheid, hun eigen negativiteit... over wat er kan gebeuren, beoordeelt, beïnvloedt eigenlijk elke andere beoordeling.
8: Ja, maar 3,9, ik vind het nogal laag, maar jij vindt het nog hoog dus. Waarom vind je het hoog dan?
10: Nou ja...
8: Nederland, denk aan Nederland. Nederland is toch het land. Op alle lijstjes staan we in de top 10, in de top 5. Welvarend, welzijn, alles toch?
11: Ja, maar dat is precies. Het ligt eraan wat je achtergrond is. Dus jij, nogmaals, als je zelf financieel goed ervoor zit... beoordeel je de rest van de dingen ook relatief positief. Als je zelf negatief, als je zelf veel meer onzeker bent... beoordeel je blijkbaar alles negatiever.
8: Maar waar zou jij van uitgaan dan, Nico?
10: Ja, gewoon het uitermate persoonlijk weer gewoon. Dat je gewoon met 10 mensen in een lift staat. En dat ik, als ik boven kom, wil ik ze gewoon allemaal wurgen.
8: Ja.
10: Ja. Ja, dat dit met Nederlanders.
8: Ja. Ja, je vindt Nederlanders verschrikkelijk, hè? Je gaf in een interview in België ook dat je er helemaal gek van werd.
10: Ja, ik vind vooral gewoon, het is niet puur Nederlands. Ik vind trots zijn op je land, vind ik volstrekte waanzin. Je bent toevallig uit je moeder gegleden. Hier ergens in Nederland. En je had net zo goed in een Antwerpse keuken kunnen liggen. Dus ik vind...
8: Maar je hebt het over een tsunami van zwakbegaafden. Dus had je het in het interview
10: genoemd? Ik vind inderdaad... jij vraagt het me nu. Ik vind, dat is de kern van al het kwaad. Gewoon trots zijn op de plek waar je toevallig bent geboren.
8: Omdat je daar eigenlijk geen invloed op hebt. Het is... puur toeval.
10: Het is een raar soort trots. Ja? Weet je wel?
8: Onderscheid je dat trots
10: op niets?
8: Of herken je er niks van?
11: Nee, ik onderscheid het niet. Wat natuurlijk belangrijk is, terwijl mensen alles negatief beoordelen bijna... wat ze nog wel positief vaak beoordelen... is hun eigen gezin, hun eigen omgeving.
8: Ja.
11: Relaties die ze hebben binnen hun eigen omgeving. Dus dat trots zijn op Nederland is vaak veel meer... over zich comfortabel voelen in hun eigen omgeving. En dat zie je wel. Alhoewel natuurlijk de samenleving steeds meer gepolariseerd is... en een gigantisch verschil is tussen de grootstedelijke wereld... en de rest van Nederland. Dat zie je trouwens ook bij de verkiezingsresultaten. Want pro is veel groter in Amsterdam, in Utrecht, in Arnhem.
8: Ja.
11: En in de, buiten, in de buitengebieden is gewoon de PVV de grootste.
10: En wat, ja. Wat ik bij steeds afvraag, dat weet jij misschien van... in hoeverre beïnvloedt... kijk, iedereen kan nu precies een kanaal zoeken... waar hij de informatie krijgt die hem past. Dat was natuurlijk nooit zo. Je keek gewoon naar Nederland 1 of Nederland 2. En daar moest je het mee doen. Maar ik heb het idee dat iedereen nu gewoon naar zijn eigen tokootje zit te luisteren en zegt, ja, zo zit het.
11: Ja, nee, dat is ook zeker zo. En dat is er aan de hand. Dat is een gigantische versplintering daardoor in de samenleving. Iedereen in zijn eigen bubbel.
10: Ja.
11: Dat zie je vervolgens terug ook in verkiezingsuitslagen met de versplintering. En wat zie je dan vervolgens? Wat mensen zich niet goed realiseren. In de vorige eeuw haalden de drie grootste partijen 80%. En die konden met twee een meerderheid vormen.
10: Ja.
11: Inmiddels halen die drie partijen nog maar 35%. En ons systeem is daar helemaal niet op aangepast. Dus wat we nu hebben, of dit doorgaat of niet, of er nieuwe verkiezingen of niet, het zal niet lukken, want het systeem past niet meer bij 2026. Nee,
8: je komt met hetzelfde probleem weer te maken.
11: En wat je dan merkt, de enige manier waarop zo'n systeem verandert is als je de grondwet verandert. Nou, dat kan alleen maar met 2/3 meerderheid in 8 jaar. En de verandering die gaat komen, zoals die eigenlijk ook in 1848 gekomen is. Als er zoveel onrust, zoveel dreiging is, zoveel onzekerheid is. Bijvoorbeeld de Frankrijk-revolutie of zo. Dreiging vanuit het oosten. Dat zijn de momenten waarop een systeem eigenlijk omvalt en een nieuw systeem komt. En dat is hard nodig.
8: Dus die tijd is aangebroken, zeg jij? Dit systeem is failliet, dat wil je eraan geven.
11: Kijk nou even wat er in Den Haag al een tijd gebeurt.
8: Absoluut.
11: Terwijl alsof de wereldsituatie niet eigenlijk vraagt om slagvaardig te opereren, draaien we rondjes achter de eigen staart en komen ze er helemaal niet uit.
8: Nee. En dan staat van de week weer de VVD op 12. En dan wordt dan gezegd, valt allemaal mee. Alhoewel, er is vanavond een bijeenkomst om de achterban een beetje tot rust te manen. Maar dan wordt het gebagatelliseerd. Als het niet uitkomt, dan wordt het altijd gebagatelliseerd.
10: Welke artiest is er?
8: Ik heb geen idee. Gordon neem ik aan.
10: Ja.
8: Nee, maar dat is wel opmerkelijk altijd. Als het niet uitkomt, dan wordt het altijd gebagatelliseerd. En anders wordt het heel goed gebruikt, toch?
11: Ja, maar het belangrijkste is echt dat die drie grote partijen, het hele midden is weg.
8: Ja.
11: Dus wat ze ook doen, ze komen er niet uit. En ik denk, de enige wat ik wel verwacht is, als inderdaad de onrust groter wordt en de onzekerheid groot is dat ze niet slagvaardig kunnen opereren, dan is eigenlijk de enige oplossing een nationaal kabinet waar ook pro en ja 21 in zitten. En die elkaar dan toelaten dat op bepaalde punten dat die kabinet een andere beslissing neemt dan een van die partijen wil.
8: Ja.
11: Om gewoon het land toch nog te kunnen besturen. Het
8: landsbelang, zeg je dan.
11: Ja.
8: Het belangrijkste.
11: En ik denk dat dat moment gaat aanbreken wanneer de dreiging alleen maar groter wordt en men steeds minder voor elkaar krijgt.
8: Ja. Wijze woorden. Dreigende woorden ook, dat wel. Maar ook realistische woorden, denk ik. Gefeliciteerd trouwens nog met 50 jaar jubileum. Is toch mooi?
11: Ja, dankjewel.
8: Ja. En zeker als je er nog zo lekker in zit, Maurice. Dus we zijn nog lang niet van je af, toch? Neem ik aan.
11: Ik hoop het niet,
8: door.
11: Nee.
8: Hey, hou dat vast. Bedankt daarvoor.
11: Graag gedaan.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money.

0: Wil je ook eens langskomen bij de gezelligste vrijdagmiddagborrel van BNR Nieuwsradio? Je bent van harte welkom bij de Friday Move. Elke week neemt Wilfred Gené met spraakmakende gasten en een DJ de week door tussen 4 en half 7. Op de site van BNR kun je zien waar we uitzenden.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. En dat wil Zelensky ook wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
12: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
13: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
14: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
15: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
16: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw

0: gaat niks meer fout bij die man, hè?
1: Nee, het gaat heel lekker.
0: Ja.
1: Deze,
0: voor jou ook?
1: Precies het aantal beats per minute waar wij ook ongeveer op zitten aan deze tafel.
0: Ja, zeker weten. Ja. U hoort de stem, de herkenbare stem van Nico Dijkshoorn. En die andere herkenbare stem is natuurlijk van...
2: Bernhard Hammelburg.
0: Ja, wat een prachtige stem, dames en heren.
1: Heerlijk.
0: Je schiet het er altijd een beetje bij vol, hè, bij die stem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dikke keel.
0: Zou je ook niet een keer Jan van Veen's Candlelight één keer vrijdag doen? Gewoon één avond?
2: Ja, ik heb nog veel met hem in het café gezeten toen hij begon bij de AVRO met dat Candlelight. Want toen werkte ik daar ook. Die man die deed geloof ik iets in confectie of textiel. Ja, een heel ander vak.
0: Klopt inderdaad, ja.
2: Ja, en dit deed hij voor zijn lol. Maar wat een mega succes.
0: In die tijd werd er veel gedronken, hè?
2: Ja.
0: In het omroepvak.
2: Ja.
0: Echt, toch?
2: Ja, ja.
0: Oost Postema en zo, al die mannen zaten er dan bij.
2: Ja. Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Maar er werd echt stevig ingenomen.
2: Enorm.
0: En dan met de hand aan de vangrail terug naar huis.
2: Ja, je had een... Je had een aantal, in Hilversum in afval, een aantal van die kroegen... die draaiden helemaal op omroepmedewerkers.
0: Ja.
2: Volgens mij hadden ze helemaal geen andere klanten.
0: Je hebt het pandje, had je altijd nog. Ik was dat toen ook al wat later. Ja. Zat ze vaak in het pandje, ja. Dus achter het Mediapark.
2: Ja.
0: De Jonge Haan, daar zaten ook
2: Jonge
0: al
2: Haan, veel
0: die mensen.
2: Bestaat volgens mij nog steeds.
0: Ja, ze staan allebei nog steeds, ja. Ja. Ja, dat waren tijden. Die heb ik niet echt meegemaakt, maar dat die vader ook
2: nee.
0: Altijd.
2: Nee, als matige drinker is het niet zo leuk, maar oké, ik heb het allemaal meegemaakt.
0: Maar ik zag ook heel veel presentatoren in die tijd gewoon ook voor een uitzending al drinken. Dat vond ik ook zoiets bizars.
2: Ja.
0: Dat ken ik niet. Dat het
2: nee, of tijdens de uitzending een glas op tafel. Of dat gebeurt bij jouw uitzending trouwens.
0: Ja, dat gebeurt bij ons uitzending. Wel, maar er is maar één man die drinkt al.
2: Ja, wel, maar, dat...
1: maar drinken is natuurlijk al ook gewoon weet je wel, iets uit de vorige eeuw.
0: Ja.
1: Iedereen neemt een snuif nu, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja. Maar er waren ook presentatoren die dat toen ook al deden, toch? Of niet?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, toch?
2: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Maurice de Hond, jongen.
0: Ja, die ging tekeer.
1: Zo
0: de
1: meters.
0: Ja. Oh, daar zit hij.
1: Oh, daar zit hij nog. Ja.
0: Maar Bernhard, daar kom je niet voor. Je komt voor het internationale strafhof en de uitspraak die nu de Trump
2: heeft gedaan. Ja, dat is nieuws. Er was een embargo op het mededeling van het Witte Huis. Maar inmiddels is dat eraf.
0: Ja, goed dat je zegt. Vorige week had Maurice mij iets gestuurd van de peilingen. En toen
2: stond
0: ik later bij 6:20. Maar dat zag ik pas veel te laat. Dus toen heb ik ze om 17:30 al bekendgemaakt. Sorry, ik had dat niet gezien, hè, Maurice.
1: Nee. De hele wereld over.
0: Ja, dus iedereen had het erover.
2: Ramp, enorme rampenrichtje ervan.
0: Ja, nee, maar hij slaat natuurlijk helemaal nergens. Even, sorry,
2: ik begrijp dit soort dingen ook nooit helemaal.
0: Nee.
2: Maar hoe dan ook, het komt erop neer. De regering Trump voert een campagne tegen het internationaal strafhof.
0: Ja.
2: Dat doen ze al een tijd. En dat hebben ze nu tot nu toe gedaan door individuele rechters bijvoorbeeld op een zwarte lijst te zetten. Mm-hmm. Sancties.
0: Creditkaart
2: intrekken. En dat betekent dat die mensen bijvoorbeeld niet meer bij hun bankrekening konden. En allemaal van dat soort dingen. En ook een verbale campagne tegen, ik zal maar zeggen, dat linkse tuig wat daar in Den Haag met foute zaken bezig is. En nu hebben ze die maatregelen weer ingetrokken en die worden nu vervangen door een algemene boycott van dat hele ICC.
0: Ja.
2: En dat is echt behoorlijk omvangrijk, want dat bevat alles. Ook de contacten die ze hebben. Mensen die dus contacten met ze hebben, worden strafbaar. De bankrekeningen die er bestaan, die worden dan allemaal geblokkeerd. Dus ze proberen echt dat ICC uit te schakelen.
0: Ja. De Europese Commissie boos hier al.
2: Rob Jetten heeft net ook in zijn wekelijkse persconferentie...
0: En Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken ook.
2: Ja, en ik was er bij de VN, hè, bij
0: Maurice de
2: jaarvergadering.
0: Boos.
2: En van de ene na de andere Europese leider aan het woord... die zei dat ICC moet blijven. En dat is een enorme campagne. Maar goed, de Amerikanen hebben altijd een beetje het moeite mee gehad. Je weet, de belangrijkste landen, Amerika, Rusland, China, India, Israël, ik noem een aantal op, die zitten er niet in. Ze hebben 124 leden van de 193 VN-leden. Dus lang niet iedereen is lid. En de niet-leden die hebben allemaal ook redenen om dat nu te doen. Maar de beste, vond ik, was destijds toen het begon de uitleg van Bill Clinton. Die zei, ik sta er op zichzelf wel sympathiek tegenover dat mensen die echt misdaden tegen de menselijkheid plegen, dat die kunnen worden berecht in een tribunaal. Ja. Maar wij Amerikanen hebben in de hele wereld, overal zitten we in vredesmissies of in andere militaire operaties. En volgens de regels van het ICC kan het een zaak beginnen tegen elke soldaat die in de ogen volgens het internationaal recht misschien iets overtreedt.
0: Ja.
2: Dus dan zijn we alleen nog maar bezig met het verdedigen en beschermen van onze eigen krijgsmacht. Dus we gaan dit niet doen. Dat argument is het sterkst gebleven in de Verenigde Staten. Waar bemoeien ze zich mee en een grootmacht heeft een krijgsmacht. Een krijgsmacht doet dingen die kun je niet continu maar op de verdachtenlijst zetten. En de aanleiding voor Trump, dat was de zaak tegen Netanyahu. Ja. Die is dus verdacht, hè, niet veroordeeld, maar verdacht. En leden van het ICC hebben dan de plicht om, als zo iemand het land bezoekt, om hem aan te houden en uit te leveren als verdachte. En daar is Trump vreselijk boos om geworden. En die zei, dat is echt een schande, je moet daarmee ophouden, joh. En dat hielp niet. Nou, nee. Dus dit is een explosie en het geeft enorme problemen. Ik zeg er tegelijkertijd bij, ik probeer altijd een beetje mee te... De Amerikanen hebben ook wel een beetje een punt. Want als je kijkt naar dat strafhof...
0: Ik hoef geen vraag te stellen, je komt gewoon nog wel goed
2: aan. Ja, dat mag rustig. Ja. Als je kijkt naar het strafhof, dat heeft in al die jaren dat het bestaat... ik geloof 15 zaken behandeld, uiteindelijk. Er waren heel veel meer aanklachten, maar uiteindelijk 15 behandeld. Allemaal Afrikanen. Ja. Allemaal mensen van wie, laten we zeggen, jullie en ik nog nooit hadden gehoord... Daarvan zijn er nog 3 vrijgesproken. Maar er zijn nooit echt hele grote internationale kwesties gekomen. Dus de vraag is, is dit wel een goed systeem?
0: Is dit wel een goed systeem?
2: Nee, het is geen goed
0: systeem. Dat vraag je dan af.
2: Andere tribunalen... Laten we zeggen, het allereerste was het Nuremberg-tribunaal... Ja. Ging over één onderwerp. Ja. Het Joegoslavië-tribunaal ging over één onderwerp. Rwanda-tribunaal ging over één onderwerp. Die waren allemaal zeer succesvol. Die hebben heel veel mensen kunnen berechten en hun straf kunnen geven. Of vrijspraak, dat is ook gebeurd. Maar in ieder geval, dat werkt veel beter. En dit is een alles op een hoop vegen weer.
0: Ja, ratje toe.
2: En dat is ratje toe.
0: Eigenlijk moet je het gewoon opheffen.
2: En ook stoppen
0: maar mee.
2: Ik begrijp best
0: kost dat het veel dat geld? Kost het, is het...
2: 200 miljoen per jaar, ja. Dat vind ik wel behoorlijk wat geld, ja.
0: Ja, leuke dingen mee doen. Ja.
2: Een enorme zwik rechters, ze moeten allemaal doorbetaald.
0: Ja. Ze kunnen niet bij hun geld komen nu, maar normaal gesproken worden ze erop.
2: Ja, die kunnen niet meer pinnen. En dat het is inderdaad... Ik heb grote twijfels over de zin, of op deze manier, van het strafhof. En ook de manier waarop het werkt is wonderlijk. Want in de normale rechtbank, als er een verdachte komt... dan heeft de aanklager de plicht om de informatie daarover te delen met verdediging. Hè? En dat doen ze daar niet. Dus de verdedigers die worden geconfronteerd met allemaal getuigen... en allemaal documenten die ze niet in het vooronderzoek hebben kunnen inzien. Dus het werkt ook niet helemaal zoals een rechtbank behoort te werken.
0: Maar eigenlijk is de conclusie, stop er maar mee.
2: Ik heb de neiging om te zeggen, dit wordt niks. Dus nee. Dan kan je er maar beter mee stoppen.
0: Pak er wel door vanmiddag. We hebben eerst het kabinet al laten vallen onder leiding van Leendert. En nu zeggen we gewoon strafhof, stop er maar mee.
2: Ja, stop er maar mee.
0: Ja, nee, dat is wel de conclusie van vanmiddag.
2: Ik vind dat, tenzij je al die dingen verbetert, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: Er zitten trouwens niet Afrikanen. Ze hebben nu ook een zaak tegen Duterte, de oude dictator van de Filipijnen, president van de Filipijnen. Die wordt ook berecht. Dus er zit wel eens iemand uit een ander werelddeel in. Maar in het algemeen gaat het alleen maar over Afrika. Dus ik kan me ook voorstellen dat die Afrikaanse landen zeggen, hou nou toch eens op met deze flauwekul.
0: Ja.
2: Dus gewoon racisme tegen ons.
0: Ja, maar Netanyahu, als hij nu ergens naartoe gaat, loopt hij nog steeds het risico? Als hij,
2: hij naar een land gaat dat lid is van het strafhof, dat doet hij ook niet, maar dan moet hij worden aangehouden. Dat zijn de regels.
0: Ja.
2: Maar als hij naar Amerika gaat om de VN toe te spreken, dan kan hij gewoon in. Want
0: moet alleen wachten tot iedereen weggelopen is.
2: Ja, en als hij bijvoorbeeld naar China zou gaan, dat kan ook gewoon.
0: Ja.
2: Of naar Rusland, die kans is niet zo groot. Of naar India, dat zou best kunnen. Dan mag hij gewoon in. Want dat zeggen die landen doen allemaal niet mee.
0: Nee.
2: En er zijn er overigens de afgelopen periode 5 of 6 landen die ook hun lidmaatschap hebben opgezegd. Dus het is ook niet zo dat het
0: als ik dit zo
2: aan
0: hoor,
2: leden toestelt.
0: Is het aflopende zaak?
2: Vind ik wel, ja.
0: Bij deze besloten?
3: Schitterend samengevat.
0: Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Bernard.

0: zitten lekker in Bar Amerika. Ik heb zo straks een hamburgertje gehad, dat is prima hier. Beetje friet erbij. Ja, dat is lekker, hè? Vind je dat niet lekker, Nico? Hou je er niet van?
1: Ik ben een beetje aan het lijnen, maar je hebt er nog helemaal niks over gezegd.
0: Oh, ben je aan het lijnen?
1: Beetje aan
0: je bent natuurlijk afgekleed omdat je met zwart bent.
1: Ja, ik heb ook zwart aangedaan.
0: Ja, om nog meer.
1: Dat is een beetje weer met mijn pantomime achtergrond.
0: Maar even voor mijn duidelijkheid, je bent nu 66. Je vindt het nu al een moment dat je denkt van ik ga er een beetje op letten en zo.
1: Ja, maar ik was gewoon als een mal aan het vreten. Dat was het eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat.
0: Hoe is het om 66 te zijn?
1: Goed.
0: Ja, fijn?
1: Ja.
0: Mooiste tijd van je leven?
1: Nou, ik zeg, laat ik daar toch iets filosofisch over zeggen. Ik weet nog dat ik 20 jaar geleden mijn vriendin Tanja ontmoette. Mm-hmm. En dan weet je dus precies nu hoe lang 20 jaar. Ik heb een vrij duidelijk beeld, zeg maar, van wat 20 jaar is.
0: Ja.
1: En dan weet ik dus gewoon hoe snel ik 86 ben. En ik vind 86 wel gewoon echt iets.
0: Ja. Zou je het willen?
1: Nee, dus, ja, nou, ik hoop het wel. Maar ja, toch wel. In goede gezondheid. Maar 86, ja, ik ken wel veel mensen van 86. Dat denk ik van Jezus Christus, ben ik al over 20 jaar.
0: Ja, en dat ging heel snel, die 20 jaar.
1: Ja, het is niet echt Plato, wat ik nu zeg.
0: Ja, klopt wel. Het leuke is dat Ricky Cola tegenover ons zit. En die knikt er ook gewoon bij. Die heeft nu een nieuwe solovoorstelling. Ja.
2: Het ziet er goed uit, Nico. Ja.
0: Maar het gevoel van die 20 jaar...
1: Wat een mooie plaat heb je gemaakt.
2: Ja, dank je, dank je.
0: Maar jij kende meteen het gevoel wat hij opsprak.
2: Ik herken dat meteen. Ik ben trouwens ook 20 jaar met mijn partner, met Leo. Dus ik weet ook precies wat 20 jaar is. Best wel lang. Maar het is heel leuk hoor. Nee, het blijft hartstikke leuk.
0: Ja, wat maakt het zo leuk?
2: Nee, we hebben het gewoon hartstikke heel leuk samen. En het is natuurlijk ook heel fijn dat je heel vertrouwd bent inmiddels met elkaar. Ja. Maar inderdaad, wat jij zegt, over 20 jaar ben jij, wat zei je, 86?
1: Ik 86.
2: Ja, ik heb ouders van die leeftijd, hè, van 80. En ik zie ook dat het niet allemaal vrolijk is.
0: Nee.
2: dat vooruitzicht. Dus ik heb inderdaad de voorstelling gemaakt over mijn rare leeftijd.
0: Je bent 54, toch?
2: Ja, ik krijg zelf mijn bek niet meer uit. Maar als jij
0: maar
2: het zegt,
0: 54,
2: zal het wel waar zijn.
0: Ja, ja.
2: Nee. Net hoor, net.
0: Ja,
2: echt net.
0: Net. Ja,
1: piepjong.
2: Ja, piepjong. Maar nee, maar het is zo'n rare leeftijd. Want ik zit dus tussen oud en jong in. Het maakt heel erg uit tegenwoordig naast wie ik ga staan, hoe oud of jong ik me voel, merk ik. En ik zit dus tussen mijn ouders die toch echt wel oud zijn. En mijn kind dat me niet meer echt heel erg nodig heeft.
0: Oud is die?
2: 15.
0: Ja.
2: Ik ging net weg. Nou, het kon hem echt helemaal niet schelen.
0: Ik ken dat.
2: Heel leuk kind hoor verder. Maar het is een gekke leeftijd waar ik sta voor mijn gevoel op een soort kruispunt. En ik had gehoopt dat ik op deze leeftijd een beetje in een fase was dat ik soort juichend rond zou lopen. Dat ik bevrijd was van de meningen van anderen. Maar het
0: ook niet.
2: Is helemaal niet minder geworden. Nee. Ik heb het gevoel dat ik in een soort fuik ben gelopen. Ja, het is een vrolijke cabaret-achtige voortdeling.
0: Ja, dat klinkt wel.
2: Heel erg leuk. Ja. Maar nee, het wordt echt leuk. En ik zing ook gewoon mooie liedjes. Maar het gaat wel over... Eigenlijk ging een voorstelling over mijn rare leeftijd maken. Maar het gaat natuurlijk over de dood ook uiteindelijk. Omdat ik toch daar mijn leven lang al mee bezig ben. En nu denk, shit man, ik moet het dan nu allemaal... Oké, als ik dan een keer echt helemaal solo wil in het theater... dan moet ik dat dus nu doen. Want weet ik veel over 10 jaar waar ik ben, hoe ik ben.
0: 64.
2: Verschrikkelijk.
1: Ik schrik wel een
2: hoe
1: beetje van
2: jij?
1: De zin.
0: 59.
2: Och, jee.
0: Ja. Sandwichleeftijd had je net over.
2: Nou, precies. Ja, dat is het. Ja. Dat is het. En ik merk dat, want nu is dit natuurlijk een onderwerp in mijn leven. Heel veel mensen vinden van zichzelf dat ze een rare leeftijd hebben. Ook dertigers. Maar ik vind 54 echt heel raar.
1: Maar hoe zei jij nou net dat je al een leven lang bezig bent met de dood?
0: Ja, daar
2: ben ik echt altijd al mee bezig.
1: Het is toch doodeng?
2: Ja, maar met tijd dus eigenlijk. Met maar zelfs op vakantie heb ik dat, denk ik, oh shit, we hebben maar 3 weken. Ik moet genieten. Ik moet er iets van maken van mijn leven. En dat lukt dan dus juist.
0: Nee, dat lukt dan niet, hè? Nee. Als je er zo in staat.
2: Nou, ik dacht dus net op de fiets, had ik de gedachte, want ik ben nu aan het try-outen. En ik dacht, wat heerlijk is dat try-outen, dan hoeft het nog niet af te zijn. Het hoeft niet perfect te zijn. Het mag allemaal nog fout gaan. Mm-hmm. Toen dacht ik moet gewoon mijn leven meer gaan zien als een try-out. Waarom ben ik zo bezig met die paden die ik voor mezelf heb uitgestippeld?
1: Maar toen jij 6 was, dan dacht je toch gewoon hopen dat we patat eten vanavond.
2: Nee,
1: toch niet welke kist ga ik uitzoeken voor later?
2: Nee, ik dacht niet over een kist, maar ik at dan trouwens pannenkoeken, want wij hadden een pannenkoekenhuis.
1: Nou ja, het is je vergeten.
2: Nou ja, prima.
0: Met appel?
2: Met appel en rozijnen en kaneelsuiker. Okay. Maar 's avonds in bed vroeg ik dan aan mijn moeder, maar hoe zit het dan hierna?
1: Allemachtig.
2: Ja, echt.
0: Had jij dat niet?
3: Nee, dat had ik eigenlijk ook wel een beetje toen al.
1: Nee, ja. Echt totaal niet.
3: Ja, dat had ik eigenlijk ook wel een beetje. Niet in de baat.
2: En nu dan? Op je, wat zei je, 66ste?
1: Nou ja, nu dus wel een beetje, wat ik net uitlegde. Ja. Gewoon omdat ik weet dat het over 20 jaar gaat het wel een beetje dringen.
2: Ja.
1: Maar ik weet wel gewoon, toen ik 10 was, geen maar enkel besef van sterfelijkheid.
3: Maar ik had het al op hele jonge leeftijd. Ik vind dit leven, dit bestaan, totaal zinloos. Maar echt totaal zinloos. Heb jij dat nooit gehad, dat gevoel?
1: Ah ja, maar goed, dat is ook waar.
3: Ja, maar dat is het ook inderdaad.
2: Dat is het ook. Ja, dan probeer je er iets van te maken. Ja, maar je hebt er maar één van.
3: Ja, maar één leventje zegt nee altijd. Ja,
2: maar daarom werk ik dus ook zo hard. Ja. Maar ik denk wel eens, wat ben ik nou zo aan het doen? Ik ben alleen maar, dat denk jij ook.
3: Dat denk ik echt
2: Ik denk dat je
3: elke
2: naar
3: dag.
2: Mijn voorstelling moet komen kijken.
3: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Ik stond vorige week bij de Oranje Zondag te zingen. Dat nieuwe nummer van mij. Leuk nummer trouwens. Maar tegelijkertijd dacht ik, wat sta ik hier nou te doen?
1: Ja, maar dat denken wij allemaal, hè, als jij daar staat te zingen.
2: Nee hoor, ik heb niet gezien. Ik weet niet.
3: Ja, dat kan ik heel goed voor.
1: Dat denken we, dat ben je, daar sta je helemaal niet alleen
2: maar
1: in.
2: Zingen is altijd goed.
3: Maar dat andere mensen dat doen, dat is nog tot daar gaan doen. Maar dat ik het zelf ook steeds heb, is heel vermoeiend.
2: Heel vermoeiend. Omdat er,
3: is echt vermoeiend.
2: Omdat ik dus ook geen hobby's heb. Omdat ik al mijn hobby's veel te serieus neem.
3: Oh.
2: Dus ik snap je, dan wil ik overal iets van maken. Ik wil gewoon overal tot het gaatje gaan. Maar dat is helemaal niet...
3: Nooit meer kwijtraken dit. We hadden net Timothy hier. Ik heb nog nooit iemand zo rustig en relaxed gezien als die gozer.
1: Die gaat lachend de dood in.
3: Ja, daar kijkt hij naar uit. Maar ook weer niet, want dat maakt het niet uit allemaal. Maar dat is heel vermoeiend dit.
2: Ja, maar dus daarom ben ik deze voorstelling gaan maken. Ik hoop eigenlijk lachend hier uit te komen. En ook relaxter. Dus inzicht wat ik dus net echt op de fiets had... van ik moet leven alsof het een try-out is. Ja. Ik mag gewoon de plank misslaan.
3: Ja.
2: Maakt
3: maar dat
2: het
3: gaat
2: uit.
3: Niet lukken.
2: Nou zeg.
3: Dat gaat je echt niet lukken.
2: Ja, mag het wel iets meer proberen.
3: Ja, maar dat is omdat je jezelf probeert op een bepaalde manier onder controle te krijgen. Maar je bent.
1: Hoeveel try-outs doe jij dan?
2: Ik doe er nu 20, want ik doe cabaret. Ja, maar met cabaret, ik heb natuurlijk heel veel muziek ook gedaan. Met de mannen van Okelbar, die jij goed kent. En nu ben ik dus trouwens in mijn eentje met gitaar. Terwijl ik dus helemaal niet heel goed gitaar speel. Mijn gitaarleraar zei, daar ben je nog lang niet klaar voor. En toen ging hij dood.
3: Hmm.
2: Ja, dus ik heb ook niks meer aan hem gehad.
3: Nee, dat doe je weinig mee dan.
2: Maar goed, ik sla me er moedig doorheen. Zonder Kok van Vuren. Dat is dan toch jammer. Maar ik dacht, ik ga met eentje op het toneel staan. Ik ga dit gewoon proberen. En ik hoop echt, eigenlijk ook dat ik de mensen kan duidelijk maken... ga gewoon wat meer de plank misslaan. Doe het gewoon. Ga gewoon ontspannen op je bek.
3: Ja, maar als je het zelf niet eens echt kan voelen.
2: Ja, maar daar werk ik dus hard aan.
3: Ja, maar het lukt nog niet echt.
2: Ja, maar jij bent heel somber daarover.
3: Nee, ik ben niet somber. Ik ben heel realistisch erover. Ik hoor mezelf ook elke dag zeggen... de beste is yet to come. Zat ik later,
2: nee, maar dat is denk ik
3: En toen dacht ik bij mezelf... wat zit ik eigenlijk te lullen de hele tijd? Wat slaat dit eigenlijk op? Wat ben ik nu aan het doen?
1: De beste is yet to come.
2: Hele grote kans dat dat al geweest is.
3: Maar ja, jouw Leo Blokhuis is 10 jaar ouder. Die is 64, dat kan ik wel uitspreken.
2: Die is bijna jarig, hè?
3: Ook nog eens, wordt hij 65, moet je nagaan.
2: Jemig.
3: Beleeft hij dat ook zo onrustig? Of is hij juist wel in een soort fase terechtgekomen? Dat ik denk, nou, is goed. Is fijn.
2: Nou, die zit er wel anders in dan ik. Maar die heeft wel met het getal 65 toch ook een beetje een dingetje.
3: Ja.
2: Merkte ik.
3: Ja, jij ook?
1: Nou, kijk, ik heb dus wel gewoon dat ik die 20 jaar zo nu wel begin te voelen. Maar ik voel mezelf... Ik weet dat ik niet meer zo beleefd word. Maar ik ben zelf wel gewoon nog ongeveer 21 in mijn hoofd.
3: Ja.
1: Dat is wel zo. Ik weiger me gewoon als een soort klassieke oude lul te gaan gedragen. Omdat dat eenmaal zo hoort. Dus dat weet je wel. Want ik,
2: maar mensen zien je toch soms als een oude lul.
1: Ja, dat
2: wisten
1: weet ik,
2: mij wel.
1: Ja.
2: Ja, ik krijg dat regelmatig te
1: Ik werd net toen het is oude lul.
2: Nee, maar ik had bijvoorbeeld dat iemand... ik zat in Soldaat van Oranje. Weet ik voor gevraagd, vond ik hartstikke leuk.
3: Ja.
2: Bleek ik natuurlijk om de rol van koningin Wilhelmina te gaan.
3: Oh,
2: ja, nou dan weet je ook in welk bakje je zit. Niet het jonge bakje. En toen zei iemand van de cast... Hey, alle vrouwen uit deze voorstelling zijn vrijgezel. En toen zei ik, nou, ik en niet. En toen zei ze, oh nee, ik bedoel... alle meisjes.
3: Oeh.
2: Ja, dan weet je dus hoe laat het is.
3: Wat voor gevoel moeten de mensen gaan uiteindelijk daar dan?
2: Ja, nee, het wordt heel grappig. Want heel veel mensen herkennen...
3: het wordt wel heel grappig.
2: Nee, maar gisteravond nog hebben mensen heel hard zitten lachen... omdat iedereen dit herkent.
3: Ja.
2: Ook mensen van 70 en ook raar genoeg mensen van 30... herkennen wel deze fase.
3: Ben je ook bang voor de dood?
2: Nou, niet voor het doodgaan, maar ik ben wel bang om dit achter te laten. Ik hou hier gewoon van... Jij?
1: Ben jij bang voor de dood,
3: Nee. Maar
2: waarom ben je dan zo naastig? Waarom ben je zo hard aan het werk dan?
3: Omdat ik het zo zinloos vind allemaal. Dus dat denk ik, als ik daar stil bij ga staan, dan vind ik het nog vermoeiender allemaal. Dan kun je er beter niet bij stilstaan. En dan ga ik zingen bij de Oranje Zondag. Of ik maak allemaal programma's.
2: Dus meer afleiding. Maar waarom vond je dit een zinvol gesprek bijvoorbeeld?
1: Ik wil net zeggen, ja, wij zitten hier aan tafel met jou. En het is natuurlijk gewoon heel ontzettend onaardig om te zeggen, het is allemaal zo zinloos. Dat heb je wel 4 keer gezegd.
2: Ja, maar het is ook zinloos.
3: Dat is mijn beleving, maar dat neemt niet weg dat ik er...
1: Het is toch een mooi gesprek wat jij
3: vind ik ook. Ik probeer er alles uit te halen wat eruit te halen valt. Ja. Dat probeer ik wel in het leven.
2: Ja.
3: Dus probeer ik ook wel, ook in die gesprekken die ik ook met jou heb gevoerd en andere mensen bij Zolang het Leuk Is, probeer ik zo diep mogelijk te komen.
2: Ja.
3: Om dan tot de conclusie te komen.
2: Nou, dat
3: het
2: is, eigenlijk... dat maar
1: dan stap je op je fiets. Dan stap je op je fiets en denk je, nou, dat was weer helemaal...
3: Nee, dan vind ik het een mooi gesprek. En dan, ik ben vooral heel jaloers op mensen die de zin van het bestaan wel heel erg kunnen beleven. Dat vind ik echt heel mooi.
2: Ja.
3: Dat ik denk van zo, dat kan dus wel.
2: Ja, je kan wel heel erg genieten van het bestaan, toch? Ja. Ik weet niet of het zin heeft. Ja, voor wie, voor wat. Dan moet je toch in iets geloven, denk ik, om iets zin te laten hebben. Maar we kunnen het wel hier nu leuk hebben.
3: We hebben het hartstikke leuk.
2: Hartstikke leuk.
3: Ja, en gezellig.
2: Ja, en ik vind het ook echt leuk dat ik weer ga toeren door het hele land. Vind ik echt leuk.
3: En mensen kunnen langskomen, neem ik aan.
2: Mensen kunnen allemaal kijken. Ik ga er wel 63 of zo doen.
1: Allemachtig.
2: Ja, allemachtig.
3: Veel zeg, hé.
2: Ongelooflijk.
1: Echt grote zalen.
2: Nou, Kleine Comedie en alles daaronder.
3: Oh ja.
2: Ik begin met die try-outs. Zijn natuurlijk allemaal gewoon Sassenheim en Etten-Leur en weet
3: je moet dan ook niet bedenken dat het na die 65 uitzendingen of voorstellingen afgelopen is. Want dan moet je iets nieuws verzinnen om dat weer op te lossen.
2: Nee, dan ga ik weer een volgende voorstelling doen.
3: Ja.
2: Ja, die staat al vast.
3: Ook al?
2: Ja, nee, maar niet van mezelf. Dan ga ik gewoon in een rijdende trein springen, zeg maar. Of in een voorstelling die iemand anders heeft geschreven. Maar nee, ik werk mijn ongeluk inderdaad op dit zinloze bestaan. Leuk.
3: Ik hoop niet dat ik je daar nu uitgetrokken heb en dat je op de fiets terug datzelfde nog steeds gaat doen.
2: Nou, ik ga wel, ik ben minder somber hierover dan jij. Ik geloof dat een mens wel kan veranderen. Ik ga de riemen losgooien.
3: Ja, alles gaat los?
2: Alles gaat los.
3: Nu een try-out?
2: Na deze voorstelling ben ik genezen en ga ik genieten.
3: Ga je bellen?
2: Ja.
3: Ik wil het zien. Ik moet het zien, laat ik het anders stellen. Goed dat je er was, Ricky.
2: Nou, dankjewel dat je
3: En mensen als kaartjes willen halen, hoe doen ze dat?
2: Ja, gewoon naar mijn site gaan. Bijvoorbeeld staan alle mijn speeldata
3: Rickykolen.nl?
2: Op. Rickykolen.nl.
3: Nou ja,
2: en
3: ongelooflijk.
2: Super simpel.
3: Ja.
2: En het is echt leuk om... het is denk ik echt voor elke leeftijd leuk.
3: Ja.
2: En voor man en vrouw.
3: Ja. Ja. Laat het los.
2: Laat het los. Let it go.
3: Ja, let it go. Ja. Dankjewel, Ricky.
2: Oké, dankjewel.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
3: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
4: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
2: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
3: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
4: En sla je slag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. Het gaat nog wel even duren voordat er weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Delft. Afgelopen nacht is een technische ruimte bij de spoorbrug bij Delfshaven in brand gestoken en alle kabels daarin moeten worden vervangen. ProRail heeft daar zeker tot morgenavond laat voor nodig. Het kan zelfs maandagochtend worden. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ. En daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden. Maar in de middag is het overal droog. En dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
8: Nou, er wordt geïnvesteerd in natuurherstel.
9: Maar ja, gisteren waren er weer protesten. In Parijs en een aantal andere steden liep het uit de hand.
10: De brutaliteit van de Russen neemt toe.
11: Ja, dit is heel gek natuurlijk.
12: Om elkaar ook te vinden in zo'n nieuw akkoord.
5: Wilfried Gené.
13: Laatste half uur van deze uitzending. De Friday Move vanuit Bar American in Amsterdam. En hij is gelukkig, moet ik nu zeggen, nog steeds mijn co-host. Gelukkig ook omdat je me net het verhaal vertelt. Mag ik dat aanhalen, dat verhaal?
14: Ja, zeker. Ja.
13: Ik schrok daarvan. Je vertelt net, je bent hier naartoe op weg. Je loopt hier naartoe.
14: Hier op het Leidseplein.
13: Op het Leidseplein loop jij. Jij steekt over op een fietspad en dan?
14: Toen werd ik met een kilometertje of 60 aangereden door een fatbike. En ik dacht eraan, omdat Ricky het net had over, anders had ik het niet eens verteld. Maar omdat het net over ouderdom ging.
13: Ja.
14: Wat ik eigenlijk, dus het gaat goed met mij, weet je wel. Hij ging wel echt
13: stevige klap.
14: Ja, ik lag echt lang uit. Maar dat was het dus vooral. Dus als je dus spierwit haar hebt, zoals ik, en je ligt lang uit op de straat, weet ik nu, komen er echt 9 of 10 vrouwen op je af die dan aan je vragen of het gaat, meneer.
13: Ja.
14: Dat ik voel mezelf nog helemaal geen meneer, snap je? Maar ik heb dus even gevoeld hoe het is om als 93-jarige daar gewoon keihard

0: echt maar zeggen we onderuit gereden te worden. Ja. Het was heel eng. Maar het gaat verder, weet je, het gaat helemaal goed met me. Ik denk zal morgen wel wat stram zijn. Maar sowieso.
1: Dat is echt de klap. Want je draaide die om. Je kon nog net je handen tegen het stuur aan houden, dat begreep ik.
0: Maar het voelde. Ik heb het tot nu toe. Het is inderdaad dat jij erover begint. Maar ik heb er eigenlijk alleen maar positieve gevoelens nu bij. Omdat het ook wel fijn is. Gewoon, je valt niet zo heel veel meer als je, weet je wel, zo, nee. Als je 66 bent.
1: Nou ja, en als je dan valt, gaat vaak mis.
0: Ik lag gewoon echt als een klein kind zo met mijn beentjes in de lucht.
1: Je ziet de charme, de romantiek ervan in bijna.
0: Nou, ik had wel redelijk snel daarna dacht ik van, oh ja, zo werkt dat. Weet je wel, als je als oude lul valt, dan komen er allemaal mensen op je af en dan vragen ze, gaat het goed met u, meneer Dijk?
1: Ja, net als de jongen die al het stuur zat, toch ook? Die was ook heel vriendelijk.
0: Nee, die schot me helemaal verrot en daarna reed hij door. Maar daar verbaas ik me niet echt meer over.
1: Nee. Maar ik zou me rot zijn geschrokken, maar dat ben je ook.
0: Ah ja, maar nood zou ik gewoon als een slak op mijn buik naar jou toe kruipen als je ergens een show doet. Dat weet je.
1: Dat is gewoon doorgegaan. Ja, al was het ook voor Dick Maas, neem ik aan. Want
0: Dick Maas,
1: jij zei straks iets tegen mij over Dick Maas. Ja. Het bijna compromisloze uiten van alles wat hij voelt.
0: Ja, ik bewonder hem gewoon al mijn leven lang. Zeg maar ook de manier waarop hij films maakt en hoe hij ze voor de poorten van de hel wegsleept. Dat vind ik echt prachtig. Ook, weet je.
1: Alsof hij schiet vol. Dat deed hij laatst ook bij een toespraak van Huub Stapel. Dus kan zo weer gebeuren, of niet?
0: Huub Stapel trouwens precies hetzelfde. Die twee bij elkaar. Ik zag Huub Stapel van de week ook weer gewoon helemaal losgaan op een paar producenten of zo. Weet je wel. Dan zit ik gewoon zo. Zit ik daar toch enorm van te genieten.
1: Geniet je er zelf ook van, Dick? Dat je eigenlijk geen rem hebt, wat dat betreft?
2: Geen rem heb. Ik heb best remmen. Nou ja, ik kon niet voor Nico kon ik niet remmen. Dus, nee. Maar hij stak plotseling over. Sorry.
0: Ik zat inderdaad gewoon in een film van jou opeens.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja.
2: Natuurlijk heb ik remmen. Maar ja, ik weet niet wat voor.
1: Maar je bent hier wel eens vaker geweest. Je zegt vaak heel vaak wat je denkt, wat je voelt, wat op dat moment die opkomt.
2: Ik heb geleerd dat niet altijd te doen. Dat is niet altijd handig, natuurlijk.
1: Heeft je ook wel eens wat gedoe opgeleverd, toch? Althans.
2: Maar goed, ik vind ook van Yard moet je geen moordkuil maken. Nee.
0: Precies.
2: Ik zeg redelijk vaak waar het op staat. Ja.
1: Heb je er al spijt van gehad? Zijn er momenten geweest dat je dacht, had ik beter niet kunnen doen, Dick?
2: Nee, tot nu toe niet, volgens mij.
1: Dan is het toch goed?
2: Ja.
1: Nou, dan is het heerlijk.
2: Ik zeg ook niet dat het slecht is. Nee.
1: Nee, maar ik bedoel, ik hoorde net iemand zeggen, we moeten er een try-out van maken. We proberen maar een beetje, we zien wat eruit gaat komen.
2: Nee, je moet meteen er vol in volgen.
1: Ja, zou ik net zeggen, jij bent er altijd gewoon volle bak in gegaan. Ja. Dat maakt het wel zo overzichtelijk, hè? Toch? Dan, wat je ook roept, dan weet je ook van, dan hoef ik niet op terug te komen meer. Is wel zo makkelijk. Heerlijk. Ben je ook zo, Nico? Nee, je bent iets voorzichtig, toch? Of niet?
0: Nou, nee, als ik bij jullie in dat programma vandaag in zij zit, geef ik dus volgens mij maak ik van mijn hart geen moordkuil.
1: Nee, dan ga je altijd een liedje zingen, een truckerslied. Ik had er nu ook al eentje verwacht eigenlijk.
0: Ja, nee, doei. Naast Dick Maas ben jij belazerd.
1: Nee, geen truckerslied vandaag.
0: Ik ga een Nederlands truckerslied naast Dick. En wat heb je gedaan, Dick, als ik thuis kom? Ja, ik heb een Nederlands truckerslied zitten zingen naast Dick Maas.
1: Maar hoe was het voor jou dat Huub jou zo prachtig toesprak een paar weken geleden?
2: Nou ja, zoals je zegt, dat was heel ontroerend. Ja. Hij had ook een hele mooie speech. En
1: dat was heel bijzonder, ja.
2: Ja, er kwamen wel allerlei anekdotes naar voren die ik niet meer kon herinneren. Maar hij blijkbaar wel.
1: Maar is dat alcohol of is het gewoon ouderdom? Wat is dat?
2: Het kan beide zijn, natuurlijk. Ja? Het kan ook nooit gebeurd zijn, weet je. Maar je moet nooit een mooie anekdote moet je nooit weer leggen.
1: Never ruin a good story with the truth, hè? Dat is heel belangrijk.
2: Dus dat houden we er gewoon in.
1: Ja. Nee, maar aan de andere kant ging het dus een oeuvreprijs.
2: Ja.
1: Dat lijkt ook alsof je aan bent gekomen bij het laatste station. Zo voelt het ook een beetje, of is dat niet zo?
2: Ja, dat denk je dan wel eens. Maar dat dacht ik ook toen ik 50 jaar werd. Dacht ik ook van, jeetje, nu gaat het langzaam weer bergafwaarts. Weet je wel, je bent over de helft of zo. Maar daar moet je overheen zetten. Weet je. Ja,
0: als jij hem zou krijgen, Wilfred, dan ben je hem 6 weken aan het vieren. En dan even de prijs.
1: Ik reken er stiekem ook nog wel op, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: We moeten nog een paar winnen namelijk. Dus in dat opzicht liggen er nog een paar prijsjes op te halen. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Ben je tevreden over hoe je het gedaan hebt in je leven?
2: Jeetje, wat een vraag.
1: Ja.
2: Ik kan altijd zeggen, het kan altijd beter. Ja, natuurlijk. Je maakt allemaal stomme fouten in je leven. Ja, tenminste, vind ik. Maar goed, over het algemeen. Ja, je moet ook niet klagen, weet je wel. Ik klaag ook niet. Ik vind dat ik het behoorlijk ver geschopt heb. voor wat ik vroeger dacht van, weet je wel, welke kant gaat dit op? En Dus ik mag eigenlijk best... het klinkt al meteen zo oud weer, weet je. Als je zegt, ik mag best tevreden terugkijken. Dat is ook zo, alsof je al 100 bent. Dat ben ik niet. Ik ben wel oud. Ik ben waarschijnlijk de oudste hier. Nee, ik weet niet hoe oud jij bent.
0: Ik ben 66.
2: Oh ja, dan ben ik een stuk ouder dan jij.
0: Ja. Nou, daar word je ook aangereden binnenkort.
1: Maar de ik moet ook oppassen. Je hebt de filmacademie gedaan, toch?
2: Jazeker.
1: Ja, kan je dat nog herinneren? Want ik zat gisteren met César Suiderwijk. En die vertelde mij dat ze ooit een filmpje van jou hadden gekregen van de filmacademie. En dat was van een man en een vrouw. Althans, een vrouw liep over een perron. En die werd op een gegeven moment verschrikkelijk genomen door een man. Toen trok hij zijn masker af en toen bleek het haar eigen vriend te zijn. En toen zei hij tegen haar, waar doen we het volgende keer? En dan werd de afspraak gemaakt dat het ergens anders zou zijn. Dat ze weer een rol... Oh ja, de trucker en de lifter zouden ze dan gaan spelen. En hij zei, daar waren we zo veel onder de indruk van dat filmpje. Toen wilden we Dick hebben ook. Ja, voor de clips.
2: Dat klopt, ja. Je maakt er niet zo'n ander verhaal van. Maar
1: Dat
2: klopt wel ongeveer.
1: Ja.
2: En het was ook niet op de filmacademie. Het was 5 jaar na de filmacademie. Nou, 3 jaar na de filmacademie. Het was voor de VPRO een filmpje gemaakt. Ja.
1: Maar nog wel relatief in het begin van je carrière.
2: Ja, zeker. Nee, het was een van de eerste dingen die ik deed. Nou, niet het eerste ding, maar... het leuke was dat ik daardoor die clip voor de Ering mocht maken. Twilight Zone.
1: Ja. Ja.
2: En dat vond ik echt fantastisch.
1: En hij zegt dat is het begin van een nieuw genre geweest. In Amerika zagen ze dat een soort speelfilmpje in een clip. Dat was tot nu toe nog niet vertoond. En toen zei ze dat in Amerika ook genoemd. Hij beweerde zelfs dat Michael Jackson daar uren en uren en uren naar heeft zitten kijken. En dat hij daar een heleboel op gebaseerd heeft ook.
2: Ja. Nee, dat heb ik ook gehoord.
1: Dat is toch bijzonder?
0: Ja, bijzonder.
1: Echt een geweldige anekdote, vond ik
2: dat. En terecht ook, natuurlijk. Ja, ik weet niet wat hij ervan geleerd heeft. Maar...
1: Ja, maar dat is toch wel bijzonder, dat je aanbrekende dingen hebt gemaakt in je carrière. Ja. Je zit erbij alsof je denkt, van we hebben het over een saté met friet of zo. Maar het is toch wel bijzonder.
0: Ja. Nou, ik heb in ieder geval één keer iemand meegemaakt die zijn leven heb je ongeveer verwoest. Hans van der Burg heet hij, van Grupo Sportivo.
1: Ja.
0: En die was. Dat is wel, ik mocht hem toespreken. Ze bestonden zoveel jaar. Dus het was een en al feest. En wat is Grupo Sportivo fantastisch. En toen had ik geschreven, dat werd volgens mij wel algemeen herkend. Maar gewoon zeg maar, de nagel aan zijn doodskist is natuurlijk gewoon. Als je aan mensen zegt, wie is Hans van den Burg? Ja, dat is die gast die met een hele rare harsers opeens als glazenwasser voor het raam verschijnt in een videoclip van de E-ring.
2: Ja, Lady Smiles zit hier.
0: Ja, exact, ja. Weet je wel? Dus daar is hij beroemd door. En verder kennen niet zoveel mensen. Ja, het is een beetje kult.
2: Nee, wat is zo grappig, hij woonde aan de overkant bij Berry in Den Haag. Ja. En dus hij wou op een gegeven moment... zat hij in elke videoclip. Ik geloof dat hij zat in 3 clips, allemaal met een rolletje. En dan werd hij weer doodgeschoten. En dan stoot hij zijn hoofd.
1: Maar het luik toch? Omdat hij met zijn hoofd tot tegen het luik aan stoot.
2: Zo begon het. Ja, hij zit overal. Ja.
1: En ik begreep ook nog even, en dan gaan we ook naar de musical toe waar je naartoe wil. Dat jij eigenlijk When the Lady Smiles op een slagveld had willen opnemen.
2: Ja, het eerste idee was dat het in een loopgraaf zou zijn.
1: Ja, en dat er overal gevochten werd. En toen had
2: maar dat was een slecht idee.
1: Nee, het was een beetje duur, vonden zij ook. Dan had Barry tegen jou gezegd, sorry Dick, maar dat gaat zoveel geld kosten.
2: Ja, maar het was ook geen goed idee.
1: Nee, geen goed plan?
2: Nee, Paul McCartney kwam daarna met net zo'n soort clip.
1: Ja.
2: Dus het was goed dat we dat niet gedaan hebben.
0: Nee. Ik ken bijna geen enkele andere clip die ook gewoon zo, zeg maar, zo strak en goed gemonteerd is op de muziek.
2: Ja.
0: Dat maakte voor mij zo'n absurde indruk, weet je. Was dus bam en dan bam. Het was
2: dat was echt
0: zo ritmisch
2: gedraaid. Het was echt zo opgenomen ook. Echt op de beats. Hè.
0: Echt waanzinnig.
1: Ja. Ja. Zit je nou een beetje trots te zijn hier of maakt het je allemaal niet zoveel meer uit?
2: Ja, nee, maar Nico heeft het goed gezien. Dat was echt wat ik probeerde. Nee, om er een soort choreografie in de beelden van te maken. En dat zag en dat zie je nog steeds niet veel in clips.
0: Dat is raar, hè? Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dus, maar sindsdien gingen ook grote regisseurs clips opeens maken. Terwijl dat tot die tijd not done was, begreep ik ook. Dus je bent een trendsetter geweest. Je hebt een hele nieuwe historische manier van tv of film of clips maken ontwikkeld. Dat is wel bijzonder. Probeer je een beetje wat veren in je reet te steken. Weet je wel, een beetje duidelijk te maken.
2: Moet ik een beetje loskomen of zo?
1: Ja, nee, dat maakt niet uit. Je bent wie je bent. En in de musical, word je daar ook heel vrolijk van? Of zeg je
2: daar word ik heel vrolijk van. Ja. Vandaag hadden we de perspresentatie in Barneveld. Heel goed bezocht. We hebben de cast gepresenteerd. En, het wordt
1: was Gert er ook bij, Gert Verhulst?
2: Zeker.
1: Ja, Gert is een goede gozer, hè?
2: Ja, ik ken je?
1: Ja, ik ken hem.
2: Ja.
1: Ik kan nog een nummer met hem opnemen binnenkort. Ja. Café Nol.
0: Nee, wat erg.
1: Serieus waar, ja.
0: Met die hond erbij ook?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Maar een Belgisch-Nederlandse productie.
2: Ja.
1: Vlodder. Kan dat überhaupt als musical? Ik probeer me er eens bij voor te stellen.
2: Ja, dat is leuk juist. Ik bedoel, daarom ben ik er ook 13 jaar mee bezig geweest. Een hoop mensen hebben zich daarop stuk gebeten. Ja. Omdat het heel moeilijk lijkt.
1: Nou, dat is het ook wel als je 13 jaar bezig bent, toch? Of niet?
2: Ja, nou goed, er waren allerlei... het was heel moeilijk om een soort vorm te vinden. En om niet gewoon louter en alleen een soort... we gaan de eerste film gaan we even nu op het podium brengen. Nee, dat duurde een tijdje voordat we een goede vorm hadden en... dat heeft een tijd geduurd. En het is ook een hele dure musical.
1: Ja.
2: Dus het,
0: en wie heeft de muziek gemaakt dan?
2: Daar zijn we mee bezig. Dat maken we met z'n allen, zoals dat heet.
0: Ja.
2: Het is zo, ja, kijk, ik vind Florida, ja, die kijk, persoonlijk hou ik helemaal niet van musicals. Dus... maar wel een musical van Vlodder, dat leek me hartstikke leuk. Maar er moet ook goede muziek bij zitten, er moet rock bij zitten. Het moet een beetje de sfeer van Vlodder zijn. En het moet een beetje ongepolijst ook, weet je. Dus daar zijn we mee bezig. En er zijn een aantal stukken zijn gecomponeerd. En dat moet nog aangepast. Want het script is ook nog steeds in de ontwikkeling, maar het is voor 90% af.
1: Dus, maar de mensen kunnen er nu wel naartoe?
2: Nou, je kan kaarten kopen en dan kun je er over een jaar naartoe.
1: Over een jaar?
2: Ja.
1: Oh, je hebt nog even de tijd.
2: Ja, ik ben een beetje vroeg hier.
1: Waarom zit je hier eigenlijk dan? Ik bedoel, ja, te vroeg zit je hier.
2: Ja, volgend jaar zou ik ook zeggen.
1: Ja. Maar het is naar tevredenheid, want je bent een perfectionist. Dus jij zegt nu wel, ik kan niet mee leven.
2: Ja,
1: dus...
2: kijk, ik weet niet of je die Midden-Nederland-hal kent.
1: Hele grote is dat,
2: de toch? Studio 100, dat is de grootste...
1: Ja, en ook de hoogste die er is in Nederland, volgens mij.
2: De hoogste weet ik dan niet, maar...
1: Dat zegt John de Mol altijd.
2: Waanzinnige plek om de musical neer te zetten... waar we gewoon kunnen doen wat we willen.
1: Ja.
2: En dat is een auto-achtervolging, of het is de boel in brand steken. Het moet een huis ontploffen, dat moet allemaal in die hal gebeuren.
1: Okay.
2: En dat is eigenlijk de enige plek waar dat zou kunnen.
1: Nou, dat klinkt veelbelovend. Ik moet inderdaad over een jaar jou maar weer uitnodigen dan tegen die tijd.
0: Je houdt het lekker klein.
2: Ik dacht, laat klein beginnen en dan weet je wel, kunnen altijd wat uitbreiden. Nog een schepje bovenop doen.
1: Maar daar wordt het wel al die tijd opgetreden. Daar is het optreden. Het gaat niet ook nog verkassen naar België. Het is alleen maar...
2: Nee, voorlopig is het alleen in die hal. En dus, als je de hal kent, weet je, het is met bewegende tribunes en alles. Ja. Het is een
1: 45 zitten erin, toch? Of niet?
2: Ja, die wordt vanavond weer opgestart. Ja.
1: Ja. Nou, klinkt goed. Wat vond je van Kees Vlodder bij Videoland?
2: Ben ik wat?
1: Kees Vlodder, die serie die ze hebben gedaan bij Videoland.
2: Ja, wat is daarmee?
1: Wat vond je ervan?
2: Ik heb 2 afleveringen gezien.
1: En?
2: Nou ja, dat zegt genoeg, toch?
1: Ja? Ja. Dat klinkt heel genuanceerd voor jou eigenlijk, Dick.
0: Wat voelde je daar dan bij?
2: Ik wil er niet te diep op ingaan. Nee. Het was een gemiste kans. Het is naar mijn idee niet geworden wat het zou moeten. Wat het zou worden. Ze hebben niet echt kunnen kiezen wat ze wilden maken. En daardoor was het ook niet grappig naar mijn idee. Het was niet, ik vond het niet goed.
1: Het was kut.
2: Het was niet goed.
1: Oké, okay. Ja, dan was het kut. Oké, goed dat je er was, Dick.
2: Oké.
1: Ja, succes met de musical over een jaar.
0: Tot over een jaar.
1: Ja, dat is tot over een jaar. En staan er nog andere dingen op het programma eigenlijk? Of,
2: nee, ik heb verder niks te melden. Nee?
1: Nee?
2: Nee, ik ga zo eten. Dus,
1: ja, maar dat nieuwe project dat je zegt, van, daar wil ik nog mee bezig?
2: Nee, op het moment niet. Nee, op het moment, er gaat heel veel tijd zitten in de musical.
1: Oké, okay. Maar ze mogen nog altijd bellen?
2: Voor wat?
1: Voor iets nieuws?
2: Voor een abonnement of zo, nee.
0: Dus je spreekt nu vooral met iemand, Wilfred, die zich gewoon sowieso niet kan voorstellen dat hij 1 minuut niks doet.
1: Nee, dat vind ik lastig, ja.
2: Ik doe graag ook wat. Nou, iedereen mag me bellen, maar ik opnemen is een andere.
1: Ja, heel goed, dankjewel, Nick. Goed dat je er was. Okay. Jij ook trouwens, Nico. Over 2 weken bij VI, hè?
0: Ja, 2 weken bij VI. En ik ga ook het theater in, zeg ik ook nog maar even.
1: Ja, wanneer? Hoe,
0: laat ik ook gewoon eens een lekker gewoon... vanaf februari ga ik 6 keer een krankzinnige show doen.
1: NicoDijkshoorn.nl?
0: Nee, dat niet. Nee, maar gewoon... kijk, zoek maar op Nico Dijkshoorn Theater, dan vind je het.
1: Oh, dat gaat het lukken. Pas je een beetje op het oversteken, zeg.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Ik zal oppassen, meneer.
1: Zie je over 2 weken. Volgende week zitten we in het Leonardo Hotel aan het Rembrandtpark, zie ik hier. Met Jochem van Gelder. Nou ja, kijk nou weg. Tot dan.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Wil je ook eens langskomen bij de gezelligste vrijdagmiddagborrel van BNR Nieuwsradio? Je bent van harte welkom bij de Friday Move. Elke week neemt Wilfred Gené met spraakmakende gasten en een DJ de week door tussen 4 en half 7. Op de site van BNR kun je zien waar we uitzenden.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Nu, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. Het gaat nog wel even duren voor er weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Delft. Afgelopen nacht is een technische ruimte bij de spoorbrug bij Delfshaven in brand gestoken en alle kabels daarin moeten worden vervangen. ProRail heeft daar zeker tot morgenavond laat voor nodig. Het kan zelfs maandagochtend worden. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ. En daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden. Maar in de middag is het overal droog. En dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
9: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Er komt een tweede kans voor mudjeans. De duurzame spijkerbroekenmaker ging failliet, maar maakt nu een doorstart met de nieuwe eigenaar, ondernemer Nick de Hondenbresser. Hij kent dit soort klussen, want eerder blies hij ook het schoenenmerk Van Lier nieuw leven in. Makkelijk wordt het niet, want duurzame modemerken moeten nog altijd opboksen tegen goedkope fast fashion die zwaar drukt op mensen en milieu. Ik hoop dat de Europese regels hem een handje gaan helpen, zodat we steeds verder richting recycling en verduurzaming gaan. En daar heeft mudjeans met 14 jaar ervaring een flinke voorsprong. En wat dacht je hiervan? Een soort airco zonder stekker. Spaanse onderzoekers hebben een dun laagje ontwikkeld dat daken koelt zonder dat er stroom aan te pas komt. Materiaal kaatst het meeste zonlicht terug en straalt de opgevangen warmte ook nog weer uit. Bij een test op een dak in Madrid op een bloedhete zonnige dag bleef het behandelde dak bijna 13 graden koeler dan een gewoon dak. Nou, dan zie je natuurlijk meteen mogelijkheden op daken en gevels, maar ook in auto's en elektronica. En dat is zeker geen overbodige luxe, want wereldwijd gaat nu al bijna een vijfde van alle stroom op aan airconditioning. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Ik weet niet of je zelf een groot liefhebber bent, Nicky, maar je wil het hebben over wijn. En met name over de fles. Want een Nederlandse wijnproducent wil af van de wegwerpwijnfles.
10: Jazeker. Nou, ik ben zeker wel een liefhebber, maar vooral van verantwoorde wijn. In dit geval gaat het om het bedrijf Wijnschenk. Zij verkopen biologische wijn in speciale herbruikbare flessen met statiegeld. Mm-hmm. Nou, de bedenker is Tim Wijnschenk, mooie naam. En volgens hem is het eigenlijk heel logisch. Een wijnglas gooi je tenslotte ook niet weg na één keer gebruik. Dat zou gek zijn. Dus deze flessen die worden na inlevering weer gereinigd en opnieuw gevuld in de eigen bottelerij van het bedrijf. En de speciaal ontworpen flessen kunnen volgens Wijnschenk minstens 20 keer worden hergebruikt. Dus zo besparen ze het 70% aan CO2 vergeleken met gewone wijnflessen. Mm-hmm. En dat is echt wel mooi meegenomen, want in Nederland, en nou, daar dragen wij ook aan bij, worden jaarlijks meer dan 600 miljoen wijnflessen weggegooid.
9: Onvoorstelbaar. Die wijn ligt nu bij winkels als Odin en Ecoplaza en is ook verkrijgbaar in de horeca. En in zo'n hervulbare fles smaakt die net nog even wat lekkerder. En het is goed om hardop te zeggen, glas wordt in heel Nederland succesvol gerecycled, al jarenlang, maar het kost heel veel energie om van oud glas weer nieuw glas te maken. Dus zo min mogelijk doen.
6: The Green Quest.
9: Op sociale media vliegen de klimaatfabels je om de oren. Eén man blijft die online brandjes onverstoorbaar blussen. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans. Maarten, fijn dat je er bent.
11: Dag Armin.
9: Als je even terugkijkt, hoeveel jaren ben jij nu al bezig om iedere keer die klimaatontkenners weer tot de orde te roepen? Dat is onvoorstelbaar lang. Waar haal je die energie vandaan?
11: Sinds de laat middeleeuwen, denk ik. Zo iets. Ja, het is echt wel heel lang.
9: Toen de kleine korte ijstijd begon, toen begon jij ook.
11: Precies, ja. Nee, je rolt erin. Ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk telkens weer omdat ik uit een soort burgerplichtgevoel. Je moet je voorstellen, ik ben al heel lang wetenschapsjournalist. Ik schrijf veel over controversiële dossiers. Stikstof, maar ook dus klimaat, virussen, noem het allemaal op.
9: En dat doe je heel goed, daar komen we straks op. Dat is heel serieus werk. Ja. En dan heb je zo'n reaguurkanaal als X. En als je daar een post op doet, deed het ook nog wel eens, dan word je bedolven onder een tsunami aan vervelende dommigheid en agressie. Waarom blijf je dat doen?
11: Nou ja, eigenlijk om die burgerplicht te reden. Ik denk van ik heb die informatie gewoon beschikbaar vaak. En ik vind het ook wel belangrijk om gewoon toch dat het een genuanceerde geluid ook ergens te zien is en te horen is.
9: Dan zit jij daar lekker in. Als je dan kijkt, zie jij patronen die bij klimaat desinformatie steeds weer omhoog komen? Wat zijn de leading dingetjes?
11: Ik heb een soort bingo-kaart die ik wel eens rondstuurt met de altijd weer terugkerende verhalen. Het komt niet door de mens. Het klimaat verandert altijd. De middeleeuwen was het veel warmer. De Romeinse tijd was het veel warmer.
9: Zonnevlam.
11: Het komt door de zon. Ja. Het komt door de vulkanen. Nou ja, noem het maar op. De gekste dingen hoor je altijd.
9: En dat is wat rondgepompt wordt in de algoritmes en wat iedereen die dat wil in zijn bubbel krijgt en dan onthoudt en dat dan vertelt.
11: Ja, precies. Dit gaat. Nou ja, je hebt natuurlijk ook best wel een hele actieve desinformatie-industrie in Amerika. Sites die echt heel bewust gewoon desinformatie rondpompen.
9: Is dat ook waar dat sommetje vandaan komt? Waarom zouden we 28 miljard uitgeven voor 0,00036 graden minder opwarming? Nee, dat zie je permanent overal.
11: Dat sommetje klopt. Dat sommetje is gewoon gebaseerd op het feit dat Nederland gewoon maar een heel klein deel is van de werelduitstoot. Mm. Ja, als alleen Nederland het hele klimaatbeleid zou moeten uitvoeren van de hele wereld, dan zou dat natuurlijk niet lukken.
9: Maar niet 0,00036 graden.
11: Dat klopt. Dat klopt, absoluut.
9: Maar ja, dan heb ik altijd het Marjan Minnesma-verhaal achter de hand. Hè. We zullen wel moeten. We zijn in de top 10 van uitstoot. We zijn in de top 5 van landen die er het meeste last van krijgen.
11: Nou ja, het is veel simpeler. Kijk, zo'n CO2-molecuul houdt zich niet aan landsgrenzen. En klimaatbeleid is gewoon een wereldding. We moeten het met z'n allen doen.
9: Je zal wel
11: en er
9: moeten.
11: Zitten heel veel kansen in. Dat is ook wel iets wat ik altijd benadruk.
9: We gaan even naar jouw enormste staat van dienst. Kijk, in 2023, dat is eigenlijk wel jouw meest extreme voorbeeld, komt er een serieuze ontkendocumentaire uit, Climate the Movie, van de Brit Martin Durkin. En dan maak jij, als we het zo kunnen noemen, een draadje van 50 punten met de tekst It's full of crap, en dan begin je. Dat kost uren werk.
11: Ja, daar ben ik wel even voor gaan zitten, moet ik je zeggen.
9: Waarom?
11: In vrije tijd. Nou ja, de verontwaardiging. Je ziet dat die documentaire werd gepusht. Werd op allerlei kanalen werd die onder de aandacht gebracht. En je hebt toch een hele hoop mensen die zien dan zo'n documentaire. En als je een documentaire van een uur ziet, dan ga je er ook een beetje in mee. Hè?
9: Zal het wel waar zijn, toch? Ja.
11: Het was ook een deel target practice. Al die grafiekjes die dan langskomen, die er reuze wetenschappelijk uitzien, die ben ik gewoon eens één voor één gaan bekijken van waar komen ze vandaan? Wat is de bron? Klopt het eigenlijk al? Wat vertellen ze niet, is het vooral. Hè?
9: Het was jouw wetenschapsjournalist eer te na om dat te laten gaan.
11: Ja, ik vond het ook leuk hoor, voor een deel. Anders zou ik het natuurlijk niet zo al die tijd in stoppen. Maar het is ook wel gewoon vanuit oprechte verontwaardiging. Jongens, kom op,
9: je zit. Maar hoe oud ben je nu?
11: Ik ben 58.
9: Ja, dan denk je dan, get over. over it. Maar nou weten we dat jij niet. Jij blijft gewoon verontwaardigd.
11: Ja.
9: Het grote publiek kent jou vooral van de manier waarop jij de coronacrisis versloeg. Dat lever je de titel Journalist van het Jaar op in 2021. En ook toen stond je tussen de desinformatie en een beetje de twijfelaars en de intwijfeltrekkers.
11: Ja.
9: Zie je daar een raakvlak tussen coronatwijfel en klimaattwijfel?
11: Ja, in de coronatijd is eigenlijk gewoon heel veel samengekomen. Allerlei reactionaire bewegingen die er al waren in de samenleving. Mensen die gewoon dingen hetzelfde willen houden.
9: Mm.
11: Dat is allemaal best wel samengekomen in dat gevoel wat in de coronatijd was van jeetje mine, we moeten van de overheid ineens thuis blijven. We mogen niet eens meer onze onderneming runnen. Want het mag niet van de overheid. En dat gevoel is gaan gisten. En dat heeft, het zijn niet echt meer mensen geworden die zo in de contramine zijn. Maar ze hebben elkaar wel allemaal gevonden in een heel ecosysteem van websites.
9: En versterkt daarin ook.
11: En versterkt, ja, klopt. Ja.
9: Ja, en dat is heel kwalijk. En het is heel goed dat je dat dan aan de orde stelt. Hè?
10: Ja, maar als ik dit zo hoor, word jij dan uiteindelijk meer gedreven door desinformatie bestrijden? En kan het dus eigenlijk elk onderwerp zijn? Of is er wel iets specifieks aan klimaatverandering wat je trekt? Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt van, dit is zo'n groot probleem en dat moet aangepakt worden. Dus daarom ga ik hier specifiek de desinformatiestrijd aan.
11: Dat eerste, ik ben absoluut geen klimaatactivist. Ik ben niet iemand die op de snelweg zit. Ik vlieg gewoon, ik eet vlees, ik rij auto. Ja, sorry dat ik het hier gewoon mag zeggen in de Green Quest.
9: Ja, dat mag gewoon. Maar komen hier op terug.
11: En het is ook zo dat ik ook desinformatie aan de kant van de activistische zijde, daar zie je ook veel desinformatie. Mm. Dat ga ik gewoon ook tegen. Dus.
9: Ja. Yes. Maar niet het klimaat toch, omdat daar veel aan de hand is. En het is een belangrijk onderwerp dat het toch bij jou een streepje voor heeft. Dat je daar extra op let.
11: Kijk, het is gewoon mijn portefeuille. En het is wel, ik vind het is een hele belangrijke ding, klimaatverandering. Mm. En het is ook wetenschappelijk een heel belangrijke proeven. De wetenschap heeft dit gewoon heel erg goed in kaart gebracht.
10: Yeah.
11: De wetenschap is eigenlijk min of meer er wel uit, weet je wel. Yeah. Het is min of meer af, we snappen het wel. En toch heb je mensen die gewoon maar zeggen van, bekijk het maar.
9: Een mening en ik heb mijn eigen wetenschap. En
11: dat vind ik fascinerend ook wel.
9: Dus als je dat bij klimaat goed doet, kan je dat eigenlijk extrapoleren naar heel veel andere.
11: Ja, nou, ik vind het ook gewoon interessant. Wat beweegt mensen om dat zo hard te ontkennen? Waar komt dat vandaan, hè? Ja.
9: Nou weet jij dat zo langzamerhand, Maarten. Ja. Hoe voer je überhaupt een gesprek met iemand die zegt, ik geloof niet in klimaatverandering. Is er een truc?
11: Ja, die truc, ik noem het geen truc. Ik denk, het begint eigenlijk mee dat je die mensen niet wegzet als gekkies of dwazen of idioten. Dat doe ik overigens wel bij de mensen die de desinformatie echt aansturen.
9: Ja, ja. Mm. Veroorzakers wel, maar gewoon
11: verdienen, zal ik maar zeggen.
9: Ja, ja.
11: Maar gewoon de meeste mensen, die hebben gewoon volkomen een begrijpelijke terechte zorgen. Die vinden het gewoon dat het heel hard gaat. En die denken van, ja, leuk, al die klimaatmaatregelen. Maar straks zit ik met een windmolen in mijn achtertuin en kan ik in mijn auto niet meer rijden, mag ik geen vlees meer eten, ik mag niet meer vliegen. Hoe moet dat nou verder?
9: Mm-hmm.
11: En die zorgen die zijn oprecht, terecht, daar moet je oog voor hebben. En ik denk dat elk gesprek met klimaatontkenners begint ook met gewoon eens even luisteren. Wat bedoelt die figuur eigenlijk?
9: Ja. En zit er ook nog een authentieke kern in? Of is het allemaal nagepapegaai? En
11: vaak helpt het heel erg. Vaak begin ik zo'n gesprek ook gewoon wel met de erkenning van, joh, ik ben geen klimaatactivist. Ik ben voor welvaart, ik ben voor economische groei, ik ben voor ondernemen. Ben ik helemaal voor.
9: Ja.
11: En dan heb je al vaak een soort common ground om op te gaan.
9: Want wat natuurlijk ook ingewikkeld is. Maar dat moeten we hier niet gaan doen, die hele discussie. Maar als je wetenschapsjournalist bent, dan weet je ook wetenschappelijk dat er aangetoond is dat we van 4 planeten naar 1 moeten. En dat de welvaart behoorlijk onder druk kan komen te staan.
11: Daar begint het al een beetje twijfelachtig
9: te worden. Nee, dat geloof ik toch. Dat is de volgende uitzending. Dan neem ik mijn wetenschappelijke bewijsvoering.
11: Het is heel simpel, hè? Het is heel simpel. We hebben maar 1 planeet. En we hebben er geen 4. En toch leven we allemaal nog. Dus dat bewijst al dat het niet echt helemaal waar is.
9: Je komt een Jaws achter muziekje onder en hoor je mij zeggen, nog wel.
11: Nicky's ogen vlammen, dus.
9: Helpt het trouwens, als je zo'n gesprek voert? Is er wel eens iemand van het tegendeel overtuigd door jou?
11: Ja, ik merk dat achter het schermen vooral. Kijk, weet je, de gestaalde klimaatontkenners, die gaan echt niet om, hoor. Die krijg je niet mee.
9: Nee.
11: Maar gewoon de mensen die een beetje twijfelen, die vinden het gewoon interessant om erover na te denken. En iedereen ziet gewoon wel, je hoeft maar uit het raam te kijken, je ziet dat het klimaat gewoon verandert.
9: Is ook.
11: Wanneer we voor het laatst een Elfstedentocht gereden, zeg ik altijd.
9: Ja, en het feit dat je ze vanaf het begin serieus neemt en ook geïnteresseerd bent in ze, is misschien een goede basis voor een gesprek.
11: En ik kan iedereen gewoon echt in 5 minuten uitleggen van waarom het klimaat ook echt door de mens verandert. Want dat is ook nog een verdedigings linie is tegenwoordig van, het klimaat verandert, maar het komt niet door de mens. Het is puur natuur. Dat is het niet, want op basis van puur natuur zou het nu iets koeler moeten worden op aarde, en dat wordt het niet.
9: En op rechts is het nu gewoon, het is zo, er is toch niks meer aan te doen, maakt helemaal niet uit of wie het komt. Of, dat is nu 180 graden omgedraaid.
11: Dat vind ik ook. Hè. Kijk, klimaatwetenschap geeft niet het antwoord op wat voor beleid we moeten voeren. Klimaatwetenschap zal nooit zeggen van, we moeten morgen stoppen met uitstoten van CO2. Dat is politiek. En dat is geen wetenschap.
9: Nou ja, er kan natuurlijk wel een soort sturend advies komen uit de wetenschap.
11: Nou ja, je moet altijd gewoon politiek ruimte houden om te kunnen zeggen van ja, luister, naar onze zondvloed. Ik vind het prima zoals het gaat. Ik wil niets veranderen aan de huidige wereld. En ja, dan zeg ik altijd van ja, betekent dus wel dat wij gewoon over een paar eeuwen misschien Nederland uit moeten, omdat de zeespiegel gewoon omhoog.
9: Je bent echt zeldzaam, Milton. Ik zou zeggen over 35 jaar, maar af. Hè. Ik wil nou een ander concreet
11: Als Rotterdammer denkt dan altijd van ja, dan komt Amsterdam onder water te staan en dat
9: hoor je mij klagen?
11: Ja, gerust.
9: Ik ga op de 16e verdieping zitten in de Kop van Zuid en ik zit goed. In 2024 ging jij bij de Nieuwe Wereld in debat met Peter Baten, die schrijft op Clintail. Dat ging over het boek Onbeslist van Stephen Koenen. Ja. En toen kreeg je behoorlijk op je sodomieten, want iedereen zei, je moet dat soort dingen en mensen het podium niet geven. Ja. Waarom doe je dat wel?
11: Nou ja, het is een deel van de werkelijkheid ook dat dit soort mensen zijn. En ik vind dat je ook deze mensen zou je mee moeten nemen. Je kunt gaan zitten wachten met je klimaatbeleid tot iedereen links is en links stemt of zo. Maar dat gaat nooit gebeuren, kan
9: nooit.
11: Ik zeggen.
9: Nee.
11: Dus je zult gewoon, ja, weet je wel, dit verhaal moet je gewoon breed maatschappelijk bespreken. Want het gaat ons allemaal aan.
9: En werkt het dan? Of wordt het toch, daar ben ik altijd zo bang voor tegenwoordig, worden je woorden dan toch weer uit verband geknipt, letterlijk?
11: Ja, kijk, weet je hebt natuurlijk altijd mensen die heel boos op mij zijn. En die blijven gewoon in die boosheid zitten. Dat gebeurt altijd. Maar zo'n gesprek met die Peter Baten. Ik merk ook dat mij dat gewoon wel goodwill oplevert bij mensen die toch zeggen van ja, oh, die Keulemans is eigenlijk wel niet zo linksdraaiend.
9: Oké, je kan het ook nog een beetje voor je eigen voordeel gebruiken. Ja, los van je kennis.
11: De andere kant is overigens, want dat zou je bijna of meld laten, maar ik heb dus ook heel veel gedoe met klimaatactivisten die heel boos op mij zijn omdat zij vinden dat ik het gewoon helemaal niet serieus genoeg neem. Dat ik het probleem wegbagatelliseer.
9: Ja, ik zit er nu al tegen aan te schuiven af en toe. Maar en plus dat jij dan ook zegt kernenergie kan je niet zonder. Ja. En dat vind jij ook ver gaan naïef en dan zijn ze daar weer boos over.
11: Klopt.
9: Dus je merkt dat er overal.
11: Ja, je ziet, kijk, weet je, dat verwijt ik de klimaatbeweging ook altijd wel. Van ja, luister, ik zeg altijd, hey, hallo klimaatbeweging. Jullie nemen klimaat helemaal niet serieus. Want jullie gaan alleen maar uit van jullie eigen oplossingen. Het moet allemaal duurzaam op de linkse manier, zal ik maar zeggen.
9: Het is ook allemaal
11: rechtvaardigheid zo. Ja. Ik denk, nee, klimaatverandering is echt zo'n groot probleem. Daar moeten we gewoon nu mee aan de bak.
9: En veel breder kijken. En het is niet ook alleen maar uitstoten. Het is veel breder.
11: Klopt.
10: Ja, want ja, wat je net eigenlijk al op hintte, dat je soms, er zijn ook gewoon mensen die, ja, die blijven jou niet geloven of die vinden jou misschien niet goed werk doen. Je krijgt best wel wat naar je hoofd soms is ook geslingerd. Bisschop van de Klimaatkerk. en ook vast nog veel ergere dingen. Ja. Hoe is dat voor jou persoonlijk?
11: Nou, kijk, weet je, ik besef heel goed dat die mensen mij niet persoonlijk op de korrel nemen. En dat het hun gaat om het instituut, de Volkskrant, om de journalistiek die ik vertegenwoordig. En ja, die mensen kennen mij niet persoonlijk, ik ken hun niet persoonlijk. Dus ik kan dat prima hebben, hoor. Hoort ook gewoon een beetje bij journalistiek, denk ik.
9: In deze tijd.
10: Ik was
11: nou ja, nee, niet alleen in deze tijd. Was al, toen ik in de jaren 90 begon in de plaatselijke journalistiek, stond er ook iemand met een honkbalknuppel bij de balie van de krant.
9: Wat leuk. Oh, dat doe je werk wel goed.
11: Nee, dat hoort er gewoon bij. En ik denk van, je moet mensen hun emoties gunnen. En ik vind het ook logisch, wij beweren dingen. Ja, daar vinden mensen wat van. En dat mag ook. Dat vind ik normaal.
9: En als je in deze tijd dan even het net omhoog haalt, je weet hoe groot het probleem is, hoe urgent het ook aan het worden is. Wat draagt wat jij doet dan bij aan een beter begrip van wat er aan de hand is? En levert dat dan uiteindelijk ook concretere handelingsmogelijkheden op? Of zeg je, ja, dat is helemaal mijn taak niet?
11: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, weet je, handelingsmogelijkheden, dat is leuk voor de service-rubrieken en voor de mensen die meer bezig zijn met wat kunnen we, hoe kunnen we ons handelen verduurzamen. Mm-hmm. Ik ben wetenschapsjournalist. Ik ga gewoon om echt best wel het beschrijven van wat staat er in de laatste Nature Climate Change.
9: Maar hoe dicht zit jij op de bal? Dat je denkt, nou gaan we links weer aanpakken en dan we rechts weer. En dan is het klimaat er soms weer wat anders. En dan kunnen we ook lekker kritisch op zijn. Daar word je ook moe van. Je wil af en toe ook zeggen, ik ben nu 58, ik bouw ook mede op.
11: Ja, nee, maar zo denk ik eigenlijk helemaal niet, weet je. Ik denk dat, ja, wat ik al zei, iedereen moet dat gewoon voor zichzelf uitmaken. En ik maak mijn keuzes en andere mensen maken hun keuzes. En dat moeten we een beetje van elkaar respecteren. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we gewoon het debat erover voeren, met z'n allen. Dus ook met de mensen die er niet in geloven, met de mensen die op de A12 zitten. Die moeten het allemaal met elkaar in gesprek.
9: In een open samenleving in debat.
6: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: Na een zomer vol hitte en lage rivieren zou je denken dat klimaat bovenaan ons lijstje staat. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de urgentie die mensen ervaren juist gedaald. En groeit de ergernis over alle aandacht voor het onderwerp. Maarten Keulemans is hier, Volkskrantjournalist en Nicky Trip als ons groene geweten. Maarten, dat SCP-rapport, laten we het zo maar noemen, Klimaat en Samenleving 2026 is dat genaamd. Heel dubbel beeld. Een meerderheid vindt de klimaataanpak belangrijk, maar een groeiende groep is boos over alle aandacht.
11: Ja, grappig, hè?
9: Hoe verklaar je dat?
11: Nou ja, dat heeft te maken met mensen vinden... Als je het gewoon vraagt aan mensen van, goh, vind je klimaat erg? Dan zegt iedereen, nee, het klimaat verandert. Ik vind dat heel erg, maak me er zorgen over. Maar als je vervolgens vraagt van oké, wat ben je bereid er zelf voor te doen? Dan komt een andere zorg naar boven. En dat is de zorg dat mensen hier ontzettend voor moeten gaan betalen.
9: Of misschien nog dieper dat die toekomst zo onzeker wordt op allerlei fronten dat we daar niet aan willen.
11: Nou ja,
9: dan gaan we toch terug naar vroeger.
11: Het is natuurlijk toch wel, klimaatbeleid is heel erg in het teken komen te staan van allemaal dingen die niet mogen. Degrowth, hè, zoals dat een beetje het heersende paradigma in het klimaat.
9: In ieder geval post-grow.
11: Ja, we moeten allemaal geld afstaan aan landen die het moeilijker hebben dan wij. We moeten allemaal dingen mogen niet meer. Terwijl ik denk juist van, wacht even, je moet ook nadenken over wat biedt klimaatverandering voor extra mogelijkheden. Nou ja, we hadden het net al eventjes over wijnflessen. Wijnteelt in Nederland, zag Christen toevallig.
9: Ja, ik zag het ook. Ja.
11: Hartstikke leuk.
9: Door een non. Dat was toch wel
11: door een non. Extra hoop. De nonnen winnen de wereld.
10: Ja, check. Nou, eigenlijk, ik denk dat het nu al een paar keer terugkomt, is dat je ook realisme wel belangrijk vindt. Dus je kijkt zowel naar links als naar rechts en naar de klimaatbeweging die voor het bestrijden van klimaatverandering is en de mensen die misschien sceptischer zijn. Is taal ook daarin heel belangrijk? Of spreek jij bijvoorbeeld over klimaatprobleem of klimaatcrisis?
11: Ja, dat is een debat wat we bij de krant wel hebben. Je hebt inderdaad mensen die maken zich grote zorgen en die willen graag klimaatcrisis als het woord hebben.
10: Mm. Ja.
11: Ik heb het altijd gewoon over opwarming van de aarde, klimaatopwarming, klimaat. Verandering, omdat ik dat neutralere termen vind. En klimaatcrisis, een crisis is op het moment dat er een bom op je kop valt. En Gaza, dat is een crisis.
9: Dat je acuut moet handelen.
11: Ja, dat je acuut moet handelen.
9: Het moet eigenlijk wel, maar niet zo acuut.
11: Binnen en dit ging helemaal mis, weet je wel. Dat is met klimaat, ja, natuurlijk moet dat ook. Maar het is een wat geleidelijkere crisis. Het gaat een stuk langzamer. En dat is wel, ook bij alle nadigheid die er is dat wel een voordeel, dat het gewoon wel geleidelijker gaat. We kunnen er ons altijd nog wel op aanpassen.
10: Maar wel ook een beetje als kikkers misschien die langzaam gekookt worden en ineens zijn we gekookt.
11: Nee, want die kikkers die gekookt worden, die gaan dood op een gegeven moment. En de mens overleeft dit wel. Dat is gewoon wel duidelijk. Een soort die met
10: van deel van de mensen.
11: Nou nee, een soort die met 7 miljard op de planeet is, die krijg je niet zomaar weg.
9: Dat is een mooi bedeel. Wel in VN-rapporten nu al openlijk op pagina 36 staat dat rond 2100 4,4 miljard mensen helaas afscheid hebben moeten nemen door klimaatverandering. Dat staat nu letterlijk.
11: Ja, dat klopt. Maar dit soort berekeningen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat de wereld is zoals nu is.
9: Ja.
11: Dat mensen niet van plek veranderen, dat mensen niet weglopen als de zeespiegel ineens stijgt.
9: Nee, dat wel, maar het wordt een redelijke penibel situatietje. Maar wel mooi dat jij ook vanuit je wetenschapsjournalistieke ervaring dingen ook echt onzin noemt en weet hoe het zit. En dat vind ik wel mooi.
11: Nou, het zwakke punt van de klimaatprognoses van ook het IPCC is gewoon dat ze gewoon niet goed innovatie hebben meegenomen in hun denken.
9: Wat ook moeilijk is natuurlijk. Maar
11: dat is heel moeilijk. Niemand kan voorspellen wat voor innovatie we krijgen. Niemand had AI kunnen zien aankomen. Niemand had kunnen zien aankomen dat zonnepanelen zo snel zouden gaan.
9: Klopt. Daarom ga ik altijd van de grondstoffen schaarste uit. En dat je voelt dat daar zitten toch enorme bottlenecks waar we doorheen moeten.
11: Ja.
9: En daar zijn we nog niet uit. Opvallend vind ik ook interessant om jou te vragen is dat mensen regelmatig roepen dat grote vervuilers worden ontzien en dat de rekening bij de gewone man, de gewone huishoudens terechtkomt.
11: Ja.
9: Hoe kijk jij daarnaar?
11: Ja, ik vind dat een heel moeilijk debat. Ik zie dat ook wel gebeuren. Ik zie inderdaad ook wel dat we gewoon, weet je wel, de mensen, de haves, worden voorgetrokken boven de have-nots. Ik zie het
9: lijkt in ieder geval zeker zo. Ja.
11: Ik woon zelf in een arbeidersbuurt en je ziet dat gewoon, de mensen met het geld die gaan dan, weet je wel, een elektrische auto kopen. Die krijgen dan een laadpaal voor de deur. Die parkeerplekken die komen dan, die worden dan ontrokken aan het geheel.
9: Mm-hmm.
11: Waardoor de buurman die met een wit busje naar zijn werk moet, die kan daar zijn auto niet meer zetten.
9: Nee.
11: Dus dat is een fundamentele onrechtvaardigheid.
9: Dus op het allerkleinste niveau is het al ingewikkeld.
11: Ja, klopt.
9: Zullen we naar het grotere plaatje kijken? Ik heb even een klein verhaaltje voor je. De wereld is chaos. We hebben klimaatdreiging, oorlogsdreiging. Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze zitten allemaal in hun angstzaaiende algoritmebubbels. In de verkiezingscampagne van Trump zat al $72 miljoen... helemaal speciaal apart gezet voor transgender-bashing, met de achteraan de LBT-groep. Nieuwe zondebokken, nieuw verdelen heer samen met Orbán en Poetin begint nu steeds duidelijker te worden. We worden uit elkaar gespeeld door een paar witte mannen. De democratie staat onder druk. Vrouwen terug naar het aanrecht. Klimaatontkenning en herbewapening zitten allemaal in hetzelfde verhaal. En wat moeten we eraan doen?
11: Nou, je bent wel bezig geweest, zeg.
9: Ja, ik dacht van, nu krijg ik een deskundige aan mijn tafel. Dat ga ik even voorleggen. Hoe kijk jij naar dat grotere geheel?
11: Ja, kijk, dat grotere geheel, daar val ik eigenlijk wel terug op dat SCP-rapport. Dat vind ik wel erg interessant. Het blijkt namelijk gewoon dat mensen vinden het klimaat een zeer serieus probleem. Maar als je dan gewoon vraagt aan mensen van buitenaf van, wat vind je nou eigenlijk het grootste probleem? Nou, dan komen ze met woningnood, met levensonderhoud, met normen en waarden, met criminaliteit, met zorg, met een heel waslijstje andere dingen. Mm. Dat vinden ze belangrijkere problemen dan klimaat.
9: Ja.
11: En dat is natuurlijk wel een beetje waar klimaat ook onder leidt. Het is niet zo'n heel zichtbaar probleem. Ja, het is zichtbaar op het moment dat het keihard regent of dat er een bosbrand is.
9: En misschien dus wel degelijk zaak om die grotere samenhang steeds duidelijker te maken, ja, dat we ook snappen hoe het in elkaar haakt en hoe we met elkaar eruit kunnen komen.
11: Ja, maar het zit niet zo heel direct in de belevingswereld van mensen. Dus.
9: En daarom ben jij nodig, Maarten.
11: Geweldig.
9: Kan mij niet direct genoeg zijn. Laten we met elkaar meer energie steken in het blootleggen van hoe de verderfelijke krachten op de achtergrond een nieuwe wereld bedreigen. En ik denk dat Maarten Keulemans ons daarbij gaat helpen. Ik ga je enorm bedanken. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nikki, jij mocht kiezen. Wie gaat het worden?
10: Nou, deze week gaat de impactpluim naar 50 vrouwen die het verschil maken. Namelijk afgelopen dinsdag kwam de Top 50 Women in Sustainable Finance lijst eruit. Mm-hmm. Die wordt elk jaar samengesteld door WIFS. En ik denk dat het heel mooi is om vrouwelijk talent extra in het zonnetje te zetten. En juist ook omdat binnen verantwoord beleggen, denk ik, echt vrouwen vaak een drijvende rol spelen. Dus dat is heel erg mooi. En ik vind het eigenlijk extra belangrijk om dit aandacht te geven, gezien minister Eelco Heijne in een brief aan de Tweede Kamer meende een finance boy nodig te hebben als CEO voor de nieuwe Nationale Investeringsinstelling.
9: Serieus?
10: Nou, en dat lijkt me echt wat kortzichtig. En vooral echt een gemiste kans om het juiste talent te vinden hiervoor, want dan mis je gewoon heel veel talentvolle mensen.
9: Ja, ik geloof het bijna niet, maar ik neem het van je aan. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen, alle boys en girls en alles wat ertussenin woont. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
12: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyadh. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky, nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen en zijn niet echt dichterbij de huidige top 3 van de Eredivisie gekomen. Ajax speelde tegen NEC en dat werd 1-1. De Amsterdammers blijven op de 5e plek. FC Twente speelde tegen Fortuna en ook dat werd 1-1 gelijk. Zij blijven 4e. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven hangen sinds dit voorjaar camera's boven een aantal bedden op de verpleegafdeling. En met die camera's worden vitale functies zoals de hartslag en de ademhaling van een patiënt de hele dag door gemeten, maar dan wel in stilte. Dus als er iets mis is, dan krijgt het zorgpersoneel een melding zonder dat er allerlei piepjes of irritante alarmen afgaan in de patiëntenkamer. En ook het Erasmus MC is bezig met nieuwe manieren van stille monitoring. En dat doen ze op de intensive care en ook monitoring na afloop van een IC-opname met een speciaal armbandje. Daar ga ik allemaal over praten met mijn gasten. Gijs van Steenbergen, dus arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. Gijs, welkom.
8: Dankjewel, Nina, dankjewel.
7: En Dirk Rommers op afstand, intensivist en hoofd van de intensive care in het Erasmus MC. Niet via in de studio dus bij ons, maar wel in beeld bij ons. Heel fijn, Dirk. Fijn dat je er bent.
9: Goedemiddag.
7: Gijs, jij werkt als arts op de afdeling cardiologie. Correct. Er zijn nu dus een aantal kamers, camera's boven de bedden gehangen. Klinkt heel erg Big Brother-achtig, alsof je gewoon vol in beeld bent de hele dag bij het ziekenhuispersoneel. Is dat ook zo?
8: Ja, nee, dat is niet helemaal wat de situatie is. Het is wel, ik moet al meteen zeggen, het is een onderzoeksproject. Dus er hangen inderdaad een aantal patiëntenkamers, camera's boven de televisie, gericht op het bed van de patiënt.
7: Ja.
8: En ja, daarmee zijn patiënten dag en nacht worden die in die zin gemonitord. Dus een camera die onttrekt een hartslag en een ademhalingsfrequentie en zendt dat achter de schermen naar een soort dashboard. En daarmee krijgen zorgmedewerkers een soort signaal bij veranderingen.
7: Ja.
8: Dus het is niet zo dat patiënten continu in beeld zijn.
7: Nee, precies. Nee. En we hebben het hier over een verpleegafdeling, niet IC. Hè, want bij IC lig je aan allerlei snoertjes en wordt dat sowieso de hele dag gemonitord. Maar dit is dus echt gewoon een verpleegafdeling.
8: Ja.
7: Het gebeurt normaal toch gewoon handmatig dat de verpleegster iedere x aantal uur komt en je ademhaling, saturatie, et cetera, checkt?
8: Correct. In de normale situatie komt de verpleegkundige, denk ik, 3-4 keer per dag om die metingen te verrichten. En nog wat meer metingen dan.

0: Alleen de hartslag en de ademhalingsfrequentie, maar dat is waar we nu mee beginnen.
1: Ja, maar dat is toch genoeg, zou je zeggen? Waarom moet dat ineens 24 uur per dag?
0: Ja, dat, in die zin is dat op zich genoeg. Of geeft in ieder geval heel veel informatie. Maar we weten ook dat er liggen heel veel patiënten op een verpleegafdeling.
1: Ja.
0: En verpleegkundigen kunnen niet op elk moment op dezelfde plek zijn. En zeker na bijvoorbeeld een operatie kunnen patiënten toch een klinisch zieker worden of een complicatie krijgen. En dan wil je op tijd bij zijn.
1: Ja.
0: En we weten al uit onderzoek uit het verleden dat het continu monitoren van patiënten ons in staat stelt om zo'n klinische verslechtering eerder te detecteren en ook vroeger op in te grijpen om de impact wat te minimaliseren.
1: Oké, okay. En jullie camera's, het is een proef, zeg je al. Wat meet die precies? Hij ziet de hartslag. Moet je straks maar even uitleggen hoe je dat in vredesnaam in de camera
0: is heel
1: kan
0: leuk.
1: Zien.
0: Ja, ja.
1: Is hartslag en saturatie ook? Dat kan niet, lijkt me.
0: Ademhalingsfrequentie.
1: Gewoon ademhalingsfrequentie. Ja. Dat zijn de enige twee dingen die hij continu meet.
0: Dat zijn de twee dingen die hij continu meet. Maar dat voedt hij aan een algoritme. Wat tegelijkertijd ook een analyse doet van wat het hartritme bijvoorbeeld is.
1: Ja.
0: En die kijkt naar trends en naar pieken en dalen. En vergelijkt dat met het normale range eigenlijk wat bij die patiënt past.
1: Mm-hmm.
0: En bindt daar ook een conclusie aan over de klinische toestand van de patiënt. Op basis van die metingen samen nog met andere data die we al in het patiëntendossier hebben.
1: Ja, dus stel ik ga heel snel ademen als ik daar lig.
0: Ja.
1: Dan wordt dat meteen gedetecteerd. En dan gaat er toch even een melding naar een personeelslid.
0: Ja, dan verbinden we daar dan. Dat wordt dan aan een algoritme gevoed. En die rekent dan uit wat een soort kans om dat jij klinisch verslechtert of een complicatie hebt naar een ingreep of een behandeling. En geeft een signaal inderdaad aan een zorgmedewerker. Dat is de opzet.
1: Oké, okay. Diederik, als je dit zo hoort, wat vind je daarvan?
2: Ja, nee, absoluut. Proberen wij ook in het Erasmus. Omdat je merkt, is dat in de nacht zeg maar vaak twee verpleegkundigen die voor 36 patiënten moeten zorgen, die kunnen niet alles overzien. Dus die technische innovaties zijn er. Alleen nu moeten we ze goed testen om te kijken of het ook echt van meerwaarde is en hoe we ze al of niet moeten aanpassen, zodat de verpleegkundige ook niet overspoeld wordt door allerlei alarmen. Want dan wordt het als het ware, geeft het nog meer stress.
1: Ja, nee, want ik zou denken, Diederik, op de IC, wat ik al zei, hangt elke patiënt aan de monitor. Voegt het echt wat toe om dat op een verpleegafdeling ook te doen? Of krijg je dan inderdaad alleen maar meer meldingen de hele tijd?
2: Ja, kijk, de patiënten worden steeds complexer. Hè, want wat we vroeger opnamen in een ziekenhuis gaat tegenwoordig in dagbehandeling. En wat we hebben is, we hebben eenpersoonskamers met een dichte deur in het kader van privacy.
1: Oh ja.
2: Dus als verpleegkundige heb je ook niet echt zicht op je patiënt. Maar je wil wel weten of het goed gaat met hem. En daardoor is het meten van vitale functies eigenlijk een oplossing.
1: Ja, interessant dat je dat zegt. Want Gijs, inderdaad, het stukje sociale controle, wat mensen meestal vreselijk vinden, is op zaal liggen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb er zelf ook wel eens gelegen. Mm. Tussen drie snurkende oude mannen, met alle respect. Ja, dat is vervelend als je daar moet slapen. Maar dat geeft ook een stukje sociale controle. Van,
0: correct.
1: Ik weet niet of het goed gaat met die meneer of mevrouw.
0: Ja.
1: Ik bel wel even. Ja. Dat is natuurlijk weg bij zo'n eenpersoonskamer.
0: Ja, en wat dat betreft ben ik het heel met Diederik eens. Dat zeker op zo'n vierpersoonskamer, zeker overdag, denk ik dat de huidige manier van werken op dit moment nog prima gaat. Maar dan is het tegelijkertijd ook zo dat, en dat is denk ik ook wel wijd bekend, dat we best wel personeelstekort hebben in het ziekenhuis. Dat we soms bedden moeten sluiten omdat we geen voldoende verpleegkundigen hebben om alle patiënten, als we helemaal op volle capaciteit zouden draaien, kunnen verplegen.
1: Ja.
0: En dan wil je toch dat de mensen die er zijn en het zorgpersoneel wat dan aan het bed van de patiënt staat, toch zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteedt om ook aandacht aan de patiënt te besteden.
1: Ja.
0: En als we dan wat van die druk en die taken kunnen verlichten door continu monitoring, of in ieder geval monitoring uit handen te nemen, zodat dat geen handeling voor de verpleegkundige is.
1: Mm-hmm.
0: Dan zien we daar al veel waarde van.
1: Ja, want ik zat inderdaad na te denken over die meerwaarde. Je hebt het nu bij 6 bedden.
0: Ja.
1: Normaal doe je dus 3 tot 4 keer per dag zo'n handmatige meting.
0: Ja.
1: Oké, op 6 bedden, 4 metingen per dag. Nou, dan ga je toch al gauw naar de 24 handelingen per dag. Die je dus niet meer hoeft te doen.
0: Ja.
1: Laat staan als je het verder uitbreidt.
0: Exact.
1: Ja. Dit gaat wel schelen. Aan de andere kant gaat het ook ten koste van contact, direct menselijk contact met de patiënt.
0: Ja, dat zou je denken, maar het is niet zo dat dit een vervanging is voor een verpleegkundig eigen klinische blik. Want het is wel natuurlijk de bedoeling dat verpleegkundigen nog steeds
1: bij
0: patiënten aan het bed komen. Ja, zeker. Geven we, doordat we die monitoring doen zonder dat zij die handeling hoeven te verrichten, meer ruimte voor de verpleegkundigen om met de patiënt gewoon zelf in gesprek te gaan en op een andere manier naar de patiënt te kijken. Dat doen ze nu ook nog steeds. Alleen, ja, nu komen die handmatig uitgevoerde metingen daar nog bovenop.
1: Ja, ja, ja. Diederik, is dat iets waar jij ook, nou ja, waar je dan bang voor zou kunnen zijn als ziekenhuis? Van, goh, je hoeft dus niet automatisch meer op dat moment bepaalde handelingen te verrichten. Dat misschien toch die verpleegster uiteindelijk minder tijd doorbrengt aan het bed bij de patiënt?
2: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is het zeker niet. Hè? Want je wil ook gewoon, die patiënt wordt gewassen. Je wil hem eten brengen, kop koffie, als dat mag. Ja. Maar het geeft ook vanuit de patiënt een soort veiligheid. Hè? Het is niet alleen vanuit die verpleegkundige. Maar de patiënt voelt zich ook fijner als hij het idee heeft, ik word goed in de gaten gehouden.
1: Ja, ja, ook al is het dan door Big Brother de camera's, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het wel wat doet met de privacy. Ik ben eerst even heel benieuwd, Gijs, hoe dit precies werkt. Want hoe gaat een camera dan mijn hartslag checken? Ja. Hoe dan?
0: Dat is super interessant. Dat is echt heel leuk. Want onze hartslag, bij elke hartslag die ons hart maakt, eigenlijk is er een bepaalde bloedkolom die door een bloedvat stroomt. En dat veroorzaakt een soort ritmische doorstroming van dat bloedvat. En dat kan je als het ware zien als een soort microblozen.
1: Ja.
0: Dus elke keer als er bloed door dat bloedvat heen stroomt, in het gezicht bijvoorbeeld, of eigenlijk overal op de huid kun je dat wel zien, dan zie je echt op bijna pixelcelniveau kan je dan die doorstroming zien.
1: Ja.
0: Net als dat wij heel erg zenuwachtig zijn, onze huid helemaal rood wordt. Dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen, maar dan voor het oog zichtbaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar op hartslagniveau kan je dat ook heel klein zien. En dat is wat de camera zowel dag en nacht kan meten en kan detecteren.
1: Een soort microscopische camera.
0: Ja,
1: maar zoomt
0: die
1: dan in op wat voor lichaamsdeel?
0: Nee, die zoomt in principe niet in. Dat is een camera die echt boven de televisie van in de patiëntenkamer hangt. Dus echt op afstand. Ik denk een meter of 3-4 op afstand van de patiënt.
1: Dus valt niet op?
0: Dus valt eigenlijk helemaal niet op. En dat algoritme wat we daaronder hebben ontwikkeld is echt zo gevoelig dat die, ja, wat ik zei, op pixelniveau die verschillen in kleur en intensiteit kan detecteren.
1: Maar hij heeft je wel helemaal dan. Dus hij heeft je de patiënt in beeld.
0: Ja, patiënt in beeld. Ja, ja. Maar zoals ik zei, dat beeld komt dus niet op een beeldscherm zoals dat wordt getoond in de verpleegpost bijvoorbeeld. Dus dat wordt achter de schermen allemaal haalt het algoritme daar de metingen uit. En die metingen die komen bij de zorgverlener terecht.
1: Ja, oké. Dus dan eigenlijk als ik patiënt zou zijn, dan zou ik als eerste willen weten, ben ik herkenbaar in beeld?
0: Nee.
1: Voor wie dan ook?
0: Nee, je bent in principe niet herkenbaar in beeld. Nee.
1: Want jullie maken mij tot een soort pixelverhaal. Leg ik het zo goed uit?
0: Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het algoritme je reduceert tot op pixelniveau. Ja, jouw data is natuurlijk 1 en 0 en dat is ook een camerabeeld. Is dat
1: ja,
0: ook?
1: Ja, ja, ja, maar het is natuurlijk, het is best moeilijk uit te leggen, denk ik, aan een patiënt. Van, ja, nou, er staat een camera op u, maar u bent niet in beeld. Maak u geen zorgen. U kunt gewoon in uw neus peuteren, we zien het niet.
0: Ja, het is wel wat die er ook een beetje zei, want dit was ook precies onze vrees. Hè, dat patiënten dit eigenlijk misschien wel als een soort Big Brother van privacy inbreuk zouden ervaren. Maar patiënten zijn eigenlijk heel tevreden hierover, omdat zij zien ook dat verpleegkundigen heel erg druk zijn en dat er niet continu toezicht is.
1: Mm-hmm.
0: En die camera geeft in die zin toch enige zekerheid dat er monitoring is, ook als er geen verpleegkundige is die op dat moment in de kamer aanwezig is.
1: Ja, ja.
0: Dus die privacy, ja, dat is ook zeker iets waar wij in dit onderzoek heel veel aandacht voor hebben en waar een verpleegkundig specialist ook heel veel onderzoeksvragen naar uitwerkt. En dat is ook heel belangrijk om continu in oogschouw te houden. Want het gaat niet alleen over de patiënt die op de kamer is, maar ook familie, kennissen, vrienden, de verpleegkundige zelf natuurlijk, die ook zo nu en dan in beeld komt.
1: Ja.
0: Je moet dat goed blijven uitleggen, goed blijven toelichten dat beeld dus niet echt in beeld is.
1: Nee, nee. Diederik, werken jullie bij jullie wel op de afdeling al echt met camera's, met dit soort cameramonitoring?
2: Nee, we hebben gekozen voor een band rond de bovenarm die dan dezelfde metingen doet, maar alleen dan anders. Hm. Omdat bij ons in die eenpersoonskamers kan je ook naar het toilet of douchen. En dan kan je die band omhouden. Maar dan ben je uit zicht van die camera.
1: Ah.
2: En soms vinden wij patiënten dat ze in elkaar gezakt zijn, juist op die toilet of tijdens dat douchen. En dat willen we ook in de gaten houden. Dus wij hebben bewust een andere keuze gemaakt.
1: Ja, en dan heb je dus niet een camera, maar een band. Gijs, ik kan me voorstellen dat jij daar ook de meerwaarde van ziet, dat je iemand inderdaad buiten het bed eigenlijk wel zou willen monitoren.
0: Ja, ja, nou, die überhaupt de cameratechnologie te onderzoeken, moet je echt een stapsgewijs proces door. Dat begint bij de hardware, bij de camera, de opstelling, de lichtval, het type camera wat je gebruikt, het algoritme volgens ontwikkelen, dat valideren en vervolgens in de kliniek toepassen en kijken, zoals Diederik in het begin al zei, eigenlijk valideren dat je ook daadwerkelijk klinische verslechtering Of een complicatie kan voorspellen. En dat als je dat al kan doen, dat je ook daadwerkelijk impactvol kan ingrijpen en iets anders doet dan dat je nu met de huidige manier van werken doet.
1: Mm-hmm.
0: Er liggen dus heel veel hypotheses onder waar we echt in geloven dat dat een impact kan hebben. Maar goed, dat gaat over de tijd gaat dat blijken of dat ook zo is.
1: Ja. En of je dat dan wil uitbreiden naar of de hele kamer? Of...
0: Precies. Ja, want we hebben nu dus 6 kamers voor dit onderzoek. Maar eigenlijk wil je dan natuurlijk in elke patiëntenkamer dan zo'n camera ophangen en die monitoring doen. Zodat je ook echt impact kan hebben. En de hele verpleegkundige team eigenlijk kan ontlasten.
1: Precies. Ja. En dit zijn natuurlijk maar 2 onderdelen die je dan meet. Ja. Uiteindelijk kan dat waarschijnlijk ook allemaal uitgebreid worden.
0: Ja, misschien wel.
1: En interessant, Gijs, de volgende stap is het voorspellen. Want het is, je krijgt zicht in een patiënt, je krijgt zicht in een hele populatie aan patiënten die je uiteraard geanonimiseerd, waar je alle data van hebt.
0: Ja.
1: Wat houdt het in? Wat zou jij willen kunnen voorspellen aan de hand van het cameratoezicht?
0: Ja, ik zie 2 toepassingen eigenlijk voor de cameramonitoring technologie zoals we die nu onderzoeken en ook denken willen toe te passen. En heel overkoepelend abstract gezegd is dat we gepersonaliseerde zorgpaden willen ontwikkelen voor verschillende behandelingen. En ik denk dat je daarvoor 2 patiëntengroepen moet kunnen identificeren. De ene groep hebben we het al over gehad. De mensen die dus klinisch zieker worden of een complicatie gaan krijgen. Die wil je vroeg detecteren, de impact kunnen minimaliseren.
1: Sneller ingrijpen,
0: correct. En de andere groep zijn, en dat is gelukkig de grootste groep patiënten die wij opereren of behandelen, zijn de mensen waar het na die behandeling eigenlijk, zoals we dat noemen, volgens het boekje verloopt.
1: Ja.
0: De mensen die goed reageren op een behandeling en die vlot herstellen na een operatie. Die
1: wil wegwezen,
0: die wil je ook kunnen identificeren, zodat je daar een passend, misschien wel voor kort zorg traject voor kunt ontwikkelen, waar je thuismonitoring, vroege follow-up kan organiseren, zodat je mensen niet misschien die 1 of 2 extra dagen ter observatie hoeft opgenomen te houden.
1: Nee, het is voor de patiënt fijn en voor de kosten natuurlijk ook heel erg fijn, want je hebt ook weer vrije bedden dan.
0: Ja, ook dat.
1: Oké, dus dat zijn interessante vervolgstappen. Diederik, een algoritme dat inderdaad een complicatie gaat aankondigen, geloof jij daarin?
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, we zien nu dat we bijvoorbeeld bij de IC-patiënt dat we 130.000 data points per dag hebben. En daar kan je natuurlijk absoluut met data-analyses en prognostische waarden en met de AI mee aan de slag. En daar zijn echt studies al gedaan dat aan de hand van je verandering van bloeddruk, van je ECG, van je saturatiemeter, zoveel informatie zit in die veranderingen dat je kunt voorspellen of een patiënt wel of niet de komende half uur stabiel is, dan wel onderuit gaat. En dat is eigenlijk wat je wil doen. Dus je wil voorkomen dat iemand in een reanimatiesetting komt. Daarvoor hebben we al die scores bedacht. Maar het continu meten van die data, als dat zeg maar goed gebeurt, dat gaat ons mogelijk helpen om dingen te voorspellen.
1: Ja, nou dat is dus wat jullie proberen nu met die slimme armbanden. Je zegt al om de bovenarm. Wat meten die armbanden bij jullie precies?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus de hartfrequentie, ook wel de saturatie. Dus hoeveel zuurstof zit er gebonden aan je rode bloedcellen en de huidtemperatuur. En ook de ademhalingsfrequentie. Maar die ademhalingsfrequentie die is eigenlijk meest voorspellend. Hè? Die, als mensen sneller gaan ademen, als ze geen andere activiteit vertonen, dan is die voorspellend of een patiënt achteruit gaat. Meer dan het hartritme. Maar de ademhaling is wel het meest moeilijke om te meten. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Dus doet de apparaten wat ze beloven te doen. En dat is ook belangrijk dat we dat goed in kaart brengen.
1: Ja, want wat zie jij nu? Is de kwaliteit van de meting net zo goed als bijvoorbeeld jouw IC-monitoring?
2: Nee, zeker niet. Maar dat moeten we ook. We willen altijd technisch dat het 100% is. Maar het is geen intensive care patiënt. Hè. Je ligt op de afdeling omdat je gelukkig hersteld, minder ziek ben dan op de intensive care. Dus je hoeft ook niet iedere seconde, iedere minuut in de gaten gehouden worden. Dus het gaat veel meer dat je een aantal metingen doet en dat de slechte metingen weggelaten worden, maar de goede metingen, dat die zeg maar in kaart gebracht worden en dat je dan de trend volgt. Maar dat mag rustig iedere 5 minuten of ieder kwartier zijn.
1: Ja.
2: Want nu, wat Gijs net uitlegde, nu doen we het 3 keer per dag. Ja, dan gaan we straks naar 4 keer per uur of 6 keer per uur of 10 keer per uur. Dat is nog veel minder dan op de intensive care, maar het is ook niet nodig.
1: Nee, precies. Gijs, hoe zit dat bij jullie? Hoe betrouwbaar is jullie meting ten opzichte van de handmatige metingen eerst door verplegend personeel?
0: Ja, nou op zich voor hartslag en voor ademhalingsfrequentie best wel betrouwbaar. Het klopt helemaal wat Diederik zegt, dus je die camera die meet wel echt continu. Dus er is echt een continue stroom aan datapunten. En daar moet je eerst een soort kwaliteitsslag overheen doen om de meest
1: gemiddelde
0: Nou, ook dat, maar ook de zeer hoogstwaarschijnlijk foutmetingen eruit te filteren. Want je wil niet dat er een trend wordt ingeschat over de tijd of een gemiddelde, waar heel veel uitschieters ook impact hebben op dat gemiddelde. Want dan heb je een niet betrouwbare trend die je vervolgens weer gaat gebruiken om een advies te geven over iemands of voorspelling te doen over iemands klinische toestand.
1: Nee.
0: Ik herken dat wel. Dat is belangrijk dat je goede kwalitatieve meting hebt.
1: Ja, precies. Ja. Diederik, hoeveel patiënten dragen nu zo'n armband bij jullie op de verpleegafdeling?
2: Nou, we hebben zeg maar een studie gedaan eerst bij de afdeling van de hematologie. Maar daar liepen we er toch wel tegenaan dat verpleegkundigen op de afdeling niet gewend zijn om naar al dit soort getallen te kijken, naar een scherm te kijken. Dat doe je wel op de operatiekamer en op de intensive care. Maar we merkten eigenlijk dat we dus meer nog onderwijs moesten geven. En nu hebben we gezegd, oké, maar het is ook niet nodig om bij alle patiënten in je ziekenhuis te doen. Dus we gaan nu een studie starten om het bij alle patiënten die van de intensive care weggaan, om die te vervolgen in het ziekenhuis.
1: Ja. En dat zijn we het over honderden, neem ik aan, hè, in totaal, over een periode van tijd.
2: We nemen ongeveer 3000 patiënten op per jaar. Dus het zijn heel wat patiënten, maar we zullen de eerste 100 doen in de studie en dan kijken of de resultaten naar wens zijn en dan bouw je dat verder uit.
1: Concluderend, jullie zijn natuurlijk allebei, jullie zitten in een testfase, dat snap ik, maar jullie zijn in de basis enthousiast over wat dit doet voor zowel de patiënt als voor het personeel. Want uiteindelijk moet dit gewoon een verbetering zijn.
0: Ja.
1: Is het een zware investering, zo'n armband voor iedereen? Weegt dat op tegen de baten?
2: Nee, maar dat is natuurlijk ook, dat moet je meenemen in je onderzoek. Hè. Zo'n band kost gauw 200, 300 euro. Of een plakker of wat een device je ook gebruikt. Mm-hmm. Dat moet dan wel kosteneffectief zijn. En het gaat er eigenlijk om, wat Gijs straks ook zo zei, we willen heel graag dat we die zorg kunnen blijven bieden. Hè. Dus die zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn in Nederland. En als die zorgvraag te groot wordt, moeten we met andere oplossingen komen. Dus als je met zo'n monitoring 2 dagen eerder het ziekenhuis uit kan, kunnen we weer iemand anders opnemen. En dat, dus zo moet je eigenlijk naar die kosten kijken.
1: Ja. En die armbanden die zijn gewoon reusable. Dus als ik hem heb gedragen, kan Gijs hem daarna om?
2: Ja, afhankelijk van welke firma je koopt. Maar in ons geval zijn ze reusable.
1: Ja, dat is fijn voor de duurzaamheid en voor de prijs natuurlijk.
0: Precies, ja.
1: Gijs, die camera's, ook denk ik best een investering. Maar die hoef je dan niet te vervangen. Of in elk geval, daar hoef je er niet heel zoveel van te hebben als die armbanden.
0: Nee, correct. Die camera die hangt er en in principe, er zit natuurlijk wat onderhoud aan en technisch onderhoud, maar in principe schaf je die aan en dan hangt die camera daar.
1: Ja.
0: En ik geloof erin dat het uiteindelijk, wat Diederik ook zegt, kosteneffectief is. En dat is ook onderdeel van dit onderzoek.
1: Ja.
0: Want ik denk dat we inderdaad een deel van de patiënten eerder kunnen, misschien eerder naar huis kunnen laten gaan en anders kunnen opvolgen via thuismonitoring, via digitale follow-up. Nauw contact met de patiënten via een app of anderszins.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat dat echt kosten bespaart en mogelijkheden geeft voor de zorg om toch toegankelijk en ook betaalbaar te blijven in de toekomst.
1: Veel dank aan jullie allebei en heel veel succes met de testfase. We zijn heel benieuwd wat er uitkomt. Gijs van Steenbergen was hier, arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina Ziekenhuis. En Diederik Rommers, intensivist en hoofd van de IC in het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je verder luisteren naar de toekomst van de ziekenhuismonitoring. Luister verder via bnr.nl/beter of in de BNR-app of een andere podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyadh. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky, nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen en zijn niet echt dichterbij de huidige top 3 van de Eredivisie gekomen. Ajax speelde tegen NEC en dat werd 1-1. De Amsterdammers blijven op de 5e plek. FC Twente speelde tegen Fortuna en ook dat werd 1-1 gelijk. Zij blijven 4e. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Op dag 1 krijgt hij zijn laptop en op de laatste werkdag levert hij die weer netjes in. Nou, dat klinkt allemaal simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Victor Dik van Workwise. Victor, van harte welkom.
9: Yes, dankjewel.
8: Het probleem dat jij oplost voor jouw klanten, welke is dat?
9: Ja, heel simpel gezegd, wat wij eigenlijk oplossen voor klanten is dat laptops op dag 1 aankomen, niet na de eerste dag, en dat de laptops ook terugkomen. En dat doen we vooral voor bedrijven die in meerdere locaties zitten, meerdere geografieën, en daardoor vaak moeite hebben om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen.
8: En dat zijn de laptops die de medewerkers gebruiken?
9: Precies, ja.
10: En dan zegt John altijd van ja, maar hoe leg je dat op een verjaardag uit? En je zei voorafgaand aan de uitzending dat het ook wel een moeilijk verhaal is op verjaardagen.
9: Ja, want het is niet een sexy onderwerp. Dus als iemand aan mij vraagt, hey, wat doen jullie nou? Wij zorgen ervoor dat laptops op dag 1 aankomen en op de allerlaatste dag terugkomen. En IT-teams daar geen tijd aan besparen, dan is het vaak snel afgelopen, het gesprek.
10: En dan zegt iemand, ik ga nu even naar het toilet. Of...
8: Ja, dat is de aanleiding van een mooi gesprek. En Patrick, jij noemt dit instappen op een non-core business, maar wel essential.
10: Ja, dus als je core business bijvoorbeeld bij, neem het voorbeeld Coolblue is, dat je fietsgoed bijvoorbeeld aan de man brengt, dan zijn eigenlijk alle processen die daaromheen zitten, niet het core proces. Alleen wel essentieel. Maar dat betekent wel voor een bedrijf als een Coolblue dat het natuurlijk heel moeilijk is om zo'n proces te optimaliseren. Want ik weet nog goed, toen ik bij Anderson ooit werkte als consultant, we gingen van de een op de andere dag over naar Deloitte. We werden overgenomen. Toen moest ik met de leaseauto naar Eindhoven rijden. En er werd dan in één zaterdag en een zondag werden al die laptops allemaal opgeruimd of omgeruild. Het was echt een mega operatie. Maar dat krijg je als bedrijf nooit goed als dat niet je core business is.
8: En zo weet ik nog dat ik mijn carrière ben begonnen bij Metro, de treinkrant, destijds nog. Het duurde geloof ik anderhalve week voordat ik mijn eigen laptop had van de zaak. Dus voor die tijd moest ik het een beetje zelf zien uit te vogelen. Ja. Dat is ook wel vrij herkenbaar, toch?
9: Ja, precies. Allebei de voorbeelden die benoemd worden gebeuren nog steeds bij bedrijven.
8: Ja. Dit bedrijf, Workwise dus, dat is begonnen tijdens de coronacrisis. Wat zagen jullie toen als probleem dat jullie wilden oplossen?
9: Ja, het was eigenlijk, tijdens zo'n crisis dan verandert er veel. En de manier van werken veranderde vooral. Dus het hybride werken, mensen werkten vanuit huis. En wat we zagen is dat bedrijven toen dachten, als ik mensen thuis kan laten werken, dan kan ik ze ook ergens anders eigenlijk aannemen. Dus opeens waren veel meer bedrijven internationaal. Moesten ze opeens in plaats van iets op kantoor te regelen, direct naar een huis toe regelen. En daar waren alle leveranciers ook niet op ingesteld. Dus toen dachten we, dat kunnen we eigenlijk samenbrengen in één platform. Alle leveranciers daarin. Maar eigenlijk ook alle administratieve handelingen die moeten gebeuren.
8: Neem mij eens mee, want dan jij hebt dit opgericht samen met een compagnon.
9: Ja, met Sebastian, Michiel en Dirk.
8: Ja, jullie waren met z'n vieren. En waren jullie dan zelf in een soort teams call? En dat jullie zeiden tegen elkaar, nou jongens, het is crisis in Nederland, maar wij zien een
10: kans. We gaan iets sexy doen, ja.
8: Ja.
9: Nee, inderdaad, dit klinkt heel pessimistisch hoe Michiel en ik elkaar toen eigenlijk ontmoeten. Ik was aan het eten bij Michiel en toen hadden we het over hoe de wereld zou veranderen en dat er best wel wat problemen zouden kunnen zijn met hoeveel geld er de economie in ging, terwijl er eigenlijk ook niet heel veel tegenover stond. En toen kwam het ook op neer, dat levert heel veel kansen op. En toen zeiden we, eigenlijk als je nu kijkt naar het hybride werken, dan zie je het ook al bij onze eigen teams. Dus Michiel moest zelf een team uitbreiden. Nou, die merkte al meteen dat die mensen kon aannemen in Frankrijk, Duitsland. Maar bij mezelf, ik zat bij een grote corporate en daar zag je ook dat niemand eigenlijk wist, wat moeten we nu doen? En ik kreeg toen heel veel verzoeken van andere bedrijven of wij hun konden helpen met eigenlijk meer de accessoires ernaast.
8: De bureaustoelen.
9: De bureaustoelen, de laptopstands, de headphones, noem het maar op.
10: Maar waar begin je dan? Want waar ben je begonnen?
9: We begonnen dus eigenlijk, was het als volgt. We hadden, Michiel ging zoveel mogelijk leveranciers opbellen. Van, kunnen jullie spullen leveren? En kan dat eigenlijk naar één persoon? En ik ging dan uitrekken naar allemaal HR-bedrijven. Van, is dit een probleem op dit moment voor jullie? Dus dat was in de avonduurtjes.
10: Het was parallel probleemvalidatie en parallel al de oplossing bouwen.
9: Ja, precies. Ja. En toen kregen we eigenlijk in de belletjes die we deden, kregen we heel snel van mensen, dit is echt best een groot probleem voor ons. En ook leveranciers die zeiden, dit is een probleem voor ons om eigenlijk te kunnen leveren. En toen dachten we, top. Dat klinkt als iets om op te lossen. Toen kwam Dirk erbij en toen hadden we ook nog iemand technisch nodig. Een echte whizkid. En toen kwamen we met Sebastian in contact. En zo zijn we echt begonnen. En vooral, we zijn echt begonnen met, we deden alsof we het platform hadden. Zeiden we, dit is ons platform.
8: Heerlijk. Hier hou ik van.
9: En toen,
8: net doen alsof je al echt een groot bedrijf bent en heel veel klanten.
10: Het systeem ligt eruit.
9: We deden niet, we zijn een groot bedrijf, maar dat was van, dit is wat we hebben. En dit was ook wat we voor ogen hadden om heel snel te gaan ontwikkelen.
8: En jouw verdienmodel toen? Bedoel, was het, leverde jij de apparatuur en de bureaustoelen en had je daar marge op? Of hoe werkte dat?
9: Ja, dus eigenlijk wat we deden was inderdaad, we zeiden dan heb je hier een bureaustoel en daar pakten we dan een marge op. En dat onderhandelden we eigenlijk met de leverancier. Daar begon het echt mee. Maar dat was ook een soort van een transactie. Het was gewoon, dit leveren en that's it. En toen begon het zich eigenlijk te ontwikkelen naar, maar je hebt het geleverd, maar wat als iemand weggaat? Wat doen we dan? Hoe krijgen we het vervolgens terug? En toen zijn we overgestapt eigenlijk ook op een abonnementsmodel.
8: Laten we daar zo meteen nog even over kletsen. Maar eerst die beginperiode. Het was natuurlijk corona. Het was sowieso al een hele rare periode. Dan heb je vier jongelui die een bedrijf aan het bouwen zijn. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring, zeg ik dan eventjes gekscherend. Wat zou je, als je nu terugkijkt op die periode, anders gedaan hebben? Want je was een first-time founder.
9: Heel veel dingen die anders. Maar ik denk vooral de focus op beginnen. Want begin wil je eigenlijk alles doen. En dan doe je alles een beetje half. Dus vooral echt de focus eigenlijk hebben. Dus meer op één ding zit. We hebben al wel heel snel eigenlijk met z'n vieren dingen verdeeld van hey, jij gaat sales doen, jij gaat meer op de vendoren zitten. Maar op het begin doe je alles en nou, je bent niet goed in alles.
10: Want als je daarmee begint, hè, en ik stel me zo voor dat je dan een bedrijf hebt die dan ook die laptops moet regelen, dan zijn er eigenlijk een aantal zaken die voorbij komen. Dus één is, je hebt het stukje hardware en dan krijg je natuurlijk de vraag, gaan jullie dat afrekenen en voorschieten of is dat voor het bedrijf? Nou, daarna krijg je de software, gaan jullie dat installeren of doet het bedrijf dat? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
9: Ja, het was eigenlijk met de... we zorgden er eigenlijk voor dat met de vendoren we een betalingstermijn hadden die net wat langer was dan onze klanten hadden. Waardoor we dan wel eigenlijk dat niet hoefden voor te financieren. Want ja, dat geld hadden we niet. En qua de software, dat kwam toen echt dat we zeiden, hey, we zouden dan wel willen dat je dat een jaar van tevoren doet. Want we weten dan als we gewoon een jaarcontract eigenlijk hebben, dan hebben we de voorspelbaarheid erin. Dus dat is hoe we het op het begin hadden ingesteld. En toen zijn we hebben het eigenlijk altijd nog steeds zorgen ervoor dat het niet op onze balans staat. Want ja, dat wordt uiteindelijk heel veel, vooral met het aantal medewerkers wat we bedienen nu.
10: Want dat is wel een interessant gegeven, want we hebben in het begin eigenlijk in onze uitzending ook Everphone voorbij gekregen. Het was van origine een Duits bedrijf. En die doen DaaS, dus Device as a Service.
11: Onze 33ste uitzending zag ik vanmorgen.
10: Ah, ja, dan,
11: dat is alweer een poosje geleden, 2021.
10: En zij zeiden van, wij kunnen dat dan uit handen nemen. En dan heb je natuurlijk een ander businessmodel waar je met restwaarde zit en verbruik. Maar dat hebben jullie dus niet. Jullie financieren het wel voor uiteindelijk.
9: Ja. Dus eigenlijk voor de klant inderdaad wel, want die bestelt en die krijgt van ons een invoice aan het einde van de maand en die betaalt dan vervolgens 15, 30 dagen later. Maar we hebben dan weer een betalingstermijn met de vendoren. Dus inderdaad, en we krijgen wel de vraag van mensen die zeggen, hey, kunnen we het ook niet maandelijks doen, dat we ook voor de apparatuur maandelijks betalen. Maar eigenlijk als we dan altijd een berekening samen maken, zeg maar, je gaat het weer hergebruiken, je zorgt ervoor dat je het weer hergebruikt, is het beter om eigenlijk te gaan kopen. Dus dan valt die vraag vaak weg, tenzij het echt om een stukje cashflow gaat.
11: Ik probeerde wel even achter te komen. Jij hebt grote klanten, mensen, of wat zeg ik, bedrijven als Adyen, Netflix, HelloFresh. Wat lever je nou concreet voor hen?
9: Ja, dus eigenlijk kan je het zo zien. Je hebt dus inderdaad die drie bedrijven, dat zijn internationale bedrijven, veel verschillende offices. Die hebben een IT-team en die zit niet overal. Dus die zit in misschien drie kantoren, maar niet in alle 20 die ze hebben. Wij zorgen ervoor dat er eigenlijk vanuit één plek alle laptops automatisch, als iemand een HR-informatiesysteem binnenkomt, krijgt een contract, automatisch een laptop naar hem toe wordt gestuurd, dus dat die voor dag één er is. En op de allerlaatste dag, als het contract eindigt, de laptop ook weer terugkomt naar bijvoorbeeld een van onze warehouses of een office, zonder dat een IT-team erbij bezig is en dat het dus automatisch gebeurt.
11: En daarmee neem je enorm veel gedoe uit handen dus van hen. Dat is jouw belangrijkste verkoopargument.
9: Ja, dus voor de IT-manager zeker. Dat is het belangrijkste verkoopargument voor hen. Want zij spenderen er heel veel tijd aan. Maar voor een CIO of een CFO, ja, die zeggen, ja, maar ja, uiteindelijk moeten mensen er tijd aan spenderen. Gaat het vooral omdat je met een kleinere, je hebt minder laptops nodig. Want je gaat een beter overzicht hebben. Het gebeurt automatisch. Automatisch heb je je voorraden. Dus je zorgt ervoor dat je minder laptops nodig hebt en daardoor minder spendeert. Maar ook dat de laptop sneller weer in gebruik gemaakt
10: wordt. Ja, dat hoorden we destijds bij Everphone, dat ze zeiden, er zijn zoveel telefoons die in de lade verdwijnen, die eigenlijk niet geregistreerd zijn en waar niemand zich om bekommert. Als je kijkt naar de website, dan kun je ook zien wat het kost als je het niet goed organiseert. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor zo'n business case?
9: Ja, dus het eerste is de operationele kosten. Dus dat is vooral de tijd die je eraan spendeert als team zijnde. En ook wat je qua misschien cross-border shipment doet. Dus wat je naar het buitenland stuurt, wat weer geld kost. Dan heb je het tweede punt, is eigenlijk de fleetkosten. Dus het totaal aantal laptops wat je hebt. En dat je alle laptops terugkrijgt. Dus met een kleinere voorraad werkt. En de allerlaatste is eigenlijk de productiviteit. En dat is als mensen, ja, zoals je zei, je wacht anderhalve week op een laptop. Je wordt al betaald, maar anderhalve week kan je niet werken. Nou, en als je dan 10 mensen per maand hebt die dat hebben, kost dat redelijk wat.
10: Ja, en ik denk ook dan dat het dan niet een core business is, dat je daar ook niet de juiste systemen voor hebt. Dus je gaat misschien een keer iets versturen met DHL, maar heb je geen vaste workflow voor om dat goed te organiseren natuurlijk.
9: Precies, dat wordt weer allemaal bijgehouden dan in een Excel. En dan, ja, dat raakt dan na een maand, is dat alweer niet up-to-date.
11: En jij rekent met jouw eigen klanten, die grote bedrijven, dus af via een abonnementsmodel?
9: Ja.
11: Ja, nou, Patrick, de voordelen van een abonnementsmodel, die kennen we. Voorspelbare inkomsten, beter schaalbaar. Past ook in dit geval, denk ik, bij wat klanten willen. Wat zijn nou de voorwaarden als je zo'n businessmodel wil laten vliegen?
10: En dan bedoel je een abonnementsmodel?
11: Een abonnementsmodel. Dus in dit geval hanteren zij dat. En je moet ervoor zorgen dat jouw klanten ook elke maand weer bereid zijn om dat bedrag over te maken. Dan moet je iets voor ze doen.
10: Ja, dus als je kijkt naar een transactiemodel, als je het daarmee afzet, dan is een transactie, je verkoopt het en je hoort eigenlijk nooit meer terug. En ook in zo'n abonnementmodel, ja, dan moet je het wel elke maand weer opnieuw verdienen. Want die klanten moeten wel blij en tevreden zijn.
11: Ze moeten dus continu moeten ze dat voordeel ervaren.
10: Ja, kijk, en dat betekent ook dat je in je systemen ook moet weten als John zo'n laptop heeft afgenomen, waar die laptop dan gebleven is. En ja, als het een transactie is, dan denk je nou, John heeft hem gekocht. Misschien zit hij nog een keer in het systeem, krijgt een keer een nieuwsbrief. Dus dit is wel echt een heel andere constructie. Dus je betekent dat je je klantdata in je, als je het vergelijkt met je businessmodel, dan moet je heel goed weten waar het zit. En in dit geval wordt het voorgefinancierd, dus het is ook wel fijn om te weten waar die assets dan zitten. Het zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld van een swapfiets, als je dat zelf eigenaar bent en je gaat het uiteindelijk verhuren, dan moet je ook een stuk financieringen doen. Dat hoeft dan in dit geval niet. Maar dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van zo'n model.
11: Het kunnen schalen. Dus feitelijk, laten we zeggen, de operatie kunnen schalen zonder dat je kosten ook evenredig hard meegroeien.
10: Ja, ik denk dat specifiek voor dit model van Workwise juist van belang is, want een klant zal altijd afwegen, ik weet wat een laptop kost, ik weet wat het sturen van die laptop kost. Dus je kunt daar niet transparant zijn in de marges die voorbij komen. En als je het niet goed kunt organiseren, en er komt dan een Netflix voorbij, ja, dan heb je 2 mensen, 3 mensen zitten die de hele dag bezig zijn met het verschepen van die laptops. En dat wordt natuurlijk een groot drama.
11: Een start-up bouwen, grote klanten binnenhengelen en nu dus naar Amerika. We praten zometeen verder met Victor Dik van Workwise, maar eerst even dit. Elke vrijdag dan duiken we in onze update, die is nooit langer dan 10 minuten, in het domein van start-ups en scale-ups. Maxime Lubbers is deze keer te gast en zij vertelt over een nieuw onderzoek van TNO. Want wat blijkt, in de Verenigde Staten zet bijna 40% de stap van Series A naar Series B. Een investeringsronde dus. In Nederland is dat maar 24%. Dat is tamelijk weinig. En zij heeft wel een idee hoe we dit kunnen veranderen.
12: Nou, ik denk dus ook het stuk mindset. Dus Constantijn zei dat ook sinds dag 1 van in Nederland denken we gewoon te klein. En het andere stuk is denk ik toch kapitaal. Als wij echt willen, als land, dat dat talent hier blijft, moeten we daar gewoon echt in investeren. En daar zouden ook pensioenfondsen, daar zouden ook grote corporates een rol in kunnen spelen.
11: De hele update met Maxime duurt zo'n 9 minuten... en je vindt hem in de podcastfeed van dit programma. Terug nu naar Workwise. Zij beheren de IT-hardware voor grote bedrijven als Adyen en Netflix. Dus niet waar je gemiddelde verjaardag heel veel enthousiaste mensen hoort, maar het is wel bijzonder succesvol. Victor Dik is een van de founders. En jouw bedrijf haalde eerder dit jaar nog 12,6 miljoen euro op, bedoeld om het platform en ook het team verder te laten groeien. Die klanten van jou, ik noemde net een aantal voorbeelden, dat zijn hele grote bedrijven. Dit werkt niet voor een gemiddeld MKB-bedrijf.
9: Nee, je zou kunnen zeggen dat voor een bedrijf onder de 200 medewerkers, moet je het zelf ook wel kunnen doen.
11: Ja. En met wie praat jij dan binnen die grote ondernemingen? Is de poortwachter de IT-manager? Is het HR? Zit je met mensen van de board?
9: Nee, het is dus wel. We spreken altijd eerst wel met een IT-manager, een IT-director en uiteindelijk met een Chief Information Officer.
11: En dan zit jij met zo iemand aan tafel en dan moet je hem of haar ook. Dus, nou, vaak hem. Moet je diegene ook echt wel significante voordelen kunnen laten zien? Wat zeggen jouw use cases over het besparen van tijd of percentages?
9: Ja, dus eigenlijk, je hebt het stukje van inderdaad besparen van tijd. En dat komt al snel terug voor als je een laptop uit moet sturen, dat kost misschien 3 uur per medewerker. Nou, als je 20 mensen hebt, dan is dat dus 60 uur in een maand. Voor het teruggaan nog veel langer, 5 uur bijvoorbeeld. Dus dat gaat al best wel hard. Maar ook vooral 20% van de laptops hoeft eigenlijk helemaal niet gebruikt te worden. En dat is een significant getal als elke laptop €2000 kost en je er 5000 hebt.
11: Ja, dat zijn mooie cijfers. En als je hen daarvan hebt weten te overtuigen, dan gaat zo'n IT-manager, neem ik aan, naar de Chief Technology Officer van de onderneming. En dan mogen jullie daar ook nog een keer dit presenteren. En gaat dan al vrij snel, wordt die handtekening dan gezet? Of duurt dat meestal een poosje?
9: Nee, eigenlijk gaat heel snel. Vooral voor de contractwaardes waar we in zitten. Dat duurt ongeveer 3 maanden duurt het in totaal. En eigenlijk is vooral het proces daarvoor. Met de IT-manager, die IT-directeur, dat is het langste stuk. Want dan moeten we eigenlijk alles gaan uitvinden hoe het op dit moment werkt. En de business case samen maken. Maar als we dan eenmaal presenteren, dan gaat het eigenlijk heel snel. Ik denk dat 1 maandje duurt ongeveer.
10: En waar je het begin over had, over focus. Als je nu kijkt naar je dienstverlening, doe je dan op een gegeven moment ook wel of niet telefonie, of doe je wel of niet die accessoires? Wanneer stopt het bij jullie?
9: Ja, eigenlijk, kijk, de partners waarmee wij werken, die kunnen sowieso al wel die accessoires eigenlijk leveren. Ook de mobiele telefoons, swapfiets, daar leveren we bijvoorbeeld ook wat van de scanners, volgens mij, die ze zelf gebruiken. Oh ja. Dus het heel veel kan, maar het gaat uiteindelijk wel om, oké, wat wordt vaak verzocht. Want kijk, als we een bepaalde server krijgen, ja, dan doen we het niet. Want die heb je ook niet elke keer, elke maand weer nodig. Dus het gaat er vooral om, wat heb je elke maand nodig voor al je medewerkers?
11: Dat is de voorwaarde dus. Jullie zijn inmiddels dus ook een flink aantal jaren bezig. Ik ben ook nog wel even benieuwd. Stel, Patrick en ik beginnen morgen een bedrijf en we gaan als een raket. Over een jaar hebben we al 200 mensen hebben wij in dienst. En we denken, leuk, Workwise. Zij moeten dit probleem voor ons gaan oplossen. Wat dan? Worden dan alle laptops, gaan die naar jullie warehouse toe? Of hoe gaan jullie dat organiseren?
9: Ja, dus alle laptops die je op dat moment hebt, er zijn twee manieren wat kan. Die kunnen of naar ons warehouse toe gaan. Dat is wel een voordeel, want dan vanaf dat moment kunnen wij het eigenlijk allemaal doen. En staat het ook echt in ons systeem. Maar het kan ook in je eigen office blijven. En dan wachten we totdat dat allemaal eigenlijk opgelost is en uitgestuurd is. Geven wij de notificaties over, moet je het wel in de office doen. En dan vervolgens laten we alles weer terugkomen als iemand weggaat naar onze warehouse en sturen we het eigenlijk verder uit.
11: Veel regelwerk en daar hebben we tegenwoordig ook AI voor. Jullie platform heeft ongetwijfeld al de nodige artificial intelligence componenten in zich. Dat kan niet anders.
9: Ja, yes, nee, zeker. Want we hadden het over tijdsbesparing. Ik denk, tijdsbesparing is een belangrijk ding. Maar ook de manual errors die eruit gehaald worden. En daar is AI, denk ik, heel goed voor. Dus wat wij nu eigenlijk hebben is, we hebben bijvoorbeeld dat je nu gewoon eigenlijk een zin kan typen in Workwise van, hey, ik wil, als iemand in Duitsland wordt aangenomen, wil ik dat deze laptop verstuurd wordt zoveel dagen van tevoren. En als diegene weer weggaat, dat het naar deze warehouse of naar deze office gaat. Dus dat hoef je niet meer zelf eigenlijk in te regelen in het platform. Dat kan eigenlijk allemaal door een simpele prompt.
11: En daarmee verminder jij de foutgevoeligheid.
9: Precies dat. Ja. Maar ook alle verschillende, je hebt vaak verschillende situaties wat een IT-manager wilt. En die kan je eigenlijk allemaal neerzetten zonder dat je daar urenlang een developer voor nodig zou moeten hebben. Want je geeft het een prompt en het wordt gegenereerd en dan runt het elke keer op dezelfde manier.
11: Ja, dankjewel Victor van Workwise dus. Voor de radio ronden we nu af, maar op de podcast praten wij nog even met elkaar door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: En meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam een land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. En het is met het blote oog praktisch niet te zien, maar wie vannacht een camera richt op de hemel heeft kans om het noorderlicht te zien. Het is vooral goed te zien in het zuiden. Dan moet je de camera richten op het noordwesten. Het noorderlicht is niet goed te zien als het regent of als er wolken zijn. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De campagne voor de tussentijdse verkiezingen is nu echt losgebarsten. Donald Trump is begonnen aan de moderne versie van een whistle-stop-tour. Maar volgens de peilingen ziet het er steeds meer naar uit dat zijn partij kan fluiten naar de winst. Zelfs in het republikeinse bastion Texas rukt de kleur blauw op. En dus speelt de president Sinterklaas en haalt alles uit de kast. Goedkopere diesel, $5,000 voor iedereen als de republikeinen bij de huizen behouden. En als cadeautje of argument niet genoeg kan zijn, dan komt hij altijd nog wel met een wat hardere toon.
1: Just get out and vote. If you do that, we're going to win and we're going to win big. And we're going to shove it up their ass, okay? I like that they continue to fight, because as long as they do, they can't win elections. They're a bunch of dumb son of a bitches. Okay.
0: Zo, ja, de beschaving zelf. De Republikeinen hebben inmiddels door dat er iets moet veranderen. Ze focussen daarom meer op immigratie en criminaliteit. Maar een nieuwe boodschap alleen is niet genoeg. Ook de campagnekas moet eraan geloven. De Republikeinen hebben ongeveer 2 keer zoveel geld als de Democraten. Maar geld alleen poetst de slechte peilingen niet weg. Dit is aflevering 367 van Amerika Podcast. Ik ben Bernard Hammelburg. In de studio in Amsterdam, met koffie, onder het wakend oog van Almar en Luc.
2: Ah, ik ben Jan Posma vanuit Washington DC. Klinkt gezellig daar, Bernard. Ik zit hier alleen met mijn kopje koffie. In de campagne koorts, kan ik wel zeggen. Hoe is dat daar in de studio? Zit je ook weer in die mooie nieuwe studio?
0: Ja. Het blijft echt geweldig. Het is heerlijk werken, maar het ziet er ook zo fantastisch uit. Enfin, ja. We hebben het al een paar keer gezegd en ik ben ook bereid om het nog een aantal keren te herhalen. Almar die hier staat, die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dus die mogen ook wel eens wat horen. He, toch?
2: Ja, precies. Ja. Hey, en wat viel je op deze week, Bernard?
0: Ja, een verhaal dat zelfs, ik dacht geloof ik vandaag, op de website van een van de kranten, van Washington Post of New York Times, helemaal naar de top is gekomen. Het plan van Trump om in Palm Beach een van zijn 3 golfclubs aan te bieden om een nieuw Camp David van te maken.
2: Ja.
0: We hadden vorige week nog een luisteraar die vroeg naar Camp David. Daar hebben we over gesproken. Dat is dus het officiële presidentiële buitenverblijf. En dat is in de bossen in Maryland. Eerlijk gezegd, de ene na de andere president heeft er een beetje de hekel aan. Want het zijn blokhutten in een oerwoud. En de meeste mensen zijn toch beter gewend. En ze vinden het in het algemeen niet echt een feest. Ik geloof dat, dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik geloof dat Bill Clinton er een hekel aan had, omdat hij een beetje allergisch was. En daar tussen die bomen werd hij. Nou.

0: Oh, stond hij alleen maar te snotteren. Maar in afval, ja, maar in afval, het verhaal is interessant. Want het voordeel van Camp David is natuurlijk dat je dat per helikopter kunt bereiken vanuit het Witte Huis. Het is in Maryland, maar het is een vluchtje van, ik denk, 25 minuten of zo. Dan ben je van de een op de andere plek. En voor anderen ook, ministers, bezoekers, die komen toch altijd meestal naar hotels in Washington en kunnen in plaats daarvan dan naar Camp David. Dus het is dat is wel heel praktisch.
1: En ja, dat afgelegen, hè, waar die presidenten over klagen, dat is ook een voordeel, toch? Ik moet aan de Camp David-akkoorden denken.
0: Ja, want dat, je kunt daar echt. Ik heb daar met enige regelmaat voor het hek gestaan. En dat is echt zo. Het enige wat je ziet is een gigantische oprijlaan. Maar je ziet helemaal, kunt helemaal niets zien van die blokhutten en wat er allemaal gebeurt. Dus het is een mooie plek ook goed af te schermen voor media. Als ze dat willen, als er geheime dingen gebeuren. Goed te bewaken, gemakkelijk te bewaken. Maar in afval, Trump zegt, ja, maar het is niks. Doe nou maar, jullie mogen een van mijn golfclubs in Palm Beach hebben. En, en dan de voorwaarde is dat een stuk daarvan eigendom wordt of onder beheer komt van de Rijksoverheid, zouden wij zeggen. Dus van de federale regering. Dat kan niet anders. En de rest houdt hij dan. Dan mogen oud-presidenten, geloof ik, die krijgen een gratis lidmaatschap van
1: de golfclub.
0: De rest van de golfclub die er nog staat. Dus het is een komisch verhaal, maar het is toch wel. Er wordt in afval serieus over gesproken. En nogmaals, het is natuurlijk idioot, want hoe kom je daar? Iedereen moet dan naar Palm Beach vliegen.
2: Ja.
0: Ja, bezoekers en ga zo maar op. En ministers. En dan kan je, het is veel ingewikkelder en ik denk ook kostbaarder. Maar goed, het is typisch een Trump-idee.
1: Ja, precies, want Trump die ziet hier ook een verdienmodel in, toch? Een van zijn plekken wordt dan een soort van club voor oud-presidenten en huidige presidenten. Ja. Dat ziet hij wel zitten, ja. Maar ik denk dat buiten hem hier niemand intrapt, toch?
0: Ik denk het ook niet, maar je weet het nooit. En,
1: Hij
0: probeert het toch en je moet hem nageven, Jan. Hij komt altijd weer met iets origineels. Eerlijk is eerlijk.
1: Jan,
0: wat is jou opgevallen?
1: Nou, dat heeft hier eigenlijk mee te maken met dat uitproberen. Ik liep gisteren even langs het Witte Huis. En daar hebben heel lang echt in de wijde omtrek hekken gestaan. En die hekken zijn ietsje dichter naar het Witte Huis gekomen. Dus je kan nu aan één kant, aan de kant van de Mol, kan je weer op de oorspronkelijke plek kan je naar het Witte Huis kijken. Daarvoor was die hele ellips, daarvoor dat was helemaal afgesloten. En ook vanaf andere kanten, Lafayette Park, daar kan je ook wat dichterbij komen. Dat parkje is nu weer half open, nog niet helemaal. Maar toch, dus ik was wel even benieuwd van, hoe ziet het er nu uit? Zijn er veel toeristen? En wat mij toen opviel, en dat is goed nieuws denk ik voor iedereen die een reisje naar Washington heeft gepland. Want je kan dus dichter, je kan weer wat van het Witte Huis zien. Dat wou ik eerst maar eventjes zeggen. Maar wat me opviel, die ballroom. Die wordt echt gigantisch. En ze zijn al behoorlijk ver. Ik was echt de vorige keer dat ik er was, dan kon je wel zien dat ze aan het bouwen waren. Maar je zag nog niet echt wat ze aan het bouwen waren. En nu steken er echt grote betonnen pilaren steken uit de grond. En ja, ik denk een beetje dat dat misschien de liftschachten zijn of zoiets. Het is nog niet de buitenmuren, maar je ziet hoe hoog het gaat worden. Er staan drie grote kranen omheen. Er wordt ook geheid nog steeds. Of tenminste, zo klinkt het. Het is heel luid in ieder geval. En als je dan ziet, dan wordt ook meteen weer duidelijk, dit ding is er gewoon al. Er lopen nog zaken, het Hoge Rechtshof heeft hier iets over gezegd, maar er lopen nog steeds rechtszaken, mensen proberen het nog steeds tegen te gaan. Maar Trump heeft gewoon gedacht, ik probeer het, ik doe het gewoon. En we zijn nu zover, die ballroom, die staat er bij wijze van spreken al half, die komt er gewoon.
0: Ja, het is een voldongen feit, zeg jij.
1: Ja, dat ding is er al. En ik bedoel, daar horen we vaak over. Maar toen ik nu zag hoe ver ze waren, dacht ik echt, ja, dit ga je niet meer afbreken. Dat ding is gigantisch.
0: Ja. En kon je ook een beetje in de kuil, in de bouwput kijken, of niet? En ik vraag het daarom, omdat dat hele verhaal erover gaat. Het verhaal gaat dan, daar komt dan een soort ziekenboeg en er komen nog andere faciliteiten. Ja. En nou, ga zo maar door.
1: Nee, zo dichtbij kan je er niet komen. Je kan het van een afstandje, zeg maar vanaf de weg, kan je het nu wel goed zien. En het lijkt erop alsof ze die laag, in ieder geval de betonlaag daarvan, dat ze dat gebouwd hebben. En dat ze nu verder de lucht in gaan. Zeg maar.
0: Ja,
1: dus, maar details kan je niet zien.
0: Echt al een heel eind. Dus.
1: Ja, ja, ja. En je zag ook, vond ik ook, want toeristen zijn natuurlijk blij dat ze weer wat te zien hebben. Dat is sowieso leuk. Je kan weer het Witte Huis bekijken. Nog niet helemaal zoals het was, maar toch. Maar je zag ook wel mensen een beetje van, oh jemig, dit is wel echt iets. Ja, het steekt daar gewoon tussen het Witte Huis. En wat is dat? Financiën zit daarnaast, geloof ik.
0: Ja.
1: Ook zo'n mooi oud gebouw. Daar steekt het zo erbovenuit.
0: Poep. Ja, het is wat. Ik ben benieuwd. Maar goed, we zullen er klaarblijkelijk aan moeten wennen. En dat doen we natuurlijk ook als het er helemaal staat.
1: Maar ja, het kan niet anders.
0: Nee. Ja, maar leuk. En trouwens, ja, je ziet, het is goed om een wandelingetje te maken daar, hè? Dat blijkt elke keer weer. Want je doet het nooit zonder dat je met een verhaal thuis komt. Is je dat wel eens opgevallen?
1: Ja, klopt. Nee, het is ook mijn favoriete tussen de middag loopje. Want je ziet altijd wat, inderdaad. Ja, heel leuk. Ja.
0: Hey, Jan, even naar de serieuze dingen trouwens. Dit is ook serieus, hoor. Maar we zitten dicht tegen die midterms aan. Die zijn op 3 november. Dus het is al binnen een maand. Dus het komt allemaal een beetje in een stroomversnelling. En er wordt steeds gesproken over de positie van de Democraten. Trump was deze week heel veel op pad om campagne te voeren. En daar heeft hij alle reden toe, want de Republikeinen staan er niet zo best voor. Laten we eerst eens kijken, Jan. Wat zeggen de peilingen op dit moment?
1: Ja, ik merk trouwens, merk jij dat ook? Zowel in Amerika als in Nederland, iedereen wordt wakker. Hè? Dit is het moment dat hij denkt, wacht even, die verkiezingen komen eraan.
0: Ja, maar dat komt omdat het is nu, zeg, nog geen 4 weken meer van ons verwijderd. En dan lijkt het dus ook een beetje op, laten we maar zeggen, de Nederlandse verkiezingscampagne. Want die duurt meestal zo ongeveer een week of 4 of 3 of zo. Dus het is nu in een stadium dat het ook herkenbaar wordt voor ons.
1: Ja, dat is waar. Hier in Amerika zien we dat dan als de eindsprint. Maar dit is echt campagne. Ja, en die peilingen die zijn wel echt heel interessant. Met altijd de kanttekening erbij. Hè, dat het zijn maar peilingen. Het ligt allemaal dicht bij elkaar, dus wees vooral voorzichtig. Maar wat je nu ziet is dat het er wel steeds beter voor Democraten uitziet in die peilingen. Het huis. Democraten hebben daar 3 zetels nodig. Op dit moment, ik volg even de Cook Political Report. Die zeggen er zijn 43 districten waar het spannend is. En Democraten staan er daar echt wel duidelijk beter voor. Nou ja, 3 zetels, dus daar is maar weinig voor nodig. Ik zou daar wel geld op durven te zetten. De Senaat dan.
0: Gaat even onderbreken. Luc wil hier een aantekening van maken.
1: Ja. Uh-oh.
0: Luc schrijft het op.
1: Jan zet geld op. Dan wil je straks weten hoeveel.
0: Zo is dat, ja.
1: Nou, daar gaan we. Ja. Ik ga snel dan maar door. De Senaat, want dat is iets waarvan we altijd hebben gezegd dat is lastig. Blijft ook lastig, hoor. Maar als je daar kijkt, daar ziet het er ook steeds beter uit voor Democraten. En slechter voor Republikeinen. Democraten die moeten daar 4 Republikeinse staten winnen. En dan dus eigenlijk Republikeinse zetels flippen. En dan mogen ze zelf niets verliezen. Dus geen democratische zetel kwijtraken. Nou, dat is normaal gesproken heel lastig. Maar als je nu kijkt naar de peilingen, dan staan Democraten vrijwel gelijk, of soms zelfs een beetje voor, in een hoop staten waar normaal gesproken echt Republikeinen alleen maar winnen. Dus daar zou het dus gewoon kunnen gebeuren. En dan is het echt wel een rijtje. Ohio, Texas, Iowa, Alaska, Kansas, Maine, North Carolina, dat zijn allemaal staten waar Democraten in ieder geval een goede kans hebben op dit moment. Dus dat is echt, dan heb je best een breed pad.
0: Ja.
1: Dus daar tegenover, zeg ik ook meteen er maar even bij, ze kunnen ook zelf nog een zetel verliezen in bijvoorbeeld Michigan, Georgia of New Hampshire, waar hun eigen zetels op de tocht staan. Dus dat speelt ook. Dan moeten ze dus een Republikeinse staat extra pakken als zij er eentje verliezen. Maar ja, het is best mogelijk.
0: En zet je hier ook al een klein bedragje op in, Jan, of niet?
1: Poeh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben een voorzichtig iemand, zoals je weet. Ik zet er dan een heel klein bedragje op.
0: Ja, ja. Nou ja, maar het is, we maken er grappen over, maar het is echt wel het zou een heel belangrijk moment zijn, hoewel we moeten altijd voorzichtig blijven. Hè. We wijzen elke keer, als we hierover praten, op bijvoorbeeld Obama of bijvoorbeeld Clinton, die ook de midterms verloren na hun eerste 2 jaar en daarna nog 6 jaar president zijn gebleven. Dus het zegt niet zoveel als we denken, maar het is wel heel belangrijk.
1: En ik wil toch eventjes, waarom het maar een klein bedragje is wat ik hierop zet. Die peilingen, het ziet er dus steeds beter uit. Maar in heel veel staten ligt het heel dicht bij elkaar. En je moet daar gewoon heel voorzichtig mee zijn. Want het kan ook net de andere kant opvallen. En je ziet toch dat Trump het vaak uiteindelijk veel beter doet op verkiezingsdag dan in de peilingen. En het is Trump uiteindelijk die hier ook op de ballot staat. Zoals hij zelf ook zo graag wil. Alhoewel de kandidaten ook meetellen hoor. Maar de verschillen zijn zo klein. En dan moet ik meteen even aan de laatste presidentsverkiezingen denken, waarbij we ook steeds zagen van, oh, het zit allemaal dicht bij elkaar in die swing states. En dat Trump eigenlijk het merendeel van die swing states pakte. Dus ja, we moeten voorzichtig zijn.
0: Ja, nou, de statistische norm is altijd plus of min 3%. Hè, dat is de marge. Dat betekent bij elkaar moet het verschil tussen kandidaten in een peiling meer dan 6% zijn om echt te zeggen die gaat waarschijnlijk winnen. Mm-hmm. En dat, volgens mij zit het er allemaal bijna allemaal binnen. Dus het is allemaal een beetje... Oké, wij nemen een slag om de arm.
1: Ja, zeker, dat ook. Maar dat beeld, de trend zien we. Ja. En Bernard, jij nam al een beetje een aanloopje. Historisch gezien, een zittende president heeft het altijd moeilijk tijdens die congresverkiezingen. Is dat nu ook de grootste factor van het is nou eenmaal altijd moeilijk, of die dingen waar we het ook zo vaak over hebben, benzineprijs, dat soort dingen. Wat telt hier het zwaarste?
0: Ik denk dat, eerlijk gezegd, gewoon de statistische, historisch-statistische gegevens het zwaarst tellen. Sinds 1938 hebben alle zittende partijen bij de midterms verloren. Altijd. En dat is ook logisch, want ik zeg, we hebben het al eerder over gehad, maar als er nu in Nederland verkiezingen zouden komen, dan zouden D66 en de VVD en waarschijnlijk ook het CDA ook stemmen verliezen. Dus zittende partijen die zijn altijd kwetsbaarder bij verkiezingen. Dus dat is het belangrijkste. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen als de brandstofprijs. Daar komen we direct nog wel even over te spreken. Maar dat blijft volgens mij het allerbelangrijkste onderwerp. En ik denk dat ongeveer tegen elkaar opweegt. Het is allebei even belangrijk. Statistisch is het zo. Maar ook gewoon de politieke aanleiding om je af te keren als republikein van de Republikeinse Partij. Die is wat groter dan die was. Laten we even kijken naar één van de staten die doorslaggevend kan zijn, Jan, voor de strijd om om de Senaat. En dat is Texas. De democraat James Tallarico staat daar voor in de peilingen, tegenover de republikein Ken Paxton. Dat is een omstreden kandidaat, maar zelfs de vrouw die van hem gescheiden is, die steunt hem nu.
2: In a general election, it's not as much about the individual players on the team. It's about getting the whole team across the finish line. Either we hold every Republican seat, or we hand the future of Texas to the other team. That's why I'm voting for the Republican ticket on November 3rd.
0: Ja, opmerkelijk.
1: groot enthousiasme, hoor je dat?
0: Van zijn ex, die zit overigens zelf ook in de politiek. Dus het is ook de overtuiging dat de staat republikeins moet blijven. Maar de laatste keer dat de Democraten een senaatszetel wonnen in Texas was in 1988. Dat was Lloyd Benson. We vragen het ons eigenlijk bij elke verkiezing af, maar is er een kansje dat Texas nu op zijn minst blauwer kleurt?
1: Ja, de manier waarop jij de vraag stelt, daar zit al een deel van het antwoord in. Elke keer was dit de vraag. En ik moet ook dan zelf meteen denken aan Beto, die kandidaat in 2018, die toen bijna Cruz versloeg voor de Senaat, maar net niet. En ik hoorde al hier iemand zeggen, dit is eigenlijk de witte walvis voor Democraten. Texas is de white whale uit Moby Dick. Hè? Ze zitten er altijd achteraan en het lukt nooit. Een obsessie. En ondertussen denk ik ook, hè, je hebt gewoon een republikeinse gouverneur nog steeds. Die Ted Cruz die zit er nog steeds. Het is echt een rode staat. Maar de gedachte is ook wel, de Democraten hebben een soort perfect storm nodig, een soort perfecte omstandigheden om Texas te kunnen winnen, en dan zou het kunnen. En die is er nu wel, denk ik. Trump is niet populair, het leven is duur, dat merken mensen elke dag. Die Paxton is een slechte kandidaat. Tallarico is echt een goede kandidaat. En als je die dingen bij elkaar optelt, ja, het hoeft niet te gebeuren, maar als het een jaar zou kunnen, en dit hebben we ook al vaker gezegd, dan zou het dit jaar zijn, denk ik.
0: Zet ze even neer, die twee mannen. Vooral eerst even Paxton, want die heeft allerlei vlekjes op zijn naam, zal ik maar zeggen. Hè?
1: Paxton, dat is echt Ik noem dit Trumps wraakkandidaat. Want eigenlijk was John Cornyn, dat was de senator voor Texas. Trump vond hem niet loyaal genoeg en heeft toen eigenlijk deze Paxton naar voren geschoven in de primaries van jij moet het maar gaan doen, want jij luistert wel goed naar mij. Die man is 63... Is een soort van minister van Justitie van Texas, zeg maar, de Attorney General. Echte loyalist voor Trump. En omstreden, want hij heeft al eens wat corruptiebeschuldigingen tegen zich gehad. En een impeachment zelfs door het Huis van Afgevaardigden in Texas. En daar waren Republikeinen toen de baas, dus dat zegt wel wat. Tijdens die impeachmentprocedure, hij is uiteindelijk niet afgezet, maar tijdens die procedure kwam ook aan het licht dat hij dus een relatie had met iemand anders. Wat zijn vrouw natuurlijk niet leuk vond. Die heeft toen gezegd, wij gaan scheiden op bijbelse gronden. Je hoorde net het spotje. Ze staat dus wel achter hem, maar dat is alleen voor het team, niet om hem persoonlijk. Ze noemt hem niet eens bij naam. Dus dit is iemand die echt meerdere vlekjes heeft inderdaad. Ja. En ik heb hem gisteren avond nog even bekeken. Weinig charisma, Bernard. Hier zou ik niet voor naar een zaal komen.
0: En hij ziet er ook niet uit. Slecht gekleed en verslordig.
1: Je klinkt nu net als Trump.
0: Ja, hij loopt ook altijd in precies. En even in twee woorden te Larico.
1: Ja, dat is veel jonger, 37, is een afgevaardigde in Texas. Zet zichzelf neer als christelijk progressief. Dus hij levert eigenlijk juist ook kritiek op Trump en christelijk rechts en dat christelijk nationalisme. Hij heeft er wat meer menselijkere kant wil hij uitdragen. En zijn campagne draait vooral om betaalbaarheid. Dus dat is iets wat heel belangrijk is. En dit is iemand waar democraten dus wel heel enthousiast van worden. En zijn religie gebruikt hij eigenlijk als een soort bruggetje naar die bijvelende, misschien wel ex-republikeinse kiezer. Ja. En dat lijkt dus een klein beetje te werken op dit moment. Ja, dat is heel interessant.
0: Oh ja, nou, Trump doet zijn best, eerlijk is eerlijk. Volgens NBC gaat hij in 30 dagen 36 evenementen in 17 staten bezoeken. Overigens petje af, hè, voor een man van 80.
1: Nou,
0: dat mogen we even vaststellen.
1: Hij liever dan ik.
0: Komt hij nou op de plekken die echt tellen?
1: Nou, ik vond het wel opvallend. Hij begon in Oklahoma, hij begon in Alabama, die prooie staten. Daarna is hij ook wel naar Ohio geweest. Hij is ook in Texas dus geweest. Dus ook wel staten waar het wel gebeurt. Je hoort ook wel, hij kiest die staten zelf. Dus het is dan een beetje de vraag ook van, hè, waarom doet hij dat dan? Waarom ga je naar een staat waar het eigenlijk al gelopen is, waar je sowieso wel gaat winnen? Nou, ik denk dat dat is, en volgens mij denk jij dat ook, die beelden zijn natuurlijk heel mooi. Hij wil die beelden van volle arena's, dat die verspreid worden over het internet, dat je die overal op tv ziet, zodat mensen denken, oh, die man is nog heel populair. Al dat gelul over peilingen, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.
0: Ja, en hij geeft cadeautjes weg. Toch?
1: Ja, precies. Hij had het weer over die $5,000. Hè, een soort winstuitkering als Republikeinen de verkiezingen in beide huizen zouden winnen. En hij tekende ook een decreet voor goedkopere diesel.
3: Tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
1: Ja, Bernard, als jij op de trekker stapt, hè, ben je hier dan blij mee? Gaat dit stemmen trekken?
0: Ja, jawel. Nou ja, goed, wat hij dus zegt, red diesel, rode diesel, daar zit gewoon een beetje verf in. Hè. Het is alleen een kleurstof. En waarom zit hij erin? Omdat hij eigenlijk die is bestemd voor beroepsverkeer. Dat is wat rode diesel is. En dus ook voor agrarische doeleinden. Alle machines die worden gebruikt. En die geeft hij dus nu ook vrij voor de algemene consumptie. Dus ben ik daar blij mee? Ja, daar ben ik wel blij mee. Ook als ik boer ben. Want het netto zou, als Trumps redenering klopt, zou de prijs moeten zakken. Ik voorspel je nu al dat het niet gaat gebeuren, want dat wordt bepaald door de wereldprijs. Maar hij doet in elk geval enorm zijn best om daar de nadruk op te leggen. En dat spreekt de mensen aan, vandaar dat gejuich. Dus dat snap ik wel.
1: Is het dan ook om te kunnen laten zien, ik doe wat? Want het is geloof ik een kwartje op iets van $6,5... dat nu een gallon is. Maakt er niet zoveel uit, toch?
0: Nee, maakt niet zoveel uit. Dat is wat hij zelf ook steeds zegt. We moeten het allemaal niet overdrijven. Maar goed, Eén dingetje nog, Jan. Hij voert vooral campagne in Republikeinse staten. En dan gaat hij sowieso winnen. Waarom zou hij dat doen?
1: Ja, ik denk dus om te laten zien, ik ben nog populair. Hij heeft het zelf ook nodig, dat speelt mee, denk ik. Hij hoort graag dat gejuich. Hij wil dat graag zelf ook voelen. Maar hij wil ook dat die kiezer dat voelt. En die kiezer die hoort natuurlijk allerlei verhalen over peilingen die niet goed zijn. Die horen allerlei verhalen over die hoge benzineprijs. Trump denkt, dit wil ik draaien. Ik wil dat zij horen en zien dat ik nog steeds de populairste politicus van Amerika ben. En dan ga ik naar een rode staat waar mensen nog voor mij juichen. En dan kunnen ze dat ook aan alle kanten zien hoe ik word toegejuicht.
0: Ja, en eerlijk is eerlijk. Ik keek vannacht even naar CNN, had ik niet verwacht. En die zonde zo'n hele rally uit. Dus hij heeft nog gelijk ook.
1: Ja, daar ga je al.
0: Ja, zometeen in de Amerika-podcast. De Republikeinen hebben bijna twee keer zoveel geld in hun campagnekas als de Democraten. Waarom zijn die gouden bergen waarschijnlijk niet genoeg voor een overwinning? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedendag, ik ben Daan Langkamp. Door aanvallen op de luchthaven van Riyadh zijn zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. En het is met het blote oog praktisch niet te zien, maar wie vannacht een camera richt op de hemel heeft kans om het noorderlicht te zien. Het is vooral goed te zien in het zuiden. Dan moet je de camera richten op het noordwesten. Het noorderlicht is niet goed te zien als het regent of als er wolken zijn. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
4: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
5: Trump deed tijdens zijn campagne-rallies een heleboel opmerkelijke uitspraken. Eentje over Iran deed toch wel het meeste stof opwaaien.
6: They can take out a city. Let him take out Los Angeles. Let him take out San Diego. This is a very small price to pay.
5: Wordt gejuicht.
4: Oef, ja.
5: Dus hij zegt, weet je wat, laten ze Los Angeles en San Diego maar plat gooien. Inmiddels is daar heel veel over te doen. Nee, zoals niet bedoeld, maar dat weten we niet.
4: Ja, of toch weer wel.
5: Ja, wat gebeurt hier, Jan?
4: Ja, Trump die zegt hier dus eigenlijk van... Ik ben die oorlog met Iran gestart, want Iran mag geen nucleair wapen en Iran mag ons niet aanvallen. En dan noemt hij deze voorbeelden, deze democratische steden. Alleen dan, ja, geen enkele speechschrijver zou het zo opschrijven. Dan doet hij eigenlijk een beetje de suggestie van, nou ja, hè, als die democraten zo tegen die oorlog met Iran zijn, laat Iran dan maar komen. Pak dan maar even LA aan, pak San Diego maar even aan. Zo zegt hij dat. En dan wordt er dus hier gejuicht door die republikeinen. Want wat hier ook gebeurd is, Trump die zet natuurlijk constant democraten neer als mensen van de andere kant, tegenstanders, niet echte Amerikanen. En dat doet hij hier eigenlijk ook. En het publiek reageert daarop.
5: Ja.
4: En dan, wat ook wel interessant is, wat we zo vaak zien, dan zegt het Witte Huis, nee, maar zo bedoelde hij het natuurlijk niet. Waar jij ook op doelt. Maar gisteravond het was in Texas, zei hij weer iets soortgelijks.
5: Ja. Ja.
4: Dus hij blijft het wel zeggen. Ja, wat moet je hier nou mee?
5: Ja, hetzelfde. Ze zeggen dat dit was een soort metafoor. Maar je kan maar wat als je zegt in een toespraak, als de Iraniërs aanvallen, laten ze dan 2 steden in Californië platgooien. Dat is zijn grootste vijand. Politiek, Californië. Het idee al van Californië, daar krijgt hij de kriebels van over zijn rug.
4: Zijn de communisten.
5: Dat zijn de communisten en ook niet een paar. Ik geloof 45 miljoen mensen. Dus het zijn er echt een hoop en hij haat ze. Dus ik neem het serieuzer dan het Witte Huis het nu probeert af te doen.
4: En denk je dat het werkt? Want je hoort dus gejuich, maar ik denk in die zaal dan hoor je ook altijd, hè, dan is het, niet iedereen hoort helemaal wat er gezegd wordt. Wat denk je? Als mensen dit thuis op tv zien, republikeinen, denken ze, lachen ze er een beetje om of schrikken ze ook een beetje?
5: Ik denk dat ze er een beetje om lachen. Omdat ze weten dat de kans dat Iran die 2 steden platgooit nou niet echt heel groot is. Dus dat weten ze ook allemaal wel. Maar het idee van het, ik zal maar zeggen, het belachelijk maken van die staat, dat spreekt heel veel van mensen in de MAGA-beweging wel degelijk aan. Dus ik denk dat het wat dat betreft best past in wat ze verwachten. Maar hey, we gaan het even hebben over geld, Jan. Kissinger heeft ooit gezegd, als je niet beschikt over, weet ik wel, toen 50 of 100 miljoen dollar, en dat was dus in de jaren 60, 70, dan kun je Amerikaanse verkiezingen niet winnen. Dat heb ik nooit vergeten. Ja, nou, inmiddels praten we in miljarden. Republikeinen hebben het lastig, omdat de komende verkiezingen gaan over de economie, en dat willen ze liever niet. En dus kiezen ze voor andere thema's, law and order, immigratie. Daar hebben ze het nu ook weer over. De opdracht aan ICE om nog veel meer mensen te arresteren. Slaat dat aan, Jan?
4: Ja, ik denk voor Trumps achterban, want daar denkt hij natuurlijk altijd aan, daar zal dit wel helpen. Want ik denk dat Trump ook denkt van, wacht eens even, wat is nou een onderwerp waar ik het liever over heb dan de economie op dit moment? Nou, dan is het immigratie en criminaliteit. En voor Trump is dat eigenlijk één onderwerp. Law and order is ook strenge immigratie. En ik denk dat inderdaad werkt altijd. Dat is ook een onderbuikonderwerp. Dat is iets wat bij zijn achterban aanslaat. Maar ik vraag me ook wel af, omdat we nu ook in de situatie zitten natuurlijk, dat mensen dagelijks merken, of in ieder geval wekelijks merken, dat die benzineprijs zo hoog is, dat die hoge prijzen in de supermarkten nog zijn. Daar word je steeds aan herinnerd. Dus ik denk dat dat nog steeds wel het belangrijkste onderwerp blijft. Maar ik heb wel het gevoel, als er nou een onderwerp is waarmee je als Trump de boel kan afleiden, dan is het wel immigratie. En ik zag afgelopen week alweer een bericht op Fox News dat er een immigrantencaravaan richting Amerika gaat. Ik kreeg daar een déjà vu gevoel van.
5: Ja.
4: Want dat is elke keer rond de verkiezingen. Ja. Maar op die manier werkt het dus wel. Maar ik denk ook, ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Er zijn ook Latino's die een beetje afhaken bij Trump vanwege dat strenge immigratiebeleid. Dus ik denk, het is ook wel een klein risico
5: voor
4: hem. Ja,
5: dat denk ik ook. Kijk, de Latino's zijn altijd republiek in het algemeen behoorlijk pro-republikeins geweest. En zeker de mensen van Cubaanse...
4: Niet allemaal altijd, hè? Maar, nee, maar die Cubanen zijn heel conservatief.
5: Die zijn heel conservatief, maar er is onder Latino's is altijd wel een grote groep geweest die, laten we zeggen, anti-immigratie was. Omdat die zeggen, wij zijn hier allemaal gekomen keurig netjes volgens de regels. We hebben een groene kaart aangevraagd. Daar hebben we heel lang op moeten wachten, heel veel voor moeten betalen. En vervolgens zijn we als immigranten gekomen en staatsburger geworden. En we betalen belasting en we zorgen dat onze kinderen worden geschoold. En er komt zo'n stelletje schurken illegaal de grenzen over. En die, nou, Nederlandse tekst zeg ik altijd, ze pikken onze banen en ze pikken onze huizen. Dat zeggen ze daar ook. Dus daar, Latino's hebben daar moeite mee. Dus die vinden op zichzelf hard optreden tegen, illegale. Dat spreekt ze wel een beetje aan. Alleen, alles heeft zijn grens. En als je nu zegt, de ICE moet het... Wat was het ook weer, Jan? Het moet het
4: 3000 per dag.
5: Ja, 3000 mensen per dag in plaats van de huidige 1500 of 1000.
4: Ja, zoiets.
5: Dan denk ik dat ook bij Latino's denken, ja, maar er is toch een grens aan dit soort dingen. Hè?
4: Ja, want daar zie je ook wel de pijn op het moment. Hè? Als Trump zegt criminelen worden opgepakt, daar kunnen heel veel mensen achter staan, ook veel Latino's. Maar op het moment dat de tuinman, de schoonmaakster, een vriendin wordt opgepakt, ja, dan verandert alles.
5: Ja, en al die couriers in New York, al die couriers die een maaltijd komen brengen, of pakjes, of noem het allemaal maar op. Dat zijn voor een groot deel Latino's.
4: Ja, het zijn clichés, maar het is ook waar. De economie draait op deze mensen.
5: Dat is ook zo. En in Californië draait de landbouw op die mensen. Hè? Je moet om aardbeien te oogsten, heb je echt een hoop mensen nodig. En dat zijn heel vaak mensen uit Zuid-Amerika, die daar al of niet legaal zijn, meestal niet. Maar die boeren komen echt in moeilijkheden als die mensen allemaal weg worden gehaald. Nou vind ik nogmaals, Trump vindt dat prachtig. Want elk probleem dat hij Californië aan zal doen, zal hij proberen. Dus wat dat betreft, daar zal hij zich niet zoveel van aantrekken. Maar het is wel een feit, want daardoor worden die aardbeien onbetaalbaar in de supermarkt, in de rest van Amerika. Dus het is allemaal niet zo simpel. Nee.
4: Hey Bernard, terug naar dat geld. Hè. Ja. Die Republikeinen die hebben voor de laatste maand zo'n 1 miljard dollar tot hun beschikking. De Democraten hebben daar ongeveer de helft van. Hoe groot is dat voordeel? Kun je daarmee die verkiezingen ook omdraaien, ombuigen, zeg maar?
5: Ik betwijfel het, omdat zoals jij zelf aan het begin dat overzichtje gaf, het begin van de podcast, over het aantal zetels, vooral in het huis dat op het spel staat, en de kaarten die echt heel goed zijn, en Jan Posma die daar een enorme hoeveelheid geld op zet, omdat hij denkt, dat komt wel goed met het Huis van Afgevaardigden, en misschien zelfs bij de Senaat, daar bewijs je dat geld niet altijd helpt. Wel vaak hoor, want je kunt, maar niet altijd. En ik moet altijd denken aan de strijd tussen Bush 1, Bill Clinton en Ross Perot. Dat was een derde kandidaat. Die man was schat hemelrijk en heeft een vermogen uitgegeven aan een campagne. En toch verloren. Dus je kunt het presidentschap of het congreslidmaatschap op een senaatszetel, die kun je niet kopen. Al doe je nog zo je best. Dus je kunt heel veel campagnespotjes en zo maken. Maar, en dat is waar die strijd dan mee wordt geleverd. Maar uiteindelijk denk ik dat mensen toch ook letten op waar je het net over had. Gewoon over de prijs in de supermarkt en ga ze maar door.
4: Ja, hoe groot en duur je megafoon ook is, je hebt een boodschap nodig. Heb ik geleerd van de Bloomberg-campagne. Ook zo'n rijke man die het niet redde.
5: Nee, dat is waar, inderdaad. Iedereen toen die in de race stapte, aan de democratische kant, dacht ik. Hè? Ja. Toen dacht iedereen, dan kunnen de anderen wel inpakken. Want die man die koopt, die is zo verschrikkelijk rijk. Het maakt, de anderen kunnen daar niet tegen op. En die was binnen de kortste keren afgeserveerd. In de voorverkiezingen. Dat is waar. Even Jan nog, we hebben het over geld. Trump heeft campagnespotjes betaald met belastinggeld. En vanaf nu gaat zijn Super PAC dat weer betalen. Dus die nemen de kosten daarvan over. Maar Trump betaalt het geld, dat de belastinggeld dat is uitgegeven, niet terug. Krabbelt Trump nu een beetje terug door te zeggen, oké, vanaf nu betalen we het weer zelf of niet?
4: Ja, ik heb wel het gevoel dat hij terugkrabbelt. En ik denk dat we hier ook weer terugkomen op het eerdere thema bij Trump. Ik probeer het gewoon even. Hij heeft het gewoon geprobeerd. Hij heeft nu, ik geloof voor 10 of ik heb ook ergens 12 miljoen aan spotjes. Ja. Ja. Zijn er uitgezonden. Er is heel veel over te doen geweest. Dus iedereen heeft die spotjes gezien. Ook als je helemaal niet letterlijk op dat moment tv keek. Dus hij heeft denk ik al gekregen wat hij wilde. En hij dacht gewoon, wat is het ergste wat kan gebeuren? En dit is een beetje speculeren, maar ik denk dan dat ze toch hebben gedacht van, juridisch staan we niet heel sterk. Als er een rechtszaak komt, zou dat wel eens een probleem kunnen worden. Dus dan krabbelen we wel even terug. Maar we hebben eigenlijk al een beetje bereikt wat we wilden. En wat ik ook wel bijzonder vond, want inderdaad, dat geld betaalt hij niet terug. En die spotjes waren begin van de week hier ook nog op televisie te zien. Ook nadat hij zei, het stond er ook nog achter, paid for by the government. Dus ik ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen. Ja. Maar de hele idee natuurlijk dat dit een soort wat de mededelingen van algemeen nut waren en geen campagnespotjes, zoals Trump zegt, compleet belachelijk. Dat is gewoon echt niet zo.
5: Ja, postbus 51. Stem Republikeins.
4: Dat was de enige boodschap.
5: Dat is natuurlijk heel. Het lijkt mij aanvechtbaar. En er kan nog steeds iemand naar de rechter stappen. Aan de andere kant, dat klinkt ook bizar dat we het zo moeten uitdrukken. Maar 12 miljoen op de zeg maar miljarden waarmee wordt gesmeten in zo'n race, is natuurlijk ook weer niet zo heel veel geld. Hè? Dus misschien laat ze het gewoon lopen.
4: Ja, denk ik ook. Hey, tenslotte Bernard, als we het op een rijtje zetten. Ik zie eigenlijk best wel op punten. Als we even die senaatsraces eruit pakken, dan doen democraten het best wel goed op races waar ze ook een goede kandidaat hebben. Dus ik heb het idee dat al die dingen waar we het over hebben gehad tellen wel mee, maar het gaat ook toch wel om de kandidaten. En dat zij het juist goed doen waar republikeinse kandidaten wat minder zijn, zoals bijvoorbeeld in Texas. Maar als ik dan kijk hoe eigenlijk alle seinen op groen zouden moeten staan voor democraten, vind ik dat ze er nog niet heel overtuigend uitkomen. Maar misschien ben ik nu te kritisch. Hoe zie jij dat?
5: Nee,
4: dat
5: ben ik helemaal met je eens. En het is ook zo, het is op zichzelf goed als je op winst staat omdat je tegenstander het niet goed doet. Daar kun je mee winnen. Maar het staat niet helemaal vast. Bovendien is een factor, we hebben het al eerder over gehad, moeten toch nog één keer op wijzen. Het feit dat bijvoorbeeld een kandidaat, zoals we net zeiden, in Texas, die gaat niet zo goed en het loopt niet zo mooi. En dus heeft de Democrat een grotere kans. De vraag is uiteindelijk wat de kiezer in het stemhokje doet. Of per post. En het feit dat je kritisch bent op de kandidaat van jouw partij wil niet zeggen dat je niet op hem stemt. En dat is een factor die vind ik nergens terug in peilingen. De vraag wordt nooit gesteld van u bent niet gelukkig met deze kandidaat. Maar als u voor de keuze staat, stemt u dan toch op hem? Of steekt u over naar de andere partij? Of stemt u
4: of
5: niet?
4: Of blijft u thuis?
5: Blijf je thuis? En dat zijn de antwoorden die we willen weten. En dat is waarom wij, vind ik gewoon, met ons journalistieke geweten ook, echt een stevige slag om de arm moeten houden. Dus even snel, wil je dat geld weer terughalen? Het kan, het kan hoor.
4: Ja. Nou, thuis durf ik wel te laten staan. Vooral omdat we er nog geen bedrag aan hebben gekoppeld. Dus, maar maandag hebben we een extra aflevering. Hè? Laten we het anders over geld hebben, Bernard. Okay. Ik ben benieuwd waar jij je geld ook op zet.
5: Zo is dat. Dat gaan we doen. Okay, Jan, we gaan de luisteraars vragen. Ja. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
4: Ja, en ik zeg het nog maar een keer, vanaf komende maandag elke week een extra podcast over de midterms. Dus heb je specifieke vragen over die midterms. Het gaat steeds meer over die midterms ook natuurlijk. Stel ze dan alvast, dan nemen we mee wat we meenemen kunnen. Sowieso leuk als je reageert. Iemand die in ieder geval al reageerde met een ingesproken vraag was Daan van der Ven.
7: Een paar jaar terug was ik film steeds voor mijn Amerikaanse ex-vriendin. En als het over het Amerikaanse leger ging, dan kreeg je er echt met geen mogelijkheid meer stil. Haar oom had ook in het leger gezeten. Nou, mede daardoor was hij echt de held van de familie. Maar ook bij sportwedstrijden en concerten viel het me op dat deze vaak meerdere keren werden onderbroken om soldaten en veterans te eren. Nou, zeker vergeleken Nederland lijkt dat dan best wel extreem. Dus mijn vraag aan jullie, waar komt die idealisering van het leger in Amerika nou eigenlijk vandaan?
5: Ja, ik wil er best iets. Er zijn een paar dingen. In de eerste plaats speelt de krijgsmacht door de hele Amerikaanse geschiedenis een enorme rol. Meestal om de eenheid te bewaren, maar soms in de burgeroorlog ook om tegen elkaar te vechten. Dus de krijgsmacht heeft altijd een enorme rol gespeeld. Het is gewoon een onderdeel van de samenleving.
4: Ook de mythe van de onafhankelijkheidsoorlog.
5: De mythe van de onafhankelijkheidsoorlog. De twee wereldoorlogen die ze hebben helpen winnen. Dus wat dat betreft, ze hadden en hebben, maar hadden zeker toen een goede naam. In elk geval wie niet altijd een goede naam heeft, is de president of de commandanten. Want achteraf kun je zeggen, ja, hadden we dat nou ooit moeten doen? Hadden ze aan Afghanistan moeten beginnen? Nou, eigenlijk niet, want hebben ze verloren. Maar dat kunnen die soldaten niet helpen. Nu is er een breekpunt geweest. Het is een hele tijd na de Vietnamese oorlog, een hele periode lang, werden veteranen met de nek aangekeken. Die kwamen dan terug uit Vietnam, hadden vaak de meest vreselijke dingen meegemaakt. En vervolgens werd er op ze gespuugd, werden ze nagejouwd als ze terug waren in de Verenigde Staten. En op een bepaald moment heeft Ronald Reagan, die toen president was, ingegrepen en die heeft in een toespraak, misschien een State of the Union, dat weet ik niet meer, het gewoon benoemd en gezegd, je kunt het eens of oneens zijn over de politieke dynamiek in militaire conflicten. Maar denk er goed om, de soldaten die wij waar dan ook heen sturen, dat zijn helden. Dat zijn mensen die hun leven in de waagschaal leggen om ons land te verdedigen of onze belangen te verdedigen. En toen is er echt een omslag gekomen. Dat heeft echt geholpen. En wat ook geholpen heeft, is het Vietnam-monument in Washington, waar alle namen van al die 58.000 omgekomen soldaten staan. Dat wordt enorm veel bezocht. En ook dat heeft de sfeer enorm omgedraaid. Er is echt een campagne gevoerd, eigenlijk gestart door Reagan, om de twijfel aan de krijgsmacht om die om die zoveel mogelijk weg te nemen. Er is nog een factor die een rol speelt. En dat is dat dit een van de weinige onderdelen is van de Amerikaanse samenleving waar eindelijk, moet ik zeggen, want het is nog niet eens zo lang, het racisme is verdwenen. Er zijn heel veel minderheden, die heel veel zwarte soldaten. En die krijgen door de achtergrond die ze vaak zelf hebben ook daar aanzien door. Dus ook dat speelt een rol. Dit is allemaal, ik zal maar zeggen, dit is geen wetenschappelijk verhaal hoor. Maar dit zijn waarnemingen die ik gewoon zelf heb.
4: Ja, en ik vind wat Daan ook omschrijft, dat is in het voelt als Nederlander een beetje overdreven vaak. Ja, hè? Ja. Als je naar een theatervoorstelling gaat, heb ik wel eens gehad dat alle veteranen op moesten staan. En dan sommigen zijn ook wel een beetje ongemakkelijk. Niet iedereen vindt het even leuk dat het elke keer dan weer gebeurt. Maar die oorlogen, eigenlijk elk decennium was wel een grote oorlog zo'n beetje.
5: Ja, maar ik moet nog nakijken hoor. Ik meen dat er in New York ook speciale nummerborden zijn waarop staat dat je veteraan bent.
4: Ja,
5: dus dat soort dingen. Dus er wordt enorm veel gedaan om voor de veteranen, de veteranen te eren zoveel als maar kan en te danken zoveel als maar kan. En dat is voor ons Nederlanders, wij zijn een klein land, we hebben niet zo'n enorme krijgsmacht, dus dat vinden wij een beetje vreemd en overdreven.
4: Ja, en patriotisme, daar zijn wij ook wat minder van. Ja. Dus het is allemaal wat. Thank you for your service, zeggen ze dan. Ja. Laten we eens luisteren naar Stefanie.
8: Hoi Jan en Bernard, hier spreekt Stefanie. Ik ben Duits, maar ik woon in Amsterdam. Ik ben een groot fan van jullie podcast. En ik kan mijn Nederlands hierdoor echt verbeteren. Ik ben nu op een roadtrip door New England om de prachtige herfstkleuren te bekijken. Hebben jullie nog tips of bijzondere ervaringen? Dankjewel, doei!
5: Hoi, gaan Jan.
4: Ja, superleuk.
5: Ja, leuk hè?
4: Sowieso, dat vind ik echt mooi dat iemand Nederlands leert, verbetert. Want ze kan het duidelijk al heel goed.
5: Nou.
4: Met onze podcast, heel cool. Leuk, Stefanie.
5: Ja.
4: En ze stuurt ook een foto mee. Ziet er fantastisch uit. De bladeren zijn er al aan het verkleuren. Staat op een steen, een rots in een mooie kreek daar in New England. Ik moet meteen denken aan iets van dat leaf speaking. Dat is natuurlijk nu gaande. Dat alles zo mooi die herfstkleuren krijgt in de bossen. Dat is heel mooi, maar dat heeft ze duidelijk al ontdekt. Ik moet denken aan Newport, Rhode Island. The Breakers. Die grote. Dit is dan het huis van de Vanderbilt wat daar staat. Maar dat staan allemaal van die grote mansions uit de Gilded Age. Fantastisch om te bekijken. Dus wat minder natuur dan die bossen. Maar daar zou ik heen gaan.
5: Ja, helemaal mee eens. Het is inderdaad, dat is een prachtig stukje. Ik haak even in op wat ze zelf zegt en wat jij ook zegt. Namelijk die kleuren, die eigenlijk alleen in de maand oktober kun je dat goed zien. Het verkleuren van de bladeren. Dat wordt foliage genoemd in het Amerikaans. En de mooiste plek bij mijn weten is de Berkshires in Massachusetts.
4: Mm.
5: Dat gedeelte, dat is echt schitterend. En je rijdt door een schilderij of je loopt door een schilderij. Maar misschien weet Stefanie dat al. Maar dat is iets wat ik echt zeer van harte aanbeveel.
4: Ja, leuk. Ik ben er wel eens geweest, maar niet in de herfst. Dus dat is ook een mooie tip voor mij.
5: Ja.
4: Laten we eens even kijken. Kunnen we nog even Dirk van Oorschot meepakken? Nou, laten we dat gewoon doen.
5: Ja.
4: Bij een campagne horen sponsoren gulle gevers. En die verwachten allemaal iets terug. Wij zijn nu halverwege de tweede termijn van Trump. En ik vroeg me af wie van de sponsors kan tevreden terugkijken en heeft voor zijn geld waar voor zijn geld gekregen, moet ik zeggen. En wie zeker niet. Ja, die laatste is ook een mooie vraag.
5: Waar ik onmiddellijk aan denk is de hele tech-sector.
4: Ja.
5: Want die zijn allemaal achter Trump gaan staan. En hebben enorm veel bijgedragen. Gewoon echt vermogens en mannen. Al die techbazen. Dus daar kijk ik. Dat is volgens mij. Daar draait zijn hele presidentschap op.
4: Ja, ik moet denken. Die zaten allemaal vooraan bij de inauguratie.
5: Ja.
4: Ik moet ook denken aan Peter Thiel, die ook in dat rijtje past, van Palantir. En die volgens mij ook echt veel grote overheidsopdrachten binnen heeft gehaald. Ik moet ook denken aan Palmer Lucky. Die naam is wat minder bekend, maar die heeft ook een groot soort tech-defensiebedrijf. Ook grote opdrachten binnengehaald. De mensen waarvan ik denk, hebben die nou gewonnen of verloren? Ik denk Elon Musk, wat denk jij? Die heeft uiteindelijk volgens mij wel gewonnen.
5: Ja hoor.
4: Want die heeft gewoon zijn aandelen zijn omhoog gegaan.
5: Ja.
4: Hij heeft ook opdrachten. Hij heeft ook ruzie gehad, maar hij is weer in beeld. Hè. Hij gaat ook meewerken aan de modernisering van het Pentagon. Van Defensie, dus hij die wint ook wel. Maar er zijn wel een paar mensen, dit moest ik eventjes een beetje zoeken, maar zo'n Miriam Edelson, die ken je ook wel, hè? Zo'n hele grote, hele rijke vrouw.
5: Ja, de weduwe van die enorme...
4: Ja, Sheldon Edelson, dacht ik.
5: Ja.
4: Nou, dat soort mensen die hebben ook veel geld gegeven, maar die hebben op de beurs dan weer veel verloren, onder andere door die importheffingen. Dus dat zijn misschien een beetje de verliezers, maar ja, relatief gezien, hè?
5: Ja. Ja.
4: Zullen we hem daarmee afronden dan, Bernard?
5: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl... of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app... of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet weer zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
4: Ja, en Bernard, maandag zijn we er alweer, hè? Extra aflevering. Ik heb er zin in.
5: Ik ook. Tot maandag.
4: Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
6: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?